0: De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
3: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
4: What we're doing is very simple.
5: Peace. Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
6: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
7: Wilfried Genee.
8: Lasse Wilde hier van The Friday Move.
9: Heel altijd van mij. Ik word er helemaal gek van, eerlijk gezegd. Maar ja, het is een beetje de gewoonte van het programma geworden. Komt ook door onze DJ. Die gooit allemaal van die hele lekkere muziek in. DJ Thomas Robson. Zal zo wel weer door moeten voor een snabbel. Maar tot 7:30 hoor je zijn muziek nog in deze uitzending. Peter Kanner. Kun je nog iets kwijt over je boek waarvan je denkt van nou, dat moeten de mensen echt weten. Want dat is zo bijzonder aan mijn boek.
10: Nou, kijk.
9: Je kan het nog een keer noemen, bijvoorbeeld, het boek. Is ook goed voor je.
10: Ja, hoe het heet.
9: Ja.
10: Ja. Lang zal ik lekker leven.
9: Ja, dat is een goede titel. Lang zal ik lekker leven.
10: Nou, kijk, er wordt wel eens gezegd. Ja, maar dit wisten we al. Dit soort boeken bestaan wel meer.
9: Al.
10: Zeker.
9: Ja.
10: Maar er zijn weinig boeken, denk ik, zo goed onderbouwd met cijfers als dit boek.
9: Wij van WC Eend. WC Eend.
10: Ik moest de reclamespot van jou maken.
9: Ja, nee, dat doe je heel goed. Ja, want dat is ook jouw vakgebied natuurlijk. Hè, met al die cijfertjes en al die onderzoeken. En
10: nee, natuurlijk. Ik ben in eerste plaats onderzoeker.
9: Ja. Dus je krijgt ook gewoon feiten de hele tijd. Dus
10: het is een feitelijk verhaal, ja.
9: Ja. En ondertussen probeer je mensen aan te zetten tot een nieuw gedrag. Verandering. Ja. Je hebt elke dag de kans om je leven te veranderen. Hè?
10: Zeker.
9: Ja.
10: Kijk, anders dan wat ik normaal doe, kies ik hier wel een beetje een positie. Hè? Dus meestal ben ik zo neutraal mogelijk. En hier kies ik, neem ik wel stellingen.
9: Ja. Nee, Einvergeer.
10: Ja.
9: Ben je al ingeslapen?
11: Nee, nog zeker niet.
9: Nee?
11: Nee.
9: Je bent ook nog wakker. Je probeert ook je leven nog te anders aan te pakken. En
11: nou, nee,
9: open te staan.
11: Ik begeleid wel een groot aantal mensen op het gebied van vitaliteit. Uiteindelijk omdat je...
9: Hoe oud ben je nu? Hoe oud ben jij nu?
11: 64.
9: 74?
11: Nee, 64.
9: Oh, oké. Okay. Je zei 74.
11: Nee, bijna. Bijna zei ik 64. Ja. Nee, ik ben 64.
9: Ja, maar die vitaliteit... Die...
11: Nou ja, dat is een essentie. We leven, en we hebben het al een paar keer langs horen komen... op verschillende manieren in de uitzending. De gezonde leefstijl is wel hetgene waar het over gaat. Als we ook naar het nieuwe kabinetbeleid kijken. De zorg kost zo'n berg geld... dat het bijna niet meer te betalen is...
9: Nee.
11: Dus we moeten naar de voorkant toe. We moeten naar de preventiviteit. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Dan kom je ook in gedragsverandering terecht.
10: Ja.
11: Nou, jij weet er alles van.
10: Ja.
11: Met je vrouw ook, waar je altijd mee bezig bent. En ik kwam ooit in een televisieprogramma terecht. Dat heette De Afvallers XXL. Dat ging over mensen die moesten afvallen. Was hun laatste hoop. En ik had helemaal niks met dikke mensen die moesten afvallen. Want die vond ik a priori hartstikke lui.
9: Mm.
11: Maar dat was mijn sportachtergrond. En als je dan ziet wat er moet gebeuren om mensen een gedragsverandering bij te brengen. Ja, dan ben je nog wel een tijdje bezig.
9: Wat zijn de
11: en mensen weten eigenlijk
9: dan?
11: Niks.
9: Wat zijn de belangrijkste factoren om mensen anders in het leven te laten staan dan?
11: Nou ja, uiteindelijk begint het met de spiegel voorhouden. En dat ze het gevoel krijgen dat ze er zelf wel wat aan kunnen veranderen.
9: Ja.
11: Dat begint met je voeding. Hè, de elementen. Mensen zeggen, ja, maar ik word dik van water. Nou, dat is niet waar. Je moet je voeding heel goed kijken. Wat is nou wel goed, wat is niet goed. Hey, ik zag bijvoorbeeld mensen die zaten in dat programma en die dachten als ze iets kocht in de supermarkt en stond op dat er 30% minder suiker in zat, dachten ze dat het een goed product was. Hadden niet het idee dat er nog 69% suiker in zat.
9: Ja,
11: dat is het grote probleem. En we worden natuurlijk op een verkeerde manier voorgelicht. En ook vanuit de overheid is dat heel lang gebeurd. Want ja, weet je, we moeten naar die voorkant toe. En dan moet je de mensen aan de hand meenemen om te zorgen dat ze die verandering doorvoeren.
9: Je moet mensen dus wakker zien te krijgen en nu... Pas ik het even toe op het boek van Peter. Ik bedoel, mensen moeten dus op een gegeven moment ook gaan beseffen... dat de wereld toch wel iets anders is dan wij met z'n allen denken. Dat die dreiging misschien wel iets groter is. Dat je wel iets meer wakker mag worden. Hoe gaan we die mensen wakker krijgen dan?
10: Nou, eerst even over dit onderwerp. Want een van de hoofdstukken is ook de gezonde Nederlander. En dat gaat over dit soort zaken. En De politiek gaat nu een paar andere keuzes maken. Dat komt in het kabinet. Hebben ze heel lang niet gedaan. Hebben heel lang zeg maar, de bedrijfsleven, de levensmiddelenindustrie zijn gang laten gaan.
11: Ja.
10: Er was een preventieakkoord een jaar of 10 geleden. Ja. Waar van alles geprobeerd is, maar eigenlijk niet zo heel goed gelukt. Nou, daar nemen ze nu een aantal stappen in. Bijvoorbeeld die suikertaks.
11: Ja.
10: Dus je hebt die overheid wel nodig.
0: Ja.
10: En mijn boek gaat dan wel nog iets meer over wat kan je zelf doen.
0: Ja.
11: Maar daar gaat het ook om, want uiteindelijk begint het bij de persoon zelf.
10: Precies.
11: En de bewustwording van die mens.
9: Maar je moet wel naar jezelf kijken en meer naar je omgeving. Je moet je meer dienstbaar op gaan stellen. Je moet mensen proberen een beetje te helpen, een deeltje te geven hier en daar.
10: Ja, maar je hebt, kijk, als op die verpakkingen allemaal staat dat het ontzettend gezond voor je is en ontzettend duurzaam en zo. Kijk, dan mag je als overheid best een beetje kritischer op zijn.
11: Ja, ik zeg altijd iets heel plats. Wij worden geregeerd door twee industrieën. Dus de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. De voedingsindustrie maakt ons ziek. En de farmaceutische industrie houdt ons zo lang mogelijk in leven.
10: Ja, ja.
11: Dat is heel plat als ik het zeg, maar zo zit de wereld wel in elkaar.
10: Ja.
11: En die hebben ongelooflijk veel macht met de lobby en alles wat er gebeurt. Als we naar de overheden kijken. Ja, er is nog heel veel te winnen. Als we met z'n allen elke keer zouden willen daar een aanpassing aan te doen. En het begint bovenin bij de politiek, maar uiteindelijk begint het echt bij jezelf.
9: Ja. Maar dan weet je ook hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, je vertelt al steeds over mijn vrouw en de initiatieven die we ook met Vul of Voeden doen enzovoort. Het is voor heel veel mensen een enorme drempel.
11: Gigantisch moeilijk.
9: En zelfs mensen die het duidelijk kunnen maken dat met een heel klein beetje beweging, een heel klein beetje ander eten, je leven al zo anders kan zijn.
11: Ja.
9: Dat geloven de meeste mensen ook helemaal niet.
11: Nee.
9: Je kan zelfs op 60, 70-jarige leeftijd je levensduur nog enorm verlengen als je anders gaat leven.
11: Maar
9: dat krijg je bijna niet tussen de oren. In een voetbalkantine ook. Zeggen, oh, je moet van mijn spullen afblijven, mijn frikadelletje en zo. We hoeven er helemaal niet aan te zien.
11: Nee, moment dat wij gaan zeggen, je moet dit en dat. Nou, dan gaat iedereen op slot. Want zeggen, ja, dat bepaal ik zelf wel even.
10: Ja.
11: Maar je moet ze uiteindelijk heel voorzichtig masseren om dat stapje te laten zetten. En dat die ogen open gaan en denken van, wacht even, ik voel me eigenlijk best wel lekker als ik een keer zo geleefd heb en een dag en wat meer bewogen heb en alles wat erbij hoort.
10: Maar er zit ook een gekke paradox in, want inderdaad, Nederlanders willen nooit dat er betutteld wordt. Hè, dat bepaal ik zelf wel. Maar als die overheid het dan toch doet, dan vinden we het toch wel fijn. Want bijvoorbeeld het rookverbod, dat is eigenlijk best wel snel gegaan. Hè? Nog maar 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, zat iedereen overal te roken. En ineens mocht het niet meer. Er was heel veel gesput er tegen. Maar nu kunnen we ons niet meer voorstellen dat het anders zou zijn.
11: Nee, dat klopt. Maar goed, dan moet de overheid ook werkelijk ingrijpen.
10: Ja.
11: En dat betekent inderdaad, suikertax is één. Maar er zijn er ook een paar te bedenken. Als je in de supermarkt bent, nou, 85% wat daar staat, is nou niet echt gezond. Kan je verklappen.
9: Ondertussen staat Antoinette Rijpma de Jong, zojuist
11: op het podium.
9: Volkslied begoord.
11: Mooi,
9: op het podium. Beter dan dit had het niet gekund met wat we hebben gedaan met het Nederlandse schaatsen de afgelopen twee weken?
11: Nou ja, weet je, er zijn altijd verrassingen op de Spelen waarvan je niet had bedacht dat dat zou gebeuren. Maar ik denk dat ze het waanzinnig goed gedaan hebben tot nu toe. Zeker ook als je kijkt naar het shorttrack. Ja, waanzinnig om dat te zien en alles wat daar gebeurt. Ook weer een paar dingen waarvan we dachten, nou, dat wordt een zekere medaille, wat niet lukte.
9: Nee.
11: En op andere momenten wel. Ja, dat is het mooie van de Olympische Spelen, zeg ik altijd. En ja, het is dan toch totaal anders. Je komt in een totaal andere wereld terecht als dat je enkel en alleen je eigen sport aan het doen bent. En sommigen verzuipen erin. En anderen die hebben de mogelijkheid om de focus te houden en werkelijk op het goede moment te vlammen. En de beste prestatie uit hun leven neer te zetten.
9: Ja. De koning en de koningin van de Spelen, wie zijn dat?
11: Nou ja, als we kijken, Jens van Veld, als we bij ons kijken. Dan hebben we Sandra Velsboer, natuurlijk. En dat is op het short track.
10: Wist ik.
11: Ja,
9: goed van je.
11: Je hebt er nog op gelet. Daar valt er man mee. En natuurlijk,
9: is het dan Jutta Leerdam of Femke Kok? Wie?
11: Nee, allebei evenveel.
9: Yep.
11: Ik vind Jutta, moet ik wel eerlijk zeggen, Femke is, vind ik een fantastisch, de mooiste schaatsrijder die er is, technisch gezien. Jutta heeft zichzelf heel veel op de nek gehaald met haar eigen weg te bewandelen. Iedereen had er een mening over. En er zit een rijder, een van die grote concurrenten rijdt een waanzinnige tijd op die 1000 meter, vlak voor je neus.
9: Ja.
11: En dan moet je alles eruit halen en ze doet het.
9: Ja, terwijl de hele wereld
11: mee krijgt. Dan ben je van mij een koningin.
9: Ja.
11: Maar ik vind dat van Femke net zo goed. He, ze hebben allebei goud en zilver. Elkaar afwisselend. En ze hebben elkaar tot grote hoogte gedwongen. Dus voor allebei de koningin.
9: Ja. En Jenning de Bo de koning dan? Of?
11: Nou ja, op dit moment bij de heren denk ik wel, ja.
9: Ja.
11: Ja.
9: En Joep Mendenweer is eigenlijk net een grote verliezer daardoor. Hè?
11: Ja, maar kijk, Joep reed een hele snelle tijd gisteren op die 1500 meter. En die heeft het fantastisch gedaan. En ja, die 1000 was erg triest. Anders had hij een medaille gereden. Of nou, misschien wel de tweede. Ja. Twee of drie. Maar ja, ook dat hoort bij de Spelen. En die teleurstelling brengt hem naar de volgende keer toe. Als hij nog harder wil rijden, omdat hij die gouden medaille wil winnen.
9: Ja, ik hoop voor Erpen dat hij er ook een beetje aan
10: Het was ook wel
11: moet hij niet een bril breken van mensen.
10: Het was ook wel een mooie dramatische televisie, toch? Die teleurstelling van Joep Wennemars.
11: Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Maar dat maakt het ook mooi, absoluut.
9: Oké. Okay. Hein Vergeer, bedankt maar weer.
11: Ja, gedaan.
9: Hey, dat rijmt, hoorde je dat? Hein Vergeer, bedankt maar weer. Omdat die zelf heel erg spontaan allemaal. Dit is. We zitten wel weer in de absolute slotfase van deze uitzending. En we zitten nog steeds in Hotel Okura. En dan komen we uit bij een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. Mooi Jip, ik wilde je eigenlijk gelukkig nieuwjaar wensen, maar ik moet je heel veel geld toewensen, heb ik van de week van je gehoord.
7: Ja, klopt.
9: Ja. Snap je deze Peter of niet?
12: Nee.
9: Nee? Maar dan moet je de microfoon erbij pakken, dan kan ik hem uitleggen. Het is namelijk Chinees nieuwjaar.
10: Ja, dat wist ik.
9: En toen zei ik Happy New Year van de week tegen Bon, want we waren even op de Dam bij zijn Majestic heette, toch?
7: Ja,
9: geloof ik.
7: Ja.
9: En toen zei hij, nee, dat snap je niet helemaal, Wilfred. Chinezen zeggen heel iets anders.
7: Nou, het is Konshifa Choi. Dat betekent, letterlijk vertaald, ik wens je veel geld.
10: Nou ja, goed. Ja? Dus ook, dat kan je ook zeggen, misschien. Ja.
7: Ja. Kijk, ik heb het niet verzonnen. Ik had wel, wij geven dan rode envelopjes weg met geld. Dus ik heb wel tegen mijn neef
9: gezegd...
7: Nee, rood. Oh, ja. Rood is het gelukskleur.
9: Oké.
7: Dus ik zeg tegen mijn neefjes altijd, wil je een oliebol of een envelopje? Zeg het maar. Ja, wil toch die envelop.
9: Toch wel, een envelop. Ja. Maar geld is voor een Chinees dus echt heel essentieel.
7: Ja, essentieel. Het helpt natuurlijk. Het is natuurlijk een onderdeel van de welvaart. En het hoort natuurlijk ook een beetje bij de cultuur. Ten aanzien van de gedrevenheid. Laat ik het zo zeggen.
9: Maar het is echt een hele oude traditie, deze uitspraak.
7: Die is al duizenden jaren.
9: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is toch best wel bijzonder. Ik wens je veel geld. Toch?
10: Wij zeggen toch, geld maakt niet gelukkig.
9: Ja.
7: Nou, ik was vroeger arm en ik kan je vertellen dat rijk beter is.
10: Ja, arm maakt wel ongelukkig. Dat is zeker, ja.
9: Ja, want ik heb het dus een beetje opgezocht. Je bent in Vlissingen opgegroeid, begrijp ik?
7: Ja.
9: En daar hadden je ouders een Chinees restaurant?
7: Ja.
9: En je bent op je 14e van de MAVO afgegaan?
7: Vriendelijk verzocht om te vertrekken.
9: Ja. Ja, vriendelijk dat nog wel.
7: Dat nog wel, ja.
9: Ja, en dat gebeurde vriendelijk omdat...
7: Ja, ik had niks met leren.
9: Nee?
7: Nee.
9: En toen was je 19, toen dacht je, nu ga ik voor mezelf beginnen.
7: Toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
9: Maar waar deed je dat van, dat eerste gedeelte dan? Je moest toch ergens mee beginnen?
7: Hard werken, sparen, geld opzij leggen, bluffen. Bluffen dat je het had, en je had het natuurlijk niet.
9: Nee.
7: Ja.
9: En toen ging je naar Amsterdam en toen begon je gelijk op de Dam ook? Met je
7: we begonnen gelijk op de Dam. Dat was Café Zwart in 1990. En die zaak heb ik nog steeds. Dus.
9: En die loopt nog steeds goed?
7: Die loopt nog steeds goed.
9: Ja, ik kon je zeggen we. Wie is we dan?
7: Ja, ik dan.
9: Ja. Ja, nee, maar het grappige is dat je dat gelijk als we omschrijft. Want ik neem aan dat je vaak in een team denkt ook, als je dingen doet. Of...
7: Nou ja, kijk, we hebben 600 man in dienst. Dus je moet als team opereren, anders werkt het niet.
9: Nee. Maar uiteindelijk ben jij de baas, dus jij doet het.
7: Uiteindelijk moet ik op enter drukken, ja.
9: Ja. Wat ben je voor baas eigenlijk, Ebon?
7: Met de maatstaven van 2026 ben ik natuurlijk gewoon een onbeschofte vent. Want ik ben gewoon, ik zeg waar het op staat. En, ja.
9: Dat kan niet meer.
7: En dat kan eigenlijk niet meer.
10: Een autoritaire baas?
7: Dat moet wel, ja. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen, mijn business is 7 dagen per week. 366 dagen met een schrikkeljaar. En wij hebben eigenlijk een bedrijf in constante crisis.
9: Zo omschrijf je dat ook, hè? Met zo'n een hoogtepuntje.
7: Met hele kleine momenten van intens succes waar ik echt van ga genieten, want de fuck-up is onderweg. Dat is het verhaal. Elke dag weer.
9: Dat is helemaal niet leuk.
10: Ik ben heel vermoeiend.
7: Nee, dat is de business. We hebben natuurlijk tal van factoren die fout kunnen gaan. 600 mensen op horecagebied is gewoon een uitdaging af en toe. Maar je bent er wel aan.
9: Maar waar zit de lol in dan precies? Wat maakt het dan wel leuk?
7: Ja, toch. Ja, ik zeg altijd maar gewoon die 5 dagen per jaar dat alles lekker loopt. Daar doe je het voor.
9: Echt waar?
7: Ja, nee.
9: 5 dagen per jaar?
7: Ja.
9: En de rest van de tijd is het gewoon...
7: 5 dagen dat alles lekker loopt. Iedereen kent het wel. Als je 's ochtends wakker wordt en je loopt naar de koffiemachine, dan vraagt die koffiemachine tegenwoordig ook al wat. Of die moet bonen, of die moet water, of die moet ontkalkt worden. Gewoon dat alles lekker loopt. Dus vanaf de koffiemachine tot 's avonds laat. Dat zijn er maar 5 per jaar.
9: Nou ja, zeg. Maar geniet je dan nog wel een beetje van de rest van het leven ook?
7: Ik heb een bevoorrecht leven. Ik verdien goede kost.
9: Ja.
7: Ik kom overal in de wereld. Dus er zijn zeer zeker hele mooie momenten. Heel bevoorrechte momenten, laat ik dat helder houden. Alleen, je moet er gewoon wel keihard voor werken.
12: Ja, en over 4 jaar is het klaar, toch?
7: Ik heb nog 4 jaar te gaan.
12: Ja, dan stop je er ook mee. Stop ik. Ga je geld tellen, ga je niks meer doen.
7: Ik ga niet eens meer tellen.
10: Ja, het is ook niet meer te tellen, toch?
12: Nee, maar dat is echt je doel. Kun je dat? Dat kun jij toch eigenlijk helemaal niet? Zat ik over na te denken.
7: Jawel, kijk, dat zijn fases in je leven.
12: Ja. En, maar jij weet toch helemaal niet hoe het is om zonder werk te zijn? Dat kun je toch niet voorstellen?
7: Nee, het zijn gewoon fases in je leven. En daar werk ik gewoon naartoe. En eigenlijk wilde ik in 2020 al stoppen. Mm. Alleen toen kwam corona. Ja. Dus dat bonnetje moet nog even afgerekend worden.
12: Maar die is nu bijna klaar, begreep ik. Daar ben je heel trots op, toch ook?
7: Daar ben ik heel trots op.
12: Ja, want lang niet elke horecaondernemer heeft dat gekund.
7: Nee.
12: Maar jij krijgt het voor elkaar om het helemaal weer schoon te maken en af te ronden, zeg maar.
7: Ja, kijk. Too much credits natuurlijk. Kijk, wij zijn vooral dankbaar dat het kan. Mm. Dat we die kans weer hebben gekregen. Kijk, 5 jaar geleden, het is precies 5 jaar geleden. Zaten wij ook in zak en as. Zo simpel is het.
12: Ja. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je daaruit getrokken hebt? Hoe zou je het anders hebben gedaan?
7: Niet.
12: Nee, je hebt precies goed gedaan.
7: Nee, ik schijn dan toch een stemmetje te hebben. Zeker in die periode dat ik het uit kan schakelen. Dat ik er niet aan denk. Als het mooi weer is, 5 jaar geleden mooi weer, lege terrassen, zaak dicht. Hoeveel was de omzet? Dat denk ik dan niet na. Dus ik kan dat wel redelijk uitschakelen en relativeren.
12: Slaap je dan ook gewoon?
7: Ik slaap als een os.
12: Echt waar?
7: Ja.
12: Geen nachten wakker gelegen?
7: Nee, maar kijk, als je geld verliest, op is op, hè? Dan slaap ik lekkerder.
12: Zo werkt het bij jou?
7: Ja.
12: Ja, op is op.
7: Als ik win, dan denk ik van, ik had het misschien anders moeten doen. Had ik dat meer kunnen krijgen.
12: Lijkt me heel vermoeiend leven wat jij hebt.
7: Nee, het is heerlijk.
12: Ja? Ja. Okay. Ja, je moet er van houden, denk ik dan ook maar. En nu ga je een nieuwe club openen. Alhoewel, ik mag geen club zeggen. Want
7: nee, je mag geen club zeggen.
12: Waarom mag je geen club zeggen eigenlijk dan?
7: Ik weet niet of ik dat op de radio moet zeggen.
12: Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet.
10: Nou, doe dan maar.
7: Dat heeft te maken met onder andere hoog- en traaglempeligheid. Drempeligheid.
12: Ja.
7: Vroeger had je natuurlijk horeca met een dansvloer. Mm-hmm. Kijk jou even uit onze tijdperk.
12: Ja, zeker. Ja, een danser, Peter. Zeker.
10: Ja, absoluut.
12: Peter die kon dansen.
10: Ja, in de Ode in Leeuwarden.
12: Oh ja?
10: Kende je dat?
12: Ja, ik ken het wel, maar ik ben niet veel geweest. Beetje alternatief.
10: Was een beetje alternatief.
7: Ja. En dan kreeg je een vergunning voor je dansvloer. Dus officieel, vorig jaar is daar een hele discussie over geweest dat ze dat weer terug wilden brengen in Amsterdam, dat ik niet meer mocht dansen in een café. Ja. Hoe ga je dat handhaven?
10: Ja, absurd, toch?
7: Dus daar is het eigenlijk
10: dat een beetje totalitair, toch? Dat
7: je... Maar ja, los daarvan, ik wilde eigenlijk ook geen club beginnen. Want een club vind ik toch, van wat ik dan op ervaring heb, is veel groter, veel hoger, veel breder. Dus we hebben gewoon een mooie ruimte.
12: Een kelder, toch? Heb ik begrepen.
7: Onderin het hotel hadden wij nog vierkante meters over die geschikt waren. Ook binnen het bestemmingsplan vielen. En er was gewoon heel veel vraag naar een vergaderruimte en meetinglocatie. Dus die hebben we gebouwd. En ja, dat ding staat er toch. Dus nu gaan we in de weekenden ook een programmering doen.
12: Maar wat moet ik nou tegen die tent zeggen dan? Wat is dat dan precies voor horeca geleden?
7: De naam heet The Basement. En je mag ervan vinden wat je wil.
12: Maar het is geen club, dat mag dus.
7: Geen club.
10: Nee, en onder welk hotel? Wat is het dan? Mag je dat zeggen? Onder welk hotel dat is?
7: Hotel The Diamond, de Heinekenhoek.
10: Oh ja, ja.
7: Dus wij hebben, het was eigenlijk onderdeel van het plan. We hebben dus en een hotel, en een krantcafé, en een bistro, en een evenementenlocatie.
12: Oké, maar het is dus geen club, maar wat is het nu precies?
7: De basement.
12: Een basement is het?
7: Ja.
12: Nou, dat klinkt niet heel uitnodigend, Won. Ik ga even naar de basement. Kunnen we niet een ander woord verzinnen, wat dan toch een beetje de lading dekt? Feestgelegenheid? Nee, wordt er gelijk geroepen. Oh.
10: Ja, maar basement is toch een prima naam.
12: Ja, basement, Beatles goed,
10: traden op in de Cavern Club. Dat was ook zoiets.
12: Maar dat was ook een basement.
10: Ja, dat was ook een kelder. Ja.
12: Oké, okay, de kelder. Dat is ook niet echt dat je
10: Maar basement betekent toch kelder? Of?
7: Ja, basement betekent kelder. Engels is het.
10: Ja, dat is Engels, hè?
12: Oké. Okay. Nou ja, dit wordt een heel moeilijk gesprek als ik zo doorga natuurlijk allemaal. Het is sowieso niet zo makkelijk in de horeca op dit moment, toch? Mensen bestellen niet echt veel meer, toch? Dus allemaal toetjes nemen ze niet meer. Extra cocktailtjes worden niet meer besteld.
7: Er zijn wat uitdagingen. Dat is ook mondiaal. Ik zie het ook in Las Vegas. Ik zie het in Miami, New York. Overal zien wij het gewoon. Tot 23 waren wij mondiaal aanwezig. En ik denk toch gewoon, kijk, een ander zegt weer geologische spanningen, noem maar op. Nou, het heeft gewoon te maken met het feit dat mensen zijn minder gaan werken over heel de wereld. En op een gegeven moment, het geld kan maar één keer uitgegeven worden.
12: Ja. En is het tijdelijk, denk je? Of heb je het gevoel dat mensen het wel straks weer wat meer durven te doen? Want Peter heeft dus een boek geschreven dat we wat waakzamer moeten worden met z'n allen. Wat meer om ons heen moeten gaan kijken.
10: Minder dan de horeca.
12: Heb je het er ook bij gezet?
10: Nee, dat is een grapje.
12: Oh, oké. Okay.
10: Nee. Ik ga zelf ook heel veel naar de horeca. Dus,
12: ja. Maar gaat dat tijdelijk, is dat, denk je? Of is het echt wel voor de komende paar jaar dat mensen voorzichtiger zullen zijn?
7: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het dat wij echt wel nog... In de laatste jaren van mijn carrière ga ik in ieder geval nog meemaken.
12: Vier jaar.
7: Het is leisure en pleasure.
12: Dat wel.
7: Ja, onze kinderen zijn welvaartskinderen. En die gaan erop uit.
10: Ja, dat schrijf ik ook.
7: Ja.
10: Ja.
12: Dat klopt. Maar geven die ook wat uit dan? Want die hebben ze helemaal, dat moeten ze wel wat
7: van. Ja, ze geven mij geld uit.
12: Nou, ja, dat bedoel ik. Ja, ze moeten wat geld van huis meekrijgen.
10: Nee, maar jongeren besteden toch ook gewoon heel veel in de horeca. Ze hebben er ook heel veel voor over.
7: Ja, nee, er wordt nog steeds heel veel.
10: Kinderen, jonge mensen.
7: Heel veel uitgegeven. Alleen de gekke periode na corona zagen wij echt een gigaherstel. Mondiaal. Wij waren vertegenwoordigd in Dubai, Londen, Vegas. Dus daar zagen we echt dat het als een raket ging. Ook in Amsterdam hebben we het meegemaakt. Ja, en nu is het gewoon even een landing. En dat heeft naar mijn mening niks te maken met geologische spanningen of zo. Op een gegeven moment is het op.
12: Ja. Ja. En goed personeel, want ik hoor je net zeggen... ik wens je veel personeel toe. Is een goede uitdrukking natuurlijk altijd. 600 man, dat is best veel. Hoe is dat op dit moment, om dat een beetje goed te kunnen vinden?
7: Het is een beetje aan het stabiliseren. 2-3 jaar geleden was het echt een drama. Ik zie wel dat het zich aan het corrigeren is. Ik denk zelfs dat door AI dat het voor ons nog gunstiger wordt. Omdat mensen zullen toch een andere richting op moeten. En
12: dat er wat meer mensen doorheen
7: kijken. We hebben het redelijk onder controle. Beter dan voorgaande jaren. En ook daarvoor geldt weer dat wij zien ook weer dat de mensen meer gaan werken. Want ja, de rekeningen moeten betaald worden. En met 32 uur per week ga je het niet meer betalen.
12: Ja, maar je kan ze niet meer zo'n schop onder de kont geven als je vroeger kon doen. Hoe doe je dat nu dan?
7: Ja, ik denk toch dat... ik doe dat nog wel.
12: Ja?
7: Ja.
12: Nou, maar je maakt ook genoeg leed mee. Je hebt mijn laatste verhaal verteld. Of kan je dat verhaal niet vertellen hier op de radio? Nee?
7: Nee.
12: Nee, oké. Okay, is... Sommige werknemers zijn soms wat licht aangeslagen. Laten we het daarop houden. Ja. Die zijn al snel van slag enzovoort. En daar heb je toch maar rekening mee te houden... met mensen die daar een beetje last van hebben.
7: Jawel, kijk, de realiteit is gewoon zo. Elk persoon is een individu.
12: Ja.
7: Elk persoon heeft een andere handleiding. Dus bij de ene, die heeft een duwtje nodig... De ander die heeft een aai over zijn bol nodig. En dat is met iedereen. Dus,
12: ja.
7: dus daar zie ik niet echt veel verandering. Los van het feit, de mensen kiezen voor de horeca. Dus ik mag er dan er ook al van uitgaan... dat ze zich realiseren waar ze voor hebben gekozen.
12: Ja. Realiseer je dat dit over 4 jaar voorbij is? Snap je dat al?
7: Ja, helemaal prima.
12: Ja, vind je dat echt prima?
7: Ja.
12: Ik kan me helemaal niks meer voorstellen, Ron. Ik wil iemand die er zo middenin staat zoals jij dat doet. Ik kan me echt niks meer voorstellen. Jij wordt na 3 dagen gillend gek.
7: Mevrouw misschien wel, maar ik niet.
12: Ah, nou ja.
10: Maar dan kan je toch ook weer andere dingen gaan doen met tv of zo. Dat doe je toch ook?
7: Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed ben in niets doen. Daar heb je ook geen diploma's voor nodig.
12: Kun jij niks doen? Kan je dat
7: geweldig.
12: Ja?
7: Ja.
12: Wanneer heb je voor het laatst niks gedaan dan?
7: Ik was vorig jaar in Nieuw-Zeeland.
12: Ja?
7: Toen heb ik helemaal niks gedaan.
12: Een week lang of zo?
7: Een paar dagen.
12: Oh, kijk, een paar dagen. Ja. Nou goed, het is dus geen club, het is een basement. Dat hebben we nu bij deze vastgesteld.
7: Ja.
12: Wanneer gaat die open?
7: Vanavond.
12: Oh, nou, kom maar. Dat je nu net zit dan. Dat zul je altijd zien. Ja. Veel succes daarmee.
7: Dankjewel.
12: En hoeveel andere zaken heb je nog die nog steeds open zijn?
7: Nou, we hebben er nu nog 9 die draaien, dus...
12: Oké.
7: Ja.
12: Maar van die ene aan dat dam nog steeds zwart, hè, toch? Zwart.
7: Ja, nog steeds.
12: Ja.
10: Leuk.
12: Ja. Goed dat je er was. Ik wens je veel geld toe.
7: Dankjewel.
12: Maar dat is wel redelijk gelukt, denk ik toch.
7: Zwedenzijds, hè?
12: Ja, dat wens ik jou ook toe, Peter.
10: Ja, dankjewel.
12: Ja.
10: Ja.
12: Maar ja, dat heb je niet nodig, want het moet uiteindelijk om weerbaarheid gaan in het leven.
10: Precies.
12: Keuzes maken.
10: Geld genoeg.
12: Maar als dat boek dan goed loopt, is toch leuk, of niet?
10: Het boek loopt goed.
12: We gaan
10: een vierde druk in. Dus het boek heet Lang zal ik lekker leven.
12: Oh ja, dat was hem inderdaad. Ja. Goed boek.
10: Dankjewel.
12: Veel recensies over gelezen. Mensen zijn heel enthousiast erover.
10: Ja. Ja. Nou, sommige mensen ook niet, hoor.
12: Nee, maar het zijn zeikers. Dat is
10: ook. Dat vind ik ook.
12: He, gelul allemaal over niks. Peter Kannen, bedankt.
10: Ja,
12: Roger, bedankt. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van The Friday Move. Tot dan.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: 5 jaar lang. Al het geweten van bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruiter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
6: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
5: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
6: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt
5: en even bekeken, terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
6: Gewoon een hele terugreis.
5: Lekker, alleen maar vastgoed.
6: Kinderen blij, ja, leuk joh.
5: Ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenen villa aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
6: Nou, het interessante was, er zijn dus 2 villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers blijkbaar.
5: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
6: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen was het commentaar van de rechter. Die dus bij 1 villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Die zijn er nog niet uit overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt. Als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje. Ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd. Ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
5: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg, dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
6: onze
5: wordt dat
6: auto's, niet, nee, onze auto's worden
5: mijn,
6: nooit
5: mijn
6: genoeg.
5: Kleine Kia, nee. Daar wordt ook naar gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, ja, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 extra. Waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, dit is toch exemplarisch?
6: Komt niet naar de zitting van de
5: van de rechter?
6: Van de Raad van State. Is niet komen opdagen.

0: saillant detail. Het recht van één iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè, dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat één iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat één iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè, dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Ja. Het gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon niet moeten zeggen. Hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen zitten gewoon zitten te
1: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
0: Ja.
1: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
0: Ja.
1: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
0: Als je jezelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook een lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat één iemand dit kan doen. Er zitten geen financieel verhalen aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme, hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
1: wordt afgekocht.
0: Is. Wordt gewoon afgekocht. Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
2: Vastgoed gezocht.
1: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
3: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
1: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
3: Met veel vastgoedmensen. het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van waar kunnen we elkaar vinden. Ik geloof er heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
1: En eigenlijk wat Maarten, als samenleving bedoel je?
3: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag van, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
1: Maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. Die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
1: Dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden, in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Alkema erop, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
3: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen. Dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet. Welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
1: Maar vond je dan ook dat, als we dan 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij dit programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
3: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. En ik ben ook gestart met met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig
1: weer in te lopen. Ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in de bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
3: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. Dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. Dus er ligt een relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee
1: maar komt,
3: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
1: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
3: Precies dat.
1: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
3: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer, is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden, waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang tegen gaat werken.
1: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
3: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
0: Even vertellen, welke was makkelijker bereikbaar?
3: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import-Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. He, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg, ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. He. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de notenruimte. Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen. Die
1: maar dat
3: in
1: was natuurlijk
3: spelen.
1: Een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruitkijken. En eindelijk kwam er weer een nieuwe notenruimte.
3: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is. Als het gaat om welvaart. Maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn. Dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen. En dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverkennend wordt.
1: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
0: Mona Keijzer
1: stond wat meer op afstand?
3: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij kon die Lurker ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over de woonopgave, ook over de alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
1: Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
3: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen, niet alleen toen, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, overigens net als in de toeslagenaffaire, klap van de molen meegekregen. En dat resoneert misschien ook wel de komende jaren.
1: Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
3: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. Hè. Dus NL Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe door en steden worden versterkt. Hè? Dus wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
1: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier. Bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
4: Hallo.
1: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
4: Jawel, een beetje van afstand.
1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
4: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van Vrom en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat ja, het geschuif en het, ja, de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
1: En Francisco, heb je dat ook zo ervaren?
3: Nou, ja, Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
1: Het complexer is geworden.
3: Nou ja, ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met vier ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
1: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krouwel?
4: Nou, ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
1: Ja, ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
4: Jazeker.
1: Op welke manier?
4: Het gaat allemaal erg langzaam. Nou ja, er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is nou niet heel veel in veranderd.
0: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukte het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, hè, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt dat nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
4: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
1: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
4: Nee hoor, je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ik denk dat een Rijksbouwmeester, de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
1: Dank u wel, Mels Krouwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
4: Dankjewel.
1: Niet alleen veel bouwen, maar ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trump's heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
7: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
6: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
8: Dag Bernard. Ja.
6: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
8: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop, gevechtsvliegtuigen. Ja. En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
6: Ja. En geen gevechtsvliegtuig, dat is opmerkelijk.
8: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
6: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja.
8: En de tanks die we ook niet zien.
6: Die we ook niet zien, dus dat zien we allemaal niet. Nee. Dat geeft toch ook te denken.
8: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid, ja, en voor getraind zijn.
6: En ja, misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen ook nog niet doorgaat
8: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, dat was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia, om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, ja, zo werkt het niet in deze oorlog.
6: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
8: Ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is, behalve aan het front, waar eigenlijk geen terreinwinst, geen terreinverlies. Nou ja, af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Ja, echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En ja, Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin, dat te raken. Maar ook alle logistieke hubs, zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne, dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen en om de Krim helemaal af te sluiten. Dus ja, je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
6: Ja, allemaal onderdelen van een soort Lego.
8: Van een grote plan.
6: Eén dingetje wat schiep nu te binnen. Je noemde dat de wateren, zeg maar, in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, ik meen, 1936. Ja. Maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
8: Dat gaat over de doorvoer, door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn, daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel uitleg, de kern van het verdrag. Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen. Dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus ja, verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
6: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
9: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Als die winter streng wordt in Oost-Europa, dan heeft dat bijvoorbeeld in Rusland de consequenties dat er benzinetekorten zijn. Er wordt nu al geïmporteerd uit Kazachstan en India. De grootste schade zal denk ik wel voor de bevolking in Oekraïne zijn. Want we hebben eerder al in de winter gezien energieinfrastructuur die onder druk staat. Maar men vreest ook voor waterleidingen en riolering, dat die door het gebrek aan luchtafweer, dat dat een heel groot probleem wordt. Dan wordt het gewoon onleefbaar in delen van de Oekraïne. En natuurlijk, er is westerse steun. Maar je hebt ook repair parts nodig. Je hebt spullen nodig. Je hebt ook dappere Oekraïners nodig die dan telkens dat allemaal weer oplappen. Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slechter voor staan in aanloop naar die winter.
8: Ja, en ik vrees ook niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorzieningen en voor de rioleringen.
9: Ja.
8: En als de riolering straks stilkomt, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
9: en
8: allemaal.
9: En één ding nog goed om kort aan te vullen. Beide landen weten alles van elkaar.
8: Ja.
9: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ja. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
6: Ja. Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kennen de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
9: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
6: Ja. Okay.
8: En het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
6: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
9: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
6: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Het was het grootste aantal doden waren Belarus, dat is waar. Even, Geert-Jan, nog, je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
9: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilde dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
6: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging. Hè? Ja.
9: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen en ook oproepen aan de commissie om daadwerkelijk nou eens werk te maken van hoe het wel kan. Dus we weten allemaal, er zijn discussies over, is het dan diefstal als je die Russische tegoeden van Rusland zou afpakken? Maar er zijn andere juridische geitenpaadjes en die weg moet de commissie gaan bewandelen. Dat zegt een aantal Europese landen. Ik verwacht ook later vandaag of anders morgen een brief. Zo heb ik uit de wandelgangen begrepen, waar ook dan de handtekening van Nederland onder staat, melden diverse media op dit moment. Onder initiatief van de Zweden. Die willen die kar trekken. En er speelt nog één punt bij, Bernard. Landen in Noord- en Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee. Ja,
6: Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed, waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
8: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezegging heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakte, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakte. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
9: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde. Ja, hij zei, ik moet nog overleggen.
8: Ja. Ja. En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat hij zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik het zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven van Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? En dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin, want die Oekraïners, ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarsysteem.
6: Precies, ja.
8: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots. Ja, dus ja. Ja,
6: en als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch?
8: Absoluut, ja. Vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot-systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
6: Ja. En die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
8: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf verzwakt. Ze durven niet meer aan te vallen. Het is al heel lang betrekkelijk stil in rondom de Golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Er zijn geen echte aanvallen meer, omdat Amerika dat ook niet durft, volgens mij. En dat is eigenlijk ook heel slecht nieuws voor ons. Want dat betekent dat de afschrikkende werking van Amerika, die ons altijd veilig heeft gehouden, dat is eigenlijk de basis van de NAVO, hè, afschrikken. Dus we worden niet aangevallen. En afschrikken doe je door sterk te zijn. Ja, als onze belangrijkste afschrikker niet meer sterk is, dan is de afschrikking weg. En dat is niet alleen vervelend voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En ja, want beseffen we dat wel?
10: Dat is de basis van elke doctrine, ja, afschrikking.
8: Absoluut.
10: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Mulder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
11: The first message that I am getting loud and clear from the president and from all of our colleagues here in Ukraine is that it needs more help to protect its people and to protect its skies right now, and particularly to get them through the winter that lies ahead.
10: Dat was de Britse premier Burnham. We hadden het net al over hem tijdens de vergadering van de Coalition of the Willing in Kiev deze week. Patrick, Burnham heeft Oekraïne toestemming gegeven om Storm Shadow raketten te gaan bouwen. Hoe belangrijk is dat?
8: Nou, die Storm Shadow raketten, die moet je onder een vliegtuig hangen. Daar hebben ze er al een heleboel van gehad. En ook de Franse variant, de Scalp is dat. Kan je 250 kilometer in de diepte aanvallen. Het is een kruisraket die je vanaf een vliegtuig lanceert. Wat Oekraïne eigenlijk wil, is nu ze te weinig bescherming heeft tegen ballistische raketten, niet meer de raketten uit de lucht kan halen. Wat doe je dan? Je probeert de raketlanceerders te raken. En dat kan je doen met een Storm Shadow. Die kan behoorlijk ver komen. Dat betekent dat je mogelijk die lanceerinstallatie kan raken. Je moet dan wel de goede informatie hebben. Je moet tijdig kunnen reageren. Maar dat is een van de alternatieve strategieën om je veilig te houden.
10: En moet die dan aan een F-16 bijvoorbeeld?
8: Ook met de MiG-29.
10: Ja, maar aan een gevechtsvliegtuig.
8: Ja, hij moet wel aan een gevechtsvliegtuig.
10: Ja.
9: Ik denk dat er toch wel mensen zijn die zich afvragen, wat we eerder al aanstipten, er is zo hard gelobbyd voor die F-16's, die zijn ook vrijgegeven. Waarom horen we zo weinig over wat die F-16's daar doen? Omdat we wel de verhalen horen dat Oekraïne in hoge nood zit als het gaat om luchtafweer.
8: Nou, de F-16's worden wel ingezet, hoor, maar boven Oekraïne zelf, en met name in het binnenland en in het westen. En de F-16's zijn ook heel erg succesvol in het neerhalen van kruisraketten. Nou, dat is iets anders dan een ballistische raket. Is makkelijker neer te halen, heeft een vluchtprofiel. Daar wordt die F-16 wel goed voor gebruikt.
10: Wat voor bommetje gebruik je daarvoor? Wat hangt er daarvoor aan die F-16?
8: Een lucht-luchtraket, bijvoorbeeld een Sidewinder of dat soort
10: dingen. Dat zijn niet de allerduurste wapens.
8: Nou ja, een paar ton, hoor. Ja. En hittezoekende raketten zijn dat. En daar is die F-16 wel heel goed geschikt voor. Maar ook de Oekraïners durven niet te ver richting het front te gaan met die F-16, omdat ze weten dat de Russische afweer ze uit kan schakelen. Dat is ook al een paar keer gebeurd.
10: Ja.
8: Maar ze zijn wel degelijk effectief, maar nog niet in die offensieve rol, alleen in de defensieve rol.
10: Ja. Geert-Jan, er wordt gesproken over de SAMP-T.
9: Ja. Patrick had het er net al over, dus er wordt zeker over gesproken.
10: Ja. Hoe staat het daar nu mee?
9: Nou, dat er nog steeds discussie is, maar dat kan Patrick denk ik beter beoordelen, of de SAMP-T nou kwalitatief net zo perfect is als de Patriot. Of die accuraatheid 100% is of 95%, hoe je dat kan vergelijken. Feit is wel dat Oekraïne weet, ja, als die Patriot-raketten niet komen, dan moeten we naar de Europese systemen of zelf een systeem ontwikkelen. Patrick had het over het Vrija-systeem. Dat is een samenwerking tussen Oekraïne en een aantal Europese regeringen en het bedrijfsleven om een Oekraïense luchtafweersysteem te ontwikkelen. Ik las in de Oekraïense pers dat dat voor volgend jaar op de planning staat. Wel dat er al een raket van Firepoint, een groot bedrijf, is ontwikkeld dat dit najaar op de markt komt. Die kun je als luchtafweerraket inzetten, maar dan hebben ze nog niet het systeem. Dus dan zouden ze die als ballistische raket met een kort bereik eventueel kunnen inzetten. Maar wat we in dit gesprek moeten benoemen, voordat we met nog meer termen gaan strooien, alles kost tijd.
8: Zeker.
9: En tijd hebben de Oekraïners eigenlijk niet in aanloop naar deze winter.
8: Ja, maar je haalt even twee dingen door elkaar heen. Het Vrija-systeem is ook een Patriot-analoog.
9: Ja.
8: Maar Oekraïne is ook bezig met een eigen ballistische raket.
9: Zeker.
8: Dat is dus een offensief wapen. En die Vrija antiballistisch is een defensief wapen. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
9: Ja, ik dacht dat ze verschillende raketten bij Firepoint aan het ontwikkelen waren.
8: Ja, Firepoint maakt een heleboel soorten raketten. Maar
10: goed, en even voor de duidelijkheid. Een gewone raket die vliegt parallel aan de aarde. En een ballistische raket schiet je de ruimte in. raketten in, ja. En dan komt hij weer terug.
8: Correct, ja. Correct. Ja, het is het verschil tussen een kruisraket, ja, en een ballistische raket. Ja, en een ballistische raket kun je zelf inzetten om doelen bij de tegenstander te raken. Maar je hebt wel specifieke technologie nodig om terug te komen op de SAMP-T en de Patriot. En wil je meest effectief een ballistische raket vernietigen, dan doe je dat zo hoog mogelijk in de atmosfeer met een kinetisch... Maar een kill vehicle. Ja, sorry voor mijn Engels, maar dat is nou helemaal zo. Dus je gaat niet in de buurt van de raket een explosie veroorzaken, wat de meeste luchtdoelraketten doen. Want dan breng je hem alleen maar uit koers en dan weet je nog niet waar zo'n raket landt. Maar je probeert echt de kop van de ballistische raket te raken. Ja, dat is een specifieke technologie. Dat zit in de Patriot Pak 3 raket. Dat zit ook in de SAMP-T New Generation.
10: En in de boek?
8: In de boek, nee, dat was een nabijheidsexplosie. Ja. Dat kon je zien aan die cockpit. Die
10: nee,
8: van
10: maar die hebben ook andere raketten. En die, volgens mij lijken die een beetje op wat je
8: de hebt. Boek is een luchtverdedigingsraket, ja, die inderdaad in de buurt van een vliegtuig explodeert. En het liefst in de buurt van de cockpit, zo zijn die dingen geprogrammeerd. Zodat de vliegtuigbemanning in ieder geval het slachtoffer is en het vliegtuig niet meer bestuurbaar is. Goede ontwikkeling allemaal, maar het kost allemaal tijd. Volgens mij heeft Macron net toegezegd versneld 2 SAMP-T-systemen te leveren aan Oekraïne. Of dat het allernieuwste is of niet, dat weet ik niet helemaal. Ik denk het wel, want die moeten nog gemaakt worden. En die allernieuwste SAMP-T-systemen, ja, die zijn eigenlijk net zo effectief als de Patriot. Het is zelfs een mobiel systeem wat nog sneller is op te zetten dan de Patriot-systeem. Alleen er kunnen wat minder launches technisch aangehangen worden. Dus je hebt wat minder raketten om weg te schieten in 1 keer. Maar wel 48.
9: Nou, ja, en het is zo urgent omdat Rusland, zo weten we via de Oekraïnse inlichtingendiensten, dus niet uit Russische bron, maar Oekraïne zegt Rusland produceert meer en meer ballistische raketten. Laat zelfs de ontwikkeling van de supersonische raketten Kinjal, dus wat achter, die parkeren ze even, zodat ze materieel, componenten, brandstof, dat kunnen gebruiken voor die ballistische raketten. Omdat die nou eenmaal nu, ja, die terreur in Oekraïne het makkelijkst veroorzaken, want daar kan de huidige luchtafweer niet tegenin.
10: Ja, ik heb nog één vraagje, dat gaat over de leveringsperiode. Hebben we er steeds over? Het kost tijd om die dingen te maken. Als je praat over licentie, moet je fabriek bouwen. En die doet dan misschien ook wel een jaar over de productie van zo'n hele nieuwe lijn raketten. Toen Brekelmans minister van Defensie was, toen kwam hij op een bepaald moment, kreeg hij de vraag: waarom koop je wapens in Israël? En toen was zijn antwoord: dat is heel simpel. Er is nu een wettelijke verplichting aan de minister van Defensie om 2% van het bruto nationaal product uit te geven. Ja. Als ik het in Amerika bestel, krijg ik die centen gewoon niet kwijt. Als ik het in Israël bestel, heb ik ze over 2 maanden in huis. Is dat iets wat een rol speelt, dit denken? En is het daar misschien ook een oplossing, los van alle politieke...
8: Nederlandse Defensie heeft ook de plicht om minimaal 50% van de uitgaven in Europa te doen. Het liefst in Nederland, maar in Europa. Dus dat moet je ook meewegen. Ik denk dat Zelensky dolblij zou zijn als hij uit Israël het RO2-systeem, dat is ook weer vergelijkbaar met de Patriot, RO2 en 3-systeem zal krijgen. Maar dan moet Israël weer toestemming vragen aan Amerika, want dat is samen met Amerika ontwikkeld. Gaat dat komen? Zelensky denk ik dat hij dat niet uitmaakt. Wij hebben natuurlijk ook nog ons moreel afwegingskader in hoeverre willen we Israël steunen. Wat daar gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Wil je dan verantwoordelijk zijn voor een geldstroom richting Israël? Dat kunnen wij ons veroorloven, die discussie. Maar die kan Zelensky zich natuurlijk niet veroorloven. En ja, dat hij daar mogelijk die raketten van het aerosysteem wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dan moet je nog wel... Het gaat allemaal niet snel. Ik weet, trouwens, Israël is ook een beetje door de voorraad aan het heen raken, want die hebben ook heel veel weggeschoten in de Iran-oorlog sinds februari. Dus of Israël gaat leveren is maar de vraag. Maar je moet ook natuurlijk mensen opleiden. Je moet die systemen binnen hebben. Je moet dat in je command and control inrichten. Dus ook dat is een iets van lange adem.
9: Ja, dat is nu het hele verhaal. We hebben het over licenties en toestemming van de Amerikanen. Onze voorraden raken leeg. We kunnen niet snel genoeg produceren. Dus we moeten samenwerken met Oekraïne omdat zij minder bureaucratie hebben. Of we moeten in licenties verstrekken denken. En dat is eigenlijk ook het laatste redmiddel.
8: Ja, en dat kost ook
9: we zijn
8: tijd.
9: Klaar.
8: Ja. Nou ja, we hebben 30 jaar lang bezuinigd. En waar bezuinig je op? Op dingen die je denkt niet nodig te hebben. En we zouden alleen maar operaties doen in veilige omgeving zonder luchtdreiging. Dan heb je geen luchtverdediging nodig. Dus we hebben ook nauwelijks raketten. Wat we hadden is naar Oekraïne gegaan, logisch. Ja, en nu is er wel aan andere landen, Roemenië, Spanje, Duitsland, die nog wat raketten over hebben. Griekenland inderdaad. Maar die willen ze houden tegen Turkije. Ja. Maar de nood is hoog in Oekraïne. En het enige wat we kunnen doen is hopen dat het snel gaat.
9: Ja.
8: En misschien onze eigen onderzoeksinstellingen in Nederland kunnen bijdragen aan de versnelde ontwikkelingen.
10: En misschien moeten ze gewoon op marktplaats krijgen. Kijken waar je die
8: dingen misschien
10: vindt. Oh, dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
6: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports. From the United States.
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In de ambtperiode was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
3: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney, zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
4: Well, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
3: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
2: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de, premier van Canada heen.
3: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etikettering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
2: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
3: Nee, dat zeg je. Ik herinner me een tijdje geleden kwam hier moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraak in het Frans te doen.
2: Ja, dus dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus nee. We hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
3: Ja, en dat enorme, zeg maar, Franse nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67 die beroemde toespraak hield waarin hij zei, vivre le Québec libre.
2: Ja,
3: nou, en vanaf dat moment is er gedonder.
2: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus omdat dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
3: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
2: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
3: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, heeft wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec, deze hele zaak?
2: Nou, ik zou zeggen,
3: laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
2: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995. En daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven. Ja. En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar het was ook zo spannend. Dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Het probleem van de provincie van Alberta.
3: Ja, want, dus die zijn behoorlijk pro-Trump.
2: Nou, pro-Trump, ze zijn. Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia. Ja. En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met de gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen.

0: weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen, maar
1: nee,
0: toch
1: een stuk... Sterker nog, het is wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
0: Wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen. Ja, dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel bemoeien, kinderen moeten op 14 kunnen autorijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanwadderig was naar Canada, maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus ook een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
1: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
0: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Danielle Smith, de premier van de Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt.
1: Je hebt zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu-blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
0: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog, want de vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander voor vinden.
1: Ik stel die vragen natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat, dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
0: Ja, nou het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeggen, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daartegenover staan. Dus die zijn er wel.
1: Ja.
0: Maar ja, het is niet het grootste aantal mensen in Canada.
1: Oké, dan moeten we even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Amerika heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Canada. Amerika importeert 60% van al zijn energie uit Canada. Canada is de grootste afnemer van Amerikaanse goederen in 26 van de 50 staten. Het is een hele belangrijke factor in de Amerikaanse auto-industrie. Kortom, staat Canada eigenlijk best sterk, hoewel het de junior partner in dit conflict is.
0: Ja, de Financial Times zei, this might be the mother of all trade wars. Dus het is een heel erg vervelende situatie.
1: Ja.
0: Dit zijn twee landen die enorm geïntegreerd zijn. Behalve het Frans wat we hebben, heeft natuurlijk niemand een taalconflict. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Ik bedoel, ze zijn verschillend, maar zoek twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
1: Ja.
0: En dit
1: dus
0: zijn
1: kunt
0: ze.
1: Zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Ja. Die zijn het is wel één volk.
0: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
1: Ja, jij woont in Vancouver, neem ik aan.
0: Ik woon Victoria, Vancouver Island.
1: Iedereen komt uit Hongkong of
0: iedereen
1: China.
0: Niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten, uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
1: Ja.
0: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders, voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan.
1: Ja,
0: en die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
2: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
1: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken, zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada laat niet met zich sollen. Maar waar hij toe opriep, is niet gerealiseerd.
0: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies dat hij oproept?
1: Nou ja, van die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
0: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed, Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet. Nee. En die veranderingen in internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie. Ja. En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
1: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
0: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een ander persoon bij geweest, een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europese parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU? Van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt en je moet je ook niet zo laten intimideren.
0: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
1: Dat is waar. En het zijn natuurlijk 27 landen en dat legt je net uit, als het puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
0: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
1: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
0: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zijn binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
1: Ja, okay.
0: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
1: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van 2 landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
0: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
1: Ja, maar Canada, net als Iran, daarom zeg ik het, Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig allebei.
0: Ja, ik ga weer aan, in de zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
1: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn conciliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
4: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen. Je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, hè, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump. Zat uiteindelijk een jaar vast. Werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie. Dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
5: Mr. President.
6: Hello, Michael. How are you, Michael?
5: How are you doing, sir? Welcome. Welcome.
6: Very good. Country is doing good.
5: Well, thanks to you, sir. So I want to go back to 2016, if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. Do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
4: Ja, dat ging snel, hè. Hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
1: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
4: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei, alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk. Want dat past in Trumps narratief van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet. Is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Dus toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed weer heeft ingetrokken.
6: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
5: Well, maybe just you and I, sir.
6: And but... you. Yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you, they weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
4: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde. Dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen herschrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
1: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
4: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een dealtje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... ik heb eigenlijk hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten... dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
5: I want to definitely take a look at that ballroom. You know, I want to give it the Michael seal of approval as well. The old thumbs up. I'm sure it's magnificent. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
6: Good. Well, I look forward to it. And you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you
5: and did. And I'm appreciative of you.
6: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
5: Thank you, sir.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaal Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Grote Tech Show.

Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Je loopt samen door de gang, allebei een kopje koffie in de hand, wat gespeelde beleefdheden en een zogenaamd luchtige opmerking. De spanning bouwt op. Dan gaat de deur van het kamertje dicht. Je hoopt op een open en verbindend gesprek van beide kanten, maar al snel verandert het in een ongemakkelijk HR-steekspel vol protocollen, competenties, ontwikkelpunten en nog meer corporate bla bla. En voor je het weet zit je in een gesprek waar eigenlijk niemand wil zijn, laat staan dat je er blij van wordt. Het functioneringsgesprek. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week, gelukkig dat je er weer bent, Arjan. Ja. De vakantie was te lang. Onze vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En onze gast is filmmaker Maartje Bakers. Welkom. Maartje, je hebt voor de film The Manager een aantal functioneersgesprekken gefilmd. Hoe zou jij een functioneersgesprek, of in ieder geval de gesprekken die je hebt gezien, nu in één woord samenvatten?
5: Goed om te benoemen. Het is een film, maar het is een documentaire.
4: Aha,
6: docufilm, ja.
5: Een docufilm. Toch wel redelijk cringe.
4: Cringe! Oh, ja, ik zeg niks. Maar ik vind het een mooie omschrijving. We praten er zo meteen over verder. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week en vandaag over werk. Arjan, op Schiphol worden speldenprikjes uitgedeeld.
7: Ja! Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Want last van heeft, zeggen ze, nu bij die beveiligers van jongens, we doen het een paar keer een kwartier per dag.
2: Het kan tot 30 minuten extra tijd opleveren voor reizend Nederland en meer.
1: Dat klopt.
2: Dat is toch niet sympathiek.
1: En dat is vervelend. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, jongens, we gooien alles plat en we gaan niet en er wordt niet meer gereisd.
2: Ja.
1: En de mediawaarde, joh, iedereen heeft erover, iedereen schrijft erover. Dus die is net zo groot. Dus er is goed over nagedacht.
2: Het is goede marketing wat dat betreft.
1: Ik vind het goede marketing.
2: Ja. Hey, nog meer marketing. Een 64-jarige man. Die neemt een fikse bedrag mee. Hij had een grote liefde voor vlees.
1: Ja, die man die kreeg 2,5 ton mee na zijn ontslag.
2: Ja, en waar was het, in Nederland of elders?
1: Dat is Nederland.
2: Ja?
1: Een Nederlandse man werkt bij een vleesgroothandel. In een productiebaan. En het productiebedrijf had een zero-tolerance beleid als het aankwam op het meenemen van vlees.
2: Je mag geen vlees meenemen.
1: Dus blijf gewoon met je takken van het gehakt en de hamburgers af. Ja. Alleen in de praktijk gebeurde dat natuurlijk
2: wel. Vlees.
1: Ja. Dus iedereen neemt wat vlees mee.
2: Tuurlijk.
1: La, la, la. Nou, die man die werd aangesproken eerder dit jaar op de parkeerplaats. En na controle bleek die goede man 4 hamburgers bij zich te hebben. En dat werden
2: 4
1: stuks.
2: Verdorie.
1: Ja, is niet flauw.
2: Nee.
1: En later bleken dat ongeveer de duurste hamburgers in de Nederlandse geschiedenis te worden. Ja. Voor de werkgever. Wat gebeurde er? Die man die werd geschorst omdat hij die hamburgers had meegenomen. Hij werd later ontslagen. Die goede man was het dan niet meer eens. Zocht een hele goede advocaat. En ze kwamen voor de rechter te staan. En die rechter zegt, we hameren het af. Jij krijgt 2,5 ton mee naar huis. Ja.
2: Wat was nu de clue? Waarom vanwege inconsistentie?
1: Zero-tolerance beleid was helemaal niet zo consequent uitgevoerd. Dus er waren niet op standaard geëikte momenten steekproeven. En er waren er wel eens meerdere mensen waarvan ze wisten dat er vlees mee werd genomen.
2: Ja.
1: Rechter zei, ja, je had prima als werkgever een andere sanctie neer kunnen leggen. Zoals een officiële waarschuwing of een keer een tik op de vingers. En waarom was dat bedrag nou zo hoog? En die man was 64 met 25 dienstjaren. Dus de kans dat hij ergens anders nog aan de bak kwam, was relatief klein, dus dure hamburgers.
2: Ja, misschien had hij ook wel mentale klachten, dat hij daarom af en toe wat vlees jatte.
1: Dat gebeurt, Heb ik van horen zeggen.
2: Ja, over mentale klachten gesproken, Arjan. Hoe gaan leidinggevenden daarmee om?
1: Ja, dit is echt geweldig. Ze denken, de leidinggevenden in grote meerderheid namelijk, dat ze wel heel erg goed bezig zijn en dat ze mentale klachten bij hun medewerkers prima en op tijd herkennen. In de praktijk blijkt dat wat anders, want er zijn ook een hoop medewerkers ondervraagd en die herkennen zich daar helemaal niet in. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mentale zorgverlener HSK.
2: Discrepantie.
1: Oei.
2: Aan de lijn directeur Daan van Montvoort van HSK. Hallo Daan.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hoi. Er is nogal een verschil qua opvatting. Leidinggevenden denken dat ze het heel goed doen en op tijd zijn. Terwijl de werknemers die jullie hebben geïnterviewd zeggen van dat is helemaal niet zo.
3: Ja, dat klopt. Dat viel ons ook op. En dan gaat het eigenlijk om twee punten. Ten eerste, wat Arjan net al aangaf. Het bespreken van het herkennen van mentale klachten. Dat kan ik prima, 60%. En een medewerker zegt eigenlijk 25% herkent zich daar dan in. Dus er zit een enorm verschil in ieder geval in beleving.
2: Ja.
3: En vervolgens moet je er ook wat mee gaan doen. En dan moet je het gesprek erover gaan voeren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. 13% doet dat overigens helemaal nooit, ook als ze de klachten wel herkennen. Maar ook daar zie je dat leidinggevende eigenlijk maar in 23% van de gevallen daar echt structureel gewoon aandacht in geven op reguliere basis.
2: Ja, dus leidinggevende in Nederland denkt dat ze het beter doen dan dat ze het eigenlijk doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
3: Zeker. Ja, dat hebben we niet onderzocht. Want dit was natuurlijk gewoon een kwantitatief onderzoek naar wat vragen rond dit thema. Maar waar het natuurlijk wel mee te maken heeft, dat het herkennen van psychische klachten is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat natuurlijk meer om hoe functioneert iemand. Is iemand wat vaker moe? Merk je andere irritaties? Hoe vang je dat op? En vervolgens ga je daar gelijk het gesprek over aan. En dat kan je beter gelijk doen dan dat je het aankijkt. Om te kijken van, joh, wat zou het nou zijn? Wat als ik ernaast zit? Dus eigenlijk gewoon, als je dat soort dingen aanvoelt als leidinggevende, doe er ook wel mee.
2: Ja, dus tip, als je iets ziet of vermoedt, moet je het gesprek aangaan. Als dan blijkt dat het niet zo is, kan dat misschien een beetje cringe worden. Maar aan de andere kant is het ook gewoon de verantwoordelijkheid van een werknemer om te zeggen, joh, ik zit hier en hier en hier mee en zo kun je me helpen. Ja. Waarom is dat zo'n spel van afwachten?
3: Ja, kijk, met

0: Mentale gezondheid is natuurlijk in eerste instantie ieders verantwoordelijkheid. Maar ook medewerkers die geven eigenlijk aan dat ze pas 67% die zoekt pas hulp binnen de organisatie als het werk eronder leidt of die uitvalt. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Dus mentale krachten krijgen eigenlijk te laat aandacht, zowel door de dynamiek van de leidinggevende als van de medewerker. Ja. En daar speelt soms ook natuurlijk nog angst voor negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor een beoordeling of loopbaan. Dus dat soort dingen spelen mee. Dus daar moet je iets op verzinnen.
1: Ja, maar als we het nou heel bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen, en de werknemer die merkt als eerste van hey, er speelt iets bij mij, en dan is het dan heel normaal als dat je dat dan direct zegt, dan ben je er volgens mij al, toch? Het is een utopie, maar ik denk drop hem eens.
0: Maar kijk, je moet leiding geven, je moet medewerkers wel de mogelijkheid geven om dat te doen. Ja. En je hebt altijd verschillende type medewerkers. De ene is wat extroverter, die flapt alles eruit. Ja. Maar het gaat met name natuurlijk ook om die grotere groep die daar wat voorzichtiger mee is. Ja, hoe kan je daar vervolgens mee omgaan? Ik denk dat je daar toch een soort actieve strategie voor moet bedenken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit leidinggevende. Ja. Want je ziet eigenlijk dat de klassieke geïnstitutionaliseerde routes van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR, die worden echt nauwelijks gevonden. Dan heb je het echt over 10%, 20%. En ik denk eigenlijk dat we moeten kijken of we mentale gezondheid niet terug naar de werkvloer moeten krijgen. En ook vooral de bestuurskamer in. Want daar begint het natuurlijk.
1: Daar gebeurt het.
0: Om hier ook. Ja, daar gebeurt het.
1: Ja, jij pleit voor andere en nieuwe routes. Dankjewel, Daan.
0: Zeker.
1: Daan van Montfoort van HSK. Dankjewel.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, het functioneringsgesprek, een rituele dans die elk jaar terugkomt en waar iedereen een hekel aan lijkt te hebben, althans dat schijnt. Zowel de manager als de werknemer. En filmmaker Maartje Bakers volgde een heel aantal van die gesprekken in haar film De Manager. Maartje, we gaan heel even naar een stukje van jouw film luisteren, de trailer.
3: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
4: Zelfstartend, structuur.
5: Een stukje strategie, een stukje visie.
4: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project. Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
6: Ik werk me helemaal uit de naad.
7: Weet je, ben gewoon een heel groen persoon.
6: Ik voel me niet gezien.
7: Ik denk dat botste met rode personen.
8: Zit je me nu te discrimineren op mijn haken?
7: Ja, zeker weten.
1: Ja. Ja, Maartje, klinkt heerlijk, hè? Gisteren was de première. Wat fascineert jou nu zozeer aan dit onderwerp? En waarom heb je deze film gemaakt?
9: Het onderwerp fascineert me nog steeds. Ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, maar ik krijg er eigenlijk bijna geen genoeg van. Ik had bij mijn vorige werkgever, ook als maker ben ik freelancer, maar ik ben ook altijd in loondienst geweest. Had ik heel veel verschillende leidinggevenden. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, maar ik heb 11 verschillende directeuren en teamleiders gehad. En daar vielen mij telkens weer mechanismes op. Of na verloop van tijd vielen mij steeds mechanismes op. Waardoor ik mij begon af te vragen van, is er iets wat leidinggevende bindt? Is het een menstype? Is het een soort die je kan bestuderen?
1: Wat zijn die mechanismes concreet?
9: De mechanismes zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal na 2 jaar vertrekken. Dat er dan weer een nieuw iemand in de plaats komt. En dat iemand dan een jaar gaat kijken. Want dan in je eigen sollicitatiegesprek lijkt mij dat je dan zegt, nee, ik ga niet gelijk leiden. Ik ga eerst kijken en voelen en dan ga ik beslissingen nemen. En dan na een jaar werden de beslissingen genomen. Dat waren dan vaak in het onderwijs. Hadden we of iemand die heel veel van onderwijs wist en dan niet zo goed kon managen. Of we hadden een hele goede manager die weinig van onderwijs wist. Dus dat is voor onderwijs heel lastig om goede leidinggevende te vinden. En dan werden heel vaak beslissingen genomen, maar dat voelde voor mij dan niet als de goede beslissingen. Ja. Ja, en dan gingen we door naar de volgende. Dus dat was een van de mechanismes. En ondertussen had ik dan ook functioneringsgesprekken met hen. En dat waren voor mij zulke rare momenten in het jaar. Ja. Waar ik zo verward eigenlijk telkens naar buiten kwam.
1: Bijna bevreemdend. Nu heb je voor een hele stilistische aanpak gekozen. Het is heel mooi gedraaid en heel cinematografisch met mooie shots. Ook een beetje, soms denk je dat je naar Kees van Koot en Wim de Bie aan het kijken bent. Of een soort Frans Bromet, maar dan zonder vragen. Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
9: De manager, het zijn dus allemaal echte mensen. Het zijn echte gesprekken. En je komt echt achter gesloten deuren in de film. Het is een documentaire. Dat is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken. Je kijkt de manager in de ogen. Want de manager kijkt recht in de camera. Maar de kijker die of de gesprekspartner zit achter de camera.
10: Als je voelt door de hele film, of docufilm, eigenlijk dat er tegen jou gesproken wordt. Rechtstreeks.
9: Ja, dus als jij in de bioscoopzaal zit, het is een bioscoopfilm. Ja. Dan kijkt die manager jou eigenlijk de hele tijd strak aan. En daardoor wordt het bijna jouw manager. En dat vind ik interessant, want dan word je als publiek uitgedaagd om je echt actief te moeten verhouden tot wat daar in beeld gebeurt.
1: Ja. Wat is je doel, of wat is het doel met deze film?
9: Ja, je kunt deze film op heel veel manieren bekijken. Ik denk dat je ook op heel veel thema's iets uit kan halen. Maar wat voor mij het meest prangende is dat we leven in een kapitalistische wereld. We denken vanuit een neoliberaal gedachtegoed over hoe we vinden dat we moeten presteren. We hebben al heel veel top-down leiderschap nog steeds, waarbij de hiërarchische structuur in een organisatie heel duidelijk is. Waarbij HR-afdelingen gaan bedenken wat leidinggevenden met hun personeel moeten bespreken. Waarbij het natuurlijk gaat over dat er resultaat geboekt moet worden en dat er hopelijk winst of bezuiniging of dat er daarop gestuurd wordt. En eigenlijk bepaalt dat heel erg hoe we met elkaar omgaan. Ja. En mijn relatie met mijn teamleider.
1: En dat is zeg maar wat het is. En wat is dan jouw doel met deze film?
9: Ja, ik vind, kijk, we besteden superveel geld aan cursussen. Leiderschapscursussen of communicatiecursussen of psychologie voor managers. Mooie connecties zag ik met jullie vorige item daarnet ook. En daar betalen we ons helemaal blauw aan, maar dat is altijd binnen de kaders van het heersende systeem. Dus nooit denkt iemand, hey, misschien moeten we dat systeem zelf eens even bekijken. Zien of daar misschien kaders in zitten, waardoor die psychologie die we ook aan managers proberen te leren niet helemaal gaat werken, omdat we binnen die lijntjes zitten te denken.
1: Ja.
9: Want als je mij vraagt, begint een functioneringsgesprek, is eigenlijk wel ongemakkelijk voordat het gesprek begint.
1: Zeker.
9: Want we gaan met z'n tweeën, achter gesloten deuren. Er is één persoon met meer macht dan de ander. Die heeft ook het laatste woord. Vaak moet er iets ondertekend worden. Dat komt in een dossier. En dan willen we wel met elkaar een mooi psychologisch veilig gesprek voeren. Ja. Waarin we ook elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
1: Ja, nou, helder.
9: Dat zijn tegengestelde belangen.
1: Snap ik, ja. Laten we eens de gesprekken induiken. We hoorden onder andere het volgende stukje van een gesprek.
11: Zo, hallo Bastiaan.
12: Hi.
11: Hoe is het ermee?
12: Ja, goed eigenlijk.
11: Want het was natuurlijk wel de tijd bewogen flink, hè? De afgelopen weken, maanden wel?
12: Ja, voor jou? Absoluut, ja.
11: Daar heeft het natuurlijk geuit in de paniekaanval van vorige week.
12: Ja.
11: Ben je een beetje tot rust gekomen nu?
12: Ja, ik ben er nog niet, merk ik.
11: Waarin voel je dat dan nog? Dat je dan
12: nou, ik voel me nog wat gespannen, zeg maar. Meer van ik zou het vervelend vinden als zo'n paniekaanval of iets dergelijks, als dat op kantoor gebeurt.
11: En over 2 maanden is het zover, 30 april toch, loopt je contract af?
12: Ja, klopt.
11: Ja, oké, ja, precies. Ja, daar heb je nog wel wat dingen te doen daarvoor ook. Hè? Hoe kijk jij daarna van wat wil jij nog op gaan pakken de komende tijd? Wat zijn nu jouw punten voor ontwikkeling?
1: Ja, Arjan, jij moet lachen, maar Maartje, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wauw.
9: Ik
1: hoorde een soort knock-out op het eind.
9: Ja, dit is heel interessant, want dit is een organisatie die super veel werk heeft besteed aan menselijk leiderschap. En die dat super belangrijk vinden, daarom durft dus ook mee te werken aan de film.
10: Allemaal coaches in huis en verschillende
9: ze hebben middelen die ze in kunnen zetten om medewerkers die ergens in de knel zitten, om die ook te kunnen helpen en te begeleiden. En dat kost geld. En dat geld hebben ze, dat bieden ze aan zo'n medewerker. Maar dat menselijk leiderschap mondt misschien soms toch uit in uiteindelijk toch weer de meetlat die ergens gelegd wordt. En waardoor er een termijn is, in dit geval een aflopend contract, waardoor ook een dilemma ontstaat van wat moet je daar nou mee doen? Moet je nou als leidinggevende moet je meebewegen? Moet je... Dat is ingewikkeld.
1: Ja, ik had het stukje gezien. Ik vond het ook een beetje schrikbarend. Eerst was het heel meegaand en verbindend, omdat die persoon dus een aanval had gehad, een angstaanval. En er was intern een oplossing voor. En iemand een coach, et cetera. Ja. En dan in diezelfde zin van, je contract loopt af. Dan zet je iemand wel in één keer op scherp.
9: Ja, maar dat is misschien ook hoe onze macht is ingedeeld. Hè? Want deze manager is een manager, die zit in het midden. Dus het is niet de topmanager.
1: Het overkomt hem of haar ook.
9: Hij heeft natuurlijk kaders waarbinnen hij ook weer de opdracht krijgt om te moeten handelen.
1: Ja.
9: En dat is het top-down leiderschap. Ja. Dus hij heeft macht, maar hij heeft ook beperkte macht.
1: Zeker.
9: Mag hij dan zeggen, oh, zullen we het nog even 2 maanden extra verlengen? Ik weet niet of hij dat kan doen.
1: Ja.
9: Dat is ook een punt. Er is een crush in het systeem, ook voor middenmanagement. En dat komt eigenlijk vanuit de top.
1: Je hebt heel veel van dit soort gesprekken gezien. Zijn managers goed in dit soort gesprekken? Of is jouw conclusie nu van, nou, poepoe?
9: Ik vind ze best wel goed. Ze doen allemaal dingen die bij modern leiderschap horen. Ze herhalen dingen uit het gesprek. Ze hebben interesse in het persoonlijke leven van hun medewerkers. Ze denken mee over hoe mensen zichzelf weer op de rit kunnen krijgen als dingen tegenzitten. Dat vind ik best wel modern.
1: Ja. Arjan, je hebt de film ook gezien. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, maar ook naar jouw poll.
10: Ja, wat me opviel was, voor mij zat dat hele fenomeen functioneringsgesprek in een van de eerste fragmenten. En die vrouw, een van die managers gaat zitten. Daar zijn we weer. Hè. En denk, ja, dat gevoel heeft werkgever Nederland. En elke persoon die ooit een functioneringsgesprek in zijn of haar carrière heeft
9: gehad. We moeten weer.
10: Daar gaan we weer. En het ongemak straalt er vanaf. Ik word heel ongemakkelijk van dit.
1: Die vrouw keek ook alleen maar naar haar laptop. Hè?
10: Ja, dus en,
1: zat alleen maar...
10: en de agenda. En er zat veel ongemak bij veel van die managers.
9: Ja.
10: Ik vond de managers niet zo indrukwekkend persoonlijk. Niet dat ik denk, wauw, daar zou ik even een goed gesprek mee willen voeren.
9: Uh-huh.
10: Maar dat is mening. We hebben een poll uitgezet op LinkedIn. Heel groot, heel open. Jaarlijkse functioneringsgesprekken vind ik, ... En die poll die wordt ingevuld, zowel leidinggevende als de werknemers. Goed, zegt 22%. Matig, zegt 39%. En simpelweg, verschrikkelijk, zegt ook 39%.
9: Ja.
10: Dus bijna 80% zegt, joh, stop er gewoon met die onzin.
9: Ja.
1: Ja, nu is er ook een unieke werkgever die volgens mij behoorlijk in de media komt, links en rechts. En die heeft een hele uitgesproken mening over functioneersgesprekken. Dat is Martijn Verspeek, van eigenaar van een installatiebedrijf. En die zegt het volgende.
13: Ik vind een functioneringsgesprek, boven in een afgesloten ruimte, met allebei een lijstje waar je een jaar lang op hebt gespaard, vind ik niet normaal. En dan mag de eerste medewerker die dat normaal vindt, die mag naar buiten komen. Iedereen die je spreekt, die vindt er helemaal niks. Die vindt er spannend en niks. En ik had een lijstje bij, maar ja, dan kom je thuis en doe gewoon normaal met elkaar.
1: Ja, Maartje, is misschien een kolfje naar jouw hand, maar wat vind je ervan?
9: Ja, ik ben het ermee eens. Ik weet alleen niet goed, wat is dat dan als je normaal moet doen met elkaar? En je zit ondertussen, werk je in een machtsstructuur.
10: Ik weet hoe hij het doet, want we hebben Martijn Spreken interviewd. Hij gaat elke maandag met een van zijn teamleden, heeft de club van een man of 30, gaat hij op een scootertje, gaan ze een tour maken, kletsen ze met elkaar, gaan ze een snitseltje in België over de grens eten. Hij zegt, dan weet ik hoe het met mensen gaat, hoe het met ze thuis gaat. Hij zegt, ik doe niet aan functioneringsgesprek en die flauwkul.
9: Ja.
10: Dus elke week maakt hij echt tijd voor een van zijn mensen.
1: En ben je er nu ook een beetje achtergekomen, Maartje, waarom dat zo ongemakkelijk is? Want je ziet letterlijk in alle scènes die je hebt gefilmd, zie je bij iedereen op een eigen manier ongemak. Wat je net ook zegt, een cringe gevoel. Mensen hangen in een structuur en willen een beetje amicaal zijn.
9: Ja, van die... Want dat leer je, dat is modern, hè?
1: Ja,
10: een beetje een laptopje op schoot.
9: En dat je ook in elkaar verdiept. Dus dat hoort allemaal bij nieuw leiderschap, althans volgens mij. Maar omdat het vertrekpunt is niet veilig.
1: Ja.
9: En dus dan die medewerkers, die gesprekken waarvoor ik gekozen heb in de film, daar doet de andere kant van de tafel, dus de niet-leidinggevende, die speelt daar ook best wel een intense rol soms.
1: Ja, die hebben soms ook macht. Want soms is een manager meer vast in een structuurtje waar je één van wordt dan die collega.
9: Ja, dus er ontstaan allemaal dilemma's. En dan wil je, dan is het doel om zeg maar elkaar te begrijpen. Maar uiteindelijk moet er een prestatie natuurlijk zijn. En dan is dat de norm. En dan is er een machtsverschil en er is gewoon een gesloten deur. En dat maakt dat we geharnast die gesprekken ingaan aan beide kanten. En dat staat weer oprechtheid ook in de weg.
1: Ja, geen echte verbinding. Was er of waren er ook managers die dan, zodra jij niet meer filmde, zeiden, joh, je hebt net het gesprek van mij gefilmd, maar wat voelde ik me daar niet zo lang in? Of ik acteerde? Of staan ze allemaal achter wat ze doen?
9: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben de film gezien voordat we hem gingen uitbrengen.
1: Ja.
9: Ze vond het natuurlijk wel gek om naar zichzelf te kijken. Dat vindt iedereen, dat vind ik zelf ook. Er was één iemand die het heel confronterend vond. Maar eigenlijk... En mensen zagen wel van, oh ja, er zitten wel hele ongemakkelijke dingen in. Maar ik denk dus dat we dingen zo normaal vinden dat we ze ook gewoon niet meer zien. Dat we ze, en dat is wat de film doet. Die legt iets neer, er komt iets bloot. Wat meestal onzichtbaar blijft. En dat is ook het doel. Dat mensen het er toch over in gesprek gaan. Ja. Want waar zitten onze blinde vlekken nou eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het heel cringe en ongemakkelijk aanvoelde. Maar ook, ja, wat ik net zei, bijna therapeutisch. En ik denk dat het iets laat zien wat normaal achter gesloten deur blijft. Dus dat is denk ik heel erg bijzonder. Dankjewel, Maartje Bakers, voor dit fijne gesprek. De film The Manager is vanaf volgende week, 3 september, te zien in filmhuizen in Nederland. BNR at Work. En er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Dit keer met advocaat Gerard Spong. Ja, Arjan, wij waren vorige week bij meester Spong op bezoek.
10: Wij mochten Gerard zeggen.
1: Wij mochten Gerard zeggen. Maar vertel eens, wat vond je van zijn kamer en van de entree die we daar...
10: Ja, het voelt alsof je in de hol van de leeuw zit. Hè? Ja. Dat is zo gaaf. Aan de grachtenpand in zo'n echte advocaatkamer met zo'n toga en alles erop en eraan. Overal boeken en mappen en dossiers. Ja, ik vond het fantastisch.
1: Er bleek nog iets bijzonders bij meneer Spong, meester Spong, op de bank te liggen.
14: Ik heb wel eens met een kogelvrijvest rondgelopen. En was vervelend, want het woog 7 kilo.
1: Ja, dat of dan heel goed, toch? Een soort fitness-exercitie.
10: Ja, het is heel vervelend.
1: Ja, ik zie wel eens mensen joggen met zo'n pakket.
14: Ja, vreselijk.
1: Ja.
14: Kijk, het ligt daar volgens mij op de bank.
1: Oh, het ver? Oh ja.
14: Is dat het? Ja, dat is er één.
1: Ja, daar ligt inderdaad een kogelvrij vest op de bank.
14: Ik heb het op de bank gelegd, want vorige week hadden we hier Pride. En toen kwamen er allerlei onheilspellende berichten dat er misschien een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de Pride-vierders. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan toch de straat op ga, neem ik een vestje mee.
10: Ja, heel verstandig.
1: Het hele gesprek met Gerard Spong vind je in de podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze social pagina's, LinkedIn, TikTok, waar zijn we niet? En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online? De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag de 28e augustus in het jaar 2026. Het zijn spannende tijden. Dat is denk ik wel wat ik kan zeggen. Michiel, kan ik wel zeggen Sophia. Goed dat jullie er ook weer zijn.
7: Traditioneel een belangrijke dag. De laatste vrijdag van augustus. Ja. De laatste ministerraad van augustus. Dan wordt er normaal gesproken een klap op de begroting gegeven. Dan gaat hij naar de Raad van State. Daar
6: gaan we het uitgebreid over hebben.
7: Gaat er dan
6: heel zeker
7: nog eens goed naar kijken. Maar alles is anders.
6: Dit jaar is alles anders, maar de afgelopen jaren is elke keer alles anders. We gaan het straks ook nog hebben over, ik denk over de AIVD en de MIVD, als we durven.
8: Stiekem.
6: Over de nieuwe wet die die geheime diensten bezig laat werken. Ik ben natuurlijk weer bij corona geweest. Dat is trouwens ook grappig om te melden. De vakantie is voorbij. En dan ben ik 6 weken daar niet geweest. En na 3 weken vervalt de accreditatie op je pasje. Heb je dat ook meegemaakt? Ik scande dus in en toen scande die niet in. En dan moet je langs de balie. En dan moet je het weer langs. Ja, dan doen ze iets. En dan doet je pasje het weer gewoon. En verder niks aan de hand. Maar
7: ja, heb ik ook gehad.
6: Een zomers ritueel is dat. En dan is het jaar weer begonnen, denk ik altijd.
8: Ja, een soort bevestiging. Je bent even weg geweest, maar je bent weer welkom. Kom maar binnen.
6: Ja, dus dat is ook zo'n heel klein dingetje. Dat gaat met een beetje geluk in de winter nog een keer gebeuren.
8: 3 volle weken.
6: Ja, je moet er 3 weken voor wegblijven.
8: Ja, laten we dat hopen.
6: De begroting, jij begon er meteen over, Michiel. Ik zou zeggen, ik heb mij nog nooit zo vergist in wat er gebeurde politiek als deze zomer. Ik dacht tot woensdag, het zijn zeer ervaren politici die precies snappen wat ze aan het doen zijn. Die hebben een plan, die zijn bezig met misschien de oppositie zand in de ogen te strooien. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar zij, want het zijn echt hele ervaren politici allemaal. En toen kwam Bart van der Brink op woensdag naar buiten, dat was het eerste wat ik ervan zag. Die zei, ja, misschien moeten we intern ook nog wel even een puzzel leggen. En toen dacht ik, oh wacht.
7: Ja,
6: ze zijn het echt niet met elkaar eens. Ja. En het is daadwerkelijk de wanorde die Jesse Klaver vanaf het begin af aan al eerst voorspelde en toen beschreef.
7: Ja, en premier Jette die zei daar dan weer over, want daar werd best zwaar aan gedeeld inderdaad. Van der Brink die zei, ja, intern zijn we ook nog bezig. Ja. Jette die vond dat daar weer te zwaar aan gedeeld wordt, omdat het volgens hem ook bij het normale politieke proces hoort, is wat hij zei.
6: Ja.
7: Maar,
6: maar dat is toch het moment dat naar buiten kwam dat ze intern echt verdeeld zijn.
7: Ja, we zitten al 2 weken te kijken naar Eerst allerlei gesprekken met oppositiepartijen die langs mochten komen om hun wensen kenbaar te maken. Die zij dan hadden om een begroting eventueel te kunnen steunen. Ook wel gek, want toen het kabinet aantrad en begon, toen werd daar ook al meteen gezegd, en ook nog voordat de hele beëdiging was geweest, van nou, de koffieautomaten, koffiemachines, die gaan overuren draaien. En we gaan continu de hele tijd in gesprek. We hebben ook voor de zomer nog eens een keer een moment gehad dat premier Jette en minister Heijnen van Financiën bij Pro, bij Jesse Klaver, langskwamen. In de fractiegang van Pro zelf, om een gesprek te voeren. Nou, daar heeft Klaver aangegeven wat hij de hele tijd heeft aangegeven, namelijk dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wat hem betreft niet gaan gebeuren. Houdt zich daarbij aan de vakbonden vast. Nou, dat zei Klaver inmiddels bijna 2 weken geleden, toen hij zijn eerste gesprek in deze augustusbesluitvorming kwam voeren. Hij zei het afgelopen maandag nog een keer. En zo gaat dat maar door de hele tijd. Ja,
6: ja. En ineens snapte ik waarom de VVD in de afgelopen weken al in alle talkshows de hele tijd aanwezig wilde zijn. Want dat is wel het verschil tussen de VVD en alle andere partijen. Die zitten elke keer, vooral bij WNL op de avondshow. Die hadden al kennelijk voorzien dat er een grote confrontatie met CDA en D66 aan zal te komen. En dat ze alvast eens iets moeten gaan doen aan hun uitstraling.
8: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie toepaste.
6: Ja, maar veel later.
8: Veel later. Maar dan weet je wel, iemand zit nooit per toeval in een talkshow. Als iemand die een praatprogramma heeft gemaakt.
7: Politici, bij een talkshow gewerkt heeft. Ja.
8: Politici doen dat echt alleen maar als ze een bepaald doel hebben om iets te vertellen.
6: Ja.
8: Maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar nee, niks
6: doe maar meteen, want dan snap je meteen waarom Jan Paternotte daar zat.
8: Nou ja, wat we zagen, want eerst hoorden we eigenlijk redelijk weinig vanuit de coalitie. We hadden inderdaad ook, zoals je zei van de week, op dinsdag dachten we echt even, oh, dit is dus gewoon het plan. Wij zitten te denken, gaan ze over links, gaan ze over rechts. Maar misschien schoppen ze gewoon de bal een beetje voor zich uit. Gokken ze erop, want ze zijn het in ieder geval onderling eens. En dan komt het wel goed. Toen zagen we Jan Paternotte 's middags bij het programma Sven op 1, hoorden we hem zeggen dat het plan van de SGP, want SGP wil namelijk aan steun koppelen ze ook het medisch-ethische dossier over draagmoederschap. Er komt een wet aan, daarin staan ze traditioneel altijd al tegenover D66 overigens. En Jan Paternotte zei simpelweg, nou ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Een paar uur later zagen we hem dus 's avonds op de bank zitten van Goedenavond Nederland. En haalde hij onder andere uit naar BBB. Die plannen, het schrappen van de stikstofplannen, dat noemde hij heel erg ruig. En hij zei dus ook,
6: dat is wat BBB wil, ja precies. Ja. En dat heb je ook nodig voor steun op rechts.
8: Heb je ook steun voor die route, via de Eerste Kamer. En toen zei dus, en dit is misschien wel het meest belangrijk, dat hij zei, Pro en de VVD moeten gewoon, die moeten samen door één deur kunnen. Want SGP en D66 hebben ooit in kabinet Rutte 2.
6: ChristenUnie.
8: Ook ChristenUnie, ja. Zeg ik echt. Ja,
6: SGP, dat is dan misschien nog weer de overtreffende top daarvan.
8: Ja, ik zit nog in het draagmoederschap. maar hij zegt, breed draagvlak, dat moet gewoon kunnen. En we weten, dat is wat D66 en het CDA, inmiddels is nu duidelijk, die willen nog steeds gaan voor dat brede draagvlak. En de VVD wordt dus nu in een talkshow eigenlijk overgehaald van, hallo, wij willen dit nog steeds.
6: Nou, er wordt ook best wel veel gevraagd van, onder andere D66. Als je zegt, je moet één je stikstofplannen inleveren. En je moet een van die, het is geen kroonjuweel, maar het draagmoederschap, daar moet je iets waar zij mee bezig zijn, moet je inleveren. Dat zijn twee grote dingen voor D66. En wat krijgen ze ervoor terug? Dat de regering niet valt, zou ik maar zeggen.
8: Ja,
6: niet veel meer dan dat.
8: Maar dan ga ik toch wel weer heel erg flauw even zeggen, dat wist je als je in het minderheidskabinet, als je deze constructie op
6: zou. Maar dat wisten ze alle drie, toch? Ik bedoel, alle drie partijen snapten dit.
8: Alle drie, maar dan is ook het idee, als jij dus continu afhankelijk bent van steun van de oppositie, dan is het niet gek dat zij daar ook iets voor terugvragen. En dat het daarmee heel erg lastig wordt, dat zien we nu.
6: Ja, en helemaal in het begin hebben we natuurlijk vaak gezegd dat het coalitieakkoord is heel erg richting de VVD. Dus vanaf nu zullen ze dan wel linkse dingen gaan toegeven. Maar dat is niet de inzet van de VVD, heb ik het idee. Ik heb het idee dat de VVD eigenlijk probeert om de boel nog iets meer naar rechts te trekken. En misschien richting jaar 21 en BBB en de SGP. En wat heb je allemaal nog? Nou, dan ben je in de Tweede Kamer beter, geloof ik.
7: Ja, in de Tweede Kamer met jaar 21 en SGP zou je er al zijn.
6: En dan in de Eerste Kamer met die twee, drie partijen ook al?
7: Ja, dan moet je de BBB er nog bij hebben. Om die route over rechts mogelijk te maken.
6: En maar dan leg je daarmee meteen de hele stikstofplannen die er nu liggen stil. En daarmee de grote kernbelofte van deze regering: we gaan Nederland weer in beweging krijgen.
7: Ja.
6: We gaan het weer lostrekken. Dus eigenlijk,
7: wil de VVD ook niet, hè? Die willen ook niet zomaar weer afscheid nemen of een afzwakking van die stikstofplannen. Nou. Die zitten er ook echt wel anders in. Dat moet maar eens klaar zijn.
6: Mm-hmm.
7: Zo zit de VVD daar ook in. Dus zit daar ook in een moeilijke positie als het daarover gaat.
6: Waar hebben ze het nou inhoudelijk over? Waar zit nou de grootste oneenigheid? Weten we dat? Want ze zijn niet communicatief. Behalve af en toe ineens in een talkshow ineens even elkaar tot de orde roepen. Maar als ze naar buiten komen. Je hebt gisteravond, op donderdagavond, heb jij Michiel voor de deur gelegen. Nee, je hebt waarschijnlijk bij het ministerie van Financiën kan je binnen zitten. Hè? Daar is een zitje waar je met journalisten dan kan zitten.
7: Dat kon, maar het was lekker warm. Dus we hebben een groot deel van de avond buiten gezeten voordat het grote noodweer overkwam.
6: Ja, het maakt echt uit waar die onderhandelingen zijn. Bij Financiën kan je gewoon lekker, als het nodig is, is er een zitje met bankjes.
7: Ja, ja.
6: Dat is belangrijke details.
8: Ja, noodweer is ook alweer heel erg helemaal in thema.
7: Donkere wolken.
8: Donkere wolken pakken zich samen.
7: Boven het ministerie van Financiën.
6: Ja.
7: Nou ja, dus twee zaken. Dus inhoudelijk, en daar is het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Afgelopen woensdag was er een extra ministerraad, of dan begrotingsraad in dit geval. Toen kwam Eelco Heijnen, de minister van Financiën, nog met de positieve opgewekte boodschap dat het hem gelukt was om de puzzel te leggen.
6: Ja.
7: En dat er dan nu weer aan die andere puzzel gewerkt moest worden, namelijk draagvlak vinden. Daarna kwamen de berichten dat inderdaad in de coalitie zelf er nog oneenigheid was. En toen hebben we inderdaad de vergaderingen niet gezien, want we waren er niet bij. Maar we wisten dat ze aan de gang waren tussen de partijleiders van de coalitiepartijen om daar inhoudelijk uit te komen. Ja, en wat er in die tabellen staat en wat daar precies besproken wordt, dat weten we dus niet.
6: Nee, ja, die tabellen, dat komt uit een quoteje van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die liep naar binnen en werd gevraagd: nou, Heijnen zegt, jullie zijn er eigenlijk uit. Nou, ja, Heijnen heeft een paar tabellen, we zijn er helemaal niet uit.
7: Ja.
6: Dat is echt de totale disqualificatie van waar de minister van Financiën mee bezig was. Een paar tabellen.
8: Ja. Ja, en hij zei ook gelijk van de politieke steun, die is er gewoon nog steeds niet. En daarbij zei hij opvallend genoeg ook in beide kamers. Dus dat zegt ook alweer heel erg veel.
6: Ja, nou, wat zegt dat? Want dat ze daar nog wel naar op zoek zijn.
8: Nee, dat ze daar nog naar op zoek zijn. En dat dus ook die route gewoon nog helemaal niet is beslecht of dat over links of over rechts zou moeten.
6: Nee.
8: Want alleen, het is een soort kip-en-ei verhaal. Want ze hebben deze onderhandelingen steeds gevoerd grotendeels aan twee tafels. Dus wij hebben ook geschipperd, Michiel en ik, gingen we naar het ministerie van Algemene Zaken, gingen we naar het ministerie van Financiën, waar hij net bezig was met dus die financiële tabellen. En het politieke verhaal was vooral onder leiding van Jette en Dylan Jessogus en Bart van den Brink. Dus, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere.
6: Normaal loopt dat toch ook niet naast
8: zo
6: elkaar,
8: gescheiden.
6: Maar normaal is dat toch aan één tafel, dat iedereen gewoon bij elkaar gaat zitten.
8: Ja, dat zou je
6: dan
8: denken.
6: Dan neem je de fractievoorzitter en of de partijleider en de minister, de financiële woordvoerder neem je mee en dan ga je praten.
8: Ja, nee, ze hebben toch echt een andere keuze gemaakt. Alleen het een kan dus niet zonder het andere. Want je kan niet zeggen wat Heijnen eigenlijk deed. We hebben nu die financiële plaat hebben we rond. Of hij had hem in ieder geval rond.
6: Ja, in ieder geval voor de VVD was het
8: in
6: goed.
8: In ieder geval voor de VVD.
6: Dat denk ik dan achteraf.
8: Ja, maar dat politieke verhaal en de steun, die was er dus nog niet. En dat gaat ook weer over financiën. Dus ja, ze komen er op deze manier niet uit.
6: En ik begreep dat de VVD nog steeds inzet. Nou, Jette heeft het over die brede steun, maar dat de VVD eigenlijk ook probeert om per begroting dan maar steun te gaan organiseren. Zodat het soms op de ene partij en soms op de andere partij. Maar dat hij dat dan in die tabellen die hij gemaakt had, dat hij eigenlijk wel vooral allerlei handreikingen richting rechts had gedaan en heel weinig handreikingen richting links.
8: Ja, en dat is natuurlijk geen toeval, want de handreikingen van
6: hij wil natuurlijk graag richting rechts,
8: ja,
6: dat wil de VVD.
8: Richting rechts, dan heb je het inderdaad over zaken zoals lastenvermindering. Nou, dat past natuurlijk helemaal binnen het plaatje van de VVD.
6: Maar is het dan helemaal oprecht wat hij doet? Ik bedoel, Is dit gewoon pure machtspolitiek? Of probeert hij ook de coalitie als... Dat is misschien de vraag die hieronder zit. Is er nu eigenlijk een coalitie? Zijn er drie partijen die niet alleen ministers leveren, maar ook samen de regering vormen? Kan je dat nu? Of is het, hoe groot is de verdeeldheid? Valt daar iets van te zeggen? Ik zie jullie allebei heel erg moeilijk kijken. Dat is namelijk ook een veel te moeilijke vraag. Maar nou, ik denk wel dat dit de essentie is. Je hebt de coalitie en de oppositie normaal gesproken. En de coalitie probeert elkaar vast te houden en met of zonder de oppositie te werken.
7: Ja.
8: Ja, coalitie is natuurlijk, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, dit is niet het eerste kabinet waar uiteindelijk zijn toch altijd weer drie verschillende partijen met drie verschillende ideeën. Die er ook onderling altijd uit moeten komen. En ze hebben.
6: Maar niemand is toch nu uit op een breuk, heb ik het idee.
8: Nee.
6: Niemand wil verkiezingen.
8: Zover zou ik niet gaan. Nee.
7: Nee, precies. Dus dat is wel iets wat.
6: Dus ze moeten
8: coalitie.
7: Dat deze coalitie bij elkaar houdt. Er is niemand bij gebaat.
6: Dat is wel heel weinig.
7: Er is niemand bij gebaat. Misschien het land niet. Maar goed, dat is subjectief. Maar van die drie partijen is er ook inderdaad niemand bij gebaat om het te laten klappen en het kabinet Jetten te laten mislukken.
6: Ik denk zelfs dat de SP op het ogenblik geen verkiezingen willen. Terwijl die eigenlijk alleen maar omhoog kunnen in de peilingen op het ogenblik, denk ik altijd.
7: Nee, ja, de PVV en een partij als Forum voor Democratie, die hebben altijd gezegd en zullen blijven zeggen zo snel mogelijk weg hiermee en nieuwe verkiezingen. Maar voor die coalitiepartijen geldt dat niet. Nee, zeker niet.
8: Nee, en ook niet voor de groep Marcus Sauer of DNA, als we dat nu zo moeten noemen. Hm. Ook niet voor Pro. Nee.
6: Je zei net, Michiel, inhoudelijk weten we het niet precies, maar we weten natuurlijk wel een paar dingen die moeilijk liggen. Dat is, waar gaan we het alles van betalen? Er wordt steeds gewezen naar de vrijheidsbijdrage van het CDA.
7: Ja.
6: Die eigenlijk gewoon een loonbelasting is. Er wordt gesproken over box 3. Dat is ook iets waar we het in deze podcast vaker over gehad hebben dan mijn lief is. Ik zou echt graag willen dat het opgelost wordt. Ja. Net als de stikstof.
7: Ja. En box 3 is ook zo'n...
6: Het vermogensbelasting, hè?
7: Ik wilde zeggen dingetje, maar het is geen dingetje. Het is een.
6: Nee, je gaat om heel veel miljarden.
7: Het is een groot ding, inderdaad.
8: Een box van Pandora.
7: Ja.
8: Box 3 van Pandora.
7: Door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Met die vermogensaanwasbelasting. Dus al betalen over de waardestijging van aandelen. Nog voordat je dat geliquideerd of gecashed hebt.
6: Geliquideerd toch wel?
7: Ja, dus zo zegt Bas van Werven het altijd.
6: Okay. Het klinkt als iets wat in de mafioze
7: liquide gemaakt. In ieder geval door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Daarna die storm van kritiek tot aan Elon Musk aan toe. Maar ook bijvoorbeeld Prins Constantijn, die spreekt namens de tech-star. Die zegt het slecht voor het investeringsklimaat als dit er op deze manier door zou komen. Nou, dat ligt nu in de Eerste Kamer. Dat gaat het daar niet halen.
6: Daar komt nog een novelle achteraan, een aanpassing van de wet die nog voordat die ingegaan is.
7: Ja, dus dat is een van de financieel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat tijdelijke waarschijnlijk invulling van box 3, totdat we naar een vermogenswinstbelasting gaan, dat die dan toch door de Eerste Kamer heen komt. Maar die reparatie, wat het ook mag worden uiteindelijk, ja, ook dat kost uiteindelijk miljarden. En hoe meer je gaat repareren of tegemoet gaat komen aan die groep die ermee te maken krijgt, hoe duurder het wordt. Althans, hoe minder belastinginkomsten er binnenkomen, inderdaad. En dat heeft weer invloed op wat je kunt doen, bijvoorbeeld met die vrijheidsbijdrage, waar ook over duidelijk is dat die ook bijvoorbeeld door JA21 oppositiepartijen niet gepruimd wordt. En het kan niet allebei tegelijk.
6: Nee,
7: daar zit een probleem.
6: Maar die vrijheidsbijdrage is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Die is verzonnen omdat wij heel veel geld willen steken in defensie.
7: Ja.
6: Ik zeg wij, maar Nederland.
7: Ja.
6: Wat kan je doen? Dan moet je belasting ophalen of je moet de staatsschuld op laten lopen.
7: Ja, of je,
6: of je moet bezuinigen.
7: Of je moet,
6: iets anders. Dat zijn al je drie opties.
7: Ja,
8: daar gaat het dan ook weer fout. Want de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid, dat weten we inmiddels ook allemaal.
6: Ja, die gaan het ook niet redden.
8: Die gaan het ook niet redden. Daar heeft de polder en pro die zich daaraan vast hebben geketen.
6: Zeggen wij alsof we het al weten. Voor hetzelfde geld lukt het ze toch met een of ander geitenbadje.
8: Dat is zeker zo. Nee, dat kunnen we nog niet stellig zeggen. Wat we wel weten is dat de vakbonden natuurlijk stakingen hebben gepland vanaf 9 september. Dus dat blijft in ieder geval nog een tijdje lopen. En het idee is ook dat de onderhandelingen daarover pas echt weer door kunnen gaan als die stakingen achter de rug zijn. Dus dat is voorlopig ook gewoon nog niet.
6: Is het niet andersom? Dat die onderhandelingen, als die klaar zijn, dat dan de stakingen kunnen stoppen?
8: Ja, ja, dat zou je denken.
7: BBB wil het ook niet, hè? Die snijden in WW en WIA, of zoals BBB het dan noemt, ja, dat kwetsbaren de rekening krijgen. Dus we hebben het wel steeds over de route over links in de Eerste Kamer of de route over rechts in de Tweede Kamer.
6: Maar hier staan links en rechts naast elkaar tegenover de coalitie.
7: Ja, ik heb het ook nog aan Henk Vermeer gevraagd deze week. Die bezuinigingen op sociale zekerheid, ja, dat ligt voor BBB ook moeilijk. En toen vroeg ik ook aan Vermeer van, ja, zit u, als het over dat onderwerp gaat, dan niet dichter bij Pro dan bij Ja 21 in de SGP? Nou, daar vond hij een mooie manier voor om daar toch ook nee op te zeggen. Want hij had Christoffer van de SGP gesproken, zei hij. En ja, voor die partij ligt het ook lastig. Maar heel ingewikkeld.
6: Heel ingewikkeld. En wij zaten van tevoren al even te praten, Sophia. Dan zou je verwachten dat er de hele dag over en weer getelefoneerd wordt.
8: Ja.
6: Om het op te lossen, linksom, ja, of rechtsom. En de koffieautomaat zou overuren draaien, zei je het net al.
8: Ja, precies. Je denkt, oké, nou, waar is dan die verbinding? Want die oppositie heb je hoe dan ook nodig.
6: Ja.
8: Maar zoals we het nu begrijpen, Henk Vermeer heeft geen contact meer gehad. Geen vervolgafspraak, geen telefoontje.
6: Die is gewoon één keer langs geweest. Wat zou u belangrijk vinden? Hebben ze erop geschreven?
8: Ja, twee keer. Eén keer bij Heijnen.
6: Oh ja, natuurlijk. Dus op die twee tafels.
8: Ja, één keer aan Heijnen. Toen kreeg je gelukkig nog wel een tractatie mee naar huis. Kwam hij naar buiten met een heel klein koffertje. Het koffertje in mini-formaat met chocoladecenten erin.
6: Chocolademuntjes af.
8: Ja, nog voor zijn verjaardag. En de dag daarna zat hij met de kabinetstop. Maar ja, met dat kleine koffertje heeft hij het moeten doen. En verder dus geen contact. Ook Pro.
6: Weggestuurd met wisselgeld.
8: Ja.
6: Chocoladewisselgeld.
8: Pro heeft ook niks meer vernomen. En opvallend genoeg was er op dinsdag, zou er een gesprek zijn gepland tussen de financieel woordvoerders van Ja 21 en SGP. Dat werd al verschoven naar woensdag. En woensdag werd dat zo van de agenda geschrapt.
6: Dat was de dag dat Bart van der Brink zei, we hebben ook intern nog wat problemen.
8: Ja, nou, dat bleek dus.
6: Dat, ja, en dat neem ik aan één op één aan elkaar te linken?
8: Nee, dat is natuurlijk, dat is onze invulling. Maar ik denk wel dat je dat...
6: Ja, toch?
8: Dat
6: op het moment dat je dat ineens buiten duidelijk wordt dat je het intern helemaal niet eens bent, dan is het heel moeilijk om met Ja 21 en de SGP over geld te praten.
8: Ja, dus als we het zo reconstrueren, dan lijkt het erop dat Heijnen dus zijn plannen zo heeft gepresenteerd, ook aan dus de rest van de coalitiepartijen. En die dus zijn geschrokken en hebben gedacht, ja, maar dit gaat wel heel erg richting rechts. Dat breed draagvlak kun je op deze manier niet meer bereiken.
6: Waar staan we nu? Vandaag is de traditie, zei al helemaal aan het begin, Michiel, om de begroting af te hameren en naar de Raad van State te sturen voor doorrekening daar.
7: Ja.
6: En advisering.
7: Ja. Ja.
6: Maar dat kan niet.
7: Nee, en deadlines, ja, joh, deadlines, die kun je ook weer opschuiven.
6: Ja, en maar dat toch, staat er gewoon in de wet dat het op uiterlijk op de laatste dag, dat is dan niet vandaag, maar op maandag,
7: ja, klopt,
6: naar de Raad van State. Ja. Dat is toch de wet?
7: Ja,
6: dus die deadline is wel echt.
7: Ja, dus je kunt met de deadline op vrijdag kun je schuiven, maar met die deadline op maandag wordt dat wel lastig, inderdaad. Ja. Maandag is het 31 augustus, dus dan moet het eigenlijk uiterlijk om 23:59 naar de Raad van State toe. Betekent dus wel dat er komend weekend en ook maandag nog gepraat kan worden. Maar het is toch wel pijnlijk wat.
6: Ja, vandaag wordt er ook al gepraat. Ja, nu, terwijl we dit opnemen, is het 10:30 op dit moment. Ja. En dan is de ministerraad nog bezig.
7: Ja.
6: Daarna gaan ze weer verder praten over.
7: Daarna gaan ze weer
6: hoe het verder moet.
7: Ja, dus toch weer inhoudelijk en inderdaad het politieke proces, die twee zaken. Maar het is wel pijnlijk, want we hebben de afgelopen twee weken vanuit het kabinet steeds de lijn gehoord dat er alle vertrouwen was dat het mogelijk was om op deze vrijdag, op het moment dat wij elkaar nu spreken, een begroting door de ministerraad te laten accorderen, maar ook een begroting waar brede steun voor was. Dat was goed mogelijk, alle vertrouwen daarin. En we kunnen concluderen dat dat dus niet gelukt is.
6: Nee, je moest in denken aan het einde van Rutte 4, toen ze ook twee weken lang, denk ik, elke avond met een aantal coalitiepartijen s'avonds gingen zitten. En iedereen s'avonds naar buiten kwam. Ging over asielbeleid, hè?
7: Ja.
6: Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in dat we eruit kwamen. Tot ze na twee weken zeiden, oh nee, we zijn klaar. Er zat geen grijs tint voor, zeg maar. Het was niet op een goed moment van, oh, het wordt toch wel heel moeilijk. Het was op een goed moment met z'n vieren naar buiten, met het officiële statement dat ze hadden met z'n vieren besloten dat het beter was als ze ermee ophielden.
7: Ja, op een vrijdagavond in juli toen, ja.
6: En dus, ja, dat weet ik niet meer precies.
7: Ja, ik weet het wel, want ik was jarig die dag. En dat is altijd begin juli dat ik jarig ben. En dat is ieder jaar wel hetzelfde.
6: Ook herstel,
8: die deadline verschijnt
6: niet. Ja, maar die frase, ook was toen Jens Hilgers, en die heb ik nu ook van Jens Hilgers. Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in. Dan ik hoor een echo van een paar jaar terug,
7: ja,
6: die helemaal niet gunstig stemt.
7: Was dat donderdagavond wel weer net iets anders toen inderdaad het avondoverleg begon tussen Jens Hilgers, Jette en Heijnen en Bontebal als CDA-leider. Toen werd ook bij het naar binnen lopen aan Jens Hilgers gevraagd van, nou, gaat het lukken om een akkoord te sluiten? En toen was het al voorzichtiger. Nou ja, dat hoop ik, maar dat weet ik niet en dat zullen we gaan zien. En we stevenen nu af op het scenario dat er dus op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd gaat worden waar die steun er nog niet voor is. En dan zal dat voor een groot deel dus ook voor de schermen gaan gebeuren. De onderhandelingen daarover tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag en in de periode daarna, ja, dat in de Kamer de begrotingen van die afzonderlijke ministeries behandeld gaan worden.
6: Ik wil daar zo nog iets meer van weten, maar dat gaan we doen na de reclame. Dus zometeen in het tweede deel van Studio Den Haag met Michiel, met Sophia en ik ben Mark. Tot zo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Pennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag met Michiel, Sophia, ik ben Mark. En we hadden het over de begrotingsperikelen. Dat is niet zo gek, want dat is het grote thema altijd in deze tijd van het jaar. En dit jaar gaat het allemaal nog wat rommeliger dan anders, onverwachter dan anders. Want je zei vlak voordat we naar reclame gingen, Michiel, misschien wordt er na afloop nog dooronderhandeld. Maar er moet op maandag iets naar de Raad van State gaan voor advisering. Als ze er niet uit zijn. Als ze geen. Kunnen ze 2 plannen indienen? Een meerderheids- en een minderheidsplan of zo? Ik bedoel, hoe werkt het als er gewoon niks is om op te sturen?
7: Dat weet ik niet.
6: Ik eigenlijk ook nee.
8: Gaan
6: ze sturen ze dan misschien gewoon de tabellen van Heijnen en zeggen: nou, dit wordt het niet. Maar ja, jullie moeten iets krijgen. Want de wet zegt dat er iets naar de Raad van State moet.
8: Ja, het is een ongekende.
6: Onontgonnen terrein.
8: Ja, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
6: Nee, dat er niet alleen. Dat je niet weet of er steun zal zijn voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar zelfs binnen de coalitie weet je niet of er steun is.
8: Ja, hoewel het idee lijkt me.
6: Maakt het natuurlijk groter dan het is. Of niet?
8: Ja, nou ja, ik zou wel verwachten. Ik denk nog steeds dat het idee is dat ze er in ieder geval onderling met een variant het eens willen zijn. Want ik denk, het lijkt me sterk dat D66 en CDA dan op maandag zeggen: oh, de tijd dringt. Nou, Eelco, dan doen we jouw plannen wel. Dat lijkt me heel onrealistisch.
6: Nou ja, je kan natuurlijk wel zeggen: ja, we moeten jullie iets sturen. We sturen jullie dit. Maar dit is niet het definitieve stuk, want we gaan door met onderhandelen.
8: Ja.
6: Zoiets.
8: Ja.
6: Ja. Maar goed, hier wreekt ons gebrek aan staatsrecht. Maar misschien kan je ook wel gewoon een legaviertje naar de Raad van State. Dames en heren, we zijn er nog niet uit.
7: Nou,
6: het zou wel heel, heel gênant zijn als we dat moeten doen.
7: Ja, bij dit soort vraagstukken dan kom je altijd al gauw bij Wim Voermans uit. De hoogleraar staatsrecht. Die hebben we ook wel even gesproken bij BNR de afgelopen dagen.
6: Ja, natuurlijk.
7: En hij zei dat hij zich ook nog wel kon voorstellen, maar een beetje meer oppassen, want dat is een beetje speculeren, dat hij zich ook nog wel kon voorstellen dat er vanuit de Raad van State enige coulance zal zijn om toch nog een klein beetje tijd te pakken. Maar hij zei ook, een begrotingsvoorstel zonder dat daar steun voor is,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Te weten. Zullen we naar iets anders gaan? Heel even kort over Mona Keizer hebben.
5: Ja.
4: Die een project is tegenwoordig. Project 2029.
5: Project 2029.
2: Ja. Een beweging, hè? Geen partij.
4: Nee, zij is een project, dat zei ik, ja.
5: Ja.
4: Dat is een beweging, ja. Maar ik had het idee, jij bent daarbij geweest, dat het heel erg Mona Keizer is een beweging werd. Wat natuurlijk heel erg eenzaam is.
5: Ja, en er wordt sterk ingezet inderdaad door haar op het merk Mona Keizer.
4: Ja.
5: Want dat is er, met ruim 110.000 stemmen. Een groot mandaat wat dat betreft als Kamerlid. Op dit moment
4: dat is
5: zelfstandig.
4: Een aantal zetels.
5: Ja, dat is twee zetels die zij op eigen houtje, zou ik bijna zeggen, binnengehaald heeft. Zeer bekend. Zo'n beetje iedereen in Nederland kent Mona Keizer. En het is natuurlijk wel zo dat het op rechts ontzettend druk is. Dus als je dan besluit daar ook weer met een nieuwe beweging, en uiteindelijk gaat dat gewoon een nieuwe partij worden, als je daar intussen wil komen, ja, dan wil je toch iets hebben wat jou onderscheidt. Dan kun je een beetje flauw zeggen dat er op wordt ingezet dat het onderscheidende dat Mona Keizer is. Maar wat we ook de hele tijd horen, dat was ook wat zij steeds zei donderdag bij die presentatie. Sociaal conservatief, dat is de ideologie die er dan onder zou liggen.
4: En al die rechtse partijen hebben wel iets conservatiefs in zich, maar die zijn niet allemaal sociaal.
5: Zoiets. Dan,
4: ja, dan
5: inderdaad.
4: Heb je iets onderscheidends gevonden.
5: Ja. En dus de manier waarop het gaat gebeuren. Ja, dat is ook een beetje
4: inhoudelijk weten we nog niet zoveel van wat ze gaat doen, toch? Want wat heb ik nou horen zeggen? Ik heb horen zeggen, ik hoop op 30 à 40 zetels. Dat is niet een heel erg inhoudelijk argument om op dat te stemmen.
5: Nee,
4: ze wil de eerste vrouwelijke premier in Nederland worden.
5: Ja.
4: Dat is heel leuk voor Mona Keizer om dat te willen. En dat gun ik er van harte. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een politieke agenda die je dan hebt.
5: Ja. Nou ja, als je inhoudelijk naar de plannen kijkt, er is dan wel een website ook gelanceerd. Maar dan zijn het toch de zaken die we op rechts horen. Dus migratie natuurlijk, maar ook stikstof. Daar horen we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BBB. Dus dat het niet een stikstofprobleem is, maar dat het te maken heeft met de stikstofwetten.
4: Wetgevingsprobleem,
5: ja. De regels die we hebben bedacht, afzetten tegen de modellenwerkelijkheid. Daar ging het ook de hele tijd over. Nou, dat kennen we nog van NSC. Dus zo is het inhoudelijk toch ook weer een soort samenraapsel, combinatie van allerlei zaken die we op rechts horen. Een beetje BBB, een beetje jaar 21.
4: Ik vond het
5: een beetje NSC.
2: Ja, maar we weten wel uit het verleden, dat is helemaal niet gezegd dat het nu weer gaat gebeuren, maar dat er een hele grote groep zwevende kiezers is in Nederland, dat is wel duidelijk. En dat zij de rechterkant op hellen en conservatief zijn, dat blijkt ook uit de afgelopen jaren, waarin het ene jaar, dit is niet een goede volgorde, maar Forum voor Democratie gigantisch werd. Toen werd het BBB, dan is het weer NSC. Wellicht is het de volgende keer Mona Keizer. Want zo snel, die pieken gaan heel erg snel en kunnen ook weer heel snel.
4: Ja, dan voorspel je ook haar ondergang alvast.
2: Ja, die kunnen ook gelijk weer heel erg snel kelderen. Dus ja, er is wel een. Ik bedoel er vooral mee te zeggen van, soms hoeft er ook niet één heel concreet verhaal te zijn voor die groep om te denken, oh, dit is wel iemand waar ik me nu achter kan gaan scharen.
4: Ja, ik heb het altijd heel erg het idee, ze wil natuurlijk BBB van karakter veranderen, iets minder een boerenpartij maken en ook meer die conservatieve waarden waar het over gaat.
5: Ja.
4: En migrantenbeleid heel belangrijk maken, en daar wilde de rest van de partij niks van weten. Dus dat was hun splitsing. Eigenlijk is het gewoon de BBB met migrantenbeleid, toch? Wat ze nu voorstelt.
2: Ja, zo is
4: het. En waar ik migranten, immigratiebeleid.
5: Uh-huh.
4: Asielzoekers, vooral.
5: Ja, en volgend jaar in maart zijn er dus provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, wat jij net zegt, Sophia. Mona Keizer ziet inderdaad de grote. Ja, hoe zal ik het noemen? Markt die er op rechts is. De BBB nu nog met 11 zetels in de Eerste Kamer. Als gevolg van die grote overwinning tijdens de

0: provinciale statenverkiezingen van 2023. Toen het BBB lukte om veel stemmen binnen te halen. Niet alleen bij boeren, maar de wat grotere algemene proteststem. Nou, er is niemand die er rekening mee houdt dat de BBB... het waren er zelfs oorspronkelijk nog meer Eerste Kamerzetels die ze binnenhaalden. Maar het zijn er nu nog 11 door afsplitsers. De mensen die overgestapt of weggelopen zijn.
1: Om de chaos compleet te maken.
0: Ja, precies. Dus er is natuurlijk niemand die er rekening mee houdt dat de BBB weer zo groot zal zijn. Nee, dus maar wie profiteert daarvan? Ja. Dat is de vraag. En Mona Keijzer hoopte daar één van te zijn.
2: Ja, tot nu toe dachten we ja 21 en Forum misschien. En dan komt Mona Keijzer erbij.
0: Ja.
2: Moeten we het dan hebben over de versplintering op rechts? Want dat is natuurlijk. Ze maakt al die partijen die, waar ze mee gaat concurreren, maakt ze zwakker.
0: Ja.
2: En zelf wordt ze ook niet de grootste. Nou ja, tenzij ze dat wel wordt natuurlijk. Maar dat ligt niet in de lijn. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk een keer niet zo'n verkiezing hebben waarbij we een partij laten binnenkomen met 40 zetels, zodat die daarna helemaal niet blijkt te functioneren en dan weer uit elkaar valt. En dan, nou ja, zoals NSC en zoals BBB tot op zekere hoogte. Je zou iets stabiliteit hopen. Mensen die ervaring hebben in Den Haag, die langer dan 4 jaar daar zitten. Of 3 of 2.
1: Ja, en wie is dan vervolgens de lachende derde? Is dat dan pro die de weg over links daardoor ook weer een stuk makkelijker maakt? Of moeten we op rechts dus continu, zoals we eerder hebben gezien, nu straks allemaal bondjes gaan vormen?
2: Nou, zeg maar.
1: Om die kleine splintertjes, om van kleine splintertjes een houtbalk te maken. Ja, dat moeten we straks gaan zien.
2: Ja, we hadden wel met de collega in Den Haag gisteren over dat als je natuurlijk op rechts bent, dan is links ook versnipperd. Zeker als je de VVD ook vanaf tot links berekent. En er zijn mensen die dat doen. Dus dan heb je VVD en D66 en CDA en Pro en de SP. Dat zijn er ook al 5.
1: CDA dus, op links?
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, ja. Ja,
2: ja, als je in dat rechtse kamp zit en de VVD links vindt, dan is het CDA zeker ook links.
1: Ja,
0: en Mona Keijzer deed donderdag ook rondom haar presentatie in alle interviews die ze gaf, steekjes uitdelen aan het CDA, wat natuurlijk ook de partij is waar zij politiek groot geworden is. Maar haakt dan ook weer in op wat we horen rondom die begrotingsbesprekingen. Het CDA dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
2: Precies.
0: Om eens wat ruimte richting pro te gaan zoeken. Dus ik sprak Keijzer ook gisteren en een van mijn vragen aan haar was, het CDA werkt toch al decennia lang ook samen met links. Dat is toch niet zo gek. Maar haar antwoord daarop is dan, en dat is ook vaak het verhaal vanuit rechts over pro, dat eigenlijk gewoon GroenLinks is en dat GroenLinks de PvdA heeft opgegeten. Dus zij pareert dat dan. Ja, nee, dat was het CDA dat met de PvdA zaken deed. En dat is iets anders dan het CDA dat nu naar pro kijkt. Dus het CDA is links geworden.
1: Ja, die kennen we, Ja. Maar misschien kunnen ze op rechts ook gaan fuseren, hè? Dat is toch wel weer.
2: Ik zie dat niet.
1: Nee, ik zie het niet.
2: Een scheuring van de PVV gezien.
1: Ik gooi het er ook nog gewoon even in. Dan hebben we progressief en conservatief of zo.
2: Pro en con hebben we dan.
1: Ja.
2: Wie weet, de cons op rechts.
1: Nog één ding hierover.
2: Ja?
1: Op persoonlijke titel moet ik wel even bij zeggen. We noemen het net al even kort. De eerste vrouwelijke premier. Ik vind dat toch zo'n simpel argument. Dat ik denk, ja, dan sta je dus inderdaad, het is nog niet helemaal duidelijk waar je precies voor staat. Maar alleen, het is zo'n Amerikaans idee van, ja, omdat we dan op een gegeven moment een vrouwelijke premier zouden willen, dan moet ik het maar zijn, dus stem op mij. Ik vind dat heel ontzettend simpel gedacht.
2: En jij bent de enige van ons drieën die dit mag zeggen.
1: Nou, als vrouw vind ik dat iedereen iets mag zeggen. We zijn allemaal gelijk. Maar ik denk wel, ik vind het ook niet helemaal passen binnen onze Nederlandse traditie van dat je dat zo gaat inzetten. Want ja.
2: Maar als het effectief is en je haalt er heel veel zetels binnen, en dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: Ik vind het heel gek dat iemand zegt, ik wil de politiek in om premier te worden. Ik weet niet wat ik met Nederland wil, maar daar komen we nog wel uit in de komende jaren. Dat vind ik heel gek.
1: Ja.
2: En op zich is het natuurlijk wel eens tijd dat we in Nederland een vrouwelijke premier gehad zouden hebben.
1: Ja, maar dat zullen wel dat meer mensen dat denken.
2: Is.
1: Maar ja.
2: Ja.
1: Moet het daarmee dan Mona Keijzer zijn?
2: Kleur.
1: Dat moet iedereen zelf maar even beslissen.
2: Nou, we hebben nu een LHBTQI+ premier. Dat is ook al een dingetje.
1: Die heeft er nooit heel actief campagne op gevoerd.
2: Maar als hij in de persconferentie naar zoiets gevraagd wordt, dan heeft hij wel altijd ruim de tijd om daarover te praten. Ja. Dan zie je ook dat het, dat het dicht bij hem staat. Wat niet zo gek is, want het gaat
1: ook. Is ook zo, ja.
2: Ja. Dus wat dat betreft. Nou, dus we hebben nu een ander vinkje eerder binnengehaald dan de eerste vrouw. Maar dit is, misschien moeten we gewoon onze zegeningen tellen.
1: Ja.
2: En wie vinkjes. Weet lukt het om de VVD of D66 of CDA een volgende keer een vrouwelijke lijsttrekker te laten kiezen.
1: Het zijn er wel steeds meer.
2: Ja. Dus. Ja, misschien.
0: VVD heeft al een tijdje een vrouwelijke partijleider, hè?
2: Ja, dat is
0: die,
2: waar.
0: Die bovendien in het buitenland geboren is.
2: Nou, hier. Waarom is die het niet geworden? Oh ja, die hadden de verkiezingen niet gewonnen.
0: Ja.
2: Dat was het. Dat wij dus het had weinig gescheeld.
0: Ze is wel vicepremier nu, ja. Dylan Jessakus.
2: Ja. Ja, maar we hebben al wel heel veel vrouwelijke vicepremiers gehad. Wat dat betreft, het glazen plafond zit net onder het allerlaagste laatste dakje. Zullen we het heel even kort over corona hebben?
0: Ja, want het is eindelijk weer. Nee, dit mag je nooit zeggen. Van het is weer begonnen. Want het is natuurlijk
2: het
0: is, al.
2: Het heeft letterlijk 6 weken stilgelegen.
0: Ja, maar goed, het is al meerdere jaren aan de gang, ja, natuurlijk. De parlementaire enquête. Maar de verhoren, die zijn weer verder gegaan.
2: Die zijn nu weer begonnen. Dat was ook waarvoor ik mijn pasje weer moest wakker kussen.
0: En zelfs dat zeg ik verkeerd. De openbare verhoren, die zijn weer verder gegaan.
2: Tot achter de komma, correct. Ja. Ja. En met deze week onder andere 3 Kamerleden. Van de VVD, van de PVV en van Pro. Dus van heel diverse plamage, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk alle 3 hetzelfde verhaal hielden. Namelijk dat de democratie niet functioneerde tijdens de coronacrisis. En dat is ik vind dat best een heftige constatering. Gisteren had ik het met een collega van het Financieel Dagblad over. Die zei, nou ja, was toch ik weet niet of het nou zo erg was. En voor een deel hebben we natuurlijk, als je in Den Haag werkte, wist je dat het zo was. Want de Tweede Kamer werd dat op zekere hoogte buitenspel gezet. Eerst kwamen de rapporten, die gingen naar de regering. Dan kwam er een persconferentie waarin besluiten werden bekendgemaakt. Dan kwam er uren daarna een brief voor de Tweede Kamer. En de volgende dag een debat. Maar ja, dan had iedereen al gehoord dat vandaag de kroeg dicht was. Of dat de scholen dicht waren. Of dat je voortaan een mondkapje op moest als je op bepaalde plekken. Dus de Tweede Kamer kon dat dan natuurlijk juridisch en theoretisch wel terugdraaien. Maar moet je de chaos voorstellen, zei Lisa Westerveld van Pro. Als de Tweede Kamer had gedaan, dan had je gezegd, de kroegen gaan dicht en dan een uurtje voor de opening. Nee, weet je wat, de kroegen mogen toch open. Dan had niemand het hele coronabeleid meer gesnapt. Dus de Tweede Kamer was effectief mond dood gemaakt. Ook door de dat is ook iets wat door de afgelopen maanden al in de afgelopen verhoren, zeg maar voor de zomerreces al geweest is, vaak benoemd is dat er heel laat op de avond de documenten kwamen van de regering aan de Tweede Kamer. Tot op een gegeven moment een keertje bijna 12:15 s'nachts voor een debat, wat dan om 10:00 morgens moet beginnen. Dat is weinig nachtrust dan. Fleur Agema zei, op die nachten kon ik dan dus niet slapen, want ik vond dat ik alles gelezen moest hebben.
0: Ja,
1: ja, dat begreep ik.
2: Als je 400 pagina's krijgt en je hebt 8 uur. Nou ja, Lisa Westerveld die dacht, zei het anders. Ja, ik moest scherp zijn voor het debat, dus ik moest slapen. Dus ik had minder tijd over nog dan die 8 uur die je theoretisch had. Plus, en ik vond dat Fleur Agema daar echt serieus een punt had. Die zei, als je nou een besluit neemt die je in een persconferentie gaat vertellen, dan heb je eerst documenten, want je begint met documenten. Daarna heb je je besluit. Daarna ga je aan het land vertellen. Dus die documenten waren er om 2:00 of zo al, 's middags. Als de persconferentie om 5:00 s'avonds was. Waarom kreeg de Tweede Kamer ze dan pas om 12:15 s'nachts? Of om 12:30 s'nachts? Of om 12:00? Want het was niet altijd exact even laat. En daar kwam geen antwoord op. Wat ik overigens dan weer fascinerend vond. Want Fleur Agema is natuurlijk minister geweest op het ministerie waar die documenten vandaan moesten komen. Het ministerie van Volksgezondheid.
0: Wel na de pandemie.
2: Jawel. Ja. Maar dat was het moment dat ze naar binnen moest. Waarom? Wat gebeurde er hier nou? Dat had ze gewoon aan de ambtenaren kunnen vragen. Wat gebeurde er hier nou? Ja, jij bent mijn ambtenaar, vertel het me. Ja. Dat het zo lang duurde voor ik wat kreeg.
1: Ja. En dat weten we dus nog steeds niet.
2: Nee, dat weten we niet. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die mag volgende week nog een keer terugkomen, dat die daar nu een goed antwoord op gaat geven.
0: En klopt het, begrijp ik goed, dat in de eerste acute crisisfase, dus zeg maart en april 2020, dat toen vanuit de Kamer nog wel enigszins begrepen werd dat er snel beslissingen moesten maken, dat er onduidelijkheid was, er stonden de levens op het spel.
2: Er was paniek. Ja,
0: ja, we hadden echt die IC's die vol lagen en code zwart scenario's moesten voorkomen worden. Dus dat er dan nog wel enige Zeker. Begrip was dat het normale democratische proces niet helemaal werkte, maar dat het wel heel lang doorgegaan is op die manier. Daar zit de pijn, toch?
2: Ja, meer dan anderhalf jaar, bijna twee. Ja. Is dat op die manier. En dat heeft de Tweede Kamer heeft ook heel lang geen vergaderingen gehouden, anders dan coronavergaderingen. De rest ging allemaal schriftelijk. Dat werkt ook, maar dat werkt toch minder effectief. En het is ook gewoon, je wilt als bevolking het debat kunnen zien. In plaats van dat er e-mails over en weer gaan met kunnen we hier deze vragen beantwoorden? Ja hoor, hier zijn de antwoorden op de vragen.
1: Maar dat was ook vanuit de traditionele opvatting dat elk Kamerlid fysiek aanwezig moest kunnen zijn, toch?
2: Ja, klopt. En daar had natuurlijk Klaas Dijkhoff, die woont in Brabant denk ik nog steeds. Die zat in een gebied waar de besmettingen waren. En de oproep van de regering was, als je daar vandaan komt, ga dan nu niet naar de rest van Nederland reizen. Dus hij kon niet vanuit zijn huis naar de Tweede Kamer. Dus hij kon niet fysiek in de Kamer zijn. Maar dat is helemaal in het begin, in de tijd dat we nog die beelden uit Italië hadden, waar echt heel veel mensen overleden zijn. Uit New York, waar alle de begrafenissen waren gewoon overvol en er werden lijken in koelwagens bewaard in afwachting van wat moeten we ermee doen. Dat was natuurlijk een panieksituatie. En dat je dan op dat ogenblik zegt, nou laten de mensen maar eventjes in Brabant blijven als ze in zo'n besmettingsgevaarlijk gebied zitten. Maar ja, dat is niet de volle twee jaar geweest. Het grootste deel van de tijd was het eigenlijk best relaxed. Toch, bedoel, er werden wel steeds heftige besluiten genomen. Maar dan was het besluit dat je niet met z'n tweetjes, of dat je alleen met z'n tweetjes buiten mocht lopen, maar wel met anderhalve meter afstand tussen.
0: Tenzij je uit hetzelfde huishouden kwam, ja. Toch? Het was, ja. Het was toch ook wel voor interpretatie vatbaar allemaal.
2: En gelukkig maar, want ik denk dat heel veel levens prettig heeft gemaakt in die tijd. Ja. Maar dat de fundamentele debatten, dat is door alle drie ook wel gezegd over van welke afweging vinden we nou dat we moeten maken? Is het belangrijker om ons te richten op ouderen of om op kinderen te richten? Houden we daar voldoende rekening mee? Dat soort fundamentele debatten zijn eigenlijk niet gevoerd. Het is altijd heel erg praktisch geweest, herinner ik mezelf ook. Maar dat werd nu ook weer door deze drie Kamerleden gezegd. Het ging eigenlijk over, de avondklok om 9:00 of om 9:30 laten ingaan? Of moet het misschien toch om 6:00? En dan mis je de grondrechten discussie die daar eigenlijk bij hoort. En ze hadden alle drie verschillende oplossingen daarvoor in gedachten. En wat ik toch ook wel heftig vond, we weten dat politici bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar als je dan Lisa Westerveld deze week hoorde zeggen, ja, er waren vragen die wij wel wilden stellen, maar zeker niet in een debat, want dan zou je een filmpje worden en dan ligt je mailbox twee weken weer onder vuur. Dus die vragen stelden we dan schriftelijk. Want dan hebben de mensen het niet door.
0: Ja, ja dan gaat er wel wat mis.
2: Dan functioneert echt de democratie niet lekker. En daar moeten ze voor de volgende keer iets op verzinnen. Hoewel ik geen idee heb wat, maar ze moeten er iets op verzinnen. Het leukste, dat ging ook wel rond, ik denk dat veel mensen dat wel gehoord hebben, is natuurlijk het begin met Fleur Agema. Die van tevoren de vraag kreeg, kan ik de vraag ook nog laten horen van de voorzitter aan de Kort.
3: Voordat we gaan beginnen, heeft u nog vragen aan de commissie?
4: Nou, een vraag dat de vragen stellen is een oud-Kamerlid natuurlijk wel aangelegen. Zoals u ziet heb ik geen ambtelijke ondersteuningen bij me. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij om het verhoor hier met iemand voor te bereiden. Ik denk dat het uit je hart moet komen wat je te vertellen hebt. En daarbij, het is ook bekend, ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. En ik wil u toch meegeven dat ik alles zal zeggen wat ik op mijn hart heb. Waarom zeg ik dat? De hoofdrolspelers hebben ook allemaal werk. Hugo de Jong is bijvoorbeeld commissaris van de Koning. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden. En zoals u weet gaat een burgemeester ook over de benoeming van bijvoorbeeld een waarnemend burgemeester. De commissaris gaat erover. En toch zal ik in het belang van 18 miljoen Nederlanders alles hier met u delen wat ik op mijn hart heb. Ook als ik iets aardigs te melden heb.
2: Met een lachje van de voorzitter aan het eind. Ook als ik wat aardig. Ze heeft ook wat aardige dingen over gezegd over Jaap van Dissel. Maar niet vooral. Maar ik wil het even laten horen omdat je hier iets van de frustratie in hoort. Van ik heb mijn best gedaan in die tijd om Nederland beter te maken in die coronatijd. En alle belangrijke mensen van toen hebben nu een baan. En mij wordt dat niet gegund. Dat is natuurlijk heel veel PVV-politici het lot wat ze hebben. Als je één keer die partij ingaat, dan lig je daarna moeilijk in de samenleving. En ze willen burgemeester worden. Dat is ook niet de meest toegankelijke baan, denk ik. Maar ik vond het, behalve dat het heel grappig is om... Heeft u nog vragen? Ja, trouwens, ik zoek een baan. Ik wil burgemeester worden. Wat ik wel geestig vind.
0: Ja.
2: Dat de frustratie die eronder zit, die snap ik ook wel. Dus ik dacht, die wil ik even laten horen. En hebben niet allemaal quotejes meegenomen van de verhoren. Maar deze vond ik wel goed om te noemen.
1: En ze is er natuurlijk wel echt mee bezig. Een paar maanden geleden had ze een bericht op LinkedIn. Met dezelfde strekking.
2: Ja, wij weten dit van haar.
1: Ja, ik zoek een baan. En dat is toch lastig, want volgens mij blijkt wel duidelijk dat ze zich opnieuw graag wil inzetten voor onze samenleving.
2: Ja, en bij de PVV is ze helaas niet meer welkom. We zijn op de radio ook niet meer welkom. Onze zendtijd is er al 30 seconden op, dus we lopen een heel klein beetje uit. Geef niet, de rest van de podcast die kan je gewoon straks online luisteren. Kunnen we het lekker hebben over de geheime diensten. Volgende week zijn we er weer. Met Michiel en Sofia en Mark, denk ik. Of misschien is Leendert volgende week weer.
0: Leendert is
2: wel. Dan gaan we even over vergaderen hoe we het dan gaan doen.
0: Volgende week, ja. Ja, dus dan kunnen we het echt over box 3 hebben. Lekker.
2: Heel lekker.
1: En stikstof.
2: Tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen... of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut... omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. De Verenigde Staten heeft een deal met Venezuela over 65 miljard vaten olie. President Trump zegt op social media dat door de afspraak de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag gaat... en dat de olievoorraad meer dan verdubbeld wordt. Venezuela is ook blij. Het land kan het geld goed gebruiken bij de wederopbouw. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd... naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online... Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks. En Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
9: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
10: Hey Conor.
9: Even leek het rustig bij de Windsors, maar de freelancers uit Californië die brengen daar nu weer verandering in. Prins Harry, de op één na meest bekritiseerde Britse royal, staat weer in alle kranten. Om 2 redenen. Harry en Meghan zeggen de Verenigde Staten vaarwel een keer terug naar Engeland. Maar we beginnen bij de andere en die speelt zich af in de rechtbank. Bij de zaak die Harry samen met onder andere Elton John tegen de Daily Mail had aangespannen. Die zaak hebben ze grandioos verloren, Lia, en de rechter was niet mals.
10: Precies, en dat is inderdaad een zaak met hele grote gevolgen. Want jij dacht misschien dat de terugkeer van die freelance royals naar Londen big news was. Ja. Dat was het inderdaad in de Britse pers en het is het vooral op de socials. Maar het verlies van die rechtszaak is echt een grote klap. Je weet, Conor, we hebben het er eerder over gehad. We hebben alles wat de royals betreft in het verleden wel eens besproken. Maar Harry, zoals je weet... beticht de Britse media van wat ze in het verleden deden... namelijk bespioneren van hem en illegale afluisterpraktijken. Hij heeft tot die verstande 3 rechtszaken aangespannen... tegen de 3 grote krantengroepen in het Verenigd Koninkrijk. Bij 1 heeft hij er gelijk spel gehaald... want dat is in de minder geschikt, die zaak. De andere zaak tegen de Times en de Standard News of the World... dus tegen de Murdoch-groep, ja, heeft hij heel erg goed gewonnen. En de derde zaak was tegen de Daily Mail... en die heeft hij dus echt verloren. En die zaak heb ik enigszins gevolgd vanaf een afstand... En echt, er waren zoveel aantijgingen tegen die krant, de Daily Mail, de Mail on Sunday, over het afluisteren, het betaald laten afluisteren, over het hacken van telefoons, over spionage, noem maar op. Er waren 2 medewerkers van die Daily Mail die echt daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. In ieder geval, zij speelden een hoofdrol in de zaak. Stonden aan de kant van Harry en Elton John en 2 acteurs en een slachtoffer van een misdrijf en een politicus. 7 mensen in totaal.
9: Ja.
10: Maar die 2, die hadden geen poot om op te staan. Ze waren of onbetrouwbaar, hadden dat in het verleden gebleken, of ze trokken gewoon hun verklaringen in. Dus ze ontkenden dat ze inderdaad de opdracht hadden gekregen van die kranten om Harry en die anderen te bespioneren. Dus Harry en de zijnen hadden geen getuigen. Ze hadden geen bewijs. En daarmee hadden ze geen zaak. De rechter was zo duidelijk. Zelden hoor je een rechter zo duidelijk na een zaak als deze. En de rechter zei, het was alsmaar speculatief. Er is helemaal niets bewezen. Hij verweet de advocaten van Harry en die anderen dat hun juridische benadering ongewoon was. Dat ze maar wat probeerden. Dat ze er duizenden dingen de lucht in gooiden in de hoop dat er een paar zouden blijven plakken. Wat dus niet het geval was. Dus, en dat is het probleem nu, Harry en de zijnen zitten opgezaald met enorme hoge kosten. Niet alleen moeten zij de kosten betalen van hun eigen advocaten, en dat waren niet de goedkoopste van het land, maar ook die van de tegenpartij.
9: Ja.
10: En dat kan oplopen tot, hou je vast, 40 miljoen euro.
9: Zo, ja, dat is een hoop geld. Heeft Harry dat liggen en moet hij dat zelf betalen?
10: Nou ja, dat is de vraag inderdaad. Kijk, Harry heeft dat niet. Het grootste deel, de allerrijkste van die 7 waren Elton John en zijn echtgenoot. Ik geloof dat Elton John iets van 500 miljoen waard is.
9: Oh, Harry is, wel, ik geloof niet.
10: Die heeft dat wel, maar hij zei al, ik heb geen zin om een menselijke kasautomaat te worden, weet je wel. Blijkbaar heeft hij dat gezegd, Elton John. Dus het idee dat hij voor de boel opdraait, valt niet overal goed. Het schijnt dat Prins Harry en Elton John ook nauwelijks meer met elkaar praten. Maar het kan niet anders dan Elton John en Harry draaien op voor de meeste kosten. Maar daarmee, wil ik maar zeggen, is er ook een einde gekomen aan al die processen die Harry gevoerd heeft tegen de schandaalpers. En al die zaken die dateerden uit de jaren 80, de jaren 90 en zo. En dat is nu echt afgelopen.
9: Ja, het was of de eerste of de tweede aflevering die wij ooit maakten, denk ik, van Back Over Britten. Dus dat is ook al een heel wat jaren
10: echt,
9: geleden.
10: Hè?
9: Maar
10: dat
9: toen,
10: je dat weet.
9: Ja, tuurlijk. Ja, toen begonnen we met de eerste zaak van Harry tegen de tabloids. En toen hadden we het volgens mij echt over hoeveel dit voor hem betekent. Het is echt een kruistocht. Hij wil zijn gelijk halen. Hij verwijt natuurlijk die mensen ook de dood van zijn moeder en een hoop ellende in zijn eigen leven. Is die kruistocht nu voorbij? Was dit het laatste stukje?
10: Ja, ik denk het wel. Ook denk ik omdat Harry toch, en dat is ook een van de redenen waarom hij en Meghan terug zijn gekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat hij een punt heeft gezegd achter dit verleden.
9: Ja.
10: Weet je, ik zal niet zeggen dat hij rancuneus was, maar dat dreef hem wel. Het feit dat hij heel verbitterd is geweest, niet alleen tegen de pers met die rechtszaken, maar ook tegen de hele wereld, tegen alles en iedereen, tegen het paleis, tegen zijn familie die hem niet goed hebben opgevoed en zo. Vandaar ook die erg openhartige, beleefd gezegd, memoires van hem, die het fantastisch goed deden, weet je wel, spare, reserve, ik weet niet of je het ooit gelezen hebt, zeker de moeite waard. Die interviews die hij heeft gegeven aan Oprah Winfrey, die eindeloze documentaire series, ook erg interessant, over hun leven in Londen, dat van hem en dat van Meghan Markle, had allemaal te maken met, denk ik, een onverwerkt verleden. Hij zaaide daarmee ontzettend veel boosheid, verdeeldheid in de familie. Dat is nu voorbij. Het lijkt mij alsof hij de banden opnieuw wil aantrekken, alsof hij verzoening wil, vrede binnen de familie. En vandaar dus dat hij nu terug zit in het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk, of dat gaat lukken, ik vraag het me af. Ik vraag me af of hij hier voldoende interessant leven kan gaan leiden, of hij zich hier nuttig kan maken. Waarschijnlijk wel nuttiger dan in de Verenigde Staten. Maar de pers, want Wat de pers betreft is het hier niet mee afgelopen. De reden waarom Harry en Meghan zo'n hele slechte pers hebben en daarom dus ook een slechte reputatie in het Verenigd Koninkrijk is vanwege de boosheid van Harry en vanwege zijn processen.
9: Ja, want het showbiz-sprookje van Harry en Meghan is voorbij. Hè? De Sussexes die trokken naar het westen om in Californië een media-imperium op te bouwen. Ze hadden miljoenen deals met Netflix, ze hadden miljoenen deal met Spotify. Ze hadden legio-ideeën voor succesvolle series, producties, documentaires. Allerlei dingen gingen ze doen, maar ze komen dus terug naar Engeland. Is dat met de staart tussen de koninklijke benen?
10: Ja, ik denk het wel. Kijk, het is niet alsof ze er armer op geworden zijn.
9: Nee.
10: Ze hebben miljoenen verdiend. Weet je? Tientallen miljoenen. Die contracten zijn niet verlengd. Dat is een ander verhaal.
9: Ja.
10: Er zitten er nog steeds wel een aantal aan te komen. En die zullen ze ook wel uitvoeren, dunkt mij. Maar die documentaires over hoe vreselijk het allemaal was in het Verenigd Koninkrijk en vooral binnen de paleismuren, die zijn door miljoenen bekeken. Harry's memoires, dat was echt een bestseller. Maar ik denk dat niet zozeer zij uitgekeken zijn op Hollywood, maar Hollywood op hen.
9: Ja.
10: Ze hebben nooit die gouden status bereikt, weet je, die ze verwachten. Nog steeds vinden miljoenen mensen het fantastisch interessant wat ze ook doen, Harry en Meghan, maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende om daarmee grote successen te slaan. Ik denk die mediaflops die je nou net noemde, betekent ook dat de contracten opdroogden. Want als je eenmaal klaar bent met het ophoesten van al je gram, dan blijkt er heel weinig over te zijn.
9: Ja.
10: Begrijp je? Om nieuwe mensen aan te trekken en nieuwe producties te lokken. Nogmaals, ze hebben ontzettend veel geld uitbetaald gekregen voor wat ze deden. En Meghan's online bedrijf, dat verkopen van lifestyle spullen, geurkaarsen, gems en dat soort dingen, blijft ze doen. Geen doorslaand succes, maar ze is wel het soort vrouw dat als iets mislukt, ze weer iets anders probeert. En wat dat betreft is het dus geen echt groot succes geweest, hun verblijf in de Verenigde Staten. Ze werden ook helemaal niet meer uitgenodigd door de George Clooney's van deze wereld. Er waren allerlei openingen van galeries en zo, van musea. Daar kregen ze niet eens een kaart meer voor of een uitnodiging meer voor. Dus ze stonden een beetje op de stoep, beteuterd.
9: Ja, ze waren toch een beetje B-garnituur daar. En misschien is dat ook helemaal
10: dat
9: niet zo
10: het.
9: Gek. Het is niet het eerste showbiz-koppel of de eerste persoon die bedacht heeft dat het succes wat ze hadden, of ook wat geld wat ze hadden, dat zich dat ook zou
10: dat
9: vertalen naar succes in Hollywood. Waar natuurlijk, er zijn heel veel Britten in Hollywood, maar de Britten in Hollywood die daar zitten en succesvol zijn, dat zijn de allerbeste die het Verenigd Koninkrijk te bieden hadden. En die zijn niet uit Londen vertrokken omdat ze daar niks te zoeken hadden. Integendeel.
10: Ja, precies.
9: Dat is toch een vak, ook een podcast maken, hè, Lia? Een succesvolle podcast maken, dat is echt niet voor iedereen weggelegd.
10: Nee,
9: dan kun je wel in zo'n serie
10: zo
9: hebben gespeeld.
10: Moeilijk.
9: Maar dat is toch is vakwerk. Dat is vakwerk.
10: Ja, dat is vakwerk.
9: Doen.
10: Ja, vertaalt ook, dat betaalt ook naar Avenant, hè? Miljoenen, hè? Ja. Die miljoenen van Harry krijgen wij ook.
9: Ja.
10: Maar ik denk wat ook speelt is inderdaad dat ze die talenten die ze dachten te hebben niet hadden. En nogmaals, als je alles gezegd hebt wat je hebt te zeggen over je onverwerkte jeugd en je onverwerkte verleden, tja, en je hebt niks anders, dan is het wel bekeken.
9: Ja, dat is het.
10: Het
9: was een man met een bijzonder verhaal en dat bijzonder verhaal verkoopt, maar dat maakt hem nog geen bijzondere maker of verhaalverteller.
10: En hetzelfde geldt voor Meghan Markle. Maar wat Harry dan weer wel heeft, is dat hij actief is geweest en nog steeds voor een aantal caritatieve organisaties in het Verenigd Koninkrijk.
9: Ja.
10: Dat hij dat werk goed doet. Weet je wel, Invictus, die Paralympische Spelen voor veteranen. Was toch in Den Haag dit jaar en volgend jaar in Birmingham.
9: Ja.
10: Dat is echt wat hem betreft heel erg belangrijk. Nou, hij kan nu vaker meedoen met de organisaties van die hij vertegenwoordigt. En dat zal hij ook weer gaan doen. Dus hij heeft zelf weer een doel. En dat is belangrijk natuurlijk. Bovendien denk ik toch heimwee. Hij liet in het verleden regelmatig weten dat hij geen idee had hoe hij terug zou moeten komen naar het Verenigd Koninkrijk, want het schortte aan de beveiliging. Ja. Kost ontzettend veel geld. Hij heeft dat niet. Kost zeker 5, 6 miljoen per jaar. Als je echt goed beveiligd wil worden en je gezin, hè, dat moet door gewapende agenten, politiemensen gebeuren. Harry kan dat wel privé doen, maar privé mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben niet het recht om wapens te dragen. Dus dat is nog een ding. Ik begrijp ook niet waarom dat nu geen punt is voor hem. En ondanks het feit dat die beveiliging nog steeds niet geregeld is, hij toch al terugkomt naar het Verenigd Koninkrijk. Ja. Het schijnt dat hij, alsof het een gewone burger is, zijn kinderen op die scholen heeft moeten inschrijven. En net zoals gewone Britse burgers moet je dan wachten tot half augustus voordat je zeker weet of je kind inderdaad op die school terecht kan. Kijk, we hebben het niet over gewone scholen.
9: Nee,
10: hè,
9: waar gaan ze
10: niet
9: heen?
10: Over
9: gaan ze naar Eton? Gaan ze naar Harrow? Of nog exclusiever?
10: Nou, nog niet. Daar zijn ze te jong voor, 5 en 7 geloof ik. Maar ze gaan natuurlijk naar scholen inderdaad die dan later, wat je dan verwacht, dan door te stromen. Bijna vanzelfsprekend naar inderdaad de scholen die je noemt als Eton. Maar zelfs privéscholen moet je ook afwachten totdat je inderdaad door mag. Nou, toen de klap gegeven was op die scholen van hun keuze, pas toen hebben ze besloten, we komen terug. Maar kijk,
9: dat vind ik nou een van de eerste keren dat ik iets hoor van ik denk, dat is, wat is het Nederlands voor relatable. Dat zouden normale mensen ook hebben. Zeg maar, wacht maar heel even met dat boeken van die reizen en zo eerst maar eens even kijken of onze kinderen daar naar school kunnen. Ja.
10: Precies, laat die verhuisdozen maar even staan. Eerst kijken of de kinderen kunnen. En dat zou ook de reden zijn waarom Harry pas afgelopen zondag tegen zijn vader zei, we komen eraan.
9: Ja.
10: Dad. Zolang Harry in de Verenigde Staten zat, maakt het niet zo gek veel uit wat hij deed, weet je wel. De boel was allemaal geregeld en zo. Maar dat terugkomen hier, dat heeft voet in de aarde.
9: Wat voor ontvangst staat ze te wachten, denk je?
10: Nou, kijk, natuurlijk vindt de pers het geweldig, want die hebben weer wat om over te schrijven.
9: Favoriete schietschijf,
10: Juist, favoriete schietschijf. Datzelfde geldt voor de socials. Die vinden het, wat dat betreft, maakt de media, maakt het de media weinig uit waar ze zitten. In ieder geval niet wat de social betreft, maar wel wat de gevestigde media betreft. Die vinden het allemaal heerlijk dat ze weer terug zijn. Maar verder denk ik dat het een probleem gaat zijn, zeker in Buckingham Palace. Ik bedoel, alles was hier geregeld. Het was echt rustig, zoals je zei, de afgelopen maanden eigenlijk. Prins William, de troonopvolger, bereidt zich voor op het opvolgen van de troon. Harry werd echt gezien als een wesp. Heel erg lastig, maar goed, weg uit Londen, ver weg in de Verenigde Staten, dus hij kon geen kwaad. Nu is hij weer uit de buurt. En nogmaals, die twee hebben elkaar jaren niet gesproken. Dus daar zit heel veel oud zeer en dat werk je niet zomaar weg. Ik denk dat de ruzie met die broer is echt zichtbaar. Geweldig natuurlijk, nogmaals, voor de media. En als het zichtbaar blijft worden, en dat kan niet anders, want het gaat gebeuren, ja, dan kan dat een burgeroorlog veroorzaken binnen het huis van Windsor. Ja. En dat verzwakt natuurlijk ook de monarchie. Kijk, de onderdanen willen geen ruziende royals. Ik zag vanochtend nog een bericht in The Guardian. Naar aanleiding van een peiling blijkt dat de Britten heel graag willen dat Harry en William weer met elkaar overweg kunnen. Maar ze willen niet betalen voor Harry's beveiliging. Maar dat is een andere. Ze hebben die keuze niet. Maar goed, Harry had dus geen functie. Want officieel mocht hij geen freelance royal zijn. Elizabeth was daar heel duidelijk in geweest. Ja. Of je bent erin. Je zit in de koninklijke familie en je doet mee. Je hebt er al de voordelen, al de verplichtingen, al de nadelen van. Of je gaat de commerciële kant op. En volgens haar zou dat nooit gelukt zijn. Maar goed, misschien heeft ze wel gelijk. Maar wat voor gevolgen heeft dit, Connor? En ik bedoel, ook al zegt William, of laat hij doorschemeren, dat hij Harry nooit zal ontmoeten, in ieder geval voorlopig niet, en niet zal aankijken, ze kunnen elkaar niet vermijden. Want stel als Harry en Meghan op onofficieel overzees bezoek gaan, dan doen ze dat vaak op uitnodiging van een staat of organisaties binnen die staat. Ja. En dan kun je wel zeggen, het is geen officieel koninklijk bezoek. Zo wordt het wel gezien en geïnterpreteerd. Ze gaan niet namens de royals, maar ze worden wel als royals ontvangen. Weet je wel? En ik zag toen ze een paar maanden geleden in Australië waren, dat Meghan er natuurlijk geweldig uitzag. En dat je dan, ik geloof via Instagram, kon klikken op een link op de kleren die ze droeg. En dan kon je doorklikken naar al die winkels en al die zaken die kleren ook verkochten. Begrijp je?
9: Oh.
10: Dus ze zijn wel degelijk freelance royals.
9: Hoor je dat gerommel op degelijk de achtergrond, Lia? Dat gerommel op de achtergrond.
10: Speelt
9: dat is Queen
10: mee.
9: Elizabeth die in haar eigen graf aan het tollen is, hè?
10: Dat hoor je.
9: Op een staatsbezoek, wat erg.
10: Ja. Nou, het was geen staatsbezoek.
9: Nee, officieel niet natuurlijk, maar dat denk ik dat iedereen vindt van wel.
10: Tuurlijk, en ze worden ook gevolgd alsof het officiële royals zijn.
9: Ja.
10: Dus ze doen wel degelijk commerciële zaken. En ze worden benaderd en behandeld alsof het royals zijn. Dus ze zijn wel degelijk freelance. Dat is de realiteit. En wat betekent dat? Dat betekent dat je gaat komen te zitten met twee koninklijke hofhoudens. Weet je wel?
9: Ja.
10: Ik denk een mediaoorlog tussen de twee broers is niet te vermijden. Publiciteit is belangrijk. Publiciteit is, dat moet je hebben. Elizabeth zei ook eens, je moet gezien worden om geloofd te worden. En dat geldt nog steeds.
9: Ja.
10: Maar wat als Harry en Meghan alle publiciteit opeisen en William en Kate en Charles in de schaduw zetten? Weet je wel, ieder bezoek aan een kinderziekenhuis van Harry is nieuwswaardig. En vaak nieuwswaardiger dan dat van zijn toch een beetje meer stijve, in ieder geval minder losse, broer. Snap je? En de focus van de Britse royal is ook hetzelfde. Want echt alle royals, die in ieder geval de jongere generatie, die vist in dezelfde vijver. Ze hebben allemaal interesse en ze vertegenwoordigen allemaal groepen die te maken hebben met mentale gezondheidszorg, met kinderzorg, met milieu, met dakloosheid. Snap je? Dus het wordt een permanente populariteitswedstrijd.
9: Ja.
10: En dat is natuurlijk in het belang van de pers. Niks liever dan ruziende royals. Dat drijft de kliks en dat drijft de oplagen.
9: Een verzoening tussen de twee broers, is dat überhaupt mogelijk? Gaat dat gebeuren?
10: Kijk, er is een reden voor waarom de Britten graag willen dat die twee broers zich met elkaar verzoenen. Want zeggen ze, en dat zie je ook in de peilingen als mensen naar gevraagd worden, de koninklijke familie is bij uitstek het symbool van eensgezindheid.
9: Ja.
10: Het brengt de natie, de burgers, samen. Nou moeten zulke ruziende royals symbool staan voor verbondenheid, voor eensgezindheid van ons land. Als we het hebben over twee topkoninklijke figuren die niet door één deur kunnen, hebben we dan zo'n soort monarchie wel nodig? Dat zijn vragen die gesteld worden. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de monarchie als instituut. Maar ik denk, ik weet niet of het van verzoening komt. Ze kunnen niet om elkaar heen. Ik bedoel, als Harry ergens heen gaat, dan moet hij dat van tevoren melden aan Buckingham Palace.
9: Ja.
10: Wat er tot nu toe gebeurde is dat er was een zekere connectie in dat opzicht. Maar Harry hield ze er niet altijd aan. Als bijvoorbeeld, ik herinner me, er was één voorbeeld dat William was net geland bij een of ander bezoek, en het was een belangrijk bezoek. 5 minuten daarna kondigt Harry aan dat hij en Meghan ook ergens heen gaan. Begrijp je? Dus dat hele bezoek, dat komt dan van de troonopvolger, komt dan in de schaduw te staan.
9: Ja.
10: Maar ik begrijp wel waarom William boos is, waarom hij beledigd is. Harry hing alle ruzies aan de grote klok die de twee broers hadden. Hoe ze fysiek vochten, weet je nog dat verhaal, omdat William onbeschoft zou zijn geweest tegen Meghan Markle.
9: Ja.
10: En ze lagen rollend over de vloer. En Harry kwam terecht volgens zijn memoires in ieder geval met zijn rug in een hondenbak die hij brak en zo. Harry ziet niet hoe hij William gekwetst heeft. En ik denk dat als Harry zich wat nederiger opstelt, als hij excuses aanbiedt, als Meghan Markle wat bescheidener zou zijn, niet zeurt dat ze kniebuigingen moet maken achter gesloten deuren voor royals die belangrijker zijn in status dan zij, dan kan ik me voorstellen dat er wel iets zou kunnen gaan werken. Maar gaat dat gebeuren, Conor? gaat dat gebeuren? Die hoofdpersonen kennende. Lijkt mij van niet.
9: Op de radio zijn we door de tijd heen, maar in de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over de verguisde milieuregels in Londen en een verbod op telefoongeluid in de grootste kroegenketen van het VK. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.
12: What we're living in, let me tell y'all.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
6: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600, zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. De Verenigde Staten heeft een deal met Venezuela over 65 miljard vaten olie. President Trump zegt op social media dat door de afspraak de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag gaat en dat de olievoorraad meer dan verdubbeld wordt. Venezuela is ook blij. Het land kan het geld goed gebruiken bij de wederopbouw. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daar naartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
10: Dankjewel.
9: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
10: Wij zijn Diede Bauma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
9: Maruska, waar heb je het goed gedaan?
11: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
9: En Diede, waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
10: Ja, heel leuk.
9: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
10: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
9: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
10: 20 tot 35 hebben wij het over.
9: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
1: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
9: Ja, en wordt dat ook gezien?
12: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
6: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, ja, dat leer toch op je werk? Of...
5: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk.
6: Ja.
5: Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak? Ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start?
6: Ja.
5: Zodat dat ook voor je toekomst beter
6: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met weerbaar zijn? Wat is dat dan?
7: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Mm-hmm. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar mm-hmm. we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hey, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij.
6: Mm-hmm.
7: En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
6: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
7: Maar niet te vroeg.
5: Het is ook geen teletubulant. Hè? Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
6: Ja, oké. Okay. Dus en waar de organisatie heen wil.
5: Er zit een wisselwerking in.
6: En is dat dan ook jongeren leren of young professionals leren van, joh, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als young professional.
7: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Dat soort dingen.
6: Oké. Wie zijn jullie klanten?
5: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche.
6: Mm-hmm.
5: Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
6: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
7: We zijn met z'n tweeën gestart, maar mm-hmm. inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
6: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
5: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
6: Zou ik ook zeggen, ja,
5: dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
6: Waar begint het mee ongeveer?
5: Rond de 15.000.
6: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
5: Nou, was het maar waar. Nee, dan groeien we er zeker naartoe.
6: Okay,
5: ja.
6: Okay.
5: Nou ja, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan.
6: Ja,
5: soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag.
6: Ja.
5: En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
6: Kun je iets zeggen over omzet?
7: We draaien vanaf de start break-even.
6: Ja.
7: Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
6: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen, de Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
5: Ja,
6: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
5: Ja, zeker.
6: Want waar werkten jullie in de media?
7: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators.
6: Mm-hmm.
7: Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
5: Ja.
7: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
6: Geen idee.
5: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
6: Ja, ja, ja.
5: Wie is de beste vrouwelijke YouTuber?
6: En daar kwam je gewoon toevallig in de gang
5: tegen?
6: Nou,
5: nee. Want ik deed daar de productie van. Toentertijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
6: En toen klikte het, begrijp ik.
5: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant opgerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo werd ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
6: Nou, klinkt als een leuke baan allemaal.
5: Heel leuk, heel fantastisch.
6: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want volgens mij was er stress.
5: Heel veel.
6: Ja.
5: Behoorlijk, ja.
6: En vertel even dat moment, of die momenten, kan ik me voorstellen.
5: Nou, bij mij is het echt, ik kan echt één moment echt nog voor me halen wanneer voor mij echt het

0: de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
1: Oh.
0: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden, maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daar in staande moest houden. En je ging maar, en de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
1: Was je vaste dienst of was je freelancer?
0: Freelancer.
1: Oh ja, dus dan moet je ook door, hè?
0: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Als nee. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, precies. Ja, dus maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokken je mee.
0: Ja. Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen. Je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. En maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
1: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders? Of moest dat nog even landen?
0: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld van, joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moet stoppen. En het voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest dat alles on hold werd gezet.
1: Alle
0: gewoon
1: evenementen
0: de fysieke
1: stopten.
0: Evenementenwereld.
1: Ja, precies, ja.
0: En toen kon ik ook on hold en ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen en echt eens gaan denken, hey.
1: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
0: Dit gaat helemaal niet goed.
1: Nee. Wat was dat voor jou, Diede?
2: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook een 24/7 job.
1: Het manager van
2: ja,
1: Calvin.
2: Was geweldig. Ja, was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
1: Ja.
2: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
1: En waar bleek dat dan uit?
2: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. We gingen in een belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
1: Het lukte gewoon niet om na te denken.
2: Nee, de emotie nam het gewoon over.
1: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
2: Ja.
1: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik iemand aan mijn hoofd.
2: Ja.
1: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment in je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie?
2: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
1: Ja.
2: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
1: Ja.
2: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
1: Ja.
2: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
1: Even terug naar die, wat jullie zeiden, de fout die we onder andere hebben gemaakt, is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen. Die je vertel.
2: Als je start, nee, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle business coaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
3: En, dat is niet normaal.
2: En
3: dat is niet normaal.
2: En begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begonnen we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
1: Bla, bla.
2: Ja.
1: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit, wie gaat daar, wat dat moet je betalen, toch, een business coach?
2: Zeker.
1: Oh, dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
2: Zeker.
1: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
0: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
1: Maar even de...
0: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
1: Oké.
0: Ja.
1: Zo, oké.
0: Ja.
1: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
0: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal. Maar we hebben er wel, denk 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
1: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuur verdiende geld aan adviseurs uit te geven.
2: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
1: Nee.
2: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, of maar de mensen om ons heen.
1: Waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
0: Ja, het is toch, denk ik, doe je, zet je de juiste stappen. Hè? Ja,
1: want je wil een soort zekerheid hebben.
0: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een business coach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen. In plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
2: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
0: Moest meteen kloppen.
2: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, en alles.
1: Ja.
2: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is. Ja. Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
1: Ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
2: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten toch weer aanpassen.
1: Maar, ja, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
0: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
1: Ja, oké. Okay. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja. Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
1: Ja.
2: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
1: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen, potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
2: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
1: Mm.
2: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
0: Het gedachtegoed is wel hetzelfde.
2: Ja. Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
1: Ja. Je zette het neer van
2: opgeladen, batterij.
1: Opgeladen, lekker, et cetera.
2: Daar gaat het niet om. Het gaat
1: om best, daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
0: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
1: Ja.
0: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek. En toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
1: Mm-hmm.
0: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar legt.
1: Vind je af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
0: Ja.
1: Dus soms dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat.
0: Ja.
1: En dan gaat je puzzel ergens in. Die, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
2: Dit is zo herkenbaar.
1: Toch?
2: Ja.
1: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje.
2: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
1: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
0: Even denken hoor.
1: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
0: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting.
1: Waar gaat het dan mis?
0: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
1: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botste de...
0: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik eigenlijk. Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
1: Nee.
2: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen.
1: Ja.
2: Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
1: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
0: Van een uurtje en dan zijn we klaar.
1: Zijn we klaar.
0: Ja.
1: En dat is lekkere omzet natuurlijk. Ja. Well, je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
2: Nee, uiteindelijk, en dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel dat je daar als organisatie
1: mee... En zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
2: Vinden we nog wel eens lastig. Moeten we wel steeds meer doen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. We zeggen wel als een
1: vaak
0: vorm.
1: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
2: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
1: Ja,
0: dat doen we wel.
1: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
0: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
1: Mm-hmm.
0: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
1: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
0: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
1: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes...
0: Pas op de plaats.
1: Ja, en dat vind ik lastig. Google Form en...
0: Nou, gelukkig geen Google Form meer. Die fase zijn voor mij. We zitten in fase 2. Fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je
1: en waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
0: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering... dat wij heel erg, wat erin gaat, gaat eruit... Dus dan moeten we ook kijken, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
1: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, al het ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet iedere ondernemer dat niet zo is. Hebben jullie wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
2: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou.
1: Maar dat was het hele idee.
0: Ja.
1: Om dit bedrijf te beginnen. Ja, want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
2: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil waardoor wij echt wel een hele... Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
1: Ja.
2: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
0: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen: het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
1: Ja.
0: Dat is wel heel fijn.
1: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op
0: ongelooflijk hoe
1: op
0: dat
1: een
0: werkt.
1: Energieniveau.
0: Ja.
2: Maar het is wel, ik vind het wel hilarisch, want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen... Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
1: Ja.
2: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn en laten zien dat het dus wel
1: en
2: kan.
1: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus
1: het klinkt te vaag.
2: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je zei het er, je kan alle kanten op.
1: Ja.
2: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
1: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
0: Voor mij was het wel... Durf te vertrouwen op het proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je een heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen dan. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals je het noemt.
1: Diede, wat zijn de ambities?
2: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar jong professionals bij hun sollicitatie zeggen: werken jullie met de Research Club.
1: Oh ja.
2: Dat dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar young professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
1: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
0: Go before you're ready.
1: Ah, ja, dat is een mooie.
0: Ja.
1: Dat zegt alles, hè?
0: Dat zegt eigenlijk
1: gewoon gaan voordat je
0: durf te vertrouwen en ga ervoor.
1: Niet voor perfectie gaan. Goed Precies. is goed genoeg.
0: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid. Ja.
2: Dat is onze belangrijkste les.
0: Ja.
1: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen op. Staan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR.

0: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor viel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
6: Hartelijk vrijdag, welkom op deze vrijdag 28 augustus. De dag dat Adyen concurrent Stripe ineens afziet van een gigantische overname.
7: PayPal is down double digits in the pre-market as Advent and Stripe are said to have abandoned their pursuit of the payments company. Bloomberg Learning, the group had previously offered more than $50 billion.
6: Ja, of dat het kwakkelende aandeel Adyen kan helpen, dat zoeken we voor je uit.
8: En we hebben het weer eens over slijmjurken. Amerikaanse bedrijven sorteren voor op een democratische overwinning.
9: Waar bedrijven eerst miljoenen dollars aan de Republikeinen doneerden, kiezen grote partijen nu voor de Democraten. Dat meldt de Wall Street Journal. Bedrijven als Meta en Paramount willen die politici te vriend houden, mochten ze de midtermverkiezingen winnen.
8: Is dat opportunistisch of werkt hun tactiek ook echt? Dat hoor je in deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
10: Hey, leuk om er te zijn.
6: Goed dat je hier een keer op de vrijdag bent. Ik wil het nog even over Nvidia hebben. Gisteren hadden we het, toen er nog gehandeld werd, al over de cijfers. Nou, die werden goed ontvangen. Het aandeel kreeg een flinke zet omhoog. Nvidia werd uiteindelijk 442 miljard dollar meer waard op de beurs. Net geen record trouwens. Dat was met 8 miljard dollar meer vorige maand Microsoft. Maar we moeten het om nog een andere reden over Nvidia hebben. Ja, ze verdienen bakken met geld en de vooruitzichten die zien er goed uit. Maar de chipmaker neemt volgens analisten wel een enorm financieel risico. Meerdere financiële financiële risico's. Het heeft geheugenchips nodig en veel ook. Daarom heeft Nvidia contracten gesloten met bedrijven als SK Hynix, Samsung en Micron. Goed voor een bedrag van zo'n, hou je vast, $280 miljard. En dat zijn dan weer contracten die niet te annuleren zijn. Ook breiden ze hun productie uit en is de schuld opgelopen naar meer dan $30 miljard. Terwijl er wel een flinke kaststroom is en er doodleuk aandelen worden ingekocht. Zie jij dat ook eigenlijk als een risico, Thomas, als ik dat zo allemaal voorlees?
10: Ja, tuurlijk is het een risico. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is zo'n fantastisch bedrijf, dat ik het niet op de korte termijn als risico zie. En niet als een risico waarvan ik denk van, oh, hier gaat Nvidia op een gegeven moment van onder de kop of zo, kopje onder. Dus voorlopig zitten ze daar echt nog wel goed.
8: Het vertrouwen van beleggers houdt dus stand. Blijkt ook uit een rapport van ING. Dat meldt dat het daar juist bijzonder goed mee gaat zelfs. De mentale klap van de Iran-oorlog bij beleggers, die is verwerkt. Het vertrouwen is terug op het niveau van voor de start van die oorlog. En bijna de helft denkt zelfs dat het jaar beter verloopt dan ze van tevoren hadden verwacht. Een najaarsdip zijn ze ook niet bang voor. 56% heeft goede hoop dat hun portefeuilles door blijven stijgen de komende maanden. Blijft me wel verbazen, Thomas. Maar blijft al dat optimisme er maar vandaan komen met oorlog links, handelsoorlog nog rechts? Hoe kan dat?
10: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje verbaasd ben over het feit dat die Iran-oorlog zo lang aanhoudt, überhaupt. Maar vervolgens ook dat de economische impact daarvan tot nu toe best wel beperkt is geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste waar beleggers naar kijken, waar dat hele resultaat uitkomt, waarom doet de beurs het zo goed? Ja, dat is gewoon als je naar de winstcijfers kijkt. Die zijn zo goed tot nu toe. Dat in de VS vallen die winstcijfers gewoon 50% hoger uit dan een jaar geleden. Ja, daar kun je bijna niet tegenop werken met slecht nieuws. Als dat is wat er onderliggend gebeurt. Dus kijk, er zijn echt wel risico's. En inderdaad, met een Nvidia en met circulaire investeringen. Die risico's die zijn er. Maar tegelijkertijd zie je dat er zoveel winsten tegenover staat. Zoveel groei. Dat beleggers daarvan denken van ja, oké, ik neem die risico's voor lief.
8: Ja.
6: Gaan we door naar Venezuela. Het land dat begin dit jaar ineens Amerika zag binnenvallen.
11: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
6: En Trump die is nog lang niet klaar met het land, want volgens persbureau Bloomberg willen de Amerikanen blijven voor de olie. De Trump-regering onderhandelt over een groot belang in de olievelden. Een van de opties is voor wel heel lange tijd. De VS zou de olievelden voor 100 jaar leasen. De VS zou daarmee 90 miljard vaten aan olie in bezit krijgen, waarmee ze nog machtiger worden op de oliemarkt. En er is nog iets, want Venezuela zou erover denken om uit de OPEC te stappen. Dat zou weer de tweede exit in korte tijd zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hielden het ook al voor gezien. Betekent toch wel weer een klap voor het oliekartel. Maar misschien ook wel lage prijzen.
8: Ja, we gaan het zo nog hebben over de bedrijven die zich inlikten bij Trump. Ik wil eerst naar een bedrijf dat zeker niet deed. AI-bedrijf Anthropic. Dat had natuurlijk dikke ruzie met de president, omdat ze niet wilden dat het Pentagon hun software zou gebruiken. Uit angst dat de Amerikaanse defensie dat zou gebruiken voor autonome wapens bijvoorbeeld. Nou, als tegenreactie werd Anthropic op de zwarte lijst gezet, waardoor ze bij geen enkele overheidsdienst meer mochten worden gebruikt. Maar dat was onterecht, zegt een rechter uit Californië nu. En ze moeten van die zwarte lijst af.
12: I think the most interesting part of this is what the federal judge said. In that it felt that there wasn't good reason for the ruling by the US administration. Effectively saying that they were trying to make an example, a public example, if you like.
8: Ja, het was een vergeldingsactie, zegt die rechter. En de regering wilde van Anthropic een voorbeeld maken. De saga is overigens nog niet ten einde, want de regering kan nog in hoger beroep gaan.
6: Wil ik nog even naar Netflix. Daar stonden wat servers te roken, denk ik. Want de streamer had het heel zwaar. Niet vanwege een nieuwe serie, maar vanwege de trailer van GTA 6. Beurzenbedrijf Take-Two Interactive heeft miljarden in die game geïnvesteerd en koos juist voor Netflix om de trailer te showen. Alleen liep Netflix af en toe vast omdat zoveel mensen tegelijk keken, om je beeld te geven. 50% meer kijkers dan dezelfde dag een week eerder.
8: Echt ongelooflijk.
6: Ongekend. Bijzonder, want een hacker had juist al hele delen van het spel gelekt. Toch was er dus enorme belangstelling. En dat is logisch, zegt gamejournalist Martin Verschoor in Podcast De Dag.
13: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
6: Maar ja, dan het aandeel van Take-Two Interactive, het beursbedrijf achter Rockstar Games, dat dus ruim 10 jaar aan de game heeft gewerkt. De koers ging 0,2% naar beneden.
8: Ah, spijtig. Republikeinen het hof maken, dat is zo 2025. Wall Street kiest nu voor de Democraten. Wel uit behoorlijk eigenbelang. Hoe dat zit en of het werkt, hoor je zo. En dan hoor je ook meer over Operation Economic Outcast.
6: Eerst naar Artje, en dat krijgt weer eens goed nieuws. De Amerikaanse concurrent Stripe wordt toch niet een maatje groter. Het zou samen met een andere partij PayPal kopen voor ruim $50 miljard. Maar dat gaat nu ineens niet door.
14: PayPal down after Advent and Stripe have said to be abandoning their $50 billion bid.
6: Ja, dat heeft grote gevolgen voor PayPal. Aandeel ging alleen al na beurs 14% onderuit. En kan ook positieve gevolgen hebben voor Adyen. Dat dit jaar juist een beroerjaar beleeft op de Amsterdamse beurs. Het is al meer dan 20% verloren in 2026. Ja, ik denk, Thomas, dat bij Adyen de vlag uitgaat.
10: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat Adyen en Stripe, die dus de overname van PayPal wilden doen, zijn twee bedrijven in dezelfde sector, maar ze bedienen wel echt een ander klantsegment. Waar Adyen vooral de echte grote multinationals bedient, zit Stripe toch vooral bij de wat kleinere bedrijfjes, meer de MKB-achtige bedrijven. Mm-hmm. In ieder geval, dat is de core business meer. En dit had inderdaad Stripe veel groter gemaakt, die combinatie met PayPal. En dat had ervoor gezorgd dat die een nog veel grotere speler zouden zijn. Maar op dit moment, als je puur kijkt naar beurswaarde, dan is Stripe al een meervoud van Adyen op dit moment. Dus ja, ik zie niet dat het echt een heel groot verschil maakt. Maar wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld Adyen heeft samenwerkingen met PayPal. En stel Stripe had daar het overgenomen, dan zou je zo kunnen zien dat Stripe zegt van, nou, hey, die samenwerking, hartstikke leuk, maar die moeten we even op een lager pitje zetten. Dus in dat soort opzichten, daar zie je wel de voordelen.
6: Dus op het gebied van bijvoorbeeld zo'n samenwerking zou het wel echt een voordeel zijn dat deze deal niet doorgaat. Maar concreet, zeg jij, betekent het eigenlijk niet zo heel veel voor Adyen?
10: Ik verwacht dat het voor de strategie, voor het bedrijfsmodel, voor de performance van Adyen, dat het niet heel veel gaat uitmaken.
6: We vergeten het nog wel eens, maar Stripe is nog helemaal geen beursgenoteerd bedrijf. Wat als die op een gegeven moment naar de beurs komen, kan dat nog een aantrekkingskracht hebben die ten nadele gaat van Adyen?
10: Die ten nadele gaat van Adyen denk ik eigenlijk niet. Maar misschien dat het juist weer wat meer geld die richting op krijgt. En dus ook in de richting van Adyen, dat er meer aandacht naar uitgaat. En kijk, Stripe heeft daarnaast nog het voordeel dat het Amerikaans is. En dat het dus ook als het een notering krijgt, dat het in Amerika gaat. Mm-hmm. Nou, daar horen altijd hogere waarderingen bij. Ook al zijn het onderliggend best wel vergelijkbare bedrijven, dan zou je toch een hogere waardering daar zien. Maar ik denk voor Adyen zelf zou dat prima zijn als ze die naar de beurs gaan.
6: Ik zei het net al, het is geen lekkere beursjaar voor Adyen. Die koers die blijft behoorlijk achter. Laatst hadden ze best wel goede kwartaalcijfers, waarmee ze toch wel beleggers weer wisten te overtuigen. Kan dit een beetje de ommekeer voor Adyen betekenen op de beurs?
10: Ja, ik denk dat je dan vooral naar die cijfers moet kijken. Ik denk niet per se dat nu die overname die niet doorgaat, maar die cijfers die waren gewoon echt goed, overtuigende cijfers. Dus je ziet dat ze sindsdien al 20, 25, misschien wel 30% zijn gestegen. En dat betekent dat beleggers die krijgen er weer meer vertrouwen in. Mm-hmm. Maar zoals je al zei, ze staan nog steeds 20% onder de start van dit jaar. Dus het blijft een aandeel dat gewoon flinke tikken krijgt. En wie weet, in de toekomst kan dat dan echt nog wel veel opleveren, ja.
8: Je zei net, Stripe focust zich meer op die MKB'ers en Adyen meer op die grote bedrijven. Nou, dat is een keuze die ze een tijdje geleden ook al wel hebben gemaakt, geloof ik, bij Adyen, om meer op die grote bedrijven te focussen. Maar als je nu ziet dat zo'n Stripe daar toch best wel goede zaken mee doet, zelfs zo'n enorme overname misschien wel in gedachten heeft, is het dan niet toch goed voor Adyen om misschien toch eens te gaan heroverwegen, moeten we wat meer kleine bedrijven gaan zoeken?
10: Natuurlijk is dat onderdeel van de strategie, net zoals dat Stripe, die probeert natuurlijk ook grote multinationals bij Adyen weg te kapen. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat dit soort bedrijven, die proberen zich te focussen echt op een core gebied. En tuurlijk moet dat gebied zo groot mogelijk zijn, maar je hebt hier gewoon twee spelers die allebei naast elkaar heel goed kunnen bestaan, heel goede zaken kunnen doen. En in zo'n situatie waarbij Stripe al zoveel marktaandeel heeft, juist bij dat kleinere segment, tuurlijk is het belangrijk dat Adyen dat niet helemaal in de steek laat, maar focus je op waar je echt groot en goed in bent.
6: Wat betekent dit voor PayPal? Want ze waren overnameprooi, nou worden ze waarschijnlijk toch niet overgenomen. Is het beter voor PayPal om zelfstandig door te gaan?
10: Nou ja, je ziet sowieso aan de beurs dat het voor de beleggers van PayPal zou het beter zijn geweest om wel overgenomen te worden.
6: En nu is de overnamefantasie er ook aan het uitlopen.
10: Ja, precies. Dus die grote daling die ze nu doorgaan, dat is natuurlijk iets wat die fantasie zat daarin. Dus voor de beleggers van PayPal denk ik dat het niet zo goed is. Voor het bedrijf zelf, ja, eerlijk gezegd denk ik dat een overname ook wel beter was geweest. Want Stripe is gewoon een heel modern bedrijf. Is een bedrijf dat vooruit loopt, is een bedrijf dat visie heeft. En PayPal, ja, dat was ooit zo'n groot technologiebedrijf, maar ja, je ziet toch dat het de afgelopen jaren meer en meer een beetje naar de achtergrond aan het terugtreden is.
6: Dan hadden ze dus gewoon deze deal moeten sluiten. Ze hadden ze gewoon moeten laten kopen, toch?
10: Ja, wat ik toch denk, is dat het bestuur van PayPal, die heeft toch, ja, dat die hoge koersen van een paar jaar geleden, of van begin dit jaar, of van 10 jaar geleden, die hebben ze nog in het achterhoofd zitten. En dan is het heel lastig om een bod, ook al is het veel hoger dan de huidige prijs, te accepteren als het toch een stuk lager is dan wat het 1-2 jaar geleden was. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan vasthouden. En dan dus toch zo'n bod kunnen afwijzen, puur op basis van, oké, het was ooit hoger. Maar ze hebben, dan moet ik ook bij zeggen, ze hebben wel goede kwartaalcijfers gehad, PayPal. En dat betekent ook dat ze daarmee weer wat sterker in de markt staan en daardoor misschien ook een hogere prijs kunnen vragen.
6: Maar ze leven nog een beetje in het verleden daar bij die directie.
10: Daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
6: Maxime had het net wel terecht over die strategie. Dus Stripe heeft gekozen voor het MKB, Adyen heeft gekozen voor die grote bedrijven. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet Adyen PayPal overnemen, want dan hebben ze gelijk toch wel meer kleinere klanten.
15: En het is toch al een partner, dus ze werken al samen. Het is niet moeilijk om het hoofdkantoor even te bellen.
10: Ik snap het idee, jongens, maar
6: jij ziet het niet gebeuren,
10: hè? Ik zie het niet gebeuren. PayPal is sowieso op dit moment qua beurswaarde, zelfs na die daling van gisteren, is het qua beurswaarde nog steeds meer waard dan Adyen.
15: Ja, maar ook niet groot dromen en ambitieus inzetten voor Adyen?
10: Kijk, je ziet het soms gebeuren dat bedrijven een groter bedrijf overnemen. Dus in theorie kan het. Maar ik denk dat het totaal niet past in de strategie die Adyen heeft. Want ik denk dat zij meer hebben aan een samenwerking met PayPal, zoals ze nu hebben, dan aan een directe overname. Zij zijn zelf heel erg gefocust op, wij willen technologisch willen we heel goed zijn, we willen moderne systemen hebben, het beste van het beste. En met een PayPal, ja, dat zie je dat toch dat het ietsje verouderd.
15: Maar ook als je dan zo'n samenwerking hebt en dat bedrijf, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Heb je dan wel heel veel aan die samenwerking? Of kun je dan beter zeggen, we gaan zelf even bepalen wat daar gedaan wordt?
10: Nou, het bedrijf gaat het helemaal niet goed mee. Dat is natuurlijk niet per se het geval.
15: Ja, maar
10: het is
15: meer de hoogtes zijn de groei die ver is achter ons. Ja.
10: Maar dat is het voordeel van partneren in plaats van aandeelhouderschap. Het maakt voor een Adyen maakt het helemaal niet uit hoe het met de koers van PayPal gaat. Als zij gewoon veel betalingen doen via het platform van Adyen, dan gaat het goed met Adyen, ongeacht hoe het PayPal gaat.
16: BNR Beurs.
15: We hebben het de afgelopen anderhalf jaar veel gehad over Amerikaanse bedrijven die vriendjes met Trump wilden worden.
6: Zo, ja.
15: Maar nu gaan ze juist de andere kant op, die bedrijven. Dat ziet de Wall Street Journal. Vooral techbedrijven die onder de loep liggen, zoals Meta, die doneren nu opeens ook miljoenen aan de Democraten. Maar ook bijvoorbeeld partijen als Paramount Skydance, die met die overname van Warner Brothers bezig is, en voorspelplatform Kelsey, die huren democratische adviseurs in. Ze zien de midtermverkiezingen aankomen en ze willen zich indekken voor de toekomst. Dat voorspelt niet veel goeds voor Trump als die bedrijven nu al de miljoenen bedragen aan de Democraten aan het overmaken zijn.
10: Ja, het wordt dan een beetje een double whammy eigenlijk. Want ik zei het net al, met de hoge energieprijzen gaat toch al een beetje het sentiment weg van Trump en naar de Democraten. En dan als er ook nog eens meer geld die kant op gaat, dan kan het helemaal die kant op gaan vallen. En inderdaad, ja, Kelsey, al die Polymarket, al die betting sites, die zijn al meer en meer aan het kijken naar, oké, een democratisch huis plus senaat wordt best wel waarschijnlijk. En dan kan dat wel echt de Republikeinen gaan tegenwerken, ja.
15: Ja, de handelsoorlog deed hen niet van gedachten veranderen. De oorlog in het Midden-Oosten ook niet. Maar nu is dan de druppel dat de polls toch de andere kant misschien opvallen?
10: Ik denk eigenlijk dat het zo simpel is, ja. Dat ze gewoon echt kijken, wie heeft de grootste kans om te winnen? En daar willen we het meeste op inzetten. Natuurlijk, ze zetten op beide kanten in. Ze doneren aan beide partijen. Dat ze altijd gewoon altijd winnen. Maar dat ze nu meer en meer naar die Democraten verschuiven, dat is puur op basis van de polls.
15: Ja, is dat opportunistisch? Want die techbedrijven die doen het met het idee dat ze misschien gespaard blijven als de Democraten meer macht krijgen. Maar zijn dat dan ook echt nuttige miljoenen die ze die kant op sturen? Of is dat verspild geld?
10: Ja, het verleden, resultaten uit het verleden, die zeggen helaas, in mijn persoonlijke mening, helaas, dat het wel werkt.
15: Ja.
10: En dat ze dus het niet zomaar over de balk aan het slingeren zijn. En dat ze dus echt gewoon met dit soort geld bepaalde regels gewoon in hun voordeel kunnen laten uitvallen. En ook al zijn dat regels die nu door de Republikeinen zijn opgesteld, dan kunnen die bijvoorbeeld in werking blijven onder de Democraten. Of andersom, dat de Democraten nu juist wat dingen terugdraaien die tegen ze hebben gewerkt. Dus ja, vaak zie je dat het wel werkt.
15: Ja, wie heeft het hardste nodig?
10: Ja, dat durf ik eigenlijk echt niet te zeggen. Ik denk dat het over de hele breedte, je ziet dat dit soort donaties, die zie je over de hele breedte, of het nou een bedrijf is in de farmacie, of een bedrijf in de techsector, of een bedrijf dat een groot boerenbedrijf. Allemaal doneren ze, allemaal maken ze dit soort donaties. En uiteindelijk zie je ook dat het aan alle kanten dan weer een beetje, dat er dingen teruggegeven worden in ruil daarvoor.
15: Ja, is dit ook een moment dat je als belegger misschien gaat opletten wie is zich waar aan het inlikken, wie is waar vriendjes aan het maken, en dan de pols in de gaten houden en kijken welke bedrijven je eruit moet pikken?
10: Ik denk dat je dan toch meer in het gebied van gokken komt. Misschien dat mensen dit wel eens hebben gedaan en hebben gekeken van oké, heeft het echt positieve impact, maar ik zou het niet aandurven.
15: Die donaties die blijven ook maar toenemen trouwens. Ik zag een afgelopen kwartaal $646 miljoen gedoneerd al. Een verplettering van het staande record. Moet je dat wel willen? Die bedrijven die de diepste zakken hebben, die het alleen maar voor het zeggen krijgen? Of moet daar toch echt wel iets meer wetgeving voor komen?
10: Ja, ik zou voor meer wetgeving zijn. Maar je weet dat in Amerika dat totaal niet gaat gebeuren natuurlijk. Dat is al heel lang zo, dat lobbyen daar gewoon er echt bij hoort. En ook met grote bedragen lobbyen. En dat wordt alleen maar meer. Je ziet dat er onder het volk in ieder geval wel wat meer reuring komt. Wat meer mensen die zeggen van, hey, jongens, er moet meer naar het volk geluisterd worden en niet zomaar naar degene of de mensen of de bedrijven met de diepste zakken. Dus een beetje bij de Democraten zie je zo'n beweging zie je ontstaan. Maar ik denk niet dat er binnen nu en een paar jaar zomaar doorheen komt, nee.
6: Het is tijd om terug te blikken op de week. Eentje die begon met overnamegeruchten.
17: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
15: En het was weer eens zover, we moesten het over het Z-woord hebben.
18: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt.
15: Nederlandse beleggers die zien een AI-bubbel, maar ze blijven er wel gewoon in beleggen.
6: Al leek dat bij Nvidia aanvankelijk even anders te zijn.
19: Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald. De langste daling sinds 2022.
15: Er was gezonde spanning voor de cijfers, maar alles kwam goed.
20: Sees Q3 revenue $108 billion. Holy smoly.
6: En er waren meer mooie techcijfers. Zo mooi dat Jordi Beuving van de aandeelhouder de zomer in zijn bol krijgt.
21: De software summit is begonnen.
15: Ja, Jordi werd wild van de cijfers van Salesforce. En wij ook. Die werden eindelijk weer eens beloond door beleggers. Dus had de CEO wat bewijsdrang bij CNBC.
22: Skeptics said customers are going to leave. Agentic use of the platform has surged 6 times. 6 times, Jim.
15: En de vraag was dus deze week, zitten we nou in een AI-bubbel? Nederlandse beleggers denken van wel. Het antwoord van grote vriend Mike Mulders is anders.
23: Je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is, dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn, want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen te positief.
15: Maar denk jij, Thomas, na die Nvidia-cijfers er nu anders over? Net was je redelijk positief, geloof ik.
10: Ja, ik ben nog steeds positief. En ook bij ABN, we hebben toevallig deze week hebben we onze wegingen van zowel aandelen als de IT-sector hebben we allebei verhoogd. Nou, dat doe je niet als je denkt van we zitten midden in een bubbel. Tuurlijk zien we risico's, die zijn er ook zeker. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenover staan waardoor we denken van ja, die bubbel die is er nu in ieder geval niet. En die groei die kan echt nog wel een tijd doorzetten. Je ziet wel wat eerste tekenen aan de horizon waarvan je denkt van oké, dat kan op een gegeven moment een bubbel gaan worden. Maar daar zijn we nog niet.
6: En het was de week met de start van een nieuwe Mission Impossible, Operation Economic Outcast. De missie waarin de VS Iran gaat slopen in economische zin. Ja, bij onze jaarlijkse nieuws top 200 hebben we een slagzin. Geen hits, maar headlines. Financiën minister Scott Bessent heeft zich laten inspireren. Geen bommen, maar boycott, zegt hij. Hij roept andere landen op om mee te doen. Of nou ja, hij spoort ze zeer nadrukkelijk aan.
24: Economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power. No one is above the reach of US sanctions.
6: Een economische boycott, Thomas. Ja. Hoe gaat die eruit zien?
10: Ja, dat is nog heel onduidelijk, want het zijn hele sterke woorden, maar op papier staat er eigenlijk nog heel weinig onder de streep. Wat je wel al ziet, is dat Iran is al tijden een paria op het wereldtoneel. Iran wordt al tijden aan allemaal sancties gelegd. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe je dit nou nog meer en meer kan gaan doen. Wat je wel ziet is eigenlijk de enige grote partij die nog niet door dit soort tweede rang sancties wordt geraakt is China, de grootste handelspartner van Iran. En dat is denk ik wel wat te veel hooi op de vork voor de VS. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat ze daar echt heel erg veel werk van gaan maken. Denk meer woorden dan daden.
15: Nou, positief einde van de week dan toch nog. Dus we kunnen vrolijk ook vooruitblikken op de volgende. De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze 1,5 miljard euro mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
6: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 28 augustus. Wij danken Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je hier was op de vrijdag.
10: Leuk om er weer te zijn.
15: Hartstikke gezellig. En we hebben goed nieuws, want zondag dan hoor je hem weer in Beurs in Zicht. Ons cadeautje voor jou, mits je ons volgt natuurlijk in je podcast-app of op YouTube. Dus je weet wat je te doen staat. Tot zondag.
6: Tot zondag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor viel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.
11: Geert-Jan Haan.
12: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus. En Michal van der Toorn, onze defensiespecialist.
11: Zeker.
12: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
9: The Gradometer.
12: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, we blijven bij de Noordflank.
13: Ja, want ik wil het even hebben over referenda. Natuurlijk de aanleiding het referendum op IJsland. Maar ik wil even uitzoomen naar het concept referendum.
12: Vertel.
13: Ja, is het een goed ding? Is het iets slechts? Is het populistisch? Zouden we Europese besluitvorming misschien beter kunnen maken als we referenda hadden in heel Europa? Ik denk soms wel, want referenda kunnen legitimiteit geven. Dwingen politici in Europa om beter uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Maar...
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Goed concept, een referendum.
5: We hebben in Nederland 10 jaar terug het Oekraïne-referendum gehad.
4: Ja.
5: Toen zei ik zelf al, ik heb het allemaal voorspeld, dat is te ingewikkeld om aan burgers voor te leggen, hoe dat was geformuleerd. Jij geeft nu ook aan, wat Frankrijk betreft, dat is misschien te ingrijpend. Mm-hmm. Als jij kijkt naar IJsland, hoe dit referendum nu is opgezet.
4: Ja.
5: Wat vind je daar dan van?
4: Nou, de vraag is eigenlijk heel simpel. Hè. Gaan we praten met Brussel, ja of nee? En dus dat is nog wel te begrijpen. Uiteindelijk wat erachter zit is veel gecompliceerder. Het onderhandelen over die 35 hoofdstukken. Een andere status van IJsland binnen de Europese Unie. Niet meer in de Europese economische ruimte. Dus super gecompliceerd. Moet je eigenlijk overlaten aan experts. De vraag is simpel. Maar wat erachter zit is super ingewikkeld. Nog een ander verschil natuurlijk. Nederland heeft nooit bindende referenda gehad. Althans in de recente geschiedenis. Alleen adviesgevende referenda. Ja, dat zijn een soort opiniepeilingen. Nou, die kun je elke dag houden als je wil. In Frankrijk is het een bindend referendum, dus dat is toch een beetje anders. Ja, in IJsland is de vraag dus simpel. Wat ik wel positief vind is dat de IJslanders mogen bepalen of zij de Europese deur weer op een kier zetten. Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk op neer hoe ingewikkeld het eigenlijk ook is. Maar ja, dus zelfs als IJsland nee stemt in hun referendum, dan is Europa wat mij betreft toch een klein beetje greater geworden, omdat burgers bij de besluitvorming betrokken worden. Ik ben er niet helemaal zeker van of een referendum dan wel het beste middel is daarvoor.
6: Make Europe great again. Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
7: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up, the Chinese and the Russians are more and more active.
8: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening, gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.
9: Een

0: De Noordflank staat weer op de kaart komende week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven, ja. Nation Army zijn het er echt 7. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is 3. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus 7 nations.
0: Nou, nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien... Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee, waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus... Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden, om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het Hoge Noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het Hoge Noorden ook onder

0: die paraplu van Arctic Century ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
1: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
2: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
1: Dat klopt.
2: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
1: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurde onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordvoort in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
3: Nee.
4: Moeten ze wel een eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker, ja. Maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het Hoge Noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, geloof ik.
3: Ja, dat wordt, we weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessicus van Defensie, die zei, ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
3: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel. Na
0: nou,
3: afloop.
0: De Belgische collega, de Belgische, die legt alles op tafel. Dus,
3: ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franke, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. 2 weken ongeveer, van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening, ja.
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè? Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet te doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch.
3: Ja, en natuurlijk ook om samen te werken met. Ja. Ja, je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar ja, dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Ja, we willen samenwerken, maar Groenland is ook een splijtswam aan het worden tussen Amerika en Europa. En er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue. And President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security. And again, he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up. And because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jessicus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. Mm. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jessicus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
3: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jessicus praat weer Rutte na. Papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al, kijk, die interesse in dat Arktische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit. Iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu, als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jessicus. Dus ja, wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden, in Noorwegen, zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso heel nuttig. Alleen, ja, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, ja, dat klopt niet.
3: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
3: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja.
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat,
8: dat die pinner wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
3: Het is gewoon een goede quote.
4: Neem niet kwalijk. Ja.
3: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
3: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in, want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, ja, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe, ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten en dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. misschien onder druk van Mette Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet. Heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil niet. Je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen. Niet de pin eruit trekken. Of erin of uit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Ja, zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor te
0: bereiden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde. Zou je bijna zeggen. Ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt, want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshaven. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
0: Wat gaat deze oefening Arctic Sentry nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
3: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt. Maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging? Want ja, oké, als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Sentry waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe. Hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken. Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
3: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
3: Nou,
0: ik was gewoon schone kleren aan, zie ik.
3: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
3: het gaat de hele tijd over
4: niet.
3: Van ja, de scholen zijn weer begonnen. We moeten weer aan het werk. De winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van. Dus kom er maar in met de Dolce Vita.
9: En met jou gezien.

0: even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken? Je kan erheen met de trein, dus dat is
2: ik
0: geweldig.
2: Ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: Greet. Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg. Nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten, maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open. Als je daar toevallig bent, of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic, in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dus dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: 300 miljoen euro, dat is de financiering die Occasion Lease platform Lizzy heeft opgehaald.
14: Ja,
13: je wel wat mee doen.
14: Het lijkt me ook, ja. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland en wil flink groeien met jong gebruikte elektrische leaseauto's.
13: Waarom zou je dat nou willen?
14: Waarom je een jong gebruikte?
13: Ja,
14: je hebt liever een oud. Ja? Ja. Je hebt liever niet elektrisch en je wil liever niet leasen. Ja, dan hoef je niet naar Lizzy te gaan.
13: Dan hebben we in ieder geval wel voor jou een rijtest in de Lamborghini Temerario. Ja, die zou ik best jong gebruikt willen leasen. Kan ik niet betalen, maar...
14: ja, maar dat is, vreemd genoeg zie je dan soms dat inderdaad mensen dat doen. En ja. Dat dan gewoon 8000 euro per maand. Ik heb geen idee wat het Temerario kost. Dat je denkt, wie doet dat? Ja, die mensen zijn er dus toch ook, ja.
13: Die denken, dan ben ik er over 4 jaar weer vanaf.
14: Ja. Ja, het risico ligt lekker bij leasemaatschappij.
13: We spreken zo in ieder geval de baas van Hyundai Nederland, maar eerst...
3: Het autonieuws.
13: Elektrische auto's, hadden het er net al over, zijn te stil... en veroorzaken daardoor vaker ongevallen met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Kijken we ervan op?
14: Dat Belgen zo dom zijn om door elektrische auto's te worden platgereden? Nee, op zich niet. Ja, deels wel, want de wegen zijn daar slecht, kinderkopjes... en dan hoort toch behoorlijk die banden van elektrische auto's stuiteren over de weg. Dus kijk... überhaupt ook auto's met verbrandingsmotor zijn veel stiller geworden. Als jij gewoon 50 rijdt in een moderne auto, dan hoor je natuurlijk eigenlijk amper wat.
13: Mag ik even zeggen dat ik valt mij ook wel op, ook zelfs als ik niet in de auto zit, voetgangers letten echt gewoon totaal niet meer op.
14: Nee, ik
13: oortjes in, zit op een smartphone te kijken.
14: Ja, ik blijf volgens mij bijvoorbeeld wel eens gegeven dat ik zeg maar op richting de Ring Rotterdam een motorrijder tegenkwam die op zijn telefoon met twee losse handen aan het appen was. En we zijn zo verslaafd aan die telefoon. Er zit inderdaad features, voetgangers. Dus volgens mij is dit niet het probleem van de elektrische auto. Maar
13: goed,
14: gewoon,
13: geluid kan natuurlijk wel helpen.
14: Ja, gewoon een grote toeter. Ja. Op het moment dat je, het zou een mooie fix zijn als een auto ziet, dan kan je met AI natuurlijk heel goed doen. Je ziet zeg maar iemand lopen of fietsen met een mobiel telefoon. Dat is gewoon een hele harde toeter.
13: Ja, voor mij mag die auto dat zelf doen.
14: Ja, vind ik ook heel vaak. Waar dan niet meer te doen?
13: Auto in de voetganger in de buurt.
14: Ja, precies, gewoon preventief.
13: Ja. Hey, foto's van jou gaan viral. Ja.
14: Zo, hè?
13: Hoezo is dat nieuws? Zou ik bijna precies, zeggen.
14: Blijkbaar Nout vond het wel belangrijk.
13: Ja, Volkswagen ID4 opvolger.
14: Ja. Ja.
13: Daar zat jij in. Dus eigenlijk gaan de foto's van de ID4 gaan.
14: Zat
13: jij erin.
14: Niet toevallig. Want die foto's heb ik niet zelf gemaakt. Die heeft Huib de Vries, de PR-man van Volkswagen, gemaakt. Ik heb gisteren inderdaad in de ID4 opvolger...
13: Ja, een beetje geel-goud geblokt.
14: Ja, het is gecamoufleerd. Gereden in een gecamoufleerd prototype. En ook al de real deal gezien.
13: Gaan schouwen.
14: Ja, een hele interessante auto. En hij gaat dus misschien niet ID4 heten.
13: Wat kun je er allemaal over vertellen?
14: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is. Het is hetzelfde
13: auto,
14: formaat.
13: Ik niks over en, zeggen.
14: Ja, mag ik... Nee, ja.
13: Is echt heel erg interessant.
14: Krijg ik echt boetes. Volgens mij heb ik ervoor getekend.
13: Maar het is dus meer dan een facelift, dat kun je wel stellen.
14: Zeker.
13: Maar dat zie je ook al op die foto's. Of ze moeten er heel veel schuim...
14: Ik denk dat de meeste mensen positief verrast zullen zijn. En zeker als je eigenlijk daarna weer goed kijkt... dat je denkt, wacht even, het is nog wel dezelfde basis. Dus dit is een hele, hele ingrijpende facelift. Als je het...
13: Was ook wel nodig misschien?
14: Nou ja, dat. Ze hebben natuurlijk onder noemer True Volkswagen... zeg maar, hebben ze alle elektrische Volkswagens. ID3 heet de ID3 Neo. Ja. Die wilden ze nog geen Golf laten heten... omdat daar de aanpassingen nog niet goed genoeg zijn. ID Polo, ID Cross, ze zijn echt knoppen terug. Mooie
13: gaat deze dan heten?
14: Dat mag ik niet zeggen, maar als je op het kenteken kijkt, dan staat er Woppets Wolfsburgs. En dan aan het eind cijfers, in het midden staan de letters T en I. Ik zeg niks verder.
13: Oh.
14: Jij mag het wel zeggen. Ik mag
13: Juan.
14: Het niet zeggen.
13: Juan.
14: Ja. Ja.
13: Toch? Onze goede vriend.
14: Juan. Ja.
13: Juan.
14: Juan. Ja. Ik moest ook denken aan een tijger en een leguaan. Want daar is die naam ooit van afgeleid. Maar goed, we gaan
13: hey,
14: door.
13: Maar nee, wacht even. Wanneer mag je wel wat zeggen over die auto?
14: 28 september mag ik de naam communiceren en vertellen hoe die rijdt. En wat de technische specs zijn, zeg maar deels. En 9 oktober wordt die onthuld. Dat is die 9 oktober dat wij niet live opnemen, geloof ik. Was dat,
13: oh
14: dat
13: ja, maakt niet lekker handig. Ja. Omdat jij weer ergens naartoe moet.
14: Ja, ja, niet hier naartoe. Nee.
13: Maar goed, foto's, die viral foto's zijn ook op Autoblog terug te vinden.
14: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen op mijn Instagram en de Instagram van Autoblog gepost. Maar ja, precies. Toch de rest van de wereld heeft dat ontdekt. Iedereen volgt mij nu blijkbaar.
13: Nou ja, mooi. Weer tijd. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast. En wat hadden wij daarin? Terwijl Wouter zit even zijn social media.
14: Ja, ik zit even in mijn social media. Wat onrust bij Volkswagen. Maar ja, dat komt helemaal goed, want ze hebben straks een nieuw model. En de vernieuwde Renault 5.
13: Ja, met dus leuke nieuws.
14: Je heeft een nieuwe kleur.
13: Ja. Nou, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
15: De Nationale Autoshow.
13: Hyundai presenteerde deze week de toekomstplannen. Het merk belooft de komende jaren onder meer 100 nieuwe modellen. Elektrische auto's met range extender en heel veel goedkopere batterijen. Te gast is Ruben Keuter, directeur van Hyundai Motor Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
16: Ja, goedemiddag en leuk om hier weer te zijn.
13: Ja, Hyundai pakte echt flink uit tijdens de CEO Investor Day, zoals dat dan zo mooi heet. 100 nieuwe modellen. Hoeveel daarvan komen ook daadwerkelijk naar Nederland?
16: Nou, naar Nederland, daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel 40 naar Europa. Maar dat zijn natuurlijk ook wel facelifts en echt nieuwe modellen. Ja. Dus de komende 18 maanden gaan we zo'n 5 volledig nieuwe modellen introduceren in Nederland. Nou, elektrisch, hybride, plug-in hybride. Dus we blijven niet alleen maar elektrisch. Maar wel het meest relevant natuurlijk voor Nederland met onder andere Peugeot eindheffing wat eraan komt.
14: Ja. Yeah.
16: En trouwens, we hebben ook gewoon EV's met geluid tegenwoordig. Dus misschien is dat wat voor die Belgen dan.
13: Zit dat ook echt aan de buitenkant, dat geluid?
16: Dat kan ook aan de buitenkant, jazeker. Oh, ja.
14: En binnenin ook. Ja, hebben ook een viraal videootje van mij dat ik in de Ioniq 5N... Ik kwam echt met versnellingen en toeren. En dan had hij de toerenbegrenzer in loopt. Dat ik daar op zich eigenlijk wel een moet lachen. Maar...
13: Ja, maar dat is nog best wel aardig gelukt geluid, hè?
14: Ja, ik zet het wel uit in dat soort auto's altijd. Dat vind ik het heel interessant. Ja. Want ik echt denk, waarom zou ik het doen?
13: Ik heb afgelopen week in Zeker gereden.
14: Zeker.
13: Daar heb je ook geluidssimulatie in. Er zijn ook best wel positieve dingen te vertellen over de Zeker 7GT. Maar dat gesimuleerde geluid, dat slaat echt helemaal nergens. Ik zal het in de rijimpressie laten horen. Dat is wel leuk. Maar
16: je ziet wel steeds meer merken die mee komen.
13: Maar ik denk wel, van doe het dan wel goed.
16: Ja,
14: We hebben de nieuwe Ioniq 3, die komt er aan. Maar wat gaan we straks spreken. Wat komt er nog meer aan nieuwe modellen? Is wel een tipje van de slag.
16: Ja, zeker. De nieuwe Tucson komt eraan. Die is net in Korea gelanceerd. En dan onder andere nieuwe Kona volgend jaar. Dus er komt echt wel heel veel aan. Nieuwe i20, nieuwe Bayon. Allebei als hybride aandrijflijn. Yeah. Dus dat is ook gewoon nieuws voor Nederland wat heel relevant is.
13: Ja, want i20 dus nog wel.
16: Ja.
13: Want de i10 die is...
16: Nee, die i10 die hebben wij omgedoopt naar Inster. Ja, dus dat gaat heel goed. Inmiddels meer dan 5000 Insters rijden het in Nederland. En we zien ook echt nu met alles wat er speelt in de wereld... Per maand, niet alleen bij ons, maar gewoon überhaupt in Nederland... elektrisch toenemen. Afgelopen maanden gewoon de helft van nieuw verkoop volledig elektrisch. En dan moet de pseudo-eindheffing nog komen. Dus dat belooft nog wat.
14: Dat gaat een beetje pijn doen. In jullie qua marktaandeel...
13: Als je de juiste modellen hebt...
14: Nee, het gaat pijn doen. Want er verdwijnt gewoon een groep die gewoon geen nieuwe auto zakelijk koopt.
13: Goed, we zijn bijna alleen maar een occasion land. Dus,
14: maar...
13: Dat worden we nog meer.
14: Nee, maar van nieuw is een heel groot deel zakelijk. En daarvan is nu nog een heel groot deel met een verbrandingsmotor. Dat en dat wordt heel veel duurder. En die gaan gewoon verdwijnen.
16: Stappen straks allemaal in een elektrische auto natuurlijk.
14: Niet allemaal.
16: ZZP je niet dan maar.
14: Maar ook mensen die caravan of een boot of wat ik wat mee willen nemen. Of helemaal niet zo handig thuis kunnen laden. Nou ja, goed, dan gaan we dat in real proberen.
13: Of die gaan zakelijk in Insta rijden en hebben dan privé nog...
14: Wat een goed idee. Ik heb serieus over pseudo-eind even een artikel ben ik aan het schrijven over de uitwijkmogelijkheden die je hebt. En een van is gewoon, pak gewoon een hele goedkope elektrische auto. En doe gewoon die Porsche Cayenne. Die rijden gewoon privé. Dus
16: maximaal nou, over betaalbare elektrische auto's gesproken. Die hebben we.
13: Ja, nee, precies. Maar gaat dit, dat hele plan, hè, en dan in combinatie met die pseudo-eindheffing en waarschijnlijk mogelijk de juiste modellen, gaat dit jullie marktaandeel in Nederland ook echt daadwerkelijk vergroten, denk
16: ik? Nou, ik denk zeker dat daar de groeikans in zit. Hè. Dus je hebt ook gezien in dat plan natuurlijk een flinke kostenbesparing op EV's.
13: Ja.
16: Nou, we zien nu al met de prijspositionering met een Inser en ook met een Ioniq 3 dat we zeer scherp in de markt staan. Dus al ver beneden het gemiddelde prijslevel liggen in die segmenten. Ja. Want we hebben het wel vaak over de elektrische auto is een dure auto. Maar als je nu naar gemiddelde waardes kijkt qua bedragen, zie je nu al dat elektrisch gewoon lager geprijsd is dan niet elektrische.
14: Ja, maar dat is ook omdat er een hele klap belasting op zit. Want ik was in Wenen. Ja. In Wenen. En ik, sorry, het is een concrete genoemd, maar ik zag daar een billboard voor een nieuwe Skoda Octavia. En die was dan €25.000.
13: Ja.
14: Gewoon een nieuwe Octavia. Ja. Er zat vast al allemaal kortingen, weet ik wat allemaal. Ja. Maar het is natuurlijk in Nederland wel extreem veel belasting.
16: Maar wat je ziet natuurlijk jaren geleden met echt een 20-25% dat EV duurder was.
13: Ja.
16: Ja, die tijd ligt wel echt achter ons.
14: Ja.
16: En ook belangrijk natuurlijk dat je als OEM zoals wij ook qua profitability goed blijft ontwikkelen. En daar komt natuurlijk ook zeker de 30% target op EV's vandaan die in het bestand...
14: Jullie dochtermerk Kia staat in Nederland nummer 1.
13: Dat is gemeen.
16: Oh, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Daar ben ik ook heel trots op.
14: Nog een kleine historie daar. Ja, dat is waar. Ja. Dat heb je ook gezegd. Is het jullie benchmark? Zeg van, nou ja, eigenlijk willen wij, ja, of nummer 1 of nummer 2 of wat ik wat. Hè, waar, of,
16: nee, zeker niet. Hè. Kijk, uiteindelijk moet je kijken naar een sustainable groei. Hè, dat je bij je aantallen haalt, maar ook natuurlijk gewoon profitability-wise goed kunt groeien.
14: Yeah.
16: En dat we ambitie hebben, dat mag duidelijk zijn. Ja. We staan nu op nummer 8. Dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons, hè, richting een top 5 positie. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk alleen maar heel trots naar nummer 1. En kijken we steeds vaker ook wel vanuit groepsverband en naar performance in de markt, vanuit Union Motor Group.
13: Ja.
16: Dus het is niet zo dat we zeggen, joh, dat is ons target. Hè. Er zit nog heel veel tussen en omheen.
13: Ik vind het wel een beetje voorzichtig, hoor.
16: Vind je het voorzichtig?
13: Nou ja. Je bent toch gewoon een moederbedrijf, Hyundai, van Kia eigenlijk. Kia valt daaronder eigenlijk, toch?
16: Zeker, maar als wij gezamenlijk allebei meer voertuigen weten verkopen, gaan ook gezamenlijk de R&D-kosten naar beneden.
13: Maar ja, goed, als ze dit bij Ajax zouden zeggen, het is misschien wel terecht, top 5, maar ambitie, maar...
14: Dat vind ik al heel erg ambitieus, mijn deur.
13: Je moet toch gewoon voor die nummer 1 positie gaan?
16: Nee, absoluut. Maar uiteindelijk moet je wel natuurlijk kijken naar de groei ook financieel gezien. Het gaat niet alleen maar om aantallen in deze wereld.
14: Nee. Nou, in dat plan zaten hele verschillende dingen. Ja. Waar we ook nog wel zeker waren. Maar waaronder ook ERS, elektrische auto's met een range extender. Ja. We kennen natuurlijk in China ook wel dat je ziet gewoon een hele dikke accu. Kan 200 kilometer elektrisch rijden. Dat is dit ook, toch? Dat is gewoon een. Of is het.
16: Zeker. Er komt een grote batterijpakket in. Waardoor je voornamelijk voor zwaardere auto's. Denk aan grotere SUV's.
13: Mm-hmm.
16: Daar is het natuurlijk perfect voor. Nu zie je wel, EREV is op dit moment alweer aan het afnemen. Maar het grootste in China.
13: Ja.
16: Dus we zien in de US daar wel kansen voor. In Europa kan dat ook. In Nederland moeten we met dit klimaat van de overheid natuurlijk afwachten. Wat over 3 jaar hip en happening is. Misschien na de diesels, plug-in hybrids, nu EV's. Is het dan de EREV. En kan het dan kansen bieden. Maar met het huidige plan wat er ligt.
13: Met die pseudo-eindheffing is het gewoon niet interessant.
16: Nou ja, dan kom je dus uit bij ZZP en particulier op nieuw koopmarkt. Alleen in dit segment. Het zijn vaak zwaardere SUV's waar je dat toepast. Ja, dan zit je ook wat in de hogere prijsklasses.
14: Ja, dus niet heel kansrijk voor Hyundai in Nederland.
16: In Nederland op dit moment. Want alles ligt denk ik niet heel kansrijk. Dus wij zetten veel meer in op volledig elektrisch. En dat uiteindelijk ook gewoon wat te zien met een Ioniq 3 betaalbaar maken.
14: Ja, ja. Ja, maar dan heb je geen dikke SUV waarmee je 1000 kilometer kan rijden. Hè? Want dat is met
16: dan moet je uiteindelijk in een Ioniq 9 stappen. Nee, er is van alles inmiddels in de line-up. Dus we zijn er klaar voor.
14: Nee, wat dat betreft, eerlijk is eerlijk. Hyundai is maar echt een hele brede line-up van klein tot groot. Hè? Zowel elektrisch als met verbrandingsmotoren. We dreigen heel erg een elektrische markt te worden natuurlijk met pseudo-eindheffing. Over die Ioniq 3 gesproken, volledig elektrisch. Waar moeten we hem plaatsen? Ja, hij zit onder de 5 en onder de 9. Maar wat voor auto is het?
16: Nee, kijk, we spreken heel vaak in segmenten. Ik denk dat een consument niet echt zo denkt. Hè. Ik ga nu een B-segment auto kopen of een C-segment auto kopen.
0: Als je daarin spreekt, zit die een beetje tussen B en C segment in. Dat is 4,20 meter. Mm-hmm. Yeah. Uiteindelijk met een long range zo'n 500 kilometer WLTP. En je ziet ook wel dat het is niet zoveel van hetzelfde. Het is een beetje een combinatie tussen een hatchback en een crossover. Yeah. Toch iets hoger. En ja, boven verwachting goed ontvangen ook. Want het is toch weer een uitgesproken design. Maar wordt heel goed ontvangen. Inmiddels meer dan 5000 geïnteresseerden die zich ingetekend hebben bij ons. Ja, dat is toch een goede start voordat die auto überhaupt in de showroom staat.
14: Oké. Ja, maar mensen kunnen ook al bestellen, of is dat nog...
0: Je kunt al bestellen. We hebben op dit moment hebben we een reservering openstaan. Dus als je reserveert nog tot maandag, dan krijg je €1500 voordeel. Dus we hebben een mooie triggertje opgezet. En uiteindelijk bestellen kun je ook. Er zijn een aantal bestellingen uiteraard al binnengekomen. Maar mensen willen me ook even zien, proefrijden. En dat kan vanaf oktober.
14: Oké.
0: Dus echt om de hoek.
14: Sorry, je verwacht elektrische auto zakelijk. Dit is allemaal een nieuwe lease-lieveling? Of is hier privé met stijgende brandstofkosten?
0: Je ziet dat privé nu ook snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix. 60% zakelijk, 40% privé. Okay. Ja. Ook gezien het prijspunt. En je ziet ook de afgelopen maanden dat de EV-mix in de privémarkt gewoon hard groeit. Ja. Ook boven de 40%. Uiteraard gedreven door alles wat er speelt. Hoge brandstofprijzen. Maar je ziet wel dat die acceptatie nu heel snel gaat.
14: Ja, dus gewoon een prijspunt. En ik denk, wat is het prijspunt eigenlijk? Want dat weten onze luisteraars misschien niet. Wat is het vanaf prijs, Arjan?
0: 27,995.
14: Maar dan heb je nog niet de long range. Want dat is natuurlijk wel in deze klasse.
0: Dan nog, long range is vanaf zo'n 31.000 euro. Dan heb je bijna 500 WLTP. Yeah. Zoek maar wat andere modellen op die dat bieden in de markt.
14: Nou, ik kan er wel een paar noemen, maar...
0: Ja, ongeveer,
13: Kia, EV3.
0: Ja, maar de WLTP er ook bij, de range. Want dan,
14: volgens mij is ID Polo is 460 en is 32.000 euro. Nou ja, maar dat zijn natuurlijk wel de concrete zin. En ook daar je ziet wel dat de groei zit ook wel, denk ik, in dit soort auto's. Want daar komen nu uiteindelijk, en dat is ook weer credits voor de Ioniq 3, uiteindelijk gewoon fatsoenlijke auto's met een goede range.
0: Ik denk, de groei elektrisch ook wel in het C-SUV's. Segment, hè. Als je naar 2025 kijkt, waren er 65.000 auto's in het zakelijk segment niet EV. Ja, dat wordt uiteindelijk een groot deel, ben ik van overtuigd, wordt elektrisch. Ja. Met trekgewichten die je nu hebt, kun je ook prima een keer met de caravan op vakantie. Tuurlijk,
14: heb
0: je
14: helemaal naar Zeeland gereden. En toen moest ik
0: misschien
14: nog
0: wel een keer een mooie challenge voor jou, Wouter. Met je caravan uit Zuid-Frankrijk.
14: Ik heb geen caravan. We hebben ooit
13: een paar jaar geleden... We kunnen natuurlijk wel een studio bouwen in een caravan.
14: Ja, dat is wel leuk.
13: En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen.
14: Wij hebben toen inderdaad getest met caravans, met verschillende auto's. Ja, je range gaat gewoon door de helft. Dus dat is echt... en er was nog een kipcaravannetje ook. Dus een klein, smal, niet al te zwaar. Ja, dat is een... Ja, goed, we gaan zien waar...
0: Je hebt vakantie dan toch, hè? Dus ja,
13: het gaat natuurlijk wel om die batterijen. En jullie zeggen ook, de batterijkosten gaan met 30% gaan we die kunnen verlagen.
0: Ja.
13: Hoe werkt dat?
0: Nou, alle details moet ik je echt. Die kan ik je niet vertellen. Hè? Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat we steeds meer in-house gaan doen. Ja. Hyundai Motor Group doet überhaupt wel heel veel in-house. Hè, met eigen transport, eigen stalfabriek. We zijn inmiddels 100% aandeelhouder van Boston Dynamics geworden. Dus een robotica bedrijf. Ja. Dus we investeren op vele, vele fronten. En we gaan ook meer in die keten van batterijproductie starten. Dat betekent niet dat we de grondstoffen zelf hebben. Dat zie je ook. Alleen door meer in-house te doen, kun je die kosten drastisch verlagen. En die target staat op 30%.
13: Het is niet het enige wat bij Hyundai wordt gezegd. Hè? Dus inderdaad wat je zegt, zelf die accucellen ontwikkelen. Ja. Maar ook dubbel vermogen. Laadtijd met 40% verkort.
0: Ja, maar dat is meer het BMS. Dus het battery management systeem. Okay. Waar we, dus de software kant. Daar gaan we zwaar op inzetten. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Als je nu ziet, is natuurlijk van het geheel zo'n 200.000 elektrische auto's. Ja, uiteindelijk gaat dat heel hard groeien. Volledig elektrisch heb ik het over. En je ziet natuurlijk wel van zo'n 60% elektrisch aangedreven gaan wereldwijd. Ja, ja. Ja, dat is een gigantische transitie die we doormaken.
14: Nou, het positieve nieuws natuurlijk is dat de batterijen zijn nog lang niet uitontwikkeld. Dat daar nog kosten, maar ook capaciteit en snellaadcapaciteit absoluut natuurlijk stappen worden gezet. Nou, natuurlijk 30% goedkopere batterijen. Dus goedkoper auto's, goedkoper Hyundai's, denk ik. Of is dat niet zo'n een op eentje die te maken is?
16: Kijk, wij kunnen het over. Ik denk dat we nu, niet alleen wij, maar heel veel fabrikanten al best scherp EV in de markt zetten. En dus eigenlijk gaat de pricing nu wel een beetje, loopt vooruit op eigenlijk de koststructuur van EV's. En dat zie je bij heel veel OEM's. Dat
14: een mooi politiek antwoord. Nee, de prijs gaat niet omlaag. Nee.
16: Nou zonder grap, als je nu zeker in Nederland kijkt, is gewoon de prijzen liggen al op of onder het niveau van elektrisch rijden.
14: Ja.
16: Van brandstof. En uiteindelijk moet elke OEM natuurlijk, dat zie je wereldwijd, dat is de druk die er nu ontstaat. Die zal ook prof moeten blijven om in de toekomst te kunnen blijven investeren. Precies,
13: maar Hyundai zegt, ambities daarin zijn ook groot. Ja. Op het gebied van winstgevendheid, winstmarge van 9% in 2030. Ja. Ah, daar kan best wel wat dan af.
14: Ja, dat is ook weer waar. Zoveel grappig, je zegt de kosten van elektrisch rijden. Maar als je Europa-wijd kijkt, dan zijn we dus in Nederland koploper volgens mij. Of op nummer 2 qua kosten benzine per kilometer. Ja. Maar elektriciteit zijn we ook nummer 1. Dus elektrisch rijden is zeg maar ook. Eigenlijk is autorijden gewoon in Nederland extreem duur. En met elektrisch kan je een heel klein beetje besparen. En als je natuurlijk zonnepanelen hebt en het laar mee gelopen klooien, dan.
16: Nee, maar ik denk uiteindelijk zie je natuurlijk dat de inzet voor correctie in pricing in EV. Ja, die is de afgelopen 2 jaar niet alleen in Nederland. Die heeft absoluut ingezet.
14: Ja.
13: Welke auto gaan we eerst die nieuwe batterijcellen in tegenkomen?
16: Durf ik nog niet te zeggen. Dat is nog niet aangekondigd. Hmm. Dus uiteindelijk, wij weten ook niet alles. Nee. Mijn geval, alle details. Ja. Maar blijft ook nog wat nieuws voor ons in zitten. Maar ik verwacht wel in 28 dat we daar de eerste effecten.
13: Als het over de Europese auto-industrie gaat, gaat het vaak over de concurrentie in China met name. Maar ook gewoon met Chinese merken. Ja. Hoe zien ze dat in Korea?
16: Nou, kijk, in China, dat heb je ook gelezen, hebben we een ambitie van 500.000 waar we naartoe willen groeien. Dat is natuurlijk een extreem competitieve markt. Is Hyundai aan zich heel klein. En uiteraard zijn de Chinese merken nu wereldspelers aan het worden. Dus zien we dat ook in Europa. En kijken wel degelijk naar de Chinese spelers, hoe die zich positioneren. En hoe wij daar moeten acteren, absoluut.
13: We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ruben Keuter, grijs directeur van Hyundai Motor Nederland. En zometeen.
14: Occasion lease platform Lizzy heeft nu 300 miljoen in kas.
13: Ja, dat is best veel geld. En Wouter test de Lamborghini Temerario. Tot zo.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
10: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
9: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden, die was in brand gestoken en begraven. Zijn drie verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. Zes anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
11: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: De Lamborghini Temerario draait 10.000 toeren per minuut en daar maak je dan ene Wouter Carson best blij mee.
14: Ja, weet ik ook niet. Hey, maar ik had het idee dat...
13: Je kunt ook in tekenfilms gaan figureren. Ja. Met
14: Zo, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Gewoon een tekenfilm is er. Ja. Maar goed, we gaan eerst over iets anders hebben.
13: Ja, straks meer over die Lamborghini in de Rijnpressie. Maar eerst...
14: Naar... 300 miljoen aan financiering. Daar wil Occasion Lease platform Lizzie flink mee groeien. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland. Eerlijk gezegd wist ik dat. Ik was jullie nog niet tegengekomen. Goed, daar gaan we
13: het
14: over hebben.
13: Nee, ik wist het ook niet. Sam Heijmans is medeoprichter van Lizzie. Welkom.
15: Ja, leuk om je te zijn.
13: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we horen duidelijk, Vlaming.
15: Dat klopt, toch? Inderdaad.
13: Wat leuk. En hoe ben je dan zo in Nederland verzeild geraakt?
15: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben eigenlijk in België gestart 7 jaar geleden. Ja? Daar heel mooi gegroeid. We zijn eigenlijk de leider geworden in het occasion leasen van alle leasingbedrijven in België. Ja. Daar zijn we best trots op. We zijn ook een top 10 leasingfirma geworden. Dan zijn we naar Frankrijk gegaan, onze tweede markt. En sinds vorig jaar ook in Nederland. En heel leuk om hier te zijn.
14: Ja. Jullie hebben een enorme dag opgehaald. Staat het op de bank of hoe werkt dat?
15: Ik vraag je
14: voor een vriend.
15: Of doe je pinpas even lenen? Ik kan ook geen Lamborghini's meer kopen, spijt genoeg. Dus er zijn best wel wat regels daarvoor.
13: Nou ja.
15: Maar het gaat over een envelop geld waar we dus auto's mee kunnen kopen. En dus we moeten eigenlijk, technische ga ik jullie besparen, maar we moeten eigenlijk daarmee auto's gaan kopen. Ja, ja. Hoe meer financiering, hoe meer auto's, hoe meer klant. Zo simpel is het in een leasingfirma.
13: Ja. Ja. Maar die 300 miljoen euro, die hebben jullie niet bij één partij opgehaald. Bij meerdere partijen, wat voor partijen zijn dat?
15: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een effectisering gedaan met ABN AMRO, dus een Nederlandse bank. Ja. Ook heel mooi. En dan met onze drie grootbanken in België. En dan ook met onze aandeelhouders ook nog een deel in kapitaal. Dus echt een heel grote operatie met verschillende deelnemers. Ja.
14: En werkt het dan zo dat je op het moment dat een klant zegt van oké, ik wil nu deze auto leasen, dat je hem dan koopt? Of hebben jullie het op voorraad? Hoe gaat dat?
15: Ja, we kopen wel op voorhand, omdat we eigenlijk zo toch betere deals kunnen krijgen.
14: Okay.
15: Dus we gaan eigenlijk mede ook, omdat we een website hebben, kunnen we heel goed zien wat mensen op onze website zoeken, wat hun interesse is, wat ze in het verleden hebben gezocht. En zo kunnen we heel goed begrijpen van oké, welke auto's moeten we nu eigenlijk op ons platform hebben? En die gaan we dan inderdaad inkopen, dat klopt.
14: Ja. Voor de luisteraars die leasing niet kennen, wat onderscheidt jullie dan van de traditionele leasemaatschappijen?
15: Dus wij zijn echt 100% gefocust op de occasion lease. We gaan enkel jong gebruikte auto's leasen. En we doen het via een volledig digitaal platform. Dus we proberen eigenlijk een beetje zoals Revolut in de bankensector doet. Proberen wij echt een digitaal platform te worden in de leasingsector. Natuurlijk op onze website, je kan volledig digitaal bestellen. Maar ook achteraf echte after sales. Proberen ook alles als je een contract wilt veranderen. Of je wilt bepaalde acties ondernemen. Kan je die allemaal via ons digitaal platform doen. Ja. En zo willen we eigenlijk onze klanten beter gaan bedienen aan lagere kostprijs.
14: Ja, je moet wel een keer die auto afleveren. Dus helemaal digitaal kan niet.
15: Dat is niet helemaal digitaal. Dat is een zwak punt dat je hebt gevonden, Wouter. Yeah. Dat klopt. Yeah. Dat klopt inderdaad. Yeah. Nee, natuurlijk. We leveren de auto's ook bij de klanten thuis of op kantoor. Dat is ook anders. Hè. Een typische leasingfirma werkt natuurlijk via dealerbedrijven. En wij gaan echt de auto leveren. Net zoals dat je bij Zalando een pakketje bestelt. Ja. Komen wij die gewoon leveren. En gaan we ook direct de auto ook uitleggen aan onze klanten.
14: Ja. Waarom occasion?
15: Ja, het is een goede vraag. Hè. Het is natuurlijk enerzijds om prijs. Hè. We kopen auto's aan tegen 30-50% korting ten opzichte van de catalogusprijs.
14: Ja.
15: Dus we kunnen ook een goedkopere leasingformule aanbieden.
14: Ja, maar ze hebben dan misschien al 150.000 kilometer gereden.
15: Nee, gemiddeld bij ons is het eerder 1 jaar oud. Dus al 1 jaar oud, 20.000 kilometer. We zullen ook wel iets jonger, iets ouder. Maar het gaat ons echt vooral om die korting ten opzichte van de catalogusprijs. Zolang we binnen die 30-50% zitten, zijn wij eigenlijk heel tevreden.
14: Oké. En wat is dan het oudste wat jullie aan... Wat jong gebruikt is een zeg maar, redelijk rekbaar begrip. Zeker in Nederland waarin de gemiddelde auto inmiddels geloof ik 13 jaar oud is. Of 14 jaar. Dan is 7 jaar ook jong. Dus nog jong voor het Nederlands. Nee, maar hoe oud mogen ze zijn, de auto's?
15: Ja, het hangt er heel hard van af. Dus auto's die we zelf leasen, op het einde van het contract gaan we die wel nog eens herleasen. Dus we gaan auto's ook meerdere keren gaan leasen.
14: Yeah.
15: En dan kan een auto inderdaad al 3 of 4 of 5 jaar oud zijn.
14: Yeah.
15: Wij redeneren van je hebt een garantie op de batterij tot 8 jaar. Dus waarom zou je niet tot 8 jaar blijven doorleasen? Want stel dat er iets met de batterij gebeurt, dat is eigenlijk niet ons probleem om het zo te zeggen.
14: Mm-hmm.
15: Dan is het nog altijd, de verantwoordelijkheid ligt dan nog altijd bij de fabrikant.
14: Ja. Yeah.
13: Nou ja. Hey, en hoe groot is dit occasion lease in België bijvoorbeeld? Hè? Want in Nederland heb ik het idee, zeker zakelijk, ik heb toch het idee dat de meeste mensen gewoon een nieuwe auto leasen.
15: Dat klopt. Dat is echt eigenlijk is het een relatief kleine markt die heel snel groeit.
13: Oké.
15: Dat is
13: altijd.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Ride Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Familie hebt en kinderen, is best wel handig. Of als je I4 naar een I5 gaat of zo verder. Dus het gaat, vaak is het ongeveer, dat is ongeveer het verschil. Pakt een 100 euro per maand door de band genomen. Ja. Kan natuurlijk bij één auto veel meer zijn, veel minder. Dat hangt heel hard ook vanaf van de marktcondities en wat de concurrenten doen. Wij controleren niet de prijsstelling van onze concurrenten. Maar we zijn echt wel goedkoper. Zeker als we ook gaan vergelijken met de opties in. Bij een occasion, die schrijft heel hard af. Maar de opties schrijven nog veel harder af. Dus als je graag extra opties hebt, is het echt wel leuk om occasion te leasen.
2: Ja, want daar zit dan dus het voordeel. Hè? Een deel zal bij jullie terechtkomen en een deel bij de klant. Want qua bijtelling, als we kijken naar fiscaliteit in Nederland, ja, dat gaat gewoon over de catalogusprijs en die verandert niet.
1: Ik zou graag de bijtelling willen veranderen, dat klopt. Ja. Dus als er de juiste mensen naar luisteren, dan...
2: Ja, die luisteren. Kan je
1: nu dat we er zijn, dan zou ik zeker zeggen dat het niet logisch is als je, ik zeg maar iets, een sweater in de solde koopt, 50% korting, dat je btw betaalt op de originele prijs. Ja. Nou, dat vind ik een heel rare idee.
3: Die BTW die gaat mee naar beneden, dus dat scheelt.
1: Dus bij de bijtelling, het klopt. En natuurlijk is het wel een voordeel, want natuurlijk de bijtelling is gestegen voor elektrische wagens. Dus een elektrische wagen van 3 jaar geleden gaat leasen, gaat die bijtelling lager zijn. Ook de catalogusprijs is wel recent heel hard gestegen voor een aantal wagens. Dus je hebt wel een fiscaal voordeel. Ja. Maar ik hoop nog altijd wel dat ze het gaan herzien. Bijvoorbeeld in Frankrijk betaal je de soort van bijtelling, het equivalent, enkel op de aankoopprijs. Wat veel logischer is.
2: Ja, dat is inderdaad logischer. Er zijn wel plannen in Nederland, hè, voor een e-timer-regeling. Waarbij
1: de Greentimer.
2: Ja, de Greentimer heet dat inmiddels.
1: Ja. Daar kijken we naar uit. Ja, we horen al lang dat het gaat komen. Gaat het effectief gebeuren? Jullie weten waarschijnlijk meer van als mij.
3: Nou, niemand weet het meer. Alleen het laatste voorstel wat ik heb gezien, als je dat terugrekent met een ID3, die gewoon goedkoper is geworden in de afgelopen jaren, dan kan je dan net zo goed een nieuwe leasen met de bijtellingspercentage die ze daar communiceren. Dus, volgens mij werkt hier dan nog steeds niet. Maar waar komen die auto's vandaan? Jullie auto's, waar komen ze vandaan? Want ja, 1 jaar oude auto. Waar koop je ze in?
1: We kopen heel veel direct bij de autobouwer zelf. Ja? Dus die hebben heel veel directieauto's, korte termijn wagens. Ja,
3: allemaal
1: inzetten.
3: Directieauto's.
2: Ja,
3: allemaal.
2: Nou ja, dat klinkt wel weer interessant.
3: Ja, het zijn allemaal
2: die van Bloemen ingereden.
3: Ja, precies. Ja. Persoonlijk nog.
1: Ja, net die. Speciale editie. Ja, nee, maar ze hebben best wel veel auto's. En het is ook grappig, want zij verkopen best graag aan ons. Weet je waarom? Omdat natuurlijk, wij verkopen die auto's niet door. Stel dat je een nieuwe auto aan de markt wil brengen en je verkoopt je occasion aan 30% korting. En ik verkoop ze morgen door voor 28% korting. Ja, dat is niet goed voor die nieuwe auto verkopen. En dus zij verkopen graag aan ons, want ze weten wij gaan nooit auto's doorverkopen. Nee. We gaan de auto's enkel leasen. En dan is het natuurlijk veel heel anders.
3: Ja, het is een beetje het verbloemen van eigenlijk de korting die dan toch die er vaak in zo'n auto
1: zit. Ja, dus zij hebben het gewoon niet graag dat die auto online staat. Hè. Dat snap ik ook wel. Hè. Je wilt niet dat je product online staat goedkoper. Ja. En ook wel, ja, we hebben een digitaal platform. We hebben toch wel een ander publiek dan een typische autobouwer die via autobedrijven gaat verkopen. En dat vinden ze ook wel leuk. Een jong publiek, dynamisch publiek, die ze anders ook wel misschien verliezen aan andere merken. Dus ook een aantal van de traditionele merken werken heel graag met ons samen, omdat ze echt via Lizzie een nieuw publiek kunnen bereiken.
2: Ja, als je kijkt, dus het is met name de OEM's, maar waar haal je ze nog meer vandaan?
1: We kopen ook bij heel veel verschillende partijen, dus ook via traders soms, ook met korte termijn. Ja. Verhuurders, we vragen dan wel dat ze maar één bestuurder hebben gehad, dus we gaan heel wagens kopen.
2: Korte termijn verhuurders, dat zijn gewoon autoverhuurbedrijven bijvoorbeeld?
1: Ja, die bijvoorbeeld wel aan bedrijven gaan verhuren. Dus we willen niet graag dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als ze in Ibiza auto's verhuurt, die gaan wij niet snel kopen, want die gaan al heel veel schade hebben en die gaan echt wel slecht behandeld zijn. Dus we gaan echt wel op de kwaliteit van de auto's ook echt strikt zijn. En we gaan die auto's dan ook zelf via onze eigen compounds nog gaan herstellen, refurbishen. Ja, om die dan af te leveren bij onze klant.
2: Oké, hoe groot is het aanbod?
1: Het aanbod, we hebben vandaag denk ik een 400-tal auto's online. Maar dat roteert heel snel. Ja, ongeveer denk ik zoveel in Nederland. Ik heb net niet bekeken voor de show. Maar het zal ongeveer zoiets zijn, maar die roteert echt heel snel. Dat is ook de bedoeling bij ons. Als je een auto natuurlijk bij ons op de parking hebt staan voor 180 dagen, daar verlies je geen geld op. Ja. Dus die stokrotatie is belangrijk. Ja. En daarom moet je ook kopen exact wat je klant wil. En dat kan je vandaag in digitaal natuurlijk heel goed doen.
3: Ja. Maar zijn het auto's in Nederland? Of is het gewoon... Lizzie heeft auto's en hij kan in België zijn, hij kan in Frankrijk zijn. Ja. Maar we leveren hem naar Nederland, dat maakt niet uit.
1: We hebben auto's die inderdaad in de 3 landen verkocht worden. We hebben auto's die bijvoorbeeld enkel in Nederland verkocht worden.
3: Maar toch wel.
1: Ja. Bijvoorbeeld wat we ook doen in Nederland is een aantal auto's die je bijvoorbeeld binnen 1 week kan leveren. Dat kan je natuurlijk niet doen als die auto in Frankrijk of in België staat.
3: Hoezo?
1: En dat is ook iets wat we...

0: binnen 4 uur.
1: Ja, dat is toch niet zo makkelijk
0: als je. Vrijdagmiddag vanuit Brussel kan ik in binnen 4 uur Nederlands grens bereiken.
1: Administratieve dingen die je dan nog moet doen, die toch wel wat tijd vragen.
0: Lang leven de EU, dat het toch uiteindelijk dan dus toch nog niet goed geregeld is. Want dit zou wel moeten werken.
1: Heel veel werk. Het is, gelukkig hebben we daar ook AI voor vandaag. Ik kan een aantal van die formaliteiten doen, maar daar word je niet gelukkig van. Van een auto in Zweden te kopen, in België te refurbishen en in Nederland te gaan leasen, daar word je eigenlijk niet gelukkig van wat er achter de schermen gebeurt.
2: Wat kom je dan allemaal tegen? Fiscaliteit is één ding. Maar...
1: Ja, ook echt heel veel paperassen. Dus echt, elk land heeft een heel andere manier dan ook van werken. En dat is best vervelend. Nu, het is voor ons belangrijk. Want als wij een auto kunnen kopen, als wij zeggen morgen 50 auto's van een bepaald merk kunnen kopen die veel goedkoper zijn, we moeten het doen. Dus het is niet we kunnen niet zomaar zeggen van enkele auto's in Nederland kopen. We moeten echt wel kijken over heel Europa. Als een Europese markt zijn beste inefficiënties. Dus je moet eigenlijk echt constant moet je kijken waar kunnen we de beste deals doen.
0: Ja. En zijn het vaak dan 50 auto's die jullie kopen?
1: Ja, best wel. Dat hebben we ook graag. Dat is gemakkelijker ook ergens voor onze operationeel apparaat achteraf. En je kan inderdaad ook wel dan vaak onderhandelen met de verkoper. Dus we kopen heel graag auto's aan. We doen ook plannen. Bijvoorbeeld, de volgende 12 maanden gaan we elke maand 30 auto's van een bepaald model. En dat vinden de OEM's ook heel leuk, want dan weten zij ook van ja, die auto's zijn eigenlijk al verkocht. Ik ga ze nu op de baan nieuw zetten. Yeah. Maar binnen 6 maanden zijn ze eigenlijk verkocht aan Lizzie.
0: Ja, aan Lizzie, maar jullie moeten ze weer doorzetten. Ja. En je wil ze niet 180 dagen hebben staan. Dat klopt. Is letterlijk een quote. En dan merk je, wacht even, het gaat toch even minder met dat model. Dus hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is echt iets dat moeilijk is. En je moet dan echt goed gaan kijken naar de prijszetting, die ook afhangt natuurlijk van de prijszetting van je concurrenten. Yeah. En zo moet je echt een mix maken. In elk segment moet je zien dat je de juiste prijszetting hebt en ook niet te veel koopt en niet te weinig koopt. En dat is echt niet gemakkelijk. Maar dat is deel van onze job natuurlijk. En we hebben wel geluk als digitaal platform. Ik denk dat het moeilijker is om een showroom om zoveel informatie te verzamelen. Maar als digitaal platform, je weet natuurlijk elke klik die ze doen op onze website, onze klanten, weten we ook wel waar hun interesse is. Ja, en zo kan je daar ook heel goed inschatten.
2: Waar wordt er veel op geklikt? Wat zijn de hardlopers?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende hardlopers vandaag. Maar ook in Nederland zien we bijvoorbeeld Kia is heel populair. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar ook Tesla is echt wel een tijd lang minder geweest met de negatieve publiciteit. Ja. Maar die zijn echt wel terug in Europa. Zien we ook wel met die full self-drive en zo verder. Is toch wat positiever momentum. Maar ook de Volkswagen groep heel populair. Alle drie merken eigenlijk. Allee, Volkswagen, Skoda en Audi zijn bij ons echt hardlopers.
2: Geen Chinese merken hoor ik.
1: Jawel, we hebben een aantal Chinese merken die we aanbieden. Maar we zijn er wel voorzichtig, moet ik zeggen. Dus wij gaan niet zomaar 30 verschillende Chinese merken aanbieden. Dat zien we als een groot risico. Maar we bieden vandaag...
2: Maar wat is het grote risico? Sorry dat ik je onderbreek.
1: Ja, het is zo... Natuurlijk, als leasingmaatschappij beloof je aan je klant dat je 4 of 5 jaar die auto gaat voorzien van goede service. Als er natuurlijk nog geen netwerk is om die service te doen, hè, want de Chinezen gaan heel snel, en dat is ergens echt mooi. Hè. We kijken soms echt aan die Chinezen en denken van wauw, ze zijn echt snel, ze zijn echt ondernemers. Maar je moet wel echt zorgen dat die service er is. En als je vandaag kijkt naar bijvoorbeeld een Chinese merk zoals BYD of MG, ja, BYD is een fabriek aan het bouwen in Hongarije, daar kan je echt op rekenen, zij gaan in Europa blijven. Ja. MG ook, Polestar hè, met de Geely groep, daar geloven we ook heel hard in. Maar wij gaan niet zomaar elk Chinese merk, dat durven wij niet. En ik denk dat echt wel een groot risico is.
0: Polestar in de Verenigde Staten in één keer weg, hè? Niks is zeker. Nee. En ook bestaande Europese merken kunnen ook omvallen of stoppen met iets. Het maakt het spel wel interessant.
2: Ja, zeker. Jullie zijn nu in 3 landen actief, hè? Dus België, Frankrijk en nu dus ook in Nederland sinds een jaartje ongeveer. Wat is de ambitie?
1: Ja, de ambitie is om de Europese leider te worden in het leasen van tweedehandswagens. En om ook echt het beste digitaal platform te hebben in heel de markt. Dat is de ambitie. Natuurlijk, daar moeten we ook stap voor stap naartoe gaan. Leasingbedrijf is geen softwarebedrijf. Ik heb veel vrienden die softwarebedrijven hebben. Die zeggen tegen mij, waarom ben je nog niet in Amerika? Ja, oké, dat duurt toch wel eventjes om zo'n supply chain op te zetten. Om te zorgen dat je ook al die service elementen kan aanbieden aan je klanten. Dus dat is bij ons echt wel belangrijk. Is die klantervaring moet goed zijn. We zijn ook in België. In Nederland hoop ik ook in de toekomst het best gerate leasingbedrijf. Dus je hebt de beste klantentevredenheid. En dat is ook heel belangrijk, maar die ga je enkel hebben als je echt kan volgen op de groei. Wij groeien al heel snel. Ja. Hè. Wij groeien maal 3 gaan in Frankrijk vorig jaar, plus 100% bruto marge in België. Dat gaat al heel hard voor een leasingfirma. Dus je moet vooral ook kunnen volgen.
2: Ja, grootste in Europa worden, Europees marktleider. Wat is het volgende land dat jullie gaan aansluiten?
1: Dat weet ik zelf nog niet. Het is misschien eens iets warm. Dat zou ook wel leuk zijn, want ik heb gehoord dat er een grote bui aankomt. Dus dat zou ook wel aangenaam zijn.
2: Nou ja, dat moet Zuid-Europa zijn dan.
0: Ja, Spanje.
2: Denk ik, wow, het wordt steeds warmer hier ook.
0: Spanje, elektrische leaseauto's, tweedehands. Volgens mij ken ik wel een andere leasemaatschappij die daar goede zaken doet. Nee, daar waren ze mee bezig.
2: Precies, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sam Heijmans, medeoprichter van Lissy. En heel veel succes met de uitbreidingsplannen en de groeimogelijkheden met die 300 miljoen euro aan investeringsgeld die jullie hebben binnengehaald.
1: Ja, na deze uitzending komt dat wel goed in Nederland.
2: Dat denk ik ook.
1: Tot binnenkort.
3: De rijimpressie.
2: Ja, Wouter mocht de Lamborghini Temerario testen.
4: Deze Lamborghini Temerario is wel zo'n auto waarin je je continu vergist hoe hard je rijdt. Het is echt zo'n monster. Details gaan we zo verder op in. Dit is een tweede HPEF. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Het is niet PEF, maar HPEF. High Performance Electrified Vehicle. Dus, ze hebben ook een plug-in hybride. Dat is de Lamborghini Urus SE. En Performante. Dus ze hebben nu 3 auto's met een stekker. Maar allemaal ook met een verbrandingsmotor. Maar om het onderscheid wel duidelijk te maken. Ja, dit is elektrificatie. Om dan die verbrandingsmotor ook eigenlijk de vrije teugels te geven. Echt de vrije teugels. Dan gaan we het zo ook wel hebben. Als we het over de specificaties van die V8 hebben. Want die is eigenlijk best wel weer bijzonder. En het is gewoon snel. En toeren naar 10. Oh, dit gaat zo bloedverziekend hard. En elke keer als ik rem, vliegt alles door die auto. Ik zet mijn zonnebril maar gewoon weer op. Italiaanse auto, helemaal gewoon continu met je zonnebril oprijden. Helaas de V10, hè, die we kennen uit de Gallardo en de Huracan en een paar Audi's. Die is er niet meer, maar ze hebben het goed gemaakt, deze V8. Het is echt heel iets anders, maar wel echt lekker. Maar gewoon op een volledig andere manier. Echt een monsterlijk veel toeren mag het draaien. Maar ook qua karakter. Ze hebben dus elektromotoren en een vrij kleine accu waarmee je dan 6 kilometer elektrisch zou kunnen rijden. Heeft de Lamborghini Temerario. Ja, dus je kunt hem opladen. Sommige mensen zullen dat misschien ook wel doen, maar hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt natuurlijk altijd, dit soort auto's hebben zoveel vermogen uit de verbrandingsmotor dat die accu natuurlijk ook heel snel kan bijladen. Maar doordat er elektromotoren aan boord zijn, hebben ze ook die V8 wat agressiever aan kunnen pakken. En de elektromotoren, het zijn er 2 op de vooras, 1 in de bak. Allemaal 110 kilowatt, dus 150 pk sterk. De bak is een 8-traps DCT-bak. Met dubbele koppeling. Nou, dat zou je niet denken, want met opschakelen, hij geeft klappen. Je hoort ook af en toe buiten, zeg maar, even zo'n chirp, zo'n piep van de banden als die gewoon doorschakelt. En dat volle vermogen en het koppelen weer opklapt. Maar dit, joh, dit is gewoon. Niet zeggen, maar dit is een 60 kilometer zone en ik reed misschien ook iets met 60 en het was geen 160. En hoe lang ging ik vol op het gas? Echt niet lang. Nou, die V8, 4 liter groot, flat plane krukas, hè, dus dat betekent dat die plat is. Dan kan je, heb je eigenlijk die roterende massa's beter uitgebalanceerd. Het is kleiner, kan die gewoon sneller draaien, reageert het sneller. Je zou denken 4 liter V8, 2 turbo's in een Hot V samenstelling. Nou ja, dat klinkt wel heel erg zoals de Urus ook heeft en zoals ze bij misschien wat Audi's en Porsches ook gebruiken. Maar het is een volledig ander blok. Andere boring, andere slag. Die slag is kleiner of korter, moet je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kleiner. En dus kan hij meer toeren draaien. Van die finger followers in plaats van die hydraulische klepstoters. Titanium drijfstangen. Nou, noem het allemaal maar op. Hier kunnen we een documentaire over maken over die motor alleen. Maar ja, jullie willen ook een beetje rijden natuurlijk zien. En nog wat prestaties, dingetjes. Dus dat doen we niet. Maar het blok mag 10 1000 toeren draaien. Dus geen 7, wat al best veel is. Geen 8, wat heel veel is. Geen 9, waarbij ze bij Porsche zeggen... Oh, ons blok kan 9000 toeren. Nee, 10.000 toeren. Achterlijk veel. En dat is toch wel achterlijk leuk. Dat gevoel. Het is ongemerkt zo'n snelle auto. Die vergt echt discipline om gewoon te kijken van hoe hard rijd ik. Oh, ik kan hem ook elektrisch rijden. Zal ik dat eens even doen hier? Wacht even, even terugdraaien helemaal. Stil. Helemaal stil. En ik kan hem op recharge zetten. Dan gaat hij, hoppakee, gaat hij opladen. Dan gaat de thermische motor worden ingeschakeld. Ik heb een Strada-stand, een sportstand, een Corsa-stand, een Corsa ESC off. Nou, dat gingen we vandaag even niet proberen. Iets meer ruimte voor nodig. Monsterlijk. En een speciale driftmodus. Daar hebben we ook een klein circuitje voor nodig. Met dit soort auto's.
2: De Lamborghini Temerario. Ja, superlatieve schieten tekort, hoor ik al.
0: Ja, dat is met dit soort auto's. Dat is echt bizar. Hoe snel het gaat en hoeveel toeren het draait. Ja, dat is op zich wel bijzonder hoor. Deze tijd ziet natuurlijk dat. En dit soort motoren is langzaam ook een beetje verdwenen. Hè? We krijgen ook allemaal turbo's en auto's die niet zo graag toe willen. Dit is echt ouderwetse supercar. Gewoon heel lekker.
2: Ja, waar gaan we het mee vergelijken? Ferrari 296?
0: Nee, ik denk dat wel een beetje de concurrenten zijn. Ja. En
2: als je de keuze moet maken?
0: Nou, ik heb in die Ferrari 296 speciale gereden. Ja. Maar dat is weer wat duur. Daar werd ik wel echt ook weer heel enthousiast van.
2: Ja,
0: maar
2: als zelfs
0: ik
2: de basis.
0: Ja, nee, als de basis dan is.
2: Als een auto waar Wouter voor bereid is om zich een beetje in te vouwen.
0: Ja, precies.
2: En dat hij daarna 3 dagen bij de chiropractor langs moet.
0: Ja, nee, echt. En dat was met 4 pond schuddels in Parijs opgegaan. Eerst Parijs het rijden. Maar dan rij je op een gegeven moment buiten. En dan denk je, wauw, dit is tof. Nee, maar die Temerario is ook wel echt heel gaaf. En daar is nog geen snellere versie van. Dus als je je moet een basis 296 of een Temerario zijn. Maar Temerario.
2: Oké. En hoeveel geld mag je dan in een koffertje meenemen?
0: Tonnetje of 4. Ja. Ah joh, hoeveel bitcoins zijn dat? Dat kan toch...
2: Tegenwoordig wat meer.
0: Is er weer meer?
2: Het is net weer gestegen. Het is net weer behoorlijk gestegen.
0: Ik zal even kijken.
2: Vergeleken met een jaar geleden ongeveer.
0: Hoddel.
2: Hoddeler. Heel goed.
0: Jij hebt de cryptocast gepresenteerd. Jij weet het nu allemaal.
2: Ik ben gewoon voorkomen verbaasd dat jij er iets vanaf weet, Wouter. Zelfs hiervan.
0: Ik weet hier alles van. Ja,
2: hartstikke mooi. Nou, volgende week weer een verse Nationale Autoshow. Ja. Breek de Week komt er natuurlijk ook weer aan.
0: Ja, precies. Op de woensdagochtend. Dus aflevering moet je natuurlijk terugluisteren als podcast. En abonneer op ons feed, volgens op de socials en zo.
2: Ja, ik ben Meinert Schut.
0: Ik ben Wouter Karsen.
2: En dan spreken we je volgende week weer.
0: Doei.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En een medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van weer online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Het moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
10: Dankjewel.
9: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
10: Ja, zeker. Dankjewel.
9: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
10: Nou, precies. Daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
9: Oh nee?
10: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
9: Ja.
10: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
9: Okay, dus
10: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van,
9: nee,
10: van deze
9: behandeling. Nee, het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
10: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
9: Want wat kan er, wat kan er misgaan?
10: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
9: Dan kan je verlamd raken.
10: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
9: Gewoon een gat
10: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook om te kijken. En te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
9: Ja, dat is dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
11: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen, zoals chemo bijvoorbeeld, gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen, overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
9: Nee.
11: Wat wij hebben, is wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
9: Ja.
11: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Maar kunnen wij dus ook heel hoog doseren, wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
9: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
11: Ik heb hier een lampje bij me. Het wordt geactiveerd met rood licht.
9: Het is rood licht,
11: Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
9: Ja, oké. Okay.
11: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
9: Mm-hmm.
11: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
9: Ja, oké, dit moet je ook even uitleggen.
11: Ja.
9: Lama's?
11: Ja, klopt, ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
9: Ja.
11: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
9: Die kan dan de foute cellen, de coronacellen in dit geval aanvallen.
11: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
9: Ja.
11: En die gebruiken we, omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
9: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is gewoon meer een.
11: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen. Om te kijken
9: je moet het wel echt uit lama's halen.
11: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
9: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken.
11: Ja,
9: en nu maak je het zelf.
11: Ja, exact.
9: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
11: Ja.
9: Arts doet een lampje erop.
11: Ja.
9: En dan is het met een uurtje gepiept?
11: Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
9: Ja.
11: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
9: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat ding het hele tumor kapot maakt.
11: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat je dus licht schijnt, dan gaat het het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
9: Ja.
11: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar. Dan is het klaar.
9: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
11: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
9: Ja.
11: En die we behandelen met onze medicijn. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen... Oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
9: Ja, en dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor... op die plek moeten we zoveel
11: medicijn
9: doseren.
11: En zoveel licht.
9: Oké, ja. Dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase... dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig... maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
11: Klopt, ja. Okay. We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu... Ja. Zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
9: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
10: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven.
9: Mm-hmm.
10: Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
9: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
10: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken als je een nieuw medicijn hebt... dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn... ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken... of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
9: Ja.
10: En hier hebben we natuurlijk één het medicijn... wat we dan stapsgewijs moeten kijken... wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het licht... waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
9: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren.
10: Ja.
9: Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
10: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder... dat je natuurlijk kijkt van, bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten... maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft.
9: Ja.
10: Dan is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte... is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan.
9: Mm-hmm.
10: Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor... maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
9: Van waar is dat het meest behulpzaam?
10: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor... ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet... gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken... maar wel, denk ik, een hele belangrijke pijler zijn... in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen... en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past... wat die kan verdragen.
9: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
10: Precies,
9: daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Sebas, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor... dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals... heel fijn, maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
11: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen... maar het kan werken voor verschillende typen tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden... is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt... als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten... overal licht moeten schijnen.
9: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
11: Ja, maar dat verliest eigenlijk het hele idee van het medicijn... is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert.
9: Mm-hmm.
11: Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren... die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn... en die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven.
9: Oh,
11: dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk het perfecte voorbeeld voor.
9: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak. Ja.
10: En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er al natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing bijvoorbeeld naar lymfeklieren... Dat gaat het niet worden. Maar wordt het zoeken met combinatiebehandelingen... van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
9: Ja.
10: En natuurlijk voor dieper gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
9: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco... hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker... denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
10: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog meer van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
9: Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
10: Hoofdhalskanker als totale groep zeg maar 3200 mensen per jaar.
9: Per jaar, ja.
10: Dus dat is niet heel veel zeg maar.
9: Maar nog steeds een serieus aantal.
10: Serieus aantal, zeker.
9: Ja, ja.
10: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
9: Dat, honderden.
10: Nou ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want dat is echt de toekomst nog, zeg maar.
9: Ja, tuurlijk.
10: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
9: Ja, zoals hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
11: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we in het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
9: Ja.
11: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
9: Mm-hmm.
11: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
9: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
11: Ja.
9: Maar dan moet je
11: nu
9: vandaag eigenlijk het geld regelen.
11: Ja, voor 2028.
9: Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
11: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
9: Mm-hmm.
11: Wat wij hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
9: Ja.
11: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien
9: daadwerkelijk zieke
11: tumor.
9: Katten. Ja.
11: Daadwerkelijk zieke katten.
9: Uh-huh.
11: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
9: Ja.
11: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, het werkt in het lab of een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
9: Nee,
11: maar
9: het is echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
11: Ja, exact. Ja.
9: En daarvan was het resultaat was gewoon geslaagd. Dit werkt.
11: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong zo het licht toepassen.
9: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
11: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, bijvoorbeeld hersentumoren is ook een groot probleem. Ze zit vaak op één plek.
9: En heel diep.
11: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
9: En zometeen, als die patiëntenstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
11: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus het is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lagere dosis, dan ga je steeds hoger.
9: Mm.
11: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
9: Ja.
11: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
9: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
11: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je het injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Dus op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
9: Ja.
11: Het wordt de dag erna wordt het heel donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat is wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
9: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren.
11: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
9: En als je dat niet doet?
11: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem, maar die hebben ook haar overal.
9: Ja.
11: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen, zoiets dergelijks.
9: Oké. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
11: Wat we tot nu toe hebben gezien.
9: Dus zeer controleerbaar.
11: Ja,
9: als je maar in het donker blijft.
11: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief, dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
12: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
9: We praten over een nieuwe behandeling van hoofdhalskanker met licht. De gast zijn hoofdhalschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
11: Ja, ja.
9: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten er daadwerkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
11: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
9: Voor zo'n groot onderzoek.
11: Nee,
9: natuurlijk.
11: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
9: Hoeveel heb je nodig?
11: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig. Mm-hmm. Om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
9: 20 miljoen, ja.
11: Ja, ja, ja.
9: Waar
11: ja.
9: ga je het vandaan halen?
11: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld, van investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt.
9: Mm-hmm.
11: En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen.
9: Ja.
11: Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
9: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
11: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
9: Ja.
11: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
9: Ja.
11: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van, hey, het medicijn werkt.
9: Mm-hmm.
11: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje.
9: Moet naar de markt.
11: Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus een 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
9: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of we het gaan vergoeden, is de prijs.
11: Ja.
9: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
11: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
9: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
11: Dat is het
9: voor
11: begin.
9: Die paar 30.
11: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
9: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
11: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, hey, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
9: Mm-hmm.
11: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn. Een uur later wordt licht geschenen. En vervolgens blijven ze niet wekenlang licht reactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
9: Ja.
11: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
9: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
11: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
9: Ja.
11: En bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
9: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
11: Ja, dus de prijs van de medicijn wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
9: met lab om te maken? Kostenbesparing natuurlijk.
11: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
9: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
11: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
9: Hmm.
11: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligramschaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 en 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, oh, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
9: Hmm.
11: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat die lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het licht activeerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
9: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik.
11: En
9: veel geld. Ja.
11: Ja.
9: Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
11: Ja.
9: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
10: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
9: Ja.
10: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dus misschien, ja, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
9: ja.
10: Ja.
9: Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want ik bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren.
10: Ja.
9: Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
10: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, ja, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt.
9: Ja.
10: Het gaat er met name.
9: Het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel, nee. Je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
10: Nee.
9: Er gebeurt wel meer.
10: Nee, en we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds, maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets, maar uiteindelijk, ja.
9: Je bent nog niet overbodig.
10: Dat denk ik niet.
9: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
11: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen.
9: Ja.
11: Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
9: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
11: Ja, klopt.
9: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij.
11: Dankjewel.
9: We blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Sebas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofdhalschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe maak je nou van een fonds in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt.

0: President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En een medewerker van het Witte Huis die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John Verschagen en Patrick van der Pijl.
2: And now we're in a new era. Real-time retail. Companies disrupting the status quo produce clothes in as little as 3 days. And this era's leader? Well, it's a Chinese company called Shein.
3: Je schrijft Shein, maar zegt dus Shein. Het Chinese bedrijf gaat eerdaags naar de beurs in Hongkong en hoopt zo $2 tot $3 miljard op te halen. Nu klinkt er al jaren veel kritiek op hun businessmodel, waarin extreem lage prijzen centraal staan. En dus vonden wij het tijd voor een kijkje onder de motorkap. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host, en samen praten we in deze aflevering met John Lin over het businessmodel van Shein. John, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Het gaat in dit programma altijd over het probleem dat bedrijven voor hun klanten willen oplossen. Hoe zou de CEO van Shein die vraag beantwoorden, denk je?
4: Mooier designerskleding voor een toegankelijke prijs.
3: Voor een heel toegankelijke prijs. Ja, spotgoedkoop.
4: Extreem goedkoop.
3: Die CEO, afbraakprijzen, ja, zo zou je ook kunnen het
4: inkoopprijs,
3: op kunnen noemen.
4: Inkoopprijs.
3: Hey, die CEO, dat is Chris Xu, de grote man achter Shein. Veel mensen zeggen Shine, maar officieel is het dus Shein. Hoe, waar en wanneer is hij met dit bedrijf gestart?
4: Ja, best wel een tijd geleden al. En totaal met in een hele andere hoek. Je bruisjurken, vooral gericht op vrouwen. Dus het is ook typisch een bedrijf wat zijn businessmodel heeft aangepast over de tijd heen. En op een gegeven moment heeft gevonden, dit is het. En dan werelddominantie creëren.
5: Wel knap van het bruidjurken, want het is echt een niche. Nou goed, China is natuurlijk een grotere markt.
4: Ja, zeker. Het is, goed, ik ben een paar jaar geleden zelf naar China geweest om bruiloftspullen in te kopen.
3: Oh ja?
4: Ja, dan kom je in complete grote warenhuizen, vol met bruidsjurken. En alles is te maken. Dus oh ja, je vindt dit stukje van dit jurkje leuk. Je wil dat stukje van dat jurkje. Dan passen we dat voor je aan. En binnen een week is het thuis in China. En hier, ja goed, dan moet je maanden wachten. En dan betaal je duizenden euro's. En zeg je, ja, je trouwt maar 1 keer. En terwijl China zegt, ja, waarom kopen? Je kan ook huren. Dan huur je een veel duurder model. En die zijn aanpasbaar al. Voorbereid daarop. En dan denk je, oh ja, daar lopen ze ook al voor op. Van, waarom koop ik dat ding? Huur hem gewoon.
5: Ja, en ik zeg altijd maar, je trouwt maar een paar keer in je leven.
3: Ja, in jouw geval, Patrick, ja. Hey, opgericht in 2008 dus, hè, in Nanjing. Een soort brede webshop in van alles. Ik zag ook nog telefoons, theepotten, inderdaad later bruidsjurken. En inmiddels verbreed tot een fast fashion merk onder de naam Shein dus. Dan toch maar even die vergelijking met andere fashionreuzen die wij in Europa kennen. De Zara, de H&M. Kun jij nou 2, 3 aspecten noemen die dit businessmodel echt anders maken?
4: Ja, zij zijn een van de eerste bedrijven die gezegd hebben, wij omarmen AI tot op het bot. Dus we scrapen alle social media's waar gewoon gratis data op straat ligt. Wat gaat viral? Wat wordt veel gedeeld? Wat wordt veel geklikt? Wat zeggen mensen daarover? En welke fashion show gaat viral? Die data wordt naar binnen getrokken. Dat gaat een model van hun in. Dus dat is een soort pre-LLM, maar dan speciaal voor kledingstukken. Die gaat kleding ontwerpen. En ze hebben dan in Guangzhou zogenaamd 2000 designers. Zij creëren 6000 kledingstukken per dag bijna. En dan heb je het, als je dat dan vergelijkt met een Zara of een H&M. Ja, die creëren dat soort aantallen misschien over een jaar heen in collecties. En dat is voor hun een dagtaak. Die designers zitten natuurlijk alleen links of rechts te swipen. Een soort van Tinder voor kleding. Maar dan denk je, oh ja, dit stuk, het data gedreven ontwikkelen van kledingstukken, waardoor je zeker weet, ik creëer iets wat iemand leuk vindt, want het is op data gebaseerd. dit is AI centraal zetten. En dan ineens 100 keer tot 1000 keer iets sneller, beter, meer kunnen doen.
6: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Mal aan op die AI. En die gaat orders doorsturen. Van oké, 10 stuks van die, 20 stuks van die, 100 stuks van die. Kleine oplagen, bijna geen voorraad. Ja, channel inventory.
2: Maar dan hoor ik eigenlijk twee dingen. Eén is kleine oplagen om misschien te proeven en te testen van wat slaat aan. Maar is het dan ook dat je kleine voorraden hebt omdat je eigenlijk hele kleine batches blijft produceren? Niet meer naar de hele grote kledingstukken die het meest verkopen?
1: Jazeker. Dus je gaat veel meer vraagstukken. Ze noemen het ook smart of agile manufacturing. Want de data voorspelt zoveel van die. Dat gaan we dan doen. Als het hard loopt natuurlijk, dan gaat er een grotere fabriek draaien. En het meest niet duurzame stuk van het businessmodel is oké, dan gaan we het ook met vliegtuig versturen. Binnen een week thuis. Dan hoef ik geen magazijnen aan te leggen. En dat zorgt ervoor dat zij zo snel, zoveel, met zo best wel weinig voorraadrisico, dus dit businessmodel kunnen laten draaien.
2: Lijkt me ook wel moeilijk, want op een gegeven moment denk je dat je op seizoensbusiness alle kledingstukken wel bedacht hebt.
3: Nou, en blijkbaar toch elke dag weer zoveel swipe-inspiratie om het net even anders te doen.
1: Jazeker. En het risico is natuurlijk dat je iets maakt wat lijkt op een gepatenteerd iets van iemand anders. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het beroemde Uniqlo heuptasje. Of een heuptasje, een klein hangtasje, een bananenvorm. Die hebben ze, dat heeft het AI-model gezegd. Ja, dit model tasje verkoopt heel goed. Dat zien we ook, wordt veel gedeeld. Dus de beste Chinese fabriek 685. Maak even een paar honderd van die tasjes, of een paar duizend. En dan heb je ineens een rechtgelijk van Uniqlo aan je broek. Ja, dat gebeurt ook, maar dat risico accepteren ze.
2: Ja, en zie je dan ook bijvoorbeeld in het ecosysteem dat je een mix ziet van de kleine papa-mama bedrijven die produceren en grote batches met grote fabrieken die daar nodig zijn? Dus ze doen het allebei eigenlijk?
1: En ze doen het beide. Goed, aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die fabrieken allemaal uitgeknepen worden. Die prijzen worden continu omlaag gedrukt. Dat zie je ook. Dat is niet per se China, dat is gewoon kapitalisme. Groot bedrijf drukt kleine bedrijven omlaag om het uit te melken. En dat is altijd eigen geweest van de fashion-industrie.
3: En het feit dat ze het eerst in hele kleine oplages doen, dat gaat echt zover als misschien enkele tientallen of 100, 200, 300 stuks?
1: Ja, het kan tientallen zijn, want je hebt een collectie van 6000 per dag. Dus je gaat niet alles produceren.
3: En dan ga je ook kijken op social wat aanslaat.
1: Ja, want heel veel van die, vooral jongere dames, die kopen dus vuilniszakken vol met die kleding. Ja, die gaan dat uitpakken op de socials. Die gaan dat laten zien. Ja, dan scrape die AI lekker mee. Van, waar is veel tractie op?
3: En als dan een bepaald kledingstuk het dan heel goed doet, dan kunnen ze zeggen de volgende dag al, we hebben er 200 laten maken. Nou, doe dat nog maar eens even keer
1: 2000.
3: Keer 2000.
1: En dan ga je ook nog zeggen, oké, we zien dat dit ding goed loopt. Laten we hier meer varianten van gaan maken. Kleuren, maten, aanpassingen. Zodat je in dat hoekje eigenlijk gaat uitbreiden.
3: En dat spel dat zij spelen, als je dat even vergelijkt met de spelers in Amerika, Europa, hoe ver lopen zij achter?
1: Dus ik weet niet of dit voor of achter loopt. Dit is eigenlijk beslissen als CEO. Van ik ga mijn bedrijf AI first inrichten. En dat kan heel snel gaan, want je ziet China het bedrijf binnen 2-3 jaar oppoppen. Het is een keus. En je ziet dat Zara van H&M, van Inditex en van Zara, die hebben er meer moeite mee. Want op een gegeven moment moet je zeggen, oké, beste designers, jullie gaan niet meer tekenen. Jullie gaan accorderen. Ja, dat is bijna politiek om dit soort dingen goed te krijgen.
3: Ja, daar zullen ze niet meteen heel blij van worden, denk ik.
2: Ja, als ik al weet vanuit J. Crew, dat is zeg maar een Amerikaanse fashion brand. En daar draaien Amanda en Tracy. En die waren bezig ook om dit proces te verbeteren. En dus eigenlijk het hele, van de inspiratie tot fashion tot uiteindelijk de productie. Wat zij hebben gedaan is dat ze ook de koppeling hebben gemaakt naar socials, maar dat ze in de systemen ook zaken kunnen ontwerpen. Alleen wat voor hen compleet nieuw was, is dat je je toeleverancier eigenlijk gaat toegang geven tot je workflow of je proces en met elkaar alles gaat delen. Dus dat is waar zo'n groot bedrijf in de US staat. Het is ongekend dat ze het überhaupt durven delen. Dus moet je dan voorstellen dat je dan dit model met Shein vergelijkt en waar ze hier eigenlijk aan het experimenteren zijn, of kunnen wij met derde partijen ook onze kennis en informatie delen, zodat we die cycles korter kunnen maken. En die zitten nog steeds op 2 tot 3 maanden.
3: Dat blijft
2: in
3: dus een heel
2: van 9 tot 12 maanden.
3: Ja, ingewikkeld spel voor hen om te spelen. Wat veel mensen zich natuurlijk ook afvragen, John, is hoe houden ze die prijzen zo bizar laag? En ik hoorde jou al een paar dingen zeggen. Geen eigen winkels.

0: nauwelijks magazijnen. Is dat het geheim?
1: Ja, ze zijn eigenlijk typisch een asset-light softwarebedrijf. Het is geen fashionbedrijf, het is gewoon een tech company. Het lijkt meer op een Google qua hoe ze werken. Want die softwarebedrijven doen wel, hey, we zien een gebruiksdata, dit knopje wordt wel gebruikt, laten we dat veranderen. Softwarebedrijven werken al wel zo, snelle iteraties, heel veel klantfeedback op data en dan die aanpassingen maken. Zij doen het alleen in fashion. En ja, je hebt dus geen assets, je hebt geen fabrieken, je hebt geen personeel. Logistiek is allemaal extern. Het is een softwareplatform.
0: Maar dan krijg je daar wel rommel voor.
1: Dat is een keuze. Dus hun AI scrapt natuurlijk van alles. En in China zijn ze niet actief. Dus een Chinese consument kan niet bij Shein bestellen. Die app is in China niet actief. Ja, het is gewoon geen arena waar zij vechten.
0: Huh? Wist jij dit?
2: Ik zit net zo verbaasd te kijken als jij. Hey,
1: zij zijn in China niet actief als consumentenbedrijf. Wel als werkgever en als fabrikant natuurlijk.
0: En waarom is dat?
1: De Chinese markt is te heftig, te competitief. Zij zagen niet, wij kunnen in China winnen. Met dit model. Want de gemiddelde Chinees is al gewend aan lage prijzen. De gemiddelde Chinees die is al super online bij JD, bij Taobao, bij Douyin, alle andere concurrentplatformen. Dus zij zeggen, hey, wij kunnen met de kennis die wij van China hebben en de competitiveness en hoe agile die fabrieken zijn, kunnen wij wereldwijd makkelijk gaan winnen. Want de rest van de wereld is nog oldschool, traditioneel, Stone Age, hoe ze hun bedrijf runnen.
2: We betalen veel te veel geld voor.
1: En we betalen veel te veel geld. Dus als ik dan altijd in China met mijn familie praat. Wij, blanken hier, we weten niet meer wat iets echt kost om te maken, omdat de fabrieken niet meer in onze wijk staan. Wij weten niet wat Zara, Inditex, Primark, Tommy Hilfiger, whatever. Wij weten niet wat zij betalen aan hun fabrikant voor datzelfde kledingstuk.
2: John, ik ben toch blij dat we John aan boord hebben als expert, want ik was in de research dat niet tegengekomen, dat ze in het thuismarkt niet actief was.
0: Dat ook niet. Ik wist dat ook niet. Maar dan toch nog mijn vraag. Hè, dat is wel het, dat wat je hoort, hè, hier in Europa. Shein staat gelijk aan een bak met rommel. Je noemde het zelf, een hele vuilniszak krijg je dan thuis gestuurd. Ja, die draag je een paar keer, die kleren. En dan kun je ze weggooien. Ja,
1: het ironische is dus, hun AI zegt, maak goedkoop kleding. Want dat is wat de blanken willen kopen. Het komt niet uit de Chinese data.
0: De blanke, ja.
1: Dat is waar ze op richten. En het allerinteressantste is nog, wij zijn ook niet hun doelgroep. Weet je, als drie personen hier. Hun doelgroep is ook niet de Zalando-klant of de Wekamp-klant. Hun doelgroep zit daar ver onder. Dus als je kijkt naar gewoon westers e-commerce, Amazon, Bol, Coolblue, de grote jongens. Zij focussen hun topklant, de top 1% e-commerce klant, is allemaal jonge gezinnen, hoog opgeleid, met drukke levens. En weet je, als ik die Pampers bestel, moeten ze er morgen zijn. Maakt niet uit wat het kost. Dat is de top 1% e-commerce klant. Dan kijk je, wie bestelt daar niet? Ja, de mensen naar de Vibra Zeeman Action gaan. Jonge mensen met weinig inkomen. Die hebben ook meer tijd te besteden. Dus het boeit niet dat het pakketje een week duurt in plaats van morgen. Het is een compleet andere demografie die ze van het begin af aan hebben getarget. Het grappige is, die demografie is nu ouder aan het worden. Gen Z is gaan werken. Gen Alpha gaat binnenkort ook werken. Maar zij zijn opgegroeid met Shein. Ze hebben nu meer geld te besteden. En Shein heeft dat ook gezien. Dus ze denken, oké, we zijn toch een platform company. Laten we meer merken toevoegen. Dus als je vandaag dacht, de Shein-app opent, heb je North Face, Lacoste, Ralph Lauren heb ik volgens mij ook nog gezien. Maar dat weet ik niet zeker, want ik zit er niet zo vaak op. Maar zij zijn nu die duurdere merken aan het aanhaken. Want zij zien ook, oh shit, die jonge generatie die zit niet op Zalando's. Ik kan het daar ook niet. Ik kom niet meer in contact met de jonge generatie shopper. Dus zij moeten wel ook hun spullen op Shein zetten. En ze struggelen daarmee van, ik ga niet mijn nieuwste collectie daar zetten, want dat is afbraak van mijn merk. Dus ik doe misschien iets oudere collecties of speciale Shein-collecties. Dus die merken die spelen daar nog wat mee. Dus er zit ook nog een heel groot demografiespel van hoe krijg je die jonge generatie te pakken.
2: Want John, als je dan over nadenkt, betalen we dan zeg maar bij die established merken gewoon niet veel te veel. En wat bedoel ik daarmee te zeggen is, als je een businessmodel hebt waar je eigenlijk volledig AI gedreven bent en het spel lokaal speelt met een ecosysteem wat goed is aangesloten, dan kun je misschien wel stellen dat die grote merken dat niet hebben. Met de hoofdkantoren waar nog veel te veel mensen werken.
1: Ik denk dat je op de ene kant heb je de merken. Stel je haalt het merklabel weg.
2: Ja, okay,
1: yep. Wat is het dan nog waard? Nou goed, ik weet dat vanuit mijn e-commerce, die fashion categorie. Ja, de bruto winstmarges zijn 60%, 70%, 80%. Alleen ja, je moet retouren moet je iets mee doen, want dat is heel duur.
0: Dat is een echte bleeder, hè?
1: Dat is de echte bieders. Ja, Shein heeft bijna geen retouren, want ze zeggen houd maar gewoon. Ja. Of we vernietigen het weer, weet je. Dus die gaan ook anders mee om. Nou goed, dat gebeurde bij Bol, waar ik werkte, ook wel. Alles onder de 14 euro. 15 euro, dat is een beetje de arbeidsgrens van... Dan zijn de arbeidskosten om het te verwerken hoger dan de productwaarde. Dat is een beetje waar wij als Westen in zitten. Maar ja, dat die dingen goedkoop zijn om te maken, dat is zo.
0: John Lin is hier en we praten met hem over de beursgang van Shein. Zometeen meer, maar elke vrijdag doen wij in onze update een rondje langs de velden met nieuws uit het domein van startups en scale-ups. Deze keer hoor je Maxime Lubbers van Untangle Lab. En zij vertelt dat risico-investeerders de fitness- en health-startups weer een beetje hebben herontdekt. En dat is vooral te danken ook nu weer aan AI.
3: Het maakt het mogelijk om het veel meer individueel toe te spitsen. Dus waar er eerst natuurlijk allerlei apps kwamen rondom die sportschool-apps, dat je online kon inschrijven, dat was natuurlijk een grote trend. Maar verder ook personalized training apps of zo. Maar dat waren toch nog wel een beetje basale programma's. En nu, omdat je met die LLM's, die chat interface, gewoon echt heel individueel kan uitvragen van wie ben je, hoe zwaar ben je, maar ook wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, kunnen die sportprogramma's super individueel worden gemaakt. En ook op het gebied van voeding en gezondheid. Dus er kan gewoon veel gerichter eigenlijk advies worden gegeven. En mensen raken daar toch een beetje verslaafd aan. Want die denken, oh wat fijn, ik word nu echt helemaal zelf ondersteund en gecoacht. Dus er is een soort nieuwe income stream aan het ontstaan met abonnementen die heel erg getarget zijn.
0: Maxime Lubbers dus in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek hoor je in je podcastfeed. Wij gaan het businessmodel van Shein verder ontleden. En dat doen we met John Lin, China-deskundige. Ja, toch wel het nieuws van deze maand, John. Ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. De lang verwachte beursgang in Hongkong. En dus niet in Wall Street of in London City. Daar zit ook een voorgeschiedenis aan vast, hè?
1: Ja, best wel pijnlijk als jij pre-seed investor van Shein was. En nu bij de IPO graag wil cashen. En... eigenlijk platgeslagen, heel kort samenvat, ze hebben de boot gemist. De golden window of opportunity van wanneer gaan we naar de beurs als e-commerce bedrijf. Dat was
0: een jaar of 2-3 geleden.
1: Rondom COVID.
0: Ja.
1: Toen wilde iedereen gaan. Bol wilde naar de beurs, Coolblue, Pieter Zwart was ook bezig met zijn beursgang. En nu hoorde er allemaal niks meer over. Want Poetin is Oekraïne binnengevallen. Dat helpt natuurlijk niet met de beursgangen.
0: Ja, iets in het Midden-Oosten
1: En... In de COVID was e-commerce gewoon 150, 300, 400% aan het groeien. Dus elk bedrijf wat iets met e-commerce te maken had, daar was je aan het in investeren. Nou, toen was COVID voorbij. Die groei is weer teruggezakt naar het oude niveau.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een soort hypergrowth wat we zagen.
1: Ja, dus ja. Dat is zeg maar de markttrend. Die missen ze. Nou, dat helpt dus niet met je waardering. Nou, eerst wilden ze naar Amerika op de beurs. Dat was de trend. Want Alibaba was naar de beurs gegaan, honderden miljarden opgehaald. Didi, Chinese taxibedrijf, naar de beurs gegaan. En wij gaan ook naar de Amerikaanse beurs. Want dan kom je gewoon op de Nasdaq. Dan gaan al die fondsen in investeren. Knijten van geld komt er dan beschikbaar. En dat helpt ook zeker met je waardering. Toen heeft de Chinese overheid Didi teruggefloten. Want Didi was daar naar de beurs gegaan zonder goedkeuring van de Chinese overheid. En toen begon het geopolitieke gezeik. De Amerikaanse overheden zeiden, moeten we wel zoveel Chinese bedrijven hier hebben? Op onze beurzen. Ze halen ons geld op. Dat geld gaat het land uit. Blablabla.
2: Ja.
1: En... dan heb je de Chinezen dachten ook, maar wacht even, als de Amerikaanse aandeelhouders te veel macht over onze Chinese bedrijven krijgen, vinden we ook niet fijn. En dus de hele geopolitieke situatie verandert. Dat moment was voor Shein dus niet meer goed om naar de Nasdaq te gaan. Want ze zijn niet welkom. En vanuit je thuisfront wordt het niet echt gewaardeerd. Dus toen gingen ze maar naar Londen. En toen heeft Beijing helemaal gezegd, gaan we ook niet doen.
0: En nu is het Hongkong geworden.
1: Ja, Hongkong is gewoon vanuit Chinese politiek en bedrijven en financiële markten is gewoon China. Dus als Chinees bedrijf kan je of kiezen, ik ga naar de Shanghai Exchange of naar de Hongkong Exchange.
0: Ja, en dat doen ze geloof ik, ze hopen iets van, 2-3 miljard op te halen in ruil voor 7-8% van de aandelen.
1: Ja, dan kom je op bijna 30 miljard waardering uit.
0: Ja.
2: Ja, dit was bijna 100.
1: Het was bijna 100, ja, maar dat krijg je, want... die waardering, die e-commerce hype is voorbij. Geopolitiek moet je dus naar Hongkong. Wat de markt ook gewoon kleiner
0: maakt. En we hebben natuurlijk ook importheffingen naar de US. Maar, ja. En de nieuwe douaneregels in Europa. Dus er waait wel echt een andere wind.
1: Ja, dus eigenlijk alles wat ze tegen kunnen hebben, hebben ze tegen.
0: Ja, ja. En dat voelen ze natuurlijk nu ook. Dan is er nog een olifant in de kamer. En dat zijn de beschuldigingen van dwangarbeid in de toeleveringsketen. Wat is daar de kern van?
1: What's new in fashion? Elke tweede jaar heb je een partij. Hiervoor was het volgens mij Primark, daarvoor was het H&M, daarvoor was Zara. En dan daarvoor waren het grote merken.
0: Ja, je zegt, dit wisten we eigenlijk wel. Ik bedoel, hier moeten we ook niet verwonderd, verbaasd over doen.
1: Het is geen verrassing dat de fashion-industrie een smerige industrie is.
0: Maar goed, als je hier in Europa zegt Oeigoerse dwangarbeid. Dan gaan er toch wel een paar mensen en ook politici die staan op hun achterste benen.
1: Ja, terwijl Xi'an zit in Guangzhou. Of formeel Singapore, maar daar komen ze vandaan.
0: Ja, dat is de andere kant van China.
1: Daar zit 6.000 kilometer tussen of zo.
0: Ja. Prospectus in Hongkong rept daarover geen enkele woord over. Hè, over arbeidsrisico. Of nee, ze spreken alleen in algemene termen over arbeidsrisico's in de keten. Dus dat is bewust lekker vaag.
1: Ja, zoals ieder fashionbedrijf dat lekker zegt.
0: Ja. Ja, vind je het onterecht dat wij daar zo streng over oordelen hier vanuit Europa?
1: Nou, het lastige is. Stel je bent een Chinees en je kijkt naar de Europeanen die zeuren over al die morele ethische dingen.
0: Mensenrechten.
1: Primark, Brits bedrijf, die had heel veel gezeik erover. Heel veel fabrieken in China die voor hun leveren. Primark heeft nu in de winkel allemaal posters hangen met ja, we gaan doen goed voor arbeidsomstandigheden, bla bla bla. Die heel veel marketing, PR-verhaal eromheen. En dan ben jij een Chinees die naast zo'n Primark-fabriek woont. Dan denk je, nothing changed, hè?
2: Ja.
1: Alleen de consument heeft een andere perceptie gekregen.
0: Ja, je zegt, ze doen het eigenlijk allemaal.
1: Ja.
0: Ja.
2: Want misschien is dan zeg maar die vraag wel bij Shein. Is het dan een fast fashion bedrijf dat tegen het groeiplafond zit? Of is het dan een e-commerce platform wat eigenlijk toevallig met fashion begonnen is? Als je dan naar de beurs gaat kijken.
1: Het is
2: en de komende
1: een AI-company wat toevallig in e-commerce zat en toevallig fashion deed.
2: Dat is.
0: En is het ook denkbaar? Want volgens mij een aanzienlijk deel van de omzet komt inmiddels van buiten textiel, toch?
1: Ja, want zij voegen heel veel categorieën toe, vooral in de home and living. Dus vaasjes, pennen, stickers, noem het maar op.
0: Maar ook allerlei verzorgingsproducten kwam ik tegen, huishoudelijke artikelen. Wat is dat inderdaad de kant die zij steeds meer opgaan om ook over 5 tot 10 jaar nog relevant te blijven?
1: Ja, zeker, want uiteindelijk als e-commerce bedrijf of als internetbedrijf is wat je echt verkoopt, is toegang tot de consument. Dus zolang zij die consument kunnen binden, dan kan je altijd wat dingen verzinnen om te verkopen. Daarvoor moet hun businessmodel pivoten. Dus je ziet ze ook dus die duurdere merken, die lokale merken toevoegen. Dan heb je geen last van importheffingen. Dan heb je ook minder last van politici die moeilijk doen.
0: Jonin over het businessmodel van Shein dus. Voor de radio ronden we af. Maar John, op de podcast gaan we nog even met elkaar door. Patrick, wij zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 zijn ongeldig verklaard. Volgens de militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de 3 meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
13: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wouter.
13: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
14: Ja, na een lange zomer.
13: Na een lange, lange zomer. Hoe was je vakantie?
14: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer weken aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
13: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
14: Ja,
13: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
14: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
13: Dat lukt mij niet.
14: Conformeren aan de regels van de maatschappij.
13: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik, dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
14: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
13: Oh ja.
14: Echt maanden?
13: Ja, ja, jaren het liefst.
14: En waar zou je heen gaan dan?
13: Overal. Nee, maar echt van,
14: het hele,
13: van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid. Dat, ja. Maar goed.
14: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
13: Zeker.
14: Wat gaan we ook weer doen? We gaan theater in, hè?
13: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen altijd samen één kleedkamer. Hè?
14: Ja, klaag in de kleedkamer.
13: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten. Ja. Met hele mooie gasten.
14: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
13: Sommigen die hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
14: Zeker. En,
13: nou, het wordt weer te gek, denk ik.
14: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
13: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
14: Nee, jij wel zeker.
13: Nee, ik ook niet.
14: Ook niet.
13: Die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
14: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
13: Toch? Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
14: Ja.
13: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
14: Ja.
13: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury. Weet je wel, zo Matlock-achtig.
14: Ja.
13: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets voor jou.
14: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
13: Dat kan jij wel.
14: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind.
13: Nee, dat is iets anders.
14: Maar ja, het is natuurlijk. Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt, hè, van Amerikaanse films.
13: Objection, Your Honor.
14: Nou, we hebben het wel vaak over gehad. Ja. Hè, met Tom
13: you
14: Cruise
13: can handle
14: en
13: the truth.
14: Jack Nicholson.
13: Ja. Hoi.
14: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je. Nou, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson.
13: Ja.
14: Hè, met een jury die miraculeus werd
13: vrijgesproken. If it doesn't fit, you must acquit.
14: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk, hè, Wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
13: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
14: Ja, maar kijk, wat het mooie is, ook even los van juryrechtspraak, hè, dat valt natuurlijk meteen op.
13: Ja.
14: Maar het is het common law systeem, hè, in Schotland, net als in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt natuurlijk heel anders dan in Nederland. Dat weet je ook, hè. Hier wordt, zeg maar, ja, de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren, de verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. Dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers, superboeiend.
13: Ja.
14: Ja.
13: We gaan naar de zaak, en dat is echt een hele bijzondere, net als onze gast overigens, want het is een helemaal een Schotse zaak. 4 vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk, ja, oké.
14: Okay, ja, maar het belletje was een Sheriff Court.
13: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
12: Dankjewel.
13: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
12: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
13: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
14: Je werd geboren, Xander.
12: Ja. Je werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ja. Opgegroeid in Haarlem.
13: Ja.
12: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
13: Ja.
12: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
14: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
13: in hostels met heel veel bier erbij.
12: Ja, ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar.
13: Ja.
12: In Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik, ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
13: Ja.
12: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
13: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
12: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stelde de terugkomst nog eventjes uit.
13: Ja.
12: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
13: En al dus geschieden.
12: En dat, dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
13: Ja.
12: Maar dat is lange tijd geleden.
13: Rechten gestudeerd. En ja. Hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
12: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
13: Ja.
12: En daarna, als je Schots recht doet,
13: ja,
12: dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat.
13: Ja.
12: Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
13: Ja, natuurlijk. Ja.
12: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je bachelor hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
13: Oh ja, oké.
12: Als advocaat.
13: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie.
12: Ja.
13: Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
12: Dat klopt.
13: Hoe zit dat precies?
12: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
13: Ja.
12: Het allerlaagste is, dat heet de Justice of the Peace. En dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
14: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
12: Daarna kom je uit bij Sheriff Court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het rare is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
13: Nee,
12: dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken.
14: Dat
12: om
14: mag.
12: Mij een beetje.
14: Dat mag.
12: Om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
14: Ja, die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
13: politierechter.
14: Dus dat is eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
12: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus Justice of the Peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
13: Ja.
12: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
13: Dus grootschalige drugshandel.
12: Georganiseerde misdaad.
14: Ja.
12: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
14: Ik doe ook hele simpele zaken. Ja.
12: Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
13: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
12: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illeminig mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
13: Ja.
12: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair en dan In Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op een vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
13: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
12: Ja, natuurlijk.
13: Ja?
12: Ja, dat is toch fantastisch.
13: Eredivisie.
12: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
13: Ik heb misschien een verjaardagsvraag.
14: Oké.
13: Aan Xander.
14: Ik heb er ook nog wel eentje.
13: Ik heb wel eens met een Schot in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schot?
12: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow voor mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. Ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
13: Ja.
12: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse, en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd.
13: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
14: Maar justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
12: Zeker.
14: Dus het is wel handig.
12: Een gewone man, een gewone vrouw.
14: Hun taal spreekt ook.
12: Zeker.
14: Ben je er goed in eigenlijk?
12: De ik jury weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
13: Nee,
12: okay. Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
13: Ja, ja.
12: En dat heb ik dan geprobeerd af te leren.
13: Ja, één zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
12: Eén zinnetje in het Schots.
13: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
14: Einde van je recitor.
12: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
13: Dat is wel mooi. Xander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
12: De zaak komt niet bij een specifiek officier van justitie binnen.
13: Nee.
12: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
13: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals
12: het in
13: Nederland?
12: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad lopende onderzoeken.
13: Ja.
12: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
13: Ja.
12: Aan mijn kantoor. Dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon, die de openbaar aanklager. Ik denk dat het
14: Maar wie bereidt het voor? Ook het OM?
12: Ja, ook het OM.
14: Dus het dossier komt bij het OM.
12: Ja.
14: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken, juridisch? Hè? En die stellen aanklachten op eigenlijk.
12: Precies.
14: En dan komt het vervolgens bij jou.
12: Dan komt het bij mij.
14: Ja.
13: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
12: Je krijgt een volledig politiedossier.
14: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
13: Ja.
12: Dus Nederland. Ik weet eigenlijk alles al.
14: Ja. Ja.
12: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al.
14: Ja.
12: Want alle politiedossiers, de procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
14: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en dan worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan vervolgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
13: Ja.
14: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, ja, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en afgerond is.
13: Blijkt
14: dat
13: gewoon wat een advocaat heeft.
14: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak op je bordje.
12: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten, krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
14: Ja.
12: Zo gaat dat met alle zaken.
13: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
12: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want nou, je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
13: Ja, want even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
12: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
14: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet ook alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als openbaar ministerie die eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt, van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer, forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
12: Dat klopt.
14: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, het is allemaal papier.
12: Ja.
14: Dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met regisseurs. En dat bedoel je eigenlijk, toch?
12: Ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant-en-klaar mogelijk voor leken presenteren? Ja. Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
14: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM om die zaak te presenteren? Ja. En daarna de verdediging aan de beurt is om eigenlijk haar zaak te presenteren?
12: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin...
15: Zoals in Amerika heb je dat.
12: Precies, ja. Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuigen. Ja. En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de crown case. Dan, die presenteer ik. Aan het eind zeg ik... I close the crown case.
15: Je zegt het ook weer op zijn Schots.
12: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging materiaal te leiden.
15: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
12: Ja.
15: Die aangiftes, wat bleek
14: er? Wat lag er tegen hem?
15: Ja, wat lag er?
12: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen
14: gebruikte.
12: En dat al die vier vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd: hebben jullie ook wat te vertellen?
15: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
12: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste, was er al een keertje een rechtszaak geweest.
15: Aha.
12: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
14: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
12: Sorry, het slachtoffer is niet komen opdagen.
14: Ter zitting niet. Dan ben je klaar.
15: Oh ja, joh.
12: Ja.
15: Oh, dat is ook anders dan in Nederland.
14: Ja, precies. Maar kijk, dat slachtoffer moet natuurlijk. Dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, dan heb je eigenlijk niks meer in handen.
15: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht: oh, wacht even. Dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld
12: krijgen. Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
15: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
12: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld. Dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad, dat wel naar voren kwam.
15: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
12: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En dat valt me altijd op zitting, dat wij lezen één deel.
15: Ja,
12: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles wat wij hebben moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
15: Ja.
12: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen: wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
14: Dan hebben ze uiteindelijk vier vrouwen die hele lelijke dingen verklaren over deze man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een moment wordt aangehouden, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
12: Ja.
14: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
12: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
15: Zwijgrecht gewoon.
14: Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
12: Op dit moment voor deze niet.
14: Nee.
12: Soms wel. Ja. Maar in dit geval zat hij niet vast.
14: Nee.
15: Kijk, jij zegt nu Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kan je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
12: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde de moorden, vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei: dit is gewoon één groot complottheorie tegenover mij.
14: Ja.
12: Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd: waar komt het allemaal vandaan? Het is allemaal één groot complot.
15: Ja. Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
12: Zeker.
15: Ja. En wat vertelde zij jou?
12: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde: ik ben officier van justitie en ik ga je zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden. over wat zij zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen gaan stellen. Dat zijn open vragen.
15: Publiekelijk.
12: Aan plein publiek voor de jury.
15: Ja.
12: En dat heet Examination in Chief. En daarin stel ik open vragen. En met als doel om deze vrouwen, of alle getuigen, hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? Dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus
15: en mag dat niet?
12: Ik mag mensen natuurlijk niet
14: trainen. Beïnvloeden.
12: Maar, ik mag ze niet beïnvloeden.
14: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten, hè, dus je hebt dat dossier, hè, alle papier, je gaat je zaak, hè, op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten dat ze straks op zitting dat ze wel gaan verklaren.
15: Ja, en ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw. Die was niet op komende dag. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wil stellen.
14: Ja, precies. Hoe poets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
12: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal, ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
14: Ja, precies, in het onderzoek.
12: Ja. Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting opkomt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik
14: precies,
12: wil niet zeggen.
14: Ik heb geen reet van wat ik daar heb gezegd.
12: Ik heb allemaal gelogen.
14: Ja.
12: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
14: Oh, toch wel.
12: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
14: Ja.
12: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
14: Als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
12: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
15: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
14: Ja.
15: Dan is het
14: dan, dan kan het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
12: Dan ben je wel het bokje. Ja.
15: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
9: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:10 op BNR of in je podcast-app.
10: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 5 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten.
1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
18: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen, dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
19: Ja.
18: Qua voorbereiding.
19: Ja.
18: Wat had je nog meer aan bewijs?
19: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaan getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, blablabla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid, dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan, en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van, dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
17: Ja.
19: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
18: Letsel hadden
19: ja.
18: Ja.
17: Jij moet de jury overtuigen. En er is een rechter. Hoe zit dan die rolverdeling in elkaar? Dus zegt de jury guilty, not guilty, en de rechter bepaalt de straf? Hoe werkt dat?
19: Ja, met mooie Engelse woorden, de jury zijn de masters of the fact. Dus die bepalen of iemand schuldig is aan het hand van het bewijs dat ik tentoonspreid. Dus die bepalen schuldig, guilty or not guilty. En vervolgens is de rechter bepaalt inderdaad ook de strafmaat. Maar de rechter is ook de scheidsrechter tussen de twee partijen. Dus
18: daar is de procedure.
19: Precies, die zorgt ervoor dat de hele procedure goed loopt.
17: Ja, maar uiteindelijk bepaalt dus de jury van ja, schuldig of ja. Onschuldig of gebrek aan bewijs of weet ik veel wat.
18: Je zegt, de jury zijn de master of the facts. Hè, en de rechter is de master of law.
19: Master of law.
18: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. He, eventjes heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feit complex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. He, welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
19: Ja, na de crime case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de 2 speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging, ja, over precies of iemand schuldig is. Ja, of, en daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
18: Die jury is extreem belangrijk.
17: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
19: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10 uur 's ochtends op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
18: En potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
19: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
17: Ja. Iedereen met stemrecht?
19: Iedereen met stemrecht.
17: Oké.
18: Okay. En dan krijg je een belletje.
19: Ja. Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
17: En wat als je zegt nee?
19: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
17: public duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar een sportschool.
19: Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk, je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
17: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder, en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
19: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik werk
18: die zelf niet, die zal niet hoog zijn.
19: Die zal niet hoog zijn. Dus
18: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk. Ja. Net zoals stemmen. In
17: ja. Wow. Ja. Die jury. Ja, ik heb een vriend die woont in Amerika en die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van ja, het is best wel even dat je denkt.
18: Okay.
17: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen. Maar hij dacht wel van wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
19: Zeker. Dus wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
18: En hoeveel juryleden heb je?
19: 15.
17: En hoe worden die dan gekozen?
19: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, een lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2 uur op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes,
17: oh, wow,
19: van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number 1. En dan
17: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
19: Wouter Laumans. Ja.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Zo was er nog allemaal gedoe, want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
3: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
2: Dat is een heel geplan. Dus,
4: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen: ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
2: Ja.
4: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje: ik kan niet, want ik heb een medische ingreep. Oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
3: En toen, te weinig.
4: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
3: God. De volgende dag.
4: De volgende dag.
3: En had je toen wel een jury?
4: Toen hadden we wel een jury.
3: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?
4: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
3: Oké.
4: Het is 15 personen. En het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar jij hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
3: Ja.
4: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
3: Nee.
2: Maar heel even voor mijn beeld.
4: Ja.
2: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals in op de televisie.
4: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En dicht in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je dat zijn ook de meest spannende momenten.
2: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
4: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
3: heel redelijk.
4: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat aanpassen, wie weet of wat ze willen.
3: Ja.
4: Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
2: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
4: Ik begon met slachtoffer nummer 1.
2: Ja.
4: Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is.
2: Ja.
4: Dan na een tijdje zijn ze alweer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zei. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
3: En dat je eindigt met de klappers.
4: Dat ik eindig met de klappers.
3: Dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
2: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
4: Dat is de eerste in de tijd.
2: Ja, oké.
4: Dus dat is degene uit 2003.
2: Ja.
4: Daar begon ik mee. En mijn taak is om haar verhaal te laten vertellen.
2: En lukte dat?
4: Ja, dat lukt uitstekend. Alle 4 de vrouwen, die spraken buitengewoon duidelijk, ook met emotie, maar heel duidelijk over wat hen was aangedaan. Met een kracht. Weet je, als je erover nadenkt, dit is 20 jaar geleden, om dat weer op te moeten rakelen nadat je al dacht dat je er overheen gestapt was. Dan wordt er aangebeld door de politie en het dan nog een keertje naar de rechtbank. Ik vond dat ze het allemaal fantastisch deden. En dan wordt mijn taak zoveel makkelijker.
2: Je zegt emotie. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk. Zeker. In het overtuigen van een jury.
4: Ja.
2: Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt, of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
4: Zeker. We hebben ook wel eens dat mensen inbellen, omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
2: Ja, ja. Dus
4: mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan, en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
3: gemakkelijk.
4: Gemakkelijk.
2: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
4: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
2: Ja.
4: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan.
2: Ja.
4: Want als ik kan horen wat de getuige, die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later

0: later een jurylid met je zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus ik, omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek in mijn hoofd draaien.
1: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
0: Nee, wij doen nooit strafeisen.
1: Oh?
0: Nee. Onze taak is om...
1: Guilty or not guilty?
0: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
1: Ja. Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
2: Had de verdediging nog wat in te brengen?
0: Ja, nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven
2: zaak te presenteren.
0: Ze hoeven geen zaak te presenteren. Maar weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. 4 vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
1: Ja, heb je dat gedaan?
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
2: Dat ga je trillen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan ga je vragen, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
1: Dan bijt je even door.
0: Ja, dan bijt je even door, ja.
1: En als je dan ziet dat die verdachte, dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven, omdat je, geef je dan extra gas?
0: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom ik als OM
2: lelijk over.
0: Kom ik lelijk over. Ja. Maar deze meneer was niet op zijn mondje gevallen. Dus die wist ook wel wat te vertellen. Dus dan is het voor mij ook makkelijker om daar wat harder tegen in te gaan. Ja. Ja,
2: het is ook beeldvorming, hè? Eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Daar gaat de jury beslissen. Ja. Hoe gaat dat?
0: Na de speeches en dan de rechter die het juridische kader uitlegt. En dan gaan zij, alle 15, gaan ze naar de jurykamer. En daar zitten ze. En er mag ook niemand bij. Daar is ook niemand die dat gesprek leidt. Ze moeten dat alle 15 zelf doen. De rechter zegt wel tijdens het juridische kaders uitleggen van, het is handig dat jullie een soort voorman of voorvrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die, als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En
1: dat, schitterend.
0: En dan dat houdt in dat er een verdict is.
2: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
0: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11.
2: Ja.
0: En dan kunnen ze ook nog, een bepaalde aanklacht kan zijn, je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als ze denken dat dat niet
1: gebeurd is.
0: Dat het niet gebeurd is.
2: Ja, en van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
0: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
2: Van de meerderheid.
0: Dus gewoon meerderheid.
2: Ja. Ja. En nu heb je
0: er 10 nodig.
2: 10 nodig.
1: Hoe lang duurt het juryberaad?
0: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het 1,5 dag heeft geduurd.
1: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Denk je van, als je er zo lang over na moet denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
0: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de 3 meest spannende momenten van zo'n zaak is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
1: Wat hoorde David Appleby?
0: David Appleby hoorde guilty keer 10.
1: Zo?
0: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de 4 van een trap geduwd had bij een treinstation.
1: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
0: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
1: Dan is het
0: aan mij. Ja, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
1: Ja, only the messenger. Ja. In die zin. Dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
0: Dat klopt.
1: Duurt dat dan ook zo lang?
0: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met psycholoog gaan praten. En om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later, komt dan de strafuitspraak.
1: En wat werd het?
0: 5 jaar.
1: 5 jaar?
2: Het maximale, toch?
0: Maximale, voor dit, ja.
2: En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty...
0: Ja.
2: De rechter moet gaan beslissen over de straf... en er worden rapporten opgemaakt, zoals je dan net zegt... dat er al een soort van hearing komt... waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen... dat jij zegt, nou, hij is nu guilty verklaard.
1: 5 jaar.
2: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen er niks voor. Of werkt dat niet zo?
0: Nee, daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen, is dat er dan de slachtoffers... kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik...
2: Aan de rechter.
0: Aan de rechter.
2: Ja.
0: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Het kan zijn dat als wij het buitengewoon laag vinden... Kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty... dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
2: Nee. Ja.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
1: Ja.
2: Echt een heel ander systeem. Ja. Ja.
1: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
0: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ja. Ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
1: Ja.
0: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
1: Ja.
0: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk... ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan de rechter heet iedereen welkom... en dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
1: Zit
0: ik hier? Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
1: Normaal gesproken had ik lekker onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
0: En aan het eind... ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat... ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen... en allemaal knikken ze aan het eind, ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een... mooi aspect. Ja. Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval door de strafrechtketen heen gaan, zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten of met een zilveren lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt die daar een groot deel van uitmaken, vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
1: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Ja, denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets... ons rechtssysteem is het beste. Hè? Er wordt ook altijd wel een beetje...
2: Er zijn nog wel vragen over, hoor. Maar dat doen we in
1: proforma. Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo van juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel, maar nu ik Sander dit zo hoor zeggen...
2: Er zit een pluspunt aan.
1: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger... dat je opgeroepen kunt worden. En dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
0: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huistuin- en keukenmisdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
1: serieus.
0: En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten.
1: Ja.
0: En dat is ja, die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
0: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft een van de hoogtepunten die ik tot nu toe in mijn carrière, mijn nog prille carrière, mogen meemaken.
1: Ja. Sander van der Scheer. Bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio vanuit Schotland helemaal.
0: Yes, dankjewel.
1: In de nieuwste aflevering van Proforma, die zondag online komt, kan je meer horen van Xander over misdaad in Schotland en over juryrechtspraak. Luister via bnr.nl/proforma. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
4: Yeah.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Ja Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
11: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
10: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
11: Nou, praten over tech.
10: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
11: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
12: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En India gaat gletsjers extra in de gaten houden nu het in Nepal zo is misgegaan. Daar stortte een gletsjer in en dat zorgde voor een enorme hoeveelheid water die overstromingen veroorzaakte. Meer dan 600 mensen kwamen om het leven. India gaat vooral de gletsjers checken in de grensregio's met Nepal en China. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
16: What do investigators know about explosions at ammunition facilities across Europe?
17: A car owned by Keir Starmer was set alight in a street in North London.
18: Angreifer nehmen zunehmend skrupellos auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
19: His mission was to assassinate a man here in Warsaw who holds both US and Ukrainian citizenship.
20: There have been arsons and assassinations in Germany, in the UK. Russia is escalating.
21: Rusland escaleert hybride acties tegen Europa. En de vraag is of we daar een antwoord op hebben. Dat moeten we eens gaan bespreken, denk ik. Bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met Bart van den Berg, defensiespecialist van Instituut Klingendaal.
22: Goedemiddag.
21: Mag ik, Bart, proberen deze uitzending een beetje positief te beginnen? Ik probeer dat wel eens, leidt meestal nergens toe. Maar ja, hoop doet leven. Kijk, Europa helpt Oekraïne in zichzelf te verdedigen, honderdduizenden Russische soldaten te doden. Het schieten de infrastructuur in de fik, bedreigen Moskou. En Moskou zegt dus ook van wij achten ons in oorlog eigenlijk met de NAVO. En wat ze dan doen is, nou ja, brandstichting in IKEA en met een anker slepen. Is dat niet een enorm zwaktebod en valt het eigenlijk niet best wel mee?
22: Ja, het is denk ik hoe je het beoordeelt. Dus als je naar sommige acties aan zich bekijkt en in isolatie, dan zouden die acties mee kunnen vallen. Maar als je naar de totaliteit kijkt en het grotere pad wat eronder ligt, en dat je dus steeds ziet dat wat wij vroeger niet normaal vinden, maar wat wij nu opeens normaal gaan vinden, zoals bijvoorbeeld wat we laatst in Leipzig gezien hebben, dat er een drone met explosieven tegen een vliegtuig aanvliegt op een vliegveld. Ja, ja, dat, ja, ik maak me daar wel zorgen over, ja.
21: Dat was natuurlijk wel van een nieuw niveau. Hoewel je misschien ook zou kunnen zeggen dat die drone is niet ontploft. Dus laten we nog een andere drone ontploft, die is ook niet ontploft. Ja. Dus dat moet één van twee dingen betekenen. Of ze durfden het niet echt te doen, of het zijn prutsers. Dat is toch ook weer allebei geruststellend, zou ik zeggen.
22: Nou, ik denk het niet. Ik denk, er zit een, dus daar gaat alle positiviteit en hoop.
21: Ja, ik ben het gewend. Ja.
22: We hebben het geprobeerd. Ja. Nee, ik zie er wel echt een duidelijke escalatiestappen zie ik in. En ik maak me er ook zorgen over dat we dit zomaar normaal gaan vinden. Dus je ziet dat dingen genormaliseerd worden, maar als je ziet wat er nu in cyber plaatsvindt, een sabotage, laatst ook in Roemenië met een drone, een zeedrone die daar met explosieve 140 meter van een gasinstallatie gedreven heeft.
21: Ja, door een vliegtuig toen.
22: Ja, en hij heeft daar echt al een paar uur gedreven. Hè? Dus het is niet dat hij live door dat vliegtuig uit de lucht geknald is, maar die is gezien door een civiel iemand. Die zag op 140 meter, ziet hij zo'n drone liggen, die gaat bellen. Dan duurt het even voordat er een F-16 opvliegt. Die hebben dan nog, zijn nog eens een keer eroverheen gevlogen om te kijken wat is dit en kunnen we dit veilig uitschakelen. En toen zijn ze overgaan op de procedure om die drone kapot te schieten. Ja.
21: En trouwens, jij zegt van als je ziet wat er gebeurt in cyber, dat zien wij natuurlijk eigenlijk niet. Heb jij daar, ik heb geloof ik van Rob wel eens gehoord van ja, dat gebeurt echt aan de lopende band. Ja. Is dat ook jouw beeld?
22: Zeker. Ook vanuit mijn vorige rol, hè, want ik ben nu ongeveer een jaar terug bij Instituut Klingendaal. Daarvoor zat ik bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Stuurde ik het inlichtingenteam aan daar. En je ziet op dagelijkse basis, zie je op industrieel niveau zie je cyberaanvallen uitgevoerd worden. Veel door China, maar zeker ook door Rusland. En je ziet dat er eigenlijk niets tegenover staat. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde groep, die heet NoName 5716. Dat is een, ze zeggen zelf een activistische groepering te zijn, maar het is behoorlijk duidelijk dat ze gelieerd zijn aan de Russische staat. En die voeren tussen de 40 en 60 DDoS-aanvallen per dag uit op Europese doelwitten. Niet op Amerikaanse doelwitten, maar specifiek op Europese doelwitten. En er staat geen kosten tegenover. Dus die groep doet, dus voert cyberaanvallen uit. En eigenlijk zijn er voor hun geen problemen daarin. Dus ze zijn er volledig vrij in om te doen en te staan wat ze willen.
21: Ja. Ondanks wat er in cyber allemaal gebeurt, hebben we toch contact weten te leggen met Rob in Frankrijk. Dat heeft volgens mij meer met het Franse internet te maken, dat het soms een beetje knullig gaat dan met de Russen. Maar toch, Rob, heb jij de indruk dat Rusland toch telkens inderdaad opnieuw zeg maar, grenzen overgaat?
1: Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen. Kijk, de laatste dreigementen van Poetin, die waren toch ook wel interessant. Hij zei in respons op de mogelijke levering van Storm Shadow-raketten aan Oekraïne, dat een land dat doet, ook doelwit kan worden. Dat heeft hij trouwens al eerder gedaan. Hij heeft ook een lijstje laten produceren van alle fabrieken waar wapens worden gefabriceerd, bijvoorbeeld drones die op Rusland kunnen worden afgeschoten of waarmee Russische troepen kunnen worden bestookt. Die zou hij dan ook kunnen treffen. Dus hij is daar volop mee bezig. En er is natuurlijk iets heel erg curieus aan de gang. Want hij heeft in weerwoord op het bezoek van Radcliffe, de CIA-directeur, gezegd van nee, mij bevallen helemaal niet aan. Dat doen we natuurlijk absoluut niet. En er is helemaal geen dreiging voor de NAVO. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk flauwekul. Gelul, zou ik het eigenlijk wat huiselijker willen zeggen.
2: Ik heb hier een lijstje gevonden, even voor de luisteraar en Zaltbommel. Een huistuin- en keukenlijstje, wat is er nogal gebeurd, hè?
3: Ja, ja.
2: Nou, in juli vertelden de AIVD en NBVD dat Russische staatshackers gewoon IP-camera's langs militaire en logistieke routes in Europa hacken. Die weten precies dus welk materieel er dan doorgaat. Lijkt me handig, hè? Er worden Signal- en WhatsApp-berichten. Ze zijn dus in staat om de backups van Signal te pakken van ambtenaren, militairen, politici en journalisten. Dat is ook niet zo gezellig, vind je niet? Kritieke infrastructuur. Juli 2006 beschuldigt de EU van cyberoperaties tegen elektriciteit en warmtevoorzieningen, overheidsnetwerk en andere kritieke infrastructuur. En toen heeft de EU ook sancties opgelegd aan dat 16e centrum van de FSB en Tuzla. Maar er is dus echt van alles aan de hand. Ja. En de grote vraag is, wat kan je er tegen doen?
3: Nou, misschien voordat we daar aan toekomen, eerst even de vraag, wat is daarvan het doel? Is dat daadwerkelijk schade hier berokkenen? Is dat dan dat wij dan stoppen met Oekraïne zo te helpen? Want als dat het doel is, dan moet je denk ik concluderen dat het niet lukt.
22: Nou, dus het element intimidatie dat zit er sowieso in. Ja. Zeker als je naar Leipzig kijkt en bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf over Roemenië. Het is natuurlijk heel raar dat er op twee momenten een drone, een vliegende drone en een zeedrone, met explosieven heel dicht bij een vitaal object wordt aangetroffen en niet afgaat. Mm-hmm. Dus bij Leipzig, dat kan een ongeluk zijn, maar het lijkt me heel raar dat je 140 meter, een paar uur lang van een nee.
3: Dat is een waarschuwing.
22: Nee, dat is zeker intimidatie zit erin.
3: Ja.
22: Vervolgens is de retoriek vanuit Rusland is heel vaak zo'n mysterie. En dat zie je ook vaak overgenomen worden in de Nederlandse media. Of Europese media, in de brede zin. We hebben ook heel veel incidenten gezien vorig jaar, waarvan er bij veel incidenten ook niet vast te stellen is wat het is geweest. Maar dan wordt dat vervolgens direct weggezet als volledige hysterie. Dus je creëert ook een element van afgehaaktheid onder onze samenleving. Mm-hmm. Want de mensen denken, alert fatigue. Je krijgt zoveel meldingen, dus het zal op een gegeven moment ook niets meer zijn. Of dat het vertrouwen in instituties wordt ondermijnd. Maar ja, goed, soms kan het ook gewoon echt het inboezemen van angst zijn. Dus dat mensen echt bang zijn dat als er iets fout gaat, laten we alsjeblieft maar stoppen. Ik zag laatst toch die Jelle van Baardenwijk op tv. En die gaf toen heel erg duidelijk.
3: Nijrode, die man.
22: Exact. En daar gaf hij heel erg duidelijk aan van. Had iets van. Een bepaalde woorden van. We gaan allemaal naar de kloten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dat is weer dat angstelement wat erin zit.
3: Maar heeft het ook effect? Want ik denk dat je eerder wel zag. Althans, dat is. Je weet natuurlijk niet wat er anders was gebeurd. Maar dat bijvoorbeeld de Amerikanen toch terughoudender zijn geweest. Dan sommigen misschien hadden gewild bij bepaalde steun aan Oekraïne. Uit angst voor escalatie. Maar je ziet nu dat dus de Russen zich heel erg op Europa richten. Jij zegt dat ook. En Europa zet geen stappen achteruit. Eerder vooruit in de steun aan Oekraïne.
22: Ja. Ja, deels. Maar als ik kijk wat de Duitse reactie is geweest op Leipzig. Die is, zover ik er wat ik ervan heb kunnen zien, niet verder gegaan dan. Hè, dus we hebben dat incident op het vliegveld in Leipzig gehad. Ja. En wat ik daarvan gezien heb, is dat ze hebben gezegd, we gaan een versneld antidronecentrum neerzetten met 40 FTE erin.
3: Ja.
22: Nou, dat schrikt niet af.
3: Ja, Merz heeft ook gezegd deze week, het onderzoek wordt binnenkort afgerond, dan zullen we er iets over melden en de daders zullen ervoor boeten. Als de daders in Rusland blijken te zitten, dan zullen ze denk ik wel iets moeten doen, toch?
22: Ja, en dat moeten we nagaan. Hè. Er zijn al weken verder. Het is allemaal heel erg zorgvuldig en heel erg netjes. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al lang gelekt dat zij denken, vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat het echt wel de Russen zijn. Ik vind het dan niet echt luk op stuk. En ik denk dus dat we misschien wel veel te netjes zijn op heel veel van zulke elementen.
1: Ja,
22: en dat
1: Maar Hugo, nog even terugkomen op jouw vraag van waarom doen de Russen dat? Dat is helder. Als je een klein beetje verstand hebt van de Russische militaire doctrine, dan spelen daar een aantal elementen een rol in. Eén is bijvoorbeeld het hele element van strategische afschrikking. Dat betekent eigenlijk het feitelijk wat ze op dit ogenblik doen met hybride oorlogsvoering. Je probeert zoveel chaos te creëren dat daardoor bijvoorbeeld de politieke besluitvorming binnen de NAVO wordt ondermijnd. Waardoor er zeg maar artikel 5 van de NAVO op de tocht komt te staan. Dat is ook de hele discussie die we op dit ogenblik hebben met mogelijke prikacties van de Russen in de richting van bijvoorbeeld de Baltische Staten of helemaal in het hoge noorden. Wat ik wel aannemelijker vind dat dat daar gaat gebeuren. Maar goed, Radcliffe schijnt dat toch ook weer op gehint te hebben dat dit CIA. een mogelijke reden is. Dus het gaat echt om ontwrichting. Gewoon ontwrichting. En ondermijning van de besluitvorming. En daar komt nog wat bij. Volgens de militaire doctrine zit dus nu ook in fase 0. Fase 0 betekent dat je voorbereidt op een oorlog. En dat versterkt het beeld van wat ik net heb gezegd. Dus onder de experts is er een heel ander debat dan in de politiek en onder, laten we zeggen, publiek. En dat is logisch, want het handelingsperspectief wat je tegen kunt doen is niet zo groot. Want Bert heeft net terecht gezegd dat hoe die Duitsers gereageerd hebben, is eigenlijk heel erg institutioneel en bureaucratisch. Maar de grote vraag is, wat kan je dan wel doen?
21: Laten we daar na het jingeltje eens eventjes over doorpraten.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
21: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Bart van den Bergen van Klingendaal over wat dan wel te doen tegen die toenemende Russische acties in Europa. Bart, zie je, jij behoort dan tot de experts waar Rob van zegt, daarin is de discussie wel anders dan in de politiek. Dat er harder wordt, steviger wordt opgetreden?
22: Nou, de vraag is, wat we nu doen, werkt dat? En we komen allemaal tot de conclusie dat deterrence by denial, dus beter verdedigen, niet werkt. Overigens nog toevoegend aan wat Rob net zei, een van de redenen, dus naast, is ook horizontale escalatie. Dus we zien dat op dit moment Oekraïne heel effectief is om doelen diep in Rusland aan te vallen. En dat doet Rusland politiek, maar ook economisch enorm veel schade. Dus je ziet dat men daar ook voelt dat ze een stap verder moeten gaan, omdat het Russische regime onder druk komt te staan.
21: Ja.
22: Het is heel lastig om in te schatten hoe stabiel ze nu daadwerkelijk zijn. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar je merkt wel dat de prijs omhoog begint te gaan en dat ze het zwaarder gaan krijgen.
2: En je bepleit dus een overgang van deterrence by denial naar deterrence by punishment.
22: Exact.
2: En hoe zou het eruit kunnen?
22: Nou, ik denk dat een aantal acties. Je kan een aantal acties niet zonder prijs laten gaan, zonder kosten.
2: Ja.
22: En een element van deterrence by punishment is dat je ook ambigu blijft. Dus je kan nooit precies zeggen, als jij dit doet, doe ik dat. Want dan maak je het weer een onderdeel van een bestaande calculus. Maar je wil er dus een element van onvoorspelbaarheid in hebben. En bereidwilligheid. En op dat moment wordt het voor die Russische calculus, dus voor die agressor, als het lastiger is om in te schatten wat de tegenreacties zijn, dan zit er ook een element van angst in en een element van afschrikking. Maar wat we nu ook zien, is dat wat we nu doen, dat hele, waar Rob het net al over had, dat hele bureaucratische, dat hele institutionele,
21: dat is niet bepaald onvoorspelbaar.
22: Dat is niet onvoorspelbaar en schrikt totaal niet af.
1: Misschien mag ik daar even iets over zeggen, want het is echt belangrijk wat Bart zegt ook over dat verschil tussen deterrence by denial en punishment. Denial betekent dus eigenlijk dat je wil voorkomen dat er iets gebeurt en daarmee schrik je af. En punishment, dan straf je iemand voor als het toch gebeurt. Dat zijn wel noties die zijn ontwikkeld in het kader van directe conventionele aanvallen en misschien nucleaire aanvallen op het NAVO-verdragsgebied. En daar praten we nu niet over. We hebben het nu over hybride oorlogsvoering. Dus we hebben het over ontwrichtende activiteiten. En daar werkt volgens mij denial niet echt goed voor. Want hoe zou je dat willen doen? En maar punishment werkt ook niet. Want wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de concrete acties die je kunt gaan uitvoeren? Nou, er is een mooi stuk gekomen van een Duitse onderzoeksclub, DGAP. En die heeft bijvoorbeeld op een rij gezet wat mogelijk zou zijn. In de eerste plaats zeggen ze van, we moeten meer informatie geven. Dus we moeten duidelijk maken wat er aan de hand is. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is denial of punishment. Mm-hmm. Dan afschrikking moet worden vergroot. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, er komt eigenlijk helemaal niks concreets uit. Behalve dan dat ze zeggen van de geheime diensten die moeten beter hun werk doen. En er moet bijvoorbeeld een veel betere cyberafweer komen. En dan tenslotte zeggen ze, punt 3, de weerbaarheid van de bevolking moet worden vergroot. Ja, het zal allemaal wel.
21: En maar dat is allemaal maar, defensief natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk dat jij zegt, er moet iets offensiefs gebeuren. Ja, dat is straffen, dat iets terugdoen.
1: Ja, maar dat past er ook wel in. Dus je kunt ook een offensieve cyberoperatie uitvoeren. Ja. Maar in deze situatie, waar geen sprake is van een artikel 5 dreiging, wordt het heel lastig om een grote offensieve operatie, wat dat ook mogen zijn, in de richting van de Russen te ondernemen. Al was het alleen maar omdat politiek gezien er een enorme angst is voor de escalatie die dat kan veroorzaken.
22: Ja, en ik denk dus dat die artikel 5 van soms ook deels in de weg kan zitten. Want Rusland is natuurlijk alleen maar bezig om die drempelwaarde van oorlog te analyseren, op te zoeken, te kijken waar de grenzen liggen. En daar kan je ook wel eens te absoluut in zijn. Sowieso is artikel 5 natuurlijk geen absolute grens. Hè. Je kan niet zeggen, dat is ook bewust zo gedaan. Maar men heeft natuurlijk wel een gevoel waar die ongeveer ligt. En wat eventueel over die scheef zou kunnen zijn. En dat hele spel wat er nu plaatsvindt is natuurlijk het uitvoeren van agressie op zo'n schaal, op zo'n intensiteit, dat je er niet overheen gaat. Mm-hmm. En de grote angst is dat er natuurlijk een prikactie gaat bijvoorbeeld plaatsvinden richting bijvoorbeeld de Baltische Staten, waarbij dus een deel van de NAVO denkt, nou, deze is over de grens, een ander deel niet. En dat zou dan het einde kunnen zijn van de NAVO, omdat dan de solidariteit in elkaar valt. Wat ik overigens ook vrij illustrerend daarvan vond. Ik was een paar maanden geleden op de NAVO-top in Turkije. En als je dan hoort bijvoorbeeld over hoe Turkije zelf in hun communicatie praat over het dreigingsbeeld, is ook weer fundamenteel anders. Dus we proberen natuurlijk het beeld weg te zetten dat de NAVO zo'n stevige en solidaire tent is. Maar dat valt vies tegen achter de schermen.
1: Ja. Hoe gaan we dan offensief optreden? Hoe doen we dat dan?
22: Nou, ik denk, goed, ik denk dus dat je dus nooit van tevoren kan zeggen op deze actie dat, maar dat je jezelf wel meer middelen moet gaan toegeven, omdat we ook onvoorspelbaar zijn. Dat wij ook onvoorspelbaar zijn.
1: Geen voorbeelden?
22: Gewoon een keer cyberaanval terug uitvoeren en dan gewoon ontkennen dat je het gedaan hebt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Daar heb ik een vraag over, om het gewoon even te begrijpen. We weten dus nu dat de Russen tot een bepaald niveau gaan ze doen. Hè? Bijvoorbeeld dan ga je die IP-camera's ga je hacken. En dan weet je dus wat voor raketten er langs komen en zo. Ze gaan ook allemaal nutsvoorzieningen. Nou, hacken ze ook de computers van. Maar ze zijn nog niet zo ver gegaan dat dus ook de waterzuivering echt wordt verknald. Hè? Is het zo dat er toch nog iets van beheersing is aan de Russische kant?
22: Ja, die is er. Dat element van beheersing is er. Maar ik had het net over die groep No-Name 5716. Die hebben we letterlijk tienduizenden aanvallen uit zien voeren op Europese NAVO-bondgenoten. Amerika nul. Gewoon niet.
2: Dat is interessant.
22: Dat is interessant. Omdat wie vliegt er nu naar Moskou om een signaal af te geven? Dat zijn de Amerikanen. Vanuit Europa heb ik geen beweging gezien. Dus we hebben hier enorme uitdagingen. Ja. Dus er zit wel een stuk van afschrikking, maar we moeten ook constateren dat de Amerikanen niet onze strategische agenda per definitie volgen. Dat hebben we het afgelopen jaar al duidelijk gezien.
2: Maar het is hier een heel belangrijk punt. Hè? Europa doet dus. Maar wat zou er tegen zijn dat Macron en Merz samen naar Poetin gaan? En nou is toch donder afgelopen?
22: Ja, we moeten, omdat we altijd die angst voor escalatie hebben, en niets doen, lokt agressie uit. Ja. Dus als je niet in gevechtsoperaties wil komen, moet je duidelijk gaan maken dat je bereid bent heel erg ver te gaan. En die ambiguïteit die we dus continu laten bestaan, die wordt vervolgens uitgebuit en ingevuld door de Russen.
2: Exact, dat is het exact.
1: Ja, maar dan nogmaals de vraag. Wat gaan we dan doen? Want dit gaat om hybride operaties bedoeld om de boel te ontwrichten en de besluitvorming van de rails te laten lopen. Hoe ga je daar dan op reageren? Een cyberaanval, oké, ik heb mezelf genoemd, jij noemde hem ook nog een keer, eens. Hè? Dat kan je gaan doen. Maar wat dan nog meer?
22: Je kan hier een hele toolbox aan dingen verzinnen langs de verschillende machtsspectra. Waarbij wel een aantal elementen erg belangrijk zijn, is dat hoe gekker je gaat, hoe verder we ook onze eigen waarden ondermijnen. Dus dat is even een hele belangrijke die we moeten onderkennen, omdat we nog steeds ook geloven in de internationale rechtsorde. En als, als je bijvoorbeeld overgaat tot liquidaties in Rusland, zou je kunnen doen.
5: Ja.
22: Maar dan ondermijn je wel basisprincipes waaronder je zelf staat. Maar dat gezegd hebbende kan je dus denken aan gerichte fysieke operaties. Je kan denken aan sabotage, je kan heel veel dingen doen. Maar je moet altijd afwegen, wat doet dit in de calculus van de tegenstander? En wat doet dit vervolgens met mijn eigen waarde en mijn eigen moraliteit, hoe ik in de wedstrijd sta?
5: En de vraag, Bart, of je het alleen wel zelf kunt doen.
22: Absoluut.
5: Of dat je dat moet laten doen. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk één groot probleem. En dat is dat veel Oekraïners bijvoorbeeld van Russische afkomst zijn. He, die kennen Rusland door en door, spreken de taal. Ja. Ik zie de bakker om de hoek met een beetje goede wil niet naar Rusland afreizen om daar een generaal op zeep te helpen. Ja. Dus het is ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Die wordt onmiddellijk opgepakt.
22: Ja, en dan heb ik nog een voorstel bijvoorbeeld. De Duitsers hebben nog Taurus-raketten liggen. Niet geleverd aan Oekraïne.
2: Nog steeds niet.
22: Nog steeds niet. Als je dan van die incidenten krijgt, waarom lever je dan niet gewoon een enorme batch Taurus-raket aan Oekraïne?
2: Ja.
22: En dan, dus er zijn opties. Ja. Alleen omdat we altijd zo bang zijn voor escalatie, laten we veel opties laten we varen. Ja. Anderzijds, er worden ook wel weer dingen gedaan die we een aantal jaar geleden als ondenkbaar hadden beschouwd. Bijvoorbeeld nu het aanpakken van die schaduwvloot. Dat waren natuurlijk ook dingen die we een aantal jaar geleden als optie hadden gezegd. Nou, het Nederland staat er trouwens nog ver van, maar andere landen, internationaal zeerecht, we gaan er toch dingen op doen. En het ergens ondermijnt het altijd iets van een eigen waarde. Maar je moet ook laten zien dat je ook bereidwillig bent verder te gaan. Want elementen van afschrikking zijn ook bereidwilligheid en ook daadwerkelijk in staat zijn dat te kunnen uitvoeren.
21: Misschien tot slot even Bart en misschien ook voor Rob. Jullie leveren commentaar, maar adviseren ook op dit terrein. En bepleiten dus eigenlijk om meer te doen richting die Russen om ze af te schrikken. We zien dat nog niet in de politiek. Maar zien jullie wel dat het denken op dit punt toch aan het veranderen is door die escalatie die we zien van de Russische zijde?
22: Nou, absoluut. Buitenlandse Zaken is een tijdje geleden met een nieuwe internationale veiligheidsstrategie naar buiten gekomen. En daar staat ook gewoon echt een passage in over offensiever denken. Mm-hmm. En dat we daar creatiever in moeten zijn. Ik denk dat het heel erg goed is. Je hoeft het ook niet te doen, hè. Soms is de bereidwilligheid signaleren, het signaal geven. Wacht, wij zijn bereidwillig om een stuk verder te gaan. En daar onvoorspelbaar in te zijn, daar kan je al een heel groot effect mee bereiken. Want dit zit hem juist in het psychologische element.
5: Ja, een groot probleem is, ik ben het daarmee eens, hè, een groot probleem is dat je dat moet voorbereiden. Ik ben ook wel betrokken geweest bij discussie, dat ging bijvoorbeeld over China, maar ook over Rusland. En dan is de grote vraag van, hoe bereid je dit nou eigenlijk voor? Kijk, een cyberaanval, dat kan je bij wijze van spreken van achter je bureau doen. Hè, dus dat is wel ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je fysiek iets gaat doen, in bijvoorbeeld Rusland, dan ontstaan er enorme problemen. Want dat moet je enorm voorbereid hebben. En ik vraag me werkelijk af of die voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Diezelfde discussie speelde met China. Van wat moet je daar gaan doen? He, stel je voor dat er iets met Taiwan gebeurt en je wil actie ondernemen tegen China. En je wil niet direct een atoombom erop gooien. Wat ga je dan doen? Nou, dan moet je subversieve activiteiten plegen in het land. En dat moeten wij dus ook in de richting van Rusland kunnen doen. Maar dan moet je het wel voorbereiden. Dat kost enige tijd. Dat doe je dus niet op een achter de middag. Daar zit echt een groot problemen. Dus dat denken komt altijd veel en veel te langzaam op gang.
21: Maar ik denk dat misschien voor dit soort dingen ook geldt dat Europa ook de mogelijkheid heeft om Oekraïne verder te ondersteunen in dit soort dingen doen. Want die denken hier al wel een hele tijd over na. En er is deze week nog een luitenant in Sint-Petersburg in zijn auto opgeblazen. Daar gebeurt heel veel op het terrein.
22: Ja, dus je ziet dat Oekraïne daar al veel verder in is. Je kan Oekraïne daar ook heel goed voor gebruiken en inzetten en daarin over samenwerken. Want als je zelf een bepaalde hack niet wil uitvoeren, waarom geef je dan die zero day niet aan de Oekraïners? En laat je het hun doen?
5: Ja.
22: Maar je ziet dus dat daar de wereld, en we denken dat we ook moeten onderkennen dat de Amerikanen een stuk verder hierin zijn dan wij. En ik ben het helemaal eens met wat Rob ook zegt. Dit zijn natuurlijk discussies die heel lang van de tafel zijn geveegd en zegt, dit moeten we niet doen, dit kunnen we niet, dit willen we niet. Maar helaas, we zitten in een wereld waarin we ons wel tot deze harde machtspolitiek gaan moeten verhouden. En als je kijkt waar we vandaan komen, dat we in 2022 het al heftig vonden, een escalatoire om helmen en scherfvesten te leveren.
2: Nee.
22: Is ongelooflijk.
21: Ja. Op de radio moeten we afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-en-de-wijk.nl en word lid van BNW+. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Agatje Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bart van den Berg. Ja. En van weekend.
22: Dankjewel.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: of een andere podcast-app.
1: Arie bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
9: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
10: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
9: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is dicht tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Dronten over de N307 en de N305.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekende als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En India gaat gletsjers extra in de gaten houden nu het in Nepal zo is misgegaan. Daar stortte een gletsjer in en dat zorgde voor een enorme hoeveelheid water die overstromingen veroorzaakte. Meer dan 600 mensen kwamen om het leven. India gaat vooral de gletsjers checken in de grensregio's met Nepal en China. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot over het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
14: En zij kwamen ook naar ons juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht,
15: ja,
14: dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt.
15: Je hoort Annemieke Kleij, marketingdirecteur Benelux bij Joybuy.
0: Hi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En vandaag de gast Annemieke Kleij. En zij is marketingverantwoordelijk voor de Benelux bij Joybuy. De Chinese webwinkel is sinds maart dit jaar actief op de Nederlandse markt en probeert met een ultrasnelle bezorging de gevestigde orde uit te dagen. Maar is de belofte voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde avond nog in huis, voldoende? Ja, om die klanten weg te kapen bij concurrenten als Amazon of Bol? En is die propositie niet erg eenvoudig te kopiëren door de concurrent? Je hoort het, en natuurlijk nog veel meer, de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Annemieke, wat leuk dat je er bent. Van harte welkom.
14: Goedemorgen Klaas, superleuk om hier te zijn.
0: Hey, vertel, want ik ben heel benieuwd. Ik kijk naar die markt. Hè. Je hebt Temu, Shine, AliExpress, Coolblue, TikTok Shop, Bol, Amazon. Sinds kort ook Kaufland. En uiteraard Joybuy. Raakt die markt in ons kleine kikkerlandje van e-commerce platformen niet een beetje overvol?
14: Ja, het is zeker in Nederland al heel erg druk. En we hebben heel veel spelers die heel goed aanbod hebben. Maar we denken dat daar zeker nog ruimte is voor ons, voor joybuy.nl. Waar wij heel goed in zijn, is inderdaad de Double 11, de service, maar ook het assortiment.
0: Ja, dus Double 11, 's ochtends voor 11, wat ik zei, in de ochtend besteld, 's avonds bezorgd.
14: Klopt, ja. Klopt. Hè, dus voor 11 uur 's morgens besteld, voor 11 uur 's avonds in huis, of voor 11 uur 's avonds besteld, heb je de volgende dag in huis. Ja. Dus die service is ontzettend belangrijk voor ons. Wij hebben ook onze eigen bezorgdienst. Dus dat betekent dat Joy Express, zoals we dat noemen, die zijn ook bij ons in dienst. Ja. En dat betekent dat we ook net een stapje verder kunnen gaan tijdens de bezorging. Dus ze bellen even van tevoren, of ze komen toch bezorgen op de derde verdieping. Ja. Ook als je geen lift hebt. Maar het is juist ook die combinatie van producten en het assortiment waarin we alle bekende merken aan kunnen bieden. Ja. He, denk aan je Pampers, je Philips, je Tefal. Alle merken die de Nederlander knows and loves. Ja. Maar ook juist die Aziatische innovaties die wij heel snel hier naar de markt kunnen brengen. Okay. Waarin wij eigenlijk echt ook consumenten willen uitdagen om iets nieuws te proberen.
0: Maar jullie assortiment is nog niet volledig dekkend. Hè? Want mijn favoriete geurtje, Azzaro, die kon ik helaas nog niet bij jullie kopen.
14: Nee, ik ga er gelijk achteraan voor je.
0: Hey, voor wie Joybuy nog niet kent, jullie worden ook wel een beetje de Amazon van China genoemd. Is dat een beetje een correcte positionering?
14: Misschien vanuit groot wereldwijd perspectief, ja. In Nederland zeker nog niet. Hè. Zijn we echt nog wel een start-up. En willen we ook echt wel een verandering brengen op de Benelux-markt, maar vooral ook in Nederland. En ik denk waar wij ook goed in zijn ten opzichte van misschien een Amazon, waar we op willen richten, is het assortiment, hè, dat Aziatische assortiment wat we inbrengen. Maar ook juist de lokale relevantie. Okay. Hoe zorgen we dat het echt lokaal wordt voor de Nederlandse consument?
0: Oké. Okay. Hey, en als je het hebt over ook het Chinese aanbod, want jullie zijn wel iets wezenlijks anders dan Temu Shine. Hè? Dat is een beetje de perceptie dat ik dan heb. Oh, het is een Chinese e-commerce aanbieder. Dan krijg je de Temu Shines. Maar volgens mij, als ik nu jou hoor, jullie hebben een eigen bezorgdienst en jullie hebben ook aanmerken in jullie portefeuille. En dat is ook het wezenlijke verschil meteen. Ja. Of is er nog meer?
14: Nee, het is echt een heel ander verdienmodel dan wat zij hebben. Waar wij ons inderdaad echt op richten, zijn die merken die we al kennen. Ja. De westerse merken die bekend zijn. Maar inderdaad ook, we hebben ons eigen distributiecentrum vlak naast Rotterdam. Daardoor kunnen we dus diezelfde dag bezorging doen. En is het dus inderdaad heel anders als wat die partijen aanbieden.
0: Ja, want jullie zijn nu bijna een half jaar volledig operationeel in Nederland.
14: Klopt.
0: Hoe kijk je nou een beetje terug naar dat eerste halfjaartje?
14: Om heel eerlijk te zijn, zijn we eigenlijk al daarvoor iets begonnen. Hè? We zijn
0: in beta,
14: zoals we dat noemen, vorig jaar september. Ja. Eigenlijk precies op het moment waarop ik ben begonnen, ook bij Joybuy. En tijdens die beta-fase, die eerste 6 maanden, hebben we heel erg gekeken van hoe reageert de consument daar nou op? Hè? Ja. Zonder heel veel externe marketing te doen. Wat gebeurt er? Hoe reageert de klant? Hoe gaan ze door die website heen? Waar gaan ze wel op aan? Waar gaan ze niet op aan? Dus in die paar maanden hebben we echt heel veel verbeteringen gemaakt op het gebied van de functionaliteiten die de website heeft. Maar ook heel erg de look and feel hebben we aangescherpt om dat echt meer lokaal relevant te maken. taal natuurlijk. Hè? Hoe zorg je dat de Nederlandse taal echt goed neerstaat?
0: Wat maakt het dan anders, die interface? Want begonnen jullie met een soort van vertaalde Chinese webshop en zijn zo gestart in Nederland?
14: Zo mag ik hem misschien niet noemen, maar zeker had hij wat meer de elementen die in de Chinese cultuur heel goed werken.
0: Dat is heel veel.
14: Heel veel, heel druk, het liefst heel veel confetti. Ja.
1: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht,
2: ja,
1: dan heb je misschien niet de producten die je lokaal aanslaat, relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. En ik denk dat dat ook wel echt een van de grootste learnings is, hè, over het afgelopen jaar, maar ook zeker over het afgelopen half jaar. Test en learn.
2: Ja,
1: test en learn en veel fast. Dus we proberen heel veel en hoe maken we het beter?
2: Ik noemde net al, het is een overvolle markt. Hè, en Nederland is echt piepklein. Wie zie je nou als de grootste concurrent? Is dat nou Bol of Amazon?
1: We kijken eigenlijk met name vooral wat gebeurt er met die klant? En waar zijn ze naar op zoek?
2: Ja, maar je hebt wel een concurrent. Dus je kijkt ook naar je concurrent, toch?
1: Kijk, ik denk waar wij echt op willen, waar wij op ons willen onderscheiden, is de
2: Double Eleven.
1: Is de service. Ja. Hè? Service niet alleen van het bezorgen, maar ook bijvoorbeeld customer service. We hebben in Rotterdam het hele Europese customer service op ons kantoor zitten.
2: Ja.
1: Dus als ik het kijk vanuit dat perspectief, dan is het zeker meer een Coolblue waar we naar kijken.
2: Ja. Want die heeft ook een eigen bezorgdienst.
1: Die hebben ook een eigen
2: bezorgdienst. Ik hoor ook iets in jouw positionering. We gaan ook de trap op. We gaan ook naar de derde verdieping.
1: Absoluut. Dus, we hebben Summer Black Friday gehad. Ja. Een van onze grootste campagnes waar we ook veel gratis installatie hebben gedaan. Hè, van je tv, je koelkast, et cetera.
2: Daar komen we straks nog even op terug.
1: Okay,
2: Summer Black Friday.
1: Dus dat zeker. Hè, die kant heel belangrijk voor ons. Maar aan de andere kant is het ook wel, positioneren we ons ook wel echt als een one-stop-shop.
2: Ja.
1: Dus zorgen dat we een heel breed assortiment hebben, dat mensen eigenlijk alles bij ons kunnen vinden. Of dat dan gaat over elektronica, maar ook de supermarktachtige producten en beauty,
2: ja,
1: is voor ons ook belangrijk.
2: Jullie zijn onderdeel van het grotere JD.com. Hè?
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk een grote e-commerce space. Je hebt natuurlijk Alibaba, dat is ook een grote Tencent. Dat zijn allemaal grote partijen. En ik kan me voorstellen dat jij niet zelfstandig de beslissing hebt gemaakt. Oh, we gaan Europa in. Maar je hebt misschien wel een beetje mee kunnen luisteren van die strategische plannen. Waarom die keuze is gemaakt naar Europa? Waarom wil zo'n groot Chinees bedrijf nou die strategisch voet aan de grond krijgen in Europa? En dan heel specifiek Nederland.
1: Nou, ik denk in het algemeen, kijk, waar JD gewoon ontzettend goed op is die customer promise.
2: Ja.
1: Zorgen dat snel wordt bezorgd. Ze staan ook bekend om trust. Is ook een van onze merkwaarden. En vanuit dat perspectief zagen ze een kans, en zien ze een kans, sorry, binnen Europa, om dat te verbeteren, om sneller en beter die klant van dienst te zijn.
2: Hm.
1: En dat is eigenlijk de accelerator geweest,
2: okay,
1: om verder buiten China ook te gaan ontwikkelen.
2: Helder. Ik wil met jou naar de eerste verder vraag. Want in de laatste aflevering voor de zomer was de gast Nicole Rosanella van Samsung Benelux. Ja. Misschien liggen de Samsung-productjes ook wel bij jullie in de winkel. Zij had twee vragen voor je. Hier komt de eerste vraag.
3: Ja, ze komen natuurlijk redelijk nieuw deze markt in, de Benelux. Is het voor hun een soort van copy-paste van het groeimodel? Of is het dan een hele andere benadering omdat je in de Benelux zit?
2: Ja.
3: En ook qua het portfolio. Waar focussen ze zich op?
2: Ja.
3: Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Nou, eigenlijk het eerste gedeelte van die vraag heb je al een beetje beantwoord. Misschien even focus op dat portfolio waar jullie echt op richten.
1: Ja, vanuit portfolio willen we ons echt als een one-stop-shop profileren.
2: Ja.
1: Dus bij ons kan je eigenlijk alles vinden. Maar daarbinnen zijn echt de prioriteiten rondom elektronica, beauty, supermarkt en home and living,
2: van
1: zekere hoogte.
2: Ja.
1: En ik denk dat juist ook die categorieën ons heel erg geschikt zijn voor die combinatie van lokale merken, westerse merken, maar ook de Aziatische innovatie.
2: Ja, interessant dat je ook supermarkten noemt. Je hebt natuurlijk ook daar weer Picnic, Crisp, je hebt Albert. Je hebt natuurlijk ook weer zoveel aanbieders.
1: Klopt.
2: Maar jullie gaan heads-on.
1: Wij doen het gewoon.
2: En waarom supermarkten dan specifiek?
1: Supermarkt, traditioneel is JD daar heel erg goed in.
2: Okay.
1: En ook daar zijn we ooit mee begonnen in Nederland. Met het Aziatische foodassortiment.
2: Ja.
1: En daar zien we nog steeds heel veel vraag naar van de Nederlandse consument. Maar ook juist de Nederlandse, de Pampers, maar ook je hagelslag en zo.
2: Ja.

0: zien daar heel veel vraag naar. En natuurlijk vanuit business en vanuit marketingperspectief zijn die categorieën ook ontzettend interessant.
1: Maar is het ook zuivel, vers? Wat jullie
0: vers doen we nog niet op dit moment.
1: Kan altijd
0: nog komen natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende, denk ik, nog.
0: Bevroren daarentegen wel. Okay. Dus we doen wel veel bevroren. Vleeswaren, maar ook ijs zijn we net mee begonnen. Dus we zijn druk aan het bouwen.
1: Even kijken hoor. Ja, toch even weer terug naar jullie. Het zijn niet broertjes of zusjes, maar wel uit dezelfde markt, Temu en Shein. Die hebben natuurlijk in Nederland en daarbuiten toch een bepaald imago. Van, nou ja, weet je, al die. Het is heel goedkoop. Het is natuurlijk niet helemaal een superzuivere concurrentiepositie. Want het wordt allemaal gesubsidieerd. Het moet helemaal overkomen uit China. En dan haal je het in. En de kwaliteit is niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat je daar ook een beetje last van hebt. Want als mensen horen van Joybuy, Chinese partij. Moet ik daar wel gaan bestellen? Wat zeg je dan als marketeer?
0: Twee dingen. Aan de ene kant zien we echt wel dat mensen op zoek zijn naar iets nieuws. Ja. En iets innovatiefs. En vooral Nederlanders zijn ook al altijd gewoon op zoek naar een goede deal. Dus dat is een van de dingen waarin ze toch wel in ieder geval de stap willen maken. Aan de andere kant als merk zijnde. We hebben 3 merkwaarden waarvan trust of vertrouwen er één is. Zoals ik zei, JD staat daar ook echt onbekend. In China zelf zijn zij de partij waar mensen naartoe gaan, omdat ze weten dat alle producten authentiek zijn, alle merken echt zijn. Dus ook bijvoorbeeld in Europa hebben we een zero tolerance op nagemaakte producten binnen Joybuy. Maar zijn we bijvoorbeeld ook lokaal heel hard aan het bouwen voor trust. Voor ons in de Nederlandse markt is het thuiswinkelwaarborg echt wel een heel herkenbaar voor de meeste consumenten. Herkenbaar vertrouwenskeurmerk. We zijn daar heel hard mee bezig geweest.
1: Dat hebben de Temu's en Shines niet?
0: Nee, die hebben dat niet. Dus dat is één, maar het zijn ook hoe zorg je dat je vanuit het online ervaring, hoe zorg je dat je ook een offline ervaring creëert? Juist om te laten zien dat je er echt bent, dat de producten echt zijn.
1: Vandaar die eigen bezorgdienst.
0: Vandaar de eigen bezorgdienst, maar ook de keuze bijvoorbeeld voor out of home als advertentiekanaal binnen marketing. Om dat te laten zien, wij zijn niet alleen online, we zijn er ook echt daadwerkelijk waar jij woont, waar jij reist. Avries, we hebben de Ziggo Dome net gehad tijdens de Summer Black Friday campagne. Maar we zijn ook heel erg bezig met offline events. Kleine activaties waarin we echt één op één met de klant kunnen schakelen. En kunnen laten zien welke producten we hebben en waar Joybuy voor staat.
1: Leuk. Ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er eentje toelichten. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Let's go. Vanuit het Chinese hoofdkantoor krijg ik duidelijke opdrachten. Of wij hebben hier vrij spel.
0: Vrij spel.
1: De komende 3 jaar zijn verkooppartners niet welkom op onze website. Of wij willen zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
0: Zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
1: Onze bezorgbelofte maken wij 98% van de gevallen waar. Of dat is onrealistisch.
0: 99.
1: Summer Black Friday, daar is hij dan. Keert volgende zomer sowieso terug? Of dat was een eenmalige actie?
0: Keert terug.
1: Mijn grootste concurrent is Bol of Amazon? Voor kennen we het antwoord al een beetje. Begin met een A, denk ik.
0: Ik denk van marketingperspectief toch wel meer cool. Nee, sorry, wat zei je?
1: We doen een ABC'tje, Amazon of Bol. Maar je maakt er gewoon Coolblue van. Nou, okay. En als je dan toch mag kiezen tussen Bol en Amazon, wat wordt het dan?
0: Bol, omdat ze meer lokaal relevant zijn.
1: Oké, helder. Ja. De gast is Annemieke Kleij, verantwoordelijk voor marketing bij webwinkel Joybuy. Annemieke, er waren een paar waar je een beetje een verkrampt gezicht bij trok. Laat ik het zo zeggen. Voor de luisteraars. Heb je eentje die je graag wil toelichten?
0: Ja, de eerste, denk ik.
1: Ja, dus de autonomie die je hebt ten opzichte van de Chinese moeder.
0: Ik heb uiteindelijk gekozen voor vrij spel. Dat komt eigenlijk met name omdat we een hele Europese organisatie hebben. Dus we hebben in Europa, en dat is ons hoofdkantoor in Europa, zit in Londen. Daar hebben we een eigen CEO. Daar zit een Europese CMO, die is net begonnen ook. We hebben centrale teams. En eigenlijk voor alles wat er in Europa gebeurt, wordt samen met de landen, waar we dus ook kantoren hebben in Duitsland, Frankrijk en dan in Nederland, in Rotterdam, wordt dat samen beslist.
1: Okay.
0: Dus vanuit dat perspectief hebben we zeker alle vrijheid. Als ik moest zeggen, hebben we alle vrijheid in Nederland? Nee, denk ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik moet ook zeggen, dat daagt mij juist ook wel weer uit. Want ik heb ook wel gemerkt dat heel veel dingen waarvan ik zei, oh nee, dat gaat in Nederland niet werken. Dat kent de Nederlandse consument helemaal niet. Dat ze daar eigenlijk toch wel lekker op gaan.
1: Dat is ook wel weer een goed argument.
0: Ja, is ook wel weer leuk.
1: Nou,
0: ja.
1: Je hebt misschien een beetje Europese vrijheid dan. Hè,
0: Europese vrijheid.
1: Je collega in Londen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, dan gaan we het even hebben over die same-day delivery propositie. Je noemt dat Double 11. Ja. Dus voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde dag nog in huis. Geldt dat voor al jullie producten?
0: Niet alle producten, wel bijna alle producten. En op dit moment zitten we bijna 45% van de Nederlandse huishoudens waar we dat kunnen aanbieden.
1: Op een warme dag, ik heb geen ijsjes meer, kan ik dan dezelfde avond nog cornettetjes thuis hebben?
0: Dat hangt er vanaf waar je woont, maar in principe als jij binnen die gebieden woont, dan wel, ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ik woon in Maarsen bij Utrecht.
0: Volgens mij wel.
1: Okay.
0: Ik weet niet alle gemeenten uit mijn hoofd, maar de meeste van de Randstad en Noord-Brabant kunnen het op dit moment
1: 45%. En wanneer is dat, nou, laten we zeggen, 80%?
0: Ah, dat is een hele goede vraag. Hangt niet alleen van mij af. Hoe sneller van mij, hoe beter. Maar volgens mij is het officiële plan om binnen 3 jaar 80% van de Benelux...
1: Het gaat dan denk ik niet alleen maar meer vanuit dat distributiecentrum in Rotterdam.
0: Nee.
1: Dan zouden er een nieuwe geopend moeten worden.
0: Ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook al, we hebben 1 groot distributiecentrum en daarnaast nog verschillende punten, hubs in, binnen Nederland. Maar inderdaad, om het nog groter uit te breiden, kijkt onze logistics tak daar.
1: Nou, als je dan kijkt naar die voor jullie marketing super, hyper, lokale, relevante concurrent Bol. In hoeverre zijn je nou echt uniek met deze propositie, die same-day delivery?
0: Nou, ik denk wel dat Bol doet zeker, maar alleen voor select klanten. Hè? En wij doen het eigenlijk voor iedereen, dus je betaalt daar ook niks extra's voor. Plus, we hebben ook nog steeds wel een breder assortiment en andere producten. Dus again, het is niet alleen de bezorging. Het is en de tijd van de bezorging en de service daaromheen. En het assortiment wat we hebben.
1: Okay. Ja. Je hoeft er dus niet. Want jullie hebben ook een JD Plus, volgens mij.
0: Joybuy Plus membership program. Ja.
1: En wat is dat dan? Wat krijg ik daarvan als ik dat.
0: Daar krijg je altijd gratis bezorging.
1: Ja.
0: Voor anders is het vanaf €30 of 29,95 is het gratis bezorging. Is altijd gratis bezorging. En krijg je ook member-specifieke kortingen. Dus op bepaalde producten, en dat zijn er ondertussen denk ik al meer dan 10.000... krijg je extra korting als betaald member. En daarnaast zijn we heel erg bezig met brand partnerships. Ook juist om dat trust te genereren. Hè. En zoeken we ook vaak de verbinding met dat Joybuy Plus membership.
1: Ja.
0: We mogen eind augustus gaan we officieel een partnership met ClassPass aankondigen. En dat betekent dat als jij al een ClassPass member bent en je bent een Joybuy Plus member, dat je extra credits krijgt.
1: Oh.
0: Dus dat is superleuk. Zoiets hebben we ook met Spotify gedaan.
1: Ja.
0: Dus ook vanuit dat perspectief zijn we heel erg bezig. Hoe zorgen we dat we lokaal relevant zijn? Dat we echt net iets extra's kunnen bieden.
1: Dat mensen dan toch, als ze dan vanuit hun luie stoel of bank een beetje scrollen
0: net
1: bestellen,
0: iets te veel,
1: om die stappen te compenseren bij ClassPass. Moet ik dat zo compenseren? Moet ik dat zo zien?
0: Zo stond het niet in onze strategie, maar zo zou je hem ook kunnen uitleggen. Zeker, ja.
1: Hey, ik wil nog even over dat onderscheidende productaanbod. Hè? Want maar ook op wat je gaf aan de supermarkt, hebben we het net al even over gehad, maar je gaf ook aan beauty.
0: Ja.
1: En dan, ja, volgens mij is nu enorm hot die Koreaanse beautyproducten. En daar zetten jullie ook volgens mij volop in.
0: Zeker. We hebben toevallig nog vorige week Asian Beauty Week gelanceerd als een wat kleinere campagne.
1: Ja.
0: En ja, we zitten natuurlijk vanuit JD, hè, en dat is natuurlijk ook een van onze voordelen, hè, inkoop, de schaal van de inkoop, zitten we daar natuurlijk al bovenop. En we zien daar ook echt wel onwijs veel vragen. Dat gaat super hard. En ook echt wel iets wat mensen leuk vinden om te kopen. En mijn team ook heel leuk vindt om aan te werken. Dus dat maakt het ook altijd leuk.
1: Hoe gaat het eigenlijk met jullie naamsbekendheid? Zijn nu een halfjaartje onderweg? Hoeveel procent ongeveer kent jullie al?
0: Ik zal eerlijk zeggen, we meten dat niet
1: op
0: dit moment.
1: Oh?
0: Klopt. Ja, is echt waar. Ja. Waar we eigenlijk naar kijken, want we zijn natuurlijk ook gewoon een retailer, maar we kijken heel erg naar de bottomline. Hmm. Hoeveel nieuwe klanten komen er binnen? En hoeveel blijven er ook terugkomen? Ja, dus repeat. De retentie.
1: Ja.
0: Dus als ik kijk naar mijn marketing, KPI's, zit retentie zit daar heel erg sterk op. Maar ook hoe zorg je dat de mensen naar de webshop komen? En daar komt ook weer dat kwaliteitsstukje terug. Hè. We zijn heel erg gericht. We willen groeien, maar groeien niet ten koste van de kwaliteit of de service die we kunnen aanbieden. En we zien dus eigenlijk heel erg organisch dat we wel groeien.
1: Ja.
0: Maar het is niet een doel op zich op dit moment.
1: Maar het is toch wel fijn als mensen je kennen. Want als je niet bekend bent, geen top of mind positie hebt, dan gaan ze ook niet bij je komen.
0: Zeker. En we zijn er natuurlijk vanuit marketing zeker mee bezig. Ja, op het moment dat niemand je kent, dan komt ook niemand naar je website.
1: Vandaag jullie ook Justin Timberlake samenwerking met InSync voor die Europese campagne hebben.
0: Ja, nou, het was geen samenwerking, maar we hebben wel de jingle gebruikt.
1: Althans, ja.
0: Ja. Kijk, we zijn ook een start-up, hè? Dus zij moeten ook gewoon heel slim zijn.
1: Ja.
0: En geluid is natuurlijk, dat weet jij waarschijnlijk beter dan wie dan ook, is ontzettend belangrijk daarin. En een lied zoals NSYNC, wat door meerdere generaties op een andere manier bekend is en wat lekker in je hoofd blijft hangen, ja, dat heeft daar heel erg mee geholpen.
1: Ik zou zeggen, zoek hem even op YouTube. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO-talk. We vliegen door de tijd, maar gelukkig hebben we de podcastversie. En dan gaan we nog even doorpraten over die Summer Black Friday-campagne, onder andere. Ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je bedanken voor je tijd. En natuurlijk onze lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Natuurlijk vragen we altijd, abonneer je op de podcastversie. De podcastversie in de app. Die vind je bij BNR natuurlijk op cmotalk.nl. En dan krijg je altijd een heerlijke notificatie als er weer verse, crispy, verse content is. En het is gewoon the same day delivered gewoon. Ongelooflijk. Bij CMOTalk. Dankjewel, Annemiek. En tot de volgende.
0: Dank je.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat kan worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger, met af en toe zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
10: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
11: Ja, eigenlijk is dit hele probleem dit is voor ons een goudmijn.
9: Goudmijn. Klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
10: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
12: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze daardoor terecht in een enorme economische crisis. Anderhalve eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio twee macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
0: Dag Rens.
12: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
13: Dag Rens.
12: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
0: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het met
12: Het land gaat.
0: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
12: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik?
0: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
12: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
13: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat
0: eindelijk
13: ook maar een keer zeggen.
0: Ik stuurde de bandje even op. Ja. Ja. Een van de weinige zaken dan.
13: Nou, een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar, weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
12: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
0: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hè, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
12: Ja, Edin?
13: Ik zou in ieder geval 2 dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. 1 is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de 2e vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
12: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik neem maar, ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
13: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen, en wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus ja, in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van
10: het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
14: Is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook meer impact?
0: Ja. Voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
14: Oh ja.
0: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. op zich.
10: Nu al?
0: Ja, nu al, ja. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. Als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan. Of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus, in mijn ogen, is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
14: Is dit voor fijnproevers misschien?
0: Ja, dat is ja, zeker.
14: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
15: Goedemorgen.
14: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook weer vandaan?
15: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag, want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan.
14: Mm-hmm.
15: En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze hun visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Want voor de kust van Peru is een diepe oceaan. Daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
14: Okay.
15: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
14: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of
15: La Niña. Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña.
14: Mm-hmm.
15: Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal. En dat,
14: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
15: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio.
14: Dus,
15: kan ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. Dus lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen ook. Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen.
0: Ja. En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
15: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd.
14: Okay.
15: Ja, dus je kan die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is maar bijna spiegelbaar.
0: Waarom praten we toch vaker, of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
15: Ja, interessant.
10: Komt het vaker voor?
15: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024 was wel een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ja, ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Hè, want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? Dat, in de studio is het al redelijk warm, maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde. Aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is een gigantische opname. Dus ja, in die zin versterkt El Niño wel door de
14: klimaatverandering. Is het, want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso klimaatopwarming hebben... Ja. Dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
15: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. En dat ook weer de Wereldmeteorologische Organisatie... die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... Nou ja, we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een 10-jarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk, maakt het best wel complex.
13: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
14: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
15: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk, de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus hè, de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van, van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus... ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
14: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
13: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
14: Ja, omdat je niet weet dat het... Nou ja, we weten wel dat het eraan komt.
15: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar... Hè, dus al een geruime tijd... Dat er gezegd wordt van, we zien toch wel de duidelijke tekenen... dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn... Hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
14: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
15: Ja.
14: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, dat was inderdaad een El Niño.
15: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van... wat zijn geschatte zeg maar, schades? De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties... schat 60 miljard zeg maar, aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen hun leefomstandigheden. U noemde het al, van de uitgaven aan voedsel.
14: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift... 1984.
15: Ja.
14: Dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is natuurlijk
15: en ook
14: wel...
15: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds... zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren... was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd... is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt... dat meteen overal... alles verandert.
14: Nee.
15: Er zit ook een soort...
14: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, 84.
0: Band-Aid Band-Aid heette dat. Was dat niet in 85?
15: Nou ja. Volgens mij 84. Nog okay. 84 kan ik me herinneren.
0: Nou ja, ja. Oké. Okay.
16: Misschien zullen... kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Nu, hè? Maar, ja. Maar heel even, dus dat was
13: zing
16: wel...
13: Zing met de zeverens.
16: Ja. Oh. Maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, ja. Dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die inderdaad het zit in ons geheugen gegrift?
15: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld, zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners... Die hebben gebruikt drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat met de 15-16 El Nino te maken, daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten. He, door, okay. Gewoon door...
16: Ja, het was er gewoon niet meer.
15: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai in India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeurden met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
13: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken, want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
15: Ja, ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel, maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger, over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
13: Maar dat helpt
15: maar
13: wel
15: het helpt zeker.
13: Eerder te zien. Ja.
16: Want we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad. Ja. Denk ik dan. Hè. Ik wilde naar...
13: Diploma's achteraf.
15: Ik kan nog verder gaan.
16: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook wel weer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar... En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Ik bedoel, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
15: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik het ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want u noemde al van dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Waar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar zijn die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia, is El Niño weer juist verbonden met overstromingen.
16: Ja.
15: En La Niña weer met droogte. Dus,
14: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo... Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken... van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen... Ja. Dat de schade veel groter is omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
15: Dat
14: is
15: echt... de systemische schade. Ja. Hè, dat natuurlijk, als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp... dan heb je meteen schade, maar... Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is... dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
14: Ja.
15: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan een soort een invloed op generaties.
14: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast... via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research... en het IHE in Delft, het Instituut for Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of... Tot volgende week.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
18: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat kan worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger, met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig, met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
10: Okay.
11: Dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie. Dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik. Maar je moet het wel gewoon netjes houden.
9: De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
10: Hij bouwde een van de grootste online drukwerkbedrijven van Nederland. De exit kwam 10 jaar later en maakte hem in één klap financieel onafhankelijk. Ruim 24 miljoen was er mee gemoeid. De earn-out nog niet meegerekend. Maar echt gelukkig werd hij daar in eerste instantie niet van. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Marco Aarning van Print.com. Die vertelt over de deal van zijn leven.
9: Ik hoop altijd dat hij nog komt, maar als ik even terugkijk naar het verleden, dan is dat de verkoop van drukwerkdeal.nl geweest.
10: Drukwerkdeal.nl, het bedrijf dat jij oprichtte in 2005, samen met studiegenoot Gert-Jan Voortman. Concept was simpel, maar destijds best wel vernieuwend, toch?
9: Ja, drukwerk was in die tijd, vandaag de dag nog steeds overigens, maar natuurlijk een product dat ieder bedrijf in veelvoud nodig had. Dus simpel in het product zeker, maar het is een heel complex product. Want er komen bestanden bij kijken en deadlines en productie en noem het allemaal maar op. Dus het was nog best wel een moeilijk businessmodel om grootschalig uit te rollen.
10: En wat jij anders deed, bij jou bepaalden de klanten zelf hun levertijd. Snel geleverd betekende net iets meer betalen. Langer wachten betekende korting. En het ging allemaal online. En dat was destijds was dat behoorlijk baanbrekend.
9: Ja, dat was baanbrekend. Wij maakten combinatieorders, dus wij zetten niet voor één klant de pers aan. Wij verzamelden heel veel gelijksoortige orders. Mensen die 1000 briefpapiertjes op 90 grams bestelden. En die drukten we allemaal in één keer. En daardoor scheelde dat heel veel geld in productiekosten. En konden we ook steeds sneller leveren. Dus konden we de markt ook echt veranderen.
11: Ja, en jullie groeiden ontzettend hard. Hè, met 2 mensen in 2005 naar ruim 150 in 2014. Omzet 30 miljoen plus. Heel veel tractie. Weet je nog dat er interesse kwam van investeerders? Kwam je een beetje in de kijker?
9: Ja, die interesse was er altijd al wel. Want je moet je bedenken, in 2005 kwamen internetbedrijven echt op. Dus die investeerders die waren al vrij snel wakker dat ze daarbij moesten zijn. Dus wij spraken altijd al wel veel met investeerders en ook wel met strategische partijen. Vooral ook veel grote drukkerijgroepen en dergelijke. Die dachten van, hier moeten wij op tijd instappen.
11: En weet je nog wie de eerste was met wie je een kop koffie ging drinken?
9: Ik denk dat dat misschien wel de investeerder is die vandaag de dag ook in print.com zit. Dus dat is wel een grappig hoe dat weer bij elkaar gekomen is. Ja.
10: En was dat een strategische partij?
9: Ja, dat is een grote drukkerijgroep uit het zuiden van het land. En die zagen toen al vrij snel van dit is interessant. Deze manier van zaken doen, die gaat misschien wel verder dan...
10: Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, die bellen jou of die sturen jou een mailtje. Die zeggen, joh Marco, ik zie wat je aan het doen bent. Interessant, laten we eens even koffie drinken.
9: Kom eens langs, ja. Zo gaat dat dan eigenlijk. En het begint met een gesprek over, kunnen we voor jullie produceren? Kunnen we handel voor jullie maken? En uiteindelijk rolt dat bij een bepaalde klik wel door in een gesprek van, kunnen we niet meedoen? En destijds is dat niet gebeurd, want wij vonden dat het te weinig geboden werd, om het maar zo te zeggen.
10: Oh, ze kwamen ook echt met concrete biedingen?
9: Jawel, en dat kwamen veel partijen. Wij spraken ook wel met investeerders. Alleen, kijk, in het begin, wij waren jong, we hadden weinig te verliezen. We hadden geen tot weinig privéleven, in die zin geen gezin of verplichtingen. Dus ja, dan heb je nog best wel lef. Hè.
10: Maar toch, Marco, als je dan zo jong bent en er komt een grote partij met jou in gesprek. Ja. En die zegt, ja, die leggen dan een paar miljoen op tafel. Nou, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om te zeggen, dat doe ik niet.
9: Jawel, dat gebeurde. En daar waren we in het begin ook wel gevoelig voor, hoor.
10: Tuurlijk.
9: Maar je bent met z'n tweeën. Je bent op avontuur. Gert-Jan was een studiegenoot en ook een hele goede vriend van me. We waren veel in het buitenland, veel samen onderweg, veel samen op stap. We hadden de grootste schrik samen, ja. Waarom zou je dan zo'n stap maken op het moment dat je denkt, daar zijn we er niet klaar voor? Ja. Later, toen Gert-Jan uitstapte, ik kocht hem uit in 2012... Ja, toen viel voor mij eigenlijk dat allemaal een beetje weg. Dat voelde een beetje als een scheiding, hè? Zoals je van je partner kan scheiden. Toen dacht ik, jemig, nu we het niet meer samen doen, vind ik het een stuk minder leuk. De energie was weg. We werden heel kapitaalintensief. We hadden een productielocatie opgezet in Deventer. Met een hele hoop mensen, maar ook, het is heel kapitaal, het is een hele hoop machines. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik toch wel eens serieus met een partij gaan praten om weer en samen te ondernemen, maar ook om een stukje kapitaal en zekerheid achter me te krijgen.
11: Ja, daarover zo heel veel meer, denk ik. Even terug naar het moment dat jullie afscheid namen van elkaar. Dat zie je natuurlijk best veel bij compagnons. Wat was daarvan de achtergrond?
9: Nou, het bedrijf groeide vrij hard. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua mensen, zoals je net al zei. We groeiden volgens mij richting de 200 zelfs. Dat moet je liggen. En ik denk dat praat ik even voor Gert-Jan, maar iets minder had met het groeien in het aantal mensen. Dus hij kon daar zijn energie niet meer uit halen. En hij besloot eigenlijk om te stoppen. En hij was ook al een tijdje minder aanwezig geweest. Dus dat was geen verrassing. Maar dat was wel heel vervelend, want dan sta je er alleen voor.
10: Dit hoor je wel vaker toch, David? Je gaat samen een bedrijf bouwen. Het bedrijf wordt best heel groot. En dan gaandeweg.
11: Ja, inderdaad. En we hadden het er voor de uitzending ook al even over. We hebben er zelfs een uitzending over gemaakt. Het is het cliché van het is een huwelijk is wel echt waar. Het is super intensief. En,
9: ja.
11: En sommige duo's of trio's of die hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. Zegt ook niks over de personen. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch. Maar het is wel nog vaak best wel lastig om dat op een manier op te lossen met elkaar. Dat iedereen met een grote glimlach.
10: Zijn jullie nog vrienden?
9: Ja, en zeker. En we ondernemen ook momenteel weer samen. Maar we hebben ook door de jaren heen wel eens samen in vastgoedprojecten en dat soort dingen geïnvesteerd. Dus we hebben altijd goed contact gehouden. Maar de tijd dat je uit elkaar gaat is wel even vervelend. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, wij waren allebei heel jong. Hè. Wij zijn dit tijdens onze studie begonnen.
10: Het was een afstudeerproject.
9: Nou ja, dat term wordt er al te laag gehangen. Ja, een soort van. Uiteindelijk zijn.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Een scheiding, dus je komt wel even in een dip terecht. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mijn energie er gewoon uit kunnen halen. En ik wil ook heel veel plezier maken. En we hadden een onwijs grote groep mensen. Dus er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Toen dacht ik van ja, ik wil het eigenlijk wel weer graag samen doen met of een strategische partij of een investeerder.
3: Maar en wanneer kwam voor het eerst die naam van Vistaprint?
2: Ja, dat is een lastige. Kijk, wat ik al zei, wij praten veel in de markt. Dus we hadden ook best wel een beetje een reële indruk bij de waarde van ons bedrijf, denk ik. Omdat we wel eens wat biedingen kregen hier en daar. En op een zekere dag kwam een van mijn adviseurs en die zei van ik wil graag voor mijzelf beginnen. Zou je het goed vinden als ik jullie als eerste deal pak in mijn carrière? Ik zei, nou ja, als jij denkt dat jij de geschikte partij hebt, ik sta altijd open voor gesprekken.
4: Een mooie deal als eerste.
3: Ja. Zou dit ook een aanpak zijn die jij bezigt?
4: Ik licht verbaasd, Marco. We weten een beetje de deal size. Had me ook kunnen voorstellen dat je had gezegd, nou, laat ik het bij de volgende doen. Ik doe het nog even met een club die er misschien al een paar gedaan heeft.
2: Ik had geen haast om te verkopen. Kijk, wij draaiden gewoon wel heel goed. We hadden een gezond bedrijf, we hadden een goede marge. We waren eigenlijk ook helemaal niet bezig met geld verdienen, want ik wilde gewoon dat bedrijf verder bouwen. Ik wilde machines, ik wilde hallen, ik wilde meer mensen, ik wilde gewoon groeien, punt. Dus ja, toen hij zei van ja, mag ik dat doen? Toen zei ik van ja, als jij denkt dat jij met een partij komt waar ik van denk dat is hem, dan moet je dat vooral doen.
3: En dat kwam niet.
2: Hij kwam best wel snel. Volgens mij was ik op vakantie en toen belde hij me. Ik lag ergens op het strand en hij zei van joh, wil jij eens met Vistaprint praten?
3: Ja, dat wist hij waarschijnlijk al wel, kan ik me zo voorstellen. Want en die gesprekken dan? Kun jij je die eerste gesprekken met hen nog herinneren?
2: Ja, absoluut. Die gaan natuurlijk gelijk de diepte in. Want zo'n partij weet alles van deze markt wereldwijd. Dus op een hele andere schaal dan waar wij zaten. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook spannend. Want het was natuurlijk in het Engels en gelijk vol erin. En zij noemden dit al vrij snel een talent acquisition. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, weet je, op de schaal van waar wij acteren en met de omzetten waar wij mee werken, is jullie bedrijf misschien heel klein. Maar wat jullie doen, doen jullie heel goed. Want de retentie van onze klanten was heel hoog. Onze klant kwam volgens mij in die tijd even uit mijn hoofd 6 tot 8 keer per jaar terug. En je moet je voorstellen dat het op internet best wel moeilijk was om een relatie op te bouwen met de klant. Dat was in die tijd zeker nog heel schimmig. Hè. Er was veel bedrog online en dergelijke.
4: Zij wilden jullie model uitrollen over hun eigen
2: Ik denk
4: model.
2: Dat zij de manier van handelen die wij erop nahielden heel interessant vonden. Ja, wij bouwden echt relaties op met klanten. En daardoor hadden wij gewoon een hele goede business case liggen.
3: Ja. Jij was nog steeds behoorlijk jong. Zit je dan ook zelf bij alle gesprekken? Of laat je dat vooral aan je adviseur over?
2: Nee, ik denk dat ik daar wel bij zat. Omdat ik dat ook vooral heel interessant vond natuurlijk. Ook om er heel veel van te leren. Er komt ook wel een fase dat je dat aan andere mensen overlaat. Er waren ook wel een directie op het bedrijf zitten. Dus daar liet ik ook zeker veel aan over. En Lucas, mijn huidige compagnon, die strategisch veel deed voor Drukwerk Deal, die was overal bij betrokken. Ja, dus je hebt al wel vrij snel een clubje die de diepte in kan op bepaalde
3: David,
2: topics.
3: Is daar eigenlijk een soort gangbare manier voor? Dat je met elkaar afspreekt wie doet wat? Wanneer zit de ondernemer erbij? Wanneer vooral niet?
4: Nou, wat mij betreft zit de ondernemer bij dit soort gesprekken er eigenlijk wel altijd bij. Je moet je ook voorstellen dat die koper is geïnteresseerd in het bedrijf, maar toch ook wel in die ondernemer die aan de basis staat van dat succes. Die ondernemer heeft ook vaak een soort iets extra's, een energie, een bevlogenheid waar kopers heel goed op gaan. Dus het is ook heel goed om die erbij te houden. Ik denk wel, als het netelig wordt of vervelend, of er moeten lastige gesprekken gevoerd worden, zeg ik altijd, laat mij dat nou doen. Dan kunnen jullie met elkaar kijken naar de toekomst en dan handelen wij achter de schermen dit rotzooitje wel af.
3: De kastanjes uit het vuur halen.
4: Ja, exact.
3: Ja, en wat zeg je dan van tevoren tegen zo'n ondernemer als Marco? Bijvoorbeeld als het gaat over ego, maar ook emotie, want het kan het soms ook een beetje prikken.
4: Ja, ik zeg altijd dat je, ook ik in mijn rol, ik vind dat je ego en emotie zoveel mogelijk buiten het proces moet laten, maar dat vind ik vooral voor adviseurs, mijn rol, maar ook advocaten, dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik, maar je moet het wel gewoon netjes houden.
3: Ja, dus niet boos worden aan tafel.
4: Nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, we gaan even pauze nemen. Of we parkeren het hier, we spreken elkaar morgen. Of adviseurs hebben nog even contact en we komen tot rust. Of gebeurt ook best wel vaak, vind ik, dat je zegt, die founders, hè, als de koper ook een founder is, gaan jullie nou even samen lunchen? En dan horen wij als adviseurs wel hoe heet het opgegeten wordt.

0: Herken je dit, Marco?
1: Nou ja, kijk, in die zin, Vistaprint was in die tijd ook een redelijk... Het was al een hele grote onderneming, inmiddels vele malen groter. Maar het werd echt nog bestuurd en vandaag de dag nog steeds door de founder, Robert Keane. Ja, daar hadden wij wel echt ook gewoon contact mee. Dus daar zaten we mee aan tafel. Dat ging allemaal gewoon op een hele mooie, vriendelijke manier. En daarom klikt het ook en daarom doe je ook zo'n deal natuurlijk. Ja.
0: Zit je overigens, als je met Vistaprint aan het praten bent... zit je dan zijdelings ook nog, ben je dan met andere partijen in contact? Om misschien ook wel de prijs een beetje
1: Zeker niet.
0: Te stuwen?
1: Nee, op een gegeven moment hebben we die gesprekken allemaal gesloten. En aan hun kant zaten de hele goede adviseurs natuurlijk tussen... die uiteindelijk de grote deels de deal maakten. En aan onze kant natuurlijk mijn adviseur ook. En andere partijen inmiddels. Dus die adviseren dan natuurlijk ook wel om dat allemaal zo snel mogelijk te stoppen.
2: En daar teken je ook voor. Hè? Als je kijkt naar de fasering, dan op een gegeven moment heb je die gesprekken, dat loopt. Ik ben zo nog wel even benieuwd of dat wel met meerdere partijen was in die fase. Maar op een gegeven moment kom je op een soort handshake deal met een partij van, nou, wij willen dit wel gaan doen. En dat leg je vast in een letter of intent. En daarin spreek je ook exclusiviteit af. Dus een koper en de adviseurs van de koper zullen er altijd op sturen dat je op een gegeven moment een handtekening zet. Oké, je gaat gedurende de komende 3, 4, 5, 6 maanden met geen enkele andere partij verder in gesprek.

0: geen deal zonder boekenonderzoek. De partij die je bedrijf wil kopen wil nu eenmaal weten of de cijfers jouw mooie woorden rugdekking geven. En nu horen wij in dit programma wel eens van ondernemers hoe intensief dat deel van het traject is. Ze zien er dan ook regelmatig tegenop.
1: Ja, daar ga je natuurlijk wel een beetje gespannen in. Want dan denk je, nou gaan ze die onderneming blootleggen. En je bent je wel, tenminste ik was mijzelf heel goed bewust van het feit dat ik echt een ondernemer ben. Dus niet altijd in de financiële details zit of in de strategische details. Ik bedoel, ik doe veel hoofdlijnen en ik doe ook veel details. Maar alles wat daartussen gebeurt, ja, daar ben ik niet altijd bij betrokken. En dat is ook voor de specialisten. Op zo'n moment wordt dat allemaal blootgelegd en moet je daar ook vragen over beantwoorden. En dat vond ik best wel een spannend proces.
0: Heel veel vragen, toch?
1: Heel veel vragen, ja. Maar het mooie aan zo'n due diligence is ook dat je heel veel inzichten krijgt. En gaandeweg dat proces kwam ik er voor mezelf steeds meer achter. Dat ik dacht van, waarom verkoop ik dit bedrijf eigenlijk?
0: Oh, oké. Okay.
1: Staat het er goed voor? En als we aan deze knop draaien, gebeurt er dit. En als we dat doen, gebeurt er dat. Zo'n due diligence laat ook zien welke mogelijkheden je bedrijf nog heeft.
0: Dat had je misschien eerder moeten doen.
1: Nou ja, ik adviseer het ondernemers ook wel eens. Die zeggen, ja, ik wil mijn bedrijf misschien even verkopen. En dan zeg ik heel vaak tegen die mensen, ga praten met specialisten. En begin een soort van pre-due diligence. En laat die mensen inzichten geven in wat het behelst als jij je bedrijf nu verkoop klaar gaat maken. Want er is zoveel meer uit te halen. Een beetje snijden hier, een beetje draaien daar aan de knoppen. Een beetje zus en een beetje zo. En je cijfers zien er heel anders uit.
0: Ik zie al voortdurend iemand aan de andere kant van de tafel knikken.
2: Ja, ik vind het eigenlijk een hygiënefactor.
0: Ja?
2: Als je al verkoop je het niet. Maar iets heel simpels. Hè. Het is bijna een beetje een onnozel voorbeeld. Maar log eens in op je internetbankieren. Ga eens een halve uur struinen en kijk eens wat er allemaal van je rekening afgaat. Aan abonnementen en onzin. Maar ook die voorbereiding. He, als je kijkt naar je cijfers, bijvoorbeeld van welke klanten komen welke omzetten, zit daar groei in. Dat kan zoveel zeggen over je bedrijf en voor welke klanten je moet willen werken, waar je groeimogelijkheden zitten. Dus dat een keer doen, ja, is wel heel verstandig.
0: En wat zou je dan, wat zou je zeggen over zaken die je in zo'n boekenonderzoek absoluut niet wil tegenkomen als potentiële koper?
2: Nou, ik kan een hele lijst noemen. Natuurlijk de cijfers. He, dus dat de prognoses die je hebt afgegeven niet kloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat een jaarrekening van 2025 nog gemaakt werd met een bepaalde omzet en winst. Maar dat 200.000 van die omzet en de winst eigenlijk een soort voorziening was van een klant die de rekening wel zou betalen op het moment dat hij een investeerder aan boord had. Maar die had hij nog niet.
0: Oeh.
2: Ja, dan sta je wel een beetje
0: tricky
2: voor lul. Want dat is niet alleen omzet, dat gaat 100% je P&L in, je resultaat. En dan in zo'n DD. Maar kijk, alles waar wat een beetje spannend is, advocaten, contracten die niet getekend zijn, potentiële claims, gedoe met medewerkers.
1: Fraude, komt ook vaak fraude. In due diligence onderzoeken naar voren.
2: Ja. Nou ja, dan is het ook makkelijk gewoon klaar. Hè? Dan zegt een koper, hier brand ik mijn vingers niet aan.
1: Ja.
2: Dat DD, dat is aan de ene kant altijd heel spannend. En vaak voor ondernemers wordt dat gezien als ook wel een beetje een bedreiging, want mijn bedrijf wordt binnenstebuiten gekeerd. Maar de andere kant van de medaille vind ik, als je het heel goed voorbereidt, is het ook een enorme kans. Want als jij als relatief klein bedrijf laat zien dat je zaken echt heel goed op orde hebt, dat als je 100 vragen krijgt, dat je ze 2 dagen later in de kluis hebt zitten, de digitale kluis, dan kan een koper ook heel erg enthousiast worden van deze lui. We vonden ze al heel erg goed, we vonden de founder goed, maar nu worden we echt enthousiast.
0: Dus ze laten het opnieuw zien dus. Die gesprekken, Marco, met Vistaprint, die begonnen rond oktober 2013. En op 18 februari 2014 is dan uiteindelijk de kogel door de kerk. Weet jij nog hoe jij je voelde toen de deal echt definitief rondkwam?
1: Ja, dan valt er natuurlijk wel enorme druk van je schouders af. Hè? Want dan is dat eigenlijk het moment dat alles goedgekeurd is. Letterlijk goedgekeurd is. Dat gaat natuurlijk weer via adviseurs en zo. Dus, maar uiteindelijk gaat er dan een handtekening onder. En dan denk je, nou, dit is een enorme prestatie. Wij hebben het verkocht aan de wereldmarktleiders. Dan ben je super trots. En dan ga je je medewerkers inlichten. Dan is dat eindelijk het moment dat je erover mag praten. Iets waar ze je maandenlang zien rondrennen over de gang. En dat ze denken, met wie praat hij allemaal, wat is hij aan het doen? En waarom is hij zo vrolijk en zo energiek? Nou, dat kun je dan uitleggen. Mensen hebben al wel wat vermoedens. En wij hadden die groep bij elkaar. We hadden een groot theater in een van onze panden, waar we de hele groep bij elkaar konden krijgen. En wij stonden op het podium. En ik weet nog dat ik het vertelde. Ik had René, de algemeen directeur, naast me staan. En wij mochten de boodschap naar buiten brengen. Dat deden we vol van passie en energie.
0: Op de zeepkist?
1: Ja, op de zeepkist. De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Voor iedereen een positie internationaal. Weet je, wie maar wil doorgroeien, nou, noem het maar. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit. En ik weet nog dat ik dacht van, wow. wat gebeurt hier?
3: Ongemakkelijk.
1: Wat gaan we zeggen? Ja. En René ook, die stond er ook bij en die dacht ook, oké, ja, en nu? Maar zo'n moment komen de eerste vragen en die vragen gaan over, en wij dan? Want ja, wij waren een bedrijf met een enorme ja, goede cultuur intern. We deden echt alles samen. De mensen waren onwijs betrokken. Veel, ja, de mensen waren allemaal jong van geest, laat maar zeggen. Dus er werd echt knetterhard gewerkt. En nou ja, die groei, dat was eigenlijk het bewijs van het succes. En toen in één keer was het van, maar wij dan?
3: Maar was dat ook niet een beetje naïef dan van jou? Om te denken dat iedereen net zo enthousiast zou zijn als de man die net zijn bedrijf verkocht heeft?
1: Ja, maar ja, ik was eind 20. Je staat daar jong, onbevangen. Zoals je je bedrijf geleid hebt, groot gemaakt hebt, sta je ook op dat podium. Ja. Met een onwijs gevoel van, we gaan er een feest van maken nu.
2: Het is wel heel erg goed om je dit te realiseren. Want kijk, die medewerkers zullen in ieder geval uit beleefdheid, of omdat ze je gewoon heel aardig vinden, je heus wel feliciteren.
1: Ja.
2: Maar geen uitzondering. Ze denken allemaal, wat betekent dit voor mij?
1: Ja.
2: En als dat in het praatje nog mist, hè, of het is niet helemaal duidelijk voor ze, dan
1: Het was niet dat dat niet voorbereid was. Hè. Uiteindelijk kwam dat ook. Maar ik bedoel, dat applaus moest in de eerste 2-3 minuten wel komen. En dat kwam niet. En wij zakten echt door de grond. Wij dachten echt, ja, hoe konden we hier overheen stappen? Hoe konden wij het in deze volgorde opgebouwd hebben? Ja, uiteindelijk werd het natuurlijk wel een applaus en werd het wel een goed verhaal.
3: Want er werkten ook wel vrienden in jouw bedrijf.
1: Ja.
3: Veel vrienden zelfs.
1: Ja, of het waren vrienden geworden, ja, laten we het zo benoemen. Ja, nee, absoluut. En dat was ook heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je afscheid neemt van je bedrijf, ruim een jaar later, laat je ook een hoop vriendschappen los. Want ja, je moet daar niet meer elke dag komen. Je moet dat bedrijf loslaten. Het moet zichzelf gaan redden. Ja, dat was een hele lastige periode.
3: Dan wordt er ook een bedrag overgemaakt op je rekening. Dat bedrag hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat heeft in alle media zo ongeveer gestaan. 24 miljoen. Zo ja, ongeveer. Maar wat, ik stel toch altijd even de vraag. Maak je dan een screenshot van je bankrekening?
1: Nee, ik weet nog dat ik gewoon aan het werk was die dag. Ja? En dat ik natuurlijk wel even keek van, staat het er al op? En toen stond het erop. En toen ben ik weer aan het werk gegaan.
3: Ja,
1: dit is het dan.
2: Nog iets geks gekocht?
1: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
3: Okay.
1: Dus het was ook wel spannend. Want als het niet op die bankrekening zou staan, dan moest ik nog even kijken hoe ik dat dan mocht ging fixen. Maar
3: dat bedrag, dat is dat wat ik al net al zei, dat stond zo ongeveer in alle media. Ja. Zou je er nu weer voor kiezen om dat publiekelijk te maken?
1: Nee, daar had ik helemaal geen keuze in te maken. Okay. Want het was een beursgenoteerd bedrijf waar ik mee van doen had. Dus dit was wat
3: Want voelde het soms ook ongemakkelijk?
1: Nee, want wat bekend werd, werd bekend. Ik had ook nog een earn-out. Ik had een andere structuur, dat kun je ook overal teruglezen. Dus ik dacht altijd van, laat ze lekker gissen en laat het gebeuren. En vandaag de dag is het een lachetje. Ik bedoel, de gemiddelde internetondernemer die vandaag de dag over de bühne gaat en in het nieuws komt, dat gaat over hele andere multiples of bedragen.
3: En die earn-out, is dat ook nog goed gekomen?
1: Jazeker, we hebben gewoon ons best gedaan, dus Nee, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben een goed bedrijf achtergelaten. En dat adviseer ik ondernemers ook altijd. Als je je bedrijf verkoopt, verkoop het ook voor het hoogtepunt. Mensen zeggen altijd, ik heb het op het hoogtepunt verkocht. Maar dan krijg je een hoop gezeik achteraf. De koper moet je ook wat gunnen. Ik bedoel, ik verkoop mijn bedrijf. Ik verkoop het voor heel veel geld. Dan moet die koper er ook gewoon nog veel verder mee kunnen gaan. En die deals om ook gewoon makkelijk terug kunnen verdienen.
2: En hoe heb je die earn-out periode ervaren? Hoe lang was dat bijvoorbeeld?
1: Ik ben daar nog een jaar aan het werk geweest. Ja, en dat was dat heb ik ervaren als best wel pittig. Want je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent gewend om alles zelf te beslissen. Nou, als je dan bij een beursgenoteerde onderneming komt, dan werkt dat toch allemaal iets anders. Daar heb ik heel veel van geleerd. In positieve zin ook, want het was ook wel goed dat we iets geremd en getemd werden af en toe. Tenminste, ik als ondernemer. Maar dat maakt het wel lastig. En dat maakt het ook lastig in de communicatie naar je mensen. Want het gaat toch over meer schrijven en op een andere manier. Dus daar moet je wel even acclimatiseren.
3: En had jij destijds al een concreet plan voor na jouw exit?
1: Nee. Dus dat maakt het ook wel lastig als je dan stopt, moet ik zeggen. Wat ik al zei, je laat een hoop mensen los, een hoop vriendschappen los op dat moment. En dat bedrijf was gewoon wel een heel groot deel van mijn sociale leven. Dus dat was wel even een glijbaan die ik afging het gat in, laat maar zeggen. Want op een dag zit je thuis en dan denk je, en nu? En natuurlijk heb je wel een hoop mensen die aan je trekken omdat je geld hebt. Maar dat zijn niet je vrienden. En dat zijn ook mensen waar je van weet van, nou moet ik even op mijn hoede zijn.
3: Oh ja, je bent echt wel benaderd door mensen die allerlei interessante, zogenaamd interessante projectjes hadden.
1: Ja, dat is het nadat het in de media komt. En dan brengt zo'n quote je ook niet heel veel goed.
3: Nee, vijf appartementjes op Bali en dat soort.
1: Maar ook gewoon wel. van joh, maak even geld over, want ik heb niks. En als je dat niet doet, dan hebben we vervelende berichtjes
3: krijgen. Oh, jeetje. Ook, ja. En dat zei Marco Arnink van Print.com over dit deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
3: Nou, ik.
2: Vrijwillig?
3: Ja, zelfs de voetnoten.
2: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
3: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
0: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort, Noord en Barneveld 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. Met ook daar een kwartier extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. De Duitse verzekeraar Allianz denkt erover de Britse wegenwacht over te nemen. Het gaat om een enorm bedrag, bijna 6 miljard euro. Die EE, zoals de pechhulp daar heet, is nu nog in handen van 3 investeringsmaatschappijen. In Groot-Brittannië zijn meer dan 14 miljoen mensen lid van die EE. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ze spelen allemaal ijshockey, drinken alleen koffie bij Tom Hortons, doen overal maple syrup op en zeggen bij het minste of geringste meteen sorry of hey. Zomaar een paar stereotypes over Canadezen. Maar dat sorry zeggen zit er even niet meer in. En waarom zouden ze ook? Donald Trump ontketende een handelsoorlog met Canada en dus kiezen de Canadezen inmiddels voor hele andere woorden als ze het over de Amerikaanse president hebben.
1: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: Dat was Doug Ford, de premier van Ontario, die de nationale leider Mark Carney volledig steunt in de strijd met Trump. Die vriendelijke buurman van Amerika heeft zijn beleefdheid dus ingeruild voor een tegenaanval. En terwijl Canada deze week van sorry naar so what ging, verloor Amerika ook iemand die juist bekend stond om het verbinden van mensen. Dolly Parton.
2: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin steeds meer mensen tegenover elkaar staan, was haar kracht om te verbinden misschien wel haar grootste erfenis. Dit is aflevering 361 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Ja, dag allemaal. Jan Posma hier vanuit New York. Bernard, jouw stadje. Ja. Ik zit hier een beetje gek zo met mijn laptop op een ijsbucket en op de rand van het bed. Maar achter mij kunnen de mensen die via YouTube kijken wel het Empire State Building zien. Dus
0: mooi
3: win some, you lose some.
0: Mooi punt. In Chelsea zit je.
3: Ja, ja, klopt. Ja. Maar het voelt er een beetje leeg, hoor, want jij bent natuurlijk net weg.
0: Ja, ik was het afgelopen weekend daar nog. En nou, je weet, ik heb ook mooi uitzicht, maar niet op het Empire State trouwens. Maar goed, en ik ben over een paar weken weer terug. Dus dan zitten we weer in dezelfde tijdzone. Jan, vertel, wat is jou deze week opgevallen?
3: Ja, Bernard, ik moet toch even terug naar zondag. Toen was Nederland natuurlijk helemaal bezig met de Grand Prix in Zandvoort, Formule 1. Ik was bij die andere Grand Prix, de Freedom Grand Prix in Washington, D.C. En dat is best een wonderlijk verhaal. President Trump die bedacht eigenlijk een jaartje geleden wat ik wil een race door Washington. Nog nooit eerder gedaan. Hij tweette toen het gaat komen, executive order. En inderdaad, ze hebben het geregeld. In Zandvoort doen we daar jaren over om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet ook wel zeggen, dat ziet er allemaal veel mooier uit dan hoe ze het in Washington deden, hoor. Echt een heel ander verhaal. Maar als Trump iets wil, dan gebeurt het. Dus er reden IndyCar-auto's rond de Mall voor het congres langs. IndyCar, dat is eigenlijk de Amerikaanse Formule 1. Die zijn ietsje groter, een beetje wat lomper, zeg maar. Gaan ook ietsje sneller. Maar het was wel echt leuk. Er was veel lawaai, er was de snelheid. Nederlander, Rinus VK, die heet eigenlijk Van Kanthout. Maar dat kunnen die Amerikanen niet uitspreken natuurlijk. Lag er wel snel uit, alleen dat is jammer. En iedereen kreeg, je kon je inschrijven voor gratis kaartjes. Dus iedereen die er was, was daar gewoon gratis. Vond ik ook bijzonder. En het was ook wel een beetje apart, want het was ook een race met een Trump-sausje natuurlijk. Dat kon je ook al raden. Hij reed een ere rondje over het circuit met de Beast. De nieuwe Air Force One, hè, die Qatar Force One, die vloog over. Er waren B-52 bommenwerpers, een B-2, F-35. Allemaal flyovers. 7 waren er. Trump startte de race. Minister Duffy vlagde hem af. Dus het was wel, het was een heel mooi evenement, maar ook echt een Trump-evenement. En dat was een beetje een apart gevoel ook. Er liepen allemaal mensen met Make Racing Great Again petjes op. Rood natuurlijk. Ja. Veel Trump andere dingen die je zag. Ik hoorde een mooie omschrijving. Dit was het laatste evenement van Trump's perfecte stoere jongensvakantie. Want er was natuurlijk dat vechttoernooi bij het Witte Huis. Die grote fair, dat grootste vuurwerk ooit. Ja, nu een autorace. Dus het is compleet, Bernard.
0: Ja, even een vraagje. Was er een aanleiding, en ik vraag het hier om, kan hij het op de een of andere manier wegschrijven op de staatsbegroting? Want dan is het allemaal belastinggeld waarmee dit grapje is betaald.
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er wordt steeds benadrukt dat er heel veel sponsoren zijn en dat het daar grotendeels van wordt betaald. En ja, ook dat gaf een apart gevoel, hoor, want Boeing is dan een sponsor en de bedrijven van Elon Musk zijn sponsor, maar veel militaire zaken waren daar. Washington zelf, de stad, die betaalt natuurlijk ook een gedeelte. Er moesten bijvoorbeeld 200 putten, die moesten vastgelast worden, want die auto's hebben zoveel pk's, die rijden die putten eruit en dat wordt dan heel gevaarlijk. En volgens mij weten we nog niet helemaal hoeveel dat nou echt precies heeft gekost. Dus hoeveel belastinggeld hierin zit. Die vliegtuigen ook bijvoorbeeld. Hè. Als je een beetje kritisch bent, dan zeg je zo'n B-52 bommenwerper. Dat kost duizenden dollars alleen al om die over te laten vliegen. En dan zeggen ze hier van, ja, maar hij moet toch vliegen. Dit is gewoon een trainingsrondje. En dan kan je het eigenlijk zo wegschrijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, maar het is natuurlijk onzin. Ding is echt expres daarvoor opgestegen. Reken maar. Wat jij zegt, er waren een B1, een B2, dat kost allemaal vermogen om die dingen te laten vliegen. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ook niet al te cynisch zijn. Want als je dit leuk vindt, jij bent een van de mensen die dit best leuk vindt, dan heb je ook best een plezierig moment, toch?
3: Zeker. Mensen waren heel positief, hoor. Mensen die er waren, die hebben echt wel een mooie middag gehad. Dus je voelt de grond trillen als ze langskomen. En dat blijft toch wel iets gaafs. Ja. Dus het einde van Trump's Peter Pan zomer, zeiden ze hier. Bernard, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, een bericht waar ik een beetje van schrok. Namelijk dat de agenten van Homeland Security binnen zijn gedrongen bij een linkse signalgroep, verschillende signalgroepen, bij demonstranten, bij organisatoren van demonstranten, om erachter te komen wat die voor acties zouden willen ondernemen, van plan waren te ondernemen tegen ICE. Dus het was een infiltratieactie, zeer uitvoerig en groot. En het heeft ook een aantal resultaten opgeleverd. Ze hebben mensen aangehouden. Maar ik vind op het moment dat je kan zeggen, ja, dat is dan misschien heeft. Als je het wil verdedigen, zeg je, het heeft gewoon te maken met de nationale veiligheid. Maar ik vind dit over de rand. En in elk geval is het pikant, op zijn minst. En ik moest denken, Jan, aan de jaren 40 tot 70 in Nederland. Toen had je de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat de AIVD. Maar die joeg op, ik zal maar zeggen, fellow travelers heette dat dan. Hè? Mensen met communistische sympathieën. En als je ooit één keer in je leven een bezoek had gebracht aan een, weet ik veel, bijeenkomst met een communistische spreker, dan kon je er al op rekenen dat je de rest van je leven zou worden geschaduwd door die BVD. Dat is ook groots. Dus wij waren geen graan beter, hoor. Alleen, dit was in een ander tijdvak. En om zoiets nu nog te doen, ik vind dat... Ik schrok er een beetje van, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, het klinkt toch wel als Koude Oorlog, denk ik. Ja. En iets uit die tijd en een beetje Red Scare-achtig.
0: Ja, ja,
3: je hebt natuurlijk ook nog tijdens de Koude Oorlog was jij correspondent. Weet jij of jij zelf in Nederland of in Amerika, zijn er dossiertjes van jou?
0: Ja, zeker wel. Ik heb het één keer uitgezocht in Nederland. Nou, daar ben ik bijna zeker van, maar ik heb nooit moeite gedaan om te achterhalen. Dat kan overigens, hoor. Maar in Amerika heb ik dat wel gedaan. Toen ik daar net was, Jan, als correspondent, toen waren de verkiezingen. Die zijn er altijd, trouwens. Maar die waren er toen ook. Dit was de strijd tussen Carter en Reagan. En toen hadden ze iets gedaan voor de media, wat overigens fantastisch was. Namelijk, ze hadden de Secret Service en de FBI, die hadden een perskaart ontworpen. En daarvoor kon je intekenen. En die was geldig voor alle verkiezingsactiviteiten gedurende het hele seizoen. Dus bij alle bijeenkomsten voor voorverkiezingen, toespraken van de kandidaten, noem maar op. Je komt met die ene perskaart overal in. Maar je moest wel uitvoerig inschrijven. En ik heb toen opgebeld met het kantoor van de FBI. Die zaten in het World Trade Center in New York. En met de vraag van, zou ik mogen komen praten? Want ik ben zo benieuwd wat u daar nou mee doet. En toen zeiden ze, ja hoor, kom maar langs. En toen kwam ik daar, toen zei ik, mag ik mijn eigen dossier zien? Toen zei ze, ja, vanzelfsprekend. En dat werd keurig geopend. En dat bestond uitsluitend uit vertalingen van alle stukjes die ik toen schreef voor het Algemeen Dagblad en maakte voor de radio en televisie. En verder niks, zonder commentaar. En toen vroeg ik aan die man die me daarbij assisteerde, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Toen zei hij, wij hebben maar één doel voor ogen. Dat is het beschermen van de mensen die wij worden geacht te beschermen. En of jij nou je belastingen betaalt of vreemd gaat of allerlei andere dingen doet, interesseert ons 0,0. We willen alleen maar kijken of je in gevaar bent. Dat vond ik een interessant uitgangspunt. En ook begrijpelijk en aanvaardbaar. En ik heb
3: geloof je het ook? Want je kan ook zeggen, het is misschien wel een schaduwdossier waar je niet in mag kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen, Jan. Misschien dat zou best kunnen. Ik had in die tijd ook nog analoge telefoons. En daar zaten vaak klikjes op als ik belde. En dan zei ik vaak, als dat gebeurde, hebt u het allemaal of moet ik het nog een keertje herhalen? Gewoon terwijl het telefoongesprek liep. Ja, want je moet er ook grappen over kunnen maken. En ik heb een tijdje lang, zoals je weet, ook bij het Witte Huis gezeten. En dan moet je bij de Secret Service een onderzoek doen. Dat doe je vrijwillig. Dan moet je dus voor tekenen dat je dat ook laat doen. En dan ligt er dus echt je complete doopzeel. En dat duurt ook een paar maanden voordat dat wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat kun je eigenlijk niemand kwalijk nemen. Want je kan ook kiezen om dat niet te doen. En ik koos om het wel te doen. Dus ja, ik heb wel die ervaringen. Maar dit vind ik toch net weer iets anders. Dit heeft iets geniepigs. In deze tijd past het niet, vind ik.
3: Ja, of het past juist wel in deze tijd, maar geniepig is het zeker. Ja, ja,
0: ja. Ja. Jan, dan moeten we het even hebben over het verhaal van de week. Dat is de handelsoorlog met Canada. Een akkoord was dichtbij, maar dat klapt op het laatste moment. Amerika kondigde importheffingen van 50% aan op Canadese producten. In reactie daarop heeft Canada heffingen van 15, 25 en 50% aangekondigd voor zo'n 500 Amerikaanse producten. En de vraag is, wat maakt nou die ruzie met de doorgaans bijzonder vriendelijke noorderburen los bij de Amerikanen, Jan?
3: Nou, ik merkte wel dat dit echt qua verhaal, wat je in de media ziet, was dit echt volgens mij het belangrijkste na Dolly Parton natuurlijk, waar we het zo over gaan hebben. Maar dit was echt met veel grotere impact dan bijvoorbeeld alle Iran-ontwikkelingen van afgelopen week. En wat me ook wel heel erg opviel, ik ben benieuwd wat jij in New York en Florida ook daarover hebt opgevangen, maar wat ik in Washington vooral hoorde, is natuurlijk een stad met diplomaten, ambtenaren, mensen die veel nadenken over dat soort dingen en vaak genuanceerd zijn. Daar hoorde ik toch echt veel verbazing en teleurstelling dat Amerika zo vijandig omgaat met een buurman die zo dichtbij hun staat. Als je dit al met een bondgenoot doet, wat moet je dan met je vijanden doen, was een beetje het gevoel. En dat is een gevoel, denk ik, wat ook wel breder wordt gedeeld. Als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, de meerderheid van de Amerikanen zien Canada echt als bondgenoten, als buren, en niet als een tegenstander. China is een tegenstander, dat snapt iedereen wel, maar Canada echt niet. En natuurlijk ook vraagtekens over de prijs van weer zo'n handelsoorlog. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Florida, dat je dat ook wel gehoord
0: hebt. Ja, ik was in Florida voornamelijk met de familie op toeristische toertjes en een beetje aan het zwembad en zo en aan het strand. Dus ik heb niet echt grote gesprekken kunnen voeren met mensen. Maar er wordt overal over gepraat. Dat is absoluut een feit. Mijn gevoel is dat het heel veel mensen dwars zit. Wat jammer dat dit uit de hand loopt. Zo een soort gevoel kreeg ik. Jammer dat het uit de hand loopt. Het leek er even over, Jan, dat ze eruit zouden komen. De Canadezen onderhandelden in eerste instantie met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer. Maar uiteindelijk raakte ook handelsminister Howard Lutnick verbonden. Wat was nou zijn rol?
3: Ja, als je de reconstructies allemaal zo een beetje ziet, en dat, ik vind daarbij ook altijd interessant, die dingen die worden dan gelekt. En wat zijn de redenen dan dat het gelekt wordt? Iedereen probeert zijn eigen straatje wat schoon te vegen op verschillende manieren. Maar die Greer, die was al bijna bij een akkoord. Daar is iedereen het wel over eens. Toen gaf Trump ook nog een paar dagen uitstel, want het idee was, we gaan er nog komen. En het verhaal is toch dat die Lutnick, dat die er voor is gaan liggen. Dat die vond, er worden te veel concessies gedaan richting Canadezen. Hij let meer op echt de gevolgen voor het aluminium, voor de fabrieken, zeg maar, voor die markten. Dat uiteindelijk hij daar gewoon eigenlijk een andere filosofie had dan Greer. Lutnick, moet ik zeggen, die hield echt vast, denk ik, aan Trumps einddoel. Het terughalen van die fabrieken naar Amerika. Die banen weer terughalen voor Amerikanen. Terwijl die Greer, die probeerde een compromis te halen. Die was aan het onderhandelen en die wilde op korte termijn een oplossing zien te vinden. En ik denk dat Canada dat ook aan het doen was. En wat ik ook wel opvallend vond, als je dan hoort wat er op het laatste moment ook bij kwam aan dingen die Amerika nog wilde. Amerika wilde bijvoorbeeld dat Canada mee zou bewegen in de toekomst als Amerika nieuwe importheffingen zou opleggen. Dus als Amerika bijvoorbeeld aan de EU wat op zou leggen, dan wilden ze dat Canada, dat dat vastgelegd zou zijn, dat Canada dan ook mee ging doen en daaraan mee zou werken. Ook als Canada al een apart verdrag had met de EU of een ander land of eenheid. En ja, dat is een van die redenen waarop Carney uiteindelijk zei, nee, dit kan gewoon niet. Dit gaat over onze soevereiniteit. En dat snap ik eigenlijk wel, want dat is wel heel apart om dat in een verdrag te zetten. En een andere opvallende dealbreaker, die was veel meer cultureel, die Franse taal, hè, de invloed daarvan. Ja. Op Netflix worden nu lokale, zeg maar Canadees-Franse programma's, die worden wat meer onder de aandacht gebracht. Dat wil de VS niet. Het gaat ook veel breder om zaken. Waarom denk je, ik snap waarom de Canadezen zich daar druk om maken. Maar misschien kan je dat even uitleggen sowieso, hoe gevoelig dat ligt bij de Canadezen.
0: Dat ligt al heel lang gevoelig. Je moet even een stukje terug in de geschiedenis. Nog voordat Amerika onafhankelijk werd, was dus het hele gebied een Engelse kolonie. En de Engelsen die tolereerden geen katholieken. Daar hadden ze een hekel aan. En de Franstalige burgers die daar woonden, dat was toen al, dat was vooral in Arcadia, in de provincie, die moesten eruit, die hebben ze eruit gepest. En die zijn uiteindelijk uitgeweken naar Louisiana, waar ze nu nog steeds wonen. Dat worden de Cajuns genoemd. En die spreken ook nog Frans. Een beetje verbasterd, maar het is nog steeds Frans. Dus zover gaat de geschiedenis al terug. Met de taal als een van de onderwerpen. Veel scherper is de moderne geschiedenis. Je hebt Quebec, dat is een voornamelijk Franstalige provincie. En daar heeft altijd een onafhankelijkheidsbeweging bestaan. Die was nooit zo verschrikkelijk sterk, maar die was er wel. Maar die is geëxplodeerd toen in 1967 president de Gaulle van Frankrijk een toespraak kwam houden, ik meen in Montreal. En toen van een die beëindigde met vive le Quebec libre, leven het vrije Quebec. En toen is die onafhankelijkheidsbeweging zo ontploft dat het er echt op leek dat het afgelopen was. En premier Pierre Trudeau, de vader van de ons bekende Trudeau, die heeft toen eerst geprobeerd te onderhandelen. Op een bepaald moment iets heel verstandigs gedaan, vond ik, politiek. Namelijk tegen de Quebecois gezegd, jongens, als jullie daarvoor kiezen, dan moet je dat maar doen. We gaan het niet meer tegenhouden. En op de een of andere manier brak hij daarmee het verzet. Maar het gevolg daarvan wel was een soort respect dat ontstond. Dus vanaf dat moment is Canada een tweetalig land. En dat irriteert de Amerikanen vreselijk. Want als die een blikje fruitsla exporteren, dan moet het label in het Engels en in het Frans, als het naar Canada gaat. En daarvan zegt Trump, dat is flauwekul, dat moet stoppen. Dus op die manier, zo klein is het conflict gemaakt, terwijl het echt, historisch, is het echt een groot verhaal.
3: Ja, dus eigenlijk de Trump-regering die zegt, al die culturele dingen, val ons daar niet mee lastig. Nee. Wij willen gewoon makkelijk met jullie handel voeren.
0: Ja,
3: ja, ik denk dan wel, dan maak je van iets waarvan je weet dat het zo belangrijk is in Canada, dan maak je dan ook zelf een heel groot ding van,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, precies. En je jaagt de Canadezen tegen je in het harnas. Want ook de Canadezen, de Engelstalige Canadezen, die zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een beetje zoals in België. Hè? We zijn overeengekomen dat het een tweetalig land is, dus alles gaat ook tweetalig. En iemand van buiten die zich daarmee gaat bemoeien, ja, zegt donder op, daar gaan we zelf over.
3: Ja.
0: Dus het verhoogt de woede. Vandaar ook die meneer Ford, de vertegenwoordiger van...
3: Ja, Doug Ford, ja.
0: Ja, die over Trump zei, kiss my ass. En dat zei hij niet zomaar. En die kreeg in heel Canada echt groot applaus. Dus het staat op scherp, maar ook emotioneel.
3: Ja, ja, precies. Hey, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel leiders, ook Europese leiders, gezien die juist heel voorzichtig naar Trump toe gaan. Die juist eigenlijk meer aan het slijmen zijn dan dat ze echt hard aan het onderhandelen zijn. Carney, die kiest nu echt voor de andere route. Die gaat er met gestrekt been in. Die zegt gewoon heel hard, no, we doen dit niet. Non. Hoe schat jij dit nou in? Want dit is wel een hele moeilijke situatie. Ja. Die economieën zijn zo met elkaar verstrengeld. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig, maar misschien de een meer dan de ander.
0: Ja, dat is interessant. Canada is voor 80% afhankelijk van handel met Amerika. Dus nou, dat is een no-brainer. Hè? Dat is gewoon heel veel. Maar Amerika is voor 60% afhankelijk van zijn energie uit Canada. Olie, bijna allemaal olie en ook een beetje gas. Dus als
3: ja, dat is het niet zo? 60% van de ruwe olie kwam uit Canada?
0: Komt was dat uit Canada, zo is dat. Ja. Ja. Het is echt heel veel, heel veel. Het is niet een beetje. Dus als ze zeggen, we draaien de kraan dicht, dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Dus het veel kleinere Canada economisch kan wel degelijk een vuist maken. En je ziet dus een idiote situatie, Jan, naar mijn idee, dat er op het ogenblik twee landen zijn waar Amerika mee in conflict is en allebei dreigt te verliezen. Eén heet Iran en de andere heet Canada. Dat is echt, het is echt, als ze niet uitkijken, dan krijgen ze zelf een enorm probleem.
3: En eigenlijk doen die beide landen hetzelfde. Een hele aparte combinatie natuurlijk, Iran en Canada. Kunnen niet verder uit elkaar liggen eigenlijk. Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Toch, ze zeggen allebei van, nou ja, er komen midterms aan in Amerika. Donald Trump, dat is jouw probleem. Jij moet dit goed praten, verkopen richting jouw eigen volk. Ja. Wij hebben de tijd wel.
0: Zo is dat een beetje de tactiek. Zo is dat. En de Canadezen hebben dus een lijst gepubliceerd van artikelen die worden geboycott of waar niet meer worden geleverd. En dat is vooral aan staten die vallen onder de twijfelstaten in Amerika. Dus ze voeren het beleid ook heel politiek. Zeggen, in Michigan liggen de zaken heel lastig voor Trump. Hè? Dat is echt een swing state. Dus weet je wat, we gaan de auto-industrie aanpakken. Want dat doen de Amerikanen en de Canadezen samen. Detroit en Ontario voornamelijk. Dus dat vallen ze dan aan. En dat werkt, dat heeft echt effect. Dus ik denk dat als Trump niet uitkijkt, dat hij hem inderdaad in de staart kan bijten.
3: Ja, want Michigan heel belangrijk, Wisconsin ook een swing state, die hebben er ook mee te maken. Ohio, dus een staat heeft er mee te maken. Maine, op allerlei plekken zie je de gevolgen hiervan. Dus dit houden we in de gaten.
0: Houden we in de gaten. Zometeen in de Amerika-podcast. Canada is dus boos op Trump, maar wie was eigenlijk de Amerikaan waar bijna niemand op boos kon worden? Dolly Parton. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De

0: luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
10: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee. Wel wat file op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. Ook op de A15 vanuit Gorkum naar de Maasvlakte nog file. Vanaf Hendrikje door Ambacht 10 minuten. Komt er een ongeluk van vanmorgen vroeg? Voor de bergingswerkzaamheden is de hoofdrijbaan nog dicht.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. De Duitse verzekeraar Allianz denkt erover de Britse wegenwacht over te nemen. Het gaat om een enorm bedrag, bijna 6 miljard euro. Die EE, zoals de pechhulp daar heet, is nu nog in handen van 3 investeringsmaatschappijen. In Groot-Brittannië zijn meer dan 14 miljoen mensen lid van die EE. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
13: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
14: Natuurlijk moet het in deze aflevering ook nog gaan over een Amerikaans icoon dat de wereld is ontvallen. Dolly Parton.
15: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't
0: everything's a song to me. I'll be watching the news on TV and they'll be telling some story and I think, ooh, what a good idea.
1: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
16: Been as poor as anybody could be, so I had everything to gain and nothing to lose.
17: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
18: I'm not the Dalai Lama. Somebody says, oh, Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. So, and the collagen.
14: In 2019 kopte de New York Times, is er iets waarover we het allemaal eens zijn? Ja, Dolly Parton. Is dat precies hoe we Dolly Parton moeten typeren, Jan?
19: Ja, ik denk het wel. Het is in een land waar eigenlijk over alles verdeeldheid is, over alles ruzie is, waar je gedwongen wordt om een kant te kiezen, politiek gezien, was zij echt iemand die dat oversteeg en ook bleef overstegen. Ik zag na haar overlijden een berichtje van de Socialistische Democraten, dus helemaal aan de linkerkant, die treurde. Ik zag ook Turning Point USA, conservatief rechts, die treurde ook. Donald Trump, die liet de vlaggen half stok hangen, had niks negatiefs in zijn verhaaltje over Dolly Parton. Dat is ook een uniek. Iedereen hield van Dolly Parton. En ik denk, zij is ook zo Amerikaans. Ze heeft fantastische liedjes geschreven. Jolene, wat we net hoorden, is mijn favoriet. Vind ik echt een waanzinnig mooi liedje. De mythe is dat zij I Will Always Love You en Jolene op dezelfde avond heeft geschreven. Nou, dat is een goede avond, zullen we maar zeggen. De verpersoonlijking van Appalachen naar de rijkdom van Nashville. Toch dat niet vergeten ook. Dus ik denk, Bernard, zij moeten op de Amerikaanse vlag. 50 sterren en 1 keer Dolly.
14: Ja, goed idee. Het is inderdaad opmerkelijk dat iemand zo uitgesproken is eigenlijk over alles. En politiek zo zorgvuldig was. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dus ze zorgde dat ze niet het middelpunt werd van niet bijvoorbeeld zoals jouw idool Springsteen. Daar ben jij behoorlijk wild van. Maar dat is zo'n uitgesproken, politiek geëngageerde artiest. En dat was zij niet. Terwijl ze zich wel druk maakte over kwesties als abortus, feminisme, het homohuwelijk. En toch zie je dat, wat jij al zegt, dat iedereen er mist van de Democratic Socialist tot aan Trump toe.
20: To lose her, it's like you lose a member of the family. You know, we all knew her so well. I knew her. A little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you.
14: Ja, nou, dat is Trump was hij dat niet weg, maar nee, ze vond mij aardig. Daar sluit hij het statementje mee af. En toch zegt hij iets best vriendelijks. En hij verwoordt op zijn eigen manier ook waar wij het over hebben. Dat ze echt iets betekende en ook voor de samenleving. En dat ging, Jan, naar mijn idee, dat ging buiten alleen maar dat spectaculaire oeuvre van ontroerende country en western. En country en western, ja, dat is, ik vergelijk het altijd met de Nederlandse smartlappen. Hè. Dat is, de toppers bijvoorbeeld. Hè. Dat soort muziek kun je vergelijken met country en western. Maar zij,
19: wat een treurige levenslied.
14: Een treurige levenslied. Het is bijna nooit gelukkig. Het komt veel ziekte en dood en verloren liefde in voor. Maar het is ook wel een hele mooie, aparte vorm van muziek ontstaan in de regio van de Appalachen. En dan vooral in staten als Tennessee en Kentucky. Ook zo, precies waar zij vandaan kwam. En ook daar vertelt het een groot verhaal over. Vind ik.
19: Ja, absoluut. Ik vond een mooie omschrijving van country muziek is three chords and the truth. Dus drie akkoorden en de waarheid. Dat is denk ik een beetje het gevoel van ik vertel mijn echte verhaal. En dat deed zij ook. Wat ik wel heel knap vind ook bij haar, want we hadden het erover van hoe kan het dan, hè, dat aan beide kanten mensen zo van haar houden. Ik moest. Ik las een mooie anekdote. Toen Trump haar de presidentiële Medal of Freedom wilde geven, toen is dat 2 keer geprobeerd. 2 keer kwam ze niet. De eerste keer was haar man ziek, de tweede keer was er corona. In beide gevallen dus praktische redenen. En daarna wilde Biden hetzelfde doen. Die wilde haar ook die medaille geven. En toen zei zij, ik kom niet, want dan lijkt het alsof ik toch een politiek statement maak. En ik denk dat dat aangeeft hoe zij ermee omging. En dat betekent, ze was dus niet politiek in de zin van ze demonstreerde, of inderdaad zoals Bruce Springsteen, dat je echt je in die politiek mengt. Maar dat betekent niet dat zij zich niet uitsprak. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat je wel het verschil kan maken zonder een politieke kant te kiezen. Dat je feministische liedjes kan maken. Maar ook liedjes over ongewenste zwangerschappen op momenten dat in de jaren 60, 70, toen dat nog helemaal niet zo mainstream was. En dat die liedjes niet eens gedraaid werden. Het homohuwelijk steunen. Ook toen dat nog niet bon ton was. Hij heeft daar echt het verschil mee gemaakt, maar dus nooit een kant gekozen.
14: Nee.
19: Ja, dat vind ik wel echt. En wat jij al zei, hè? Uit de Appalachen, de Smoky Mountains. Wat betekenen zij voor die regio?
14: Ja, dat is voor mij het grote verhaal in dit geval. Zij komt uit wat je noemt de meest beroerde omstandigheden die je mensen zo ongeveer kan voorstellen in de westerse wereld. Een gezin van 13 kinderen, armoedtroef. Als ik het goed begreep, ook in een streek waar niet of nauwelijks voorzieningen waren. Elektriciteit, stromend water, noem het allemaal maar op. Kortom, een verhaal wat je heel veel ziet, overigens, met mensen die uit die streek komen. Denk aan J.D. Vance.
2: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Daar is zelfs Mozart een kleine jongen bij, zal ik maar zeggen.
5: Ja, en die, wordt toch en die kon niet zingen, denk ik.
4: Nee, maar die kon wel heel snel muziek schrijven. En die wordt toch altijd gezien als een van de kampioenen in het aantal muziekstukken. Nou, dat vergeleken daarbij het is natuurlijk een foute vergelijking, weet ik ook wel. Maar toch, het zegt een hoop. En ze heeft dat Dollywood opgericht, hè, dat pretpark. Ze heeft ook allerlei liefdadigheidsfondsen opgericht. En bijvoorbeeld een enorm bedrag gestort in het onderzoeksfonds naar een vaccin tijdens COVID. En ik geloof dat dat was aan het vaccin van Moderna, maar dat is dus voor een groot deel uitgevoerd met het geld van Dolly Parton. Dat zijn fantastische dingen voor iemand van die achtergrond. Die zo goed, het was een fantastische zakenvrouw. Dat staat buiten kijf, maar het was ook een geweldige artiest. En het was iemand met een hart voor het volk, voor de mensen. Ze leefde mee en dan maakte het inderdaad voor haar absoluut niet uit of iemand democraat of republikein was. En ik vind die grap die we net hoorden, die Luc in dat overzichtje heeft gezet. En mijn vader was een republikein, mijn moeder was een democraat en ik was hypocriet. Dat tekent haar ten voeten uit de zelfspot, maar ook de betrekkelijkheid van de dingen.
5: Ja, fantastisch. Ze is op dat punt ook een soort Johan Cruijff qua uitspraken. Echt de een na de andere mooie citaten. Dat gaat maar door. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak van haar. Zoveel humor.
4: Ja, en als ik niet zo was geboren, was ik misschien wel een drag queen geworden. Dat zei ze ook op een bepaald moment. Allemaal van dat soort dingen die je denkt als je er ziet. En ook die pruiken waar ze ook continu grappen over maakt. Ik heb gezocht, ik weet niet, jij ook, of er foto's zijn van Dolly Parton zonder pruik. En het antwoord is ja. Als je online gaat kijken, dan vind je er één of twee. En ze had overigens een keurig blond haar, hoor. Het was helemaal niet, niks mis mee. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor deze hele aparte tooi. En dan die hele strakke kleding. En ze zag er natuurlijk inderdaad uit, een beetje als een drag queen. Maar met humor en ook wel met enorme charme. Dat speelde ook een enorme rol. Dus het was niet alleen maar de combinatie daarvan.
5: Ja, want juist ook omdat ze daar grappen over maakte. Volgens mij, ze heeft ook, ik weet het precieze citaat even niet meer, maar ze heeft daar volgens mij ook wel eens over gezegd van, ja, ik weet ook wel, dit helpt platen verkopen. Ik speel ook een beetje een spelletje hiermee. Ik weet dat mensen hier iets over gaan zeggen. Ik maak er een grapje over. En ik gebruik het ook gewoon. En dat is prima. En dat werkte dus ook heel goed. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ze heeft echt wel haar eigen weg altijd gevonden. Altijd gekozen. En was daar gewoon zo succesvol in. En als je het over die regio hebt, zo'n J.D. Vance die gaat weg, die schrijft er een boek over. Die zet zich, vind ik, toch ook wel af tegen die regio. Zij heeft eigenlijk nooit die Smoky Mountains en de Appalachen de rug toegekeerd. Zij is altijd erover blijven zingen. Nee. Zij is altijd blijven helpen. Ja. Dollywood is daar in de regio de grootste werkgever. Ja, wat jij al noemde, al die projecten, ook kinderboeken die naar jonge kinderen, in ieder geval in heel Amerika gaan. Allemaal dingen. Ja, er zijn weinig miljardairs, want dat is toch wel die op die manier hun geld uitgeven. Ja, echt fantastisch.
4: Het is echt fantastisch. En er was nog iets. Dit is echt een enorm nieuwsgebeurtenis, hè? Ja, wij zijn nu, ik denk een minuut of 16, 17 aan het praten over Dolly Parton in de Amerika-podcast. Heel terecht, vind ik overigens. Maar ik kan mij niet een andere artiest herinneren die bij het overlijden zoveel teweeg heeft gebracht na Elvis Presley. Dit is volgens mij het is de enige die op datzelfde niveau komt wat aandacht betreft en betekenis voor de samenleving. Want hij was natuurlijk een hele andere man. Maar ook hij was een hele bijzondere artiest uit dezelfde achtergrond. Dus heel bijzonder.
5: Ja, het doet me op een bepaalde manier een beetje gekke vergelijking, hoor. Een klein beetje aan Jimmy Carter denken, die dan president was.

0: Maar dat ze altijd zeiden, nou, maar na zijn presidentschap deed hij eigenlijk veel grotere dingen.
1: Ja.
0: Het verschil is natuurlijk wel dat Dolly Parton was ongelooflijk succesvol als artiest. Maar eigenlijk de dingen die ze daarnaast deed en waar, zo, ja, waar ze ook niet over opschepte, die waren eigenlijk, haar betekenis was daar misschien nog wel groter.
1: Dat is waar. En dat goede vergelijking waren ook allebei, Jimmy Carter en zij, allebei hele religieuze mensen. Ook een belangrijke factor, denk ik, in het oordeel van veel Amerikanen over haar. Was echt heel orthodox, zou ik maar zeggen. En Jimmy Carter ook. En Jimmy Carter is toen begonnen met zo'n project van het bouwen van huizen voor daklozen en arme mensen in Amerika en ook daarbuiten. En stond ook gewoon mee te timmeren, hè? Met de timmerlui, om dat in elkaar te zetten. Dat is inderdaad, dat heeft hij gedaan na zijn presidentschap. Net zoiets. Dus ik vind een goede vergelijking.
0: Nou, mooi. Amerika gaat dat missen.
1: Ja, en zij rusten in vrede, zullen we maar zeggen. Hé, hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
0: Yes.
1: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg het nu al even, straks zullen we het nog een keer herhalen aan het einde. Als je ons schrijft wat we fantastisch vinden of iets inspreekt wat we ook fantastisch vinden, hou het kort. We krijgen vaak hele goede vragen van luisteraars, maar die zijn veel en veel te lang. En daar kunnen we dan op dat moment niks mee, terwijl we dat best willen. Nou, dat gezegd hebben.
0: Dat is een goede, goede huishoudelijke mededeling. Iemand die zich keurig aan de tijd hield was Martijn.
2: Ik hoor steeds vaker en vaker via algoritmes en YouTube en dat soort dingen, dat Tucker Carlson misschien een kandidaat wordt voor de Republikeinen. Nou weet ik dat hij onlangs een beetje is gedraaid op het gebied van Trump, of een beetje, zeg maar 180 graden, maar wat denken jullie, maakt hij een kans als hij zichzelf op gaat geven voor de presidentschap voor de komende keer? En zal hij dat ook gaan doen, denken jullie?
1: Nou Jan, jij eerst.
0: Ja, hij heeft dus een beetje een teampje is hij opgestart met of een verbondje met Marjorie Taylor Greene en Thomas Massie en nog een Trump-adviseur. Zij zeggen van wij willen iets van een beweging of iets van een ontwikkeling waarbij we eigenlijk terug willen naar het echte MAGA. Dat zijn we kwijtgeraakt. Trump die is nu met Iran bezig. Dat nooit mogen gebeuren. Wij zijn het echte MAGA. En Carlson is van die dat groepje is denk ik wel de bekendste. Iemand die iedereen kent. Maar wat ook geldt, wat is MAGA zonder Trump? Trump heeft zelf al eens gezegd, ik bepaal wat MAGA is. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook zo. Dus ik vind het nu wel heel moeilijk in te schatten of een Tucker Carlson een kans zou maken, of je het echt zou durven. Want ik denk dat het aan de zijlijn ook heel prettig is voor hem. Kan je alles roepen, ben je ook beroemd en dan heb je niet dat risico. Ik heb in peilingen gezien, daar staat hij, wordt hij niet serieus genomen, zeg maar, door Amerikanen. Ik denk wel dat hij in ieder geval voor veel chaos kan zorgen. Maar ik denk niet dat hij uiteindelijk een kandidaat zou zijn.
1: Ik denk het ook niet. En ik heb, als ik associeer hem een beetje met de eerste mensen in de politieke marge die zijn begonnen destijds met de Tea Party. Het was ook niet, dat was eigenlijk een groep die had geen politieke kleur. Die had alleen maar fiscale bezwaren en allerlei conservatieve opvattingen tegen regering. Maar
0: geen geld uitgeven,
1: maar die waren niet republikeins of democratisch. Dat is pas later gebeurd. En zo'n soort pressiegroep, daar zie ik hem echt helemaal in floreren. Dus zoiets zou best eens kunnen komen. Dat je zegt, met die Trump is het eigenlijk niks geworden. Dat had ik wel gehoopt. Wat we daarvoor hadden was ook mis. Er moet een nieuw soort beweging komen. En dat moeten geen socialisten zijn. En dat moeten ook niet van die fanatieke isolationisten worden. We moeten iets nieuws. Daar zou die denk ik wel een kansje maken. Maar niet als kandidaat. Moet die niet doen. Zinloos.
0: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval als straks Trump van het toneel is verdwenen, wilde ik zeggen. Maar ik denk dat hij nooit van het toneel verdwijnt. En dat ook een deel is, denk je niet? En dat Trump blijft een rol spelen in dit geheel.
1: Dat denk ik ook.
0: Dan is het moeilijk om tegen hem te gaan.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Robert dan.
3: Wat gaan jullie straks missen als Trump weg is? Over ongeveer 2 jaar, want ik denk dat hij echt gaat. En de tweede vraag is, wat is iets waar wij Trump dankbaar voor zouden moeten zijn?
0: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert, ja, trouwens, ik zei het niet goed. Ja. En een goede ook.
1: Ja, voorbeeld. Zo houden we, daar houden we van. En als ik het laatste stukje eerst mag pakken. Ik ben Trump dankbaar voor de hoeveelheid journalistiek voer die hij ons nu al jaren geeft. Wat zouden we zonder die man moeten, Jan, in dit vak? Ik denk dat een groot deel van de journalistiek in de rouw zou raken als Trump er niet meer is. Maar nu serieus, het is natuurlijk ook iemand die op het gebied van, laten we zeggen, geopolitiek denken wel een paar dingen aan het rollen heeft gebracht. Bijvoorbeeld dat landen niet te veel afhankelijk van elkaar moeten zijn. De manier waarop hij dat doet is nou niet bepaald aangenaam. En de manier waarop Europa dat ervaart met die breuk, zal ik maar zeggen, in de NAVO is ook niet erg prettig. Maar het is wel nuttig. We zijn het wel wakker geschud op bepaald denken. En dat zijn dingen, denk ik, die ook in de toekomst zullen worden herdacht als hij wordt, als er boeken over hem worden geschreven of wat dan ook. Dat denk ik.
0: Ja, ik denk dat die binnenlands, dat daar eigenlijk ook zoiets is gebeurd. Dat hij heeft ook de zwakke plekken in de democratie laten zien. Hij is eigenlijk een soort stresstest voor het systeem. En we weten nu veel duidelijker wat wettelijk is vastgelegd en wat gewoonte of traditie was en waarvan we dachten van, oh, dat hoort zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet vastgelegd. Stap 2 is dat er ook wat mee gebeurt, maar dat is denk ik ook wel iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat lijkt misschien op een bepaalde manier dus een beetje op wat jij zegt, internationaal. Dat hij heeft laten zien dat niet alles echt vast ligt.
1: Nee. Zo is het. Hij heeft een hoop losgemaakt ook. En ik denk dat een aantal van die dingen inderdaad blijven hangen.
0: Ja. Hey, Wouter en Duin Beuzel, dat is een vader- en zoon-combi. Die hebben een mailtje specifiek naar jou. Het is Trump maar toch maar mooi gelukt de hitte van de Epstein-files met een Iran-oorlog en andere controversiële uitspraken en intenties af te wentelen. Of toch niet? Hoe zie je dat?
1: Ik weet niet of hij bewust oorlog is gaan voeren om de aandacht af te halen van Epstein. Dat geloof ik niet, maar het helpt wel. En het is natuurlijk, ik denk inderdaad, die Epstein-zaak is trouwens nog steeds niet weg, hè, want de afgelopen dagen, we hebben dat dan in deze aflevering niet meegenomen, zijn er toch weer een aantal nieuwtjes geweest. Bijvoorbeeld dat Ghislaine Maxwell een vergeefse poging heeft gedaan op vervoegde vrijlating, dat is afgewezen. Maar er waren nog wat meer details en er zijn nog steeds mensen die blijken met hem contact te hebben gehad. En die lijst die is nog steeds aan het uitdijen. De ruzie over de totale publicatie van alles loopt ook nog. Dus het is gewoon het probleem ligt te wachten totdat dit voorbij is. Ik denk dus niet in een bewuste afleidingsmanoeuvre, maar ik vind het toch een goede vraag. Want je mag het nooit uitsluiten. Hè. Er is zo'n redenering, als ik het in de binnenlandse politiek te moeilijk krijg, laat ik me dan bemoeien met het buitenland, met oorlogen en geopolitieke kwesties. En hij is in zijn lame duck periode, hè, dus in de laatste periode waarin hij niet herkozen kan worden. En dan zie je dat ook met andere presidenten door de geschiedenis heen heel vaak gebeuren. Dat ze zich storten op het buitenland en proberen om daar successen te halen of vredesmissies of oorlogen of noem het allemaal op. En in die sfeer zit hij ook een beetje.
0: Ja. Ja, en in dat boek van Maggie Haberman, daar werd ook wel duidelijk dat een tactiek is om steeds met iets nieuws te beginnen, om af te leiden. Dat echt wel onderdeel is van hoe zij de nieuwscyclus benaderen. Maar er gebeuren zoveel dingen. En ik weet dus niet inderdaad of die Iran-oorlog specifiek, of dat nou is geweest om af te leiden. Nee. Maar het kan best zijn dat een van de 100 andere dingen die zijn gebeurd, dat die daar wel mee hebben te maken gehad.
1: Zeker.
0: Hey, moeten we hem daarmee afronden, Bernard?
1: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-1350. En wie weet win je dan zo'n fijne, mooie Amerika-podcast koffiebeker. En nogmaals, of je nou schrijft of inspreekt, hou het kort, dan kunnen we het zo makkelijk mogelijk meenemen.
0: Ja, precies. En dan kunnen we zoveel mogelijk vragen meenemen. Dat heb je mooi kort en bondig gezegd, Bernard. Zal ik hem dan kort en bondig afsluiten? Tot volgende week.
1: Tot volgende week, Jan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats. Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er staat in totaal 130 kilometer file in het land. Wat opvalt is een spoedreparatie in het noorden op de A32 naar Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij knooppunt Beekberg op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf Hoenderlo 5 kilometer, 25 minuten extra. En verder nog de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en 15 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. Na de overstromingen in Nepal van de afgelopen week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
11: Hartelijk vrijdag. Welkom op deze vrijdag 28 augustus. De dag dat Adyen concurrent Stripe ineens afziet van een gigantische overname.
12: PayPal is down double digits in the pre-market as Advent and Stripe are said to have abandoned their pursuit of the payments company. Bloomberg Learning, the group had previously offered more than $50 billion.
11: Ja, of dat het kwakkelende aandeel Adyen kan helpen, dat zoeken we voor je uit.
13: En we hebben het weer eens over slijmjurken. Amerikaanse bedrijven sorteren voor op een democratische overwinning.
14: Waar bedrijven eerst miljoenen dollars aan de Republikeinen doneerden, kiezen grote partijen nu voor de Democraten. Dat meldt de Wall Street Journal. Bedrijven als Meta en Paramount willen die politici te vriend houden, mochten ze de midtermverkiezingen winnen.
13: Is dat opportunistisch of werkt hun tactiek ook echt? Dat hoor je in deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
15: Hey, leuk om er te zijn.
11: Goed dat je hier een keer op de vrijdag bent. Ik wil het nog even over Nvidia hebben. Gisteren hadden we het, toen er nog gehandeld werd, al over de cijfers. Nou, die werden goed ontvangen. Het aandeel kreeg een flinke zet omhoog. Nvidia werd uiteindelijk 442 miljard dollar meer waard op de beurs. Net geen record trouwens. Dat was met 8 miljard dollar meer vorige maand Microsoft. Maar we moeten het om nog een andere reden over Nvidia hebben. Ja, ze verdienen bakken met geld en de vooruitzichten die zien er goed uit. Maar de chipmaker neemt volgens analisten wel een enorm financieel risico. Meerdere financiële risico's. Het heeft geheugenchips nodig en veel ook. Daarom heeft Nvidia contracten gesloten met bedrijven als SK Hynix, Samsung en Micron. Goed voor een bedrag van zo'n, hou je vast, 280 miljard dollar. En dat zijn dan weer contracten die niet te annuleren zijn. Ook breiden ze hun productie uit en is de schuld opgelopen naar meer dan 30 miljard. Terwijl er wel een flinke kaststroom is en er doodleuk aandelen worden ingekocht. Zie jij dat ook eigenlijk als een risico, Thomas, als ik dat zo allemaal voorlees?
15: Ja, tuurlijk is het een risico. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is zo'n fantastisch bedrijf, dat ik het niet op de korte termijn als risico zie. En niet als een risico waarvan ik denk van, oh, hier gaat Nvidia op een gegeven moment van onder de kop of zo, kopje onder. Dus voorlopig zitten ze daar echt nogal goed.
13: Het vertrouwen van beleggers houdt dus stand. Blijkt ook uit een rapport van ING. Dat meldt dat het daar juist bijzonder goed mee gaat zelfs. De mentale klap van de Iran-oorlog bij beleggers, die is verwerkt. Het vertrouwen is terug op het niveau van voor de start van die oorlog. En bijna de helft denkt zelfs dat het jaar beter verloopt dan ze van tevoren hadden verwacht. Een najaarsdip zijn ze ook niet bang voor. 56% heeft goede hoop dat hun portefeuilles door blijven stijgen de komende maanden. Blijft me wel verbazen, Thomas. Maar blijft al dat optimisme er maar vandaan komen met oorlog links, handelsoorlog nog rechts? Hoe kan dat?
15: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje verbaasd ben over het feit dat die Iran-oorlog zo lang aanhoudt, überhaupt. Maar vervolgens ook dat de economische impact daarvan tot nu toe best wel beperkt is geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste waar beleggers naar kijken, waar dat hele resultaat uitkomt, waarom doet de beurs het zo goed? Ja, dat is gewoon als je naar de winstcijfers kijkt. Die zijn zo goed tot nu toe. Dat in de VS vallen die winstcijfers gewoon 50% hoger uit dan een jaar geleden. Ja, daar kun je bijna niet tegenop werken met slecht nieuws. Als dat is wat er onderliggend gebeurt. Dus kijk, er zijn echt wel risico's. En inderdaad, met een Nvidia en met circulaire investeringen. Die risico's die zijn er. Maar tegelijkertijd zie je dat er zoveel winsten tegenover staat. Zoveel groei. Dat beleggers daarvan denken van ja, oké, ik neem die risico's voor lief.
13: Ja.
11: Gaan we door naar Venezuela. Het land dat begin dit jaar ineens Amerika zag binnenvallen.
16: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
11: En Trump die is nog lang niet klaar met het land, want volgens persbureau Bloomberg willen de Amerikanen blijven voor de olie. De Trump-regering onderhandelt over een groot belang in de olievelden. Een van de opties is voor wel heel lange tijd. De VS zou de olievelden voor 100 jaar leasen. De VS zou daarmee 90 miljard vaten aan olie in bezit krijgen, waarmee ze nog machtiger worden op de oliemarkt. En er is nog iets, want Venezuela zou erover denken om uit de OPEC te stappen. Dat zou weer de tweede exit in korte tijd zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hielden het ook al voor gezien. Betekent toch wel weer een klap voor het oliekartel. Maar misschien ook wel lage prijzen.
13: Ja, we gaan het zo nog hebben over de bedrijven die zich inlikten bij Trump. Ik wil eerst naar een bedrijf dat zeker niet deed. AI-bedrijf Anthropic. Dat had natuurlijk dikke ruzie met de president, omdat ze niet wilden dat het Pentagon hun software zou gebruiken. Uit angst dat de Amerikaanse defensie dat zou gebruiken voor autonome wapens bijvoorbeeld. Nou, als tegenreactie werd Anthropic op de zwarte lijst gezet, waardoor ze bij geen enkele overheidsdienst meer mochten worden gebruikt. Maar dat was onterecht, zegt een rechter uit Californië nu. en ze moeten van die zwarte lijst af.
17: I think the most interesting part of this is what the federal judge said, in that it felt that there wasn't good reason for the ruling by the US administration, effectively saying that they were trying to make an example, a public example, if you like.
13: Ja, het was een vergeldingsactie, zegt die rechter. En de regering wilde van Anthropic een voorbeeld maken. De saga is overigens nog niet ten einde, want de regering kan nog in hoger beroep gaan.
11: Wil ik nog even naar Netflix. Daar stonden wat servers te roken, denk ik. Want de streamer had het heel zwaar. Niet vanwege een nieuwe serie, maar vanwege de trailer van GTA 6. Beurzenbedrijf Take-Two Interactive heeft miljarden in die game geïnvesteerd en koos juist voor Netflix om de trailer te showen. Alleen liep Netflix af en toe vast omdat zoveel mensen tegelijk keken. Om je beeld te geven, 50% meer kijkers dan dezelfde dag een week eerder.
13: Echt ongelooflijk.
11: Ongekend. Bijzonder, want een hacker had juist al hele delen van het spel gelekt. Toch was er dus enorme belangstelling. En dat is logisch, zegt gamejournalist Martin Verschoor in Podcast De Dag.
18: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
11: Maar ja, dan het aandeel van Take-Two Interactive, het beursbedrijf achter Rockstar Games, dat dus ruim 10 jaar aan de game heeft gewerkt. De koers ging 0,2% naar beneden.
13: Oh, spijtig. Republikeinen het hof maken, dat is zo 2025. Wall Street kiest nu voor de Democraten. Wel uit behoorlijk eigenbelang. Hoe dat zit en of het werkt, hoor je zo. En dan hoor je ook meer over Operation Economic Outcast.
11: Eerst naar Artje, en dat krijgt weer eens goed nieuws. De Amerikaanse concurrent Stripe wordt toch niet een maatje groter. Het zou samen met een andere partij PayPal kopen voor ruim $50 miljard. Maar dat gaat nu ineens niet door.
19: PayPal down after Advent and Stripe have said to be abandoning their $50 billion bid.
11: Ja, dat heeft grote gevolgen voor PayPal. Aandeel ging alleen al na beurs 14% onderuit. En kan ook positieve gevolgen hebben voor Adyen, dat dit jaar juist een beroerjaar bleef op de Amsterdamse beurs. Het is al meer dan 20% verloren in 2026. Ja, ik denk, Thomas, dat bij Adyen de vlag uitgaat.
15: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat Adyen en Stripe, die dus de overname van PayPal wilden doen, zijn twee bedrijven in dezelfde sector, maar ze bedienen wel echt een ander klantsegment. Waar Adyen vooral de echte grote multinationals bedient, zit Stripe toch vooral bij de wat kleinere bedrijfjes, meer de MKB-achtige bedrijven. Mm-hmm. In ieder geval, dat is de core business meer. En dit had inderdaad Stripe veel groter gemaakt, die combinatie met PayPal. En dat had ervoor gezorgd dat die een nog veel grotere speler zouden zijn. Maar op dit moment, als je puur kijkt naar beurswaarde, dan is Stripe al een meervoud van Adyen op dit moment. Dus ja, ik zie niet dat het echt een heel groot verschil maakt. Maar wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld Adyen heeft samenwerkingen met PayPal. En stel Stripe had daar het overgenomen, dan zou je zo kunnen zien dat Stripe zegt van, nou, hey, die samenwerking, hartstikke leuk, maar die moeten we even op een lager pitje zetten. Dus in dat soort opzichten, daar zie je wel de voordelen.
11: Dus op het gebied van bijvoorbeeld zo'n samenwerking zou het echt een voordeel zijn dat deze deal niet doorgaat. Maar concreet, zeg jij, betekent het eigenlijk niet zo heel veel voor Adyen?
15: Ik verwacht dat het voor de strategie, voor het bedrijfsmodel, voor de performance van Adyen, dat het niet heel veel gaat uitmaken.
11: We vergeten het nog wel eens, maar Stripe is nog helemaal geen beursgenoteerd bedrijf. Wat als die op een gegeven moment naar de beurs komen, kan dat nog een aantrekkingskracht hebben die ten nadele gaat van Adyen?
15: Die ten nadele gaat van Adyen denk ik eigenlijk niet. Maar misschien dat het juist weer wat meer geld die richting op krijgt. En dus ook in de richting van Adyen, dat er meer aandacht naar uitgaat. En kijk, Stripe heeft daarnaast nog het voordeel dat het Amerikaans is. En dat het dus ook als het een notering krijgt, dat het in Amerika gaat. Mm-hmm. Nou, daar horen altijd hogere waarderingen bij. Ook al zijn het onderliggend best wel vergelijkbare bedrijven, dan zou je toch een hogere waardering daar zien. Maar ik denk voor Adyen zelf zou dat prima zijn als ze die naar de beurs gaan.
11: Ik zei het net al, het is geen lekkere beursjaar voor Adyen. Die koers die blijft behoorlijk achter. Laatst hadden ze best wel goede kwartaalcijfers, waarmee ze toch wel beleggers weer wisten te overtuigen. Kan dit een beetje de ommekeer voor Adyen betekenen op de beurs?
15: Ja, ik denk dat je dan vooral naar die cijfers moet kijken. Ik denk niet per se dat nu die overname die niet doorgaat, maar die cijfers die waren gewoon echt goed, overtuigende cijfers. Dus je ziet dat ze sindsdien al 20, 25, misschien wel 30% zijn gestegen. En dat betekent dat beleggers die krijgen er weer meer vertrouwen in. Mm-hmm. Maar zoals je al zei, ze staan nog steeds 20% onder de start van dit jaar. Dus het blijft een aandeel dat gewoon flinke tikken krijgt. En wie weet, in de toekomst kan dat dan echt nog wel veel opleveren, ja.
13: Je zei net, Stripe focust zich meer op die MKB'ers en Adyen meer op die grote bedrijven. Nou, dat is een keuze die ze een tijdje geleden ook al wel hebben gemaakt, geloof ik, bij Adyen, om meer op die grote bedrijven te focussen. Maar als je nu ziet dat zo'n Stripe daar toch best wel goede zaken mee doet, zelfs zo'n enorme overname misschien wel in gedachten heeft, is het dan niet toch goed voor Adyen om misschien toch eens te gaan heroverwegen, moeten we wat meer kleine bedrijven gaan zoeken?
15: Natuurlijk is dat onderdeel van de strategie. Net zoals dat Stripe, die probeert natuurlijk ook grote multinationals bij Adyen weg te kapen. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat dit soort bedrijven, die proberen zich te focussen echt op een core gebied. En tuurlijk moet dat gebied zo groot mogelijk zijn. Maar je hebt hier gewoon twee spelers die allebei naast elkaar heel goed kunnen bestaan, heel goede zaken kunnen doen. En in zo'n situatie waarbij Stripe al zoveel marktaandeel heeft, juist bij dat kleinere segment. Tuurlijk is het belangrijk dat Adyen dat niet helemaal in de steek laat, maar focus je op waar je echt groot en goed in bent.
11: Wat betekent dit voor PayPal? Want ze waren overnameprooi, nou worden ze waarschijnlijk toch niet overgenomen. Is het beter voor PayPal om zelfstandig door te gaan?
15: Nou ja, je ziet sowieso aan de beurs dat het voor de beleggers van PayPal zou het beter zijn geweest om wel overgenomen te worden.
11: En nu is de overnamefantasie er ook aan het uitlopen.
15: Ja, precies. Dus die grote daling die ze nu doorgaan, dat is natuurlijk iets wat die fantasie zat daarin. Dus voor de beleggers van PayPal denk ik dat het niet zo goed is. Voor het bedrijf zelf, ja, eerlijk gezegd denk ik dat een overname ook wel beter was geweest. Want Stripe is gewoon een heel modern bedrijf. Is een bedrijf dat vooruit loopt. Is een bedrijf dat visie heeft. En PayPal, ja, dat was ooit zo'n groot technologiebedrijf. Maar ja, je ziet toch dat het de afgelopen jaren meer en meer een beetje naar de achtergrond aan het terugtreden is.
11: Dan hadden ze dus gewoon deze deal moeten sluiten. Ze hadden ze gewoon moeten laten kopen, toch?
15: Ja, wat ik toch denk is dat het bestuur van PayPal, die heeft toch, ja, dat die hoge koersen van een paar jaar geleden, of van begin dit jaar, of van 10 jaar geleden, die hebben ze nog in het achterhoofd zitten. En dan is het heel lastig om een bod, ook al is het veel hoger dan de huidige prijs, te accepteren als het toch een stuk lager is dan wat het 1-2 jaar geleden was. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan vasthouden. En dan dus toch zo'n bod kunnen afwijzen, puur op basis van, oké, het was ooit hoger, maar ze hebben, dan moet ik ook bij zeggen, ze hebben wel goede kwartaalcijfers gehad, PayPal. En dat betekent ook dat ze daarmee weer wat sterker in de markt staan en daardoor misschien ook een hogere prijs kunnen vragen.
11: Maar ze leven nog een beetje in het verleden daar bij die directie.
15: Daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
11: Maxime had het net wel terecht over die strategie. Dus Stripe heeft gekozen voor het MKB, Adyen heeft gekozen voor die grote bedrijven. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet Adyen PayPal overnemen, want dan hebben ze gelijk toch wel meer kleinere klanten.
13: En het is toch al een partner, dus ze werken al samen. Het is niet moeilijk om het hoofdkantoor even te bellen.
15: Ik snap het idee, jongens, maar
11: jij ziet het niet gebeuren,
15: hè? Ik zie het niet gebeuren. PayPal is sowieso op dit moment qua beurswaarde, zelfs na die daling van gisteren, is het qua beurswaarde nog steeds meer waard dan Adyen.
13: Ja, maar ook niet groot dromen en ambitieus inzetten voor Adyen?
15: Je ziet het soms gebeuren dat bedrijven een groter bedrijf overnemen. Dus in theorie kan het. Maar ik denk dat het totaal niet past in de strategie die Adyen heeft. Want ik denk dat zij meer hebben aan een samenwerking met PayPal, zoals ze nu hebben, dan aan een directe overname. Zij zijn zelf heel erg gefocust op, wij willen technologisch willen we heel goed zijn, we willen moderne systemen hebben, het beste van het beste. En met een PayPal, ja, dat zie je dat toch dat het ietsje verouderd.
13: Maar ook als je dan zo'n samenwerking hebt en dat bedrijf, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Heb je dan wel heel veel aan die samenwerking? Of kun je dan beter zeggen, we gaan zelf even bepalen wat daar gedaan wordt?
15: Nou, het bedrijf gaat het helemaal niet goed mee. Dat is natuurlijk niet per se het geval.
13: Ja, maar
15: het is
13: meer de hoogtes zijn de groei die ver is achter ons. Ja.
15: Maar dat is het voordeel van partneren in plaats van aandeelhouderschap. Het maakt voor een Adyen maakt het helemaal niet uit hoe het met de koers van PayPal gaat. Als zij gewoon veel betalingen doen via het platform van Adyen, dan gaat het goed met Adyen, ongeacht hoe het PayPal gaat.
0: BNR Beurs.
13: We hebben het de afgelopen anderhalf jaar veel gehad over Amerikaanse bedrijven die vriendjes met Trump wilden worden.
11: Zo, ja.
13: Maar nu gaan ze juist de andere kant op, die bedrijven. Dat ziet de Wall Street Journal. Vooral techbedrijven die onder de loep liggen, zoals Meta, die doneren nu opeens ook miljoenen aan de Democraten. Maar ook bijvoorbeeld partijen als Paramount Skydance, die met die overname van Warner Brothers bezig is, en voorspelplatform Kelsey, die huren democratische adviseurs in. Ze zien de midtermverkiezingen aankomen en ze willen zich indekken voor de toekomst. Dat voorspelt niet veel goed voor Trump als die bedrijven nu al de miljoenen bedragen aan de Democraten aan het overmaken zijn.
15: Ja, het wordt dan een beetje een double whammy eigenlijk. Want ik zei het net al, met de hoge energieprijzen gaat toch al een beetje het sentiment weg van Trump en naar de Democraten. En dan als er ook nog eens meer geld die kant op gaat, dan kan het helemaal die kant op gaan vallen. En inderdaad, ja, Kelsey, al die Polymarket, al die betting sites, die zijn al meer en meer aan het kijken naar, oké, een democratisch huis plus senaat wordt best wel waarschijnlijk. En dan kan dat wel echt de Republikeinen gaan tegenwerken, ja.
13: Ja, de handelsoorlog deed hen niet van gedachten veranderen. De oorlog in het Midden-Oosten ook niet. Maar nu is dan de druppel dat de polls toch de andere kant misschien opvallen?
15: Ik denk eigenlijk dat het zo simpel is, ja. Dat ze gewoon echt kijken wie heeft de grootste kans om te winnen. En daar willen we het meeste op inzetten. Natuurlijk, ze zetten op beide kanten in. Ze doneren aan beide partijen. Dat ze altijd gewoon altijd winnen. Maar dat ze nu meer en meer naar die Democraten verschuiven, dat is puur op basis van de polls.
13: Ja, is dat opportunistisch? Want die techbedrijven die doen het met het idee dat ze misschien gespaard blijven als de Democraten meer macht krijgen. Maar zijn dat dan ook echt nuttige miljoenen die ze die kant op sturen? Of is dat verspild geld?
15: Ja, het verleden, resultaten uit het verleden, die zeggen helaas, in mijn persoonlijke mening, helaas, dat het wel werkt.
13: Ja.
15: En dat ze dus het niet zomaar over de balk aan het slingeren zijn. En dat ze dus echt gewoon met dit soort geld bepaalde regels gewoon in hun voordeel kunnen laten uitvallen. En ook al zijn dat regels die nu door de Republikeinen zijn opgesteld, dan kunnen die bijvoorbeeld in werking blijven onder de Democraten. Of andersom, dat de Democraten nu juist wat dingen terugdraaien die tegen ze hebben gewerkt. Dus ja, vaak zie je dat het wel werkt.
13: Ja, wie heeft het hardste nodig?
15: Ja, dat durf ik eigenlijk echt niet te zeggen. Ik denk dat het over de hele breedte, je ziet dat dit soort donaties, die zie je over de hele breedte, of het nou een bedrijf is in de farmacie, of een bedrijf in de techsector, of een bedrijf dat een groot boerenbedrijf. Allemaal doneren ze, allemaal maken ze dit soort donaties. En uiteindelijk zie je ook dat het aan alle kanten dan weer een beetje, dat er dingen teruggegeven worden in ruil daarvoor.
13: Ja, is dit ook een moment dat je als belegger misschien gaat opletten wie is zich waar aan het inlikken, wie is waar vriendjes aan het maken, en dan de pols in de gaten houden en kijken welke bedrijven je eruit moet pikken?
15: Ik denk dat je dan toch meer in het gebied van gokken komt. Misschien dat mensen dit wel eens hebben gedaan en hebben gekeken van oké, heeft het echt positieve impact, maar ik zou het niet aandurven.
13: Die donaties die blijven ook maar toenemen trouwens. Ik zag een afgelopen kwartaal $646 miljoen gedoneerd al. Een verplettering van het staande record. Moet je dat wel willen? Die bedrijven die de diepste zakken hebben, die het alleen maar voor het zeggen krijgen? Of moet daar toch echt wel iets meer wetgeving voor komen?
15: Ja, ik zou voor meer wetgeving zijn. Maar je weet dat in Amerika dat totaal niet gaat gebeuren natuurlijk. Dat is al heel lang zo, dat lobbyen daar gewoon er echt bij hoort. En ook met grote bedragen lobbyen. En dat wordt alleen maar meer. Je ziet dat er onder het volk in ieder geval wel wat meer reuring komt. Wat meer mensen die zeggen van, jongens, er moet meer naar het volk geluisterd worden en niet zomaar naar degene of de mensen of de bedrijven met de diepste zakken. Dus een beetje bij de Democraten zie je zo'n beweging zie je ontstaan. Maar ik denk niet dat er binnen nu en een paar jaar zomaar doorheen komt, nee.
11: Het is tijd om terug te blikken op de week. Eentje die begon met overnamegeruchten.
20: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
13: En het was weer eens zover, we moesten het over het Z-woord hebben.
21: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt.
13: Nederlandse beleggers die zien een AI-bubbel, maar ze blijven er wel gewoon in beleggen.
11: Al leek dat bij Nvidia aanvankelijk even anders te zijn.
22: Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald, de langste daling sinds 2022.
13: Er was gezonde spanning voor de cijfers, maar alles kwam goed.
23: Sees Q3 revenue $108 billion. Holy smoly.
11: En er waren meer mooie techcijfers. Zo mooi dat Jordi Beuving van de Aandeelhouder de zomer in zijn bol krijgt.
24: De software summit is begonnen.
13: Ja, Jordi werd wild van de cijfers van Salesforce. En wij ook. Die werden eindelijk weer eens beloond door beleggers. Dus had de CEO wat bewijsdrang bij CNBC.
25: Skeptics said customers are going to leave. Agentic use of the platform has surged 6 times. 6 times, Jim.
13: En de vraag was dus deze week, zitten we nou in een AI-bubbel? Nederlandse beleggers denken van wel. Het antwoord van grote vriend Mike Mulders is anders.
26: Je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is, dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn, want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen te positief.
13: Maar denk jij, Thomas, na die Nvidia-cijfers er nu anders over? Net was je redelijk positief, geloof ik.
15: Ja, ik ben nog steeds positief. En ook bij ABN, we hebben toevallig deze week hebben we onze wegingen van zowel aandelen als de IT-sector hebben we allebei verhoogd. Nou, dat doe je niet als je denkt van we zitten midden in een bubbel. Tuurlijk zien we risico's, die zijn er ook zeker. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenover staan waardoor we denken van ja, die bubbel die is er nu in ieder geval niet. En die groei die kan echt nog wel een tijd doorzetten. Je ziet wel wat eerste tekenen aan de horizon waarvan je denkt van oké, dat kan op een gegeven moment een bubbel gaan worden, maar daar zijn we nog niet.
11: En het was de week met de start van een nieuwe Mission Impossible, Operation Economic Outcast. De missie waarin de VS Iran gaat slopen in economische zin. Ja, bij onze jaarlijkse nieuws top 200 hebben we een slagzin. Geen hits, maar headlines. Financiën minister Scott Bessent heeft zich laten inspireren. Geen bommen, maar boycott, zegt hij. Hij roept andere landen op om mee te doen. Of nou ja, hij spoort ze zeer nadrukkelijk aan.
1: Economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power. No one is above the reach of US sanctions.
11: Een economische boycott, Thomas. Ja. Hoe gaat die eruit zien?
15: Ja, dat is nog heel onduidelijk, want het zijn hele sterke woorden, maar op papier staat er eigenlijk nog heel weinig onder de streep. Wat je wel al ziet, is dat Iran is al tijden een paria op het wereldtoneel. Iran wordt al tijden aan allemaal sancties gelegd. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe je dit nou nog meer en meer kan gaan doen. Wat je wel ziet, is eigenlijk de enige grote partij die nog niet door dit soort tweede rang sancties wordt geraakt, is China, de grootste handelspartner van Iran. En dat is denk ik wel wat te veel hooi op de vork voor de VS. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat ze daar echt heel erg veel werk van gaan maken. Denk meer woorden dan daden.
13: Nou, positief einde van de week dan toch nog. Dus we kunnen vrolijk ook vooruitblikken op de volgende. De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze 1,5 miljard euro mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
11: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 28 augustus. Wij danken Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je hier was op de vrijdag.
15: Leuk om er weer te zijn.
13: Hartstikke gezellig. En we hebben goed nieuws, want zondag dan hoor je hem weer in Beurs in Zicht. Ons cadeautje voor jou, mits je ons volgt natuurlijk in je podcast-app of op YouTube. Dus je weet wat je te doen staat. Tot zondag.
11: Tot zondag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Met

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig soepel door, maar er zijn helaas een paar uitzonderingen. Om te beginnen een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Leidschendam 9 kilometer en 30 minuten. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar het noorden van het land, daar is een spoedreparatie bezig bij Heerenveen Zuid. Op de A32 vanuit Meppel, daarom een file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ook een ongeluk. Tot 6 uur vanmiddag is er 1 rijstrook dicht. Vanaf Hoenderloo staat er 25 minuten aan file.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de 2e keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. Na de overstromingen in Nepal van de afgelopen week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's kromp bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar één ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
9: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
8: En dus welk bos?
9: Het bos aan de Lemelenberg.
8: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
9: Ja, ik was op vakantie in eigen land.
8: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
9: Nou, het was... De hei, ik heb het nog nooit zo erg gezien.
8: Oh ja.
9: Want echt zo verschrikkelijk.
8: En meer gewoon...
9: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dat is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje, een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
8: Klein beetje paars.
9: Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
8: Maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
9: ik. Ja, dat hoop ik.
8: Laten we het hebben over iets wat positiefs. Komen we er zo wel op hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie. Daar wil jij het over hebben.
9: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
8: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
9: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
8: Ja.
9: En ja, ik dacht, na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
8: Het is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen. Dat moeten we niet vergeten. Het is een flinke stap richting een duurzame energiesysteem voor ons allemaal.
6: The Green Quest.
8: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van den Hurk van Deltaris. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
10: Elk jaar dat het droog is, is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 1976 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel steil gegaan in de maanden dat het droog was.
8: Ja.
10: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
8: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
10: Het is echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
8: Ja.
10: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
8: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmte-koeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76, dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar, in de middeleeuwen, superheet.
10: Ja.
8: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
10: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
8: Mm.
10: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
8: Dus het nieuwe normaal eigenlijk.
10: Het wordt een nieuw normaal dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
8: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Ja. Dus het wordt echt extremer.
10: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
8: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
9: Ja.
8: Nou,
9: ja, en je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
10: De nieuwe grill.
9: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar met Deltaris en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
10: Ja.
9: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
10: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien wel een heleboel gebeurd.
9: Dus het was nog erger geweest
10: ja,
9: als
10: zeker,
9: we...
10: Zeker, okay. Maar we hebben... Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad in de jaren, eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water af zien te voeren, want anders dan stroomt het over.
8: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen.
10: Nou
8: toch?
10: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
8: Ja. Ja.
10: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna gewoon bijna niet te managen om beide extremen tegelijkertijd te kunnen...
8: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart. Okay, laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht. Dat was uitzonderlijk. Ja. Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
10: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
8: Ja.
10: En het zit bij de boer.
11: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Daar intern over, want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst. Ja. En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, nee. Oh my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
2: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
1: Ja.
2: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
1: Ja.
2: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
1: Dat was lekker op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
2: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is mooi.
2: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer.
1: Dus
2: het komt niet allemaal uit de niks.
1: Nee, die teneur wordt duidelijker. Ja. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders. Maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken. Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand. Ja. Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur. De droogte, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee ik denk altijd maar in termen van 2050 zo, dat is een leuke, wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen? Steeds meer doodhout in bossen, is goed voor de biodiversiteit. Ja. Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
2: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water. Mm-hmm. Ik denk dat er is. In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
1: Ja.
2: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. In Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je? Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
1: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
2: Er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
1: Dat vind ik goed.
2: Er zijn grote, heel veel maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik.
3: Mm-hmm.
2: Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub.
1: Ja.
2: En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
1: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
2: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken, je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten, mm-hmm. water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je echt een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport.
3: Ja, interessant.
2: Kijk, allemaal heel interessant.
1: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee.
3: Ja,
1: en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
2: Nou,
1: je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon op, dus verander maar een beetje.
2: Precies, maar eigenlijk we hadden het net over Peter Wenning. Hij heeft eigenlijk gewoon nog een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
1: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
2: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
1: En op het groeiparadigma.
2: Ja, ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar je
1: vind
2: kan
1: ik juist
2: wel
1: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
2: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
1: Ik ga eerst even naar Suze. Want ik heb jou gevraagd, dus toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
3: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten, tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden, en 2023, toen was het 19,3 graden.
1: Mm.
3: Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde, wat normaal 29 juni is. 4 weken eerder.
1: Ja.
3: Er zijn 5 regionale hittegolven geweest, meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is, als het boven de 30 graden is, dus 30 dagen

0: van 30 graden, kan je je toch niet inbeelden. Dat zijn we
1: echt
0: niet.
1: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
0: Ja, precies. Dus, ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al, het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
1: Zo erg is het. Ja. Jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens. Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
0: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Ja. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is, is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
1: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden. Ja. Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
2: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, zeg maar, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
1: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
2: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit, zeg maar, de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig.
1: Of en misschien een paar extra rampen.
2: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als het groene geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei net al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
2: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. Hè? En via beprijzing of via regelgeving.
1: Dat en wie onttrekt dat?
2: Nou, agrarisch, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus
1: papiermakers, ja, noem maar op.
2: Ja. Dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag, of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
1: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
2: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
1: een goede einde kan brengen. Ja.
2: Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
1: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
0: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat het, omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied. Met andere woorden, volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
1: Nou, nog een jaartje spannend, bedoel
0: je. Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
1: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
0: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoenen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
1: Hou eens op.
0: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag. Ja. Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoering.
1: Ja. Dat toch moeten.
0: Daar is natuurlijk van alles om te doen. Laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk en.
1: Dus het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste. Nou, ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Dat gaat in de miljarden lopen, denk ik.
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
1: Zal wel moeten.
2: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren. Nee. En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd. Ja. Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 75. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd. Mm-hmm. Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
1: En nu dus de radicale verandering. Want hiermee komen
0: want daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden als dit jaar. Nou, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
1: Ja. In de minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
4: Wow.
1: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
2: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt. Mm-hmm. We hebben een jaar of 5, 6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding die we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar.
1: Ja.
2: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, een groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
1: Nou, bij 1 wordt het al een probleem. Hoor.
2: Of het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming. Maar juist om het water tegen te houden.
1: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
2: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel door hebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning. En weet ik wat, internationaal moet je gaan praten met...
1: Het kan niet wachten.
2: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte.
1: Ja.
2: Om alles op de lange baan te schuiven. Nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten. En kost het je
1: en misschien
2: zo
1: wel sneller, hè, want onder druk raakt alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan... In Frankrijk stond alles in de hens, Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
2: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
1: Ja.
2: Laat ik het daarbij houden.
1: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon... Hier kunnen we in voorop lopen.
2: En vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
1: Ja.
2: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
1: Precies.
2: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
1: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
2: Natuurlijk.
1: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
2: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meeleven.
1: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
2: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
1: Oh.
2: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
1: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je erg zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltaris over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
9: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
8: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden helaas. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Er staat nog een file voor Leidschendam. 10 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Ook de A32, daar rijdt het ook langzaam richting Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen-Zuid. Ongeveer 10 minuten door een spoedreparatie. En tenslotte nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg zelf 10 kilometer en 15 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van de buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weeronline. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten, vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
13: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daar naartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
14: Dankjewel.
13: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
14: Wij zijn Diede Bauma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
13: Maruska, waar hebben jullie het goed gedaan?
15: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
13: En Diede, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
14: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
13: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
14: Ja, heel leuk.
13: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
15: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
13: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
15: 20 tot 35 hebben wij het over.
13: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
15: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
13: Ja, en wordt dat ook gezien of is het meer van we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
15: Steeds meer wordt het gezien, maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie. Hè? Want je mensen zijn je organisatie.
13: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
15: Precies.
13: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
15: Nou, we komen een organisatie in, kijken waar het goed gaat. Gelukkig gaat het vaak ook goed, op bepaalde punten. Maar we kijken vooral aan welke knoppen kunnen we draaien, zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen young professionals, dat is onze core. Mm-hmm. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
13: En wat doen jullie dan met die young professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
15: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
13: Leren werken?
15: Leren werken, zeggen wij eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl het heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
13: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer je toch op je werk? Of...
15: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk. Ja. Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak? Ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start? Ja. Zodat dat ook voor je toekomst beter
13: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met weerbaar zijn? Wat is dat dan?
15: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Mm-hmm. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij. Mm-hmm. En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
13: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
15: Maar niet te vroeg.
13: Want
15: het is ook geen teletubulant. Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
13: Ja, oké. En waar de organisatie heen wil.
15: Er zit een wisselwerking in.
13: En is het dan ook jongeren leren of young professionals leren van, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Of ik vraag me gewoon af wat je dan
16: wat voor handvatten je krijgt als jong professional?
15: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Ja, dat soort dingen.
16: Oké. Wie zijn jullie klanten?
17: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche. Mm-hmm. Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
16: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
15: We zijn met z'n tweeën gestart, maar inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
16: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
17: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
16: Zou ik ook zeggen, ja.
17: Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
16: Waar begint het mee ongeveer?
17: Rond de 15.000.
16: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
17: Nou, was het maar waar. Nee, dan groeien we er zeker naartoe. Okay, ja. Okay. Nou ja, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Ja, soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag. Ja. En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
16: Kun je iets zeggen over omzet?
15: We draaien vanaf de start break-even. Ja. Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
16: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen, de Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
17: Ja,
16: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan,
17: ja,
16: of niet?
17: Zeker.
16: Want waar werkten jullie in de media?
15: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators. Mm-hmm. Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
17: Ja.
15: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
16: Geen idee.
17: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
16: Ja.
17: Wie is de beste vrouwelijke YouTuber?
16: En daar kwam je gewoon toevallig in de gang
17: tegen?
16: Nou,
17: nee. Want ik deed daar de productie van. Toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
16: En toen klikte het, begrijp ik.
17: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant op gerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo werd ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
16: Nou, klinkt als een leuke baan allemaal.
17: Heel leuk, heel
16: maar
17: fantastisch.
16: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want... volgens mij was er stress.
17: Heel veel.
16: Ja.
17: Behoorlijk. Ja.
16: En vertel even dat moment. Of die momenten, kan ik me voorstellen.
17: Nou, bij mij is het echt. Ik kan echt één moment echt nog voor me halen. Wanneer voor mij echt de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
16: Oh.
17: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden, maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daar in staande moest houden. En je ging maar. En de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
16: Was je vaste dienst of was je freelancer?
17: Freelancer.
16: Oh ja, dus dan moet je ook door, hè?
17: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vang. Net als nee. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
16: Nee, precies. Ja, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokken je mee.
17: Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen. Je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. Maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
16: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders? Of moest dat nog even landen?
17: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld. Van joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moet stoppen. En het... Voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest dat alles on hold werd gezet.
16: Alle
17: in de fysieke evenementenwereld.
16: Ja, precies, ja.
17: En toen kon ik ook on hold en ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen en echt eens gaan denken, hey.
16: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
17: Dit gaat helemaal niet goed. Nee.
16: Wat was dat voor jou, Diede?
15: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
16: Mm-hmm.
15: Dat was ook een 24/7 job.
16: Het manager van Calvijn.
15: Ja, was geweldig. Ja. Was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
16: Mm-hmm.
15: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
16: Ja.
15: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
16: En waar bleek dat dan uit?
15: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. Mm-hmm. We gingen in belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
16: Het lukte gewoon niet om na te denken.
15: Nee, de emotie nam het gewoon over.
16: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten. Mm-hmm. Ja. Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik niet meer aan mijn hoofd. Ja. Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment dat je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie? Was dat er bij jullie?
15: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
16: Ja.
15: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
16: Ja.
15: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
16: Ja.
15: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
16: Even terug naar die, wat jullie zeiden, de fout die we onder andere hebben gemaakt, is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen die je vertel.
15: Als je start, nee, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle business coaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
17: En, dat is niet normaal.
15: Dat
17: is niet normaal.
15: En begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begonnen we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
16: Bla, bla.
15: Ja.
16: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit, dat moet je betalen, toch, een business coach?
17: Zeker.
16: Dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
15: Zeker.
16: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
17: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
16: Maar even de...
17: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
16: Oké.
17: Ja.
16: Zo, oké.
17: Ja.
16: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
17: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal, maar we hebben er wel, denk ik, 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
16: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuur verdiende geld aan adviseurs uit te geven.
15: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
16: Nee.
15: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, maar de mensen om ons heen.
16: En waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
17: Ja, het is toch, denk ik, zet je de juiste stappen. Hè?
16: Want je wilt een soort zekerheid hebben.
17: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een business coach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen, in plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
15: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
17: Moest meteen kloppen.
15: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, en alles.
16: Ja.
15: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is.
17: Ja.
15: Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
16: Ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
15: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten toch weer aanpassen.
16: Maar, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik?
17: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
16: Ja, oké. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
17: Ja.
15: Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
16: Ja.
15: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
16: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen, potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
15: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed. Mm-hmm. Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen. Mm. Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
17: Het gedachtegoed is wel hetzelfde.
15: Ja. Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
16: Ja. Je zette het neer van...
15: Opgeladen, batterij.
16: Ja, opgeladen, lekker, et cetera.
15: Daar gaat het niet om. Het gaat
16: om beste, daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
17: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf. Ja. Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek. En toen moesten we de vertaalslag maken naar... oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen. Mm-hmm. Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
16: Ja.
17: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
16: Vind je af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
17: Ja.
16: Dus soms dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat. Ja. En dan gaat je puzzel ergens in. Die, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
15: Dit is zo herkenbaar.
16: Toch?
15: Ja.
16: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje?
15: Ja, en door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
16: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
17: Even denken hoor.
16: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
17: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting...
16: Waar gaat het dan mis?
17: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
16: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botste de...
17: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik eigenlijk. Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
16: Nee.
15: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen. Ja. Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
16: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
17: Een uurtje en dan zijn we klaar. Ja.
16: En dat is lekkere omzet. Natuurlijk. Ja. Well, je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
15: Nee, uiteindelijk. En dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel.
16: Ja.
15: Dat je daar als organisatie.
16: En zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
15: Vinden we nog wel eens lastig. Moeten we wel steeds meer doen.
16: Ja.
17: Ja. We zeggen wel als een
16: vaak
17: vorm.
16: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
15: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
16: Ja,
17: dat doen we wel.
16: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
17: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
16: Mm-hmm.
17: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, oh, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
16: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
17: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefst had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. en bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
16: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes...
17: Pas op de plaats.
16: Pas op de plaats,
17: ja, en dat
16: een
17: vind ik
16: Google
17: lastig.
16: Form. En,
17: ja. Nou, gelukkig geen Google Form meer. Daar zijn, die fase zijn we voorbij.
16: Goed
17: we zitten in fase 2. Ja, ja, ja, we zitten in fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je
16: en waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
17: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering, dat wij heel erg wat erin gaat, gaat eruit. Dus dan moeten we ook kijken, oké, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
16: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, al het ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je, je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet iedere ondernemer dat dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
18: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud.
16: Maar dat was het hele idee.
18: Ja.
16: Om dit bedrijf te beginnen. Ja, want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
18: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil waardoor wij echt wel een hele... Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet. Ja. En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
17: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen, oké, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
16: Ja.
17: Dat is wel heel fijn.
16: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op
17: ongelooflijk hoe
16: op
17: dat werkt.
16: Energieniveau.
17: Ja, ja, ja, ja, ja.
18: Maar het is wel, ja? Ik vind het wel hilarisch, want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen... Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
16: Ja.
18: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn en laten zien dat het dus wel
16: en
18: kan.
16: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
18: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus we
16: het klinkt te vaag.
18: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je zei het er, je kan alle kanten op.
16: Ja.
18: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
16: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
17: Voor mij was het wel... Durf te vertrouwen op het proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je een heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen. Dan moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
16: Diede, wat zijn de ambities?
18: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar young professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Recharge Club?
16: Oh ja.
18: Dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar young professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
16: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
17: Go before you're ready.
16: Ah, ja, dat is een mooie.
17: Ja.
16: Dat zegt alles, hè?
17: Dat zegt eigenlijk
16: gewoon gaan, voordat je...
17: Durf te vertrouwen en ga ervoor.
16: Niet voor perfectie gaan, goed
17: Precies.
16: is goed genoeg.
17: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid. Ja.
18: Dat is onze belangrijkste les. Ja.
16: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen. Opstaan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
20: Mr. B repeats.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er meerdere bijzonderheden te melden onderweg. Allereerst een ongeluk bij Houten op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Vanaf Hagestein een file van 25 minuten. Ook de afrit Houten is niet te gebruiken. Verder een ongeluk op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Daarom een file van 20 minuten tussen Heerde en Epe. 3 kilometer in totaal. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Sliedrecht 6 kilometer en een kwartier extra. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van de buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig, met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Meindert Schut.
16: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, VBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
17: Dankjewel.
16: Leuk dat je er bent. Laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn crypto-summit. In een afsluitende toespraak, duurde vrij lang trouwens, ik heb hem helemaal uitgekeken, benadrukte Trump onder meer dat Amerika de leider van de crypto-wereld is en blijft, moet blijven, en dat de politiek tempo moet maken met de Clarity Act. Nou, vorige week woensdag was dus zo'n beetje de hele financiële sector op bezoek in het Witte Huis voor die crypto-bijeenkomst. Kunnen we even een namenlijstje langsgaan? Wie waren er allemaal aanwezig?
17: Ja, klopt. Het was in de Roosevelt Room woensdag 19 augustus. En vanuit de crypto-sector eigenlijk een hoop CEO's. Kopstukken van Coinbase, Brian Armstrong. De Winklevoss-tweeling van Gemini. Ook wel bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC. Dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Market Calshi, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
16: En is daar nog een reden voor aangegeven?
17: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom...
16: Nee, dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
17: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast crypto-partijen. Dat laat wel echt de regering laten zien dat tokenisering, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain-infrastructuur, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
16: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Wat was zijn doel?
17: Ja, politieke druk uitoefenen. Je noemde het al, die Clarity Act. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels, roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten, broederlijk te zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering van een Innovation Advisory Committee gepland. Dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
16: Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd. En dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act, Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen, een grootschalige Bitcoin-investering door de Amerikaanse overheid. Werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
17: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk, dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen, dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet, mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van we wachten op het congres naar anders bouwen we er wel omheen.
16: Precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
17: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral...
16: Zelfs dat hij mede daardoor de verkiezingen heeft gewonnen.
17: Zeker, ook ja. En het eerste deel van dat plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Nou, die is er wel doorheen gekomen. Ja.
16: Dat ging naar zichzelf vernoemd, hè?
17: Ja. Maar dat ging specifiek om die stablecoin-regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En ja, hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden en de rest van de wereld. En de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken. Het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. He, dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden de cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus ja, je weet niet wat de regels zijn. Maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je boek. Nou, en naast het duidelijk maken van die regels komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
16: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
17: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven en tokenization stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een start-up exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna tot $75 miljoen mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Hebben dus niet een volledige IPO of iets ergens in die zin met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de safe harbor provision, de veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect, dus via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vastzit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Ah, en dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
16: Nou, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige Bitcoin-reserve door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij er toch een beetje voorzichtig in.
17: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar ja, dat kan hij helemaal niet zelf. Ja. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
16: Signaalpolitiek moet je het überhaupt ook al willen als land, hè? Om zo'n
18: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Hè. Ja. Op dit moment, ja, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl je natuurlijk een token op de blockchain hebt, nou, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin zien. En die voorspellingsmarkten, ja, dus platformen waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
3: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is. Hè? Nou kunnen we ook kijken, ja, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
2: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
3: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
4: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. Working very hard on that.
3: Toch even Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
2: Ja, het is op dit moment het werelds grootste gedecentraliseerde platform voor perps. Nou, en perps, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, Bitcoin, olie, de S&P, maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
3: Ja, ja.
2: Derivatenhandel. Maar het bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoeden in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. En ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op crypto-derivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
3: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
2: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, officieel. Omdat ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ja, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
3: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
5: Hey, hallo.
3: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijd lang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
5: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury, de Amerikaanse schatkist, eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had.

0: Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken. En dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. En ja, zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is ja eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
1: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
0: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging, omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat risicomarkten helemaal niet omhoog gingen. Nee. De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
1: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
0: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan, je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
1: Ja, nou, dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is?
0: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Amdax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar ja, het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bearmarkt achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
1: Ja, nee, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het flink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
0: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
1: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze cryptowet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Hè. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
2: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk Clarity duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investeringscontract in een bedrijf zijn. Dus daar waar je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Ja, ja. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
1: Ja, precies. Oké. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Hè? Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
2: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedurele motie om te zeggen, nou, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
1: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
2: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben zeven
1: Democraten
2: nodig. En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
1: Nee, want waar staan we nu?
2: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen de borst. En Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de Democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteits- en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto
1: heeft. Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, Democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is. Hè. Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
2: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van de democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
1: Ja. Ja, dus het is echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
2: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja. Hè? Na deze stemronde krijg je het reces. En daarna heb je al de midterms. Ja. En in de midterms, dan is het niet het moment voor Democraten en Republikeinen om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
1: Maar goed, je kunt ook wel zeggen, als er nu 7 Democraten mee gaan stemmen met die cloture vote, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act. Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
2: Absoluut. Dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat hij er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat hij er dit jaar kan komen.
1: Ja. Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van de, want we hebben nu over de politiek gehad. Nou, daar ligt een deel natuurlijk, maar bij de markt ook. Heb je een idee wat de voorkeur van de markt is? Gewoon één zo'n overkoepelende wet via die Clarity Act of losse regels via toezichthouders CFTC en de SEC?
2: Ja, de voorkeur heeft natuurlijk altijd wel echt een wet. Zowel dus Selig als Atkins en Armstrong die hameren echt publiekelijk op dat een wet natuurlijk echt meer rechtszekerheid, investeringsbereidheid oplevert dan van die, dat noemen ze dan agentschapsregels. Maar ik zie ook wel dat heel veel partijen toch ook wel dat plan B dan prima vinden. Ja, ja. Dat betekent wel dat er Trump's termijn, dus nog 2 jaar lang, in ieder geval wel regels zijn om verder te kunnen.
1: Ja, precies.
2: En dan is het inderdaad hopen dat dat ook een soort president schept voor de volgende president om dan te zeggen, nou laten we die regels verbeteren of een stapje verder gaan.
1: Ja, precies.
2: Dus het geeft in ieder geval 2 jaar runway om zo
1: maar te doen. Ja, maar goed, dan moeten ze wel tot dat plan B komen natuurlijk. Ja. Want is daar al enige duidelijkheid over hoe ze dat denken te gaan vormgeven?
2: Ja, dus daar zijn inderdaad, wat ik al eerder noemde, ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Ja. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
1: En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Waardoor het misschien wat meer democraten zeggen van in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
2: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen de democraten, nee, het moet gewoon echt meer zijn. Okay. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
1: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend, die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden, zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
2: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
1: Wat leuk.
2: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Nou, rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
1: Tegen de Nederlandse Bank.
2: Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in.
1: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
2: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
1: Daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en een kwartier. En de Duitse grenscontrole veroorzaakt file op de A76 in het zuiden van het land. Vanaf knooppunt Kunderberg nu een half uur extra.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïense hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. Een Nederlandse wandelaar is verdronken in de Italiaanse Alpen, meldt de krant La Stampa. Bouwvakkers hebben gezien hoe de man van 35 had geprobeerd een rivier over te steken, maar erin was gevallen. Later bleek uit identificatie dat het om een Nederlander ging. Zijn zus had hem woensdag als vermist opgegeven. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
14: 5 jaar lang al het geweten van Bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vast Goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruyter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
1: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
14: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
1: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt...
14: Even terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
1: Gewoon de hele terugreis.
14: Lekker, alleen maar vastgoed.
1: Kinderen blij, ja, leuk joh.
14: Ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenen villa aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
1: Nou, het interessante was, er zijn dus 2 villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers blijkbaar.
14: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
1: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen was het commentaar van de rechter, die dus bij 1 villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Maar ja, die zijn er nog niet uit overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt. Als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje. Ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd. Ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
14: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg. Dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
1: onze
14: wordt
1: auto's, niet... Nee, onze auto's worden
14: mijn,
1: nooit
14: mijn
1: genoeg.
14: Kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, ja, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 ja, extra, waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, ja, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, het is toch exemplarisch?
1: Die komt niet naar de zitting van de Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van 1 iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen, gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon iemand moeten zeggen, hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten te
14: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
1: Ja.
14: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
1: Ja.
14: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
1: Als je zelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat één iemand dit kan doen. Ja. Zit er geen financieel verhaal aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
14: wordt afgekocht.
1: Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
12: Vastgoed gezocht.
14: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
15: Dankjewel.
14: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
15: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
14: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
15: Met veel vastgoedmensen. maar ja, het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van waar kunnen we elkaar vinden. Hè? Ik geloof er heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
14: En eigenlijk wat als samenleving bedoel je?
15: Gewoon als mensen onder elkaar. Wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag van hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
14: Maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
1: Ja, tuurlijk.
15: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. En die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
14: Ja, dat is wel interessant dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Alkemade op, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
15: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Hè, dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen, dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet, welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
14: Maar vond je dan ook dat, als we dan 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij het programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
15: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen.
14: Door de ruimtemakers of de planmakers in de raad?
15: In ieder geval door de politiek. En

0: meest actief was, ja, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Hè. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig.
1: Ja, dus je zegt, ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in de bedrijventerreinen. Of misschien meer distributiecentra. Omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
0: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Hè. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat we, zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. He, dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. He, dus er ligt een relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Hè. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee
1: maar komt,
0: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
1: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
0: Precies dat.
1: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
0: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer, is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden, waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang tegen gaat werken.
1: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
0: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
2: Even vertellen, welke was makkelijk bereikbaar?
0: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Hè, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg, ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Hè. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de nood aan ruimte. Hè. Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen. Die
1: maar dat was natuurlijk
0: spelen.
1: Een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruit kijken en eindelijk kwam er weer een nieuwe nood aan ruimte.
0: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is, als het gaat om welvaart, maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn, dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen. En dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverkennend wordt.
1: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
2: Mona
1: Keijzer stond wat meer op afstand.
0: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij kon die leuk haar ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over, nou, over de woonopgave. Ook over de, ja, alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
1: Terug, toch nog een keer de diepte in naar het concrete.

0: je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
1: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is, ja, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. En dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen niet alleen toen, hè, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, hè, overigens net als in de toeslagenaffaire, een klap van de molen meegekregen. En dat resoneert misschien ook wel de komende...
0: Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
1: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. Dus NL Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe dorp en steden worden versterkt. Hè? Dus wat dat betekent, al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
0: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
2: Hallo.
0: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk nadat u stopte?
2: Jawel, een beetje van afstand.
0: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
2: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van VROM en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat het geschuif en het de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
0: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
1: Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
0: Het is complexer is geworden.
1: Ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met 4 ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
0: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
2: Ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
0: Ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
2: Jazeker.
0: Op welke manier?
2: Het gaat allemaal erg langzaam. Er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is nou niet heel veel in veranderd.
3: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukt het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt het nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
2: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
0: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
2: Nee hoor, je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ik denk dat een Rijksbouwmeester, de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
0: Dank u wel, Nels Krouwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
2: Dankjewel.
0: Niet alleen veel bouwen, maar ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
5: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 Amersfoort-Utrecht staat erbij. Vanaf Den Dolder, 10 minuten oponthoud. En dan het zuiden van het land, de Duitse grenscontrole. Op de A76. Je hebt nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. Uitzonderlijk noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee, op de grens tussen Duitsland en Zwitserland. In het zuiden van Duitsland raakten bijna 200 woningen en gebouwen beschadigd. Er werd orkaankracht 12 gemeten en zware windstoten rukten daken van huizen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trump's heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
10: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
9: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
11: Dag Bernard. Ja.
9: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
11: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop, gevechtsvliegtuigen. Ja. En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien, zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
9: Ja. En geen gevechtsvliegtuig, dat is opmerkelijk.
11: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
9: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja,
11: en de tanks die we ook niet zien.
9: Die we ook niet zien, dus dat zien we allemaal niet. Nee, dat geeft toch ook te denken.
11: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid en voor getraind zijn.
9: En misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen, ook nog niet doorgaat
11: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, dat was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, zo werkt het niet in deze oorlog.
9: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
11: Ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is, behalve aan het front, waar eigenlijk geen terreinwinst, geen terreinverlies. Af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin dat te raken. Maar ook alle logistieke hubs, zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne, dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen en om de Krim helemaal af te sluiten. Dus je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
9: Ja, allemaal onderdelen van een soort Lego.
11: Van een grote plan.
9: Eén dingetje was schiepen nu te binnen. Je noemde dat de wateren in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, 1936. Maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
11: Dat gaat over de doorvoer door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn, daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel uitleg, de kern van dat verdrag. Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen. Dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
9: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
12: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Als die winter streng wordt in Oost-Europa, dan heeft dat bijvoorbeeld in Rusland de consequenties dat er benzinetekorten zijn. Er wordt nu al geïmporteerd uit Kazachstan en India. De grootste schade zal denk ik wel voor de bevolking in Oekraïne zijn. Want we hebben eerder al in de winter gezien energieinfrastructuur die onder druk staat. Maar men vreest ook voor waterleidingen en riolering, dat die door het gebrek aan luchtafweer, dat dat een heel groot probleem wordt. Dan wordt het gewoon onleefbaar in delen van de Oekraïne. En natuurlijk, er is westerse steun, maar je hebt ook repair parts nodig. Je hebt spullen nodig. Je hebt ook dappere Oekraïners nodig die dan telkens dat allemaal weer oplappen. Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slechter voor staan in aanloop naar die winter.
11: Ja, en ik vrees ook niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorziening en voor de rioleringen.
12: Ja.
11: En als de riolering straks stilkomt, ja, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
12: en
11: allemaal.
12: En één ding nog goed om kort aan te vullen. Beide landen weten alles van elkaar.
11: Ja.
12: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ja. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
9: Ja. Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kennen de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
12: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
9: Ja. Okay.
11: En het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
9: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
12: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
9: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Dat was het grootste aantal doden waren Belarus. Dat is waar. Geert-Jan nog. Je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
12: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilden dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
9: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging, hè? Ja.
12: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen. En ook oproepen aan de commissie om daadwerkelijk nou eens werk te maken van hoe het wel kan. Dus we weten allemaal, er zijn discussies over, is het dan diefstal als je die Russische tegoeden van Rusland zou afpakken? Maar er zijn andere juridische geitenpaadjes en die weg moet de commissie gaan bewandelen. Dat zegt een aantal Europese landen. Ik verwacht ook later vandaag of anders morgen een brief. Zo heb ik uit de wandelgangen begrepen, waar ook dan de handtekening van Nederland onder staat, melden diverse media op dit moment. Onder initiatief van de Zweden. Die willen die kar trekken. En er speelt nog één punt bij Bernard. Landen in Noord- en Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee.
9: Ja, Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed. Waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
11: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezegging heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakt, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakt. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
12: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde. Ja, hij zei, ik moet nog overleggen.
11: Ja. Ja. En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat die zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik het zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven van Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? Ja, dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin, want die Oekraïners, ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarssysteem.
13: Precies, ja.
11: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots. Ja. Dus ja. Ja,
13: en als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch?
11: Absoluut, ja. Vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot-systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
13: Ja, en die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
11: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf verzwakt. Ze durven niet meer aan te vallen. Het is al heel lang betrekkelijk stil in rondom de Golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Er zijn geen echte aanvallen meer, omdat Amerika dat ook niet durft, volgens mij. En dat is eigenlijk ook heel slecht nieuws voor ons, want dat betekent dat de afschrikkende werking van Amerika, die ons altijd veilig heeft gehouden, dat is eigenlijk de basis van de NAVO, hè? Afschrikken, dus ze worden niet aangevallen. En afschrikken doe je door sterk te zijn. Ja, als onze belangrijkste afschrikker niet meer sterk is, dan is de afschrikking weg. En dat is niet alleen vervelend voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En ja, want beseffen we dat wel?
13: Dat is de basis van elke doctrine, ja, afschrikking.
11: Absoluut.
13: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Mulder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
14: The first message that I am getting loud and clear from the president and from all of our colleagues here in Ukraine is that it needs more help to protect its people and to protect its skies right now, and particularly to get them through the winter that lies ahead.
13: Dat was de Britse premier Burnham. We hadden het net al over hem tijdens de vergadering van de Coalition of the Willing in Kiev deze week. Patrick, Burnham heeft Oekraïne toestemming gegeven om Storm Shadow raketten te gaan bouwen. Hoe belangrijk is dat?
11: Nou, die Storm Shadow raketten, die moet je onder een vliegtuig hangen. Daar hebben ze er al een heleboel van gehad. En ook de Franse variant, de Scalp is dat. Kan je 250 kilometer in de diepte aanvallen. Het is een kruisraket die je vanaf een vliegtuig lanceert. Wat Oekraïne eigenlijk wil, is nu ze te weinig bescherming heeft tegen ballistische raketten, niet meer de raketten uit de lucht kan halen. Wat doe je dan? Je probeert de raketlanceerders te raken. En dat kan je doen met een Storm Shadow. Die kan behoorlijk ver komen. Dat betekent dat je mogelijk die lanceerinstallatie kan raken. Je moet dan wel de goede informatie hebben. Je moet tijdig kunnen reageren. Maar dat is een van de alternatieve strategieën om je veilig te houden.
13: En moet die dan aan een F-16 bijvoorbeeld?
11: Ook met de MiG-29.
13: Ja, maar aan een gevechtsvliegtuig.
11: Ja, hij moet wel aan een gevechtsvliegtuig.
13: Ja.
12: Ik denk dat er toch wel mensen zijn die zich afvragen, wat we eerder al aanstipten, er is zo hard gelobbyd voor die F-16's, die zijn ook vrijgegeven. Waarom horen we zo weinig over wat die F-16's daar doen? Omdat we wel de verhalen horen dat Oekraïne in hoge nood zit als het gaat om luchtafweer.
11: Nou, de F-16's worden wel ingezet, hoor, maar boven Oekraïne zelf, en met name in het binnenland en in het westen. En de F-16's zijn ook heel erg succesvol in het neerhalen van kruisraketten. Nou, dat is iets anders dan een ballistische raket. Is makkelijker neer te halen, heeft een vluchtprofiel. Daar wordt die F-16 wel goed voor gebruikt.
13: Wat voor bommetje gebruik je daarvoor? Wat hangt er daarvoor aan die F-16?
11: Een lucht-luchtraket, bijvoorbeeld een Sidewinder of dat soort
13: dingen. Dat zijn niet de allerduurste wapens.
11: Nou ja, een paar ton, hoor. Ja. En hittezoekende raketten zijn dat. En En daar is die F-16 wel heel goed geschikt voor. Maar ook de Oekraïners durven niet te ver richting het front te gaan met die F-16, omdat ze weten dat de Russische afweer ze uit kan schakelen. Dat is ook al een paar keer gebeurd.
13: Ja.
11: Maar ze zijn wel degelijk effectief, maar nog niet in die offensieve rol, alleen in de defensieve rol.
13: Ja. Geert-Jan, er wordt gesproken over de SAMP-T.
12: Ja. Ja. Patrick had het er net al over, dus er wordt zeker over gesproken.
13: Ja. Hoe staat het daar nu mee?
12: Nou, dat er nog steeds discussie is, maar dat kan Patrick denk ik beter beoordelen, of de SAMP-T nou kwalitatief net zo perfect is als de Patriot. Of die accuraatheid 100% is of 95%, hoe je dat kan vergelijken. Feit is wel dat Oekraïne weet, ja, als die Patriot-raketten niet komen, dan moeten we naar de Europese systemen of zelf een systeem ontwikkelen. Patrick had het over het Vrija-systeem. Dat is een samenwerking tussen Oekraïne en een aantal Europese regeringen en het bedrijfsleven om een Oekraïense luchtafweersysteem te ontwikkelen. Ik las in de Oekraïense pers dat dat voor volgend jaar op de planning staat. Wel dat er al een raket van Firepoint, een groot bedrijf, is ontwikkeld dat dit najaar op de markt komt. Die kun je als luchtafweerraket inzetten, maar dan hebben ze nog niet het systeem. Dus dan zouden ze die als ballistische raket met een kort bereik eventueel kunnen inzetten. Maar wat we in dit gesprek moeten benoemen, voordat we met nog meer termen gaan strooien, alles kost tijd.
11: Zeker.
12: En tijd hebben de Oekraïners eigenlijk niet in aanloop naar deze winter.
11: Ja, maar je haalt even twee dingen door elkaar heen. Het Vrija-systeem is ook een Patriot-analoog.
12: Ja.
11: Maar Oekraïne is ook bezig met een eigen ballistische raket.
12: Zeker.
11: Dat is dus een offensief wapen. En die Vrija antiballistisch is een defensief wapen. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
12: Ja, ik dacht dat ze verschillende raketten bij Firepoint aan het ontwikkelen waren.
11: Ja, Firepoint maakt een heleboel soorten raketten. Maar goed,
13: en even voor de duidelijkheid. Zullen we maar zeggen, gewoon een raket die vliegt parallel aan de aarde. En een ballistische raket schiet je de ruimte in. Ja. En dan komt die weer terug.
11: Correct, ja. Correct. Ja, het is verschil tussen een kruisraket en een ballistische raket. En een ballistische raket kun je zelf inzetten om doelen bij de tegenstander te raken. Maar je hebt wel specifieke technologie nodig om terug te komen op de SAMP-T en de Patriot. En wil je meest effectief een ballistische raket vernietigen, dan doe je dat zo hoog mogelijk in de atmosfeer met een kill vehicle. Ja, sorry voor mijn Engels, maar dit is nou helemaal zo. Dus je gaat niet in de buurt van de raket een explosie veroorzaken, wat de meeste luchtdoelraketten doen, want dan breng je hem alleen maar uit koers en dan weet je nog niet waar zo'n raket landt. Maar je probeert echt de kop van de ballistische raket te raken. Ja, dat is specifieke technologie, dat zit in de Patriot Pak 3 raket. Dat zit ook in de SAMP-T New Generation.
13: En in de boek?
11: In de boek, nee, dat was een nabijheidsexplosie. Ja. Dat kon je zien aan die cockpit.
13: Die hebben ook andere raketten. En die, volgens mij lijken die een beetje op wat je
11: zegt. Dus boek is een luchtverdedigingsraket, ja, die inderdaad in de buurt van een vliegtuig explodeert. En het liefst in de buurt van de cockpit, zo zijn die dingen geprogrammeerd. Zodat de vliegtuigbemanning in ieder geval het slachtoffer is en het vliegtuig niet meer bestuurbaar is. Goede ontwikkeling allemaal, maar het kost allemaal tijd. Volgens mij heeft Macron net toegezegd versneld twee SAMP-T-systemen te leveren aan Oekraïne. Of dat het allernieuwste is of niet, dat weet ik niet helemaal. Ik denk het wel, want die moeten nog gemaakt worden. En die allernieuwste SAMP-T-systemen, ja, die zijn eigenlijk net zo effectief als de Patriot. Het is zelfs een mobiel systeem wat nog sneller is op te zetten dan de Patriot-systeem. Alleen er kunnen wat minder launches technisch aangehangen worden. Dus je hebt wat minder raketten om weg te schieten in één keer. Maar wel 48.
12: Nou, ja, en het is zo urgent omdat Rusland, zo weten we via de Oekraïnse inlichtingendiensten, dus niet uit Russische bron, maar Oekraïne zegt Rusland produceert meer en meer ballistische raketten. Laat zelfs de ontwikkeling van de supersonische raketten Kinjal dus wat achter. Die parkeren ze even, zodat ze materieel, componenten, brandstof, dat kunnen gebruiken voor die ballistische raketten. Omdat die nou eenmaal nu, ja, die terreur in Oekraïne het makkelijkst veroorzaken. Want daar kan de huidige luchtafweer niet tegenin.
13: Ja, ik heb nog één vraagje. Dat gaat over de leveringsperiode. Hebben we er steeds over. Het kost tijd om die dingen te maken. Als je praat over licentie, moet je fabriek bouwen en die doet dan misschien ook wel een jaar over de productie van zo'n hele nieuwe lijn raketten. Brekelmans minister van Defensie was, toen kwam hij op een bepaald moment, kreeg hij de vraag: waarom koop je wapens in Israël? En toen was zijn antwoord, dat is heel simpel, er is nu een wettelijke verplichting aan de minister van Defensie om 2% van het bruto nationaal product uit te geven. Ja. Als ik het in Amerika bestel, krijg ik die centen gewoon niet kwijt. Als ik het in Israël bestel, heb ik ze over 2 maanden in huis. Is dat iets wat een rol speelt, dit denken? En zit daar misschien ook een oplossing, los van alle politieke kanten?
11: Nederlandse Defensie heeft ook de plicht om minimaal 50% van de uitgaven in Europa te doen. Het liefst in Nederland, maar in Europa. Dus dat moet je ook meewegen. Ik denk dat Zelensky dolblij zou zijn als die uit Israël het RO2-systeem, dat is ook weer vergelijkbaar met de Patriot, RO2 en 3-systeem zal krijgen. Maar dan moet Israël weer toestemming vragen aan Amerika, want dat is samen met Amerika ontwikkeld. Gaat dat komen? Zelensky denk ik dat hij dat niet uitmaakt. Wij hebben natuurlijk ook nog ons moreel afwegingskader in hoeverre willen we Israël steunen. Wat daar gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Wil je dan verantwoordelijk zijn voor een geldstroom richting Israël? Dat kunnen wij ons veroorloven, die discussie. Maar die kan Zelensky zich natuurlijk niet veroorloven. En ja, dat hij daar mogelijk die raketten van het aerosysteem wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dan moet je nog wel. Het gaat allemaal niet snel. Ik weet, trouwens, Israël is ook een beetje door de voorraad aan het heen raken, want die hebben ook heel veel weggeschoten in de Iran-oorlog sinds februari. Dus of Israël gaat leveren is maar de vraag. Maar je moet ook natuurlijk mensen opleiden. Je moet die systemen binnen hebben. Je moet dat in je command and control inrichten. Dus ook dat is een iets van lange adem.
12: Ja, ja, dat is nu het hele verhaal. We hebben het over licenties en toestemming van de Amerikanen. Onze voorraden raken leeg. We kunnen niet snel genoeg produceren. Dus we moeten samenwerken met Oekraïne omdat zij minder bureaucratie hebben. Of we moeten in licenties verstrekken denken. En dat is eigenlijk ook het laatste redmiddel.
11: Ja, en de kosten.
12: We zijn klaar.
11: Ja. Nou ja, we hebben 30 jaar lang bezuinigd. En waar bezuinig je op? Op dingen die je denkt niet nodig te hebben. En we zouden alleen maar operaties doen in veilige omgeving zonder luchtdreiging. Dan heb je geen luchtverdediging nodig. Dus we hebben ook nauwelijks raketten. Wat we hadden is naar Oekraïne gegaan, logisch. Ja, en nu is er wel aan andere landen, Roemenië, Spanje, Duitsland, die nog wat raketten over hebben. Griekenland inderdaad. Maar die willen ze houden tegen Turkije. Maar de nood is hoog in Oekraïne. En het enige wat we kunnen doen is hopen dat het snel gaat.
12: Ja.
11: En misschien onze eigen onderzoeksinstellingen in Nederland kunnen bijdragen aan de versnelde ontwikkelingen.
13: En misschien moeten ze gewoon op marktplaats krijgen. Weet ik niet. Oh, dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
6: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
7: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
8: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
6: En Arjan Elbers.
9: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
6: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
7: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen zo'n 10 minuten oponthoud.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau kampt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest. Onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. Uitzonderlijk noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee, op de grens tussen Duitsland en Zwitserland. In het zuiden van Duitsland raakten bijna 200 woningen en gebouwen beschadigd. Er werd orkaankracht 12 gemeten en zware windstoten rukten daken van huizen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
16: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
17: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate.
0: Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
16: Ik praat erover met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en assistent hoogleraar of hoe moet ik
1: gasthoogleraar.
16: Gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ligt nogal een eindje uit elkaar, zeg.
1: Iets van negen tijdzones.
16: Negen tijdzones. Ja. Nou, en doe je dat de hele tijd heen en weer gaan om colleges te geven?
1: Nou, ik ben over het algemeen in Canada. Dat is mijn hoofdplek. Ja. Maar ik ben ook verbonden hier in Leiden en doe daar ook vaak wat activiteiten. Ja. Vooral onderzoek op het moment.
16: Ja. Nou, we gaan praten over Canada en Amerika natuurlijk. Carney staat op tegen Trump. Je bent zowel Nederlandse als Canadezen. Hoe wordt daar in Canada op gereageerd op dit hele verhaal?
1: Nou ja, het is natuurlijk al een poosje aan de gang. Dus op het moment dat toen Trump begon aan zijn tweede ambtsperiode, was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtsperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
16: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney. Zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
2: Well, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
16: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
1: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de premier van Canada heen.
16: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etiketering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
1: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
16: Nee, dat zeg je. Ik herinner me een tijdje geleden kwam hij in moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraakje in het Frans te doen.
1: Ja, dus dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus we hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
16: Ja, en dat enorme, zeg maar, Frans nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67 die beroemde toespraak hield waarin hij zei, vivre le Québec libre.
1: Ja, nou, kijk,
16: en vanaf dat moment is er gedonder.
1: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus omdat dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
16: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
1: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
16: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec? deze hele zaak.
1: Nou, ik zou zeggen...
16: Laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
1: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995 en daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven. Ja. En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig, maar het was ook zo spannend dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Met het probleem van de provincie van Alberta.
16: Ja, want, dus die zijn behoorlijk pro-Trump.
1: Nou, pro-Trump, ze zijn... Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia. Ja. En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met het, de gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen. Maar
16: nee, is het wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
1: Wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen, ja. Dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel moeien, kinderen moeten op 14 kunnen autorijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanvadderig was naar Canada. Maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
16: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
1: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Daniel Smith, de premier van Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt.
16: Hoe ze heeft zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
1: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog wat. De vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander over vinden.
16: Nee, ik stel die vraag natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
1: Ja, nou, het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeiden, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daar tegenover staan. Dus die zijn er wel.
16: Ja.
1: Maar ja, het is niet het grootste aantal mensen in Canada.
16: Oké, dan moeten we even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar. Amerika heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar. Welke positie het heeft.

0: geschikt. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Ik bedoel, ze zijn verschillend. Maar het zoek twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
1: Ja.
0: En dit
1: dus
0: zijn
1: je kunt zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Ja. Die zijn het is wel één volk.
0: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
1: Ja, dat is, want jij woont in Vancouver, neem ik aan.
0: Ik woon Victoria, Vancouver Island.
1: Ja, daar komt, iedereen komt uit Hongkong of
0: iedereen
1: China.
0: Nou, niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten, uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
1: Ja.
0: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders, voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan. Ja, en die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
2: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
1: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada dat niet met zich zollen. Maar waar hij toe opriep is niet gerealiseerd.
0: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies dat hij oproept?
1: Nou ja, van die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
0: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed. Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet.
1: Nee.
0: En die veranderingen in internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie.
1: Ja.
0: En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
1: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
0: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een andere persoon bij geweest, een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europees Parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU? Van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt. En je moet je ook niet zo laten intimideren.
0: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
1: Dat waar, en het zijn natuurlijk 27 landen

0: en dat legt hij net uit, als puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
1: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
0: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
1: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zijn binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
0: Ja, okay.
1: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
0: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van twee landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
1: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
0: Ja, maar dus Canada, net als Iran, daarom zeg ik het. Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig, allebei.
1: Ja, ik ga weer aan in de zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
0: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
2: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn consiliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
3: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen, je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, hè, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump. Zat uiteindelijk een jaar vast. Werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie. Dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
4: Mr. President.
5: Hello, Michael. How are you, Michael?
4: How you doing, sir? Welcome. Welcome.
5: Very good. Country is doing good.
4: Well, thanks to you, sir. So I want to go back to 2016, if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. Do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
3: Ja, dat ging snel, hè. Hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
0: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
3: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei. Alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk. Want dat past in Trumps narratief van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet, is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Dus toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed, weer heeft ingetrokken.
5: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
4: Well, maybe just you and I, sir. sir.
6: And but, you, yeah, me too. But I don't consider mine. You know, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you. They weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
3: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde. Dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen herschrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
0: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
3: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een deeltje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... Ik heb eigenlijk hetzelfde brief, hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten, dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
4: I want to definitely take a look at that ballroom. You know, I want to give it the Michael seal of approval as well, the old thumbs up. I'm sure it's magnificent. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
6: Good. Well, I look forward to it, and you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you did.
4: And I'm appreciative of you.
6: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
4: Thank you, sir.
0: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaal Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
7: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
6: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
7: Nou, praten over tech.
6: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
7: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
8: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de Bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
12: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers en die waren goed voor een negatief record.
13: Wat dat betreft vind ik dit verhaal helemaal niet zo gek dat Ford mogelijk zou willen samenwerken met Xiaomi. Ja. Maar Ford ontkent alles in alle toonaarden.
14: Ford Motor Company is trying to pivot.
15: Soon Ford's new world headquarters will open its doors in Dearborn.
16: Dat doet zeer, dubbele punt. Ford heeft bijna geen modellen meer.
17: Door als eerste de lopende band te gebruiken, wist Henry Ford auto's te maken voor de massa. De Ford T werd een icoon van de vroege Amerikaanse auto-industrie. Maar intussen zijn er vele concurrenten en zijn de grote Amerikaanse benzineslurpers toch wel een stuk minder populair. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse autobouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ford-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
18: Hoi Nina.
17: Ja, jij bent een autoliefhebber, dat weten de vaste luisteraars en ik inmiddels wel. Ford ooit gereden?
18: Ik heb nooit een Ford gehad, nee.
17: Nee, ook nee. Niet een ding waar je heel erg fan van bent? De Ford?
18: Nee, ik ben geen fan van Ford, maar gelijktijdig is het wel zo dat mijn ouders hadden vroeger wel altijd een Ford. En ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem van Ford, tenminste buiten de Verenigde Staten. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op, maar in 1980 was 10% van alle verkochte auto's in Nederland een Ford. En nu is het nog geen 3%.
17: Zo.
18: Dus ze verliezen in Nederland flink marktaandeel. Maar Ford is totaal niet een bedrijf dat moet hebben van de Nederlandse markt.
17: Nee. Daar
18: gaan we zo heel uitgebreid op in. Maar
17: ze hebben wel een heel groot stempel gedrukt, hè, op de hele auto-industrie.
18: Ja, absoluut. En daarom is het ook prachtig om dit aandeel door te lichten. Omdat het een revolutie teweeg heeft gebracht. Omdat een bedrijf dat heel lang beursgenoteerd is en een roemruchte geschiedenis
17: een
18: heeft.
17: Want die Ford T is zo'n iconische auto.
18: Ja, en ze hebben ook een aantal miskleunen gehad. Nou, echt tijd om dat aandeel een keer goed door te lichten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen.
17: Ja, maar we geven natuurlijk geen beleggingsadvies hier. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: En we komen natuurlijk altijd weer met een leuk feitje over het bedrijf. En wat wel leuk is om te weten bij Ford, echt een familiebedrijf van oudsher, maar tegenwoordig natuurlijk beursgenoteerd. Die familie die heeft nog maar 2% van de aandelen, maar ze hebben via speciale constructie wel 40% van de stemrechten. Dus daarmee is het echt wel nog steeds een, nou, in elk geval door de familie gecontroleerd bedrijf.
17: Is het een soort golden share, een gouden aandeel?
18: Ja, zo kan je dat zeker noemen. Ze kunnen heel veel tegenhouden of doordrukken.
17: Mm-hmm.
18: Ook wel interessant, de achterkleinzoon is het inmiddels van Henry Ford. Die heet overigens niet Henry, maar die heet William. Die zit in de top van het bedrijf en hij is zelfs een tijdje CEO geweest en nu zit hij in de raad van bestuur nog.
17: Mooi, wij gaan eens even een duik nemen in de geschiedenis van Ford. Het begint uiteraard bij Henry Ford en zijn legendarische Ford T. Die klinkt zo. Henry Ford wordt in 1863 geboren in Greenfield Township in Michigan. Hij wordt geboren in een boerengezin en zijn vader wil eigenlijk dat hij gewoon lekker de boerderij gaat overnemen. Maar de jonge Henry heeft hele andere ambities. Hij wil wat doen met techniek. Blijkt ook bijvoorbeeld al als hij op zijn 12e een horloge krijgt van zijn vader. Binnen no time heeft hij dat ding volledig uit elkaar gehaald en daarna weer helemaal in elkaar gezet. Hij wil het gewoon helemaal snappen, kijken hoe het werkt. Nou, als hij 28 is, dan gaat de jonge Henry Ford werken bij Edison Illuminating Company. Ja, het bedrijf van Thomas Edison. Bekend natuurlijk van de gloeilampen. Intussen bouwt hij letterlijk thuis aan de keukentafel zijn eerste benzinemotor, die hij trots aan zijn vrouw demonstreert. En Thomas Edison stimuleert Henry Ford vervolgens om zijn eigen autofabriek te beginnen. Hij is ook altijd als een soort mentor blijven fungeren voor hem. Dus deze twee toch wel bepalende mannen in de wereldgeschiedenis, Henry Ford en Thomas Edison, die waren goed bevriend met elkaar.
18: Nou, als je dan hebt over leuke weetjes. Ja. Het was ook zo dat die Henry Ford een beetje opkeek tegen Edison. En een heel bijzonder weetje. Zijn laatste adem heeft Henry Ford opgevangen in een reageerbuisje. Kurk erop. En die is nog steeds bewaard.
17: Serieus?
18: Ja, serieus. Het heeft niks te maken met het bedrijf. Maar
17: wat
18: het is
17: een mooi feitje. Nou, ik neem aan dat dat geld waard is inmiddels.
18: Ik denk ook dat het niet te koop is.
17: Maar op de veiling ooit wellicht. Goed, het brengt ons bij 1903. Het jaar dat Henry Ford in Detroit zijn Ford Motor Company opricht. Dat doet hij samen met 11 investeerders en een startkapitaal van $28.000. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een miljoen in deze tijd. De eerste auto die uit de fabriek rolt is de Ford Model E. Ah, dus. Maar het merk wordt pas echt legendarisch in 1908 met de Ford Model T. Was de auto tot dat moment nog een luxe product voor de allerrijkste. Henry Ford slaagt erin om een auto te maken voor de massa, de gewone man. En dat doet hij door het invoeren van de lopende band.
19: Iedereen werd specialist, want je werd of specialist rechtervoorwiel of linkervoorwiel. Iedereen kreeg zijn eigen discipline. Die auto werd door die hele fabriek heen geslingerd. Iedereen ging er wat op doen. En aan het einde hadden we een thee voor.
17: Nou, dat was Koen Blok van het voormalige Ford Museum die dat uitlegt. Nou, door dus de auto niet van begin tot eind door één monteur in elkaar te laten zetten, maar door het stukje voor stukje aan de lopende band te doen, kun je natuurlijk veel sneller veel meer auto's maken. De auto wordt dus ook een stuk goedkoper. Het woord massaproductie is geboren. Wat grappig is, is dat zelfs de kleur daarin een cruciale rol speelt.
20: Henry Ford said you can have any color car you want as long as it's black. He didn't say that because he liked black. He said it because black paint dries 4 hours faster than any other color. And if you can make a car 4 hours faster, you can make a car a little cheaper. And so the system.
17: Allemaal zwarte T-Ford dus. Ja, zo weet Ford de auto steeds goedkoper te maken. Tot die uiteindelijk dus nog maar $290 kost. Nou, dat is toch waanzinnig. Op het hoogtepunt komt er elke 20 seconden een T-Ford van de band afrollen. En in totaal worden er meer dan 15 miljoen stuks van verkocht. Henry Ford is ook revolutionair in de manier waarop hij met zijn personeel omgaat. Hij introduceert namelijk de 8-urige werkdag. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk in die tijd. De arbeiders hoeven minder lang te werken. En het stelt Ford in staat om dan 3 shifts van 8 uur te maken. En dus zowel de fabriek 24 uur per dag draaiend te houden. Hij gaat zijn medewerkers ook nog eens dubbel betalen. Niet $2,50, maar $5 per dag. Ja, dat zet een rem op het hoge personeelsverloop. Het maakt zijn personeel happier, productiever. Hij weet ook de beste vakmensen aan te trekken. Bovendien, en dat is misschien nog het meest briljante, creëert hij hiermee zijn eigen consument. Want ja, deze blije werknemers hebben en meer tijd en meer geld te besteden. Dus ze kunnen zelf een T-Ford kopen om gewoon lekker in hun vrije tijd ritjes mee te maken en een beetje stoer te doen bij de buren en bij hun eigen vrouw. Op die manier staat Henry Ford dus aan de basis van de opkomst van de middenklasse in de Verenigde Staten. Ja, leuk is dit, hè? Ik zie jou er ook bij grijnzen. Leuk verhaal. Al in de beginjaren opent Ford vestigingen over de grens. Frankrijk, Engeland, Australië. Dat was al in 1908 en 1909. En vanaf 1913 was het ook in Zuid-Amerika. In 1924 wordt de Ford Motor Company of Holland geboren. Nou, oftewel de eerste Ford dealer in Nederland. 1924. Intussen koopt Ford ook voor 5 miljoen het merk Lincoln. In de oorlogsjaren gaat het bedrijf legerjeeps maken. En Henry Ford komt uiteindelijk in 1947 te overlijden. Dan wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door zijn kleinzoon. Maken we sprongetje. 1956, de beursgang. Jim?
18: Ja, daar is hij. Want anders waren ze niet in doorgelicht geweest. Ze gingen naar de beurs, $64,5 per aandeel. En het eindigde de dag op $69,5. Dus er was veel vraag naar. Mm-hmm. Nou, als je dan nu denkt van, goh, ik kijk nu naar het aandeel Ford en ik zie dat nu op $13,5 staan. Ging het ooit naar de beurs voor $64,5? Dat klopt.
17: Ja.
18: Maar sindsdien is het een aantal keren gesplitst geweest. Dus je kunt de factor 30 toepassen. Wat interessanter is, waarom ging Ford nou naar de beurs toe? Nou, Henry Ford die was overleden. Hij had inmiddels meerdere nazaten die allemaal mede-eigenaar waren van Ford. Om dus zeg maar de belasting te ontwijken hadden ze verzonnen om dat in een foundation te storten. Dus die aandelen, dus Ford
17: een stichting.
18: Die in een stichting.
17: Ja,
18: ja en nou ja, goed, wat was het idee erachter natuurlijk? Belasting ontwijken, maar ook iets goeds doen met die stichting. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Liquiditeit. En ze hadden alleen maar de aandelen. Die brachten op dat moment niet zoveel op, want ze waren niet verhandelbaar. Ze wilden ook wat meer spreiding hebben. Dus niet alleen maar aandelen Ford in die stichting hebben. En toen hebben ze besloten om dus naar de beurs te gaan. Dat bracht ook meteen de gelegenheid voor die familieleden om eventueel uit te stappen.
17: Mm-hmm.
18: Maar wat wel interessant is om te benoemen, dat Henry Ford best wel begaan was met medewerkers en een sociaal man, hè,
17: ja,
18: 8-uurige werkdag.
17: Goed betalen. Ja.
18: Ja, hij was dus fel tegen de inmenging van Wall Street. Dus zijn nakomelingen deden eigenlijk iets waar hij zelf tegen was.
17: Ja, ja.
18: En ander punt was natuurlijk ook wel dat ze gewoon geld nodig hadden. Ze moesten investeringen gaan doen, want er kwam een concurrent, General Motors. En ze hadden een groot verlies geleden met een model dat heette de Ford Edsel. Dat heeft, ja, dat zou het helemaal moeten worden. Dat kostte $250 miljoen, was een financieel fiasco. Er kwam een recessie, dus die auto's die verkochten niet goed. Die hebben ze uiteindelijk ook moeten staken. Dus er was geld nodig. Daarnaast was het zo dat er meer liquiditeit voor de foundation moest komen, voor de stichting. Dus dat bracht uiteindelijk de familie ertoe om dus Ford naar de beurs te brengen. Nou, heel verhaal, maar zo kwamen ze dus terecht op de beurs.
17: En ook weer een mooi verhaal. Nou, dan springen we van die beursgang naar 1964. Want dan brengen ze een nieuwe klassieker op de markt.
0: Coming April 17th, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick shift action and room for four. Who collect sports car badges and trading stamps. Get ready to meet the unexpected April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away.
17: Nou, de Ford Mustang dus. Inmiddels zit hij al aan de zevende generatie. En door de jaren heen breidt Ford steeds verder uit. Het bedrijf neemt Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover over. En ze nemen een stevig belang in Mazda. Het gaat het bedrijf dus voor de wind. Tot aan het begin van deze eeuw. Want de concurrentie uit Azië wordt dan moordend. En al die verschillende merken die hebben Ford ook een beetje gemaakt tot een soort logbedrijf. Leidt tot rode cijfers met een dieptepunt in 2006. En daarvoor doken wij het BNR-archief in.
21: Non-stop nieuws met Rens de Jong.
12: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers. En die waren goed voor een negatief record. Want de autobouwer boekte een verlies van 5,8 miljard dollar. Dat is ongeveer 4,5 miljard euro. En sinds de oprichting, zo'n 103 jaar geleden, is het verlies nog nooit zo groot geweest.
17: Nou, Ford is ook niet de enige, want de hele Amerikaanse auto-industrie heeft het op dat moment moeilijk. Bij Ford leidt het tot een groot herstructureringsprogramma onder de naam The Way Forward. Nou, mooi gezegd. Maar het deed wel pijn, want fabrieken sluiten, tienduizenden mensen werden ontslagen en alle andere merken die worden weer verkocht, totdat alleen dus Ford en Lincoln nog overblijven. Dat zorgt er wel voor dat Ford tijdens de kredietcrisis in 2008 geen steun nodig heeft van de Amerikaanse overheid. GM, General Motors, heeft dat bijvoorbeeld wel, moet gered worden door president Obama toentertijd. Leidt soms wel tot pijnlijke besluiten, bijvoorbeeld rondom de sluiting van de Ford-fabriek in het Belgische Genk, vlak over de grens.
22: Goedemorgen. De gevreesde mededeling is gekomen. De Ford-fabriek in Genk gaat dicht eind volgend jaar. Dat heeft de directie daarnet verteld op een bijzondere ondernemingsraad. 4.300 mensen verliezen hun baan bij Ford zelf, maar bij de toeleveringsbedrijven staan nog eens zoveel arbeidsplaatsen op de tocht. Nu, de dag waarop dit nieuws komt is bijna cynisch slecht gekozen, want exact 50 jaar geleden werd de eerste steen voor de Ford-fabriek in Genk gelegd.
17: Ja, dat deed heel erg pijn, maar het besluit is wel onomkeerbaar. In 2014 gaat de fabriek definitief dicht. In de jaren daarna blijft Ford een beetje kwakkelen en ook personeel ontslaan. Maar ze zetten ook in op de toekomst. Elektrisch rijden. Er komt een aparte divisie voor, de Ford Model E. Paradepaardje wordt een elektrische pick-up truck, de F-150 Lightning. Er gaat veel geld naar de ontwikkeling van dat model, maar helaas, de verkopen vallen vies tegen. En dan draait ook nog de politieke wind.
23: Some people like electric. If you want to drive for 14 minutes to the candy store, electric is very good. But if you actually want to get into a car and drive for a few hours, you know, they're doing a couple of other ones with electric. They're going electric crazy. It doesn't work.
17: Nou, Trump die heeft de lachers op zijn hand. Wat, dat elektrisch rijden, dat is toch maar niks, behalve als je maar heel kort kunt rijden. Trump schrapt subsidies en belastingkortingen die juist Joe Biden allemaal had ingesteld om consumenten een beetje te verleiden tot het kopen van een elektrische auto. En daarmee stort de toch al moeilijke markt gewoon compleet in. Ford besluit dus het roer maar weer om te gooien. Verschillende elektrische modellen worden eind 2025 uit het assortiment gehaald. Pijnlijke afschrijving, bijna 20 miljard euro te verdelen over 3 jaar. Toch maakt de koers in mei van dit jaar even een sprongetje omhoog als Ford de dochteronderneming Ford Energy aankondigt. Ja, in een omgebouwde fabriek in Kentucky gaat Ford namelijk batterijen produceren voor energieopslag. Dus het is voor het eerst dat Ford echt iets anders gaat doen dan auto's bouwen. Ze zien toekomst in energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld nutsbedrijven of datacenters. Nou, hadden we het vorige week toevallig nog over. Staan we hier nou aan de vooravond van een complete turnaround voor Ford? Of blijft het toch vooral een autobouwer? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we het over die cijfers gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Ford. Sterke punten, Jim.
18: Ja, en de vraag die je stelt, die moeten we straks gaan beantwoorden. Want dat is wel een hele mooie. Is het nou een autobouwer of misschien toch niet? Nou ja, Vooralsnog is het gewoon een autobouwer. En niet weinig auto's bouwen ze ook. 4,4 miljoen verlieten de fabrieken in het afgelopen jaar. Dus dat zijn echt heel veel auto's. Hè. Vergelijk je dat met een Tesla bijvoorbeeld. Ja, ze zijn gewoon meer dan twee keer zo groot.
17: Ja.
18: Dus vanuit dat perspectief is Ford echt een hele grote autobouwer. Heeft op dit moment een marktwaarde die beduidend lager is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. Want de marktwaarde van Ford op dit moment, ja, die komt uit op zo'n 50 miljard. Dus ja, zoveel stelt het qua aandeel niet zoveel voor.
17: We nemen dit op begin juli 2026.
18: Ja, $13,5 voor een aandeel. Wat zo is, als je het hebt over wat echt wel krachtig is, is dat ze hebben een aantal divisies. Ze hebben Ford Blue, dat zijn de traditionele benzine en ook de hybride voertuigen. Mm-hmm. Dan hebben ze Ford Pro, dat zijn de bedrijfswagens. De Ford Transit, die kent iedereen hier,
17: ja,
18: denk ik wel.
17: Zeker.
18: En de Ford Model E. Nou, die loopt wat minder. En ze moeten het echt wel hebben van Pro en Blue. Daar verdienen ze echt grof geld.
17: Mm-hmm.
18: En bijvoorbeeld in het eerste kwartaal, de marge op Blue, die is 8,1%. En ze verdienen dus echt vooral in die grotere, duurdere voertuigen. Niet zozeer aan het volume. Nou, de e-tak, daar hebben ze echt wel problemen, komen straks op. Maar de winstgevendheid, die is absoluut wel. Dus in de traditionele auto's
17: doen ze het nog steeds prima.
18: Ja, nou, en dan heb je natuurlijk ook nog alle leasecontracten. Financial lease moet ik eigenlijk zeggen, Ford Credit. Dat die ook heel mooi bijdragen aan de winst.
17: Wat doen ze dus ook? Is gewoon een aparte financiële tak.
18: Dat doet bijna elke autobouwer. En dat is ook ooit slim natuurlijk geweest. Dat je toch auto's kon verkopen aan mensen die geen geld hadden. Ja. Of bedrijven die geen geld hadden.
17: Ja, precies. En
18: heeft dus gewoon een financiering.
17: Ja.
18: Daar zit een stukje rente op. En dan ben je en je auto heb je verkocht met marge. En je krijgt terugkerende inkomsten.
17: Ja.
18: Er zit ook een risico natuurlijk op. Nou, daar komen we straks ook nog wel eventjes, of misschien een mooi bruggetje naar zwaktes meteen ook.
17: Ja.
18: Want de kredietkwaliteit van dat Ford Credit, die is aan het afnemen. Dus die retailfinanciering is dat ze van de auto's moeten ze meer op afschrijven.
17: Mm-hmm.
18: Ze hebben in het eerste kwartaal van 2026 was dat 0,72%. En dat was het jaar daarvoor nog 0,63%. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de kwaliteit van die portefeuille afneemt en dat de wanbetalingen van die financieringen toenemen. Dus dat is niet sterk.
17: Nee.
18: Echte zwakte. Nou, dan jij noemde hem al eventjes net. Hè. Het enorme verlies op de Model E. Of Division E, zoals het dan heette.
17: Elektrische divisie, ja.
18: Ja, daar hebben ze praktisch de stekker uitgetrokken. grappig, okay, hè?
17: Heel grappig, ja.
18: Ja. Dus een andere zwakte. En toevallig komt er nu op het moment dat we het opnemen ook weer binnen. Terugroepacties. Er worden 115.000 auto's vandaag. Het is
17: van
18: nu
17: die elektrische.
18: Nee. Niet van de elektrische auto's. Maar Mustang.
17: Oh, de Mustang. Ja, nou, problemen dat is wel natuurlijk een hele populaire.
18: Ja, problemen met de versnellingsbak.
17: Ja.
18: Nou, 110.000 auto's. Maar dat is niet de enige. Ze hebben het afgelopen jaar, 2025, meer dan 150 terugroepacties gehad. Voor bij elkaar ruim 11 miljoen voertuigen.
17: Mm-hmm.
18: Nou, dat is niet goed voor je naam, reputatieschade. Maar het kost je ook gewoon geld. 1 miljard afgelopen jaar aan materiaal- en garantiekosten. Dus dat drukt wel redelijk op het resultaat.
17: Ja.
18: Nou, dat is in principe een risico van elke auto bouwen. Maar specifiek bij Ford gaan ze een beetje aan kop als het gaat om terugroepacties.
17: Mm. Dat zijn dus ook zwaktes, zijn ook kansen.
18: Nou, zeker. Recent maakte het aandeel een koersprong. En jij noemde het ook al eventjes net. Ford Energy, dus batterijopslag.
17: Batterijen.
18: Iets heel anders dan wat ze normaal natuurlijk doen. Maar waarvan ze natuurlijk wel kennis hebben uit die E-divisie. En ze hebben ook al een groot contract gesloten. Een miljardendeal met EPF.
17: Wat is dat?
18: Nou, ik kende het bedrijf niet. Maar ze ontwikkelen onder andere wind- en zonneparken. En batterijopslag, omdat ze daarmee dus met de batterijen van Ford in dit geval, fabrieken, maar zeker dus ook datacentra kunnen voorzien van energie. En eigenlijk alle overcapaciteit van hun zonneparken en windparken, die kunnen ze opslaan in de batterijen van Ford.
17: Dat is dus een grote deal nu tussen EDF en Ford. Okay.
18: Ja, en daar heeft Ford zo'n 2 miljard in geïnvesteerd. En dat gaat dus de komende jaren echt miljarden aan omzet opleveren. En analisten die zijn hier heel positief over, waardoor dus ook het aandeel Ford ineens de lucht in ging. En dat zijn niet vanwege meer auto's die verkocht worden of betere marges, maar
17: gewoon
18: dus
17: een goede deal.
18: Een nieuwe tak.
17: Ja, oké, dus dat is een mooie kans. Bedreigingen.
18: De positie van General Motors, die aandelen inkopen, heel veel geld verdienen aan hun trucks. Tesla, Chinese spelers die er zijn. En je ziet dus ook wel dat in China, waar ze best wel een marktpositie hadden, 10% van de auto's wordt daar verkocht, dat het aantal verkopen aan het dalen is. En ook daar dus door een BYD bijvoorbeeld, eerder al eens doorgelicht, die een stuk van de markt van Ford afsnoept.
17: Ja, precies. Laten we eens even de boeken openen van Ford. Wat zien we daar?
18: Nou, wat je vooral ziet, en dat is eigenlijk het hele vervelende aan het verhaal rondom Ford, is dat de omzet niet van zijn plek te krijgen is.
17: Okay.
18: En al jarenlang.
17: Heel stabiel. Maar dat is ook heel saai, want er zit geen groei in.
18: Nee, kijk, en je kunt natuurlijk prijsverhoging doorvoeren. En in Amerika blijven mensen echt wel een Ford kopen. Maar waar zijn die analisten zo positief over? Die batterijen.
17: Ja.
18: Dus Ford Energy. En dat maakt dus ook dat eigenlijk in 2028 ineens een behoorlijke omzetsprong wordt verwacht voor Ford. Meer dan 5-6% groei.
17: Vanwege die deal met EDF bijvoorbeeld.
18: Ja, en dat was eerder een procentje, maar die gaat dan lopen. En dat is dus wel iets wat vernieuwing bij Ford brengt. En ook weer een stukje omzetspreiding en misschien wel zelfs omzetgroei.
17: Ja, diversificatie, altijd fijn, vind jij natuurlijk ook.
18: Ja, kijk, wat ik een nadeel vind van Ford, dat ze wel echt helemaal gericht zijn op dit moment nog toch wel op de Amerikaanse markt. Daar echt de omzet vandaan moet komen. Gelijktijdig is dat misschien ook wel weer een kracht. Want die Amerikaan die is wel honktrouw. Een president als Donald Trump die zegt ook gewoon koop Ford. Want het is gewoon wel zo dat afgelopen jaar van de totale omzet kwam 123 miljard vanuit de Verenigde Staten. Ja, zet je dat af tegen een omzet van nog geen 175 miljard, dan is het natuurlijk bizar hoe afhankelijk het bedrijf is van de Amerikaanse markt. Zou je ook als een kans kunnen benoemen natuurlijk.
17: Ja, dat je nog wat hebt te winnen in de rest van de wereld. Ja. Maar jij bent er niet zo'n fan van, dat weet ik altijd wel. Dat je dan te erg op één markt eigenlijk leunt, hè?
18: En daar vind ik die diversificatie naar batterijen wel interessant. En ook als je kijkt naar hoe het bedrijf nu is gewaardeerd. Met de kansen erbij. Best wel leuk om eens een keer naar zo'n saai bedrijf als Ford te kijken. Wat ineens wat minder saai is. Maar er moet wel wat meer bewijslast nog komen. Bewijs van de positieve kant te komen.
17: Ja.
18: Wat namelijk wel heel moeilijk is, dat de voorspelbaarheid van de omzet is moeilijk voor wat betreft die batterijen. En voor wat betreft de auto's weet je gewoon afkalvend. Zeker voor wat betreft de benzinetak.
17: Mm-hmm.
18: Op e-vlak doen ze niet echt mee. En het is een markt die echt wel heel concurrerend is met heel veel spelers. Dus wel een moeilijke markt.
17: Ja, komen we bij de conclusie. Voor wie kan een aandeel Ford interessant zijn?
18: Nou, voor iemand die zegt ik kijk heel erg naar waardering. En in dit geval ook nog wel oog heeft voor mogelijke groei en diversificatie in de omzet. Want dan heeft Ford Energy misschien toch wel iets in handen wat andere autobouwers op dit moment nog niet hebben. Behalve Tesla dan natuurlijk. En als je dan en de kans en de waardering tegen elkaar afzet, en ook toch wel de koersperformance die beter is dan veel Duitse autobouwers.
17: Dan
18: is zo'n saai oud aandeel misschien toch wel in één keer toekomstbestendig.
17: Mooi. Dit was Ford doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast al dat de podcastversie een stuk langer is, met meer diepgang en duiding over Ford. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Diageo. Dan denk je, wat is dat? Moet ik dat kennen?
18: Ja,
17: je kent het. Het is namelijk het bedrijf achter Johnny Walker. De whisky en de Guinness.
18: Ja, vorige week hadden we het over roken. Snel door naar de whisky volgende week.
17: Heel slecht, hè, zijn we bezig. Maar goed, het is zomer. Laten we het daar maar op houden. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. En als je ons wil mailen, dan zijn wij altijd te bereiken op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
18: En ik ben Jim Terpoering.
17: Doei doei.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.
2: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
4: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
7: Nou, ik.
6: Vrijwillig?
7: Ja, zelfs de voetnoten.
6: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
7: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: Kozijnen. Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
24: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
24: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de Bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
3: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals elke week, gelukkig is ze er weer, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
27: Hey, hoi.
3: Wat gaan we doen?
27: Wij hebben vandaag de gast Johan van Deventer. Hij is de commandant van het Netherlands Joint Force Command. En dit is het nieuwe operationele hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Het bestaat sinds een jaar. En vanuit dit Joint Force Command houden ongeveer 300 defensiemedewerkers dag en nacht in de gaten wat er zoal vliegt, rolt, rijdt en vaart aan materieel. En de bedoeling is dat dit command meteen gaat coördineren bij bijvoorbeeld natuurrampen, bij drone-incidenten, bij sabotage en natuurlijk al helemaal bij een oorlog. En, lekker actueel in deze tijd van het jaar, ook bij bosbranden dus.
3: Genoeg te bespreken, denk ik. Heel interessant. Maar eerst even wat anders. Want we moeten het heel even hebben over tekort aan Patriot-raketten. Zelensky blijft erom vragen, onlangs weer. Hij zei dat hij graag 5% van de Amerikaanse voorraad wil kopen om de winter door te komen.
9: Volgens sommigen is dat veel te weinig. Hoe erg is het met dat tekort, Ria? Wat weten we?
27: We weten het niet precies, omdat het natuurlijk allemaal geheim is. Maar een Amerikaanse denktank zegt dat het bij Amerika al heel slecht gaat. Ze hadden voor de oorlog met Iran 2330 Patriot-raketten. Nu nog ongeveer 800. Dus 5% daarvan, ja, dat is niet genoeg voor Oekraïne. Ja. Stel dat Amerika het wel zou geven. Hoeveel Oekraïne zelf heeft, weten we niet. We weten wel dat er meerdere interceptors nodig zijn om één Russische ballistische raket neer te halen. En ja, je ziet dat ze al steeds vaker kiezen voor welke doelen ze beschermen en welke niet. Bijvoorbeeld het regeringscentrum in Kiev wordt beschermd. Andere doelen kunnen ze helaas niet meer doen, omdat ze
9: omdat de voorraden op zijn. We horen steeds vaker berichten dat het gewoon niet kan, omdat inderdaad dus die voorraden op zijn. FT die schreef dat Oekraïne voor de komende periode naar verluidt minstens 300 PAC-3 raketten nodig heeft. Het beste raket om die verdediging goed te houden. Maar daar komen ze dus niet aan, waarschijnlijk.
27: Waarschijnlijk niet. En het allertrieste is dat we onlangs een rapport hebben gevonden, mijn collega en ik van het FD, waarin staat dat het maken van een PAC-3 kost echt 43 maanden. Het is dus ontzettend traag om te maken. Ja. De Russen kunnen veel sneller produceren. En dat is dus een groot probleem.
9: Wat ik me ook nog afvroeg is, hoe zit het nou met die licentie die Trump had beloofd? Want het duurt dus heel lang om zo'n raket überhaupt te maken. Maar dan moeten ze ook nog in Amerika worden gemaakt. Of ook moeten ze daar ook nog worden geproduceerd. Trump had aan Zelensky beloofd, je mag ze wel zelf gaan maken. Maar daar is niks van terechtgekomen tot nu toe.
27: Nou, het schijnt dat Lockheed Martin, dus de producent, heeft gezegd van, dat helemaal niet. Wij willen helemaal niet dat onze kennis naar Europa weglekt. En dat is natuurlijk heel triest, want op dit moment wordt er al wel een Patriot-fabriek gebouwd in het zuiden van Duitsland. Alleen die is pas volgend jaar operationeel. En dan duurt het dus nog weer heel wat maanden voordat er eindelijk wat raketten van die band rollen. Dus het is echt heel traag allemaal. En het feit dat Kiev voorlopig van Lockheed Martin niet die licentie krijgt, maakt het nog wat dramatischer. Oekraïne is ondertussen zelf wel bezig met raketten, met de Flamingo's. Ze hebben het Freya-project. Wij doen ook mee aan een project om een Europese tegenhanger te maken van die Patriot. Het punt blijft dat het allemaal heel erg langzaam gaat en dat we tekort aan Patriots hebben, dat Amerika nog niet klaar is in Iran, dat ze nog steeds daar met vliegtuigen, met raketten, die drones, die Shahed soms neerhalen. En dat is ook een groot prijsverschil. Hè? 4 miljoen voor een Patriot, 20.000 euro voor een Shahed. Dus het is wel zorgelijk. Het is wel een beetje dat je denkt, zijn wij als Westen nog nummer 1 op de kaart? Ik denk dat China echt de lachende derde is. Die denkt, als ik wat wil, dan is dit het moment.
9: Ja,
27: maar we kunnen het natuurlijk vragen aan onze legerexpert.
10: Ja, we hebben een zorgelijke situatie in de wereld. Jullie schetsen hem mooi. Dit zijn de dingen waar wij dagelijks natuurlijk ook naar kijken. En het overleven van Oekraïne is voor ons de allerhoogste prioriteit. En ook afgelopen nacht zagen we dat Kiev weer zwaar werd geraakt. 8 burgerslachtoffers. Iedere nacht bijna ellende. Dus daarom is het zo belangrijk dat wat wij als Europa doen, en Nederland zeker als een van de grote, dat we zoveel steun als we kunnen aan Oekraïne geven om te zorgen dat Oekraïne overleeft in de zomer, ook weer komende winter, maar uiteindelijk dat ze die oorlog winnen. Ook op het gebied van Patriot heeft Nederland daar al heel veel gedaan. We hebben best vaak aan ze geleverd en we doen altijd wat we kunnen, omdat het voor ons belangrijk is. Hun veiligheid is uiteindelijk ook onze veiligheid.
27: Nou, spraken Michal en ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, op de NAVO-top Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. En die zei, maar wij zitten echt aan de ondergrens. We hebben alles gegeven wat we kunnen. Nu is een ander aan de beurt. Ze keek met name naar Zuid-Europa. Al wilde ze dat niet met zoveel woorden zeggen. Ik kijk naar Spanje, ik kijk naar Griekenland.
9: Maar andere Europese NAVO-landen,
27: dat wij al aan die ondergrens zitten?
10: Nou, wij doen natuurlijk nooit uitspraken over wat wij wel of niet in voorraad hebben. Maar het is belangrijk dat je Oekraïne met z'n allen helpt. Nederland is daar echt een hele grote in. In absolute nummers zijn wij de derde qua hulp aan Oekraïne. En het is belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Dus daar is onze minister scherp op. Dat we juist alle andere landen ook goed betrekken om samen te zorgen dat Oekraïne wint. En dat moeten we samen toch ook makkelijk doen.
9: Die steun aan Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maria, ja, ik wil niet gelijk jou het probleem en de oplossing gelijk bij jou leggen.
0: Graag.
9: Maar het is natuurlijk wel, wat kunnen we hier nou tegen doen? Want dit tekort wordt steeds schrijnender aan luchtafweerraketten. Wat lees nogmaals, jij hoeft niet het met wereldvrede te komen, maar wat lees jij hierover? Welke opties zijn er nog? Want het is best een dramatisch beeld, zoals je het net ook hebt geschetst.
0: Nou, ik denk dat Dylan Jezogus gelijk heeft dat er nog landen zijn die wel Patriots en Patriot raketten en systemen op voorraad hebben. Dat zijn inderdaad bijvoorbeeld Griekenland. Griekenland wil niks weggeven, want die is bang voor Turkije, ook een NAVO-lid. Mm-hmm. Spanje heeft zijn eigen zorgen. Maar er zijn inderdaad nog landen die zullen toch echt ook water bij de wijn moeten doen.
9: Je hoorde hem net al eventjes, onze gast, generaal-majoor Johan van Deventer, commandant van het Nederlandse Joint Force Command. Welkom.
10: Dankjewel.
9: Nu maar even officieel welkom geheten.
10: Dankjewel.
9: Sinds september vorig jaar is Nederland een operationeel hoofdkwartier rijker. Nou, vertelt u eens, wat is dat precies en wat doet u?
10: Ja, wij sturen alle inzet die Defensie doet aan. Dus als er ergens in de wereld voor inzet, defensie, middelen, mensen, materieel wordt ingezet, dan gaat het via ons. Om dat te coördineren, te plannen, uit te voeren, te monitoren, bij te sturen. Onze hoofdfocus is juist nu natuurlijk op het conflict wat we in Europa zien, ons klaarmaken, voor te zorgen dat die oorlog niet naar Nederland komt, zowel dat we dan klaar zijn om Nederland en de NAVO te beschermen. Dus dat is waar we altijd mee bezig zijn. Moet je denken aan het maken van plannen daarvoor. Zorgen dat wij een goed oorlogsplan hebben liggen, zodat we jullie veilig kunnen houden. Maar dat betekent ook dat we daarom ook al bezig zijn met activiteiten. We hebben op dit moment mensen en een detachement in Litouwen. We doen operaties in Polen om daar de steun aan Oekraïne te beschermen eigenlijk. We doen operaties in Roemenië en nog op veel meer plekjes in Europa. Maar allemaal wel gericht op het oosten. Mm-hmm. En wereldwijd zijn we actief. Het Midden-Oosten staat redelijk in de fik, zoals jullie in de krant lezen. Dus ook daar hebben we mensen en middelen, hebben we wat schepen rondvaren, zijn we klaar om militair te opereren daar waar nodig. Dus dat zijn eigenlijk onze hoofdtaken. En daarnaast is er altijd nog een derde taak voor Defensie. En dat is militaire bijstand, zoals wij dat noemen. Het helpen binnen Nederland onder civiel gezag.
9: Ja.
10: Niet zozeer een militaire taak, maar daar waar we kunnen helpen met de middelen die we hebben, kunnen we
0: zoals
10: dat ook doen.
0: Tijdens de coronacrisis waar we het eerder over hadden, waar jullie ook een rol speelden.
10: Veilige logistiek doen, coördinatie doen, prikken zetten, tenten bouwen. Ja. Je hebt ons eerder gezien van alle markten thuis. Je hebt ons eerder gezien met zandzakken vullen om een gat in dijken te vullen.
9: Ja.
10: En deze zomer hebben jullie ons vrij veel zien inzetten met het blussen van branden met helikopters die we daarvoor hebben.
9: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat u verder schetst, klinkt allemaal redelijk essentieel. Waarom was er tot vorig jaar dan niet één centraal punt op zo'n manier?
10: Ja, dat is door ontwikkeling van Defensie en toch wel die focus op hoofdtaak 1, zoals wij dat noemen. Die eerste die we zeiden, Russische dreiging, beschermen van Nederland, NAVO-operaties. Die is de afgelopen 20 jaar was die, misschien leek die, iets minder belangrijk. We waren veel in Afghanistan, in Mali, in het Midden-Oosten. Je hebt ons overal gezien. Wij noemen dat toch wel wars of choice. Daar gingen we heen. Vaak voor een afgesproken periode, 2-4 jaar, zullen we verlengen of niet. Maar het was niet iets wat direct in Nederland gebeurde of wat de bescherming van Nederland aanging. We hebben de tijd zien keren, eigenlijk al in 2014 met de inval in de Krim. Nou, ik denk dat we met z'n allen de rest van Nederland ook goed wakker zijn geworden op 24 februari 2022... en zien dat de dreiging ook in Nederland reëel is. Dan moet je operaties kunnen runnen hier om Nederland te beschermen, om jullie te beschermen. Tegelijkertijd moet je Nederland veilig houden om Nederland als doorvoerland te kunnen gebruiken, zodat de aanvullingen die uit Canada, Amerika, Engeland komen door Nederland heen naar het front kunnen. En Nederland is een grote partij die dan troepen levert aan de NAVO die aan de oost- en noordgrens moeten kunnen opereren. Die dingen moet je allemaal tegelijkertijd doen en die hebben ook nog allemaal logistieke ondersteuning nodig. Dat is een enorm complexe operatie. Daar heb je een eigen hoofdkwartier voor nodig. Dat zijn we nu aan het bouwen. We bestaan een jaar. We zijn nog lang niet volwassen in mijn beeld.
9: Dus het hoofdkwartier is er nog niet helemaal, toch?
10: We zijn nog niet volwassen genoeg in mijn droom. We moeten echt nog wel een paar stappen maken. Maar we bestaan en we leveren iedere dag. En iedere dag worden we een beetje beter.
9: Hoe gaat dat hoofdkwartier eruit zien? Of waar, waar komt het? Ja, waar droomt u van?
10: Wat is uiteindelijk een hoofdkwartier? Dat is een gebouw of misschien meerdere gebouwen of misschien wel wat auto's die kunnen bewegen. Het zijn mensen en het zijn eigenlijk computers en netwerken en systemen waar het van komt.
9: Waar?
10: In de regio van Den Haag. We zitten nu midden in Den Haag op het plein en we verhuizen met een paar jaartjes naar de regio.
27: Ja, jullie zijn nu nog ingekwartierd bij het ministerie van Defensie, maar jullie krijgen je eigen pand. Dat is work in progress, u zei het al. U bent commandant al van dit operationeel hoofdkwartier in wording. Ja. Wat is precies uw achtergrond en expertise? Waarom zijn ze bij u uitgekomen?
10: Ja, dat is altijd een mooie vraag die je dan weer aan mijn baas moet vragen, wat de CDS is.
9: Zullen we zo straks even bellen,
10: Maar een paar elementen zullen zijn. Langdurige en ruime operationele ervaring. Een hoop operaties gedaan en de verschillende scholen daar gedaan om daar kennis over te hebben. En het is iets nieuws, het moet gemaakt worden, daar doe je een paar jaar over. Dat is een transitietraject. De afgelopen 10-12 jaar of zo heb ik veelvuldig in grotere transitieprojecten gewerkt. Ook de vorige organisatie binnen de luchtmacht, waar ik een commandant was, bestond niet toen ik begon. Moest ik een nieuwe organisatie bouwen, werkend krijgen. En toen zei ze eigenlijk, nou, kom dat ook maar eens in Den Haag doen. Daar hebben we ook wat nieuws voor nodig.
27: Doe het kunstje nog maar een keer.
10: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
27: Helder. En wat zijn de taken van uw team precies?
10: Wij plannen.
27: Doe het kunstje nog maar een keer.
10: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
27: Helder. En wat

0: kan doen. En in die planning zetten wij eigenlijk hetgene wat Nederland wil bereiken. Laten we nu in het kunnen beschermen van Nederland. Dat willen we bereiken. Ja. Daar maken wij een plan voor. En uiteindelijk zet je die plannen om in opdrachten naar landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, cyber en special. En dat, zodat iedereen zijn deel krijgt voor de uitvoering.
1: Precies.
0: En die uitvoering monitor je dan weer om te kunnen bijsturen, om te zorgen dat je het gevecht wint.
1: Helder. En het is dus ter land, ter zee, in de lucht, in de ruimte, overal. Het is het hele plaatje.
0: Alle cyber. Ja.
1: En gaat dit nu allemaal beter dan toen het nog allemaal losse onderdelen waren, nu jullie bij elkaar allemaal zitten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hoe volwassen ben je al? En deden we dan niks gezamenlijk? Ook in het verleden deden we alles gezamenlijk. Maar het gaat me vooral om die focus. In het verleden was die focus op hoofdtaak 2, zoals wij dat noemen. Die uitzendingen ergens ver weg in de wereld. Afgebakende tijd. Ervoor gekozen. En nu echt, terwijl wij hier, nou, waarschijnlijk nog steeds wel, terwijl wij hier staan, zijn mijn jongens in de bunker aan het plannen om de Nederlandse oorlogsplannen te maken. En dat is iets wat we in het verleden niet konden. En dat doen we samen met luchtmacht, landmacht, marine, marechaussee en alle andere onderdelen. En dat is echt wel nieuw. Dus die stappen hebben we al gemaakt. En voor de rest droom ik nog van veel grotere stappen die we ook moeten maken om te zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn.
1: En de samenwerking met de NAVO, ons belangrijkste bondgenootschap?
0: Ja, dagdagelijks. Dus je moet echt zien dat de plannen die wij maken zijn onderdeel van het grotere NAVO-plan. Als we het over de bescherming van Europa hebben tegen Russisch aanval, dan zijn de NAVO-plannen leidend. Nederland wil eraan bijdragen. Ja, dan moet je wel binnen Nederland voor elkaar hebben. Hoe doe je dat dan? En dat zit in die paar elementen die ik er straks al zei. Zoveel als we kunnen zullen we onze eenheden aan de NAVO geven en ze naar de oostgrens of noordgrens brengen. En dan bepaalt de NAVO hoe dat gevecht daar gaat. Dus dan gaan wij niet sturen van hey, over links of over rechts. Dat doet de NAVO. Maar ze daar krijgen en ze in stand houden. Dus nieuwe voorraden, nieuwe wapens, wat ze maar nodig hebben, dat blijft altijd de nationale verantwoordelijkheid. Dus zoiets moeten we doen. En we kunnen, de NAVO kan alleen maar aan de oostgrens het gevecht voeren als ze weten dat het achterland Nederland veilig is. Dus de bescherming van Nederland, die moeten wij doen. En daarbij noemde ik net al een andere belangrijke taak. Nederland is dan ook nog eens Nederland doorvoerland. Dat betekent dat we handjes in Nederland achter moeten houden om te zorgen dat al die troepen die ter versterking komen snel, vlot, veilig door Nederland heen kunnen gaan. En dat is echt wel anders. Dat vraagt om een manier van plannen die we eigenlijk 40 jaar niet hadden gedaan binnen Defensie. En dat is
2: dus
0: waar
2: dat
0: wij
2: is nog een beetje
0: mee bezig zijn.
2: Een beetje roestig misschien. Laten we eens eventjes gaan. Inmiddels heeft het alweer pijpensteden geregend, maar de afgelopen zomer was natuurlijk heel erg droog. Defensie hielp de brandweer met het bestrijden van natuurbranden. En daar willen we eventjes op inzoomen. Dat is zo'n voorbeeld van ook zo'n civiele operatie, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja. In Nederland hebben we het veelvuldig gedaan. Eind april, begin mei was het zeer droog en een paar grote branden geweest. En die verantwoordelijkheid daarvoor is voor de civiele brandweer, voor het lokale civiele gezag, voor de veiligheidsregio's. Er kan een moment zijn dat ze zeggen, oeh, we hebben hulp nodig. En dan doen ze ons een verzoek om ze uit te komen helpen. We hebben helikopters waar je een grote waterzak onder kan hangen. En je kan je voorstellen dat je daarmee en heel veel water in één keer op een brandhaard kan gooien. En dat je op plaatsen kan komen waar andere brandweerauto's bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen komen. Dus we hebben daar wel een unieke capaciteit die ingezet kan worden als daarom wordt gevraagd. Dat is aan de veiligheidsregio, of ze dat van ons nodig hebben of niet. Maar we hebben wel daar standaard afspraken voor dat als het droog wordt, en op internet kan je altijd uitvinden hoe droog is het ergens, en de brandweer geeft daar dan een bepaalde fasering aan. Nou, 3/4 van Nederland zit nu nog steeds in fase 2. Dat is hoe mensen opletten, hoog gevaar. Op die moment hebben wij altijd een helikopter op standby staan om deze taak tijdens daglichturen uit te kunnen voeren. En binnen 2 uur zijn we dan in de lucht en vliegen we daar naartoe, daar waar het wordt gevraagd.
2: En dan is de bus geblazen.
0: Ja, dan is de bus geblazen, ja.
2: Ik noem mezelf Nederland, maar recent heeft ook geholpen in België.
0: Ja.
2: Is dat dan anders dan zo'n Nederlandse operatie?
0: Nou, uiteindelijk is de operatie hetzelfde. Je vliegt erheen en je tankt water en je gooit het op het vuur. Om het simpel te maken. De aanvraag loopt natuurlijk een klein beetje anders. En we hebben het nu, deze dagen doen we dat in België. We hebben het eerder in Spanje gedaan, verleden jaar. Langdurig en groot brand in Spanje. En daar is mooie Europese samenwerking. Er is een mechanisme binnen de EU, een kantoor van de EU, waar landen een verzoek kunnen doen en zeggen, hey, wij hebben grote brand, we hebben hulp nodig. Dan wordt dat uitgezet. In ons geval gaat dat dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die bellen ons, die zeggen, we hebben een verzoek gekregen van België. Kunnen jullie helpen? Nou, wij stonden

0: hier op status, omdat het in Nederland ook nog droog is. En als wij dan kunnen, dan maken we dat inzichtelijk. En dan doen we eigenlijk als Nederland een bieding. Dus als samenwerking tussen het ministerie van Defensie, wij... en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan doen we een bod binnen dat EU-construct. En daar wordt op ingegaan of niet. In dit geval zei België, ja graag, kom ons helpen. Het voordeel is, lekker dichtbij. Dus onze buren helpen we ook graag en konden we heel snel helpen.
1: En toch lijkt het me ingewikkeld, want in België spreken ze 3 talen. Niet alleen Nederlands, wat voor ons wel heel makkelijk zou zijn, maar ook Duits en Frans. En in die regio eigenlijk alleen Frans en Duits. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat België in de lead is om die brand te blussen. Ja. Jullie krijgen misschien bevelen in het Frans waarvan jullie denken, wat de hel, wat zeg je eigenlijk? Ja. Dus hoe gaat zoiets?
0: Ja, dus daar doe je gelijk iets moois aan tippen, waar het voor onze mensen op de grond met name vooral anders is. Onze mensen in de lucht praten met een eigen team wat wij meenemen op de grond. Want vanuit de lucht kan je niet altijd precies zien waar je bent. Dus vanaf de grond wordt het ondersteund. Daar is de hittebron, daar en daar moet je zijn. En daar moet je het droppen. Nou, binnen Nederland zijn we dat gewend. Dat is ook altijd met dezelfde veiligheidsregio die in de buurt van Gelderland zit. De Veluwe, want daar is het grootste risico.
1: En daar heb je toch al veel dus contacten mee.
0: Daar zijn we hartstikke mee op ingespeeld. Een deel van die mensen nemen we mee. Maar die moeten ineens wel interactie gaan doen met de verkeerslijn. Of met de Belgen in de verschillende talen die je net noemde. Voor onze mensen in de lucht valt dat mee. Wij zijn zo gewend om internationaal samen te werken. Natuurlijk is het aan de verkeersleiding even vragen wat hij nou precies bedoelt. Of een beetje een raar accent. Maar in de lucht wordt er altijd Engels gesproken. En daar doet iedereen wel aan mee. En zo is het toch weer interessant en uitdagend voor onze mensen. Maar fixen ze dat overal. Of nou België is, of Frankrijk, of Spanje, of Nederland. Maar in Nederland zijn we het meest op ingespeeld.
1: En kun je daar ook wat van leren voor militaire operaties? Want ook daar heb je natuurlijk te maken met allerlei achtergronden, talen en culturen en andere manieren van optreden misschien. Kun je van zo'n brand leren voor het grotere geheel van bijvoorbeeld een oorlogsvoorbereiding?
0: Ja, best wel. Wij doen het natuurlijk als bijstand voor de civiele partijen. Dus het is niet ons hoofdwerk. We doen dit om iemand anders te kunnen helpen. Maar de paar dingen die je net noemt, zit hier zeker voor ons in. Afstemmen met andere landen. Nou, een hoop van ons werk is vaak internationaal, dus dat zijn onze mensen wel gewend. Maar door zo'n operatie krijgen ze daar toch ook weer extra training in. En vooral, deze operaties, de blusoperaties, zijn mooi dat dat civiel-militaire samenwerking is. En als we maken ons klaar voor de oorlog in Nederland om te zorgen dat die nooit komt. Zo moet je over onze voorbereidingen denken. Maar ook het veilig houden van Nederland is straks een civiel-militaire operatie. Het is niet dat als de oorlog uitbreekt, dat Defensie dan ineens heel Nederland in zijn eentje beveiligt. Dan is er nog steeds de politie en we zullen vaak onder het gezag van de politie werken. Dus het is alleen maar mooi dat meer van onze mensen die kans krijgen om die interactie te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n politieman spreken of met een brandweerman? Spreken die wel onze militaire taal? We zijn best raar, we doen een ander pak aan. We spreken met heel veel afkortingen. We denken dat iedereen ons snapt. Maar burgerdames zoals jullie denken, waar heeft hij het allemaal over? Dus die kans zit er ook in om goed te worden voor het grote conflict straks. Nu goed te worden in de afstemming met civiele partners. Nou, en dan ook nog het internationale. En voor de crew in de lucht zit er natuurlijk ook gewoon in. Die moeten, ja, of je nou een jeep vervoert van A naar B of een zak met water, beide keren heb je wat handeling in de helikopter nodig. Om te zorgen dat je zo'n zware vracht veilig en juist van de ene plek naar de andere kan brengen. Dus er zit best wat in, hoewel het niet ons primaire werk is en we dit, je zou kunnen zeggen, erbij doen.
2: Wat voor situaties, want inderdaad die civiel-militaire samenwerking. Wat voor situaties zouden er kunnen zijn in oorlogstijd waar dit nou echt heel goed van pas komt?
0: De bescherming van Nederland in algemene zin. Ja. Laten we een mooie nemen wat we het laatste jaar ook wel zagen. Iedereen zag overal drones vliegen. Ja, is het nou Defensie en daarmee de luchtmacht die ons tegen elke drone moet beschermen? Of heeft de politie daar ook gewoon een taak in? Het antwoord is ja. En heeft daar misschien een bedrijf ook een taak in? Een hoop bedrijven die zie je dat ze een hek om hun locatie heen hebben. Misschien wel een beveiligingsbedrijf bij de poort staan. Jullie hebben hier ook een mooie draaideur. Ik kwam niet binnen zonder dat ik een pasje kreeg of had aangebeld.
1: Op advies van de politie. Ja. Allemaal.
0: Dus we beschermen ons allemaal heel goed. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid als organisatie tegen iets wat over de grond bij je kan komen. Maar je hebt denk ik nog nooit nagedacht over... en wil ik mezelf ook tegen drones kunnen beschermen?
1: Nee, FD en BNR hebben geen luchtverdediging.
0: Dus, en ik weet nog niet of je daar luchtverdediging voor nodig hebt... maar misschien tegen hele kleine dreigingen... heb je ook een mate van eigen verantwoordelijkheid. En zeker heeft de politie ook een verantwoordelijkheid. En ja, als het straaljagers zijn, bommenwerpers, kruisraketten... ballistische missiles, dat doen wij. Maar een heel klein een terrorist met een heel klein droontje... of een verwarde persoon met een heel klein droontje... dat is niet ons werk. Dus ook in het veilig houden van Nederland... zoeken we die samenwerking op met de politie... en andere partners in het veiligheidsdomein. En dat is iets wat we, waar we dagelijks de afstemming mee hebben... en de banden meer en meer aanhalen.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Ik pak je vast.
10: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
11: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
10: Vandaag is er en morgen weten we niet.
11: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54.000 scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. En dan nu het weer van Weeronline. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app.
15: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
17: Studio Den Haag van, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag de 28e augustus in het jaar 2026. Het zijn spannende tijden. Dat is denk ik wel wat ik kan zeggen. Michiel, kan ik wel zeggen. Sophia, goed dat jullie er ook weer zijn.
9: Traditioneel een belangrijke dag. De laatste vrijdag van augustus. Ja. De laatste ministerraad van augustus. Dan wordt er normaal gesproken een klap op de begroting gegeven. Dan gaat hij naar de Raad van State. Daar
18: gaan we het uitgebreid over hebben.
9: Gaat er dan
18: heel zeker
9: nog eens goed naar kijken. Maar alles is anders.
18: Dit jaar is alles anders, maar de afgelopen jaren is elke keer alles anders. We gaan het straks ook nog hebben over, ik denk over de AIVD en de MIVD, als we durven.
19: Stiekem.
18: Over de nieuwe wet die die geheime diensten bezig laat werken. Ik ben natuurlijk weer bij corona geweest. Dat is trouwens ook grappig om te melden. De vakantie is voorbij. En dan ben ik 6 weken daar niet geweest. En na 3 weken vervalt de accreditatie op je pasje. Heb je dat ook meegemaakt? Ik scande dus in en toen scande die niet in. En dan moet je langs de balie. En dan moet je het weer langs. Oh ja, dan doen ze iets. En dan doet je pasje het weer gewoon. En verder niks aan de hand. Maar
9: ja, heb ik ook gehad.
18: Een zomers ritueel is dat. En dan is het jaar weer begonnen, denk ik altijd.
19: Ja, een soort bevestiging. Je bent even weg geweest, maar je bent weer welkom. Kom maar binnen.
18: Ja, dus dat is ook zo'n heel klein dingetje. Dat gaat met een beetje geluk in de winter nog een keer gebeuren.
19: 3 volle weken.
18: Ja, je moet er 3 weken voor wegblijven.
19: Ja, laten we dat hopen.
18: De begroting. Jij begon er meteen over, Michiel. Ik zou zeggen, ik heb mij nog nooit zo vergist in wat er gebeurde politiek als deze zomer. Ik dacht tot woensdag, het zijn zeer ervaren politici die precies snappen wat ze aan het doen zijn. Die hebben een plan, die zijn bezig met misschien de oppositie zand in de ogen te strooien. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar zij, want het zijn echt hele ervaren politici allemaal. En toen kwam Bart van der Brink op woensdag naar buiten. Dat was het eerste wat ik ervan zag. Die zei, ja, misschien moeten we intern ook nog wel even een puzzel leggen. En toen dacht ik, oh, wacht.
9: Ja,
18: ze zijn het echt niet met elkaar eens. Ja. En het is daadwerkelijk de wanorde die Jesse Klaver vanaf het begin af aan al eerst voorspelde en toen beschreef.
9: Ja, en premier Jette die zei daar dan weer over, want daar werd best zwaar aan gedeeld inderdaad. Van der Brink die zei, ja, intern zijn we ook nog bezig. Jette die vond dat daar weer te zwaar aan gedeeld wordt, omdat het volgens hem ook bij het normale politieke proces hoort, is wat hij zei.
18: Ja.
9: Maar,
18: maar dat is toch het moment dat naar buiten kwam dat ze intern echt verdeeld zijn.
9: Ja, we zitten al 2 weken te kijken naar eerst allerlei gesprekken met oppositiepartijen die langs mochten komen om hun wensen kenbaar te maken. Die zij dan hadden om een begroting eventueel te kunnen steunen. Ook wel gek, want toen het kabinet aantrad en begon, toen werd daar ook al meteen gezegd, en ook nog voordat de hele beëdiging was geweest, van nou, de koffieautomaten, koffiemachines die gaan overuren draaien. En we gaan continu de hele tijd in gesprek. We hebben ook voor de zomer nog eens een keer een moment gehad dat premier Jette en minister Heijnen van Financiën bij Pro, bij Jesse Klaver, langskwamen. In de fractiegang van Pro zelf, om een gesprek te voeren. Nou, daar heeft Klaver aangegeven wat hij de hele tijd heeft aangegeven, namelijk dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wat hem betreft niet gaan gebeuren. Houdt zich daarbij aan de vakbonden vast. Nou, dat zei Klaver inmiddels bijna 2 weken geleden, toen hij zijn eerste gesprek in deze augustusbesluitvorming kwam voeren. Hij zei het afgelopen maandag nog een keer. En zo gaat dat maar door de hele tijd, ja.
18: Ja, en ineens snapte ik waarom de VVD in de afgelopen weken al in alle talkshows de hele tijd aanwezig wilde zijn. Want dat is wel het verschil tussen de VVD en alle andere partijen. Die zitten elke keer, vooral bij WNL op de avondshow. Die hadden al kennelijk voorzien dat er een grote confrontatie met CDA en D66 aan zal te komen. En dat ze alvast eens iets moeten gaan doen aan hun uitstraling.
19: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie toepaste.
18: Ja, maar veel later.
19: Veel later. Maar dan weet je wel, iemand zit nooit per toeval in een talkshow. Als iemand die een praatprogramma heeft gemaakt.
9: Politici, bij een talkshow gewerkt heeft. Ja.
19: Politici doen dat echt alleen maar als ze een bepaald doel hebben om iets te vertellen.
18: Ja.
19: Maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar nee, niks
18: doe maar meteen,
19: toeval.
18: Want dan snap je meteen waarom Jan Paternotte daar zat.
19: Nou ja, wat we zagen, want eerst hoorden we eigenlijk redelijk weinig vanuit de coalitie. We hadden inderdaad ook, zoals je zei van de week, op dinsdag dachten we echt even, oh, dit is dus gewoon het plan. Wij zitten te denken, gaan ze over links, gaan ze over rechts. Maar misschien schoppen ze gewoon de bal een beetje voor zich uit. Gokken ze erop, want ze zijn het in ieder geval onderling eens. En dan komt het wel goed. Toen zagen we Jan Paternotte 's middags bij het programma Sven op 1, hoorden we hem zeggen, dat het plan van de SGP. Want SGP wil namelijk aan steun koppelen ze ook het medisch-ethische dossier over draagmoederschap. Daar komt een wet aan. Daarin staan ze traditioneel altijd al tegenover D66 overigens. Jan Paternotte zei simpelweg, nou ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Een paar uur later zagen hem dus 's avonds op de bank zitten van Goedenavond Nederland. En haalde hij onder andere uit naar BBB. Die plannen, het schrappen van de stikstofplannen, dat noemde hij heel erg ruig. En hij zei dus ook...
18: Dat is wat BBB wil, ja precies. Ja. En dat heb je ook nodig voor steun op rechts.
19: Heb je ook steun voor die route, via de Eerste Kamer. En toen zei dus, en dit is misschien wel het meest belangrijk, dat hij zei, Pro en de VVD moeten gewoon... Die moeten samen door één deur kunnen. Want SGP en D66 hebben ooit in kabinet Rutte 2...
18: ChristenUnie.
19: Ook ChristenUnie, zeg ik echt. Ja,
18: SGP, dat is dan misschien nog weer de overtreffende top daarvan.
19: Ja, ik zit nog in het draagmoederschap. maar hij zegt, breed draagvlak, dat moet gewoon kunnen. En we weten, dat is wat D66 en het CDA... inmiddels is nu duidelijk, die willen nog steeds gaan voor dat brede draagvlak. En de VVD wordt dus nu in een talkshow... eigenlijk overgehaald van, hallo, wij willen dit nog steeds.
18: Nou, er wordt ook best wel veel gevraagd van, onder andere D66. Als je zegt, je moet één je stikstofplannen inleveren... en je moet een van die, het is geen kroonjuweel... maar het draagmoederschap, daar moet je iets waar zij mee bezig zijn, moet je inleveren. Dat zijn twee grote dingen voor D66. En wat krijgen ze ervoor terug? Dat de regering niet valt, zou ik maar zeggen.
19: Ja,
18: niet veel meer dan dat.
19: Maar dan ga ik toch wel weer heel erg flauw even zeggen... Dat wist je als je in het minderheidskabinet... als je deze constructie op
18: zou. Maar dat wisten ze alle drie, toch? Ik bedoel, alle drie de partijen snapten dit.
19: Alle drie, maar dan is ook het idee... als jij dus continu afhankelijk bent van steun van de oppositie... dan is het niet gek dat zij daar ook iets voor terugvragen. En dat het daarmee heel erg lastig wordt, dat zien we nu.
18: Ja. En helemaal in het begin hebben we natuurlijk vaak gezegd... dat het coalitieakkoord is heel erg richting de VVD. Dus vanaf nu zullen ze dan wel... linkse dingen gaan toegeven. Maar dat is niet de inzet van de VVD, heb ik het idee. Ik heb het idee dat de VVD eigenlijk probeert om de boel nog iets meer naar rechts te trekken. En misschien richting jaar 21 en BBB en de SGP. En wat heb je allemaal nog? Nou, dan ben je in de Tweede Kamer, ben je er, geloof ik.
9: Ja, in de Tweede Kamer met jaar 21 en SGP zou je er al zijn.
18: En dan in de Eerste Kamer met die drie partijen ook al?
9: Ja, dan moet je de BBB er nog bij hebben. Om die route over rechts mogelijk te maken. En
18: maar dan leg je daarmee meteen de hele stikstofplannen die er nu liggen stil. En daarmee de grote kernbelofte van deze regering. We gaan Nederland weer in beweging krijgen.
9: Ja.
18: We gaan het weer lostrekken. Dus eigenlijk,
9: wil de VVD ook niet, hè? Die willen ook niet zomaar weer afscheid nemen... of een afzwakking van die stikstofplannen. Nou. Die zitten daar ook echt wel anders in. Dat moet maar eens klaar zijn.
18: Mm-hmm.
9: Zo zit de VVD daar ook in. Dus zit daar ook in een moeilijke positie als het daarover gaat.
18: Waar hebben ze het nou inhoudelijk over? Waar zit nou de grootste oneenigheid? Weten we dat? Want ze zijn niet communicatief. Behalve af en toe ineens in een talkshow ineens even elkaar tot de orde roepen. Maar als ze naar buiten komen... Je hebt gisteravond, op donderdagavond, heb jij, Michiel, voor de deur gelegen. Nee, je hebt waarschijnlijk bij het ministerie van Financiën kan je binnen zitten. Hè? Daar is een zitje waar je met journalisten dan kan zitten.
9: Dat kon, maar het was lekker warm. Dus we hebben een groot deel van de avond buiten gezeten... voordat het grote noodweer overkwam.
18: Ja, het maakt echt uit waar die onderhandelingen zijn. Bij de financiën kan je gewoon lekker... als het nodig is er een zitje met bankjes.
9: Ja.
18: Belangrijke details.
19: Ja, noodweer is ook alweer heel erg helemaal in thema.
9: Donkere wolken.
19: Donkere wolken pakken zich samen.
9: Boven het ministerie van Financiën.
18: Ja.
9: Nou ja, dus twee zaken. Dus inhoudelijk, en daar is het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Afgelopen woensdag was er een extra ministerraad, of dan begrotingsraad in dit geval. Toen kwam Eelco Heijnen, de minister van Financiën, nog met de positieve opgewekte boodschap dat het hem gelukt was om de puzzel te leggen.
18: Ja.
9: En dat er dan nu weer aan die andere puzzel gewerkt moest worden, namelijk draagvlak vinden. Daarna kwamen de berichten dat inderdaad in de coalitie zelf er nog oneenigheid was. En toen hebben we inderdaad de vergaderingen niet gezien, want we waren er niet bij. Maar we wisten dat ze aan de gang waren tussen de partijleiders van de coalitiepartijen om daar inhoudelijk uit te komen. Ja, en wat er in die tabellen staat en wat daar precies besproken wordt, dat weten we dus niet.
18: Nee, ja, die tabellen, dat komt uit een quoteje van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die liep naar binnen en er werd gevraagd, nou, Heine zegt, jullie zijn er eigenlijk uit. Nou, ja, Heine heeft een paar tabellen, we zijn er helemaal niet uit. Ja. Dat is echt de totale disqualificatie van waar de minister van Financiën mee bezig was. Een paar tabellen.
19: Ja. Ja, en hij zei ook gelijk van de politieke steun, die is er gewoon nog steeds niet. En daarbij zei hij opvallend genoeg ook in beide kamers. Dus dat zegt ook alweer heel erg veel.
18: Ja, nou, wat zegt dat? Want dat ze daar nog wel naar op zoek zijn.
19: Nee, dat ze daar nog naar op zoek zijn. En dat dus ook die route gewoon nog helemaal niet is beslecht of dat over links of over rechts zou moeten.
18: Nee.
19: Want alleen, het is een soort kip-en-ei verhaal. Want ze hebben deze onderhandelingen steeds gevoerd grotendeels aan twee tafels. Dus wij hebben ook geschipperd, Michiel en ik, gingen we naar het ministerie van Algemene Zaken, gingen we naar het ministerie van Financiën, waar Heine bezig was met dus die financiële tabellen. En het politieke verhaal was vooral onder leiding van Jette en Dylan Jessogus en Bart van den Brink. Dus, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere.
18: Normaal loopt dat toch ook niet naast
19: zo
18: elkaar,
19: gescheiden.
18: Maar normaal is dat toch aan één tafel, dat iedereen gewoon bij elkaar gaat zitten.
19: Ja, dat zou je
18: dan
19: denken.
18: Dan neem je de fractievoorzitter en of de partijleider en de minister, de financiële woordvoerder neem je mee en dan ga je praten.
19: Ja, nee, ze hebben toch echt een andere keuze gemaakt. Alleen het een kan dus niet zonder het andere. Want je kan niet zeggen wat Heine eigenlijk deed. We hebben nu die financiële plaat hebben we rond. Of hij had hem in ieder geval rond.
18: Ja, in ieder geval voor de VVD was het
19: goed. In ieder geval voor de VVD.
18: Dat denk ik dan achteraf.
19: Ja, maar dat politieke verhaal en de steun, die was er dus nog niet. En dat gaat ook weer over financiën. Dus ja, ze komen er op deze manier niet uit.
18: En ik begreep dat de VVD nog steeds inzet. Nou, Jette heeft het over die brede steun, maar dat de VVD eigenlijk ook probeert om per begroting dan maar steun te gaan organiseren. Zodat het soms op de ene partij en soms op de andere partij. Maar dat hij dat dan in die tabellen die hij gemaakt had, dat hij eigenlijk wel vooral allerlei handreikingen richting rechts had gedaan en heel weinig handreikingen richting links.
19: Ja, en dat is natuurlijk geen toeval, want de handreikingen van...
18: Hij wil natuurlijk graag richting rechts,
19: ja,
18: dat wil de VVD.
19: Richting rechts, dan heb je het inderdaad over zaken zoals lastenvermindering. Nou, dat past natuurlijk helemaal binnen het plaatje van de VVD.
18: Maar is het dan helemaal oprecht wat hij doet? Ik bedoel, is dit gewoon pure machtspolitiek? Of probeert hij ook de coalitie als... Dat is misschien de vraag die hieronder zit. Is er nu eigenlijk een coalitie? Zijn er drie partijen die niet alleen ministers leveren, maar ook samen de regering vormen? Kan je dat nu? Of is het, hoe groot is de verdeeldheid? Valt daar iets van te zeggen? Ik zie jullie allebei heel erg moeilijk kijken. Dat is namelijk ook een veel te moeilijke vraag. Maar
9: nou,
18: ik denk wel dat dit de essentie is. Je hebt de coalitie en de oppositie normaal gesproken. En de coalitie probeert elkaar vast te houden en met of zonder de oppositie te werken.
9: Ja.
19: Ja, coalitie is natuurlijk, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, dit is niet het eerste kabinet waar uiteindelijk zijn toch altijd weer drie verschillende partijen met drie verschillende ideeën. Die er ook onderling altijd uit moeten komen. En ze hebben.
18: Maar niemand is toch nu uit op een breuk, heb ik het idee.
19: Nee.
18: Niemand wil verkiezingen.
19: Zover zou ik niet gaan. Nee.
9: Nee, precies. Dus dat is wel iets wat.
18: Dus ze moeten
19: dat coalitie.
9: Dat deze coalitie bij elkaar houdt. Er is niemand bij gebaat.
18: Dat is wel heel weinig.
9: Er is niemand bij gebaat. Misschien het land niet. Maar goed, dat is subjectief. Maar van die drie partijen is er ook inderdaad niemand bij gebaat om het te laten klappen en het kabinet Jette te laten mislukken.
18: Ik denk zelfs dat de SP op het ogenblik geen verkiezingen willen, terwijl die eigenlijk alleen maar omhoog kunnen in de peilingen op het ogenblik, denk ik altijd.
9: Nee, ja, de PVV en een partij als Forum voor Democratie, die hebben altijd gezegd en zullen blijven zeggen, zo snel mogelijk weg hiermee en nieuwe verkiezingen. Maar voor die coalitiepartijen geldt dat niet. Nee, zeker niet.
19: Nee, en ook niet voor de groep Marcus zelf of DNA, als we dat nu zo moeten noemen. Hm. Ook niet voor Pro. Nee, dat... Nee.
18: Je zei net, Michiel, inhoudelijk weten we het niet precies, maar we weten natuurlijk wel een paar dingen die moeilijk liggen. Dat is, waar gaan we het alles van betalen? Er wordt steeds gewezen naar de vrijheidsbijdrage van het CDA.
9: Ja.
18: Die eigenlijk gewoon een loonbelasting is. Er wordt gesproken over box 3. Dat is ook iets waar we het in deze podcast vaker over gehad hebben dan mijn lief is. Ik zou echt graag willen dat het opgelost wordt.
9: Ja.
18: Net als de stikstof.
9: Ja. En box 3 is ook zo'n...
18: Het is vermogensbelasting, hè?
9: Ik wilde zeggen dingetje, maar het is geen dingetje. Het is een.
18: Hey, je gaat op heel veel miljarden.
9: Het is een groot ding, inderdaad.
19: Een box van Pandora.
9: Ja.
19: Box 3 van Pandora.
9: Door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Met die vermogensaanwasbelasting. Dus al betalen over de waardestijging van aandelen nog voordat je dat geliquideerd of gecashed hebt.
18: Geliquideerd toch wel?
9: Ja, ja, dus, zo zegt Bas van Werven het altijd.
18: Okay. Het klinkt als iets wat in de mafioze regio.
9: Ja, ja. Nee, ja, liquide gemaakt. In ieder geval door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Daarna die storm van kritiek tot aan Elon Musk aan toe. Maar ja, ook bijvoorbeeld Prins Constantijn, die spreekt namens de tech-startups. Die zegt het slecht voor het investeringsklimaat als dit er op deze manier door zou komen. Nou, dat ligt nu in de Eerste Kamer. Daar, dat gaat het daar niet halen.
18: Op, zeggen, daar op komt deze nog manier. Een novelle achteraan. Een aanpassing van de wet die ja, nog voordat die ingegaan is.
9: Ja, dus dat is een van de financieel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat tijdelijke waarschijnlijk invulling van box 3 totdat we naar een vermogenswinstbelasting gaan, dat die dan toch door de Eerste Kamer heen komt. Maar die reparatie, wat het ook mag worden uiteindelijk, ja, ook dat kost uiteindelijk miljarden. En hoe meer je gaat repareren of tegemoet gaat komen aan die groep die ermee te maken krijgt, hoe duurder het wordt. Althans, hoe minder belastinginkomsten er binnenkomen, inderdaad. En dat heeft weer invloed op wat je kunt doen, bijvoorbeeld met die vrijheidsbijdrage, waar ook over duidelijk is dat die ook bijvoorbeeld door JA21 oppositiepartijen niet gepruimd wordt. En het kan niet allebei tegelijk.
18: Nee,
9: daar zit een probleem.
18: Maar die vrijheidsbijdrage is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Die is verzonnen omdat wij heel veel geld willen steken in defensie.
9: Ja.
18: Ik zeg wij, maar Nederland.
9: Ja.
18: En ja, wat kan je doen? Dan moet je belasting ophalen of je moet de staatsschuld op laten lopen.
9: Ja, of je moet
18: bezuinigen.
9: Of je moet, ja,
18: nou, of iets anders. Dat zijn al je drie opties.
9: Ja,
19: en dat is fijn om daar gaat het dan ook weer fout. Want de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid, dat weten we inmiddels ook allemaal.
18: Ja, die gaan het ook niet redden.
19: Die gaan het ook niet redden. Daar heeft de polder en pro die zich daaraan vast hebben geketen.
18: Zeggen wij alsof we het al weten. Voor hetzelfde geld lukt het ze toch met een of ander geitenbaadje.
19: Dat is zeker zo. Nee, dat kunnen we nog niet stellig zeggen. Wat we wel weten is dat de vakbonden natuurlijk stakingen hebben gepland. Vanaf 9 september. Dus dat blijft in ieder geval nog een tijdje lopen. En het idee is ook dat de onderhandelingen daarover pas echt weer door kunnen gaan als die stakingen achter de rug zijn. Dus dat is voorlopig ook gewoon nog niet.
18: Is het niet andersom? Dat die onderhandelingen, als die klaar zijn, dat dan de stakingen kunnen stoppen?
19: Ja, ja, dat zou je denken.
9: BBB wil het ook niet, hè? Die snijden in WW en WIA, of zoals BBB het dan noemt, ja, dat kwetsbaren de rekening krijgen. Dus ja, we hebben het wel steeds over de route over links in de Eerste Kamer of de route over rechts in de Tweede Kamer.
18: Maar hier staan links en rechts naast elkaar tegenover de coalitie.
9: Ja, ik heb het ook nog aan Henk Vermeer gevraagd deze week. Die bezuinigingen op sociale zekerheid, ja, dat ligt voor BBB ook moeilijk. En toen vroeg ik ook aan Vermeer van, ja, zit u, als het over dat onderwerp gaat, dan niet dichter bij pro dan bij JA21 in de SGP? Nou, daar vond hij een mooie manier voor om daar toch ook nee op te zeggen. Want hij had Christoffer van de SGP gesproken, zei hij. En ja, voor die partij ligt het ook lastig. Maar heel ingewikkeld.
18: Heel ingewikkeld. En wij zaten van tevoren al even te praten, Sophia. Dan zou je verwachten dat er de hele dag over en weer getelefoneerd wordt.
19: Ja.
18: Om het op te lossen, linksom, ja, of rechtsom. En de koffieautomaat zou overuren draaien, zei je het net al.
19: Ja, precies. Je denkt, oké, nou, waar is dan die verbinding? Want die oppositie heb je hoe dan ook nodig.
18: Ja.
19: Maar zoals we het nu begrijpen, Henk Vermeer heeft geen contact meer gehad. Geen vervolgafspraak, geen telefoontje.
18: Die is gewoon één keer langs geweest. Wat zou u belangrijk vinden? Hebben ze erop geschreven?
19: Ja, twee keer. Eén keer bij Heijnen.
18: Oh ja, natuurlijk. Dus aan die twee tafels.
19: Ja, één keer aan Heijnen. Toen kreeg je gelukkig nog wel een tractatie mee naar huis. Kwam hij naar buiten met een heel klein koffertje. Het koffertje in mini-formaat met chocoladecenten erin.
18: Chocolademuntjes
19: achter. Ja, nog voor zijn verjaardag. En de dag daarna zat hij met de kabinet stopt. Maar ja, met dat kleine koffertje heeft hij het moeten doen. En verder dus geen contact. Ook Pro.
18: Gestuurd met wisselgeld.
19: Ja.
18: Chocoladewisselgeld.
19: Pro heeft ook niks meer vernomen. En opvallend genoeg was er op dinsdag, zou er een gesprek zijn gepland tussen de financieel woordvoerders van JA21 en SGP. Dat werd al verschoven naar woensdag. En woensdag werd dat zo van de agenda geschrapt.
18: Dat was de dag dat Bart van der Brink zei, we hebben ook intern nog wat problemen.
19: Ja, nou, dat bleek dus.
18: Dat, ja, en dat neem ik aan één op één aan elkaar te linken.
19: Nee, dat is natuurlijk, dat is onze invulling, maar ik denk wel dat je dat...
18: Ja, toch? Dat op het moment dat ineens buiten duidelijk wordt dat je het intern helemaal niet eens bent, dan is het heel moeilijk om met JA21 en de SGP over geld te praten.
19: Ja, dus als we het zo reconstrueren, dan lijkt het erop dat Heijnen dus zijn plannen zo heeft gepresenteerd, ook aan dus de rest van de coalitiepartijen. En die dus zijn geschrokken en hebben gedacht, ja, maar dit gaat wel heel erg richting rechts. Dat breed draagvlak kun je op deze manier niet meer bereiken.
18: Waar staan we nu? Vandaag is de traditie, zei al helemaal aan het begin, Michiel, om de begroting af te hameren en naar de Raad van State te sturen voor doorrekening daar.
9: Ja.
18: En advisering.
9: Ja. Ja.
18: Maar dat kan niet.
9: Nee, en deadlines. Ja, joh, deadlines. Die kun je ook weer opschuiven.
18: Ja, en maar dat toch staat er gewoon in de wet dat het op uiterlijk op de laatste dag, dat is dan niet vandaag, maar op maandag.
9: Ja, klopt.
18: Naar de Raad van State. Ja. Dat is toch de wet.
9: Ja,
18: dus die deadline is wel echt.
9: Ja, dus je kunt met de deadline op vrijdag kun je schuiven, maar met die deadline op maandag wordt dat wel lastig, inderdaad. Ja. Maandag is het 31 augustus. Dus dan moet het eigenlijk uiterlijk om 23:59 naar de Raad van State toe. Betekent dus wel dat er komend weekend en ook maandag nog gepraat kan worden. Maar het is toch wel pijnlijk wat.
18: Ja, vandaag wordt er ook al gepraat. Ja, nu, terwijl we dit opnemen, is het 10:30 op dit moment. Ja. En dan is de ministerraad nog bezig.
9: Ja.
18: Daarna gaan ze weer verder praten over.
9: Daarna gaan ze weer.
18: Hoe het verder moet?
9: Ja, dus toch weer inhoudelijk en inderdaad het politieke proces, die twee zaken. Maar het is wel pijnlijk, want we hebben de afgelopen twee weken vanuit het kabinet steeds de lijn gehoord dat er alle vertrouwen was dat het mogelijk was om op deze vrijdag, op het moment dat wij elkaar nu spreken, een begroting door de ministerraad te laten accorderen, maar ook een begroting waar brede steun voor was. Dat was goed mogelijk, alle vertrouwen daarin. En we kunnen concluderen dat dat dus niet gelukt is.
18: Nee, je moest in denken aan het einde van Rutte 4, toen ze ook twee weken lang, denk ik, elke avond met een aantal coalitiepartijen s'avonds gingen zitten en iedereen s'avonds naar buiten kwam. Ging over asielbeleid, hè?
9: Ja.
18: We hebben er alle vertrouwen in dat we eruit kwamen. Tot ze na twee weken zeiden, oh nee, we zijn klaar. Er zat geen grijs tint voor, zeg maar. Het was niet op een goed moment van, oh, het wordt toch wel heel moeilijk. Het was op een goed moment met z'n vieren naar buiten, met het officiële statement dat ze hadden met z'n vieren besloten dat het beter was als ze ermee ophielden.
9: Ja, op een vrijdagavond in juli toen, ja.
18: Dus, ja. Dat weet ik niet meer precies.
9: Ja, ik weet het wel, want ik was jarig die dag. En dat is altijd begin juli dat ik jarig ben. En dat is ieder jaar wel hetzelfde.
18: Ook hetzelfde.
19: Die deadline verschijnt niet.
18: Maar die frase, ook was toen Jezilkus, en heb ik nu ook van Jezilkus. Ja, we hebben er alle vertrouwen in. Dan denk ik, ik hoor een echo van een paar jaar terug.
9: Ja,
18: helemaal niet gunstig stemt.
9: Al was dat donderdagavond wel weer net iets anders toen inderdaad het avondoverleg begon tussen Jezilkus, Jette en Heijnen en Bontebal als CDA-leider. Toen werd ook bij het naar binnen lopen aan Jezilkus gevraagd van, nou, gaat het lukken om een akkoord te sluiten? En toen was het al voorzichtiger. Nou ja, dat hoop ik, maar dat weet ik niet en dat zullen we gaan zien. En we stevenen nu af op het scenario dat er dus op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd gaat worden waar die steun er nog niet voor is. En dan zal dat voor een groot deel dus ook voor de schermen gaan gebeuren, de onderhandelingen daarover, tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag en in de periode daarna, dat in de Kamer de begrotingen van die afzonderlijke ministeries behandeld gaan worden.
18: Ik wil daar zo nog iets meer van weten, maar dat gaan we doen na de reclame. Dus zometeen in het tweede deel van Studio Den Haag met Michiel, met Sophia en ik ben Mark. Tot zo.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: We gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
6: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag met Michiel, Sophia, ik ben Mark. En we hadden het over de begrotingsperikelen. Dat is niet zo gek, want dat is het grote thema altijd in deze tijd van het jaar. En dit jaar gaat het allemaal nog wat rommeliger dan anders, onverwachter dan anders. Want je zei vlak voordat we naar reclame gingen, Michiel, misschien wordt er na afloop nog door onderhandeld, maar er moet op maandag iets naar de Raad van State gaan voor advisering. Als ze er niet uit zijn, kunnen ze 2 plannen indienen, een meerderheids- en een minderheidsplan of zo? Ik bedoel, hoe werkt het als er gewoon niks is om op te sturen?
12: Dat weet ik niet.
11: Sturen ze dan misschien gewoon de tabellen van Heijnen en zeggen ze, nou, dit wordt het niet, maar ja, jullie moeten iets krijgen. Want de wet zegt dat er iets naar de Raad van State moet.
13: Ja, het is een ongekende
11: onontgonnen terrein.
13: Ja, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
11: Nee, dat er niet alleen dat je niet weet of er steun zal zijn voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer, maar zelfs binnen de coalitie weet je niet of er steun is.
13: Ja. Hoewel het idee lijkt me,
11: maakt het u groter dan het is, of niet?
13: Ja, nou ja, ik zou wel verwachten. Ik denk nog steeds dat het idee is dat ze er in ieder geval onderling met een variant het eens willen zijn. Want ik denk, het lijkt me sterk dat D66 en CDA dan op maandag zeggen, oh, de tijd dringt. Nou, Eelco, dan doen we jouw plannen wel. Dat lijkt me heel onrealistisch.
11: Nou ja, je kan natuurlijk wel zeggen, ja, we moeten jullie iets sturen. We sturen jullie dit, maar dit is niet het definitieve stuk, want we gaan door met onderhandelen.
13: Ja.
11: Zoiets.
13: Ja.
11: Ja. Hm. Maar goed, hier wreekt ons gebrek aan staatsrecht. Maar misschien kan je ook wel gewoon een legaviertje naar de Raad van State. Dames en heren, we zijn er nog niet uit.
1: Nou,
11: het zou wel heel, heel gênant zijn als we dat moeten doen.
1: Ja, bij dit soort vraagstukken dan kom je altijd al gauw bij Wim Voermans uit. De hoogleraar staatsrecht. Die hebben we ook wel even gesproken bij BNR de afgelopen dagen.
11: Ja, natuurlijk.
1: En hij zei dat hij zich ook nog wel kon voorstellen, maar een beetje mee oppassen, want het is een beetje speculeren, dat hij zich ook nog wel kon voorstellen dat er vanuit de Raad van State enige coulance zal zijn om toch nog een klein beetje tijd te pakken. Maar hij zei ook, een begrotingsvoorstel zonder dat daar steun voor is, nog nooit meegemaakt.
11: Nee.
1: Dat is uniek.
11: Ja, nou, dat gaan we misschien dit jaar voor het eerst meemaken. Maar we maken heel veel dingen voor het, want een minderheidsregering is heel bijzonder. We hebben net het experiment hiervoor met Schoof gehad. Dat was ook heel bijzonder. Dus we gaan van de ene bijzondere situatie naar de andere. Bijzonder begint bijna gewoon te worden.
1: Ik heb zojuist de titel van deze podcast gehoord, denk ik. Uit jouw man. Ja.
11: Maar oké, ik schrijf hem even op. Bijzonder, bijna gewoon. Dankjewel, dat is altijd belangrijk. Ja. Dat is de moeilijkste taak bij het maken van deze podcast.
1: Kijk, in Den Haag zijn ze er nog niet uit, maar wij zijn hier wel uit.
11: Dat, ja, dus wij hebben het gewoon
13: wij drie kunnen onderling heel snel
11: het opgelost. Ja. Ja, goed, wij zijn een heel ander soort coalitie dan zij.
1: Maar goed, misschien tot slot hierover. Dat kan dus in afzonderlijke debatten, afzonderlijke begrotingsbehandelingen, misschien dan toch weer de ene keer over rechts en de andere keer over links. Er is wel nog wat anders. Het belastingplan, half november.
11: Ja, dat zal er over links of over rechts moeten, want dat is één plan.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus dat wordt een volgend heel spannend moment. De behandeling daarvan.
11: In november of december. De komende maanden hoeven wij ons niet te vervelen. Dat is ook fijn om te weten. Zullen we naar iets anders gaan? Heel even kort over Mona Keizer hebben.
1: Ja.
11: Die een project is tegenwoordig. Project 2029.
1: Project 2029.
11: Ja.
13: Een beweging, hè? Geen partij.
11: Nee, zij is een project, dat zei ik, ja.
1: Ja.
11: Dat is een beweging, ja. Maar ik had het idee, jij bent daarbij geweest, dat het heel erg Mona Keizer is een beweging werd. Wat natuurlijk heel erg eenzaam is.
1: Ja, en er wordt sterk ingezet inderdaad door haar op het merk Mona Keizer.
11: Ja.
1: Want dat is er, met ruim 110.000 stemmen. Een groot mandaat wat dat betreft als Kamerlid. Op dit moment zelfstandig.
11: Dat is een aantal zetels.
1: Dat is twee zetels die zij op eigen houtje, zou ik bijna zeggen, binnengehaald heeft. Zeer bekend. Zo'n beetje iedereen in Nederland kent Mona Keizer. En het is natuurlijk wel zo dat het op rechts ontzettend druk is. Dus als je dan besluit daar ook weer met een nieuwe beweging, en uiteindelijk gaat dat gewoon een nieuwe partij worden, als je daar intussen wil komen, ja, dan wil je toch iets hebben wat jou onderscheidt. Dan kun je een beetje flauw zeggen dat er op wordt ingezet dat het onderscheidende dat Mona Keizer is. Maar wat we ook de hele tijd horen, dat was ook wat zij steeds zei donderdag bij die presentatie. Sociaal conservatief, dat is de ideologie die er dan onder zou liggen.
11: En al die rechtse partijen hebben wel iets conservatiefs in zich, maar die zijn niet allemaal sociaal.
1: Zoiets. Dan inderdaad.
11: Heb je onderscheidend gevonden.
1: Ja, ja. En dus de manier waarop het gaat gebeuren. Ja, dat is ook een beetje
11: inhoudelijk weten we nog niet zoveel van wat ze gaat doen, toch? Want wat heb ik nou horen zeggen? Ik heb horen zeggen, ik hoop op 30 à 40 zetels. Dat is niet een heel erg inhoudelijk argument om op te stemmen.
1: Nee, 20.
11: Ze wil de eerste vrouwelijke premier in Nederland worden.
1: Ja.
11: Dat is heel leuk voor Mona Keizer om dat te willen. En dat gun ik er van harte. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een politieke agenda die je dan hebt.
1: Ja. Nou ja, als je inhoudelijk naar de plannen kijkt, is dan wel een website ook gelanceerd. Maar dan zijn het toch de zaken die we op rechts horen. Dus migratie natuurlijk, maar ook stikstof. Daar horen we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BBB. Dus dat het niet een stikstofprobleem is, maar dat het te maken heeft met de stikstofwetten.
11: Wetgevingsprobleem, ja.
1: De regels die we hebben bedacht, afzetten tegen de modellenwerkelijkheid. Daar ging het ook de hele tijd over. Nou, dat kennen we nog van NSC. Dus zo is het ja, inhoudelijk toch ook weer een soort samenraapsel, combinatie van allerlei zaken die we op rechts horen. Een beetje BBB, een beetje jaar 21.
11: Ja, ik vond het
1: een beetje NSC.
13: Ja, maar we weten wel uit het verleden, dat is helemaal niet gezegd dat het nu weer gaat gebeuren, maar dat er een hele grote groep zwevende kiezers is in Nederland, dat is wel duidelijk. En dat zij de rechterkant op hellen en conservatief zijn, dat blijkt ook uit de afgelopen jaren, waarin het ene jaar, dit is niet een goede volgorde, maar Forum voor Democratie gigantisch werd. Toen werd het BBB, dan is het weer NSC. Wellicht is het de volgende keer Mona Keizer. Want zo snel, die pieken gaan heel erg snel en kunnen ook weer heel snel.
11: Ja, dan voorspel je ook haar ondergang alvast.
13: Ja, die kunnen ook gelijk weer heel erg snel kelderen. Dus ja, er is wel een. Ik bedoel er vooral mee te zeggen van, soms hoeft er ook niet één heel concreet verhaal te zijn voor die groep om te denken, oh, dit is wel iemand waar ik me nu achter kan gaan scharen.
11: Ja, ik heb het had heel erg het idee, ze wil natuurlijk BBB van karakter veranderen, iets minder een boerenpartij maken en ook meer die conservatieve waarden waar het over gaat.
1: Ja.
11: En migrantenbeleid heel belangrijk maken, en daar wilde de rest van de partij niks van weten. Dus dat was hun splitsing. Eigenlijk is het gewoon de BBB met migrantenbeleid, toch? Wat ze nu voorstelt.
13: Ja, zoiets.
11: En waar ik migranten, ja, immigratiebeleid. Uh-huh. Asielzoekers, vooral.
1: Ja, en volgend jaar in maart zijn er dus provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, wat jij net zegt, Sophia. Mona Keizer ziet inderdaad de grote. Ja, hoe zal ik het noemen? Markt die er op rechts,
11: Markt,
1: die ja. er op rechts is. BBB nu nog met 11 zetels in de Eerste Kamer. Als gevolg van die grote overwinning tijdens de provinciale statenverkiezingen van 2023. Toen het BBB lukte om veel stemmen binnen te halen. Niet alleen bij boeren, maar de wat grotere algemene proteststem. Nou, er is niemand die er rekening mee houdt dat de BBB. Het waren er zelfs oorspronkelijk nog meer Eerste Kamerzetels die ze binnenhaalden. Maar het zijn er nu nog 11 door afsplitsers. De mensen die overgestapt of weggelopen zijn.
13: Om de chaos compleet te maken.
1: Ja, precies. Dus er is natuurlijk niemand die er rekening mee houdt dat de BBB weer zo groot zal zijn.
11: Nee, dus
1: maar wie profiteert daarvan? Ja. Dat is de vraag. En Mona Keizer hoopte daar één van te zijn.
11: Ja, tot nu toe dachten we ja 21 en Forum misschien. En dan komt Mona Keizer erbij.
1: Ja.
11: Moeten we het dan hebben over de versplintering op rechts? Want dat is natuurlijk. Ze maakt al die partijen die, waar ze mee gaat concurreren, maakt ze zwakker.
1: Ja.
11: En zelf wordt ze ook niet de grootste. Dat, nou ja, tenzij ze dat wel wordt natuurlijk. Maar dat ligt niet in de lijn. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk een keer niet zo'n verkiezing hebben waarbij we een partij laten binnenkomen met 40 zetels, zodat die daarna helemaal niet blijkt te functioneren en dan weer uit elkaar valt. En dan, nou ja, zoals NSC en zoals BBB tot op zekere hoogte. Je zou iets van stabiliteit hopen. Mensen die ervaring hebben in Den Haag, die langer dan 4 jaar daar zitten. Of 3 of 2.
13: Ja, en wie is dan vervolgens de lachende derde? Is dat dan pro die de weg over links daardoor ook weer een stuk makkelijker maakt? Of moeten we op rechts dus continu, zoals we eerder hebben gezien, nu straks allemaal bondjes gaan vormen?
11: Nou, zeg maar.
13: Om die kleine splintertjes, om van kleine splintertjes een houtpook te maken. Ja, dat moeten we straks gaan zien.
11: Ja, we hadden wel met de collega in Den Haag gisteren over dat als je natuurlijk op rechts bent, dan is links ook versnipperd. Zeker als je de VVD ook vanaf tot links berekent. En er zijn mensen die dat doen. Dus dan heb je VVD en D66 en CDA en PRO en de SP. Dat zijn er ook al 5.
13: CDA dus, op links.
11: Ja, natuurlijk.
13: Nou, ja. Ja,
11: ja, als je in dat rechtse kamp zit en de VVD links vindt, dan is het CDA zeker ook links.
13: Ja,
1: En Mona Keizer deed donderdag ook rondom haar presentatie in alle interviews die ze gaf, steekjes uitdelen aan het CDA, wat natuurlijk ook de partij is waar zij politiek groot geworden is. Maar haakt dan ook weer in op wat we horen rondom die begrotingsbesprekingen. Het CDA dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
11: Precies.
1: Om eens wat ruimte richting pro te gaan zoeken. Dus ik dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
11: Precies.
1: Om

0: is op rechts ook gaan fuseren. Hè? Dat is toch wel weer...
1: Ik zie dat niet.
0: Nee, ik zie het. Ik zie het niet
1: als een scheuring van de PVV gezien.
0: Ik gooi het er ook nog gewoon even, ja, even in. Dan hebben we progressief en conservatief of zo.
1: Pro en con hebben we dan.
2: Ja.
1: Wie weet. De cons op rechts.
0: Nog één ding hierover. Ja? Op persoonlijke titel moet ik wel even bij zeggen. Dat, ja, we noemen het net al even kort. De eerste vrouwelijke premier. Ik vind dat toch zo'n simpel argument. Dat ik denk, ja. Dan sta je dus inderdaad, het is nog niet helemaal duidelijk waar je precies voor staat. Maar alleen, het is zo'n Amerikaans idee van ja, omdat we dan op een gegeven moment een vrouwelijke premier zouden willen, dan moet ik het maar zijn, dus stem op mij. Ik vind dat heel ontzettend simpel gedacht.
1: En jij bent de enige van ons drieën die dit mag zeggen.
0: Nou, als vrouw vind ik dat iedereen iets mag zeggen. We zijn allemaal gelijk. Maar ik denk wel, ik vind het ook niet helemaal passen binnen onze Nederlandse traditie van... Dat je dat zo gaat inzetten. Want ja. Ja.
1: Maar als het effectief is en je haalt er heel veel zetels binnen, en dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Ik vind het heel gek dat iemand zegt: ik wil de politiek in om premier te worden. Ik weet niet wat ik met Nederland wil, maar daar komen we nog wel uit in de komende jaren. Dat vind ik heel gek.
0: Ja.
1: En op zich is het natuurlijk wel eens tijd dat we in Nederland een vrouwelijke premier gehad zouden hebben.
0: Ja, maar dat zullen wel dat meer mensen dat denken.
1: Is.
0: Maar ja.
1: Ja.
0: Moet het daarmee dan Mona Keizer zijn?
1: Kleur.
0: Dat moet iedereen zelf maar even beslissen.
1: Ja, we hebben nu een LHBTQI+ premier. Dat is ook al een dingetje.
0: Die heeft daar nooit heel actief campagne op gevoerd.
1: Maar als hij in de persconferentie naar zoiets gevraagd wordt, dan heeft hij wel altijd ruim de tijd om daarover te praten.
0: Ja.
1: Dan zie je ook dat het hem wel dat het dicht bij hem staat. Wat niet zo gek is. Want het gaat
0: is ook zo, ja.
1: Ja. Dus wat dat betreft. Nou, dus we hebben nu een ander vinkje eerder binnengehaald dan de eerste vrouw. Maar misschien moeten we gewoon onze zegeningen tellen.
0: Ja.
1: En wie weet lukt het om de VVD of D66 of CDA een volgende keer een vrouwelijke lijsttrekker te laten kiezen.
0: Het zijn er wel steeds meer.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja, misschien.
2: VVD heeft al een tijdje een vrouwelijke partijleider, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Die bovendien in het buitenland geboren is.
1: Nou, hier. Waarom is die het niet geworden? Oh ja, die hadden de verkiezingen niet gewonnen.
2: Ja.
1: Dat was het. Dat wij dus het had weinig geschild.
2: Ze is wel vicepremier nu, ja. Dylan Jessakus. Ja.
1: Ja, maar we hebben al wel heel veel vrouwelijke vicepremiers gehad. Wat dat betreft, het glazen plafond zit net onder het allerlaagste laatste dakje. Zullen we het heel even kort over corona hebben?
2: Ja, want het is eindelijk weer... Nee, dit mag je nooit zeggen, van het is weer begonnen. Want het is natuurlijk
1: al... Het heeft letterlijk 6 weken stilgelegen.
2: Ja, maar goed, het is al meerdere jaren aan de gang natuurlijk. De parlementaire enquête. Maar de verhoren, die zijn weer verder gegaan.
1: Die zijn nu weer begonnen. Dat was ook waarvoor ik mijn pasje weer moest wakker kussen.
2: En zelfs dat zeg ik verkeerd. De openbare verhoren, die zijn weer verder gegaan.
1: Tot achter de komma, correct. Ja.
2: Ja.
1: En met deze week onder andere 3 Kamerleden. Van de VVD, van de PVV en van Pro. Dus van heel diverse plamage, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk alle 3 hetzelfde verhaal hielden. Namelijk dat de democratie niet functioneerde tijdens de coronacrisis. En ik vind dat best een heftige constatering. Gisteren had ik het met een collega van het Financieel Dagblad over. Die zei, nou ja, ik weet niet of het nou zo erg was. En voor een deel hebben we natuurlijk, als je in Den Haag werkte, wist je dat het zo was. Want de Tweede Kamer werd dat op zekere hoogte buitenspel gezet. Eerst kwamen er rapporten, die gingen naar de regering. Dan kwam er een persconferentie waarin besluiten werden bekendgemaakt. Dan kwam er uren daarna een brief voor de Tweede Kamer. En de volgende dag een debat. Maar ja, dan had iedereen al gehoord dat vandaag de kroeg dicht was. Of dat de scholen dicht waren. Of dat je voortaan een mondkapje op moest als je op bepaalde plekken. Dus de Tweede Kamer kon dat dan natuurlijk juridisch en theoretisch wel terugdraaien. Maar moet je de chaos voorstellen, zei Lisa Westerveld van Pro. Als de Tweede Kamer had gedaan, dan had je gezegd, de kroegen gaan dicht en dan een uurtje voor de opening, nee, weet je wat, de kroegen mogen toch open. Dan had niemand het hele coronabeleid meer gesnapt. Dus de Tweede Kamer was effectief mond dood gemaakt. Ook door de... dat is ook iets wat door de afgelopen maanden al in de afgelopen verhoren, zeg maar voor de zomerreces al geweest is, vaak benoemd is, dat er heel laat op de avond de documenten kwamen van de regering aan de Tweede Kamer. Tot op een gegeven moment een keertje bijna 12:15 s'nachts voor een debat, wat dan om 10:00 morgens moet beginnen. Dat is weinig nachtrust dan. Fleur Agema zei, op die nachten kon ik dan dus niet slapen, want ik vond dat ik alles

0: gelezen moest hebben.
1: Ja.
2: Ja, dat begreep ik.
0: Als je 400 pagina's krijgt en je hebt 8 uur. Nou ja, Lisa Westerveld die dacht, zei het anders. Ja, ik moest scherp zijn voor het debat, dus ik moest slapen. Dus ik had minder tijd over nog dan die 8 uur die je theoretisch had. Plus, en ik vond dat Fleur Agema daar echt serieus een punt had. Die zei, als je nou een besluit neemt die je in een persconferentie gaat vertellen, dan heb je eerst documenten. Want je begint met documenten, daarna heb je je besluit. Daarna ga je aan het land vertellen. Dus die documenten waren er om 2 uur of zo al, 's middags. Als de persconferentie om 5 uur 's avonds was. Waarom kreeg de Tweede Kamer ze dan pas om 12:15 's nachts? Of om 12:30 's nachts? Of om 12 uur, want het was niet altijd exact even laat. En daar kwam geen antwoord op. Wat ik overigens dan weer fascinerend vond, want Fleur Agema is natuurlijk minister geweest op het ministerie waar die documenten vandaan moesten komen, het ministerie van Volksgezondheid.
1: Wel na de pandemie.
0: Jawel. Ja. Maar dat was het moment dat ze naar binnen moest. Waarom? Wat gebeurde er hier nou? Dat had ze gewoon aan haar ambtenaren kunnen vragen. Wat gebeurde er hier nou? Jij bent mijn ambtenaar, vertel het me. Ja. Dat het zo lang duurde voor ik wat kreeg.
2: Ja. En dat weten we dus nog steeds niet.
0: Nee, dat weten we niet. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die mag volgende week nog een keer terugkomen, dat die daar nu een goed antwoord op gaat geven.
1: En klopt het, begrijp ik goed, dat in de eerste acute crisisfase, dus zeg maart en april 2020, dat toen vanuit de Kamer nog wel enigszins begrepen werd dat er snel beslissingen moesten maken, dat er onduidelijkheid was, er stonden de levens op het spel.
0: Er was paniek. Ja,
1: we hadden echt die IC's die vol lagen en code zwart scenario's moesten voorkomen worden. Dus dat er dan nog wel enig begrip was dat het normale democratische proces niet helemaal werkte, maar dat het wel heel lang doorgegaan is op die manier. Daar zit de pijn, toch?
0: Ja, meer dan 1,5 jaar, bijna 2. Ja. Is dat op die manier. En dat heeft de Tweede Kamer heeft ook heel lang geen vergaderingen gehouden, anders dan coronavergaderingen. De rest ging allemaal schriftelijk. Dat werkt ook, maar dat werkt toch minder effectief. En het is ook gewoon, je wilt als bevolking het debat kunnen zien. In plaats van dat er e-mails over en weer gaan met kunnen we hier deze vragen beantwoorden? Ja hoor, hier zijn de antwoorden op de vragen.
2: Maar dat was ook vanuit de traditionele opvatting dat elk Kamerlid fysiek aanwezig moest kunnen zijn, toch?
0: Ja, klopt. En daar had natuurlijk Klaas Dijkhoff, die woonde in Brabant. Die woont in Brabant, denk ik nog steeds. Die zat in een gebied waar de besmettingen waren. En de oproep van de regering was, als je daar vandaan komt, ga dan nu niet naar de rest van Nederland reizen. Dus hij kon niet vanuit zijn huis naar de Tweede Kamer. Dus hij kon niet fysiek in de Kamer zijn. Maar dat is helemaal in het begin, in de tijd dat we nog die beelden uit Italië hadden, dat waar echt heel veel mensen overleden zijn. Uit New York, waar alle de graven, de begrafenissen waren gewoon overvol en er werden lijken in koelwagens bewaard in afwachting van wat moeten we ermee doen. Dat was natuurlijk een panieksituatie. En dat je dan op dat ogenblik zegt, nou laten de mensen maar eventjes in Brabant blijven als ze in zo'n besmettingsgevaarlijk gebied zitten. Maar ja, dat is niet de volle 2 jaar geweest. Het grootste deel van de tijd was het eigenlijk best relaxed. Toch, er werden wel steeds heftige besluiten genomen. Maar dan was het besluit dat je niet met z'n tweetjes, of dat je alleen met z'n tweetjes buiten mocht lopen, maar wel met 1,5 meter afstand tussen.
1: Tenzij je uit hetzelfde huishouden kwam, toch? Het was, het was toch ook wel voor interpretatie vatbaar allemaal.
0: En gelukkig maar, want ik denk dat dat heel veel levens prettig heeft gemaakt in die tijd.
1: Ja.
0: Maar dat de fundamentele debatten, dat is door alle drie ook wel gezegd over van welke afweging vinden we nou dat we moeten maken? Is het belangrijker om ons te richten op ouderen of om op kinderen te richten? Houden we daar voldoende rekening mee? Dat soort fundamentele debatten zijn eigenlijk niet gevoerd. Het is altijd heel erg praktisch geweest, herinner ik mezelf ook. Maar dat werd nu ook weer door deze drie Kamerleden gezegd. Het ging eigenlijk over, zullen we de avondklok om 9 uur of om 9:30 laten ingaan? Moet het misschien toch om 6 uur? En dan mis je de grondrechten discussie die daar eigenlijk bij hoort. En ze hadden alle drie verschillende oplossingen daarvoor in gedachten, maar en wat ik toch ook wel heftig vond, we weten dat politici bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar als je dan Lisa Westerveld deze week hoorde zeggen, ja, er waren vragen die wij wel wilden stellen, maar zeker niet in een debat, want dan zou je een filmpje worden en dan ligt je mailbox 2 weken weer onder vuur. Dus die vragen stelden we dan schriftelijk. Want dan hebben de mensen het niet door.
1: Ja, ja dan gaat er wel wat mis.
0: Dan functioneert echt de democratie niet lekker. En daar moeten ze voor de volgende keer iets op verzinnen. Hoewel ik geen idee heb wat, maar ze moeten er iets op verzinnen. Het leukste, dat ging ook wel rond, ik denk dat veel mensen dat wel gehoord hebben, is natuurlijk het begin met Fleur Agema. Die van tevoren de vraag kreeg, volgens mij kan ik de vraag ook nog laten horen van de voorzitter Daan de Kort.
3: Voordat we gaan beginnen, heeft u nog vragen aan de commissie?
4: Nou, een vraag dat vragen stellen is een oud-Kamerlid natuurlijk wel aangelegen. Zoals u ziet heb ik geen ambtelijke ondersteuningen bij me. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij om het verhoor hier met iemand voor te bereiden. Ik denk dat het uit je hart moet komen wat je te vertellen hebt. En daarbij, het is ook bekend, ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. En ik wil u toch meegeven dat ik alles zal zeggen wat ik op mijn hart heb. Waarom zeg ik dat? De hoofdrolspelers hebben ook allemaal werk. Hugo de Jong is bijvoorbeeld commissaris van de Koning. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden. En zoals u weet gaat een burgemeester ook over de benoeming van bijvoorbeeld een waarnemend burgemeester. De commissaris gaat erover. En toch zal ik in het belang van 18 miljoen Nederlanders alles hier met u delen wat ik op mijn hart heb. Ook als ik iets aardigs te melden heb.
0: Met een lachje van de voorzitter aan het eind. Ook als ik wat aardigs. Ze heeft ook wat aardige dingen over gezegd over Jaap van Dissel. Maar niet vooral. Maar ik vond het toch. Ik wil het even laten horen, omdat je hier iets van de frustratie in hoort. Van ik heb mijn best gedaan in die tijd om Nederland beter te maken in die coronatijd. En alle belangrijke mensen van toen hebben nu een baan. En mij wordt dat niet gegund. Dat is natuurlijk heel veel PVV-politici het lot wat ze hebben. Als je één keer die partij ingaat, dan lig je daarna moeilijk in de samenleving. En ze willen burgemeester worden. Dat is ook niet de meest toegankelijke baan, denk ik. Maar ik vond het, behalve dat het heel grappig is, om te, heeft u nog vragen? Ja, trouwens, ik zoek een baan, ik wil burgemeester worden. Wat ik wel geestig vind.
1: Ja.
0: Dat de frustratie die eronder zit, die snap ik ook wel. Dus ik dacht, die wil ik even laten horen. We hebben niet allemaal quotejes meegenomen van de verhoren. Maar deze vond ik wel goed om te noemen.
2: Ja, en ze is er natuurlijk wel echt mee bezig. Een paar maanden geleden had ze een bericht op LinkedIn met dezelfde strekking.
0: Ja, wij weten dit van haar.
2: Ja, ik zoek een baan. En dat is toch lastig, want volgens mij blijkt wel duidelijk dat ze zich opnieuw graag wil inzetten voor onze samenleving.
0: Ja, en bij de PVV is ze helaas niet meer welkom. We zijn op de radio ook niet meer welkom. Onze zendtijd is er al 30 seconden op, dus we lopen een heel klein beetje uit. Geef niet, de rest van de podcast die kan je gewoon straks online luisteren. Kunnen we het lekker hebben over de geheime diensten. Volgende week zijn we er weer. Met Michiel en Sofia en Mark, denk ik. Of misschien is Leendert volgende week weer.
1: Leendert is wel.
0: Dan gaan we even over vergaderen hoe we het dan gaan doen.
1: Volgende week, ja. Ja, dus dan kunnen we het echt over box 3 hebben. Lekker.
0: Lekker.
2: En stikstof.
0: Tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleanceregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen vindt dat zijn speelsters veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Raúl Ehre noemt het verlies heel zuur. Ondanks een 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. We kregen het niet cadeau en dat zag je hier, zei Ehre na afloop. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind, met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom panel.
7: De topman van Ray-Ban vertrekt na kritiek op de onpersoonlijke leiding bij het grote brillenmerk EssilorLuxottica. Kan de leiding nog wel persoonlijk zijn in zo'n groot concern? En het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry zet de rechtszaak tegen het moederbedrijf Magnum voort, ondanks dat een eerdere rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Ik bespreek het met Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, en Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank onder andere. Welkom.
8: Dankjewel.
7: En niet voor het eerst gaan we praten over Ben & Jerry's, want het onafhankelijke bestuur zet die rechtszaak tegen het moederbedrijf inderdaad voort, ondanks dat een rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Het nieuwste hoofdstuk in een al jarenlange strijd tussen Ben & Jerry's en de eigenaar over de koers van het merk. Vanaf 2000 was dat Unilever. Sinds de afsplitsing van de ijsdivisie in 2025 kwam het bedrijf ook nog eens in handen van de Magnum Ice Cream Company. En er zijn, laatste nieuws, alweer 3 nieuwe bestuurders benoemd door de CEO van Ben & Jerry's.
8: Okay.
7: Jawel, we moeten bij de tijd blijven. Maar zegt de oprichter van het merk, Ben Cohen, ja, dat zijn misschien wel op papier goede bestuurders, maar ik snap niet dat ze er in deze context toch nog instappen. Stap jij het wel, Rob?
8: Nou ja, er vallen maar een aantal dingen op aan dit dossier. Ja, ten eerste, als je je bedrijf, wat op zich hele mooie waarde heeft, verkoopt aan zo'n commerciële partij, ja, wat verwacht je dan? Dus dat vind ik een bijzonder iets. Dan kun je natuurlijk een onafhankelijk bestuur tussenplaatsen.
7: Is inmiddels een kwart eeuw geleden.
8: Is een kwart eeuw geleden. Ja, op een gegeven moment gaat dat veranderen. Dan had je het niet moeten verkopen. Tanja en ik hadden het net over. Wat we ook opvallend vinden, is dat die bestuur, de vorige bestuurders, zijn opgestapt. Toen ik denk, ja, dan moet je toch juist blijven. Want zij zijn aangesteld de nieuwe bestuurders aan te trekken. Ja, en of ik zou daar nu niet instappen als bestuurder. Dat was je vraag.
7: Tanja, jullie hebben er blijkbaar in de lobby al een goed overleg over gevoerd. Wat is er nog meer uitgekomen?
9: Nou, kijk, als je kijkt naar... ik weet natuurlijk niet hoe de statuten eruit zien, maar ik denk inderdaad dat als je opgestapt bent als bestuurder, dat je niet nog een rol hebt in de benoeming van nieuwe bestuurders. Ik denk ook, als je die kwart eeuw geleden erbij pakt, dat er iets moet zijn gebeurd waaronder Unilever destijds bereid was om het zo over te nemen onder de voorwaarden dat er zo'n onafhankelijk bestuur was. Nou, dat moet iets met marketingwaarde te maken hebben gehad of een goedkoper bedrag waarvoor het gekocht is. Dat doen ze niet zomaar. Dan zijn we nu 25 jaar later, 26 jaar later, en dan gaan we nog weer terugkomen op wat er in 2000 gebeurd is. Ik denk dat er ergens ook gewoon een punt achter gezet moet worden. Kopen terug inderdaad, als daar de ruimte toe is.
7: Nou, daar is Ben Cohen mee bezig.
9: Ja, weet ik.
7: Die is met investeerders in gesprek, met familiefondsen, institutionele beleggers. Hij heeft zich ook gemeld, volgens mij, bij de receptie van Magnum eerder dit jaar. Hij
9: met
7: is niet
9: zijn handtekeningen.
7: Gekomen. Handtekeningen,
9: ja.
7: Free Ben & Jerry's. Ja. Ik heb al een deel van de poen bij elkaar.
9: Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk zo langzamerhand dat ze bij Magnum ook best interesse hebben om de boel te verkopen. Zo goed gaat het overigens ook niet met dit bedrijfsonderdeel. Maar het eindeloze gedoe hierover kan voor beide partijen gewoon niet goed zijn.
8: Schade, ja.
7: Maar hoe groot is de schade? Smaakt het ijs inmiddels minder goed?
8: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk een imago-issue. Als op een gegeven moment de lading, de Ben & Jerry staat bekend als een maatschappelijk betrokken merk, ja, als dat in het geding komt, ja, dan heeft dat schade.
7: Ja, dat zegt de top van Magnum overigens niet. Hè. Daar zeggen ze gewoon vrolijk dat ze de afgelopen jaren honderden miljoenen ook in campagnes hebben gestopt en dat ze de missie nog steeds onderschrijven. Maar blijkbaar gaat dat niet ver genoeg.
8: Nee, maar goed, als het beeld in de media is dat er ter discussie staat, heeft dat uiteindelijk ook repercussies voor de omzet. Dan kun je je voorstellen. En het geeft gewoon onrust. Dus ik denk, mee eens, ja, verkoop het lekker. Of koop het terug.
7: Net voor die beursgang is dat overigens eindeloos aan Peter de Kulve gevraagd. De topman van Magnum, moet je er niet van af. Ik heb het hem zelf ook gevraagd. En ook tegen mij zei hij, absoluut niet. Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in Ben & Jerry's. We hebben daar een wereldmerk van gemaakt. Daar mogen die oprichters zich overigens ook nog wel eens eventjes over achter de oren krabben, hoe groot het is geworden onder onze vleugels. En verder zegt hij, peace, love and ice cream. We zijn geen politieke partij, maar we willen het wel graag houden.
9: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar er is sindsdien, zelfs sinds vorig jaar, natuurlijk ook nog wel het een en ander gebeurd. Want er is natuurlijk onderzoek gedaan naar die onafhankelijke bestuursleden. Door een externe partij, we zullen de naam niet noemen. Maar daaruit bleek dat er toch feitelijk ook dingen zijn misgegaan. Waarbij er conflicts of interest waren tussen... Oh nee, dat was het bestuur van de stichting.
8: Precies.
9: Ja. Die hebben gelden uitgegeven aan goede doelen. En daarvan bleek dan de voorzitter van het bestuur geld teruggekregen hebben.
7: Ja.
9: En dan,
8: ik heb wel vraagtekens bij dat onderzoek, maar dat is een ander.
9: Ja, maar weet je toch, het is een feitelijk onderzoek als het goed is van buiten geweest. Ja. En om dan als Ben meteen te gaan zeggen, ja, dat onderzoek is alleen maar ingericht, precies, om te zorgen dat je van het bestuur af kan. Denk, nou, dat is ook een beetje kort door de bocht. Hè?
7: Nou, toch vraag ik hier even aan de hoogleraar integriteit van organisaties, welke vraagtekens jij dan stelt?
8: Nou, ik heb natuurlijk ook, net zoals jullie, dat alleen maar in de media gelezen. Ik heb niet het idee dat het nou echt een heel diepgaand onderzoek was. Dus het was over een aantal nevenfuncties. Dus ik vond het een beetje...
7: Maar het is een grote accountant.
8: Ja, nee,
7: die
8: zeker.
7: Toch, neem ik aan, niet zomaar zonder reden zegt, laten we hier eens onderzoek naar doen.
8: Ik ken heel veel accountants die slecht onderzoek uitvoeren. Maar dat is voor het andere. Dus dat vind ik niet zo'n garantie. Maar de resultaten, zoals ze benoemd, vond ik niet heel geruststellend. Nee,
7: overigens heeft Unilever al talloze keren naar aanleiding van deze kwestie gezegd, als we het nog een keertje zouden moeten doen, dan zouden we nooit zoveel macht ook nog geven aan het bedrijf dat we overnemen. Maar als je er nu toch mee zit, dan zeggen jullie, de kortste klap is, verkopen die handel. Ja. Maar als je daar toch niet de prijs voor krijgt, of je denkt, wij kunnen dit nog tot volle wasdom brengen, wat moet je dan doen? Want je zit dus met de raad van bestuur, die is er, van Ben & Jerry's. En je hebt dan ook nog dat onafhankelijke bestuur, die gaat over het activistische karakter en de liefdadigheid die erbij hoort. Hoe kun je dit nou toch nog weer een klein beetje proberen in te dammen?
9: Nou ja, en je hebt een volunteer board van Magnum, wat natuurlijk ook nog niet zo lang in functie is, die ook zo hun eigen doelstellingen hebben. Ja, ik heb altijd geleerd dat je bij onderhandelen moet zien uitvogelen wat die ander nou precies wil bereiken. En dan vervolgens kijken hoe je daar gezamenlijk kan komen. Maar met deze geschiedenis denk ik dat dat wel een hele lastige weg wordt.
7: Is het korte antwoord op die vraag niet: die ander wil zoveel mogelijk vrijheid en zich niet voor de voeten gelopen voelen? Die wil zich kunnen uiten zoals ze dat altijd al hebben kunnen doen, nog voordat ze onderdeel werden van dit grote concern.
9: Ja, ja, en dan kom ik terug op wat ik eerder opmerkte. Maar dan hebben we wel eerst onze zakken gevuld. En dan gaan we nu nog steeds dezelfde uitgangspunten. Dat is misschien wel niet met elkaar te
7: meten. Ben heeft niet zo'n sterk verhaal in jouw optiek. Dan had hij maar die moeten verkopen.
9: Nou ja, achteraf denk ik dat hij zich daar ook wel op zijn hoofd krabt bij dat idee. Ja.
8: Ik vind hij heeft een sterk verhaal over zeg maar, maatschappelijk bewust ondernemen. Dat spreekt mij aan. Maar inderdaad, als je heel veel geld kerst en vervolgens gaat zeggen, ja, ik mag niet meer zeggen wat ik wil. Ja, dat is natuurlijk zo'n dubbelheid. Dus. Nou, terugkopen.
7: Oké. Doe je mee of niet? Want hij is dus nog op zoek naar geldschieters.
8: Oké, ja, nee, zo rijk ben ik helaas niet.
7: Nou, dan word ik toch gedwongen naar de andere kant van de tafel te kijken.
9: Nou, voor mij is de spreiding, daar hoort geen ijs bij.
7: Oh, toch geen ijs. We gaan naar de spreiding van dit panel, het tweede deel.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De leden van het boardroompanel zijn Rob van Eibergen, Tanja Nagel. Vanaf volgend jaar moeten middelgrote accountantskantoren een onafhankelijke raad van commissarissen instellen. Dat is bij wet vastgelegd. De AFM gaat er ook op toezien. En daarmee komt er meer onafhankelijk toezicht op die kantoren. Het gaat om 15 tot 20 bedrijven die nu aan een fanatieke zoektocht bezig zijn. Daarover schreef het FD gisteren. Tanja, wanneer ben je geschikt als commissaris van een middelgroot accountantskantoor?
9: Nou, daar heeft de AFM ook richtlijnen voor uitgegeven. Er moet een functieprofiel zijn. Er moet de motivering van het kantoor zijn waarom degene die ze aanmelden geschikt is. Er is een geschiktheidmatrix, dus ze moeten ook zorgen dat het past binnen de groep van commissarissen. En vervolgens heb je de betrouwbaarheid en de geschiktheidstoets.
7: Nou, dat is toch nog best een weg die je moet afleggen.
9: Dat is een enorme weg. En dat wordt het dus nog meer per 1 januari. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik weet niet meer, 2017 geloof ik, vond ik dat zelf ook wel een hele weg, ja.
7: Maar je hebt hem afgelegd. Je bent
9: zeker,
7: erbij gekomen.
9: Zeker. Maar het is wel zo, denk ik nu, want er stond ook ergens dat ze een gesprek zouden kunnen aangaan. Maar ik denk dat ze dat in heel veel gevallen nu gaan doen. Omdat het natuurlijk ook heel veel mensen zijn. Want dan moet er een heleboel gevonden worden in korte tijd die misschien niet de ervaring hebben die op papier dan juist lijkt. Ja, dat wordt al heel wat. Ja,
7: jij was commissaris bij een groot accountantskantoor. Heb je wel eens gedacht, oei, als ik hier maar doorheen kom?
9: Ja, tuurlijk, want je wordt ook nog eens een keer gedrild door een advocaat. En je wordt dus ja, op enig moment denk je wel, ja, als ze mij vragen wat artikel 7 van de WTA nou precies inhoudt.
7: Dat stond hier wel in mijn draaiboek.
9: Ja, maar nu hoef ik het niet meer te weten.
7: Nou, Bob, artikel 7.
8: Over witwas gaat het volgens mij. Precies.
9: Nee, maar het is wel zo. En wat ook in dat artikel stond, het is voor een heleboel mensen die misschien wel geschikt zijn, niet aantrekkelijk, omdat ze een heleboel andere commissariaten niet meer aan kunnen nemen, omdat de accountant daar de accountant van is.
7: Ja, dus dat heb je, het feit dat je dan heel veel andere dingen niet meer kunt doen. En, werd er toch ook wel gezegd, een afbreukrisico. Als je er niet doorheen komt.
9: Ja. Ja, als je er niet doorheen komt. Maar, nou ja, goed, laten we zeggen dat je die afweging zelf in overleg met het kantoor, denk ik, nog redelijk kan maken. Maar je loopt ook in de positie als commissaris bij zo'n kantoor natuurlijk een redelijk afbreukrisico.
7: Ja, werd gesteld door, ik weet niet meer wie precies, maar het zal ongetwijfeld een expert zijn geweest. Anders werd hij niet geraadpleegd door het FD. Denk hier niet lichtzinnig over, benoem niet een paar vriendjes en je kunt een vinkje zetten. Ligt dat op de loer?
8: Nee, dat vind ik niet goed. In zijn algemeenheid, dat is nu voor de accountantswereld, maar toezicht houden is een vak en niet alle sectoren. Hè. De financiële sector wel, hebben een soort fitness test. Nee, tuurlijk, je moet commissaris noemen die onafhankelijk zijn en aanvulling op de richtlijnen die niet alleen maar kennis hebben van de accountancy, maar ook voldoende afstand kunnen nemen, niet op de plaats van de bestuurder zitten. Er zijn een aantal richtlijnen bij toezichthouders die heel belangrijk zijn. Ja,
7: maar die zijn niet specifiek aan deze sector gebonden?
8: Nee, maar algemeen met toezichthouden geldt dat. Dus ook voor hier. Ja, de stelling dat je het niet kan vinden, vind ik een beetje onzin. Het is een vak, maar er zijn genoeg mensen te vinden.
9: Ja, maar of ze het willen is, denk ik.
8: Nee, dat is een andere vraag, maar
9: En ik denk wel dat het redelijk specifiek is dat je te maken hebt met partnerships. dat zijn dan eigenlijk de mensen die jou ook benoemen als commissaris, waar jij vervolgens weer toezicht op gaat houden. En de categorie die nu aan de buurt is, daar zijn best veel kantoren waar inmiddels private equity ingestapt is.
7: Ja.
9: En dat maakt het natuurlijk ook een stuk ingewikkelder.
7: Dat stond serieus in mijn draaiboek, want dat is natuurlijk de nieuwste trend, dat private equity die accountancy heeft ontdekt. En hoe gaat dat een rol spelen in deze zoektocht en de commissarissen die hier uiteindelijk ja tegen zeggen?
9: Nou, misschien aan de ene kant wat eenvoudiger, want vaak heb je dan te maken met het feit dat die accountants zelf ook zijn ingestapt als aandeelhouder. Dus dan hou je opeens weer toezicht op een vennootschap in plaats van op een partnership. Maar private equity heeft in principe natuurlijk geen behoefte aan externe toezichthouders. Intern dan weliswaar, maar niet vanuit private equity benoemd.
7: Maar het zal erbij gaan horen toch inmiddels dan? Want dit is toch bij wet vastgelegd.
9: Ja, dat is ook zo.
8: Zeker, moet
9: dat. Maar daar zullen ze wel aan moeten wennen. Dus dan heb je nog een extra factor die daaraan moet wennen. En in aanvulling op wat Rob net zei. Wat mij is opgevallen bij partners die een bestuursfunctie krijgen, is dat ze heel vaak heel goed zijn in hun vak, hele mooie grote klanten hebben, maar niet per definitie de ervaring hebben die leidt tot het logische benoemen van de rol als bestuurder. Dus daar moet je als RVC ook nog mee in de weer om te zorgen dat ze wat meer afstand nemen van hun klantenpraktijk en zich wat meer verdiepen in die rol als bestuurder.
7: Rob?
8: Ja, herkenbaar. Dus dat is niet uniek voor accountantskantoren. Zie je ook in de advocatenwereld, in ziekenhuizen. Dus professionals die de beste professionals zijn, die leidinggevend worden of toezichthouder, dat gaat niet altijd goed.
7: Nee, een goed paard is nog geen goede ruiter.
8: Nee, precies. Maar toch dan even op het vinden van mensen. Ja, als je alleen maar kijkt, met alle respect, in mensen van de leeftijd van Tanja en mij, ja, dan is het niet zo groot.
7: Ja, maar ik ben al 3 keer gebeld, hoor.
8: Ja.
9: Maar ik word altijd een beetje uiverig van de tekst, met alle respect. Maar
8: Okay. Oh, respect naar onze leeftijd. Hè. Ik denk dat er genoeg jongere mensen zijn te vinden die dit graag willen doen. En er zijn inmiddels ontzettend goede opleidingen en mensen die er ervaring hebben. Maar dan moet je wat breder kijken.
7: Nou, dat is goed, jij hebt toch wel enig zicht op de jongere generatie die eraan komt, of mensen die zich laten scholen op dit gebied. Zit er een groot verschil in tussen de wat jongere garde en de ervaren rotten?
9: Nou, je zou dan naar die matrix moeten kijken. Ik denk dat je dan een gemiddelde moet hebben van mensen die wat jonger zijn en misschien wat minder of andere ervaring hebben. En dan toch met
8: precies,
9: andere respect mensen met
8: alle
9: meer ervaring. Ja.
7: Ton respect.
8: Nou, mooi woord.
9: Maar het zou de zoektocht misschien vergemakkelijken. Overigens denk ik niet zo dat de AFM daar dan ook makkelijker mee in zee gaat met dat soort benoemingen. Maar dat moeten we zien.
8: Nee, mee eens. Nee.
7: En nog eventjes naar de kern van de zaak. Want die wetswijziging die kwam er niet zomaar. Er is ook eindeloos lang onderzoek verricht. En verschillende commissies hebben zich erover gebogen. Gaat dit nu ook daadwerkelijk iets betekenen voor hoe buitenstaanders naar accountantskantoren kijken? Of naar welk vertrouwen ze daar nog uit kunnen putten?
8: Nou,
7: mag ik allebei zeggen?
8: Nou ja, vanuit mijn vak dan van integriteits. Wat we weten van integriteitsincidenten, dat een van de risico's is, zijn gesloten systemen. Volgens mij die hele examenfraude bij de accountantswereld is daaruit voortgekomen. Mensen die elkaar bevestigen. Ik denk dat toezicht daarin helpt. En dat je ook in zo'n raad van commissaris bijvoorbeeld ook een psycholoog zit of zo. Mensen die echt met een andere manier kijken ook naar de samenwerkingsprocessen. In zijn algemeenheid verraden van commissaris, maar zeker hier. Ja,
7: maar goed, dat het hele vak tegen het licht gehouden werd was al ruimschoots voor de examenfraude aan de orde kwam.
8: Nee, zeker. Maar het helpt dat er intern toezicht is. Dat is mijn stem.
9: Ik denk het ook. En ik denk ook dat dat wel enigszins te concluderen is uit het intern toezicht bij de grote 6 kantoren, waar het inmiddels al redelijk wat jaren werkt. Ik denk dat de AFM ook nog wel zoekende is naar hoe ze nu inderdaad kunnen zorgen dat dat vertrouwen herstelt. En dat als beleggers of anderen een jaarrekening zien met daaronder een handtekening van een accountant er ook vanuit kunnen en durven gaan, dat dat dan klopt. Dus ja, ik begrijp het wel, maar ook hier geldt natuurlijk weer, als we ontzettend veel moeten doen aan administratieve taken om te zorgen dat iedereen voldoet aan al die wet en regelgeving, dan zijn we misschien toch weer de paard achter het wagen aan het spannen. Het paard.
8: Dat zie je ook in de financiële sector. Maar de volgende sector die aan de beurt is volgens mij is de advocatenkantoren. Daar volgens gaat daar ook toezicht komen.
7: We gaan even een uitstapje maken naar het buitenland. Naar de topman van Ray-Ban, Leonardo Maria Del Vecchio. Alleen vanwege die naam hebben we hier toch maar voor gekozen. Hij vertrekt bij brillenconcern EssilorLuxottica na openlijke kritiek op de CEO Francesco Milleri. Dat melden verschillende internationale persbureaus eerder deze week. Del Vecchio zei dat hij de persoonlijke leiderschapsstijl van zijn overleden vader, oprichter Leonardo Del Vecchio, mist. Een familieruzie, Tanja. Moeten we het er lang over hebben of niet? Want daar komt het feitelijk op neer.
9: Ja, is het een familieruzie? Ik kon niet vinden. Is die Milleri nou ook familie?
7: Die Milleri is geen van familie. Buiten, die is persoonlijk benoemd door de oude Del Vecchio. Wat volgens mij ook oud betekent in het Italiaans. En de oude Del Vecchio heeft ook gezegd: in mijn ideale scenario zijn er geen familieleden met operationele taken binnen het bedrijf. Dus feitelijk komt zijn wens uit. Maar die Del Vecchio de jonge, die probeerde volgens mij wel zijn broer en zus uit te kopen. Uit de holding om meer slagkracht te hebben.
9: Ja, en die gingen daar kennelijk mee akkoord. Anders hoef je ook niet bij een bank langs te gaan om te kijken of je die financiering krijgt. Alleen, die kreeg hij niet. Dus dat zal hem ook enigszins gefrustreerd hebben. Of je dat dan een familieruzie kan noemen, wel of niet, weet ik niet. Het heeft er voor hem wel toe geleid dat hij niet meer bij het bedrijf werkt en dat hij nu actief wil blijven als aandeelhouder.
7: Ja. En hij zegt ook in een verklaring: ik wil niet de zoon van de oprichter worden die wordt gebruikt om een continuïteit te vertegenwoordigen waarin ik mij in een aantal fundamentele principes niet meer herken. Dus kortom, niet alleen maar omwille van mijn achternaam gebruikt te worden.
8: Ik vind het een klassiek drama van een familiebedrijf waar ik veel heb rondgelopen, waarbij de opvolging niet goed geregeld is. Onvoldoende over nagedacht. En dat zie je heel vaak. Familiebedrijven zijn vaak heel waardig gedreven. Dus persoonlijk leiderschap. Niet alleen naar winstmaximalisatie kijken. Nou wordt er iemand aangesteld van buiten die familiewaarden niet goed kent. Die Milleri in dit geval. Ja, die wil dat bedrijf gaan rationaliseren. Heel begrijpelijk.
7: Die heeft ook al best wel wat bewerkstelligd. Ja. Want volgens mij is hij verantwoordelijk voor de fusie van Essilor en Luxottica. Waardoor we toch meerdere keren onze tong hebben gebroken. Maar inmiddels kunnen we het.
9: Ja, ik wou zeggen, ik ben zo blij dat jij dat zo graag
7: uitspreekt. Essilor Luxottica, dames en heren.
8: Ik heb het vanmorgen zitten oefenen, het lukte mij niet. Nee. Maar wat je dan ziet, dan ontstaat er spanning met de familie, wat er nog in zit. Dus ik vind het niet zozeer een familieruzie, volgens mij. Met zijn broer en zus is dat redelijk een harmonie.
7: Maar met zijn halfbroer niet, hoor.
8: Oké, dat weet jij nog meer over.
7: Ja, dit wordt een tv-serie.
8: Maar die overdracht, dat is gewoon niet goed geregeld. En dat zie je bij heel veel familiebedrijven.
7: Maar de oprichter, de vader, kan toch heel wel overwogen kiezen voor iemand van buiten die het bovendien ook gewoon goed gedaan heeft?
8: Ja, maar dan moet je heel goed kijken wat je dan doet met de familieleden die nog in het bedrijf zitten. Daar ontstaan dan spanningen over.
7: Ja, maar daar hebben ze allemaal een gelijk aandeel in de holding.
9: Ja, maar ik vind het dan ook wel interessant dat deze zoon van 31, dat die wel kennelijk
7: met alle respect
9: fantastisch vond wat zijn vader deed.
8: Ja, nee, zeker.
9: Want heel graag zou terugzien dat weer zo gebeurt binnen het bedrijf. En ik denk ook iets moois hebben.
8: En ik denk dat die vader redelijk visionair was. Dacht, het moet nu anders, willen we aan de continuïteit werken. Dus bewust gekozen heeft van buitenstander.
7: Maar goed, deze 31-jarige Del Vecchio, die heeft zich dus toch een beetje vergalopeerd. Want hij had 10 miljard nodig en uiteindelijk loopt het stuk op banken die zeiden, dat kan je allemaal wel willen, maar wij gaan er niet in mee.
8: En ook die Milleri heeft hem daar onvoldoende in gesteund, begrijp ik.
9: Dus in eerste instantie wel, maar als hij daarna afgehaakt. Ja, je moet ook wel een lekkere exploitatie hebben. Wil je 10 miljard kunnen financieren? Ja.
7: Gaan jullie dit volgen of denken jullie een paar minuutjes op de radio was genoeg?
9: Nou, elke keer als ik die naam zie, moet ik dan wel aan jou denken.
7: Ja, en dan heb ik nog niet genoemd dat ze ook nog een groot aandeel hebben in Monte de Paschi di Siena. En Generali.
8: Maar ook bijzonder dat ze inderdaad in al die banken grote aandelen hebben.
7: Ja. Dit kan toch nog wel.
9: Dat zou bij ons niet meer kunnen.
8: Nee, precies.
7: Wat er allemaal wel kon, dat hebben jullie het afgelopen half uur weer bewezen. Op geworden leeftijd. Zeer onthouden.
9: Wow. Pas op, hè.
7: Kom je nog terug, Tanja?
9: dat weet ik niet. Moet ik even over nadenken.
8: Alle
9: graag, jongen.
7: Tanja Nagel was hier, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tot snel weer.
8: Dankjewel.
9: Tot snel.
8: Tot ziens.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleanceregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen vindt dat zijn speelsters veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Raúl Ere noemt het verlies heel zuur. Ondanks een 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. We kregen het niet cadeau en dat zag je hier, zei Ere na afloop. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: De woningmarkt staat voortdurend onder hoogspanning. Starters hebben moeite een huis te vinden. De discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt geregeld op. En ook de betaalbaarheid van wonen staat volop ter discussie. En tegelijkertijd zorgen stijgende rentes, geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving voor nieuwe uitdagingen ook op de hypotheekmarkt. Welke gevolgen heeft dat voor huizenkopers? En is die onzekerheid stiekem ook niet goed nieuws voor hypotheekverstrekker bij bouwen? Ik vraag het aan de oprichter van het bedrijf, Bouwe Kuik. Welkom.
11: Dankjewel.
10: Er zijn hypotheekverstrekkers in alle soorten en maten. Daar kom je vooral achter als je aan het oriënteren bent op een nieuw huis of sterker nog de koopact al hebt ondertekend. Wat onderscheidt bij bouwen?
11: Nou, wij krijgen ons geld van pensioenfondsen en verzekeraars. En we hebben dus niet eigen spaartegoeden, zoals bijvoorbeeld ING, Rabo, ABN AMRO. En dat betekent dat wij punt 1 scherp geld kunnen inkopen, dus concurrentie toevoegen. En punt 2, dat we ook andere aanbod kunnen bieden dan de grootbanken.
10: Nou, jullie zeggen overigens klip en klaar, elke belegger waar je dat geld ophaalt, kiest in welke rentevaste periode hij belegt. En soms hebben we even geen belegger voor een bepaalde periode, waardoor je als nieuwe klant ook even weinig te kiezen hebt. Ja. Dat lijkt me dan best een hindernis.
11: Nou, maar we hebben daar heel bewust voor gekozen. Niet elke bank wil op alle momenten alle verschillende rentevaste periodes aanbieden. Alleen andere banken die doen dat als het ware met een soort afschrikrente. Dus die verhogen hun rente, daarmee hun marktaandeel in dat stuk van de markt. En wij kiezen eigenlijk voor een wat scherpere beleid, waarbij we zeggen we zijn er, dan zijn we scherp of we zijn er niet.
10: Maar daarmee kies je dus voor de klant die die periode dan even niet als optie ziet.
11: Ja, en die kan samen met zijn hypotheekadviseur dan kiezen voor een andere verstrekker als die precies zo'n hypotheek wil die wij op dat moment niet hebben. Dat vinden wij een beter verhaal dan een ongunstig aanbod doen.
10: Wij hebben elkaar, ik heb de agenda's er even op nagetrokken, 10 jaar geleden gesproken.
11: Ja.
10: Maandje verderop, overigens op 29 september. Is het het bedrijf geworden dat je toen voor ogen had?
11: Nee. Nee, als je. Ik was hiervoor consultant. En dan ben je jarenlang dus bezig met plannen maken en business cases en mooie presentaties. En dan denk je, ik heb wel door wat op me af gaat komen als ik met een nieuw bedrijf ga beginnen. En de realiteit is toch dat het heel anders uitpakt dan je dacht.
10: Maar het idee om geld op te halen bij institutionele beleggers, dat stond volgens mij.
11: Het hoofdidee is gelukt. En we zijn er. En we zijn een gezond en winstgevend bedrijf. Dus dat is heel mooi. Maar de route om er te komen is uiteindelijk heel anders geweest dan we dachten. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook onderweg je aanpassen aan omstandigheden die anders uitpakken dan je dacht.
10: We zijn er. Is dat ooit echt spannend geweest dan de afgelopen jaren?
11: Nou, zeker vlak voor dat we live gingen. Want we hadden een vergunning nodig van de AFM. En omdat we iets heel nieuws aan het doen waren, namelijk geld van institutionele beleggers rechtstreeks uitlenen, was dat voor de AFM zoeken wat ze daarvan vonden. En dat duurde best lang voordat we uiteindelijk de vergunning kregen, die we natuurlijk wel hebben gekregen, en onze concurrenten trouwens ook. Maar dat proces duurde veel langer dan gedacht. Ondertussen heb je wel je team al ingehuurd en sta je helemaal klaar om te beginnen.
10: Dus maar het terrein lag destijds braak. De AFM moest er goed over nadenken. Inmiddels
11: ja, dat is ook. Ook logisch trouwens.
10: Ja, zeker. Maar inmiddels is deze weg bewandeld door jou. En omdat jij hem hebt bewandeld samen met een paar anderen.
11: Ja.
10: Ook wel gevonden door concurrenten. Dus de truc, wij doen het zonder spaartegoeden van banken. Maar wij gaan direct naar institutionele beleggers.
11: Ja.
10: Ja, die is inmiddels gekopieerd.
11: Ja, maar ik vind dat niet erg. Ik gebruik wel eens de beeldspraak. Als je door een dorp rijdt en je ziet naast de kerk 1 kraam staan, dan rij je door. Zie je een heleboel kramen, dan is het gezellig. Dan ga je stoppen en dan is het een markt. Dus een markt maak je ook heel moeilijk in je eentje. Dus ik vind het helemaal niet erg dat andere mensen dit ook doen. En je kan zien dat sinds dat wij live zijn gegaan en ook concurrenten dat hebben gedaan, dat we meer dan 100 miljard hebben verstrekt op deze manier.
10: En ik vraag me altijd af, als je dan toch die analogie wil doortrekken, waarom pizzeria's allemaal op dezelfde hoek van de straat lijken te zitten. Want ergens kan een consument maar 1 keer naar binnen, toch?
11: Dat klopt. Dus dat betekent dat je moet zoeken naar manieren om je te onderscheiden. En aan de andere kant is het dus ook belangrijk dat je samen een markt maakt. Weet je? Dus het is,
10: en zit je nu nog in de goede fase waarin je duidelijk kunt zeggen, het is een markt, maar we vechten elkaar nog niet de tent uit?
11: Nou, de concurrentieintensiteit op de hypotheekmarkt is super hoog. Er zijn meer dan 40 verstrekkers, groot en klein, door elkaar. Dus de concurrentieintensiteit is best fors. Maar daar hou ik wel van. Dat is een scherpe wedstrijd.
10: Ja, maar en jij houdt er nu van omdat je het initiatief genomen hebt, omdat je nog altijd zeer bij betrokken bent en je voor altijd de oprichter zult zijn. Maar er is ook wel iets groots veranderd. Namelijk dat jullie vallen onder de paraplu van de asset management klasse van BNP Paribas.
11: Ja.
10: Dus je zit er niet meer als ondernemer in.
11: Nee, maar ja, nou, wat je zei, mijn naam staat er wel op.
10: Is lekker geregeld voor het leven.
11: En de betrokkenheid is er ook niet minder om. En we hebben die keuze gemaakt omdat we op die manier met een hele grote, sterke, vertrouwde naam achter ons ook naar de toekomst toe meer geld kunnen ophalen, meer concurrentie kunnen brengen naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Dus het is een hele strategische keuze geweest. Maar die maakt onze ambitie en betrokkenheid niet kleiner of anders, alleen maar groter.
10: Verrast het je dat je toch zo betrokken bent gebleven? Ik vraag ernaar omdat ik hier geregeld ondernemers spreek na een exit. En die hebben dan afgesproken, weet je wat, ik blijf voor de goede sier en voor mijn commitment, dat ik toch wil uitstralen, nog een paar jaar aan. Maar daarna kies ik toch het ruime sop. Want ondernemen is toch iets anders dan in loondienst zijn.
11: Nou, volgens mij zit het hem heel erg ook in je state of mind. Hè. Dus ben je in staat om te kijken naar een markt, om de context te willen beïnvloeden, de markt te willen beïnvloeden, met nieuwe dingen te willen komen. Heb je daar de ruimte voor? Heb je daar het initiatief voor, de middelen voor en het team voor? En dat is zo. Dus in die zin is het zeker niet minder ondernemend, alhoewel ik niet meer aandeelhouder ben.
10: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij toch ervan genoten hebt dat je voordat je aan dit avontuur begon op heel veel verschillende plekken de gekste dingen tegenkwam van je dacht, daar zit wat in, of dat we ook anders doen. Jij hebt nu bewezen dat dit werkt, dat deze methodiek bestaansrecht heeft, en dat kun je verder uitbouwen. Dat kan BNP Paribas verder uitbouwen. Maar jij zou toch ook verder kunnen gaan kijken?
11: Ja, maar in de aankondiging zei je al dat in de Nederlandse woningmarkt is er een hoop aan de hand. En ik ben daar geïnteresseerd in hoe ik daar als ondernemer, al ben ik niet aandeelhouder, maar toch op een ondernemende manier verandering in kan brengen. En ik denk dat ik zelf beter geschikt ben om dat op die manier te doen dan door het bij wijze van spreken weer consultant te worden of een beleidsroute te kiezen. Door gewoon te zoeken van hoe kunnen we mensen en markt in beweging krijgen om die woningmarkt wel beter te maken.
10: Er is van alles aan de hand, zoals gezegd. En veel toezichthoudende organen denken dat je de woningmarkt ook beter kunt maken en klanten beter kunt beschermen door het aandeel aflossingsvrije hypotheken drastisch af te bouwen. Dat is een opdracht vanuit de ECB. Houd toezicht op banken. Jij gaf net al een belangrijk verschil aan. Jullie vallen onder het toezicht van de AFM, waar een ander regime heerst. Ja. Waarom zegt de ECB, dit is riskant, banken, doe daar iets aan. En dat hebben de grootbanken inmiddels ook in meerdere varianten al gedaan. En zegt de AFM, die aflossingsvrije hypotheek, die kan tot maximaal 50% prima onderdeel zijn van de mix.
11: Nou, ik denk dat de ECB heel erg zit op, we willen één lijn in heel Europa. En hoe wij het in Nederland doen met aflossingsvrije hypotheken is anders dan in de rest van Europa. En een van de grote verschillen tussen Nederland en de rest van Europa is natuurlijk dat wij een uitstekende pensioenvoorziening hebben met zowel een AOW als vaak ook een bedrijfspensioen. En daarmee kunnen ook senioren mensen prima hypotheeklasten dragen. Terwijl in andere landen de norm is, als je met pensioen gaat, kan je maar beter geen hypotheek meer hebben, want dan kan je dat niet meer betalen.
10: Dus de aanname dat ook hier in Nederland je zou moeten beseffen dat aflossingsvrij uiteindelijk aflossingsuitstel is en dat de oudere medemens er met het pensioen in zich niet per se op vooruit gaat, dat schaak je terzijde.
11: Nou, het gaat er mij om dat je heel erg bewust kiest, dus op basis van een financieel plan. En op basis van zo'n plan kan het veel slimmer zijn om bijvoorbeeld je geld te beleggen of om andere dingen met je geld te doen dan het per se te gebruiken om je hypotheek terug te betalen. En wat we ook zien is dat in andere landen waar die aflossingsvrije hypotheek er niet is, zijn er vaak ook weer andere constructies om toch op een of andere manier de vermogen uit het huis te halen. Maar dan vaak veel duurder en ondoorzichtiger en ontransparanter dan een hypotheek.
10: Want er is al eens waarschuwend gesproken over dat op dit moment, ik heb de statistieken er even bij gepakt, 45% van de totale hypotheekschuld in Nederland aflossingsvrij is. Grotendeels met termijnen die aflopen zo tussen 2035 en 2040. Dat is geen treinongeluk in slow motion.
11: Nee, helemaal
10: dat is geen
11: niet.
10: Enkel probleem.
11: Ook omdat we als sector al jarenlang actief met klanten in gesprek zijn om ze bewust te maken van de situatie en om ze te triggeren om een goed plan te hebben wat je met je hypotheek wil. En ik heb er dus.
10: Jullie doen dat, maar ik zag, ik zag een bestuurder van de AFM die toch ook banken aanspoorde. Bel klanten op tijd. Op dit moment, als een bank belt over hypotheken, dan schrikken mensen zich helemaal te pletter, want dat zijn ze niet gewend.
11: Nou, de realiteit is dat het benaderen van klanten met een aflossingsvrije hypotheek al jarenlang een gebruik is in de hele sector. Dus alle verstrekkers doen dat, banken, maar wij ook. En we merken dat klanten dat over het algemeen best wel waarderen. Om op die manier getriggerd te worden om na te denken over hoe zie ik mijn financiële toekomst. En dat vinden we belangrijk.
10: Maar veel van die grote banken die gaan dit niet meer aanbieden of op een andere manier. Of toch ervoor zorgen dat je die aflossingsvrije hypotheek versneld wel degelijk gaat aflossen. Mm-hmm. Jij ziet ze denk ik komen zometeen.
11: Nou ja, inderdaad.
10: Zie je het al komen?
11: Nou, het begint te komen. Hè. Dus de eerste bank die de stap heeft gezet was de Rabobank. Dat was half mei. En daarna zijn er andere banken gevolgd. Dus het is een beweging die nu op gang begint te komen. En wij merken ook in contact met hypotheekadviseurs die hier een hele belangrijke rol in spelen, dat zij het waarderen dat er ook alternatieven zijn.
10: Ja, en toch nog heel eventjes over de status van die aflossingsvrije hypotheek. Het is toch al een tijdje zo dat je als je die hypotheek afsluit, aflossingsvrij, dat er dan geen hypotheekrenteaftrek meer voor kan worden aangevraagd?
11: Ja, maar...
10: Dus dat is een serieuze min?
11: Nou ja, kijk, dat hangt af van je financiële plan.
10: Ja, ik krijg nu een consult op de radio.
11: Nou ja, en het is een ongelooflijk complex probleem. Want de hypotheekrenteaftrek is in 2001 beperkt. Dus alles wat je in 2001 had, mag je tot 2031 aftrekken. Nou, daar zit ook een enorm probleem, want niemand weet dat meer precies. Daar worden nu aannames voor gedaan. Ook als je geen aftrek hebt, kan het nog steeds een interessante vraagstuk zijn. Want de hypotheekrente, het biedt mensen de gelegenheid om bijvoorbeeld... geen aftrek hebt, kan het nog steeds een interessante vraagstuk zijn. Want de hypotheekrente

0: Dingen die dus in de afgelopen 10 jaar heel anders is uitgepakt dan we hadden bedacht.
1: Jullie bieden het nog steeds aan?
0: We bieden het wel aan, maar de realiteit is wel dat het een heel klein gedeelte van onze aanvraag is. Dat we meer zien dat by far meer dan 90% van onze klanten die vragen de hypotheek aan samen met een hypotheekadviseur. En voor veel mensen is dat ook een veel beter idee, want die zit erop, die is ervan en die kan de keuzes transparant maken.
1: We raakten het net al aan, we gaan er nu toch wat dieper op in. Onvermijdelijk de hypotheekrenteaftrek in de vorm van een dilemma.
2: Het dilemma.
1: De hypotheekrenteaftrek is voor veel mensen de laatste strohalm om betaalbare woningen te kunnen kopen. Of de hypotheekrenteaftrek is een probleem voor de woningmarkt. Het moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
0: Oeh, dat is heel lastig.
1: Maar je mag het nuanceren, dat was ik even vergeten te vertellen, maar dat mag wel degelijk.
0: Oké, nou,
1: dan voor nu even kiezen.
0: In eerste instantie, ik kies voor afschaffen. Maar niet overnight. Op een geleidelijk pad over 15 of 20 jaar. En de reden is als volgt. Dat punt 1, het systeem zoals het nu is ongelooflijk complex en ondoorgrondelijk. Dit is ook door de ambtenaren van het ministerie van Financiën klip en klaar vastgesteld dat het een onuitvoerbaar systeem is.
1: En dit is dus dat er, Bouwen Kuikens hier overigens van bij bouwen, is dus dat je vanaf 2031 moet kunnen aantonen of jij nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Ja. De ja, de nee, ben je verhuisd, zit je nog bij dezelfde bank, ben je gescheiden, al dat soort kwesties. Ja. Dat moet dan boven tafel komen.
0: Ja, en nou, ik ben 12 jaar geleden bij de hypotheekverstrekker begonnen. Ik weet het van mezelf niet.
1: Hè? Mop.
0: Nee, echt niet. Nee.
1: Nou, dan zou ik zeggen, doe je best.
0: Ja, nou ja, kijk, ik woonde toen met iemand anders. Ik had een hypotheek die inmiddels al meer dan 20 jaar geleden is afgelost. Dus als die bank het nog zou weten, dan is dat een datalek, want ze mogen dat helemaal niet onthouden. Dus het is niet te doen. Het is echt niet te doen, Thomas. En het is een gigantisch probleem, want daarmee kan dus de Belastingdienst en de burger komen tegenover elkaar te staan in een dossier waar niemand weet hoe het zit.
1: Nou ja,
0: We hebben
1: minister van Financiën, Heijnen, die zegt sinds 2013 moet een hypotheek binnen 30 jaar zijn afgelost. Dit is, als het dan een probleem is, een zeer tijdelijk probleem en opgelost uiterlijk in 2043. Ik heb dan wel ambtenaren aan het werk gezet, hebben een rapport geschreven, maar het is aan mijn opvolger.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat je een ramp op je af ziet komen en dan denkt, dit is niet mijn wedstrijd, terwijl je erover gaat. Dus ik vind dat in het rapport zelf staat dat op korte termijn niks doen eigenlijk geen optie is. Dat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid. En ja, ik vind het dus eigenlijk ongelooflijk teleurstellend dat de minister het voor zich uitschuift.
1: Ik heb 3 scenario's gezien in dat rapport, nog even kort doorgenomen. Alle hypotheekrenteaftrek vanaf 2031 beëindigen.
0: Ja.
1: Zou kunnen.
0: Ja.
1: Alle hypotheken juist tot 2043 dat jaartal van Heijnen hieronder laten vallen.
0: Ja.
1: Of ja, de weg van Kuik. Geleidelijkheid.
0: Ja. Ja, nou ja, ik zou dus
1: voor. Wat dan geleidelijkheid? Wat
0: nou ja, in een afbouwscenario, de percentage waar tegen je aftrekt gewoon eigenlijk steeds verder verlagen. Die overigens is die neergang jaren geleden al ingezet. Ja. Maar die zou je voer je eigenlijk gewoon door tot de nullijn. In een voorspelbaar en transparante manier. Zonder dat je in dossiers terecht gaat komen waar je dus als burger tegenover de Belastingdienst komt te staan en niemand de feiten meer boven tafel kan halen.
1: Is het niet zo dat op dit moment veel starters een veel hogere hypotheek hebben dan die welvarende ouderen die al jarenlang de tijd heeft gehad om af te lossen? En als je nu zegt, we gaan die hypotheekrenteaftrek terugbrengen naar nul, dat je juist die groep die net met veel pijn en moeite geleend geld, verzin het allemaal maar, zijn entree heeft gemaakt op de huizenmarkt, verjaagd?
0: Nou ja, dat zou je doen als je kiest voor scenario 1. Laten we het overnight afschaffen, weet je. Maar als je het geleidelijk aan afbouwt, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden in hun plan. En dan kunnen ze daarop voorsorteren. En dan denk ik dat de pijn zeker goed draagbaar is.
1: En die pijn is een gevolg van hoe de huizenmarkt, hoe de woningmarkt op dit moment in elkaar zit. Ik heb al veel mensen gesproken, ik heb nog geen quick fix gehoord.
0: Nee.
1: Maar jij mag aansluiten in de rij. Hoe gaan we het doen?
0: Sorry Thomas, maar quick fix die heb ik helaas niet voor je. Maar transparantie en een perspectief over de hypotheekrenteaftrek is zeker een punt.
1: Die hypotheekrenteaftrek is ook in het grotere geheel der dingen echt van belang?
0: Ja, want als wij een hypotheek verstrekken, dan moeten wij de betaalbaarheid van die hypotheek over de looptijd beoordelen. En we weten nu eigenlijk al dat voor iedereen die 55 jaar en ouder is, die dus hoogstwaarschijnlijk een aflossingsvrije hypotheek heeft, en dat zijn 2,4 miljoen hypotheken.

0: hypotheken per 2031, dat we het eigenlijk niet weten. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon...
1: Maar jouw grotere design voor de woningmarkt, waar ik je net voor uitnodigde, bestaat toch niet uit
0: afscheid
1: nemen van de hypotheekrente?
0: Nee, ander punt is dus een gezonde middenhuurmarkt. Dat is echt cruciaal. Daar overigens hangt de hypotheekrenteaftrek daar op een bepaalde manier mee samen. Want in de Nederlandse woningmarkt wordt aan de onderkant de sociale huurder geholpen. Dat is heel goed. Aan de bovenkant worden de mensen met een eigen woning geholpen met hypotheekrenteaftrek. En je hebt een groep waarbij dus de belegger wordt dwars gezeten en dat is eigenlijk de enige groep die de marktprijs betaalt, de middenhuur. Ik denk dat een gezonde woningmarkt die vereist ook een gezond middenhuursegment. En er moet dus worden gewerkt, stond vandaag ook in het FD, aan een gezond investeringsklimaat in verhuurwoningen.
1: En dat betekent dat je bepaalde zaken toch niet zou moeten doen?
0: Nou, bijvoorbeeld de extra overdrachtsbelasting afschaffen of sterk verlagen. Een veel gunstigere inrichting van box 3 voor verhuur.
1: Of gezonde middenhuur is ook uiteindelijk nog gezond voor degene die gaat huren? Of kom je dan toch al heel snel weer terecht in onbetaalbare bedragen?
0: Nou, het wordt natuurlijk onbetaalbaar als er geen aanbod is, want dan moet je wel. Dus dat is het probleem. Het aanbod is te laag en daarom kunnen mensen soms vragen wat ze willen bij
1: zichzelf. Maar we zijn hierin terechtgekomen omdat Hugo de Jonge destijds, en veel mensen hebben hem daarvoor gewaarschuwd, maar wel zei van, dit kan zo niet. Ik kies partij voor de huurder die tegen een redelijk bedrag moet kunnen
0: huren.
1: Ja,
0: maar dat is dus een heel erg ernstig verschil tussen korte en lange termijn. Hij heeft tegen de huurder gekozen. Want je kiest niet voor de huurder als je het aanbod zo enorm verkleint.
1: Dan hebben we nog...
0: Ja, dat is dat verhaal dat de huurder, die moet huren. Die moet ergens wonen. Maar de belegger, die kan kiezen, weet je wel. En die kan op advies van Stan in honderden asset classes beleggen. Daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Maar zolang het niet voor zowel huurder als en belegger aantrekkelijk wordt gemaakt, gaat het aanbod er niet komen.
1: Ik wilde nog eventjes een bijzondere groep aanstippen, namelijk de ouderen. Mm-hmm. Ik kwam jou tegen in een artikel van Trouw een tijdje terug. Want ouderen die moeten doorstromen. Die moeten naar een nieuwbouwwoning of naar een woning die in ieder geval geschikt is voor de fase van hun leven. En dan zou er ook weer een huis kunnen vrijkomen voor
0: Zeker.
1: Wat gezinnen. Ja. In Trouw suggereerde jij een tijdje terug levenslange rentes voor senioren. En laat ze onder de nationale hypotheekgarantie vallen.
0: Ja.
1: Interessant. Levenslange rente?
0: Nou kijk, een van de dingen, bijna iedereen die dus 55 jaar en ouder is, die heeft wel een aflossingsvrije hypotheek. Wat je nu ziet is dat als je...
1: Is dat nou zo?
0: Ja, dat is dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Dat is, en naarmate je ouder wordt, wordt het percentage ook hoger. Als je nu geconfronteerd wordt met een verstrekker die, als je je hypotheek wil aanpassen, zegt, ja, maar dan moet je hem ook helemaal gaan terugbetalen, dan worden je maandlasten veel hoger. Dus dan wordt het voor voor zo iemand superduur om te verhuizen. Wat wij bepleiten en waar we ook in dit najaar nog mee gaan komen, is een aflossingsvrije hypotheek die levenslang is en waar de rente ook levenslang van vaststaat. En daarmee bied je eigenlijk die mensen een hele solide en betrouwbare...
1: Wat een forse rente.
0: Dat valt mee. Het is ongeveer vergelijkbaar met de huidige 30-jaarsrente.
1: Ja, dus?
0: Dus het is wel wat hoger, maar je krijgt er ook zekerheid voor.
1: Maar we hebben een percentage.
0: Nou, laten we zeggen rond de 4,5-5%.
1: Maar dan weet je waar je aan toe bent.
0: Je weet waar je aan toe bent en we gaan dat van ook testen. Want we kijken of jij die rente vanuit je pensioeninkomen kan betalen. En dan zit je eigenlijk veel safer dan een huurder. Want die moet elk jaar wordt dat met indexatie wordt die huur verhoogd. En je hebt ook niet dat je op een bepaald moment opnieuw je hypotheekrente afloopt. Je rentecontract afloopt.
1: Zit je nou ook, omdat je nou eenmaal bouwer bent, ook levenslang bij bouwen?
0: Ja, Thomas, ik vind het al lastig om ver vooruit te kijken. Maar ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik heb totaal geen plannen om te vertrekken. En er is nog veel te doen op de woningmarkt.
1: De populairste antwoorden komen altijd aan het eind. Paul Kuik van Bijbouwen, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van brandveiligheidsbedrijf Aqua Plus. Bestaat al 131 jaar, vijfde generatie. Doet het toch wel degelijk anders dan zijn vader. Abonneer je dan op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday Move.

0: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
1: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
0: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Haakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van de Friday Move. Het is een beetje improviseren. Zojuist zaten we op de telefoon van Bernard Hammelburg. Die is gesneuveld helaas. Dus we hebben nu weer een nieuwe set gevonden waar 1 microfoon op aangesloten kan worden. En om me heen zitten allemaal mensen die ik ga proberen te interviewen zo meteen in deze uitzending. Onder andere Pepijn Schoneveld, cabaretier, podcastmaker, levenskunstenaar. De acteur, hij doet ontzettend veel dingen. Hij heeft ook een eigen website. Wat was het ook alweer?
11: www.pepijnschoneveld.
10: Ja, dat was hem inderdaad. Ja. En jij was al begonnen met het interview, het diepte-interview. Ja. Met Bernard Hammelburg over de situatie tussen Canada en Amerika. En de eerste vraag was:
11: Hoe gaan de gesprekken tussen Trump en Carney?
12: Slecht.
11: Slecht, ja?
12: Ja, het gaat echt slecht. Nee, want ze proberen elkaar echt tot het uiterste te drijven. En je krijgt een hele rare situatie op het ogenblik. Trump voert 2 oorlogen. 1 tegen Iran en 1 tegen Canada. En tot nu toe lijkt hij ze allebei te verliezen. Dat is wel interessant. En wat Carney betreft. Carney zegt, je kan me verder mijn rug op. Dat soort teksten. Met al die tarieven. Ik doe het gewoon niet meer. Dus wat jij doet, doe ik ook. En ja, wij zijn van jullie afhankelijk. 80% of zo van de Canadese handel is met Amerika. Maar 60% van alle Amerikaanse energie, olie, komt uit Canada. Dus als Carney zegt, ja, jullie zijn veel groter en machtiger en wij zijn maar met z'n 30 miljoen en jullie met 300 miljoen, maar ik draai nu de kraan dicht, dan heeft Trump echt een probleem. Dus het is een hele interessante, keiharde strijd. Speelt nog een ander dingetje. gaan we even snel door het verhaal heen. Kun je lekker verder, Wilfred?
10: Ik vind het lekker. Ik voel me alleen een beetje een soort geheime centpiraat. Breekie, kom er maar in.
12: Ja. Nee, dat weet ik. Nee. Maar dat is een andere kwestie. En dat is een van de allerlei eisen die Trump stelt. Onder andere het afschaffen van de verplichting van de Franse taal in Canada. Want dat stoort hem. En waarom? Omdat artikelen die worden geëxporteerd, laten we zeggen blikgroenten of weet ik veel wat, daar moet in twee talen op staan wat erin zit. Engels en Frans, vanwege de Franstalige Canadezen. En dat loopt ook enorm. Dat ligt heel gevoelig in Canada. Echt heel, heel, heel gevoelig. Het is een beetje zoals in België. Als je aan die taalkwestie komt, dan weet je zeker dat je de zaak op explosie zet. Dat heeft hij dus ook gedaan hiermee. En
10: Lake Ontario wil hij ook wat mee doen, toch, begrijp ik?
12: Nee, dat is per decreet is dat omgedoopt in Lake America. Okay. Dat heet vanaf nu Lake America, wen er maar aan. Net als de Golf van Mexico, weet je wel. Die heet ook de Gulf of America nu. Dus dat is al gebeurd. Maar het is grappig, want in werkelijk kan het me niet. Want die naam bestond al voordat allebei de landen Canada en de Verenigde Staten onafhankelijk waren. Zo oud is de naam Lake Ontario al. Dus de Canadezen zeggen heel terecht van je roept maar wat je roept, maar voor ons blijft het gewoon wat het is. En er is één interessant ding. Wat gaat er nu gebeuren met de journalistiek in dit geval? Vorige keer met die Golf van Mexico, die dus Gulf of America heette. AP, Associated Press, naar mijn idee het beste en meest betrouwbare persbureau ter wereld, bleef gewoon schrijven de Gulf of Mexico. Daardoor zijn de journalisten van AP een tijdje lang het Witte Huis en het Pentagon uitgezet. Die mochten niet meer binnen voor de persbriefings en de persconferenties, want die blokkeerden het beleid van de president en waren dus staatsgevaarlijk. Dat is inmiddels wel weer een beetje bijgelegd. Maar je kunt zien hoe idioot dit soort gevechten lopen.
10: Maar meestal praten co-hosts mee en die grijpt ook in, maar ik zie dat je een beetje afwachtend bent. Waar komt dat door?
11: Nee, ik wilde gewoon weten, ik vroeg me dan af, waarom gebruikt Trump die handelsoorlog? Wat is zijn doel? Wat wil die?
12: Hij heeft al in zijn eerste termijn gezegd dat Canada de 51ste staat van Amerika is. En hij noemde de toenmalige premier Trudeau, noemde die ook gouverneur Trudeau. Dat was een hele domme, dacht ik toen. Heb ik toen ook al gezegd in mijn eigen stukjes. En misschien zelf hebben wij het er ook al over gehad, dat weet ik meer.
10: Wij hebben het er ook vaak genoeg over gehad, want wij lullen over alles.
12: Ja, zo is dat. Maar gesteld dat dat zou gebeuren, dan haal je 30 miljoen democraten binnen. Ja. Dus het is suïcidaal voor een republikeinse president om dat te willen. Dat moet je helemaal niet doen.
10: Ook voor de mensen thuis dat de kwaliteit een beetje goed is. Even surrealistisch om te schetsen hoe we zitten. We zitten op een oranje bank, waar de koffers ook staan van het Renaissance Hotel. We hebben inmiddels een paar stoelen voor ons gekregen, zodat we een beetje afgeschermd zijn. Er lopen steeds mensen heel verbaasd door de lobby. Die denken, wat zijn die gekken daar met die microfoon in hun hand? Het is surrealistisch, Willem Vissers.
13: Ja, ook omdat die meneer die daar staat, die wil eigenlijk dat het hier gekapt wordt. Die zegt, jullie hebben daar uitzendingen, nu zijn jullie ergens anders gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk naar Bernard aan het luisteren, maar ik ben ook aan het kijken wat zich hier op de achtergrond afspeelt. Die meneer wil gewoon deze uitzending eigenlijk meteen staken. En die zegt, ja, de achterste uitzending, hier is het niet voor niks afgesloten. Hier hebben jullie niks te zoeken.
10: Dus de enige plaats
13: is gewoon ongewis.
10: Dit het gebeurt allemaal, Pieter de Waard, waar jij bij zit. Dat zijn dingen waar jij in je Telstra-tijd niet mee te maken kreeg, hè?
14: Nee, had ik andere dingen aan mijn hoofd, ja. Ja, dat klopt.
10: Overigens, jij was altijd zo zenuwachtig. Jij hebt een beetje diezelfde angststoornissen die hij heeft vroeger. Want als er een wedstrijd gespeeld werd, ging jij in je kamertje zitten beneden. Hij kon de wedstrijd niet volgen, omdat hij zo gespannen was.
11: Had jij ook, zeg maar, ik weet het bijvoorbeeld, want ik heb dus gespeeld in de voorstelling over Johan Cruijff. Die had allemaal van die rituelen. Dat is een dwangstoornis. Had jij ook allemaal dat soort dingen? Dat je zo dwangmatig dingen moest doen? Of valt het mee?
14: Rituelen niet zozeer. Het is wel zo dat ik heb twee geluksgetallen, 63 en 76. En als ik op de dag van de wedstrijd 76 aantrof, dan wist ik zeker dat we zouden gaan winnen.
10: Maar dat kwam je niet zo vaak tegen in die tijd.
14: Precies. En zo is het. Dat is de waarheid.
10: Ja, maar die angststoornis, wat die hij een beetje kende. Maar jij kon niet naar een wedstrijd kijken. Hoe kan je nog niet naar een wedstrijd van je eigen club kijken? Wat is het voor onzin?
14: Nou ja, dat vond ik toen tertijd te spannend. Er hing te veel van af in mijn gedachten. Wat natuurlijk niet zo was. Maar tegenwoordig kijk ik wel en zit ik op de Oosttribune samen met onze oudste zoon Pelle. En geniet ik van elke thuiswedstrijd. Maar toen ik nog voorzitter was, zat ik lekker op kantoor te werken. Afgesloten van de werkelijkheid.
10: Maar wat heb je voor werk dan te doen op zo'n moment eigenlijk, tijdens zo'n wedstrijd bij Telstar?
14: Nou, er is altijd wel wat te doen. Ik deed vaak dingen waar ik een broertje dood aan had. En dat was notulen maken van de vergaderingen die ik met de Raad van Commissarissen had.
10: Oké, terug nog even. Dan maak jij ook zorgen trouwens over de situatie Canada-Amerika? Want dan moeten we, hoe gaat dit aflopen, Bernard Hamburg?
12: Nou, ik denk, eerlijk gezegd denk ik dat het redelijk bloedig achterloopt. En ik denk dat Trump moet capituleren. Dus er zal een compromis komen, het vaststellen, wat Europa ook heeft gedaan, het vaststellen van een heffing of een tarief op een bepaald niveau. Maar wat er nu gebeurt, kan niet. En ik ben ervan overtuigd dat de Canadezen volhouden. Waarom ben ik ervan overtuigd? Er zijn dus twee kwesties. Dat is die Franstalige kwestie in Quebec. En de mensen in Quebec hebben altijd iets van, wij willen ons best losmaken van Canada. Maar er is nog een andere, veel belangrijke provincie, dat is Alberta. Daar komt bijna alle Canadese olie vandaan. En daar zitten behoorlijk wat MAGA mensen. Mensen die best wat hebben met Trump. En ook die zeggen nu, ja zeg, kom op, dit gaat ons te ver. Dus het drijft het Canadese volk samen. En daar kan hij niet tegenop. Dus hij moet gewoon capituleren.
10: Overal capituleren. Met Iran komt hij er ook niet uit. Dus in dat opzicht gaat het niet erg goed. Bedankt voor je telefoon trouwens ook, Bernard. Het was echt de redding voor dit moment. Ik zit me nog steeds af te vragen hoe het mogelijk is in een tijd als deze, dat we niet gewoon een verbinding kunnen krijgen, terwijl we hemelsbreed misschien 4-5 kilometer bij BNR vandaan zijn. Maar het gebeurt gewoon. Die man is nog steeds een beetje boos, of gaat het beter, Willem Vissers?
13: Hij is gecapituleerd. Het is wel jullie vaste gast, deze meneer, die oude meneer. Die, ja, die is hier altijd. Altijd als ik hier te gast ben geweest.
10: Oh, Cor bedoel je?
13: Co?
10: Nee, Cor.
13: Cor is nu, die zei net, ik ga maar naar huis, want er gebeurt niks.
10: Nee, maar Cor heeft nu ook zijn hand in het gips. Volgens mij heeft hij net gevochten met deze andere man hier dan.
13: Nee, Cor is, maar Cor heeft wel al een bitterbal gehad, zeker één. En hij dreigt nu naar huis te gaan, want ja, het is een beetje sneu. Paul gaat nu, de redacteur, gaat nu, of hoe noemen jullie Paul, dus redacteur? Of is
10: hij is eigenlijk mannetjes van alles.
13: Mannetjes van alles. Die is nu de zaak allemaal aan het oplossen.
10: Nou, mooie boel allemaal. Pepijn, heb jij wat met voetbal eigenlijk?
15: Helemaal niks. Maar nee, ik heb het. Ik ging ook laatst bijvoorbeeld het Nederlands elftal speelde en dan ging ik dat kijken. En na 5 minuten zat ik stenen op te zoeken voor in mijn tuin. En dat, toen dacht ik, ja, dan ben ik daar niet voor gemaakt. Maar ik heb wel dus in de voorstelling over Johan Cruijff gespeeld. En dat vond ik wel geweldig om die tijd. Dus daar ben ik zo wel helemaal ingedoken. Ik heb Cor Koster gespeeld trouwens.
10: Deed hij geweldig?
15: Oh, dankjewel. De oude Cor Koster. Ik had een dikmaakpak aan en een pruik op. Dus maar ik ben opgegroeid in Twello in een dorp. En dan in een dorp heb je altijd 10 vrienden, omdat je altijd een voetbalelftal hebt. En toen heb ik echt, weet ik nog, dat ik dan altijd Studio Sport ging kijken en dan namen proberen te onthouden om ook mee te kunnen praten in de kleedkamer. Maar het lukte gewoon niet. Dus ik ben. Ja.
10: Als het je niet boeit, dan lukt het je ook niet.
15: Nee.
13: Maar ik hou wel van voetbal, maar ik was op het WK bij Nederland-Marokko. En toen had ik ook gehoopt dat ik na 10 minuten stenen had kunnen gaan zoeken, hoor. Want dat was echt niet om aan te zien.
10: Maar je hebt nu een boek samen met Pieter gemaakt over Telstar. Waarom?
13: Nou, het kwam eigenlijk zo. Ik had een boekje over het kampioenschap van Ajax gemaakt. Met Farioli. Er is één ding voor de voetbalkenners. Die zullen het nu wel weten. Het kampioenschap ging niet door.
10: Verspeelde de laatste wedstrijd.
13: Ging de prullenbak in. Toen zei de uitgever, heb je niet een ander leuk idee? Het was net in de week dat Telstar promoveerde naar de Eredivisie. Toen zei ik, we kunnen een boek van Telstar maken. Het was eigenlijk een grap. Toen zei hij, hij zag natuurlijk geen hele grote afzetmarkt. Want ja, Telstar is maar klein. Maar hij vond het wel een leuk idee. Toen ben ik met Pieter samen. Pieter is een vriend van me. Pieter kan ook goed schrijven. Dus we hebben gewoon, hij heeft al zijn belevenissen als voorzitter in de strijd gegooid. En ik heb het seizoen min of meer gevolgd. De promotie en alles wat er omheen speelde. En dan krijg je een portret van een club die eigenlijk zo klein is dat het bijna niet kan wat er allemaal gebeurd is. Maar een soort beetje oud-romantisch verhaal. Jij bent zelf supporter van Cambuur. Dat is ook zo'n club die eigenlijk soms iedereen verbaast. En dat je zegt van, ik heb toevallig onderweg hier naar een podcast met Henk de Jong geluisterd. En die dat is toch een beetje die liefde voor het voetbal, de basis. Je blijft gewoon die club trouw, of die nou goed speelt of slecht. Nou, Pieter heeft oneindig veel slechte jaren meegemaakt. En kon zich nu opeens, vond zich opeens.
10: Was dat niet oorzakelijk ook met elkaar dan, denk jij?
13: Ja, dat heb ik hem natuurlijk vaak voorgehouden. Ik heb gezegd, Pieter, het is wel toevallig, dat moeten we toegeven. Dat jij 17 jaar voorzitter bent geweest. En het is allemaal niks. Financiële problemen, noem maar op. En 1 jaar ben je weg en ze promoveren. Maar daar kan hij misschien zelf antwoord op.
10: Ja. Kun je dat uitleggen, Pieter? Want jij gaf alles. Ik weet, de speeches de afloop. Zelden iemand gezien met zoveel emotie en betrokkenheid als er weer gespeeched werd de afloop. Maar hoe kan het nou dat het daarna opeens crescendo is gegaan?
14: Nou ja, ik wist natuurlijk nadat ik het 17 seizoenen had gedaan.
10: 17 seizoenen niks.
14: Dat ik een offer moest brengen. Dus ik nam ontslag. En ik nam ontslag omdat ik wist dat het erin zat. En na een seizoen kwam het eruit. Promotie naar de Eredivisie.
10: Maar wat deden ze anders dan wat jij deed dan?
14: Nou, om te beginnen Anthony Correa en zijn staf aanstellen ten koste van mijn dierbare vriend Mike Snoei. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat is een geweldig besluit geweest van mijn opvolger en Peter Hofstede, de technisch directeur. Want op dat moment begon het te draaien, groeide er iets in die groep. En ja, waren ze in staat om te sterven voor elkaar? Want dat is uiteindelijk wat een goed team moet doen. Sterven voor elkaar. En dan gebeurt er wat. En het is gebeurd.
10: Jij bent de horeca ingegaan, kan ik me herinneren. Jij ging op het strand stoeltjes plaatsen en zo.
14: Nee. Ik heb drankjes rondgebracht. Ik was een runner. Maar tegenwoordig ben ik baliemedewerker bij een ijzergroothandel in de Waardepolder in. Daarover vraag je me. H. van de Boogaard. H. van de Boogaard.
10: Wat zei je ook alweer?
15: Bij een schoneveld.nl.
10: Oh ja.
14: H. van de Boogaard.com. En dat doe ik elke dag, elke werkdag van 7 tot 12. En daarnaast heb ik nog andere activiteiten. Ik ben wel eens dagvoorzitter of spreker. Nou, samen met Willem het boek geschreven. Dus ik kom de dag wel door.
10: En voor wie is het boek gemaakt? Voor die zeldzame Telstar-fan of is het ook voor het grote publiek?
13: Het boek is eigenlijk tot nu toe vooral geland in Velzen, de gemeente Velzen. Daar gaat het best goed. Maar het is natuurlijk eigenlijk een boek voor het hele land. Van hoe run je een voetbalclub? Wat kom je tegen in een voetbalclub? Hoe kan het opeens dat het zo goed gaat? Mensen, er zijn natuurlijk allemaal nieuwe fans ook bijgekomen. Hè? Deels is het natuurlijk ook.
10: Nou, dat zullen er niet zo heel veel zijn, denk ik, bij Willem, hoor.
13: Nee. Zitten nu, het is zondag Telstar Ajax, zitten er 6.000 mensen. En er zaten natuurlijk op een gegeven moment, maar ja, Pieter zei altijd iets met 63, want dat moest er natuurlijk altijd in.
10: Hey, Cor probeert nu over een stoel heen te klimmen om het gesprek toch enigszins te volgen.
13: Die springt dadelijk uit stand, springt hij over die stoel heen. Dat is echt heel ongelooflijk.
10: Maar 6.000 toeschouwers nu.
13: Kunnen er bijna 6.000 in. En er waren er, ik bedoel, ik ben in die slechte jaren, ik woonde vlakbij, dus ik ging wel eens kijken met mijn zoon of alleen. En er zaten er, ja, dan zei Pieter altijd, er zaten er 800 of zo. En dan zei Pieter altijd dat er 863 zaten. Want dat moest altijd op 63 eindigen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een soort, het was echt een cultclub. En nu vind ik, ze hebben nog steeds een beetje dat vriendelijke, dat kleine behouden. En van de andere kant is het ook gewoon eredivisievoetbal. Dus moeten ze ook gewoon presteren. En ik denk dat het ook een voorbeeld is. Ik bedoel, als je vorig jaar had een spelersbegroting van 2 miljoen. Ja, dat is bij Ajax nog niet één speler, bij wijze van spreken. En daar hebben zij gewoon een heel elftal van op de been gebracht, die gewoon 14e eindigen in de Eredivisie. Dus het is ook wel mooi in tijden van enige soberheid in het voetbal, die je toch veel clubs zou toewensen. Gewoon om te kijken hoe het ook kan. En ze hebben eigenlijk nooit transfersommen uitgegeven. Ze hebben ook bijna nooit transfersommen binnengekregen. Dus het is een heel apart clubje dat een beetje een voorbeeld kan zijn voor. Hè, ze speelden vorig jaar thuis tegen NAC. Nou, dat was toch een club die veel meer geld had en veel meer gedoe en veel meer dit. 3-0. Sjoerd Mansour was er ook, collega. Chris van Nijnatten. Zaten allemaal op het ereterras.
14: Naar de kloten gespeeld.
13: 3-0. Helemaal kapot gespeeld. Ja, dat is dan toch wel knap. Voor zo'n klein clubje.
15: Is dat een. Want ik heb ooit Sjaak Zwart gesproken voor voorbereiding voor die voorstelling 14. En die zei: Ajax is kapot gegaan aan het geld. Dat is bij Telstar niet aan de hand, toch? Is dat aan het wanbeleid van Pieter de Waard? Ja, inderdaad. Maar kan het ook niet juist de kracht zijn bij voetbal? Ik weet er niks van, maar dat juist weinig geld hebben, dat spelers echt het voor het hart van hun clubje doen?
14: Maar ja, het is uiteindelijk zo, hè, dat het geld regeert. Ja. Maar bewezen is wel dat je ook met een klein budget, en Telstar is niet de enige die dat.
10: Almere City heeft dat natuurlijk al een aantal jaren laten zien.
14: City, Excelsior, onder Pastoor heeft dat ook geflikt. FC Dordrecht heeft het ook geflikt. Dus het kan.
10: Maar het is vaak wel tijdelijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Almere en die andere clubs. Hoe lang gaat dit duren, dit sprookje? Het is nu het mirakel van IJmuiden, zo noemen jullie dit. Maar hoe lang gaat het mirakel duren?
13: Het is het mirakel van IJmuiden. Ik vind dat je dat wel een beetje onderschat.
10: Oh, ja.
13: van IJmuiden. Ja, ja.
10: Maar hoe lang gaat dat duren?
14: Tot in lengte der dagen. Want we hebben een geweldig bestuur. We hebben een geweldig contingent.
10: Ze zijn er wel op vooruit gegaan sinds jij weg bent, hè?
14: Ja, dat is wel een wrange vaststelling, ja. Ja, en ja, ik kan je niet...
10: Nee, maar moet je niet heel realistisch zijn met dit soort budgetten waar Willem over praat? Dat hou je niet lang vol, toch?
14: Nee, in principe hou je dit niet lang vol, maar er wordt alles aangedaan om het vol te houden.
10: Ja, dat snap ik ook wel. Maar is het realistisch?
13: Wat mooi is bijvoorbeeld de tribune achter het doel, die vorig jaar in een week is opgetrokken. Het is een soort evenemententribune die je ook wel bij de Formule 1 en zo ziet. Maar die ziet er ook op televisie heel mooi uit. He, kijk, ze hebben ook gezegd, we gaan nu wel, want ze hadden natuurlijk het stadion was ook een beetje uit de tijd. Ze hebben ook het stadion een beetje opgekalefaterd. En dat telt allemaal wel mee. Dus ze zullen echt wel weer een keer degraderen. Dit seizoen of volgend seizoen of het seizoen daarna gaan ze echt weer een keer degraderen. Maar dan hopen ze wel een soort basisniveau, zeg maar, Pieter de Waard plus. Dat niveau hopen ze dan een beetje...
10: Hij zegt dat ik niet, hè?
13: Dat... Nee, maar dat hopen ze dan een beetje vast te houden. En dan een keer, dan net als Excelsior, Volendam. He, dus af en toe ga je eruit, af en toe kom je een keer terug in de Eredivisie. En dat, als ze dat zouden kunnen bewerkstelligen, zou dat al echt fantastisch zijn.
10: En hoe zie je dat voor jezelf, Pieter? Hoe zie jij je eigen rol? Zie je jezelf ooit terugkeren?
14: Nee. Nee, ik heb dat 17 seizoenen gedaan. En dat is echt, ja, dat klinkt natuurlijk heel stom. Maar het is gewoon zwaar werk. Dat vreet aan je. En helemaal als je een man zoals ik van de club bent, daarmee opgegroeid en opgetogen. Mijn vader is ook 8 jaar voorzitter geweest. Dat drukt allemaal extra zwaar. We hebben nu Leon Anoké, die staat wat meer op afstand van de club. Kan daardoor ook de besluiten nemen die ik nooit dorst te nemen. En het zijn altijd goede besluiten geweest van Leon. Lex de Jager als voorzitter. De club is in goede handen en dat moet voorlopig zo blijven. Want continuïteit in de leiding, dat weet jij ook, dat heb je bij Cambuur ook gezien. Continuïteit in de leiding is gewoon uitermate belangrijk.
10: Maar niks meer in het voetbal, je wilt ook nog voorzitter van de KNVB worden. Je laat het helemaal los. Gewoon de ijzerhandel, hè? Spijkers.
14: Nee, vanuit de Zeiste Bossen mogen ze mij altijd bellen. Want ik ben volgens Willem de beste bondsvoorzitter die de KNVB nooit heeft gehad. En het kan nog steeds.
10: Ja, en waarom denk je dat, Willem?
13: Nou ja, ik denk dat het internationale voetbalbestuur wel een beetje kleur zou kunnen krijgen. En ik denk dat Pieter het beste met het voetbal voor heeft. Natuurlijk zullen ze best raar opkijken als ze hem in Nyon of zo, waar die UEFA ook zit, zullen ze denken, daar komt een man met een beetje rare kleding aan, de oorbellen in. Dat is niet helemaal gebruikelijk voor de UEFA, maar het zou wel goed zijn als het voetbal een keer een beetje van de andere kant bekeken werd.
10: Ja, maar een witte man op leeftijd, dat werkt niet meer. Je moet of vrouw zijn, of je moet een kleur hebben, of je moet misschien als je als queer er naartoe gaat of zo, dan heb je nog een kans.
14: Ja, maar oorbellen, tattoos, ik heb eigenlijk alles.
10: Ja, maar je bent ook een witte oude man.
14: Ja, maar als je oorbellen, tattoos, dan ben je toch ook wel een queer, hè?
10: Oh, oké, dan ben je wel een queer. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb je nog een droom? Heeft een van jullie nog een droom? Heb jij nog een droom eigenlijk? Wat zou je echt heel graag willen, Pepijn?
15: Publiek. In mijn zalen.
10: Wat was het ook alweer, de website? Pepijn Schoneveld? Nee.
15: Droom heb, nee, ik denk nooit daarin. Ik bekijk altijd, ik ga echt van project naar project. Ik heb niet zo, ik heb collega's die zo carré, dat zou leuk zijn, maar... Gewoon lekker mijn leven. Maar ja, ik kom van ver.
10: Je komt van ver en het gaat goed met je. We gaan erover doorpraten. Hopelijk straks ook nog gewoon vanuit de set. Hè? Want we worden hier zometeen gewoon weggezet hier. Ja, Pieter de Waard en Willem Vissers hebben een kans gehad. Maar wij zijn onze kans straks kwijt. Het mirakel van IJmuiden. Moeten mensen zeker gaan lezen. Het hele land hartstikke goed, Telstar. We zijn zo weer terug. Hoe, weet ik niet, maar dat merken we wel. Tot zo.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Ja, hartelijk welkom weer bij het tweede uur alweer van de Friday Move. We hebben wat gekke momenten meegemaakt hier inmiddels. We zitten in het Renaissance Hotel, daarbij wilde de verbinding niet helemaal werken. Toen zijn we verplaatst naar de kofferafdeling. Daar werden we bijna uitgegooid door de man die die koffers allemaal verzorgt hier. Maar we zitten hier nu op een hele prachtige rode bank. En we is Pepijn Schoneveld en ik. Pepijn Schoneveld is cabaretier, levenskunstenaar, podcastmaker. Voorheen depressief, maar nu niet meer toch? Zo mag ik het omschrijven?
10: Ja, sinds 6 jaar ben ik... af en toe komt het een beetje terug, maar dan weet ik precies wat ik moet doen.
9: Wat moet je dan doen?
10: Me helemaal weer richten op mezelf. Dus heel erg. Ik kan het zelf alleen aan. Ik kan dit gevoel aan. En dan moet ik zorgen dat mijn huis netjes is. Dat ik veel mensen zie. En er niet te veel mee bezig zijn. Het is er nou eenmaal, het mag er zijn. En ik ga door met mijn leven. En dan wordt het vanzelf minder.
9: Ja, door de surrealistische situatie waar we net in zaten, kwam het misschien wat lacherig over. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel heftig is geweest. Hoe heb je dat die jaren toen het zo heftig was ervaren dan?
10: Een depressie is, en een angststoornis is natuurlijk enorm zwaar. Maar ik ben het nu dankbaar eigenlijk. Want ik heb daardoor heel erg geleerd. Als ik nu gelukkig ben, ben ik echt gelukkig. Want ik ken de andere kant. En ik heb heel erg geleerd, en daar gaat mijn voorstelling heel erg over, om verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen met een al is het een psychische stoornis of je belandt in een rolstoel. Als iets je overkomt, zul je daar altijd verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit is mijn gevoel, dit is wat ik heb, dit moet ik oplossen. Dat heb ik daarvan geleerd, want daarvoor was ik een soort afhankelijk van andere mensen. En ik ben nu helemaal zelfstandig. En de voorstelling gaat eigenlijk over die weg daar naartoe. Dus ik moest op een gegeven moment, ik kon bijvoorbeeld niet alleen zijn. Dat kon ik echt niet. Dus ik had altijd mensen om me heen. Toen moest ik leren alleen zijn. Dus toen moest ik, was wel onder begeleiding van het GGZ. Maar toen moest ik op een gegeven moment alleen uit eten. En dat is heel zwaar. Maar uiteindelijk is dat nu een heel grappig verhaal geworden. Omdat ik kwam in dat restaurant. En het eerste wat ik zag was twee vrienden die daar ook zaten. Dus toen moest ik zeggen. Jongens, ik heb jullie gezien. Maar ik moet leren alleen zijn. Ik ga daar zitten. En toen zag ik hun denken. Het gaat echt heel slecht met Pepijn. Maar die weg daar naartoe. Naar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En autonoom zijn. Alleen ja, de voorstelling gaat dus dat over dat je daar dus ook in kan doorschieten. Dus dat je op een gegeven moment ook denkt. Ik moet het allemaal zelf doen, terwijl mensen worden echt. Ik word toch het gelukkigst van dat ik nu een hond heb en ook zelfstandigheid, ook verantwoordelijkheid heb voor iets anders. Ja. Jij wordt denk ik ook gelukkig van je kinderen, omdat je ook verantwoordelijk bent voor kinderen.
9: Ja, absoluut, maar ik vind alleen eten het leukste wat er is.
10: Ik ga dus nu alleen heel vaak uit eten. Dat vind ik ongelooflijk. En ik vind ook dat mensen dat moeten doen. Je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. Dus je moet in de tussentijd echt trainen. Ik train mezelf nog steeds in alleen zijn.
9: Maar je verzet je ook niet meer. Want pijn is lijden plus verzet, las ik ergens wat je had gezegd in de interview. Hoe bedoel je dat?
10: Dat heb ik ooit geleerd van Gijs de Lange. Een regisseur, een acteur. Die zei, er was een soort zen-boeddhist. Die zei, kijk, pijn op zich is niet zo erg. Of nou ja, dat is natuurlijk erg. Maar zo, als de gedachte, bijvoorbeeld een depressie of een angst. Als je een angststoornis hebt, heb je heel veel angst. Als je dan, of een depressie misschien een beter voorbeeld. Als je iets naars voelt en je denkt, waarom overkomt mij dit nou? Waarom ik? Al die anderen niet. Als je dat soort gedachten er nog bij krijgt, dan ga je lijden. Want dan, ja, dan wordt het echt lijden. Terwijl de pijn op zich, dat leer je ook als je om leert gaan met een depressie. Leer je, ik kan dit aan. Dit is een vreselijk gevoel, maar ik kan dit aan en het wordt vanzelf minder. Maar gedachten als waarom overkomt mij dit nou en het moet weg, dat zorgt voor het lijden. Terwijl anders onderga je het gewoon, lijdzaam.
9: En ondertussen sta je dan steeds op een podium. En dat geeft eigenlijk het beste gevoel. Met alles wat je dan ook hebt meegemaakt. Om dat daar neer te zetten.
10: Nou, wat ik merkte toen ik die voorstelling aan het maken was. Merkte ik dat ik dus heel erg door ben geschoten in verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. Dus ik ben nu heel individualistisch eigenlijk. En wat ik merkte tijdens het schrijven van die voorstelling. Dacht ik, oh, dit is ook wat er nu maatschappelijk speelt. We zijn zo individualistisch geworden en autonoom. Dat we eigenlijk vergeten zijn dat we het gelukkigst worden van verbinding aangaan met andere mensen en andere mensen helpen. En daar zag ik een. Toen dacht ik, oh, nu wil ik er een voorstelling over maken. Want dan gaat het over meer dan mij. Het gaat niet alleen over, oh, ik was ooit heel aan het huilen. En nu kan ik het goed. Maar het gaat ook over dat. Ja, ik ben heel individualistisch opgevoed. En heel erg, je moet hetzelfde. Laatst had een vriend van mij, die kreeg bijna een relatie. En die zei, ja, ik durf het niet, want dan raak ik mijn autonomiteit kwijt. Ik weet niet of dat een woord is, maar toen dacht ik wel, ja, dit is dus, ja, dat raak je kwijt. Maar dat moet je toch doen. We zijn toch met elkaar hier. En verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. En dat is, nou ja, het is nu 30 graden buiten. Dat komt
9: Net niet meer.
10: Net niet meer. Maar dat komt gewoon omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn de hele tijd. En niet met verantwoordelijkheid voor het milieu en voor elkaar.
9: Maar ben je ook daardoor je relatie kwijtgeraakt? Op een gegeven moment door al die impulsen die je kreeg?
10: Nee, ik was zo depressief en angstig. Ik had een relatie en zij ging bij mij weg. Maar dat is eigenlijk het beste wat me overkwam. Want ik moest het op een gegeven moment zelf doen. Dus dat was eigenlijk heel goed.
9: Ja. Maar je wil ook graag vader worden. Je wil graag kinderen. Ja. Maar je wil ook niet in een relatie schieten voor kinderen.
10: Nee.
9: En hoe los je dat op? Je hebt er een voorstelling over gemaakt. Hoe wil je dit aan gaan pakken?
10: Nou, je hebt zoiets in Nederland of de wereld volgens mij. Als alternatief ouderschap. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee homostellen. Één homostel en een lesbisch stel. En die voeden dan met z'n vieren kinderen op. Ja. Dat noem je alternatief ouderschap. En daar was ik mee bezig. En toen, Ilko Smits is een acteur, die is homoseksueel en die heeft een kind met een lesbisch stijl. Die staat donor. En toen hebben we daar samen met Sophie Huppen er een voorstelling over gemaakt. Die gesprekken zijn heel ingewikkeld namelijk. Want je bent ineens met z'n vieren. Jij hebt het al moeilijk genoeg met je vrouw waarschijnlijk. Maar zie ik je kijken. Maar snap je? En dan heb je ineens met z'n vieren te maken. En dat zijn hele mooie gesprekken over waarom doen we dit en waarom gaan wij kinderen nemen en hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar hebben we een voorstelling over gemaakt.
9: Maar gaat het op korte termijn voor jezelf gebeuren dan?
10: Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, ik weet. Dat weet ik nog niet. Zover ben ik nog niet. Maar uit alle onderzoeken is gebleken dat kinderen uit alternatief ouderschap net zo gelukkig zijn als uit gewone stellen, of heteroseksuele stellen. Maar ik zie het juist als een. Ik denk, volgens mij is het ook goed voor een kind als het opgroeit in meerdere werelden. Dus mij lijkt het wel toch te gek, maar ik ben er nog over na aan het denken.
11: Een van de redenen waarom je het ook zwaar hebt gehad, je vader is overleden. Dominante man, heb je ook wel eens gezegd. Zaden en potplanten, geloof ik. Daar was hij helemaal in. Maar hij was hartstikke trots op wat je bent gaan doen, toch? Met je theater.
10: Ja, hij zei altijd, ik had eigenlijk wel willen doen wat jij deed. Maar het was de tijd er niet naar. Dus hij zou nu heel trots zijn geweest, denk ik.
11: Maar kon je alles bespreken met hem?
10: Nee, dat was echt een boomer. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben, volgens mij. Ik zie ze hier al aangeschoven zijn. Maar Michiel is denk ik ook. Die is net zo oud als mijn vader, denk ik, ongeveer.
11: Michiel Lekkerkerker, die is net aangeschoven, inderdaad. Voormalig troeparts, samen met zijn dochter Annemarie. Maar jij kon niet alles bespreken. Goed dat jullie er zijn. Annemarie, ik hoop dat je wel met mij wil praten. Want ik begrijp dat je ons programma walgelijk vindt. Maar dat is een andere rol waarin ik zit. Ik ben natuurlijk hier de vriendelijke presentator op een bank ergens in het Renaissance Hotel. Hoe groot is jouw hekel richting voetbal vandaag is hij?
12: Wel groot, ja. Ja, ik vind het een moeilijk programma.
11: En waar komt dat door?
12: Omdat ik vind dat er veel seksistisch wordt gepraat. En ook wordt gefaciliteerd. En ik vind dat te weinig wordt tegengesproken. En ik denk wel dat dat gedrag in stand houdt of stimuleert. Als je zo over vrouwen praat en met zo'n groot publiek, vind ik dat heel jammer dat dat gebeurt.
11: Ja, het lastige is dan, gisteravond zei Jome bijvoorbeeld niks rancuneuzer dan een wijf. Dat zou jij heel erg vervelend hebben gevonden.
12: Ja, dat vind ik geen leuke opmerking. Ja, wat vind jij van die opmerking?
11: Ik kan hem niet meer serieus nemen, eerlijk gezegd. Ik zit er op een andere manier naar te kijken. Ik denk, het is zo groot en zo uitvergroot dat je het eigenlijk niet meer serieus moet nemen. Dat is mijn gevoel er altijd bij.
12: Maar dan distancieer je jezelf eens een beetje ervan, als ik het zo hoor.
11: Ik weet niet of het distancieren is, maar we zitten in een vorm. Ik vind dat het programma wat wij maken zo'n karikatuur van zichzelf eigenlijk is, dat je het eigenlijk helemaal niet meer serieus moet nemen.
12: Oké, ja. Ja, zo kan je het zien. Alleen ik ben dus bang dat mensen dat dus uiteindelijk onbewust wel serieus meenemen. En dat ook mee gaan nemen in hoe ze zelf over vrouwen praten en denken of denkt dat het kan in publiek domein.
11: Ik zal ze je vader vragen. Mag Michiel zeggen? Hoe kijk jij daarna?
13: Tegen.
11: Nou, bijvoorbeeld zo'n uitspraak, maar ook het programma.
13: Nou, ik vind het inderdaad ik vind het gewoon een fout programma. En ik vind die uitspraak ook fout. Want, en waarom? Gewoon om de simpele reden die heel gecompliceerd is. Maar dat vrouwen steeds maar weer. Er worden steeds maar weer de hele tijd maar door vrouwen. Ja, die worden met weinig respect behandeld. En iedere vorm van disrespect, hoe klein ook, blijft uiteindelijk bijdragen aan de grote vormen van disrespect. En dat is verkrachting en femicide.
11: Er is dus het is direct met elkaar houdt het verband.
13: Ja, dat houdt direct met elkaar in verband.
11: Ik vraag het even jou, Pepijn. Hoe kijk jij daarna als cabaretier?
10: Ik vind het vaak gewoon niet zo grappig. Ik denk dat, je zegt karikaturaal, ik vind heel veel karikaturen. Ik heb veel cabaretvrienden, jonge cabaretvrienden. En die in plaats van dat zij zeggen, oh, ik mag niks meer zeggen, denken ze, oké, deze minderheid vindt dit niet zo leuk. Daar luister ik naar. Ik ga creatief zijn en ik ga proberen op andere manieren mensen aan het lachen te krijgen. Dat vind ik een hele gezonde manier. Je moet meegaan met je tijd. Je moet luisteren naar mensen en denken, hey, als heel veel vrouwen zeggen, ik vind dit gewoon niet zo leuk wat je doet. Ja, waarom zou je daarmee doorgaan?
11: Maar kun je nog verwachten van een man van 77 dat hij zich daarin nog kan veranderen of ontwikkelen?
10: Als je zo'n platform hebt, moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat is het woord wat ik vaak gebruik. Je moet verantwoordelijkheid nemen, zeker in deze tijd en in dit. En
11: waarom begin je dan te lachen?
10: Ja, omdat ik het al over verantwoordelijkheid had net. Ja. Dat bedoelde ik. Maar dit gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een groot platform en daar moet je nadenken over, wat zeg ik nou eigenlijk precies? Wat heeft dit wat ik zeg voor een gevolg? Dat.
11: Oké. Maar het heeft ertoe geleid dat jullie nu samen een podcast zijn begonnen. Wat is de insteek van deze podcast?
12: Nou, we hebben samen een boek geschreven en een podcast. En dat boek is echt voortgevloeid uit het filmpje dat wij dus hebben gemaakt over Vandaag Insight. En we voelden, daar zijn veel meer gesprekken te houden over dit onderwerp. En die podcast is eigenlijk ook de gesprekken voortzetten. Maar de podcast beperkt zich niet tot het thema feminisme. Dan kijken we ook veel meer naar generatieverschillen. Grotere maatschappelijke thema's bespreken we dan.
11: Zoals?
12: Nou, we hebben bijvoorbeeld laatst over de waarde van het schooldiploma gehad. Hoe kijkt zijn generatie daartegen en ik? We hebben het over monogamie gehad een keer. Wat hebben we nog meer? Levensverwachting.
13: Ja, grote onderwerpen, misschien te groot. Maar democratie bijvoorbeeld. En feminisme. En zo staan nog een heleboel. Dus eigenlijk, ja, het zijn allemaal separate onderwerpen. Maar ze hebben wel een link met de maatschappij of met generatieverschillen of hoe generaties over dingen denken.
11: Zoals levensverwachting vind ik een mooi thema.
13: Zoals

0: voor mensen die ouder zijn, maar voor iedereen. En dat is belangrijk. Dat is een. Hoe maak ik mijn aanwezigheid op de wereld zo leuk mogelijk voor mezelf, maar ook misschien maatschappelijk relevant? Doe ik geen slechte dingen, maar leuke dingen, goede dingen. Ook, juist ook dingen waarmee ik plezier heb.
1: Maar dat is ook belangrijk in deze podcast. Wat willen jullie met deze podcast bereiken?
0: Nou, het is niet meer dan gewoon een gesprek te hebben, een uitwisseling te hebben over wat een ieder van ons daarover denkt. En je kan dus, over inderdaad de CBS-statistieken hebben, et cetera. Maar goed, dat vind ik niet zo interessant. Desgevraagd denk ik dan meer, wat is de verwachting van hoe je leven nog leuk kan maken?
2: Het is ook een soort verkenningstocht tussen twee generaties. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Waarin vinden we elkaar? Waarin niet? We hebben ook aspecten dat ik denk, vroeger was dit en dit beter. En jij denkt, oh ja, vroeger was dit en dit minder. Dus het is ook een soort verkenning door de generaties heen onder een maatschappelijke paraplu.
1: En is dan alles bespreekbaar? Of merk je dat er sommige dingen schuren, moeilijk stas en moeilijk en lastig zijn?
2: Nee, ik denk wel dat alles bespreekbaar is. In ieder geval in het boek zijn we heel persoonlijk ook geweest. En dat willen we in de podcast ook doen. Dus ik denk wel dat alles. Ja, we zijn nog nergens tegen aangelopen, laat ik het zo zeggen.
1: Jij maakt een podcast die heet De Hete Brei. Dat zijn gevoelige onderwerpen.
3: Dat is eigenlijk gewoon ons excuus om iedere week lekker bij elkaar te zitten en te kletsen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik ben groot fan van Michiel. Omdat, ook van Annemarie hoor, maar omdat...
1: Dat je het even weet, ja, ja. Heel correct dit. Ja.
3: Maar ik wilde het daar graag over hebben, of jij dat beseft, Michiel. Maar daar hebben wij het in de podcast laatst ook over gehad. Ik zit met Alex Ploeg in de podcast. En toen zeiden wij, Alex Ploeg is een gevoelige jongen, ik ben een gevoelige jongen. En toen hadden we het erover, je ziet in de media zo weinig gevoelige mannen. Volgens mij het probleem nu ook van deze tijd is, als je nu opgroeit als jongetje, je bent nu 16, dan zijn de voorbeelden zijn de Andrew Tates, de
1: Johan Derksen.
3: dat kan een voorbeeld van je zijn, bijvoorbeeld. Maar omdat ik Michiel, en ik weet niet of hij dat beseft, en toen zeiden Alex en ik ook tegen elkaar, het probleem van deze tijd is dat er weinig rolmodellen zijn voor mannen. Aan de andere kant. Dus je hebt de Andrew Tates en zo. En maar aan de andere kant namelijk gewoon, nou, je gaat normaal met vrouwen om en je slaat ze niet op een kont. Dat soort dingen. Maar echt, hè, daar zijn weinig rolmodellen. En Michiel is zo'n rolmodel voor mij. Gewoon een man van goede burgerij die gevoelig is, rustig praat voor jongens een rolmodel kan zijn. Hè. Mijn vraag zou zijn, is hij zich daarvan bewust?
0: Nee, ik ben me daar niet zo van bewust. Nee, dat had ik al gezegd. Ik kom natuurlijk ook ergens vandaan. En ik heb er wel een idee. Ik heb wel het idee geaccepteerd dat vrouwen toch over het algemeen ongelijkwaardig behandeld worden. Dat dat vaak in een soort grapvorm gebeurt. Dat er allerlei dingen over ze wordt gezegd. Maar eigenlijk wat er dan over vrouwen zegt, dat vind ik eigenlijk al helemaal niet eens interessant meer. Want dat weten we zo langzamerhand wel. Maar dat het nog gezegd wordt. Want het is toch, ja. Het is niet prettig voor vrouwen. En ik denk dat veel mannen daar ook helemaal niet echt een bedoeling mee hebben. Maar dat is dan de gewoonte. Dat hebben ze. Dat is gewoon een group conduct of zoiets. Maar ze beseffen niet dat de woorden die je gebruikt ook een performatieve kant hebben. He, dus je maakt er een soort van. Je vergroot het uit. Je maakt er een soort van ander soort probleem van. Het wordt een beetje je eigen mening ook. En dat wordt zo steeds groter. En wat ik. Nou, dat klinkt ontzettend oudbollig, sorry. Maar wat ik zelf een beetje een uitdaging vind. Is dat tegenwoordig gewoon. Je kunt eigenlijk nauwelijks met elkaar over dingen argumenteren. In het publieke domein. Hè, maar iedereen zit eigenlijk. Het lijkt er bijna op social media. Dat iedereen zoekt naar mensen die zijn of haar mening delen. En dan valt het argumenteren dus alleen maar weg. Je creëert een soort draagvlak voor allemaal mensen die dezelfde mening hebben. En daardoor gaat de discussie ook weg. En dat komt omdat, ja, dat wordt dus een soort hapklare brok. Dit is een grote mening en verder moet iedereen zijn bek houden. Hè? Want je bent dan ook, dus ook, als je niet voor bent, ben je tegen. Als je niet rechts bent, ben je links. Nou, en dat is eigenlijk ook omdat we een beetje

0: het geduld verliezen voor het argumenteren. He, alles moet voorbij zijn, gaan, snel voorbij gaan. Alles moet een soort hapklare brok zijn, want dan kunnen we weer verder naar het volgende brokje informatie. En dat is een heel ander onderwerp, maar daar, dat haakt wel aan. Aan het onfeministisch gedrag van mannen.
1: Want te weinig gevoelige mannen, hoor ik Pepijn zeggen. Hoe kijk jij daarna?
2: Nou, de reden dat ik mijn vader toen mee heb genomen in dat filmpje is ook omdat ik me stoorde aan het feit dat je, vind ik, toch weinig mannen ziet die zich uitspreken over seksisme. En ik denk dat dat dus voor jongens, voor die rolmodellen, heel belangrijk is om dat ook te zien. Ik bedoel, het is nu al 10 jaar Tim Hofman of weet ik wat. Dus ik dacht, ik wil ook laten zien. Je hebt allerlei feministen, mannelijke feministen, in vormen en maten en soorten. En er is niet één hokje waar dat in past. Gewoon als je het belangrijk, als je strijdt voor gelijke rechten tussen man en vrouw, dan is dat al genoeg. En dat vond ik voor de beeldvorming in de media wel belangrijk, om dat te zien van, oh ja, zo kan het dus ook.
1: Wat lastig is, kijk, ik heb laatst een programma gemaakt over de liefde, Midushi. En dat ging over geliefd en gevoel. Iedereen raakt in paniek. Want dat kan natuurlijk. Dus de presentator van Vandaag in Sight, die kan niet die andere kant toelaten. Dat was meteen iedereen in paniek.
2: Waarom raakt ze in paniek?
1: Omdat ik die klootzak ben die natuurlijk iedereen keihard moet aanpakken. Maar ik vind juist die andere kant ook super interessant. Ik heb ook een podcast waarin ik ook probeer een hele andere kant te laten zien. En ook andere stijl te hanteren. Maar voor heel veel mensen, als je eenmaal in een vakje zit, kom je daar ook niet meer uit. En dan hebben mensen daar heel veel moeite mee. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen daar ook weer voor open gaan staan, denk jij?
2: Nou, dat wij hier nu met elkaar praten, dat vind ik al heel leuk, bijvoorbeeld. Omdat ik denk, oké, dat schuurt op bepaalde punten. Maar ik vind het goed dat we het erover kunnen hebben. Je hoeft ook niet altijd tot een consensus te komen. Dat vergeten we soms ook vaak. Dus ik denk dat het toch ook goed is in de media, naast mannelijke rolmodellen zien, ook blijven stimuleren dat je verschillende geluiden bij elkaar in een kamer zet. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik moet mezelf ook blijven omringen met mensen die echt iets anders vinden en denken als ik. En dus ook openstaan voor iemand die, waarvan ik misschien al iemand heb afgeschetst. Oh ja, dat is een eikel of zo. Nou ja, nee.
1: Zoals bij mij, denk je.
2: Nou ja, misschien. Maar dus dat je een beetje een soort kant hebt van, oké, maar iedereen heeft meerdere kanten, ik ook. En ik ben daar wel echt actiever nu mee bezig. Dus dan vind ik het dus heel leuk om hier met jou te zitten. Omdat ik denk, oké, leuk, dan kunnen we het erover hebben. En ook, dan krijg je ook gevoel bij iemand. Ik denk helemaal niet dat je een slecht persoon bent. Ik vind gewoon soms in het programma dat ik denk, jammer dat je hier nu niks van zegt. En dat kan je dus loskoppelen van dat het de persoon is. Bij Jan,
1: nou ja, dat moeilijker. Maar dat kan ik me voorstellen. Maar kijk, we hebben en dat is het lastige aan, denk ik, ook theater, televisie, radio, podcast. Het is allemaal format gedreven. Dus als je in een bepaald format zit, is het natuurlijk heel gek als ik de hele tijd maar overal tegenin ga zitten. Want dan kan ik beter ergens anders gaan zitten. Dus het format vraagt ook om een bepaalde rol op dat moment. Of zeg jij, nee, dat is niet waar, dat klopt niet.
2: Nou ja, ik denk,
1: je bent als mens niet één persoon, hè? Je hebt veel meer kanten.
2: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk in jouw rol in een bepaald programma, als je daar de tafelgast bent, dan heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Welk gedrag tolereer ik en wat niet. En dat is voor jou anders dan voor mij. Dat kan wel. Maar ik vind dat je dat in die setting, in dat programma moet doen. En dat zegt dus niks over jou als mens en lateraal wie je allemaal nog meer bent. Dat probeer ik altijd.
3: Ik wil even iets, mag ik iets zeggen over humor? Want iedereen zegt dan altijd, het zijn maar geintjes, het zijn maar geintjes. Humor, wat ik weet, want ik ga met veel cabaretiers om en ik maak ook cabaret, gaat altijd over intentie en vertrouwen. Dat gaat altijd. Net maakte jij bijvoorbeeld een grap, een hele goede grap, waar ik al heel hard om moet lachen. Dat komt omdat jullie elkaar recht aankijken, elkaar vertrouwen en weten. Ja, hoe leg je dat nou uit? Bij iedere grap die je maakt moet je toch nadenken over, waarom zeg ik dit? En wat bedoel ik hier uiteindelijk mee? Niet dat iedereen denkt, oh, je mag nooit meer grappen maken. Het gaat vooral om weten, wat is mijn intentie met deze grap? Is deze intentie om iets bloot te leggen? Of is deze intentie om iemand aan het lachen te krijgen die het moeilijk heeft? Of is het intentie om iets bespreekbaar te maken? Maar als je intentie is, ja, ik mag toch alles zeggen, dan dat is moeilijk volgens mij. Dat wilde ik even over humor zeggen.
1: Ja. En onder humor, onder elke grap zit pijn. Hè? Dus daar moet je ook door rekening mee.
3: Ja, maar onder elke grap zit pijn. En het grappige dat jij net die grap maakte was omdat jij ergens voelde, oh, ze vindt me een klootzak, dus zeg ik maar die. En dan lachen mensen. Dus
1: ik ga er niet eens uit van dat ze me een klootzak vindt. Ik ga er veel meer van uit dat ik representatief ben voor datgene waar je moeite mee hebt. En dat kan ik me ook voorstellen. Dat maak ik ook heel veel mee. Het feit dat mensen het zo vervreemdend vinden als ik dan opeens andere dingen aansnijd, daar raken mensen van in paniek, want dat snappen ze niet.
2: Ik ben het echt mee eens met je. naast elkaar dus wel bestaan. En dat is dan moeilijk om op zo'n moment te scheiden. Dus ik vind het dus wel goed dat je dat dan alsnog doet. En niet je dus alleen blijft beperken in wat je gewend bent en hoe mensen je kennen.
1: Michiel, nog 13 jaar begrijp ik volgens de CBS-cijfers. Ja? Ja? Hoe ga je die invullen?
0: Nou, ik ga die invullen door gewoon wat dingen te doen die ik leuk vind. En dat is de kinderen helpen met dingen. Dat is soms hun stukken lezen die ze schrijven. Maar het is ook, ik ben bezig met mijn Spaans te verdiepen. Ik heb mijn hele leven als, maar goed, dat allemaal met gekorten en stoten. Ik werk graag met hout. En wat ik nu, en dat komt door omdat ik mee mocht lezen met de masterscriptie van mijn andere dochter over rechtsfilosofie. Dat heeft me voor een aantal filosofen doen interesseren. Dus die lees ik nu. Dat vind ik...
1: Je bent nog lang niet klaar, als ik zo hoor. En je moet deze podcast, die podcast is overal te beluisteren nu, hè? Toch? Hoe heet die?
2: Generatie Espresso.
1: Generatie Espresso. Sorry dat ik moet stoppen. Sorry voor deze gekke setting waarin we terecht zijn gekomen. Normaal gesproken heb je allemaal een microfoon en kun je er tussendoor praten. Ik zit hier met een handheld microfoontje, alles proberen bij elkaar te hengelen. Veel succes. En goed dat jullie er waren. En wij zijn er zo weer. Tot zo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct de opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje een sleutelbeen en nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Always look at my songs as my children and I expect them to support me when I'm old.
7: May God bless Dolly Parton.
8: Ja, mensen erkent hiermee eigenlijk geen onrechtmatigheid.
9: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
4: Wilfried Gené.
10: Ja, met dat laatste uur van de Friday Move. We zitten zo bij onze eigen tafel, bij onze eigen studio vanuit het Renaissance Hotel. Lekker hoor. En ook nog met onze eigen DJ Thomas Hobson, die al die tijd voor niks heeft gestaan. Die had natuurlijk lekker kunnen snappen in dezelfde tijd. Had hij nog wat geld kunnen verdienen. Nu stond hij van Jan met de korte achternaam een beetje om zich heen te kijken. Tot de verbinding weer in orde zou zijn. En die is nu weer in orde. Pepijn Schoneveld, had jij nou een... Ja, je had een website, hè?
11: .nl.
10: Oh, ja. Nee, nu sta je aan inderdaad.
11: Oh, ja.
10: Heel goed.
11: Pepijnschoneveld.nl.
10: En je doet veel, je bent ook acteur. Je zei straks, ik droom van publiek. Hoe gaat het nu op dit moment?
11: Het gaat wel goed. Sinds ik hier in het programma zit, zit ik op 80% zelf. Het
10: scheelt een stuk natuurlijk allemaal.
11: Het scheelt gewoon heel erg per theater.
10: Ja.
11: En maar, ik ben niet zo'n grote bekende naam. Dus dan gaat
10: maar kun je ervan leven met alle dingen waar je...
11: Ja, gelukkig wel. Die podcast houdt me in leven. En daardoor kan ik nu maar bijvoorbeeld deze show die ik nu doe... ik hoop dat ik een beetje...
10: Noem de namen even van die show. Want
11: welkom dat je luistert.
10: Welkom dat je luistert.
11: Ja. Omdat het... het zijn ook allemaal liedjes. Kleinkunstliedjes. Ik heb met Xander Vriend bijvoorbeeld. Die heeft de muziek helpen. De zoon van. Produceren eigenlijk. En die zei ook... je bent een beetje een muzikant die een cd maakt. Daar schijn je ook niet zo heel veel mee te verdienen.
10: Nee, klopt.
11: Dat weet je
10: nooit. Daar verdien je geen geld mee. Je verdient je geld met optreden.
11: Ja.
10: Dus als je in een plaatselijke discotheek staat waar je 5 bier naar je hoofd krijgt, daar verdien je.
11: Doe jij dat wel eens?
10: Heel enkel.
11: Heb jij ook wel eens gehad dat iemand dan zo en dat je zo terug ging slaan?
10: Nou, ik heb het al eens meegemaakt dat ik een dartswedstrijd moest presenteren achter een heel hoge glazen wand. Dat was trouwens volgens mij in Hengelo.
11: Ja.
7: Oh, en, overlijst.
10: Ja, dat komt. Ja. Nasmie, moet ik zeggen, moet daar wat anders van weten. En daar werd veel gedronken, kan ik me herinneren. En er bleven wat glazen bier over die glazen wand heen komen. Het was een belevenis. Ik was ook heel goed in darts. Daar wist ik ook helemaal niks van. Maar je doet dus heel veel verschillende dingen. Ja. Je bent ook acteur.
11: Ja.
10: Onder andere in Feuten heb je gespeeld. Dus
11: zeker.
10: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat ga ik binnenkort doen op dat gebied?
11: Nee, eigenlijk niet echt. Nee.
10: Oh.
11: Nee, dit is een beetje stil.
10: Was je kunnen bellen?
11: Ik zit in de leeftijd. Het probleem is, ik zit in de leeftijd tussen... Ik ben te oud voor student.
10: Zoals in Feuten, ja.
11: Zoals in Feuten. En ik ben net te jong voor echt de vaderrollen. Tenminste, dat laat ik mij vertellen door casting directors die dat zeggen.
10: En jullie kennen elkaar, want we zitten nu
11: We kennen elkaar. We hebben niet samen gespeeld.
10: Nasmie, maar we doen het zelf. Dat je er bent. Is het een moeilijk vak? Acteur zijn?
7: Je moet er wel mentaal sterk voor zijn. Ja. Voor als je geen werk hebt of wat dan ook. Je moet het niet verwarren met wat het betekent voor jou persoonlijk. Of met je persoonlijke waarde.
11: En met teleurstelling om leren gaan. Dat vond ik het moeilijk.
10: Met al die castings bedoel je?
11: Ja, die casting gewoon afgewezen worden de hele tijd.
7: Ja, de hele tijd.
11: En dan toch niet denken, zie je wel, ik ben niks waard.
7: Ik vond het ook wel een... Ik vond het ook fijn om te merken dat, kijk, bij mij, ik denk dan, ik dacht dan, ik heb niet een gangbaar, ik ben niet blond met blauwe ogen, dus er zijn minder rollen, dus daarom word ik niet, daar moet je dan mee dealen.
10: Ja.
7: Maar vrij snel kom je erachter dat eigenlijk iedereen heeft diezelfde wonden van, ik hoor er natuurlijk niet bij, of ik ben natuurlijk niet goed genoeg, of ik ben...
11: Ja.
7: Dus dan weet je, het is een menselijke conditie, dus daar moet je inderdaad mee leren omgaan.
11: Ja, ja.
7: Maar vrij snel wist ik ook, ik ben ooit begonnen met combat, echt 500 jaar geleden, en het was mijn eerste grote rol, en toen wist ik al, ik kan twee wegen opgaan. Ik kan of proberen heel veel, in het oog te zijn van mensen, en weet ik veel, in het Amsterdamse. Of ik kan zelf bepalen dat ik niet de hele tijd bij de telefoon ga zitten, maar dat ik blijf werk maken, dat ik zo autonoom mogelijk
10: word. Hoe deed je dat dan?
7: Nou ja, uiteindelijk bij een toneelgezelschap en zelf schrijven en dat.
10: Proactief zijn, heel belangrijk op zo'n moment. Ja.
7: En dat kan niet iedereen natuurlijk, maar dan moet je gewoon like-minded people opzoeken, weet je wel. Moet je mensen opzoeken waarmee je goed kan en maar doorgaan.
11: Je bent tegenwoordig als acteur meer ondernemer soms dan gewoon acteur.
7: Kan, maar wat je net zei, als je het ook even als we daarop ingaan, dan ik ben te jong voor student en te oud voor vader. Dat zou eventueel kunnen, maar dat moet je niet aan laten praten.
11: Oh, dat zeg ik nu tegen mezelf om mezelf gerust te stellen. Maar...
7: Ja, nee, niet laten aanpraten. Okay, er is gewoon doorgaan.
11: Ja, zeker.
10: Maar uiteindelijk moet je jezelf helemaal weer zien te resetten tot het mens die je was toen je net geboren werd, toch? Dat is jouw idee achter waar je nu mee bezig bent.
11: Ja, maar mooi brug zo. Ja.
10: Maar goed, ik zit deze hele zomer heel veel Carl Jung te lezen en heel veel dingen op te zoeken daarover. Ook over hoe je je eigen eenzaamheid pas open kan breken op het moment dat je jezelf openstelt, harnas en dat soort dingen allemaal.
7: Mag ik iets zeggen? Ja? Weet je wat ik zo... Jij zei net jong. Wat ik zo mooi vind, een van de dingen die hij heeft gezegd, ik kan het niet helemaal reproduceren, maar het gaat ongeveer als volgt. Alles wat je in jezelf niet hebt aangekeken, manifesteert zich in de buitenwereld en dan noemen we het lot. Dat vind ik zo mooi.
10: Ja, klopt inderdaad. En het is uiteindelijk het aangaan met jezelf.
7: Ja.
10: Voordat je er weer in verder kan komen.
7: En
10: dat heb jij eigenlijk ook gedaan.
11: Zeker.
10: Je hebt jezelf teruggetrokken om voor jezelf een manier te vinden waarin je met jezelf kan leven.
11: Ja.
10: Waardoor het op een gegeven moment allemaal een plaats krijgt, toch?
11: Ja, ik denk altijd in het leven zijn de dingen overkomen je en jij bent verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. En achteraf kan je dan zeggen mensen heel vaak, dit moest mij gebeuren of dit moest mij overkomen. Daar ben ik niet zo van. Ik zie het leven meer gewoon als de dingen overkomen je. Maar het is de manier hoe jij ermee omgaat, daar heb je een beetje controle op.
10: Nou, ik vond het ook zo grappig dat jij kwam. Mireille daar, mijn fantastische eindredactrice, maakt dit programma. En eigenlijk zie ik altijd vast van tevoren wie er allemaal komt. En toen las ik wat jij gaat doen. Maar het is alleen voor vrouwen bedoeld, begrijp ik. Dat resetten wat jij nu gaat doen, toch?
7: Ja,
10: in die cursus.
7: Ja.
10: Waarom?
7: Ja, het is een cursus van een maand, Total Reset. Waarom alleen voor vrouwen? Nou, ik ben hiermee begonnen omdat ik het doe vanuit mijn eigen ervaring. Van... Ja. Geen eigen waarde hebben. De grens heel moeilijk kunnen aangeven. Van dat naar thuiskomen in jezelf. Heel stevig staan. Gewoon zolang met jezelf. En ik heb vorig jaar een aantal pilots gedaan. Maar vrij snel was al voor mij duidelijk. Oh ja, omdat ik het vanuit mijzelf doe. Ik merk dat als je alleen met vrouwen bent in een groep, er gebeurt iets met je zenuwsysteem, met je zenuwstelsel. Je ontspant. Het is extra veilig.
10: Wat zegt dat over mannen dan? Want we hebben het net over gehad.
7: Ja.
11: Wij zijn een groot gevaar natuurlijk.
10: Zeker
11: ongevoelige mannen. Want we zijn fysiek vaak ja, toch?
7: Fysiek vaak?
11: Nou, we zijn fysiek sterk. Maar het is hetzelfde als ik met een groep mannen ben. Gebeurt er ook iets, natuurlijk.
7: Ja, dat is gezond. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het gezond is voor vrouwen om regelmatig met alleen een groep vrouwen te zijn. En voor mannen ook.
10: Ja.
7: Maar voor mij is het belangrijk om... ik wil zo dienstbaar mogelijk zijn en zo goed mogelijk in wat ik doe. Ik wil niet de zoveelste eventuele acteur of bekend persoon of whatever die dan iets leuks gaat doen met menselijke ontwikkeling. Ik wil dat echt serieus, het is heel serieus voor mij. Ik wil het goed aanpakken. En daarin merkte ik ook al vrij snel... ik ben geen man, dus ik weet niet wat een man tegenkomt in de ontwikkeling naar... totaal die eigenwaarde vinden, in jezelf komen, in jezelf echt bewonen. Maar van een vrouw, vanuit het vrouwelijke perspectief, weet ik het wel. Dat je geen stem mag hebben. Ik dacht ook vroeger altijd, oh, dat is omdat ik misschien Turks ben. Ik ben een beetje. Het heeft elke vrouw, ook de westerse vrouw. Dus er zijn een aantal dingen die overeenkomen. En daarvan dacht ik, oké, dan doe ik het alleen voor vrouwen. Dat is overzichtelijk.
10: Ja.
7: Dan weet ik dat dat goed gaat. En dan weet ik ook wat ik aan het doen ben. Dus vandaar alleen voor vrouwen.
10: Wat ga je precies? Want je wil eigenlijk terug naar de fabrieksinstelling. Hoe je ooit als kind was. Hoe je ooit als je blauwdruk. Hoe die ooit op de wereld is gekomen.
7: Ja.
10: Hoe ga je dat doen?
7: Nou, we gaan. Het is een maand. Omdat het. Die relatie met jezelf opbouwen is niet in een paar dagen of in een week retraite en klaar. Het is eigenlijk tot je dood. Waarom een maand? Zodat je dan lekker kan oefenen. Dus we gaan eerst 2 dagen echt aan het werk. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het met Yasemin Bektaş, een traumatherapeut. Wij gaan de eerste 2 dagen gaan we met de poot in de klei, zeg maar, echt werken. Vaderwond, moederwond, innerlijk kindwerk, familieopstellingen. Op zo'n manier dat je wel diep gaat, maar niet... Ik bedoel, de mensen die meedoen zijn ook niet pathologisch ziek of zo. Dat is dat ik wil daar, weet je wel?
10: Dus, nee, dat snap ik.
7: Je snapt het. Dus mensen die veelal veel therapie hebben gehad, maar ergens tegenaan lopen en niet verder komen. Dus 2 dagen werken, dan gaan ze naar huis. Ik heb 28 video's en meditaties opgenomen. Heel helder, simpel, niet langer dan 15 minuten. Want ik heb ook geleerd door de jaren heen, je moet het kort en behapbaar houden. Het is net als naar de gym gaan. Als je elke dag, ik weet niet wat moet doen, dan hou je op een gegeven moment, dat hou je niet vol. Dus dan gaan mensen naar huis, krijgen ze elke dag een opdracht met een video of iets waar ze aan mee kunnen doen. Maar er zit ook bijvoorbeeld EFT bij, Emotional Freedom Techniek. Dat is een soort EMDR, maar dan mobiel, wat je zelf kan aanleren, zodat je angst, paniek, weerstand ook kan wegvloeien. Zodat je niet meer afhankelijk wordt van anderen, maar jezelf dat kan leren. En na een maand komen we weer terug, een dag, om eigenlijk te eiken, te herijken en te vieren. Dat.
10: Herken je er iets van, Pipijn, als je dit...
11: Nou, ik, even het verschil. Ik vond het goed dat je zei inderdaad, het zijn niet mensen die pathologisch... Ik had echt wel een pathologische... Ik had een depressie.
7: En dat
11: is wel, dan ben je echt ziek.
10: Ja, maar daarvoor had je al een paniekstoornis.
11: Ja, dat was ook echt ziek, maar dat kwam dan steeds terug. Therapie, ik ben er erg fan van. Je moet toch, als je een probleem hebt...
10: Je lacht er steeds bij, dat is grappig.
11: Dat is gewoon omdat dat... dat weet ik niet. Ik lach dan, pijn weglachen. Ik heb het meeste aan schematherapie gehad, uiteindelijk.
7: Ja.
11: Je zei net je innerlijke kind.
10: Kun je dat uitleggen voor mensen die dat niet kennen?
11: Ja, schematherapie is dat. Het is ingewikkeld om te vertellen, maar het gaat uit van dat je een aantal in je leven een aantal overtuigingen over jezelf ontwikkelt. Een kind heeft 6 basisbehoeftes nodig. Dus speelsheid, grenzen. Er zijn er nog een aantal. En als 1 niet wordt voldoen, dan ga je dingen over jezelf. Schema's, dus overtuigingen krijgen die je dan in leven houden. Dus je ziet vaak dat als kinderen gescheiden ouders hebben bijvoorbeeld, en die ouders zijn heel erg gaan leunen op dat kind, dan krijgt dat kind liefde door heel erg te zorgen voor die ouders. Dan ontwikkelt het kind het schema, ik moet voor de ander zorgen.
7: Ja.
11: En als je dat je hele leven blijft doen, ja, dan eindig je uiteindelijk met iemand waar je alleen maar voor aan het zorgen bent en ga je jezelf voorbij. Nou, en dat soort schema's leer je dan te herkennen.
10: Maar is het mogelijk om weer helemaal terug te gaan naar je blauwdruk van vroeger? Naar je zeg maar fabrieksinstellingen? Kan dat?
7: Nou ja, ik noem het total reset. Omdat ik alles wat je hebt aangenomen van wat je zou moeten doen en weet ik veel. Om dat te ontleren. Mm-hmm. Het is ook niet de bedoeling per se om helemaal terug te gaan naar die fabrieksinstellingen. Maar de fabrieksinstellingen, bij iedereen is dat anders. Jij zei net, je bent wel verantwoordelijk van hoe je met dingen omgaat. Ik vind, je bent zelfs niet verantwoordelijk, als we echt naar de bron gaan, je bent zelfs niet verantwoordelijk of schuldig met hoe je met dingen omgaat. Want het zijn de fabrieksinstellingen. Mm. Bij jou zijn die anders dan bij mij. Ja. Maar wat ik hiermee beoog, ik wil niet vaag, ik wil niet manifesting, ik wil niet woe-woe. Maar wat ik heel graag wil, dat is mijn sidequest in het leven, is ik wil zoveel mogelijk werken in het leven om bij de mensen om me heen of in de wereld emotioneel lijden zoveel mogelijk teniet te doen of te voorkomen. En dat kan ik doen door te geven wat ik heb geleerd zelf. Want ik ken angst heel goed, ik ken paniek heel goed, ik ken al die dingen heel goed. En we zitten alleen maar in onszelf. Totdat je je laatste adem uitblaast. Dit kan een gevangenis zijn met een enorme supier op je rug die de hele tijd zegt, je bent slecht en je bent stom en je bent dit, je bent niks waard of wat dan ook. Of je kan leren dat er delen van je zijn, maar dat jij dat niet per se bent, maar dat je dat hebt aangenomen ooit van je moeder, van je vader. Dat je recht hebt om te bestaan. En dan kan dit een plek worden wat iets liefdevoller is.
10: Maar het heeft je vaak ook gebracht, misschien als je succesvol bent op een manier die je hebt aangeleerd om daar te komen. Ja. Dan is er heel vaak de angst natuurlijk ook dat je denkt dat je dat kwijt kan raken door opeens jezelf weer uit dat systeem te halen.
7: Bedoel je hetzelfde als wat kunstenaars die lijden en kunst maken op een gegeven moment vrede hebben en denken, nou kan ik geen kunst
10: meer. Jij zei trouwens volgens mij dat je in lijden vaak het mooiste dingen kan maken, toch? Tenminste, dat je dan.
11: Ik geloof daar niet zo in. Mijn depressie heeft mij niks gebracht. Maar nee, dus daar ben ik niet.
10: En wat ik eigenlijk bedoel is, je hebt jezelf een overlevingsmechanisme aangeleerd, waardoor je heel succesvol bent geworden in datgene wat je doet.
7: Ja.
10: Maar eigenlijk vind je dat overlevingsmechanisme niet heel fijn. Maar je doet het omdat je weet dat het werkt. En dat maakt je heel succesvol.
7: Ja, maar ik denk dat je het heel praktisch en nuchter moet zien. Ik heb inderdaad op mijn 19e had ik zo'n soort epiphany. En ik dacht, oh, maar als ik daar wil komen, dat kan niet met hoe ik nu ben. Ik ben gewoon een soort muurbloem met geen stem. Dus ik moet zelfverzekerd zijn. En ik besloot, oké, I'm gonna fake it till I make it. Dat was mijn overleving.
10: Ja.
7: Tot ik in 2005 een soort burn-out kreeg. Want het was een soort trein die mij tot daar bracht. En daarna was het niet meer nodig. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik nooit meer op een trein kan stappen. Want ik gun iedereen leven in plaats van overleven. Overleven is, ja, we hebben daar hechting aan, omdat we hechting hebben aan trauma en pijn en drama.
10: Mm-hmm.
7: Maar als je eenmaal het leven hebt geproefd, dan merk je, oh, ik begin nu pas. Ja. Het leven zelf is al shit genoeg, weet je wel. En je hebt recht op gewoon drama.
10: Mensen die het herkennen,
7: leven,
10: snappen dat, denk ik. Ik denk mensen die in de auto zitten te luisteren en die daar geen herkenning bij hebben, denken, wat is dit voor vaag gelul? Dat heb je toch altijd.
7: Ik vind dat ik mezelf heel nuchter.
10: Ik vind dat je jezelf heel goed
11: uitlegt. Ik denk dat iedereen in zijn leven heeft overlevingsmechanismen. Iedereen heeft copingmechanismen om met verlies om te gaan. Zo. En als je nergens last van hebt, is dat heel lekker. En,
7: ja,
11: vind je dit misschien,
7: en die hou je ook gewoon. En die komen omhoog als het nodig is.
10: Ja,
11: ja, maar het kan zijn dat inderdaad die overlevingsmechanismen tegen je werken.
7: Maar ik heb het heel even ook. Ik heb het echt over vrouwen die mee gaan doen. Ik heb het over vrouwen die 30 man onder zich hebben. Of vrouw. Die hele grote, bijzondere dingen doen in hun leven. Maar die dat totaal niet kunnen toe-eigenen. Die nog steeds het gevoel hebben van, ja maar, ach, laat maar. En
10: stelt niks voor.
7: Ja, precies. Ja. En die wel proberen voelen, ja, zelf, die behoefte hebben van, ik wil wel voor mijzelf kunnen gaan staan. Ik wil wel gewoon grenzen kunnen aangeven. Ik wil wel kunnen zeggen, goed zo, tegen mezelf. En dat is wat ik iedereen gun.
10: Zijn er nog mensen die erbij kunnen komen? Of zit je al helemaal vol en zeg je van...
7: Wij zitten voor nu vol. Ja. Want ik doe het met een kleine groep. Omdat ik gewoon echt lekker wil werken. Maar binnenkort komt er een link. En dan kunnen mensen zich alvast aandienen voor het voorjaar.
10: Oké, okay, maar ja. Dan heb je nog niet, die link heb je nog niet.
7: En nee,
10: de website.
7: Nee,
10: kun je beter naar Pepijn
11: Schoonenveld.
10: Dan kun je dan beter terecht. Van, dan kun je even kijken waar die
7: speelt. Femaleeconomy.nl. Femaleeconomy.nl. Kunnen mensen naartoe om het uit te checken.
10: Ja. En dan mogen ze heel wat verwachten, ook als ik het zo hoor.
7: Ja.
10: Toch?
7: Ja.
10: Ja. Dankjewel, Nasmie.
7: Fijn gesprek met jullie. Dank.
10: Okay.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt de politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct de opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje een sleutelbeen en nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogacar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogacar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
12: Ik vergelijk het in het verleden al met een puzzel, maar ik zou zeggen het is nu een 3D-puzzel.
13: Zou gaan om een tijdelijke vaarroute door de straat van Hormuz.
14: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
12: We zitten vanuit een minderheidskabinet natuurlijk een meerderheid te zoeken.
15: May God bless Dolly Parton.
10: Wilfried Gené.
16: Laatste half uur van deze uitzending vanuit het Renaissance Hotel met onze eigen DJ Thomas Robson. Pepijn Schoneberg is mijn co-host van vandaag. Schoneveld, sorry. En die heeft ongelooflijk veel dingen op zijn naam staan. Zoveel dat je het bijna niet op kan noemen, acteur. Maar even die podcast, daar leef je dus van. Maar je hebt toch meerdere podcasts?
17: Ja, ik had eigenlijk een podcast pep talk en dan interviewde ik mensen.
16: Ja, over cabaretiers.
17: Ja, vooral cabaretiers en uiteindelijk mensen die ik interessant vond. Maar daar verdien ik niet genoeg mee, dus toen ben ik daarmee gestopt.
16: Oké.
17: Maar af en toe doe ik nog op aanvraag. Dus ik heb laatst 2 acteurs geïnterviewd over een voorstelling die ze aan het spelen zijn.
16: Oké, want uit die podcast kwam de vorm dat je wilde meer dingen weten over hoe het is om cabaretier te zijn.
17: Ja.
16: En toen zei iemand tegen jou, je moet meer brengen en minder halen.
17: Ja, dat zei Daniel Arends.
16: Ja.
17: Die zei dat. En dat is, vond ik, een goede les. Dat is als je op, waarom ga je op een toneel staan? Als je op een toneel gaat staan voor aandacht, dat voelt een publiek.
16: Ja.
17: Maar je moet echt nadenken over waarom ga ik hier staan? Wat wil ik de mensen zeggen? Wil ik ze? Want stel je voor, je wil ze. Want waarschijnlijk denk je dan meteen, ja, maar gewoon entertainment is toch ook prima. Nou, dat is dan wat je komt brengen.
16: Ja.
17: Entertainment. Dus
16: maar jij hunkerde er veel naar applaus, naar aandacht. En dat...
17: Nee, dat niet zozeer hoor. Maar dat was gewoon vond ik een mooie uitspraak. Dat is de les die iedere cabaretier en een podium.
16: Maar er was ook iemand die zei dat je te veel aan het pleasen was. Dat je daarmee moest stoppen, toch?
17: Dat was ook Daniel Arends.
16: Dezelfde. Oh, okay.
17: Ja, maar dat zei hij een keer in een comedyclub. Ik deed toen nog echt comedy, stand-up comedy. Toen zei hij, je bent te veel aan het pleasen en dat zie ik. Ik vind dat je moet iets komen brengen, niet iets komen halen. Vind ik misschien ook politiek gezien wel.
16: Ja, Laurens Dassen, kom je iets brengen of kom je iets halen?
1: Ik hoop allebei in deze.
17: Ja.
16: En wat kom je brengen, zeker naar Nederland toe, wat dat betreft?
1: Nou ja, kijk...
16: Volt, ben je van, voor de mensen die niet weten wie je bent. Maar,
1: Inmiddels denk ik dat wij als Volt heel duidelijk hebben gemaakt... van waar we naartoe moeten met elkaar. En als je dan kijkt naar Den Haag op dit moment... en je kijkt naar de begrotingsonderhandelingen... Ja, dan is daar nog veel te brengen en ook nog wat te halen.
17: Sorry dat ik je onderbreek, maar je zou in de politiek ook dit kunnen hanteren. Kom je macht halen of kom je iets brengen, namelijk een beter land?
1: Ja, en dat is allebei, denk ik, wat je nodig hebt.
17: Ja.
1: Dus je hebt uiteindelijk macht nodig om ook uiteindelijk verandering te brengen.
17: Ja,
16: ja, maar het blijkt vaak dat veel mensen die de macht komen halen... niet meer veel komen brengen. Dat is best wel gek.
17: Ja,
1: dat is zeker gek. Maar daar gaan we het denk ik nu wel over hebben.
16: Nou ja, goed. Kijk, we hebben het nu duidelijk gemaakt wat wij willen, zeg jij. En dan, ik vind het vervelend, want ik vind aardig gozer. Maar uiteindelijk kom je op één zetel uit. Dan heb je toch nog niet duidelijk genoeg gemaakt voor de mensen... om dat te beseffen. Anders zouden ze veel meer mensen hebben gevoeld... dat ze dat ook zouden moeten doen. Jullie hebben gesprekken gehad deze week, volgens mij.
1: Ja,
16: over de begroting.
1: Maar voordat we daar naartoe gaan, Wilbert...
16: Wilfred.
1: Toch even één ding. Want het lijkt wel elke keer als ik hier zit... dan hebben jullie het de avond daarvoor bij VI over Volt gehad. En gisteren over onze senator Gaby Peringopi.
16: Waarbij wij trouwens terecht zeiden dat dat schandalig is... als het allemaal gebeurd is en dat ze daar inderdaad ook duidelijk...
1: Zeker. Zij heeft zich uitgesproken in een artikel over seksisme en racisme.
16: Ja.
1: En helemaal goed dat je uit hebt gesproken dat het schandalig is. Tegelijkertijd, je zegt ook van ja, de artiestennaam... en een paar keer komt Johan alweer met seksistische grappen... wat geen grappen zijn, en dan komt er weer een maar achter. Dus het zou mooi zijn als de volgende keer... als daar ook een grens getrokken wordt. Zodat
16: volgens mij werd er heel duidelijk gesteld... dat soort handelingen, dat soort gedragingen... moeten absoluut bestraft worden, de namen moeten genoemd worden... die mensen moeten daarop aangesproken worden. Dat was de conclusie.
1: Ja, nee, maar als Johan vervolgens zegt... ze heeft geluk dat ik niet achter te stond...
16: Ja,
1: dat is natuurlijk onacceptabel. Ja. Dus het zou mooi zijn, en goed dat het schandalig werd genoemd... maar het zou goed zijn om daarna ook een grens te trekken. Want uiteindelijk wil je die cultuurverandering krijgen. En dat is volgens mij wel belangrijk met elkaar.
16: Ja, het is wel een hele lastige middag geworden. Want ik had dat gesprek zojuist ook over die podcast. Ja. Nee, maar de kern is nog steeds... op het moment dat iemand zegt... niets rancuneuzer dan een wijf... kan ik dat niet serieus meenemen. Omdat ik denk, dit is zo groot, zo karikaturaal achter. Op het moment dat het hierover gaat... vind ik dat we heel duidelijk een grens moeten stellen. Dat kan echt niet. Dat is schandalig gedrag.
1: Ja.
16: Een baas die dat doet, weet je wel, dat kan gewoon echt niet. Dat vind ik twee hele... En dat maakt het wel ingewikkeld laveren zo nu en dan. Maar goed, we moeten eigenlijk niet praten over deze situatie... want je komt hier voor het land om iets te brengen.
1: Het is goed, geen maar het is gewoon schandalig een punt.
16: Ja.
1: Dat zou volgens mij belangrijk zijn.
16: Ben ik met je eens.
17: Mooi.
16: Hoe liepen die gesprekken?
1: Nou ja, je komt daar binnen bij het ministerie van Financiën... waar dan de minister van Financiën zit. En dan zou je verwachten dat daar een heel open gesprek in komt... waarvan je denkt van oké, deze minister van Financiën... die is nu bezig om zijn begroting bij elkaar te krijgen... en echt die 100 zetels die ze de hele tijd roepen... Tegelijkertijd, als je nu ziet hoe het proces gaat... Ja, dan zie je dat deze begroting, als je dit in een bedrijf zou doen... dan zou het bedrijf volgend jaar niet meer bestaan. En als bij de voetbalclub, dan zou de revolutie uitbreken.
16: Ja.
1: Ik ben het echt op veel punten, dat weet je, ben ik het niet eens met dit kabinet. Op klimaat, op de manier hoe ze met AI omgaan, met Europa. En tegelijkertijd, ja, ik voel natuurlijk wel die urgentie nu om te komen tot een begroting. En te zorgen dat dit land weer in beweging komt. Ja, dan is het wel frustrerend als je dan ziet hoe dit proces weer loopt.
16: Hoe extreem is het dat wat je aantrof? Waar kwam het op neer dan?
1: Nou, er is nog niks.
16: Nee.
1: Dus kijk, en dat zie je nu ook. Deze coalitie is er totaal nog niet uit met elkaar. Dus het is een heel onderdacht proces. Ze hadden maanden geleden, aan het begin van het jaar... zijn ze natuurlijk begonnen met dit minderheidskabinet. Toen hadden ze al scherp moeten hebben, hoe gaan we dit doen? En maanden geleden hadden ze hier aan de slag kunnen gaan... hadden ze met partijen gesprekken kunnen voeren. Hebben ze niet gedaan. Ze laten tot het laatste moment komen nu. Ja, en nu komen ze erachter dat de VVD een hele andere koers wil varen... dan CDA en D66. Ja, en zitten ze nu met elkaar in een proces... terwijl iedereen thuis denkt... kom op, we hebben zoveel uitdagingen. Ga alsjeblieft met elkaar over die schaduw heen stappen. Kom met een goede begroting die Nederland weer in beweging brengt.
15: Maar gaat dit lukken uiteindelijk op deze manier?
1: Nou ja, ik zou zeggen, als dit al niet gaat lukken...
15: Nee.
1: Hoe gaan we dan de grote uitdagingen aanpakken... als de droogte die we deze zomer hebben gezien... of AI die als een machine eraan komt donderen... de ongelijkheid in het land bestrijden? Ja, als zij al niet in staat zijn om met drie partijen samen te zeggen... oké, dit is een begroting waarvan wij geloven... hier krijgen we Nederland meer vooruit... Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
15: Ja, want nu wordt er gesproken over rechtsstand met de SGP en Ja 21. En dan moet de BBB erbij komen in de Eerste Kamer het ook voor elkaar te krijgen. Pro heeft de hak in het zand gezet, begrijp je dat?
1: Nou ja, kijk, volgens mij heeft niemand er wat aan... als ze dadelijk iedereen de hakken in het zand zet en niemand meer mee wil doen. Maar ik ben wel van mening dat het kabinet het zover heeft laten komen. En als je dan begrijpt dat Heijnen ondertussen wel... de minister van Financiën wel aan het onderhandelen is geweest... met Ja 21 en SGP... En niet met andere partijen,
15: ja.
1: Dan is dat natuurlijk niet de manier om vooruit te komen, volgens mij.
15: Maar hoe gaat het nu verder? Wat denk je? Wat verwacht jij?
1: Ik verwacht dat ze met een kale begroting haast gaan komen. Dat die drie partijen uiteindelijk met iets komen waar niemand tevreden mee is. En dat het een heel lang proces gaat worden. Een chaotische Prinsjesdag. En dan zal het daarna flink gaan schuren in de Kamer.
15: Ja. Heb je iets met politiek of laat je het helemaal lopen?
17: Nee, ik lees het allemaal en ik volg het allemaal. En ik vind het ingewikkeld. Ik denk de hele tijd, maar hè, jullie... Nee, ik ben gewoon te naïef. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Ik kom gewoon uit een tijd dat we dachten, we zijn er. En ik ben heel erg opgegroeid met... politici zijn zoveel mogelijk bezig om een beter land te maken. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Het gaat alleen maar over...
15: Ik denk dat de intentie er wel is. Maar
17: ja, is die er?
15: Toch of niet?
1: Nou, ik vraag me dat ook af bij sommige partijen. Als dit de insteek is van hoe je met de begroting omgaat... het zo op het laatste moment zo'n hoog spel gaat spelen... zo'n ondoordacht proces... ook niet de uitgestoken hand geeft aan al die partijen die graag mee willen werken... zoals wij, de ChristenUnie, andere partijen... Ja, dan geeft mij dat ook het gevoel van... ben je nou bezig met je eigen belang?
15: Dat is bijna persoonlijk tussen de VVD en ook Pro op dit moment. Het is een balk en de bos uit die tijd en dan nog heftiger. Die willen sowieso niks van elkaar voor elkaar gaan doen. En dat, ja. Er zou ook een rancune zijn aan de kant van Pro... omdat hij het vier keer niet minister is geworden...
1: Nou, bij de formatie is er al door de VVD gezegd... wij gaan niet met Pro. Ja, dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet. CDA en D66 tegelijkertijd hebben dat ook gewoon laten gebeuren.
15: Ja.
1: Die hebben gezegd, nou prima, dan doen we een minderheidskabinet. Maar daar hebben daarna vervolgens niet nagedacht. Oké, we hebben die steun van Pro dadelijk wel nodig in de Tweede Kamer... dan wel in de Eerste Kamer. En met Pro en Volt, dan heb je een meerderheid in beide kamers. Maar daar is niet over nagedacht. En nu is de VVD aan het kijken van... ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk met Ja 21 en de SGP... En terwijl het kabinet in zijn algemeenheid een bredere zin... Ja, en dat is onderdacht. En volgens mij zit niemand hierop te wachten... want we willen gewoon een begroting.
15: Ja.
1: We willen dat Nederland weer...
15: Maar het kabinet laten vallen, dan krijgen we straks weer verkiezingen... en dan krijgen we weer hetzelfde geneuzel... en dan gaan we weer in dezelfde formaties ongeveer verder, denk ik dan, toch?
1: Nou ja, en er ligt nu een stikstofpakket. We zitten al jarenlang zitten we in een stikstofinpasse... waardoor mensen geen huis hebben... waardoor bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden... en niet meer kunnen starten. Ja, het is niet gek dat we op een gegeven moment in een situatie komen... waar de hele wereld aan het investeren is in de toekomst. Hè? En als je ziet dat Nederland dat niet doet... en niet bereid is om nu die investeringen te pakken... zodat je ook straks nog concurrerend bent, je welvaart kunt verdienen... bedrijven hier kunt houden. Ja, dan is dat natuurlijk heel kortzichtig en ook gevaarlijk... want aan alle kanten word je voorbijgerend.
15: Ja, maar als ik je eens hoor, is er binnenkort geen oplossing voor deze impasse. Dat is de echte conclusie.
1: Nou, ze zullen maandag uiterlijk een begroting naar de Raad van State moeten sturen.
15: Ja.
1: En wat er dan in die begroting precies staat, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar Peter Wennink zei het vandaag ook nog.
15: Auto-ASML, ja.
1: Auto-ASML-dingen. Die zei, ja, als de VVD op deze manier met een begroting omgaat... dan gaat ons dat allemaal enorm veel geld kosten. En dat deel ik met hem. Er moet veel meer ambitie. Laten we investeren in dit land. Het land weer in beweging krijgen. Er zit zoveel kennis en kunde. Het is zo mooi. Dit is ontzettend zonde. Dus ik ben benieuwd wat er maandag ligt. Ik denk dat het nog een weekend vol intern gedoe is.
15: En maar je bent wel geschrokken. Dat heb ik wel gedoor. Van de week wat je daar hebt aangetroffen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Je komt terug van reces. En de verwachting voor het reces was... Oké, dan ligt er een plan van het kabinet. Hoe gaan we hieruit komen? Er lag niks. Het is gewoon onderdacht. En dat is onverantwoordelijk, vind ik.
15: Ja. Nog even kort. Je bent ook aan het front geweest, begrijp ik, Oekraïne.
1: Ja.
15: Wat voor indruk heeft dat op je gemaakt?
1: Ja, we zijn met Protect Ukraine een medisch convooi naar Oekraïne gegaan... om daar ambulances, auto's, medische spullen te brengen. En als je dan ziet, dat land is in oorlog. Maar mensen zijn daar heel weerbaar, heel strijdvaardig. Maar hebben ook drie dingen aan mij meegegeven waarvan ze zeggen... oké, alsjeblieft, hou de aandacht op ons. kom met luchtafweer, want de Russen schieten alles hier kapot. Ja, en zorg ervoor dat je voorbereid bent en Rusland niet onderschat. En dat is natuurlijk
15: nou ja, dat
1: ook...
15: Is de week al de CIA is niet voor niks langs geweest daar.
1: Precies, de CIA-agent, die drones in Leipzig.
15: Ja.
1: Dus dat zijn wel dingen die ik meeneem. Ja, het is zo indrukwekkend, dat land is al een paar jaar in oorlog. Terwijl als je ziet wat daar dan nog steeds gebeurt en hoe die samenleving allemaal aan het meehelpen is om te zorgen dat het land overeind blijft. Ja, dat is ook wel heel mooi om te zien.
15: Zijn wij wakker genoeg hier in Nederland en in Europa?
1: Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat we daar totaal nog niet goed op voorbereid zijn. En als je ziet ook in Europa de verdeeldheid die er nog steeds is. En als je ziet dat er vandaag of gisteren was er weer een bijeenkomst in Duitsland. Waar verschillende regeringsleiders, waaronder Jette ook, vanuit Nederland. Ja, en die vergaderen dan over minder geld naar Europa. Terwijl we juist nu geld moeten hebben om te zorgen dat we kunnen investeren in een veilig Europa, in defensie. Juist om te zorgen dat we onszelf goed voorbereiden en veilig houden.
17: Ja. Maar het is nu wel gebleken toch hoe belangrijk Europa is. Dat heeft iedereen wel door, toch? Of niet?
1: Ja, iedereen heeft het door, maar de politiek handelt er nog niet aan.
17: Nee.
1: En dan komen we terug bij jouw beginvraag, Wilfred, van het gesprek. En daarom is Volt zo belangrijk, want dat is precies de Europese partij die we nu nodig hebben.
15: Ja. Toch heb je ons niet echt gerustgesteld met alles wat je vandaag verteld hebt, Laurens. Met het feit dat er eigenlijk helemaal niks ligt en dat wij er niet klaar voor zijn. Want dat is een feit, denk ik.
1: Dat is een feit, maar goed, dat we dat weten betekent ook dat we er wat aan kunnen doen. Ja. En daarvoor moeten we in de politiek aan de bak.
15: Goed, dankjewel.
16: Ja, zo zitten we weer in de absolute slotfase van deze uitzending. Ja, het gaat
17: ongelooflijk.
16: Gaat snel, hè, Pepijn?
17: Oh, wat gaat het snel.
16: Hou je toch een beetje vol, joh.
17: Nou, de chaos was onoverkomelijk, maar het is ons gelukt.
16: Ja,
17: toch?
16: Bijna niemand had het door ook. Nee, alleen die man van die koffers was boos. Verder,
17: die man van de koffers was erg
16: verder
17: boos.
16: Verder hadden we volgens mij bijna iedereen wel tot onze vrienden.
17: Ja.
16: Dit is een collega van je, hè?
17: Ja, inderdaad.
16: Francis?
17: Nou, ik doe niet stand-up. Jij doet echt stand-up.
16: Jullie zijn van de humor.
17: Ja, oké, ja.
16: Humor-collega's. Ja. Ja. Maar je kent elkaar niet dus eigenlijk?
17: Nee.
16: Nog niet eerder gezien?
17: Nee, nog niet. Maar ik deed stand-up vroeger. Ik was niet goed genoeg.
16: Je pleased te veel.
17: Ik pleased te veel en ik kwam iets halen en iets brengen. En
16: dat heb ik mee.
17: De keren dat ik in een comedyclub stond en het stil was... en je alleen het espresso-apparaat hoorde, waren te groot.
16: Ja.
17: Toen ben ik gestopt mee.
16: Jay uit Limburg, hè?
18: Ja. Ja, klopt.
16: Dat is wel bijzonder. Het tissueboard Jay, moet ik het zo uitspreken?
18: Zeg maar gewoon Jay. Dat is makkelijker toch? Ja, Jay. Jay is prima.
16: Oké, dat is mooi.
18: Dat is makkelijk.
16: Boekhouder, bodybuilder, stand-up comedian. Zo is het gegaan allemaal een beetje.
18: Logisch, toch?
16: Ja, klinkt heel logisch. Een
18: hele logische stap. Maar zo is het inderdaad gegaan, ja, helemaal.
16: En dat boekhouder zijn was niet leuk?
18: Ik vond het op zich wel leuk. Alleen, ik ben een creatieve geest en ik zat daar. En het is niet heel creatief werk.
16: Nee.
18: En op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Ja, toen mijn collega na 35 jaar in dienst een fles wijn kreeg... toen had ik wel zoiets van, oké, Jay, wat doe je hier?
16: Maar was je er wel goed in?
18: Ik kon het prima, ja.
16: Want mijn accountant heeft me van de week verbeld dat hij gaat stoppen. Dus, maar dat heeft
18: ik heb een carrière switch gemaakt, jongen.
16: Ja, dat gaat niet meer lukken, helaas. Dat is wel bijzonder, ja. En die carrière switch is nu 6 jaar geleden?
18: Laat maar kijken. Ja, 2019 was mijn allereerste theatershow. We zitten nu in 26. Ja, 7 jaar geleden.
16: Ja.
18: Ja, 7 jaar geleden.
16: En dat gaat nogal goed sindsdien.
18: Ik mag niet klagen. Het gaat hard, het gaat lekker. En ik ben er heel dankbaar voor.
16: En nu ga je uitleggen. En misschien heeft Pepijn er ook wat aan. Maar Pepijn zei iedere Duitsers...
17: Ik heb die gouden ticket nog niet gehaald. Toch? Wat had je inmiddels?
16: Een diamanten ticket, toch?
18: Nee, diamant. Diamant,
17: oh,
18: ja. Je hebt goud, platina en diamant.
16: 100.000 bezoekers.
18: Ja. Voor één voorstelling.
16: Dus, voor één voorstelling?
18: Ja, dus mijn laatste voorstelling, de evolutieshow die ik heb geschreven. In totaliteit zijn daar meer dan 100.000 mensen voor.
16: Zo.
18: Ja.
16: Hey.
17: Ik haat hem.
16: Daar droom jij van.
17: Ik haat hem.
18: Ja.
17: Ik wil dat hij weggaat.
16: Ja, hij moet nu vertrekken.
17: Mag deze man weg? Ja? Ik ben er klaar mee.
16: Nou ja, probeer...
17: Hey, Pepijn, wil je co-host zijn? Oh, we zetten iemand tegenover je met 100.000 meer.
16: Ticket, ja.
17: Verkocht. Maar goed.
16: Maar er is een verklaring voor je. Misschien kun je er wat mee doen. Dus dat hij kan je uitleggen aan jou. Want jij kan het makkelijk verklaren, toch? Dat is heel logisch.
18: Nee, ik heb echt totaal geen idee hoe dit allemaal gebeurt, man. Nee, weet je wat het is? Ik ben wel begonnen op social media. Ik denk dat dat mijn grote kracht is nu in dit nieuwe tijdperk. Kijk, voorheen moest je beginnen in comedyclubjes. En je moest jezelf helemaal opboksen in die scene. En nu kan je wel, je kan jezelf een beetje profileren online. En je kan dat online gebeuren, kan je wel weer de zalen intrekken. Het is dan niet dat het dat makkelijker maakt, maar het is wel. Je hebt meer exposure dan vroeger. Dus
16: maar dat moet je dan ook weer goed doen. Je moet een goed social media kanaal hebben.
18: Ja, zeker. En je moet het dan ook weer goed doen in het theater. Want anders komen ze 1 keer en daarna nooit meer.
16: Ja. En wat doe je dan precies op social media? Wat mensen zo triggert dan? Waardoor je denkt van, hé, nu wil ik hem zien?
18: Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon goede teasers zijn. Maar wat ik eigenlijk doe op social media...
16: En wat doe je dan precies op social media? Wat mensen zo triggert dan? Waardoor je denkt van, hé, nu wil ik hem zien?

0: vertel ik dat wel gewoon.
1: Het is wel vaak een beetje wat harder, wat grover, toch? Of zit je...
0: Ja, ik ga geen doekjes eromheen binden. Ik zeg wel gewoon wat ik vind en gewoon rechtdoor. Ja. Ja, ik ga dat niet allemaal wel...
1: Maar waar zit de kwetsbaarheid bij jou dan?
0: Dat is een goede vraag. Ja, waar zit die? Ja, het ligt erop aan op welk onderwerp. Ik durf gewoon te zeggen, als ik heel erg gespannen ben voor een optreden en ik scheid in mijn broek de hele dag, dan vertel ik je dat ook.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik vul op alles. Maakt me eigenlijk niet uit. Ik ben een open boek op dat gebied.
1: Wanneer ben je kwetsbaar eigenlijk, Pepijn? Het is best wel lastig als je op een podium staat. Podium is net als televisie of zelfs met radio, als mensen erbij zitten te kijken. Mensen kijken naar je. En hoe echt ben je dan?
2: Volgens mij gaat kwetsbaarheid altijd over je bent te kwetsen. Je zegt iets waar iemand je op kan pakken.
0: Ah, ja. Ja.
2: Je bent te kwetsen. Dus je zegt iets wat je eng vindt, of wat je spannend vindt om te zeggen. Dan ben je kwetsbaar, volgens mij.
0: Maar dat is de essentie bijna van comedy. Want dan, je weet van tevoren toch niet of het landt bij het publiek. En soms balanceer je op een randje van mag dit wel of mag dit niet. En je doel is om mensen te laten lachen. Alleen jouw intentie ligt bij jou en de interpretatie ligt bij de ander. Dus ik denk dat comedy in essentie gewoon al kwetsbaar is. Want je roept iets en het kan alle kanten op gaan.
1: Ja. Maar kom je dan halen of brengen? Want daar hebben we zojuist ook even over gehad.
0: Ik vond dat een interessante net, halen en brengen. Ik heb het kort meegekregen, maar ik denk dat dat toch beide is. Ik bedoel, je wil sowieso wel iets brengen naar je publiek. Maar ik denk dat het heel naïef is om te zeggen dat je er zelf niet iets ook uit...
2: Tuurlijk,
0: toch?
2: Tuurlijk. Niemand gaat... Ze hebben wel eens onderzoek gedaan, volgens mij. En dan bleek dat de grootste angst die mensen hadden was... op één stond... op twee stond de dood. Mm-hmm. En op één stond praten voor een groep mensen.
1: Echt waar?
2: Ja, mensen vinden dat het engste wat er is. Dus je moet wel ergens een leegte op hebben te vullen.
0: Ja, dat is wat ik bedoel.
2: Wil je op een toneel gestaan? Tuurlijk kom je... En ik ken alle heel veel comedians. En tuurlijk is het lekker... Carré uitverkoop. Tuurlijk, ik weet niet hoe dat is, maar...
1: Nee, maar dat kan
2: maar
1: nog.
2: Maar Deventer, waarschijnlijk binnenkort, Mimic.
1: Ja.
2: Tuurlijk doet dat iets met je ego. Alleen, wat jouw taak volgens mij is als comedian... is daar niet mee bezig zijn. En zoveel mogelijk bezig zijn met wat kom ik de mensen dan brengen.
1: Zeg. Maar goed, ik heb jou als Cor Koster gezien, vond ik geweldig. Maar dan speel je iemand anders.
2: Ja.
1: Wie ben je op het podium als je nu staat op het podium?
2: Ja, dan ben ik een uitvergroting van mezelf.
1: Dat wel.
2: Dat wel. Het is een beetje technisch dit, maar je hebt een personage. Dus Cor Koster was een personage. Ja. Terwijl heel veel comedians praten over mijn persona. Hmm. Dat is een persoonlijkheid die dicht bij je zit.
1: Maar je bent het niet.
2: Je bent het niet. Nee, je bent. Natuurlijk ben je iemand anders. Ja, zodra ik ben nu ook iemand anders, want ik heb een microfoon onder mijn neus.
1: Ja,
2: en ik
1: cameraatjes op. Ja, kijken. Ja, dus ja. Nee, maar zo bedoel ik het eigenlijk. Want hoe dicht ben jij bij jezelf dan, Jay? Als je daar staat.
0: Hoe jij het omschrijft, is eigenlijk denk ik wel hoe ik er ook in sta. Je probeert delen van jezelf te laten zien. Maar om jezelf toch een beetje te beschermen, ga je er toch een laag omheen bouwen of zo. Of dat nou heel extra is. Dus je gaat dingen heel erg uitvergroten en doen alsof je het niet serieus neemt, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe. Ja, maar dat je af en toe van die kleine glimpjes van jezelf laat zien en dan weer teruggaat. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe op het podium, ja.
1: Ja, want je hebt best een heftige opvoeding gehad natuurlijk. Je zat in een milieu waarin het nog wel eens spannend was, zeg maar.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Drugs en criminaliteit.
0: Ja.
1: Neem je dat ook mee? Probeer je ontworstelen daaraan? Is dat iets dat meespeelt in het succes van nu?
0: 100%. Ik dacht dat ik jullie dat straks ook hoorde te vertellen. Kijk, wat jij net zegt, als er een grote angst is om op een podium te staan, je hebt uiteindelijk iets te vervullen in jezelf. Kijk, ik heb in mijn jeugd misschien wat weinig aandacht gehad en nu heb ik een manier gevonden om dat alsnog te krijgen. Dus als je helemaal alles plat slaat, is het gewoon een kleine jongen die zegt, hey, kijk mij. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. En dat komt, de wortels liggen dan in de jeugd. Of dat nou, weet ik veel, huiselijk geweld is of drugscriminaliteit en daar al de gekke shit in. Dat vormt je als mens en uiteindelijk ben ik blij dat dit dan de uitwerking daarvan is geworden. Dat heel anders.
1: En inmiddels ben je weer goed met je vader, las ik ook. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch?
0: Ja, ja,
1: was een tijdje wat minder, maar nu heb je de aandacht van hem. Omdat jij succesvol bent. Speelt dat niet mee?
0: Nou, nee, hij was bijna dood. Daarom. En als iemand op sterven ligt, dan ga je weer teruggraven in je herinneringen. En dan kom je erachter, oh nee, maar dit was wel leuk, en dit was wel leuk, en dit was wel leuk.
1: En verdwijnt je woede dan?
0: Ja, verdwijnt je woede, alles wordt relatief. Want de dood is heel erg echt, toch? Dus dan is het van, oké, wacht. Hij lag in coma en toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, luister, als je hier uitkomt, dan ga ik alles op tafel gooien. En dan gaan we het proberen beter te maken dan wat het was. Mm. En hij kwam eruit en die belofte heb ik gehouden. We hebben een gesprek gehad en ik zal nooit de perfecte vader-zoon band hebben. Maar het is een voldoende.
1: Ja. Jij kreeg meer haast hè, door het overlijden van je vader, toch?
2: Ja, eventjes. Ik had eventjes... Nu moet het. Ik heb sowieso... Maar dat schijnt vaker voor te komen als je vader ouder overlijdt. Dan denk je, ik ga die leeftijd niet halen. Dus mijn vader overleed toen hij 63 was.
1: Ja.

0: Ik denk altijd, oeh, ik ga niet ouder worden dan hij. Maar goed, dus ik heb nog even.
1: Maar je hebt de Ziggo Dome ook uitverkocht, toch?
0: Ja, ja. Godsamme!
1: Ja, sorry.
0: Haal hem weg!
1: Ja, excuus daarvoor. Maar na Najib Amali was je de tweede die het voor elkaar kreeg, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Daar zit een geheim achter. Dat moet je voor jezelf herleiden. Of bestaat dat niet, een geheim van succes?
3: Nee. Nee, ik denk gewoon dat het een combinatie is van en hard werken, maar er is ook gewoon een hele
1: grote... Hij werkt ook keihard.
3: Nee, maar laat me uitpraten. Oh. Er is nog een ding. Er is een element van geluk. Snap je? Ik kan dit toch niet helemaal gaan uitpluizen van... Ik denk dat er comedians zijn die gewoon veel beter zijn dan ik.
1: Ja.
3: En die lukt het niet. En misschien zit hij hier op dit moment tegenover me. I don't know.
0: Maar, ik weet het wel zeker.
3: Kijk, snap je? Kijk, ergens is het gewoon... ik kan blijkbaar iets. Anders gaan er geen 10.000 mensen gaan zitten en zeggen... Nou, kom maar, doe maar even lekker vertellen, jongen. Dus ik denk, oké, er moet iets van skills zijn en doorzettingsvermogen. Maar
1: wel.
3: Er moet ook gewoon een element van geluk zijn. Als je dat ontkent, ja... Ik weet niet, man. Ik denk dat het hard werken is discipline en gewoon een dosis geluk.
1: Ja, en de humor je komt.
3: Ja, ja, dat wel. Ik denk dat ik wel natural funny ben.
1: Dat is belangrijk, ja. Toch? Ja. Toch, Pepijn? Humor
0: ik
1: je
0: heb,
1: komt.
0: Ik heb niet geluisterd naar wat hij zei. Ik weet het.
1: Je bent even aan
3: het hij hoorde zeker door, maar hij dacht, fuck deze gast.
1: En daar was je
3: ik
1: kwijt,
3: maar luisteren naar.
0: De bitterballen hier zitten.
3: Oh, man. Nee,
1: en je Surinaamse roots, die heb je nu ook al kunnen opzoeken... doordat je in Suriname bent geweest, ja. Opgetreden. Hoe is dat dan voor jezelf?
3: Oh, dat was zo vet. Ja? Oh, dat was zo vet. Ja, ik ben Nederlands publiek gewend, toch? En dat is hartstikke leuk. Ik hou van Nederlands publiek. Maar ik heb Surinaamse roots. Ja. En Surinaamse mensen zijn wel echt een heel ander publiek... dan het Nederlands publiek. En ik heb dat af en toe met glimpjes heb ik dat kunnen opvangen... als ik hier in Nederland voor Surinaamse mensen optrad. Maar in Suriname, het was zo leuk. Ja? Surinamers hebben heel veel emotie.
1: Nogal.
3: Zowel in de positieve als de negatieve. En dat daar ervaren in dat land waar mijn vader vandaan komt, dat was zo interessant.
1: Een warm bad, zeg maar.
3: Ja, het was echt een warm bad. Ja. Het was echt heel leuk. Ja.
1: Maar heeft hij ook nog uitgesproken dat hij over 10 jaar de allergrootste stand-up comedian van het land is?
3: Ja.
1: Toch? Ja?
3: Dat klopt. Helemaal.
1: Het gaat gewoon gebeuren.
3: Ja.
1: Goed hè, dat je ambitie uitspreekt.
0: Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik doe daar niet aan, maar dat moet ik dan ook maar doen, denk ik.
1: Waarom doe je er eigenlijk niet aan dan?
0: Omdat ik het leven te grillig vind. En ik heb in mijn leven zo vaak meegemaakt dat het toch anders liep dan ik wilde. Maar het is goed om. Ik denk dat het wel goed is om doelen te stellen. Alleen ik denk de hele tijd. Ik stel korte termijn doelen. Ik denk gewoon, oké, over 2 weken ga ik beginnen met mijn tour. 29 oktober in première.
1: Maar het is ook heel overzichtelijk. Het lijkt me heel overzichtelijk. Ik wilde ooit zondagavond 7 uur presenteren. Had ik als jongetje van 12 tegen mezelf gezegd. En het is me uiteindelijk om 38ste gelukt, weet je wel.
3: Ja.
1: Ik wilde de beste sportpresentator van Nederland worden. Dat kan niet, want het is heel subjectief. Maar ik presenteer wel programma's die daar redelijk bij in de buurt komen.
3: Ja, precies.
1: Dus voor jou is dat waarschijnlijk ook heel overzichtelijk. Je wilt het gewoon en dan ga je ervoor.
3: Ja, precies. Voor mij is het gewoon, ik wil een doel stellen. En ik doe niet iets voor, zomaar. Nee. Dat doe ik met niks. Als ik een potje voetbal speel, dat doe ik dan niet van plezier. Ik wil winnen. Ik heb dat met al deze dingen. En nu met comedy ook. Als ik dit doe, dan wil ik gewoon de beste erin worden. En het is wel subjectief. Hè, want de ene zegt, nou, dit is leuk en dit is leuk. Maar ik heb wel zoiets van, over 10 jaar... Ja, moeten we op zijn minst die discussie hebben van wie zit in de top 3. En dan wil ik gewoon dat mijn naam erbij komt.
1: Nou, dat lijkt me heel goed streven, toch? Hartstikke goed streven. Ja. Heb je dat Limburgse accent dan nog? Of ga je dat er op een gegeven moment uitgooien?
3: Nee, dit blijft, jongen. Dit blijft. Hier ga je never nooit meer vanaf.
1: Is dit to stay? Ja,
3: ja,
1: ja dit, zeker weten.
3: Hallo, Toon Hermans had dit ook gewoon nog steeds. Ja. Dus dit wordt gewoon mijn signature. Dit gaat hem worden. Dadelijk gaat, dus een kwestie van geduld,
0: toch? Van wat hij zei. Dus
1: het werkt wel. Dus dat is het belangrijkste. Je gaat weer een nieuw programma maken?
3: Ja, ik ben nu op dit moment aan het schrijven. Mijn nieuwe show die gaat in februari ga ik beginnen. Tunnelvisie heet die. En ik ben nu lekker aan het schrijven. Ik heb vakantie nog tot februari. En ik ben lekker aan het pennen.
1: Ja, zeker. En daar geniet je van, heb ik het indruk.
3: 100%.
1: Moet je vooral blijven doen, Jay. Gaat hartstikke goed.
3: Ja, man.
1: Geniet jij nog een beetje?
0: Zeker. Ja, nee, ik ben helemaal weer...
3: Ja, nee, heel erg. Ik vind hem erg stil ineens. Hij praat niet meer zoveel.
1: Nee, maar misschien, hij heeft wel gelijk gewoon visualiseren. Imagineren, zou Louis van Gaal altijd.
3: Manifesteren.
1: Ja, manifesteren.
0: Oh, nou god, gaan we die kant op. Oh, manifesteren. Nee,
3: ja,
0: nee,
3: je
0: nee,
3: moet
0: nee,
3: het opschrijven
0: nee,
3: op je vision
0: nee,
3: board.
0: Nee.
1: Nee. Hey, Pepijn blijft het gewoon op zijn manier doen.
0: Ik stroom lekker met de rivier mee en ik zie wel wat ik tegenkom.
1: Ja, Jay bedankt, jij bedankt, Pepijn. Doei.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. Twee andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke, zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
7: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
8: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
9: What we're doing is very simple. Peace.
10: Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
11: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
5: Wilfried Genee.
12: Laatste wiel weer van de Friday Move. Ik word er helemaal gek van, eerlijk gezegd. Maar ja, het is een beetje de gewoonte van het programma geworden. Komt ook door onze DJ. Die gooit allemaal van die hele lekkere muziek in. DJ Thomas Robson. Zal zo wel weer door moeten voor een snabbel. Maar tot 6:30 hoor je zijn muziek nog in deze uitzending. Peter Kanner. Kun je nog iets kwijt over je boek waarvan je denkt van nou, dat moeten de mensen echt weten. Want dat is zo bijzonder aan mijn boek.
13: Nou, kijk.
12: Want je kan het nog een keer noemen, bijvoorbeeld, het boek. Is ook goed voor je.
13: Ja, hoe het heet.
12: Ja.
13: Ja. Lang zal ik lekker leven.
12: Ja, dat is een goede titel. Lang zal ik lekker leven.
13: Nou, kijk, er wordt wel eens gezegd. Ja, maar dit wisten we al. Dit soort boeken bestaan wel meer.
12: Ik al, zeker. Ja.
13: Maar er zijn weinig boeken, denk ik, zo goed onderbouwd met cijfers als dit boek.
12: Wij van WC Eend. WC Eend.
13: Ik moest een reclamespot voor jou maken.
12: Ja, nee, dat doe je heel goed. Ja, want dat is ook jouw vakgebied natuurlijk. Hè, met al die cijfertjes en al die onderzoeken en zo.
13: Nee, tuurlijk. Ik ben in eerste plaats onderzoeker.
12: Ja. Dus je krijgt ook gewoon feiten de hele tijd te zien.
13: Het is een feitelijk verhaal, ja.
12: Ja, en ondertussen probeer je mensen aan te zetten tot een nieuw gedrag. Verandering. Ja. Je hebt elke dag de kans om je leven te veranderen, hè?
13: Zeker. Ja. Kijk, anders dan wat ik normaal doe, kies ik hier wel een beetje een positie. Hè? Dus meestal ben ik zo neutraal mogelijk. En hier neem ik wel een stelling.
12: Nee, Ein Vergeer.
13: Ja.
12: Ben je al ingeslapen?
13: Nee, nog zeker niet.
12: Nee?
14: Nee.
15: Je bent ook nog wakker. Je probeert ook je leven nog te anders aan te pakken. En
14: nou, nee, ik
15: open te staan
14: begrijp
15: voor...
14: wel een groot aantal mensen op het gebied van vitaliteit. Uiteindelijk, omdat je...
15: Hoe oud ben je nu? Hoe oud ben jij nu?
14: 64.
15: 74?
14: Nee, 64.
15: Oh, oké. Okay. Je zei 74.
14: Nee, bijna. Ja, zei ik 64. Ja. Nee, ik ben 64.
15: Ja, maar die vitaliteit... Die...
14: Nou ja, dat is een essentie. We leven, en we hebben het al een paar keer langs horen komen... op verschillende manieren in de uitzending. De gezonde leefstijl is wel hetgene waar het over gaat. Als we ook naar het nieuwe kabinetbeleid kijken. De zorg kost zo'n berg geld... dat het bijna niet meer te betalen is...
15: Nee.
14: Dus we moeten naar de voorkant toe. We moeten naar de preventiviteit. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Dan kom je ook in gedragsverandering traject terecht.
15: Ja.
14: Nou, jij weet er alles van.
15: Ja.
14: Met je vrouw ook. Waar je altijd mee bezig bent. En ik kwam ooit in een televisieprogramma terecht. Dat heette De Afvallers XXL. Dat ging over mensen die moesten afvallen. Dat was hun laatste hoop. En ik had helemaal niks met dikke mensen die moesten afvallen. Want die vond ik a priori hartstikke lui.
15: Mm.
14: Maar dat was mijn sportachtergrond. En als je dan ziet wat er moet gebeuren om mensen een gedragsverandering bij te brengen... Ja, dan ben je nog wel een tijdje bezig.
15: Wat zijn de
14: en mensen weten eigenlijk
15: dan?
14: Niks.
15: Wat zijn de belangrijkste factoren om mensen anders in het leven te laten staan dan?
14: Nou ja, uiteindelijk begint het met de spiegel voorhouden... en dat ze het gevoel krijgen dat ze er zelf wel wat aan kunnen veranderen.
15: Ja.
14: Dat begint met je voeding. Hè, de elementen. Mensen zeggen, ja, maar ik word dik van water. Nou, dat is niet waar. Je moet je voeding heel goed kijken. Wat is nou wel goed, wat is niet goed? Hey, ik zag bijvoorbeeld mensen die zaten in dat programma en die dachten als ze iets kocht in de supermarkt en stond op dat er 30% minder suiker in zat, dachten ze dat het een goed product was. Hadden niet het idee dat er nog 69% suiker in zat.
15: Ja,
14: dat is het
15: ja.
14: grote probleem. En we worden natuurlijk op een verkeerde manier voorgelicht. En ook vanuit de overheid is dat heel lang gebeurd. Want ja, weet je, we moeten naar die voorkant toe. En dan moet je de mensen aan de hand meenemen om te zorgen dat ze die verandering doorvoeren.
15: Je moet mensen dus wakker zien te krijgen en nu... Pas ik het even toe op het boek van Peter. Ik bedoel, mensen moeten dus op een gegeven moment ook gaan beseffen... dat de wereld toch wel iets anders is dan wij met z'n allen denken. Dat die dreiging misschien wel iets groter is. Dat je wel iets meer wakker mag worden. Hoe gaan we die mensen wakker krijgen dan?
16: Nou, eerst even over dit onderwerp. Want een van de hoofdstukken is ook de gezonde Nederlander. En het gaat over dit soort zaken. En de politiek gaat nu een paar andere keuzes maken. Dat komt in het kabinet. Hebben ze heel lang niet gedaan. Hebben heel lang zeg maar, de bedrijfsleven, de levensmiddelenindustrie... zijn gang laten gaan.
14: Ja.
16: Er was een preventieakkoord, een jaar of 10 geleden...
14: Ja.
16: Waar van alles geprobeerd is, maar eigenlijk niet zo heel goed gelukt. Nou, daar nemen ze nu een aantal stappen in. Bijvoorbeeld die suikertaks.
14: Ja.
16: Dus je hebt die overheid wel nodig.
15: Ja.
16: En mijn boek gaat dan wel nog iets meer over... Wat kan je zelf doen?
15: Ja.
14: Maar daar gaat het ook om, want uiteindelijk begint het bij de persoon zelf.
15: Precies.
14: De bewustwording van die mens.
15: Maar je moet minder naar jezelf kijken en meer naar je omgeving. Je moet je meer dienstbaar op gaan stellen. Je moet mensen proberen een beetje te helpen, een deeltje te geven hier en daar.
16: Ja, maar je hebt. Kijk, als op die verpakkingen allemaal staat dat het ontzettend gezond voor je is en ontzettend duurzaam en zo. Kijk, dan mag je als overheid best een beetje kritischer op zijn.
14: Ja, ik zeg altijd iets heel plats. Wij worden geregeerd door twee industrieën. Dus de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. De voedingsindustrie maakt ons ziek. En de farmaceutische industrie houdt ons zo lang mogelijk in leven.
16: Ja, ja.
14: Dat is heel plat als ik het zeg, maar zo zit de wereld wel in elkaar.
16: Ja.
14: En die hebben ongelooflijk veel macht. Met de lobby en alles wat er gebeurt. Als we naar de overheden kijken. Ja, er is nog heel veel te winnen. Als we met z'n allen ook een keer zouden willen daar een aanpassing aan te doen. En dat begint bovenin bij de politiek. Maar uiteindelijk begint het echt bij jezelf.
15: Ja. Maar dan weet je ook hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, je vertelt al steeds over mijn vrouw en de initiatieven die we ook met vullen of voeden doen enzovoort. Het is voor heel veel mensen een enorme drempel.
14: Gigantisch moeilijk.
15: En zelfs mensen die het duidelijk kunnen maken dat met een heel klein beetje beweging, een heel klein beetje ander eten, je leven al zo anders kan zijn.
14: Ja.
15: Dat geloven de meeste mensen ook helemaal niet.
14: Nee.
15: Je kan zelfs op 60, 70-jarige leeftijd je levensduur nog enorm verlengen als je anders gaat leven.
14: Ja, maar 100%.
15: Dat krijg je bijna niet tussen de oren. In een voetbalkantine ook. Zeggen, oh, je moet van mijn spullen afblijven, mijn frikadelletje en zo. We hoeven er helemaal niet aan te zien.
14: Nee, moment dat wij gaan zeggen, je moet dit en dat. Nou, dan gaat iedereen op slot. Want zeggen, ja, dat bepaal ik zelf wel even.
15: Ja.
14: Maar je moet ze uiteindelijk heel voorzichtig masseren om dat stapje te laten zetten. En dat die ogen open gaan en denken van... wacht even, ik voel me eigenlijk best wel lekker als ik een keer zo geleefd heb... en een dag wat meer bewogen heb en alles wat erbij hoort.
16: Maar er zit ook een gekke paradox in. Want inderdaad, Nederlanders willen nooit dat het betutteld wordt. Hè, dat bepaal ik zelf wel. Maar als die overheid het dan toch doet... dan vinden we het toch wel fijn. Want bijvoorbeeld het rookverbod... Dat is eigenlijk best wel snel gegaan. Hè. Nog maar 20 jaar geleden, 25 jaar geleden... zat iedereen overal te roken. En ineens mocht het niet meer. Daar was heel veel gesput er tegen. Maar nu kunnen we ons niet meer voorstellen dat het anders zou zijn.
14: Nee, dat klopt. Maar goed, dan moet de overheid ook werkelijk ingrijpen.
16: Ja.
14: En dat betekent inderdaad, suikertax is één. Maar er zijn er al een paar te bedenken. Als je in de supermarkt bent, nou, 85% wat daar staat... is nou niet echt gezond, kan je verklappen.
15: Ondertussen staat Antoinette Rijpma de Jong, zojuist
14: het
15: volkslied begoord, op het podium. Beter dan dit had het niet gekund met wat wij hebben gedaan met het Nederlandse schaatsen de afgelopen 2 weken?
14: Nou ja, weet je, er zijn altijd verrassingen op de Spelen waarvan waarvan je niet had bedacht dat dat zou gebeuren. Maar ik denk dat ze het waanzinnig goed gedaan hebben tot nu toe. Zeker ook als je kijkt naar het shorttrack. Ja, waanzinnig om dat te zien en alles wat daar gebeurt. Ook weer een paar dingen waarvan we dachten, nou, dat wordt een zekere medaille, wat niet lukte.
15: Nee.
14: En op andere momenten wel. Ja, dat is het mooie van de Olympische Spelen, zeg ik altijd. En ja, het is dan toch totaal anders. Je komt in een totaal andere wereld terecht dan dat je enkel en alleen je eigen sport om doen bent. En sommigen verzuipen erin. En anderen die hebben de mogelijkheid om de focus te houden en werkelijk op het goede moment te vlammen. En de beste prestatie uit hun leven neer te zetten.
15: Ja. De koning en de koningin van de Spelen, wie zijn dat?
14: Nou ja, als we kijken... Jens van Veld, als we bij ons kijken. Dan hebben we Sandra Velsboer, natuurlijk. En dat is op het short track.
15: Wist ik.
14: Ja,
15: ja, goed van je.
14: Oh, je hebt er nog op gelet. Daar valt allemaal mee. En natuurlijk...
15: is het Jutta Leerdam of Femke Kok? Wie?
14: Nee, allebei evenveel.
15: Yep.
14: Ik vind Jutta, moet ik wel eerlijk zeggen... Femke is, vind ik een fantastisch, de mooiste schaatsrijder die er is, technisch gezien. Jutta heeft zichzelf heel veel op de nek gehaald met haar eigen weg te bewandelen. Iedereen had er een mening over. En dus een rijder, een van die grote concurrenten, rijdt een waanzinnige tijd op die 1000 meter, vlak voor je neus.
15: Ja.
14: En dan moet je alles eruit halen en ze doet het.
15: Ja, terwijl de hele wereld meekijkt.
14: Dan ben je van mij een koningin.
15: Ja.
14: Maar ik vind dat van Femke net zo goed. Ze hebben allebei goud en zilver. Elkaar afwisselend. En ze hebben elkaar tot grote hoogte gedwongen. Dus voor allebei de koningin.
15: Ja. En Jenning de Bo de koning dan? Of?
14: Nou ja, op dit moment bij de heren denk ik wel, ja.
15: Ja.
14: Ja.
15: En Joep Bender werd eigenlijk net een grote verliezer daardoor. Hè?
14: Ja, maar kijk, Joep reed een hele snelle tijd gisteren op die 1500 meter. En die heeft het fantastisch gedaan. En ja, die 1000 was, ja, dat was erg triest. Anders had hij een medaille gereden. Of nou, misschien wel de tweede, twee of drie. Maar ja, ook dat hoort bij de Spelen. En die teleurstelling brengt hem naar de volgende keer toe. Als hij nog harder wil rijden, omdat hij die gouden medaille wil winnen.
15: Ja, ik hoop voor Erpen dat hij er ook een beetje aan
17: gewend. Het was ook wel
14: moet hij niet een bril breken van mensen.
17: Het was ook wel mooie dramatische televisie, toch? Die teleurstelling van Joep Bennemars.
14: Ja, dat hoort er ook bij.
17: Ja.
14: Maar dat maakt het ook mooi, absoluut.
15: Oké. Okay. Hein Vergeer, bedankt maar weer.
14: Ja, gedaan.
15: Hey, dat rijmt, hoorde je dat? Hein Vergeer, bedankt maar weer. Omdat die zullen heel erg spontaan allemaal. Dit is. We zitten wel weer in de absolute slotfase van deze uitzending. En we zitten nog steeds in Hotel Okura. En dan komen we uit bij een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. Mooi Jip, ik wilde je eigenlijk gelukkig nieuwjaar wensen, maar ik moet je heel veel geld toewensen, heb ik van de week van je gehoord.
18: Ja, klopt.
15: Ja. Snap je deze Peter of niet?
18: Nee.
15: Nee? Maar dan moet je de microfoon erbij pakken, dan kan ik hem uitleggen. Het is namelijk het Chinees nieuwjaar.
18: Ja, dat wist ik.
15: En toen zei ik Happy New Year van de week tegen Bon, want we waren even op de Dam bij zijn... met Majestic heette het, toch?
18: Ja,
15: geloof ik.
18: Ja.
15: En toen zei hij, nee, dat snap je niet helemaal, Wilfred. Chinezen zeggen heel iets anders.
18: Nou, het is Konshifa Choi. Dat betekent, letterlijk vertaald, ik wens je veel geld.
17: Nou ja, goed. Dat kan je ook zeggen, misschien.
18: Kijk, ik heb het niet verzonnen. Ik had wel, wij geven dan rode envelopjes weg met geld. Dus ik heb wel tegen mijn neefjes gezegd... Nee, rood.
15: Rode, ja.
18: Rood is het gelukskleur.
15: Okay.
18: Dus ik zeg tegen mijn neefjes altijd, wil je een oliebol of een envelopje? Zeg het maar. Ja, wil toch die envelop.
15: Toch wel, die envelop. Ja. Ja. Maar geld is voor een Chinees dus echt heel essentieel.
18: Ja, essentieel. Het helpt natuurlijk. Het is natuurlijk een onderdeel van de welvaart. En het hoort natuurlijk ook een beetje bij de cultuur. Ten aanzien van de gedrevenheid. Laat ik het zo zeggen.
15: Maar het is echt een hele oude traditie, deze uitspraak.
18: Die is al duizenden jaren.
15: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is toch best wel bijzonder. Ik wens je veel geld. Toch?
17: Wij zeggen toch, geld maakt niet gelukkig.
15: Ja.
18: Nou, ik was voor arm en ik kan je vertellen dat rijk beter is.
17: Ja, arm maakt wel ongelukkig. Dat is zeker, ja.
15: Ja, want ik heb het dus een beetje opgezocht. Je bent in Vlissingen opgegroeid, begrijp ik?
18: Ja.
15: En daar hadden je ouders een Chinees restaurant?
18: Ja.
15: En je bent op je 14e van de MAVO afgegaan?
18: Vriendelijk verzocht om te vertrekken.
15: Ja. Ja, vriendelijk dat nog wel?
18: Dat nog wel, ja.
15: Ja, en dat gebeurde vriendelijk omdat...
18: Ja, ik had niks met leren.
15: Nee?
18: Nee.
15: En toen was je 19, toen dacht je, nu ga ik voor mezelf beginnen.
18: Toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
15: Maar waar deed je dat van, dat eerste gedeelte dan? Je moest toch ergens mee beginnen?
18: Hard werken, sparen, geld opzij leggen, bluffen. Bluffen dat je het had, en je had het natuurlijk niet.
15: Nee.
18: Ja.
15: En toen ging je naar Amsterdam, en toen begon je gelijk op de Dam ook? Met je
18: we begonnen dag. Gelijk op de Dam. Dat was Café Zwart in 1990. En die zaak heb ik nog steeds, dus...
15: En die loopt nog steeds goed?
18: Die loopt nog steeds goed.
15: Ja, ik hoor je zeggen we. Wie is we dan?
18: Ja, ik dan.
15: Ja. Ja, nee, maar het grappige is dat je dat gelijk als we omschrijft. Want ik neem aan dat je vaak in een team denkt ook, als je dingen doet. Of...
18: Nou ja, kijk, we hebben 600 man in dienst. Dus je moet als team opereren, anders werkt het niet.
15: Nee, maar uiteindelijk ben jij de baas. Dus jij doet het.
18: Uiteindelijk moet ik op enter drukken, ja.
15: Ja. Wat ben je voor baas eigenlijk, Kevin?
18: Met de maatstaven van 2026 ben ik natuurlijk gewoon een onbeschofte vent. Want ik ben gewoon, ik zeg waar het op staat. En, ja,
15: dat kan niet meer.
18: En dat kan eigenlijk niet meer.
17: Een autoritaire baas?
18: Dat moet wel, ja. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen, mijn business is 7 dagen per week. 366 dagen met een schrikkeljaar. En wij hebben eigenlijk een bedrijf in constante crisis.
15: Zo omschrijf je dat ook, hè? Met zo'n een hoogtepuntje.
18: Met hele kleine momenten van intens succes waar ik echt van ga genieten, want de fuck-up is onderweg. Dat is het verhaal. Elke dag weer.
15: Dat is helemaal niet leuk.
17: Ik ben heel vermoeiend.
18: Nee, dat is de business. We hebben natuurlijk tal van factoren die fout kunnen gaan. 600 mensen op horecagebied. Is gewoon een uitdaging af en toe. Je bent er wel aan.
15: Maar waar zit de lol in dan precies? Wat maakt het dan wel leuk?
18: Ja, toch. Ja, ik zeg altijd maar gewoon die 5 dagen per jaar dat alles lekker loopt. Daar doe je het voor.
15: Echt waar?
18: Ja, nee.
15: 5 dagen per jaar?
18: Ja.
15: En de rest van de tijd is het gewoon...
18: 5 dagen dat alles lekker loopt. Iedereen kent het wel. Als je 's ochtends wakker wordt en je loopt naar de koffiemachine, dan vraagt die koffiemachine tegenwoordig ook al wat. Of die moet bonen, of die moet water, of die moet ontkalkt worden. Gewoon dat alles lekker loopt. Dus vanaf de koffiemachine tot 's avonds laat. Dat zijn er maar 5 per jaar.
15: Nou ja, zeg. Maar geniet je dan nog wel een beetje van de rest van het leven ook?
18: Ik bedoel, je hebt kinderen, je hebt een leuke vrouw. Ik heb een bevoorrecht leven. Ik verdien goed de kost.
15: Ja.
18: Ik kom overal in de wereld. Dus er zijn zeer zeker hele mooie momenten. Heel bevoorrechte momenten, laat ik dat helder houden. Alleen, ja, je moet er gewoon wel keihard voor werken.
15: Ja, en over 4 jaar is het klaar, toch?
18: Ik heb nog 4 jaar te gaan.
15: Ja, dan stop je er ook mee.
18: Stop ik.
15: Ga je geld tellen, ga je niks meer doen.
18: Ik ga niet eens meer tellen.
17: Ja, het is ook niet meer te tellen, toch?
15: Nee, maar dat is echt je doel. Kun je dat? Dat kun jij toch eigenlijk helemaal niet? Zat ik over na te denken.
18: Jawel, kijk, dat zijn fases in je leven.
15: Ja. En je weet toch helemaal niet hoe het is om zonder werk te zijn? Dat kun je toch niet voorstellen?
18: Nee, het zijn gewoon fases in je leven. En daar werk ik gewoon naartoe. En eigenlijk wilde ik in 2020 al stoppen. Alleen toen kwam corona.
15: Ja.
18: Dus dat bonnetje moet nog even afgerekend worden.
15: Maar die is nu bijna klaar, begreep ik. Daar ben je heel trots op, toch ook?
18: Daar ben ik heel trots op.
15: Ja, want lang niet elke horecaondernemer heeft dat gekund.
18: Nee.
15: Maar jij krijgt het voor elkaar om het helemaal weer schoon te maken en af te ronden, zeg maar.
18: Ja, kijk. Too much credits natuurlijk. Kijk, wij zijn vooral dankbaar dat het kan.
15: Mm.
18: Dat we die kans weer hebben gekregen. Kijk, 5 jaar geleden, het is precies 5 jaar geleden. Zaten wij ook in zak en as, zo simpel is het.
15: Ja. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je daaruit getrokken hebt? Hoe zou je het anders hebben gedaan?
18: Niet.
15: Nee, je hebt precies goed gedaan.
18: Nee, ik schijn dan toch een stemmetje te hebben, zeker in die periode, dat ik het uit kan schakelen. Dat ik er niet aan denk. Als het mooi weer is, 5 jaar geleden mooi weer, lege terrassen, zaak dicht. Hoeveel was de omzet? Dat denk ik dan niet na. Dus ik kan dat wel redelijk uitschakelen en relativeren.
15: Slaap je dan ook gewoon?
18: Ik slaap als een os.
15: Echt waar?
18: Ja.
15: Geen nachten wakker gelegen?
18: Nee, maar kijk, als je geld verliest, op is op, hè? Dan slaap ik lekkerder.
15: Zo werkt het bij jou?
18: Ja.
15: Ja, op is op.
18: Als ik win, dan denk ik van, goh, ik had het misschien anders moeten doen. Dan had ik dat meer kunnen krijgen.
15: Lijkt me heel vermoeiend leven wat jij hebt.
18: Nee, het is heerlijk.
15: Ja?
18: Ja.
15: Okay. Ja, je moet er van houden, denk ik dan ook maar. En nu ga je een nieuwe club openen. Alhoewel, ik mag geen club zeggen. Want
18: nee, je mag geen club zeggen.
15: Waarom mag je geen club zeggen eigenlijk dan?
18: Ik weet niet of ik dat op de radio moet zeggen.
15: Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet.
17: Nou, doe dan maar.
18: Dat heeft te maken met onder andere hoog- en draaglimperigheid. Drempeligheid.
15: Ja.
18: Vroeger had je natuurlijk horeca met een dansvloer.
15: Mm-hmm.
18: Kijk jou even aan uit onze tijdperk.
15: Ja, zeker. Je was een danser, Peter. Ging je naar de disc?
17: Ja, absoluut.
15: Peter Kannen, die kon dansen.
17: Ja, in de Ode in Leeuwarden.
15: Oh ja?
17: Kende je dat?
15: Ja, ik ken het wel, maar ik ben niet veel geweest. Beetje alternatief.
17: Was een beetje alternatief.
18: Ja. En dan kreeg je een vergunning voor je dansvloer. Dus officieel, vorig jaar is daar een hele discussie over geweest dat ze dat weer terug wilden brengen in Amsterdam. Dat je niet meer mocht dansen in een café. Ja. Hoe ga je dat handhaven?
17: Ja, absurd, toch?
18: Dus daar is het eigenlijk
16: bijna totalitair, toch?
18: Dat maar ja, los daarvan, ik wilde eigenlijk ook geen club beginnen. Want een club vind ik toch, van wat ik dan op ervaring heb, is veel groter, veel hoger, veel breder. Dus we hebben gewoon een mooie ruimte.
15: Een kelder, toch? Heb ik begrepen.
18: Onderin het hotel hadden wij nog vierkante meters over die geschikt waren. Ook binnen het bestemmingsplan vielen. En er was gewoon heel veel vraag naar een vergaderruimte en meetinglocatie. Dus die hebben we gebouwd. En ja, dat ding staat er toch. Dus nu gaan we in de weekenden ook een programmering doen.
15: Maar wat moet ik nou tegen die tent zeggen dan? Wat is dat dan precies voor horecagelegenheid?
18: De naam heet The Basement. En je mag ervan vinden wat je wil.
15: Maar het is geen club, dat mag dus.
18: Geen club.
16: Nee, en onder welk hotel is het dan? Mag je dat zeggen? Onder welk hotel dat is?
18: Hotel de Diamond, de Heinekoek.
16: Oh ja, ja.
18: Dus wij hebben, het was eigenlijk onderdeel van het plan. We hebben dus en een hotel, en een krantcafé, en een bistro, en een evenementenlocatie.
15: Oké, maar het is dus geen club, maar wat is het nu precies?
18: De basement.
15: Een basement is het.
18: Ja.
15: Oh, dat klinkt niet heel uitnodigend, Won. Ik ga even naar de basement. Kunnen we niet een ander woord verzinnen, wat dan toch een beetje de lading dekt? Feestgelegenheid? Nee, wordt er gelijk geroepen. Oh.
16: Ja, maar basement is toch een prima naam.
15: Ja, Beatles, basement goed, ja?
16: Zaten op in de Cavern Club. Dat was ook zoiets.
15: Maar dat was ook een basement.
16: Ja, dat was ook een kelder. Ja.
15: Oké, okay, de kelder. Dat is ook niet echt dat je.
16: Ja, maar
15: zegt,
16: basement betekent toch kelder? Of?
18: Ja, basement betekent kelder. Engels is het.
16: Ja, dat is Engels, hè?
15: Oké. Okay. Nou ja, dit wordt een heel moeilijk gesprek als ik zo doorga natuurlijk allemaal. Het is sowieso niet zo makkelijk in de horeca op dit moment, toch? Mensen bestellen niet echt veel meer, toch? Dus allemaal toetjes nemen ze niet meer, extra cocktailtjes worden niet meer besteld.
18: Er zijn wat uitdagingen. Dat is ook mondiaal. Ik zie het ook in Las Vegas. Ik zie het in Miami, New York. Overal zien wij het gewoon. Tot 23 waren wij mondiaal aanwezig. En ik denk toch gewoon, kijk, een ander zegt weer geologische spanningen, noem maar op. Nou, het heeft gewoon te maken met het feit dat mensen zijn minder gaan werken over heel de wereld. En op een gegeven moment, het geld kan maar één keer uitgegeven worden.
15: Ja. En is het tijdelijk, denk je, of heb je het gevoel dat mensen wel straks weer wat meer durven te doen? Want Peter heeft dus een boek geschreven dat we wat waakzamer moeten worden met z'n allen. Wat meer om ons heen moeten gaan kijken.
16: Minder dan de horeca.
15: Heb je het er ook bij gezet?
16: Nee, dat is een grapje.
15: Oh, oké.
16: Okay. Nee. Ik ga zelf ook heel van de horeca. Dus,
15: ja. Maar gaat dat tijdelijk, is dat, denk je, of is het echt wel voor de komende paar jaar dat mensen voorzichtiger zullen zijn?
18: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het dat wij echt wel nog. In de laatste jaren van mijn carrière ga ik in ieder geval nog meemaken. Het is leisure en pleasure.
15: Dat wel.
18: Ja, onze kinderen zijn welvaartskinderen. En die gaan erop uit.
16: Ja, dat schrijf ik ook.
18: Ja.
15: Ja. Dat klopt. Maar geven die ook wat uit dan? Want die hebben ze helemaal. Dat moeten ze wel wat.
18: Van ja, ze geven mij geld uit.
15: Nou, ja, dat bedoel ik. Ja, ze moeten wat geld van huis meekrijgen.
16: Nee, maar jongeren besteden toch ook gewoon heel veel in de horeca. Ze hebben er ook heel veel voor over.
18: Ja, nee. Er wordt nog steeds heel veel.
16: Kinderen, jonge mensen.
18: Heel veel uitgegeven. Alleen de gekke periode na corona zagen wij echt een gigaherstel. Mondiaal. Wij waren vertegenwoordigd in Dubai, Londen, Vegas. Dus daar zagen we echt dat het als een raket ging. Ook in Amsterdam hebben we het meegemaakt. Ja, en nu is het gewoon even een landing. En dat heeft naar mijn mening niks te maken met geologische spanningen of zo. Op een gegeven moment is het op.
15: Ja. Ja. En goed personeel, want ik hoor je net zeggen, ik wens je veel personeel toe. Is een goede uitdrukking natuurlijk altijd. 600 man, dat is best veel. Hoe is dat op dit moment, om dat een beetje goed te kunnen vinden?
18: Het is een beetje aan het stabiliseren. 2-3 jaar geleden was het echt een drama. Ik zie wel dat het zich aan het corrigeren is. Ik denk zelfs dat door AI dat het voor ons nog gunstiger wordt. Omdat mensen zullen toch een andere richting op moeten.
15: Dat er wat meer mensen doorheen kijken.
18: We hebben het redelijk onder controle. Beter dan voorgaande jaren. En ook daarvoor geldt weer dat wij zien ook weer dat de mensen meer gaan werken. Want ja, de rekeningen moeten betaald worden. En met 32 uur per week ga je het niet meer betalen.
15: Ja, maar je kan ze niet meer zo'n schop onder de kont geven als je vroeger kon doen. Hoe doe je dat nu dan?
18: Ja, ik denk toch dat. Ik doe dat nog wel.
15: Ja?
18: Ja.
15: Nou, maar je maakt ook genoeg leed mee. Je hebt mijn laatste verhaal verteld. Of kan je dat verhaal niet vertellen hier op de radio? Nee?
18: Nee,
15: oké. Okay, is... Sommige werknemers zijn soms wat licht aangeslagen. Laten we het daarop houden. Ja, die zijn al snel van slag enzovoort. En daar heb je toch maar rekening mee te houden met mensen die daar een beetje last van hebben.
18: Nou wel, kijk, de realiteit is gewoon zo. Elk persoon is een individu.
15: Ja.
18: Elk persoon heeft een andere handleiding. Dus bij de ene, die heeft een duwtje nodig. De ander die heeft een aai over zijn bol nodig. En dat is met iedereen. Dus, ja. dus daar zie ik niet echt veel verandering. Los van het feit, de mensen kiezen voor de horeca. Dus ik mag er dan er ook al van uitgaan dat ze zich realiseren waar ze voor hebben gekozen.
15: Ja. Realiseer je dat dit over 4 jaar voorbij is? Snap je dat al?
18: Ja, helemaal prima.
15: Ja, vind je dat echt prima?
18: Ja.
15: Ik kan me helemaal niks meer voorstellen, Ron. Ik wil iemand die er zo middenin staat zoals jij dat doet. Ik kan me echt niks meer voorstellen. Jij wordt na 3 dagen gillend gek.
18: Mijn vrouw misschien wel, maar ik niet.
15: Ah, nou ja.
16: Maar dan kan je toch ook weer andere dingen gaan doen met tv of zo. Dat doe je toch ook?
18: Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed ben in niets doen. Daar heb je ook geen diplomas voor nodig.
15: Kun jij niks doen? Kan je dat
18: geweldig.
15: Ja?
18: Ja.
15: Wanneer heb je voor het laatst niks gedaan dan?
18: Ik was vorig jaar in Nieuw-Zeeland. Ja? Toen heb ik helemaal niks gedaan.
15: Een week lang of zo?
18: Een paar dagen.
15: Oh, kijk, een paar dagen, ja. Nou goed, het is dus geen club, het is een basement. Dat hebben we nu bij deze vastgesteld.
18: Ja.
15: Wanneer gaat die open?
18: Vanavond.
15: Oh, nou, dan komen we al dat je nu net zit dan. Dat zul je altijd zien. Ja. Veel succes daarmee.
18: Dank je wel.
15: En hoeveel andere zaken heb je nog die nog steeds open zijn?
18: Nou, we hebben er nu nog 9 die draaien, dus...
15: Oké.
18: Ja.
15: Waarvan die ene aan het dam nog steeds zwart, hè, toch? Zwart.
18: Ja, nog steeds.
15: Ja.
16: Leuk.
15: Ja, goed dat je er was. Ik wens je veel geld toe.
18: Dank
15: maar
18: je wel.
15: Dat is wel redelijk gelukt, en denk ik toch.
18: Zwedenzijds, hè?
15: Ja. En dat wens ik jou ook toe, Peter.
16: Ja, dank je wel.
15: Ja.
16: Ja.
15: Maar ja, dat heb je niet nodig, want het moet uiteindelijk om weerbaarheid gaan in het leven.
16: Precies.
15: Keuzes maken.
16: Geld genoeg.
15: Maar als dat boek dan goed loopt, is toch leuk, of niet?
16: Het boek loopt goed.
15: We gaan
16: een vierde drukken. Dus het boek heet Lang zal ik lekker leven.
15: Oh ja, dat was hem inderdaad. Ja. Goed boek.
16: Dank je wel.
15: Veel recensies over gelezen. Mensen zijn heel enthousiast erover.
16: Ja. Ja. Nou, sommige mensen ook niet, hoor.
15: Nee, maar het zijn zeikers. Dat is
16: hoop, vind ik ook.
15: Ja. Gelul allemaal over niks. Peter Kannen, bedankt.
16: Ja,
15: Ronje, bedankt. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van The Friday Move. Tot dan.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat eigenlijk niet.
1: En blijf scherp.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's krompt bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar één ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht, komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
8: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
7: En dus welk bos?
8: Het bos aan de Lemelenberg.
7: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
8: in eigen land.
7: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
8: Nou, het was... De hei, ik heb het nog nooit zo erg gezien.
7: Oh ja.
8: Want echt zo verschrikkelijk.
7: En meer gewoon...
8: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dat is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje, een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
7: Klein beetje paars.
8: Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
7: Ja, maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
8: ja, dat hoop ik.
7: Laten we het hebben over iets wat positiefs. Komen we er zo wel op hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie. Daar wil jij het over hebben.
8: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
7: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
8: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
7: Ja.
8: En ja, ik dacht, na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
7: Dat is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen, dat moeten we niet vergeten. Het is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
5: The Green Quest.
7: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van der Hurk van Deltaris. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
1: Elk jaar dat het droog is, is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 1976 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel stijl gegaan in de maanden dat het droog was.
7: Ja.
1: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
7: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
1: Het is echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
7: Ja.
1: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
7: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmtekoeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76. Dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar. In de middeleeuwen, superheet.
1: Ja.
7: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
1: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. En 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
7: Mm.
1: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
7: Dus nieuw normaal eigenlijk.
1: Het wordt een nieuw normaal dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
7: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Ja. Dus het wordt echt extremer.
1: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
7: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
8: Ja. Ja, en je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
1: De nieuwe grill.
8: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar met Deltaris en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
1: Ja.
8: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
1: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien al een heleboel gebeurd.
8: Dus het was nog erger geweest
1: ja,
8: als
1: zeker,
8: we...
1: Zeker, okay. Ja. Maar we hebben...
8: Nagaan, hè?
1: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad in de jaren, eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
7: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen,
1: nou
7: toch?
1: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
7: Ja.
1: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna gewoon bijna niet te managen om beide extremen tegelijkertijd te kunnen...
7: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart. Okay, laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht, dat was uitzonderlijk. Ja. Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
1: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
7: Ja.
1: En het zit bij de boeren zit het, hoewel daar de oogsten moeten nog voor een deel binnenkomen, dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij het transport en de logistiek.
7: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd, geloof ik, 230 miljard klimaatschade die verzekerd was.
1: Ja.
7: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dus dat ging heel hard.
8: Ja, dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en ik denk, god, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
7: Alleen maar schade. Ja. En dat is de bedrijfsschade.
1: Ja.
7: Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren. Dat lijkt mij hele gevaarlijke schade.
1: Nou,
7: al die verborgen kosten.
1: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd en B, heel moeilijk in geld uit te drukken.
7: Mm-hmm.
1: Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die je niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte.
7: Ja.
1: Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
7: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst.
1: Ja.
7: En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
1: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
7: Ja.
1: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
7: Ja.
1: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
7: Dat was lekker op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
1: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
7: Ja, dat is mooi.
1: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer.
7: Dus
1: het komt niet allemaal uit de niks.
7: Nee, die teneur wordt duidelijker. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders. Maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken. Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand. Ja. Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur. De droogte, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee wat je... Ik denk altijd maar in termen van 2050 zo. Dat is een leuke... Wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen. Steeds meer doodhout in bossen is goed voor de biodiversiteit.
1: Ja.
7: Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
1: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water.
7: Mm-hmm.
1: Ik denk dat er is... In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
7: Ja.
1: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. In Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je?
7: Ja.
1: Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
7: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
1: Er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer, dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
7: Dat vind ik goed.
1: Er zijn grote, heel veel... maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik.
7: Mm-hmm.
1: Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub.
7: Ja.
1: En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
7: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
1: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken. Je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten.
7: Mm-hmm.
1: Water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je eigenlijk een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport. Of
8: ja, interessant.
1: Kijk, allemaal heel interessant.
7: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee. Ja, en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
1: Nou,
7: ja.
1: Dat,
7: je kan ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon op, dus we veranderen maar een beetje.
1: Precies, maar eigenlijk hadden we het net over Peter Wennink. Hij heeft eigenlijk gewoon ook een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
7: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
1: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
7: En op het groeiparadigma.
1: Ja, dat ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar
7: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
1: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
7: Ik ga eerst even naar Suze. Want ik heb jou gevraagd, dus toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
8: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten. Tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden. En 2023, toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is. 4 weken eerder.
7: Ja.
8: Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is als het boven de 30 graden is. Dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we
7: echt
8: niet.
7: Kan je ook aan mij zien gewoon.
8: Ja, precies. Ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al. Het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
7: Zo erg is het. Ja. En jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens.
8: Oh joh.
7: Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
8: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Hm. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
7: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden.
8: Ja.
7: Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
1: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, zeg maar, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
7: En dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
1: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit, zeg maar, de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig.
7: En misschien een paar extra rampen.
1: Ja.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden... Edens. Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen.

0: biermakers,
1: ja,
0: noem maar op.
1: Ja, dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
0: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
1: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
0: een goed einde kan brengen.
1: Ja. Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, dat stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
0: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
2: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied.
1: Oh.
2: Met andere woorden, volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
0: Nou, nog een jaar spannend, bedoel je?
2: Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is? Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
0: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
2: Nee, ik word er echt boos van.
0: Dus,
2: maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoenen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
0: Hou eens op.
2: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag.
1: Ja.
2: Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoering.
0: Zou dat toch moeten.
2: Daar is natuurlijk van alles om te doen, laten we dat vooropstellen. Maar er is natuurlijk en.
0: Dus het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste.
1: Nou,
0: ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Dat gaat in de miljarden lopen, denk ik.
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
0: Zal wel moeten.
1: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren.
0: Nee.
1: En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd.
0: Ja.
1: Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 1975. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
0: En nu dus de radicale verandering. Want hiermee komen
2: want daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden als dit jaar. Nou,
1: dat
2: trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
0: In de
2: zullen we toch veel
0: klein beetje minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
1: Wow.
0: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
1: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een jaar of 5, 6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, hè, een groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
0: Nou, bij 1 wordt het al een probleem. Hoor.
1: Ja, het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming, maar juist om het water tegen te houden.
0: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
1: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel door hebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning. En weet ik wat, internationaal moet je gaan praten met...
0: Het kan niet wachten.
1: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte. Ja. Om alles op de lange baan te schuiven. Nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten. En kost het je...
0: En misschien wel sneller, hè, want onder druk raakt alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan...

0: In Frankrijk stond alles in de hens, Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
1: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
0: Ja.
1: Laat ik het daarbij houden.
0: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon, hier kunnen we in voorop lopen.
1: En
0: toch?
1: Vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
0: Ja.
1: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
0: Precies.
1: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
0: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
1: Natuurlijk.
0: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
1: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meelopen.
0: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in het anders denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
1: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
0: Oh.
1: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
0: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je echt zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltares over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze Geum ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Een tumor wegkrijgen zonder operatiebestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Het moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
8: Dankjewel.
7: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
8: Ja, zeker. Dankjewel.
7: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
9: Nou, precies. Daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
7: Oh nee?
9: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat we noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
7: Ja.
9: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
7: Okay, dus
9: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze
7: behandeling. Het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
9: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen. Dus,
7: want, wat kan er, wat kan er misgaan?
9: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
7: Je kan, dan kan je verlamd raken.
9: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, aan de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
7: Het is gewoon een gat
9: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook, om te kijken en te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
7: Ja, dat is dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
8: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen zoals chemo bijvoorbeeld gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, oké, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen, overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
7: Nee.
8: Wat wij hebben is, wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
7: Ja.
8: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Dan kunnen wij dus ook heel hoog doseren, wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
7: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
8: Ik heb hier een lampje bij me. Het wordt geactiveerd met rood licht.
7: Het is rood licht,
8: Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
7: Ja, oké. Okay.
8: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
7: Mm-hmm.
8: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
7: Ja, oké. Dit moet je ook even uitleggen.
8: Ja.
7: Lama's?
8: Ja, klopt. Ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
7: Ja.
8: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
7: Die kan dan de foute cellen, de coronacellen in dit geval aanvallen.
8: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
7: Ja.
8: En die gebruiken we. Omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
7: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is
8: nee,
7: gewoon
8: dus
7: meer een.
8: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen.
7: Uit lama's halen?
8: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
7: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken.
8: Ja,
7: en nu maak je het zelf.
8: Ja, exact.
7: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
8: Ja.
7: Arts doet een lampje erop.
8: Ja.
7: En dan is het met een uurtje gepiept?
8: Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
7: Ja.
8: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
7: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat ding het hele tumor kapot maakt.
8: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat het licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
7: Ja.
8: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar. Dan is het klaar.
7: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
8: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
7: Ja.
8: En die we behandelen met onze medicijn. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
7: Zou je dus precies weten van, bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
8: medicijn
7: doseren
8: en zoveel licht.
7: Oké, dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
8: Klopt, ja. Huh? We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
7: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
9: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Mm-hmm. Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
7: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
9: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken, als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten, totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
7: Ja.
9: En hier hebben we natuurlijk één het medicijn wat we er stapsgewijs moeten kijken wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
7: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren. Ja. Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
9: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft. Is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
7: Waar is dat het meest behulpzaam?
9: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn, ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor, ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel denk ik een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
7: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
9: Precies, ja.
7: Daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Zoals, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals, heel fijn, maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende typen tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten, overal licht moeten schijnen.
7: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
8: Ja, maar dat verliest eigenlijk het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert. Mm-hmm. Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn en die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven. Dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk een perfecte voorbeeld voor.
7: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak. Ja.
9: En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er al natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing, bijvoorbeeld naar lymfeklieren, dat gaat het niet worden. Maar wordt het zoeken met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
7: Ja.
9: En natuurlijk voor dieper gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
7: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
9: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
7: Huh? Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
9: Hoofd-halskanker als totale groep zeg maar 3200 mensen per jaar.
7: Per jaar, ja.
9: Dus dat is niet heel veel, zeg maar.
7: Maar nog steeds een serieus aantal. Een
9: serieus aantal, zeker.
7: Ja, ja.
9: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
7: Dat... Honderden.
9: Ah ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want het is echt de toekomst nog, zeg maar.
7: Ja, tuurlijk.
9: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem hem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
7: Ja. Zoals, hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
8: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
7: Ja.
8: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
7: Mm-hmm.
8: als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
7: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
8: Ja.
7: Maar dan moet je
8: nu
7: vandaag eigenlijk het geld regelen.
8: Ja, voor 2028.
7: Ja. Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
8: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
7: Mm-hmm.
8: Wat wij hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
7: Ja.
8: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien...
7: Daadwerkelijk zieke katten. Ja.
8: Daadwerkelijk zieke katten.
7: Uh-huh.
8: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
7: Ja.
8: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, hey, het werkt in het lab op een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
7: Nee,
8: maar die
7: dus echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
8: Ja, exact. Ja.
7: En daarvan was het resultaat was gewoon geslaagd. Dit werkt.
8: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong en zo het licht toepassen.
7: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
8: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, hey, bijvoorbeeld hersentumoren, is ook een groot probleem. Ze zitten vaak op één plek.
7: En heel diep.
8: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hey, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, hey, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
7: En zometeen, als die patiëntenstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
8: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus dat is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lagere dosis, dan ga je steeds hoger.
7: Mm.
8: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
7: Ja.
8: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
7: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
8: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Dus op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
7: Ja.
8: Het wordt de dag erna wordt het heel donker, je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
7: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren?
8: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
7: En als je dat niet doet?
8: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem, maar die hebben ook haar overal.
7: Ja.
8: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen, zoiets dergelijks.
7: Oké. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
8: Wat we tot nu toe hebben gezien.
7: Zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
8: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief, dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
7: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
8: Ja, ja.
7: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten er daadwerkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
8: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
7: Ja, maar niet voor zo'n groot onderzoek.
8: Nee,
7: natuurlijk.
8: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
7: Hoeveel heb je nodig?
8: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
7: 20 miljoen, ja.
8: Ja, nou,
7: waar ga je het vandaan halen?
8: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld van investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt.
7: Mm-hmm.
8: En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen. Ja. Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
7: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
8: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
7: Ja.
8: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
7: Ja.
8: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van hey, het medicijn werkt.
7: Mm-hmm.
8: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje. Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus een 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
7: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of we het gaan vergoeden, is de prijs.
8: Ja.
7: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
8: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
7: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
8: Dat is het
7: voor
8: begin.
7: Die paar 30.
8: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
7: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
8: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, hey, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
7: Mm-hmm.
8: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn. Een uur later wordt licht geschenen. En vervolgens blijven ze niet wekenlang lichtreactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
7: Ja.
8: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
7: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
8: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
7: Ja.
8: Bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
7: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
8: Ja, dus de prijs van de medicijn wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur met lab om te maken?
7: Kostenbesparing natuurlijk.
8: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
7: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
8: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
7: Hmm.
8: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligramschaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 en 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, oh, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
7: Hmm.
8: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het lichtactiveerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
7: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik. En veel geld, ja. Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
8: Ja.
7: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
9: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
7: Ja.
9: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dat is misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En ja.
7: Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren.
9: Ja.
7: Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
9: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, ja, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt.
7: Ja.
9: Het gaat er met name.
7: Het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel, je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
9: Nee.
7: Er gebeurt wel meer.
9: Nee, en we hebben natuurlijk ook we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds, maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets, maar uiteindelijk, ja.
7: Je bent nog niet overbodig.
9: Dat denk ik niet.
7: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
8: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
7: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
8: Ja, klopt.
7: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij. We blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Sebas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofd-hals-chirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe ja, maak je nou van een vondst in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast, van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: And now we're in a new era, real-time retail. Companies disrupting the status quo produce clothes in as little as 3 days. And this era's leader, well, it's a Chinese company called Shein.
7: Je schrijft Shein, maar zegt dus Shein. Het Chinese bedrijf gaat eerdaags naar de beurs in Hongkong en hoopt zo 2 tot 3 miljard dollar op te halen. Nu klinkt er al jaren veel kritiek op hun businessmodel, waarin extreem lage prijzen centraal staan. En dus vonden wij het tijd voor een kijkje onder de motorkap. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met John Lin over het businessmodel van Shein. John, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Het gaat in dit programma altijd over het probleem dat bedrijven voor hun klanten willen oplossen. Hoe zou de CEO van Shein die vraag beantwoorden, denk je?
8: Mooier designerskleding voor een toegankelijke prijs.
7: Voor een heel toegankelijke prijs, hè? Ja, spotgoedkoop.
8: Extreem goedkoop.
7: Die CEO, afbraakprijzen, ja, zo zou je ook kunnen het ook kunnen noemen.
8: Inkoopprijs.
7: Hey, die CEO, dat is Chris Xu. De grote man achter Shein. Veel mensen zeggen Shine, maar officieel is het dus Shein. Hoe, waar en wanneer is hij met dit bedrijf gestart?
8: Ja, best wel een tijd geleden al. En totaal met in een hele andere hoek. Je bruisjurken, vooral gericht op vrouwen. Dus het is ook typisch een bedrijf wat zijn businessmodel heeft aangepast over de tijd heen. En op een gegeven moment heeft gevonden, dit is het. En dan werelddominantie creëren.
9: Wel knap van het bruisjurken, want het is echt een niche. Nou goed, China is natuurlijk een grotere markt.
8: Ja, zeker. Het is goed. Ik ben een paar jaar geleden zelf naar China geweest om bruiloftspullen in te kopen.
7: Oh ja?
8: Ja, dan kom je in complete grote warenhuizen, vol met bruidsjurken. En alles is te maken. Dus oh ja, je vindt dit stukje van dit jurkje leuk. Je wil dat stukje van dat jurkje. Dan passen we dat voor je aan. En binnen een week is het thuis in China. En hier, ja goed, dan moet je maanden wachten en dan betaal je duizenden euro's. En zeg je, ja, je trouwt maar 1 keer. En terwijl China zegt, ja, waarom kopen? Je kan ook huren. Dan huur je een veel duurder model. En die zijn aanpasbaar al, voorbereid daarop. En dan denk je, oh ja, daar lopen ze ook al voor op. Van waarom koop ik dat ding? Huur hem gewoon.
9: Ja, en ik zeg altijd maar, je trouwt maar een paar keer in je leven.
7: Ja, in jouw geval, Patrick, ja. Hey, opgericht in 2008 dus, hè, in Nanjing. Een soort brede webshop in van alles. Ik zag ook nog telefoons, theepotten, inderdaad later bruidsjurken. En inmiddels verbreed tot een fast fashion merk onder de naam Shein dus. Ja, dan toch maar even die vergelijking met andere fashionreuzen die wij in Europa kennen. De Zara, de H&M. Kun je nou 2, 3 aspecten noemen die dit businessmodel echt anders maken?
8: Ja, zij zijn een van de eerste bedrijven die gezegd hebben, wij omarmen AI tot op het bot. Dus we scrapen alle social media's waar gewoon gratis data op straat ligt. Wat gaat viral? Wat wordt veel gedeeld? Wat wordt veel geklikt? Wat zeggen mensen daarover? En welke fashion show gaat viral? Die data wordt naar binnen getrokken. Dat gaat een model van hen in, dus dat is een soort pre-LLM, maar dan speciaal voor kledingstukken. Die gaat kleding ontwerpen. En ze hebben dan in Guangzhou zogenaamd 2000 designers. Zij creëren 6000 kledingstukken per dag bijna. En dan heb je het, als je dat dan vergelijkt met een Zara van H&M, ja, die creëren dat soort aantallen misschien over een jaar heen in collecties. En dat is voor hun een dagtaak. Die designers zitten natuurlijk alleen links of rechts te swipen, een soort van Tinder voor kleding. Maar dan denk je, oh ja, dit stuk, het data-gedreven ontwikkelen van kledingstukken, waardoor je zeker weet, ik creëer iets wat iemand leuk vindt, want het is op data gebaseerd. Dit is AI centraal zetten en dan ineens 100 keer tot 1000 keer... iets sneller, beter, meer kunnen doen dan het traditionele businessmodel.
9: Ja, want al die, die grote reuzen, die werden, zoals Zara en H&M, die werden ook heel erg geprezen omdat ze eigenlijk kortcyclisch gingen kijken. Dus niet zeg maar de grote seizoenen, maar ook binnen die seizoenen naar de 6 weken cycli.
8: Ja, Zara binnen een maand in de winkel.
9: Ja, dus dat was eigenlijk hun top performance. Alleen nog wel steeds aangestuurd door designers, ja, die de wereld rondreizen en naar de trends kijken en dat proberen te interpreteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n Shein die dat dan op die manier doet, we zien ook wel steeds Nederlandse start-ups of die dat ook steeds meer doen. Alleen dan moet je nog wel een heel productieapparaat erachter hebben staan, wat natuurlijk ook heel snel kan.
8: Ja, dus terugkomend op mijn eigen of de bruidsjurk van mijn vrouw. Dat hele productie-ecosysteem is China. Al die kleinere fabriekjes, kleinere microstudio's die maatpakken maakten, die zijn gespecialiseerd in hele kleine batches. En die sluit je dan aan. Dus dat is ook aan de achterkant via een gewoon slimme supply chain software. Die sluit je allemaal aan op die AI. En die gaat orders doorsturen. Van oké, 10 stuks van die, 20 stuks van die, 100 stuks van die. Kleine oplagen, bijna geen voorraad. Ja, channel inventory.
9: Maar dan hoor ik eigenlijk 2 dingen. 1 is kleine oplagen om misschien te proeven en te testen van wat slaat aan. Maar is het dan ook dat je kleine voorraden hebt omdat je eigenlijk hele kleine batches blijft produceren, niet meer naar de hele grote kledingstukken die het meest verkopen?
8: Jazeker. Dus je gaat veel meer vragen. Ze noemen het misschien ook smart of agile manufacturing. Want de data voorspelt zoveel van die. Dat gaan we dan doen. Als het harder loopt natuurlijk, dan gaat er een grotere fabriek draaien. En het meest niet duurzame stuk van het businessmodel is, oké, dan gaan we het ook met vliegtuig versturen. Binnen een week thuis. Dan hoef ik geen magazijnen aan te leggen. En dat zorgt ervoor dat zij zo snel, zoveel, met zo best wel weinig voorraadrisico, dus dit businessmodel kunnen laten draaien.
9: Lijkt me ook wel moeilijk, want op een gegeven moment denk je dat je op seizoensbusiness alle kledingstukken wel bedacht hebt.
7: Nou, en blijkbaar toch elke dag weer zoveel swipe-inspiratie om het net even anders te doen.
8: Jazeker. En het risico is natuurlijk dat je iets maakt dat lijkt op een gepatenteerd iets van iemand anders. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het beroemde Uniqlo heuptasje. Of heuptasje, een klein hangtasje, een bananenvorm. Die hebben ze, ja, dat heeft het AI-model gezegd. Ja, dit model tasje verkoopt heel goed. Dat zien we ook, wordt veel gedeeld. Dus de beste Chinese fabriek 685. Maak even een paar honderd van die tasjes, of een paar duizend. En dan heb je ineens een rechtgelaak van Uniqlo aan je broek. Ja, dat gebeurt ook, maar dat risico accepteren ze.
9: Ja, en zie je dan ook bijvoorbeeld in het ecosysteem dat je een mix ziet van de kleine papa-mama bedrijven die produceren en grote batches met grote fabrieken die dan nodig zijn? Dus ze doen het allebei eigenlijk?
8: En ze doen het beide. Goed, aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die fabrieken allemaal uitgeknepen worden. Die prijzen worden continu omlaag gedrukt. Dat zie je ook. Dat is niet per se China, dat is gewoon kapitalisme. Groot bedrijf drukt kleine bedrijven omlaag om het uit te melken. En dat is altijd eigen geweest aan de fashion-industrie.
7: En het feit dat ze het eerst in hele kleine oplages doen, dat gaat echt zover als Misschien enkele tientallen of 100, 200, 300 stuks?
8: Ja, dat kan tientallen zijn, want je maakt, ja, je hebt een collectie van 6000 per dag. Dus je gaat niet alles produceren.
7: En dan ga je ook kijken op social wat aanslaat.
8: Ja, want heel veel van die, ja, vooral jongere dames, die kopen dus vuilniszakken vol met die kleding. Ja, die gaan dat uitpakken op de socials. Die gaan dat laten zien. Ja, dan scrape je AI lekker mee. Van, hey, wat, waar is veel tractie op?
7: En als dan een bepaald kledingstuk het dan heel goed doet, dan kunnen ze zeggen de volgende dag al, hè, we hebben er 200 laten maken. Nou, doe dat nog maar eens even keer
8: 2000.
7: Keer ja. 2000, ja.
8: En dan ga je ook nog zeggen, oké, we zien dat dit ding goed loopt. Laten we hier meer varianten van gaan maken. Kleuren, maten, aanpassingen. Zodat je in dat hoekje eigenlijk gaat uitbreiden.
7: En dat spel dat zij spelen, als je dat even vergelijkt met de spelers in Amerika, Europa, hoe ver lopen zij achter?
8: Dus ik weet niet of dit voor of achter loopt. Dit is eigenlijk beslissen als CEO. Van ik ga mijn bedrijf AI first inrichten. En dat kan heel snel gaan, want je ziet China het bedrijf binnen 2-3 jaar oppoppen. Het is een keus. En je ziet dat de Zara van H&M, van Inditex en van Zara, die hebben er meer moeite mee. Want op een gegeven moment moet je zeggen, ja, oké, beste designers, jullie gaan niet meer tekenen. Jullie gaan accorderen. Ja, dat is bijna politiek om dit soort dingen goed te krijgen.
7: Ja, daar zullen ze niet meteen heel blij van worden, denk ik.
9: Ja, ik weet vanuit J. Crew, dat is zeg maar een Amerikaanse fashion brand. En daar draaien Amanda en Tracy. En die waren bezig ook om dit proces te verbeteren. En dus eigenlijk het hele, ja, van de inspiratie tot fashion tot uiteindelijk de productie. Wat zij hebben gedaan is dat ze ook de koppeling hebben gemaakt naar socials, maar dat ze in de systemen ook zaken kunnen ontwerpen. Alleen wat voor hen compleet nieuw was, is dat je je toeleverancier eigenlijk gaat toegang geven tot je workflow of je proces en met elkaar alles gaat delen. Dus dat is waar zo'n groot bedrijf in de US staat. Het is, ja, ongekend dat ze het überhaupt durven delen. Dus moet je dan voorstellen dat je dan dit model met Shein vergelijkt en waar ze hier eigenlijk aan het experimenteren zijn of hey, kunnen wij met derde partijen ook onze kennis en informatie delen zodat we die cycles korter kunnen maken. En die zitten nog steeds op 2 tot 3 maanden.
7: Dat blijft
9: in
7: dus
9: plaats
7: een heel
9: van 9 tot 12 maanden.
7: Ja, ingewikkeld spel voor hen om te spelen. Wat veel mensen zich natuurlijk ook afvragen, John, is hoe houden ze die prijzen zo bizar laag? En ik hoorde jou al een paar dingen zeggen. Geen eigen winkels, nauwelijks magazijnen. Is dat het geheim?
8: Ja, ze zijn eigenlijk typisch een asset-light softwarebedrijf. Het is geen fashionbedrijf, het is gewoon een tech company. Het lijkt meer op een Google qua hoe ze werken. Want die softwarebedrijven doen wel, hey, we zien een gebruiksdata, dit knopje wordt wel gebruikt, laten we dat veranderen. Softwarebedrijven werken al wel zo, snelle iteraties, heel veel klantfeedback op data en dan die aanpassingen maken. Zij doen dit alleen in fashion. En ja, je hebt dus geen assets. Je hebt geen fabrieken, je hebt geen personeel. Logistiek is allemaal extern. Het is een softwareplatform.
7: Maar dan krijg je daar wel rommel voor.
8: Dat is een keuze. Dus hun AI scrape natuurlijk van alles. En in China zijn ze niet actief. Dus een Chinese consument kan niet bij Shein bestellen. Die app is in China niet actief. Ja, het is gewoon geen arena waar zij vechten.
7: Huh? Wist jij dit?
9: Ik zit net zo verbaasd te kijken als jij. Hey,
8: zij zijn in China niet actief als consumentenbedrijf. Wel als werkgever en als fabrikant natuurlijk.
7: En waarom is dat?
8: De Chinese markt is te heftig, te competitief. Zij zagen niet, wij kunnen in China winnen met dit model. Want de gemiddelde Chinees is al gewend aan lage prijzen. De gemiddelde Chinees die is al super online bij JD, bij Taobao, bij Douyin, alle andere concurrentplatformen. Dus zij zeggen, hey, wij kunnen met de kennis die wij van China hebben en de competitiveness en hoe agile die fabrieken zijn, kunnen wij wereldwijd makkelijk gaan winnen. Want de rest van de wereld is nog oldschool, traditioneel, Stone Age, hoe ze hun bedrijf runnen.
9: We betalen veel te veel geld voor.
8: En we betalen veel te veel geld. Dus als ik dan altijd in China met mijn familie praat. Wij, blanken hier, we weten niet meer wat iets echt kost om te maken. Omdat de fabrieken niet meer in onze wijk staan. Wij weten niet wat Zara, Inditex, Primark, Tommy Hilfiger, whatever. Wij weten niet wat zij betalen aan hun fabrikant voor datzelfde kledingstuk.
9: Dus John, ik ben toch blij dat we John aan boord hebben als expert. Want ik was in de research dat niet tegengekomen. Dat ze in het thuismarkt niet actief was.
7: Dat ook niet. Ik wist dat ook niet. Maar dan toch nog mijn vraag. Hè, dat is wel het, ja, dat wat je hoort, hè, hier in Europa. Shein staat gelijk aan een bak met rommel. Je noemde het zelf, een hele vuilniszak krijg je dan thuis gestuurd. Ja, die draag je een paar keer, die kleren. En dan kun je ze weggooien. Ja,
8: het ironische is dus, hun AI zegt, maak goedkope kleding. Want dat is wat de blanken willen kopen. Het komt niet uit de Chinese data.
7: De blanken, ja.
8: Dat is waar ze op richten. En het allerinteressantste is nog, Zij richten, wij zijn ook niet hun doelgroep, weet je, als drie personen hier. Hun doelgroep is ook niet de Zalando-klant of de Wekamp-klant. Hun doelgroep zit daar ver onder. Dus als je kijkt naar gewoon Westers e-commerce, Amazon, Bol, Coolblue, de grote jongens. Zij focussen hun topklant, de top 1% e-commerce klant, is allemaal jonge gezinnen, hoogopgeleid, met drukke levens. En weet je, als ik die Pampers bestel, moeten ze er morgen zijn. Maakt niet uit wat het kost. Dat is de top 1% e-commerce klant. Dan kijk je, wie bestelt daar niet? Ja, de mensen die naar de Vibra Zeeman Action gaan. Jonge mensen met weinig inkomen. Die hebben ook meer tijd te besteden. Dus het boeit niet dat het pakketje een week duurt in plaats van morgen. Het is een compleet andere demografie die ze van het begin af aan hebben getarget. Het grappige is, die demografie is nu ouder aan het worden. Gen Z is gaan werken. Gen Alpha gaat binnenkort ook werken. Maar zij zijn opgegroeid met Shein. Ze hebben nu meer geld te besteden. En Shein heeft dat ook gezien. Dus ze denken, oké, we zijn toch een platform company. Laten we meer merken toevoegen. Dus als je vandaag dacht, de Shein-app opent, heb je North Face, Lacoste, Ralph Lauren heb ik volgens mij ook nog gezien, maar dat weet ik niet zeker, want ik zit er niet zo vaak op. Maar zij zijn nu die duurdere merken aan het aanhaken. Want zij zien ook, oh shit, die jonge generatie die zit niet op Zalando's. Ik kan het daar ook niet. Ik kom niet meer in contact met de jonge generatie shopper. Dus zij moeten wel ook hun spullen op Shein zetten. En ze struggelen daarmee van, ik ga niet mijn nieuwste collectie daar zetten, want dat is afbraak van mijn merk. Dus ik doe misschien iets oudere collecties of speciale Shein-collecties. Dus die merken die spelen daar nog wat mee. Dus er zit ook nog een heel groot demografiespel van hoe krijg je die jonge generatie te pakken.
9: Want John, als je dan over nadenkt, betalen we dan zeg maar bij die established merken gewoon niet veel te veel. En wat bedoel ik daarmee te zeggen is, als je een businessmodel hebt waar je eigenlijk volledig AI gedreven bent en het spel lokaal speelt met een ecosysteem wat goed is aangesloten, dan kun je misschien wel stellen dat die grote merken dat niet hebben. Met de hoofdkantoren waar nog veel te veel mensen werken.
8: Ik denk dat je hebt aan de ene kant heb je de merken. Stel je haalt het merklabel weg.
9: Ja, okay,
8: yeah. Wat is het dan nog waard? Nou goed, ik weet dat vanuit mijn e-commerce, sorry, die fashion categorie. Ja, de bruto winstmarges zijn 60%, 70%, 80%. Alleen ja, je moet retouren moet je iets mee doen, want dat is heel duur.
7: Dat is een echte bleeder, hè?
8: Dat is de echte bleeder. Ja, Shein heeft bijna geen retouren, want ze zeggen, hou het maar gewoon. Ja. Of we vernietigen het weer, weet je. Dus die gaan er ook anders mee om. Nou goed, dat gebeurde bij Bol, waar ik werkte, ook wel. Alles onder de 14 euro. 15 euro, dat is een beetje de arbeidsgrens van, dan zijn de arbeidskosten om het te verwerken hoger dan de productwaarde. Dat is een beetje waar wij als Westen in zitten. Maar ja, dat die dingen goedkoop zijn om te maken, dat is zo.
7: John Lin is hier en we praten met hem over de beursgang van Shein. Zometeen meer, maar elke vrijdag doen wij in onze update een rondje langs de velden met nieuws uit het domein van start-ups en scale-ups. Deze keer hoor je Maxime Lubbers van Untangle Lab. En zij vertelt dat risico-investeerders de fitness- en health-startups weer een beetje hebben herontdekt. En dat is vooral te danken ook nu weer aan AI.
10: Het maakt het mogelijk om het veel meer individueel toe te spitsen. Dus waar er eerst natuurlijk allerlei apps kwamen rondom, nou, die sportschool-apps, dat je online kon inschrijven, dat was natuurlijk een grote trend. Maar verder ook personalized training-apps of zo. Maar dat waren toch nog wel een beetje basale programma's. En nu, omdat je met die LLM's, die chat-interface, gewoon echt heel individueel kan uitvragen van, nou, wie ben je, hoe zwaar ben je, maar ook wat vind je leuk, wat vind je niet. Omdat je met die LLM's, die chat-interface, gewoon echt heel individueel kan uitvragen van, nou, wie ben je?

0: John, ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. De lang verwachte beursgang in Hongkong. En dus niet in Wall Street of in London City. Daar zit ook een voorgeschiedenis aan vast, hè?
1: Ja, best wel pijnlijke als jij zeg maar pre-seed investor van Shein was. En nu bij de IPO graag wil cashen. En eigenlijk platgeslagen, heel kort samenvat. Ze hebben de boot gemist. De golden window of opportunity van wanneer gaan we naar de beurs als e-commerce bedrijf. Dat was
0: een jaar of 2-3 geleden.
1: Rondom COVID.
0: Ja.
1: Toen wilde iedereen gaan. Bol wilde naar de beurs. Coolblue, Pieter Zwart was ook bezig met zijn beursgang. En nu hoor er allemaal niks meer over. Want ja, Poetin is Oekraïne binnengevallen. Dat helpt natuurlijk niet met de beursgangen.
0: Ja, iets in het Midden-Oosten
1: iets
0: hebben we nog.
1: In het Midden-Oosten nog. En in de COVID was e-commerce gewoon 150, 300, 400% aan het groeien. Dus elk bedrijf wat iets met e-commerce te maken had, ja, daar was je aan het in investeren. Nou, toen was COVID voorbij. Die groei is weer teruggezakt naar het oude niveau.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een soort hyper-growth wat we zagen.
1: Ja, dus ja. Dat is zeg maar de markttrend. Die missen ze. Nou, dat helpt dus niet met je waardering. Nou, eerst wilden ze naar Amerika op de beurs. Dat was de trend. Want Alibaba was naar de beurs gegaan, honderden miljarden opgehaald. Didi, Chinese taxibedrijf, naar de beurs gegaan. En ja, wij gaan ook naar Amerikaanse beurs. Want dan kom je gewoon op de Nasdaq. Dan gaan al die fondsen in investeren. Knijten van geld komt er dan beschikbaar. En dat helpt ook zeker met je waardering. Toen heeft de Chinese overheid Didi teruggefloten. Want Didi was daar naar de beurs gegaan zonder goedkeuring van de Chinese overheid. En toen begon het geopolitieke gezeik. De Amerikaanse overheden zeiden, moeten we wel zoveel Chinese bedrijven hier hebben? Op onze beurzen. Ze halen ons geld op. Dat geld gaat het land uit. Bla, bla, bla.
2: Ja.
1: En dan heb je de Chinese dachten ook, ja, maar wacht even. Als de Amerikaanse aandeelhouders te veel macht over onze Chinese bedrijven krijgen, vinden we ook niet fijn. En dus de hele geopolitieke situatie veranderd. En ja, dat moment was voor Xi'an dus niet meer goed om naar de Nasdaq te gaan. Want eens, ze zijn niet welkom. En vanuit je thuisfront wordt het niet echt gewaardeerd. Dus toen gingen ze maar naar Londen. En toen heeft Beijing helemaal gezegd, ja, gaan we ook niet doen.
0: En nu is het Hongkong geworden.
1: Ja, Hongkong is gewoon vanuit zeg maar Chinese politiek en bedrijven en financiële markten is gewoon China. Dus als Chinees bedrijf kan je of kiezen, ik ga naar de Shanghai Exchange of naar de Hongkong Exchange.
0: Ja, en dat doen ze geloof ik, ze hopen iets van, wat is het, 2-3 miljard op te halen in ruil voor 7-8% van de aandelen.
1: Ja, ja. Kom je op bijna 30 miljard waardering uit.
0: Ja,
2: ja, dat was bijna 100.
1: Dat was bijna 100, ja, maar dat krijg je, want die waardering, die e-commerce hype is voorbij. Geopolitiek moet je dus naar Hongkong, wat de markt ook gewoon kleiner
0: maakt. En we hebben natuurlijk ook importheffingen,
2: ja, het gaat ook
0: naar
2: importen,
0: de US, ja. En de nieuwe douaneregels in Europa. Dus er waait wel echt een andere wind.
1: Ja, dus eigenlijk alles wat we tegen kunnen hebben, hebben ze tegen.
0: Ja, ja. En dat voelen ze natuurlijk nu ook. Dan is er nog een olifant in de kamer. En dat zijn de beschuldigingen van dwangarbeid in de toeleveringsketen. Wat is daar de kern van? Is
1: ja, dat what's new in fashion? Elke tweede jaar heb je een partij. Hiervoor was het volgens mij Primark, daarvoor was het H&M, daarvoor was het Zara en dan, daarvoor waren het grote merken.
0: Ja, je zegt, dit wisten we eigenlijk wel. Ik bedoel, hier moeten we ook niet verwonderd,
1: verbaasd over doen.
0: Het is geen
1: verrassing dat de fashion-industrie een smerige industrie is.
0: Maar goed, als je hier in Europa zegt Oeigoerse dwangarbeid, dan gaan er toch wel een paar mensen en ook politici die staan op hun achterste benen.
1: Ja, terwijl Xi'an zit in Guangzhou. Of formeel Singapore, maar daar komen ze vandaan.
0: Ja, dat is de andere kant van China.
1: Daar zit 6.000 kilometer tussen of zo.
0: Ja. Prospectus in Hongkong rept daar overigens geen enkele woord over. Hè, over arbeidsrisico. Of nee, ze spreken alleen in algemene termen over arbeidsrisico's in de keten. Dus dat is bewust lekker vaag.
1: Ja, zoals ieder fashionbedrijf bedrijf dat lekker zegt.
0: Ja. Ja, vind je het onterecht dat wij daar zo streng over oordelen hier vanuit Europa?
1: Nou, het lastige is, als je vanuit, stel je bent een Chinees en je kijkt naar de Europeanen die zeuren over al die morele ethische dingen.
0: Mensenrechten.
1: Primark, Brits bedrijf, die had heel veel gezeik erover. Heel veel fabrieken in China die voor hun leveren. Primark heeft nu in de winkel allemaal posters hangen met, ja, we doen goed voor arbeidsomstandigheden, bla bla bla. Die heel veel marketing, PR-verhaal eromheen. En dan ben jij een Chinees die naast zo'n Primark-fabriek woont. Dan denk je, nothing changed, hè?
2: Ja.
1: Alleen de consument heeft een andere perceptie gekregen.
0: Ja, je zegt, ze doen het eigenlijk allemaal.
1: Ja.
2: Ja. John, ja, want misschien is dan zeg maar die vraag wel bij Shein, is het dan een fast fashion bedrijf dat tegen het groeiplafond zit, of is het dan een e-commerce platform wat eigenlijk toevallig met fashion begonnen is? Als je dan naar de beursgang gaat kijken,
1: het is een AI company wat toevallig in e-commerce zat en toevallig fashion deed.

0: Dat is...
1: En is het ook denkbaar, want volgens mij een aanzienlijk deel van de omzet komt inmiddels van buiten textiel, toch?
2: Ja, want zij voegen heel veel categorieën toe, vooral in de home and living. Veel vaasjes, pennen, stickers, noem het maar op.
1: Maar ook allerlei verzorgingsproducten, ja, kwam ik tegen, huishoudelijke artikelen. Wat is dat inderdaad de kant die zij steeds meer opgaan om ook over 5 tot 10 jaar nog relevant te blijven?
2: Ja, zeker, want uiteindelijk als e-commerce bedrijf of als internetbedrijf is wat je echt verkoopt, is toegang tot de consument. Dus zolang zij die consument kunnen binden, dan kan je altijd wel dingen verzinnen om te verkopen. Daarvoor moet hun businessmodel pivoten. Dus je ziet ze ook dus die duurdere merken, die lokale merken toevoegen. Dan heb je geen last van importheffingen. Dan heb je ook minder last van politici die moeilijk doen.
1: John in over het businessmodel van Shein dus. Voor de radio ronden we af. Maar John, op de podcast gaan we nog even met elkaar door. Patrick, wij zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ze spelen allemaal ijshockey, drinken alleen koffie bij Tom Hortons, doen overal maple syrup op en zeggen bij het minste of geringste meteen sorry of hey. Zomaar een paar stereotypes over Canadezen. Maar dat sorry zeggen zit er even niet meer in. En waarom zouden ze ook? Donald Trump ontketende een handelsoorlog met Canada en dus kiezen de Canadezen inmiddels voor hele andere woorden als ze het over de Amerikaanse president hebben.
1: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: Dat was Doug Ford, de premier van Ontario, die de nationale leider Mark Carney volledig steunt in de strijd met Trump. Die vriendelijke buurman van Amerika heeft zijn beleefdheid dus ingeruild voor een tegenaanval. En terwijl Canada deze week van sorry naar so what ging, verloor Amerika ook iemand die juist bekend stond om het verbinden van mensen. Dolly Parton.
2: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin steeds meer mensen tegenover elkaar staan, was haar kracht om te verbinden misschien wel haar grootste erfenis. Dit is aflevering 361 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Ja, dag allemaal. Jan Posma hier vanuit New York, Bernard, jouw stadje. Ja. Ik zit hier een beetje gek zo met mijn laptop op een ijsbucket en op de rand van het bed. Maar achter mij kunnen de mensen die via YouTube kijken wel het Empire State Building zien. Dus
0: mooi
3: win some, you lose some.
0: Mooi punt. In Chelsea zit je.
3: Ja, ja, klopt. Ja. Maar het voelt er een beetje leeg, hoor, want jij bent natuurlijk net weg.
0: Ja, ik was het afgelopen weekend daar nog. En nou, je weet, ik heb ook mooi uitzicht, maar niet op het Empire State trouwens. Maar goed, en ik ben over een paar weken weer terug. Dus dan zitten we weer in dezelfde tijdzone. Jan, vertel, wat is jou deze week opgevallen?
3: Ja, Bernard, ik moet toch even terug naar zondag. Toen was Nederland natuurlijk helemaal bezig met de Grand Prix in Zandvoort, Formule 1. Ik was bij die andere Grand Prix, de Freedom Grand Prix in Washington, D.C. En dat is best een wonderlijk verhaal. President Trump die bedacht eigenlijk een jaartje geleden wat ik wil een race door Washington. Nog nooit eerder gedaan. Hij tweette toen het gaat komen, executive order. En inderdaad, ze hebben het geregeld. In Zandvoort doen we daar jaren over om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet ook wel zeggen, dat ziet er allemaal veel mooier uit dan hoe ze het in Washington deden, hoor. Echt een heel ander verhaal. Maar als Trump iets wil, dan gebeurt het. Dus er reden IndyCar-auto's rond de Mall voor het congres langs. IndyCar, dat is eigenlijk de Amerikaanse Formule 1. Die zijn ietsje groter, een beetje wat lomper, zeg maar. Gaan ook ietsje sneller. Maar het was wel echt leuk. Er was veel lawaai. Er was de snelheid. Nederlander, Rinus VK, die heet eigenlijk Van Kant Hout. Maar dat kunnen die Amerikanen niet uitspreken, natuurlijk. Lag er wel snel uit, alleen dat is jammer. En iedereen kreeg, je kon je inschrijven voor gratis kaartjes. Dus iedereen die er was, was daar gewoon gratis. Vond ik ook bijzonder. En het was ook wel een beetje apart, want het was ook een race met een Trump-sausje natuurlijk. Dat kon je ook al raden. Hij reed een ererondje over het circuit met de Beast. De nieuwe Air Force One, die Qatar Force One, die vloog over. Er waren B-52 bommenwerpers, een B-2, F-35. Allemaal flyovers. Zeven waren er. Trump startte de race. Minister Duffy vlagde hem af. Dus het was wel, het was een heel mooi evenement, maar ook echt een Trump-evenement. En dat was een beetje een apart gevoel ook. Er liepen allemaal mensen met Make Racing Great Again petjes op. Rood natuurlijk. Ja. Veel Trump andere dingen die je zag. Ik hoorde een mooie omschrijving. Dit was het laatste evenement van Trumps perfecte stoere jongensvakantie. Want er was natuurlijk dat vechttoernooi bij het Witte Huis. Die grote fair, dat grootste vuurwerk ooit. Ja, nu een autorace. Dus het is compleet, Bernard.
0: Ja, even een vraagje. Was er een aanleiding, en ik vraag het hier om, kan hij het op de een of andere manier wegschrijven op de staatsbegroting? Want dan is het allemaal belastinggeld waarmee dit grapje is betaald.
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er wordt steeds benadrukt dat er heel veel sponsoren zijn en dat het daar grotendeels van wordt betaald. En ja, ook dat gaf een apart gevoel, hoor, want Boeing is dan een sponsor en de bedrijven van Elon Musk zijn sponsor, maar veel militaire zaken waren daar. Washington zelf, de stad, die betaalt natuurlijk ook een gedeelte. Er moesten bijvoorbeeld 200 putten, die moesten vastgelast worden, want die auto's hebben zoveel pk's, die rijden die putten eruit en dat wordt dan heel gevaarlijk. En volgens mij weten we nog niet helemaal hoeveel dat nou echt precies heeft gekost. Dus hoeveel belastinggeld hierin zit. Die vliegtuigen ook bijvoorbeeld. Hè. Als je een beetje kritisch bent, dan zeg je zo'n B-52 bommenwerper. Dat kost duizenden dollars alleen al om die over te laten vliegen. En dan zeggen ze hier van ja, maar hij moet toch vliegen. Dit is gewoon een trainingsrondje. En dan kan je het eigenlijk zo wegschrijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, maar het is ook onzin. Ding is echt expres daarvoor opgestegen. Reken maar. Wat jij zegt, er waren een B1, een B2, dat kost allemaal vermogen om die dingen te laten vliegen. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ook niet al te cynisch zijn. Want als je dit leuk vindt, jij bent een van de mensen die dit best leuk vindt, dan heb je ook best een plezierig moment, toch?
3: Zeker. Mensen waren heel positief, hoor. Mensen die er waren, die hebben echt wel een mooie middag gehad. Dus je voelt de grond trillen als ze langskomen. En dat blijft toch wel iets gaafs. Ja. Dus het einde van Trump's Peter Pan zomer, zeiden ze hier. Bernard, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, een bericht waar ik een beetje van schrok. Namelijk dat de agenten van Homeland Security binnen zijn gedrongen bij een linkse signalgroep, verschillende signalgroepen, bij demonstranten, bij organisatoren van demonstranten, om erachter te komen wat die voor acties zouden willen ondernemen, van plan waren te ondernemen tegen ICE. Dus het was een infiltratieactie, zeer uitvoerig en groot. En het heeft ook een aantal resultaten opgeleverd. Ze hebben mensen aangehouden. Maar ik vind op het moment dat je kan zeggen, ja, dat is dan misschien heeft. Als je het wil verdedigen, zeg je, het heeft gewoon te maken met de nationale veiligheid. Maar ik vind dit over de rand. En in elk geval is het pikant, op zijn minst. En ik moest denken, Jan, aan de jaren 40 tot 70 in Nederland. Toen had je de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat de AIVD. Maar die joeg op, fellow travelers heette dat dan. Hè? Mensen met communistische sympathieën. En als je ooit één keer in je leven een bezoek had gebracht aan een bijeenkomst met een communistische spreker, dan kon je er al op rekenen dat je de rest van je leven zou worden geschaduwd door die BVD. Dat is ook groots. Dus wij waren geen graan beter, hoor. Alleen, dit was in een ander tijdvak. En om zoiets nu nog te doen, dat vind ik dat... Ik schrok er een beetje van, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, het klinkt toch wel als koude oorlog, denk ik. Ja. En iets uit die tijd en een beetje Red Scare-achtig. Je hebt natuurlijk ook nog tijdens de Koude Oorlog was jij correspondent. Weet jij of jij zelf in Nederland of in Amerika, zijn er dossiertjes van jou?
0: Ja, zeker wel. Ik heb het één keer uitgezocht in Nederland. Nou, daar ben ik bijna zeker van, maar ik heb nooit moeite gedaan om te achterhalen. Dat kan overigens, hoor. Maar in Amerika heb ik dat wel gedaan. Toen ik daar net was, Jan, als correspondent, toen waren de verkiezingen. Die zijn er altijd, trouwens. Maar die waren er toen ook. Dit was de strijd tussen Carter en Reagan. En toen hadden ze iets gedaan voor de media, wat overigens fantastisch was. Namelijk, ze hadden de Secret Service en de FBI, die hadden een perskaart ontworpen. En daarvoor kon je intekenen. En die was geldig voor alle verkiezingsactiviteiten gedurende het hele seizoen. Dus bij alle bijeenkomsten voor voorverkiezingen, toespraken van de kandidaten, noem maar op. Je komt met die ene perskaart overal in. Maar je moest wel uitvoerig inschrijven. En ik heb toen opgebeld met het kantoor van de FBI. Die zaten in het World Trade Center in New York. En met de vraag van, zou ik mogen komen praten? Want ik ben zo benieuwd wat u daar nou mee doet. En toen zeiden ze, ja hoor, kom maar langs. En toen kwam ik daar, toen zei ik, mag ik mijn eigen dossier zien? Toen zei ze, ja, vanzelfsprekend. En dat werd keurig geopend. En dat bestond uitsluitend uit vertalingen van alle stukjes die ik toen schreef voor het Algemeen Dagblad en maakte voor de radio en televisie. En verder niks, zonder commentaar. En toen vroeg ik aan die man die me daarbij assisteerde, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Toen zei hij, wij hebben maar één doel voor ogen, dat is het beschermen van de mensen die wij worden geacht te beschermen. En of jij nou je belastingen betaalt of vreemd gaat of allerlei andere dingen doet, interesseert ons 0,0. We willen alleen maar kijken of je in gevaar bent. Dat vond ik een interessant uitgangspunt. En ook begrijpelijk en aanvaardbaar. En ik heb
3: geloof je het ook? Want je kan ook zeggen, er is misschien wel een schaduwdossier waar je niet in mag kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen, Jan. Misschien dat zou best kunnen. Ik had in die tijd ook nog analoge telefoons. En daar zaten vaak klikjes op als ik belde. En dan zei ik vaak, als dat gebeurde, hebt u het allemaal? Of moet ik het toch een keertje herhalen? Gewoon terwijl het telefoongesprek liep. Ja, want je moet er ook grappen over kunnen maken. En ik heb een tijdje lang, zoals je weet, ook bij het Witte Huis gezeten. En dan moet je bij de Secret Service een onderzoek doen. Dat doe je vrijwillig. Dan moet je dus voor tekenen dat je dat ook laat doen. En dan ligt er dus echt je complete doopzeel. En dat duurt ook een paar maanden voordat dat wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat kun je eigenlijk niemand kwalijk nemen. Want je kan ook kiezen om dat niet te doen. En ik koos om het wel te doen. Dus ja, ik heb wel die ervaringen. Maar dit vind ik toch net weer iets anders. Dit heeft iets geniepigs. In deze tijd past het niet, vind ik.
3: Ja, of het past juist wel in deze tijd, maar geniepig is het zeker. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jan, dan moeten we het even hebben over het verhaal van de week. Dat is de handelsoorlog met Canada. Een akkoord was dichtbij, maar dat klapt op het laatste moment. Amerika kondigde importheffingen van 50% aan op Canadese producten. In reactie daarop heeft Canada heffingen van 15, 25 en 50% aangekondigd voor zo'n 500 Amerikaanse producten. De vraag is, wat maakt nou die ruzie met de doorgaans bijzonder vriendelijke noorderburen los bij de Amerikanen, Jan?
3: Nou, ik merkte wel dat dit echt qua verhaal, wat je in de media ziet, was dit echt volgens mij het belangrijkste na Dolly Parton natuurlijk, waar we het zo over gaan hebben. Maar dit was echt met veel grotere impact dan bijvoorbeeld alle Iran-ontwikkelingen van afgelopen week. En wat me ook wel heel erg opviel, ik ben benieuwd wat jij in New York en Florida ook daarover hebt opgevangen, maar wat ik in Washington vooral hoorde, is natuurlijk een stad met diplomaten, ambtenaren, mensen die veel nadenken over dat soort dingen en vaak genuanceerd zijn. Daar hoorde ik toch echt veel verbazing en teleurstelling dat Amerika zo vijandig omgaat met een buurman die zo dichtbij hun staat. Als je dit al met een bondgenoot doet, wat moet je dan met je vijanden doen, was een beetje het gevoel. En dat is een gevoel, denk ik, wat ook wel breder wordt gedeeld. Als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, de meerderheid van de Amerikanen zien Canada echt als bondgenoten, als buren. En niet als een tegenstander. China is een tegenstander, dat snapt iedereen wel. Maar Canada echt niet. En natuurlijk ook vraagtekens over de prijs van weer zo'n handelsoorlog. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Florida, dat je dat ook wel gehoord hebt.
0: Ja, nou, ik was in Florida voornamelijk met de familie op toeristische toertjes en een beetje aan het zwembad en zo en aan het strand. Dus ik heb niet echt grote gesprekken kunnen voeren met mensen. Maar er wordt overal over gepraat. Dat is absoluut een feit. Mijn gevoel is dat het heel veel mensen dwars zit. Wat jammer dat dit uit de hand loopt. Zo'n soort gevoel kreeg ik. Jammer dat het uit de hand loopt. Het leek er even over, Jan, dat ze eruit zouden komen. De Canadezen onderhandelden in eerste instantie met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer. Maar uiteindelijk raakte ook handelsminister Howard Lutnick verbonden. Wat was nou zijn rol?
3: Ja, als je de reconstructies allemaal zo'n beetje ziet, en dat, ik vind daarbij ook altijd interessant, die dingen die worden dan gelekt. En wat zijn de redenen dan dat het gelekt wordt? Iedereen probeert zijn eigen straatje wat schoon te vegen op verschillende manieren. Maar die Greer, die was al bijna bij een akkoord. Daar is iedereen het wel over eens. Toen gaf Trump ook nog een paar dagen uitstel, want het idee was, we gaan er nog komen. En het verhaal is toch dat die Lutnick, dat die het voor is gaan liggen. Dat die vond, er worden te veel concessies gedaan richting Canadezen. Hij let meer op echt de gevolgen voor de aluminium, voor de fabrieken, zeg maar, voor die markten. Dat uiteindelijk hij daar gewoon eigenlijk een andere filosofie had dan Greer. Lutnick moet ik zeggen, die hield echt vast, denk ik, aan Trumps einddoel. Het terughalen van die fabrieken naar Amerika. Die banen weer terughalen voor Amerikanen. Terwijl die Greer die probeerde een compromis te halen. Die was aan het onderhandelen en die wilde op korte termijn een oplossing zien te vinden. En ik denk dat Canada dat ook aan het doen was. En wat ik ook wel opvallend vond, als je dan hoort wat er op het laatste moment ook bij kwam aan dingen die Amerika nog wilde. Amerika wilde bijvoorbeeld dat Canada mee zou bewegen in de toekomst als Amerika nieuwe importheffingen zou opleggen. Dus als Amerika bijvoorbeeld aan de EU wat op zou leggen, dan wilden ze dat Canada, dat dat vastgelegd zou zijn, dat Canada dan ook mee ging doen en daaraan mee zou werken. Ook als Canada al een apart verdrag had met de EU of een ander land of eenheid. En ja, dat is een van die redenen waarop Carney uiteindelijk zei, nee, dit kan gewoon niet. Dit gaat over onze soevereiniteit. En dat snap ik eigenlijk wel, want dat is wel heel apart om dat in een verdrag te zetten. En een andere opvallende dealbreaker, die was veel meer cultureel. Die Franse taal, hè, de invloed daarvan op Netflix worden nu lokale, Canadees-Franse programma's, die worden wat meer onder de aandacht gebracht. Dat wil de VS niet. Het gaat ook veel breder om zaken. Waarom denk je, ik snap waarom de Canadezen zich daar druk om maken. Maar misschien kan je dat even uitleggen sowieso, hoe gevoelig dat ligt bij de Canadezen.
0: Dat ligt al heel lang gevoelig. Je moet even een stukje terug in de geschiedenis. Nog voordat Amerika onafhankelijk werd, was tussen het hele gebied een Engelse kolonie. En de Engelsen die tolereerden geen katholieken. Daar hadden ze een hekel aan. En de Franstalige burgers die daar woonden, dat was toen al, dat was vooral in Arcadia, in de provincie, die moesten eruit, die hebben ze eruit gepest. En die zijn uiteindelijk uitgeweken naar Louisiana, waar ze nu nog steeds wonen. Dat worden de Cajuns genoemd en die spreken ook nog Frans. Beetje verbasterd, maar het is nog steeds Frans. Dus zo ver gaat de geschiedenis al terug. Met de taal als een van de onderwerpen. Veel scherper is de moderne geschiedenis. Je hebt Quebec, dat is een voornamelijk Franstalige provincie. Daar heeft altijd een onafhankelijkheidsbeweging bestaan. Die was nooit zo verschrikkelijk sterk, maar die was er wel. Maar die is geëxplodeerd toen in 1967 president de Gaulle van Frankrijk een toespraak kwam houden, ik meen in Montreal. En toen van een die beëindigde met vive le Quebec libre, leven het vrije Quebec. En toen is die onafhankelijkheidsbeweging zo ontploft dat het er echt op leek dat het afgelopen was. En premier Pierre Trudeau, de vader van de ons bekende Trudeau, die heeft toen eerst geprobeerd te onderhandelen. Op een bepaald moment iets heel verstandigs gedaan, vond ik, politiek. Namelijk tegen de Quebecois gezegd, jongens, als jullie daarvoor kiezen, dan moet je dat maar doen. We gaan het niet meer tegenhouden. En op de een of andere manier brak hij daarmee het verzet. Maar het gevolg daarvan wel was een soort respect dat ontstond. Dus vanaf dat moment is Canada een tweetalig land. En dat irriteert de Amerikanen vreselijk. Want als die een blikje fruitsla exporteren, dan moet het label in het Engels en in het Frans, als het naar Canada gaat. En daarvan zegt Trump, dat is flauwekul, dat moet stoppen. Dus op die manier, zo klein is het conflict gemaakt, terwijl het echt, historisch, is het echt een groot verhaal.
3: Ja, dus eigenlijk de Trump-regering die zegt, al die culturele dingen, val ons daar niet mee lastig. Nee. Wij willen gewoon makkelijk met jullie handel voeren. Ik denk dan wel, dan maak je van iets waarvan je weet dat het zo belangrijk is in Canada, dan maak je dan ook zelf een heel groot ding van.
0: Ja,
3: toch?
0: Precies. En je jaagt de Canadezen tegen je in het harnas. Want ook de Canadezen, de Engelstalige Canadezen, die zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een beetje zoals in België. Hè? We zijn overeengekomen dat het een tweetalig land is, dus alles gaat ook tweetalig. En iemand van buiten die zich daarmee gaat bemoeien, ja, zegt donder op, daar gaan we zelf over. Ja. Dus het verhoogt de woede. Vandaar ook die meneer Ford, de vertegenwoordiger van...
3: Ja, Doug Ford.
0: Die die over Trump zei, kiss my ass. En dat zei hij niet zomaar. En ik kreeg in heel Canada echt groot applaus. Dus het staat op scherp, maar ook emotioneel.
3: Ja, precies. Hey, en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel leiders, ook Europese leiders, gezien die juist heel voorzichtig naar Trump toe gaan. Die juist eigenlijk meer aan het slijmen zijn dan dat ze echt hard aan het onderhandelen zijn. Carney, die kiest nu echt voor de andere route. Die gaat er met gestrekt benen in. Die zegt gewoon heel hard, no, we doen dit niet. Non. Hoe schat jij dit nou in? Want dit is wel een hele moeilijke situatie. Ja. Die economieën zijn zo met elkaar verstrengeld. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig, maar misschien de een meer dan de ander.
0: Ja, dat is interessant. Canada is voor 80% afhankelijk van handel met Amerika. Dus nou, dat is een no-brainer. Hè? Dat is gewoon heel veel. Maar Amerika is voor 60% afhankelijk van zijn energie uit Canada. Olie, bijna allemaal olie en ook een beetje gas. Dus als
3: ja, dat... is het niet zo? 60% van de ruwe olie kwam uit Canada?
0: Komt was dat uit Canada, is zo, is, ja. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Het is echt heel veel, heel veel. Het is niet een beetje. Dus als ze zeggen, we draaien de kraan dicht, dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Dus het veel kleinere Canada economisch kan wel degelijk een vuist maken. En je ziet dus een idiote situatie, Jan, naar mijn idee, dat er op het ogenblik twee landen zijn waar Amerika mee in conflict is en allebei dreigt te verliezen. Eén heet Iran en de andere heet Canada. Dat is echt. Het is echt, als ze niet uitkijken, dan krijgen ze zelf een enorm probleem.
3: En eigenlijk doen die beide landen hetzelfde. Een hele aparte combinatie natuurlijk, Iran en Canada. Kunnen niet verder uit elkaar liggen eigenlijk. Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Toch, ze zeggen allebei van, nou ja, er komen midterms aan in Amerika. Donald Trump, dat is jouw probleem. Jij moet dit goed praten, verkopen richting jouw eigen volk. Ja. Wij hebben de tijd wel.
0: Zo is dat. Is een beetje de tactiek. Zo is dat. En de Canadezen hebben dus een lijst gepubliceerd van artikelen die worden geboycott of waar die niet meer worden geleverd. En dat is vooral aan staten die vallen onder de twijfelstaten in Amerika. Dus ze voeren het beleid ook heel politiek. Zeggen, in Michigan liggen de zaken heel lastig voor Trump. Hè? Dat is echt een swing state. Dus weet je wat, we gaan de auto-industrie aanpakken. Want dat doen de Amerikanen en de Canadezen samen. Detroit en Ontario voornamelijk. Dus dat vallen ze dan aan. En dat werkt, dat heeft echt effect. Dus ik denk dat als Trump niet uitkijkt, dat hij hem inderdaad in de staart kan bijten.
3: Ja, want Michigan heel belangrijk. Wisconsin ook een swing state. Die hebben er ook mee te maken. Ohio, dus een staat heeft er mee te maken. Maine. Op allerlei plekken zie je de gevolgen hiervan. Dus dit houden we in de gaten.
0: Houden we in de gaten. Zometeen in de Amerika-podcast. Canada is dus boos op Trump. Maar wie was eigenlijk de Amerikaan waar bijna niemand op boos kon worden? Dolly Parton. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond daar voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Natuurlijk moet het in deze aflevering ook nog gaan over een Amerikaans icoon dat de wereld is ontvallen. Dolly Parton.
8: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
9: Everything's a song to me. I'll be watching the news on TV and they'll be telling some story and I think, ooh, what a good idea.
10: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
11: Been as poor as anybody could be, so I had everything to gain and nothing to lose.
12: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
13: I'm not the Dalai Lama. Somebody says, oh, Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. So, and the collagen.
7: In 2019 kopte de New York Times, is er iets waarover we het allemaal eens zijn? Ja, Dolly Parton. Is dat precies hoe we Dolly Parton moeten typeren, Jan?
14: Ja, ik denk het wel. Het is in een land waar eigenlijk over alles verdeeldheid is, over alles ruzie is, waar je gedwongen wordt om een kant te kiezen, politiek gezien, was zij echt iemand die dat oversteeg en ook bleef overstegen. Ik zag na haar overlijden een berichtje van de Socialistische Democraten, dus helemaal aan de linkerkant, die treurde. Ik zag ook Turning Point USA, conservatief rechts, die treurde ook. Donald Trump, die liet de vlaggen half stok hangen, had niks negatiefs in zijn verhaaltje over Dolly Parton. Dat is ook een unie. Iedereen hield van Dolly Parton. En ik denk, zij is ook zo Amerikaans. Ze heeft fantastische liedjes geschreven. Jolene, wat we net hoorden, is mijn favoriet. Vind ik echt een waanzinnig mooi liedje. De mythe is dat zij I Will Always Love You en Jolene op dezelfde avond heeft geschreven. Nou, dat is een goede avond, zullen we maar zeggen. De verpersoonlijking van Appalachen naar de rijkdom van Nashville. Toch dat niet vergeten ook. Dus ik denk, Bernard, zij moeten op de Amerikaanse vlag. 50 sterren en 1 keer Dolly.
7: Ja, goed idee. Het is inderdaad opmerkelijk dat iemand zo uitgesproken is eigenlijk over alles. En politiek zo zorgvuldig was. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dus ze zorgde dat ze niet het middelpunt werd van niet bijvoorbeeld zoals jouw idool Springsteen. Daar ben jij behoorlijk wild van. Maar dat is zo'n uitgesproken politiek geëngageerde artiest. En dat was zij niet, terwijl ze zich wel druk maakte over kwesties als abortus, feminisme, het homohuwelijk. En toch zie je dat, wat jij al zegt, dat iedereen er mist van de Democratic Socialist tot aan Trump toe.
15: To lose her, it's like you lose a member of the family. You know, we all knew her so well. I knew her a little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you.
7: Ja, nou, dat is Trump ziet dat niet weg, maar nee, ze vond mij aardig. Daar sluit hij het statementje mee af. En toch zegt hij iets best vriendelijks. En hij verwoordt op zijn eigen manier ook waar wij het over hebben. Dat ze echt iets betekende en ook voor de samenleving. En dat ging, Jan, naar mijn idee, dat ging buiten alleen maar dat spectaculaire oeuvre van ontroerende country en western. En country en western, ja, dat is, ik vergelijk het altijd met de Nederlandse smartlappen. Dat is, de toppers bijvoorbeeld. Dat soort muziek kun je vergelijken met country en western. Maar zij,
14: wat een treurige levenslied.
7: Een treurige levenslied. Het is bijna nooit gelukkig. Het komt veel ziekte en dood en verloren liefde in voor. Maar het is ook wel een hele mooie, aparte vorm van muziek ontstaan in de regio van de Appalachen. En dan vooral in staten als Tennessee en Kentucky. Ook zo, precies waar zij vandaan kwam. En ook daar vertelt het een groot verhaal over. Vind ik.
14: Ja, absoluut. Ik vond een mooie omschrijving van country muziek is three chords and the truth. Dus drie akkoorden en de waarheid. Dat is denk ik een beetje het gevoel van ik vertel mijn echte verhaal. En dat deed zij ook. Wat ik wel heel knap vind ook bij haar, want we hadden het erover van hoe kan het dan, dat aan beide kanten mensen zo van haar houden. Ik las een mooie anekdote. Toen Trump haar de presidentiële Medal of Freedom wilde geven, toen is dat twee keer geprobeerd. Twee keer kwam ze niet. De eerste keer was haar man ziek, de tweede keer was er corona. In beide gevallen dus praktische redenen. En daarna wilde Biden hetzelfde doen. Die wilde haar ook die medaille geven. En toen zei zij, ik kom niet, want dan lijkt het alsof ik toch een politiek statement maak. En ik denk dat dat aangeeft hoe zij ermee omging. En dat betekent, ze was dus niet politiek in de zin van ze demonstreerde, of inderdaad zoals Bruce Springsteen, dat je echt je in die politiek mengt. Maar dat betekent niet dat zij zich niet uitsprak. En dat vind ik wel echt heel bijzonder, dat je wel het verschil kan maken zonder een politieke kant te kiezen. Dat je feministische liedjes kan maken, maar ook liedjes over ongewenste zwangerschappen op momenten dat in de jaren 60, 70, toen dat nog helemaal niet zo mainstream was en dat die liedjes niet eens gedraaid werden. Het homohuwelijk steunen, ook toen dat nog niet bon ton was. Zij heeft daar echt het verschil mee gemaakt, maar dus nooit een kant gekozen.
7: Nee.
14: Ja, dat vind ik wel echt. En wat jij al zei, hè? Uit de Appalachen, de Smoky Mountains. Wat betekenen zij voor die regio?
7: Ja, dat is voor mij het grote verhaal in dit geval. Zij komt uit wat je noemt de meest beroerde omstandigheden die je mensen zo ongeveer kan voorstellen in de westerse wereld. Een gezin van 13 kinderen, armoedroef. Als ik het goed begreep, ook in een streek waar niet of nauwelijks voorzieningen waren. Elektriciteit, stromend water, noem het allemaal maar op. Kortom, een verhaal wat je heel veel ziet, overigens, met mensen die uit die streek komen. Denk aan J.D. Vance, die komt er ook vandaan. En ook die heeft zich ontworsteld aan die achtergrond en heeft daar ook een boek over geschreven. Eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, lijken die twee wat dat betreft een beetje op elkaar. Mensen met zo'n vreselijke achterstand die het zo ver schoppen. En ik vind het verhaal prachtig, omdat ze eigenlijk, ze was nooit bekend geworden als, zoals ze zelf zegt, niet op de zevende jaar een gitaar cadeau had gekregen. En toen bleek dat ze goed kon zingen. En toen is ze ontdekt, eerst lokaal, op de 13e. En daarna is ze losgebroken en nooit meer teruggedraaid. Kenny Rogers heeft zich over de ontfermd. Allerlei andere beroemde mensen uit diezelfde sfeer. En uiteindelijk, die vrouw heeft 3000 songteksts en songs geschreven, Jan. 3000. Dat is veel, hoor.
14: Wauw.
7: Dat is, ja, ja, ik bedoel, dan, dat, daar is zelfs Mozart een kleine jongen bij, zal ik maar zeggen.
14: Ja, en die wordt toch, en die kon niet zingen, denk ik.
7: Nee, nee, maar die kon wel heel snel muziek schrijven. En die wordt toch altijd gezien als een van de kampioenen in het aantal muziekstukken. Nou, dat vergeleken daarbij is, is het is natuurlijk een foute vergelijking, weet ik ook wel. Maar toch, het zegt een hoop. En ze heeft dat Dollywood opgericht, hè, dat zal maar zeggen pretpark. Ze heeft ook allerlei liefdadigheidsfondsen opgericht. En bijvoorbeeld een enorm bedrag gestort in het onderzoeksfonds naar een vaccin tijdens COVID. En ik geloof dat dat was aan het vaccin van Moderna. Maar dat is dus voor een groot deel uitgevoerd met het geld van Dolly Parton. Dat zijn fantastische dingen voor iemand van die achtergrond. Die zo goed, nou ja, ik zeg, het was een fantastische zakenvrouw. Dat staat buiten kijf, maar het was ook een geweldige artiest. En het was iemand met een hart voor het volk, voor de mensen. Ze leefde mee en dan maakte het inderdaad voor haar absoluut niet uit of iemand democraat of republikein was. En ik vind die grap die we net hoorden, die Luc in dat overzichtje heeft gezet. En mijn vader was een republikein, mijn moeder was een democraat en ik was hypocriet. Dat tekent haar ten voeten uit de zelfspot, maar ook de betrekkelijkheid van de dingen.
14: Ja. Ja, fantastisch. Ze is op dat punt ook een soort Johan Cruijff qua uitspraken. Echt de een na de andere mooie citaat. Dat gaat maar door. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak van haar.
7: Ja,
14: ze is echt zoveel humor.
7: Ja, en als ik niet zo was geboren, als ik was geboren, was ik misschien wel een drag queen geworden. Dat zei ze ook op een bepaald moment. Allemaal van dat soort dingen die je denkt als je er ziet. En ook die pruiken waar ze ook continu grappen over maakt. Ik heb gezocht, ik weet niet, jij ook, ik heb gezocht of er foto's zijn van Dolly Parton zonder pruik. En het antwoord is ja. Als je online gaat kijken, dan vind je er 1 of 2. En ze had overigens een keurig blond haar, hoor. Het was helemaal niet, niks mis mee. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor deze hele aparte tooi. En dan die hele strakke kleding. En ja, het zag er natuurlijk inderdaad uit, een beetje als een drag queen. Maar met humor en ook wel met enorme charme. Dat speelde ook een enorme rol. Dus het was niet alleen maar de combinatie daarvan.
14: Ja, want juist ook omdat ze daar grappen over maakte. Volgens mij, ze heeft ook, ik weet het precieze citaat even niet meer, maar ze heeft daar volgens mij ook wel eens over gezegd van, ja, ik weet ook wel, dit helpt platen verkopen. Ik speel ook een beetje een spelletje hiermee. Ik weet dat mensen hier iets over gaan zeggen. Ik maak er een grapje over. En ik gebruik het ook gewoon. En dat is prima. En dat werkte dus ook heel goed. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ze heeft echt wel haar eigen weg altijd gevonden. Altijd gekozen. En was daar gewoon zo succesvol in. En als je het over die regio hebt, zo'n J.D. Vance, die gaat weg, die schrijft er een boek over. Die zet zich, vind ik, toch ook wel af tegen die regio. Zij heeft eigenlijk nooit die Smoky Mountains en de Appalachen de rug toegekeerd. Zij is altijd daarover blijven zingen. Nee. Zij is altijd blijven helpen. Ja. Dollywood is daar in de regio de grootste werkgever. Ja, wat jij al noemde, al die projecten, ook kinderboeken die naar jonge kinderen, in ieder geval in heel Amerika gaan. Allemaal dingen. Ja, er zijn weinig miljardairs, want dat is ze toch wel, die op die manier hun geld uitgeven. Ja, echt fantastisch.
7: Ja, het is echt fantastisch. En er was nog iets. Dit is echt een enorm nieuwsgebeurtenis, hè? Ja, wij zijn nu, ik denk een minuut of 16, 17 aan het praten over Dolly Parton in de Amerika-podcast. Heel terecht, vind ik overigens. Maar ik kan mij niet een andere artiest herinneren die bij het overlijden zoveel teweeg heeft gebracht na Elvis Presley. Dit is volgens mij het is de enige die op datzelfde niveau komt wat aandacht betreft en betekenis voor de samenleving. Want hij was natuurlijk een hele andere man. Maar ook hij was een hele bijzondere artiest uit dezelfde achtergrond. Dus heel bijzonder.
14: Ja, het doet me op een bepaalde manier een beetje gekke vergelijking, hoor. Een klein beetje aan Jimmy Carter denken, die dan president was. Maar dat ze altijd zeiden, nou, maar na zijn presidentschap deed hij eigenlijk veel grotere dingen.
16: Ja.
14: Het verschil is natuurlijk wel dat Dolly Parton was ongelooflijk succesvol als artiest. Maar eigenlijk de dingen die ze daarnaast deed en waar ze ook niet over opschepte, die waren eigenlijk, haar betekenis was daar misschien nog wel groter.
16: Dat is waar. En dat goede vergelijking waren ook allebei, Jimmy Carter en zij, allebei hele religieuze mensen. Ook een belangrijke factor, denk ik, in het oordeel van veel Amerikanen over haar. Was echt heel orthodox, zou ik maar zeggen. En Jimmy Carter ook. En Jimmy Carter is toen begonnen met zo'n project van het bouwen van huizen voor daklozen en arme mensen in Amerika en ook daarbuiten. En stond ook gewoon mee te timmeren, hè? Met de timmerlui, om dat in elkaar te zetten. Dat is inderdaad, dat heeft hij gedaan na zijn presidentschap. Net zoiets. Dus ik vind een goede vergelijking.
14: Amerika gaat er missen.
16: Ja, en zij rusten in vrede, zullen we maar zeggen. Hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
14: Yes.
16: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg het nu al even, straks zullen we het nog een keer herhalen aan het einde. Als je ons schrijft wat we fantastisch vinden, of iets inspreekt wat we ook fantastisch vinden, hou het kort. We krijgen vaak hele goede vragen van luisteraars, maar die zijn veel en veel te lang. En daar kunnen we dan op dat moment niks mee, terwijl we dat best willen. Nou,
14: ja.
16: Dat gezegd hebben.
14: Dat is een goede huishoudelijke mededeling. Iemand die zich keurig aan de tijd hield was Martijn.
17: Ik hoor steeds vaker en vaker via algoritmes en YouTube en dat soort dingen, dat Tucker Carlson misschien een kandidaat wordt voor de Republikeinen. Nou weet ik dat hij onlangs een beetje is gedraaid op het gebied van Trump, of een beetje, zeg maar 180 graden. Maar wat denken jullie, maakt hij een kans als hij zichzelf op gaat geven voor de presidentschap voor de komende keer? En zal hij dat ook gaan doen, denken jullie?
16: Nou Jan, jij eerst.
14: Ja, hij heeft dus een beetje een teampje is hij opgestart met een verbondje met Marjorie Taylor Greene en Thomas Massie. En nog een Trump-adviseur. Zij zeggen van wij willen iets van een beweging of iets van een ontwikkeling waarbij we eigenlijk terug willen naar het echte MAGA. Dat zijn we kwijtgeraakt. Trump die is nu met Iran bezig. Dat had nooit mogen gebeuren. Wij zijn het echte MAGA. En Carlson is van die dat groepje is denk ik wel de bekendste. Iemand die iedereen kent. Maar wat ook geldt, wat is MAGA zonder Trump? Trump heeft zelf al eens gezegd, ik bepaal wat MAGA is. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook zo. Dus ik vind het nu wel heel moeilijk in te schatten of een Tucker Carlson een kans zou maken, of hij het echt zou durven. Want ik denk dat het aan de zijlijn ook heel prettig is voor hem. Kan je alles roepen, ben je ook beroemd en dan heb je niet dat risico. Ik heb in peilingen gezien, daar staat hij. Wordt hij niet serieus genomen, zeg maar, door Amerikanen. Ik denk wel dat hij in ieder geval voor veel chaos kan zorgen. Maar ik denk niet dat hij uiteindelijk een kandidaat zou zijn.
16: Ik denk het ook niet. En ik heb, als ik associeer hem een beetje met de eerste mensen in de politieke marge die zijn begonnen destijds met de Tea Party. Het was ook niet. Dat was eigenlijk een groep die had geen politieke kleur. Die had alleen maar fiscale bezwaren en allerlei conservatieve opvattingen tegen regering. Maar
14: geen geld uitgeven,
16: maar die waren niet republikeins of democratisch. Dat is pas later gebeurd. En zo'n soort pressiegroep, daar zie ik hem echt helemaal in floreren. Dus zoiets zou best eens kunnen komen. Dat je zegt, met die Trump is het eigenlijk niks geworden. Dat had ik wel gehoopt. Wat we daarvoor hadden was ook mis. Er moet een nieuw soort beweging komen. En dat moeten geen socialisten zijn. En dat moeten ook niet van die fanatieke isolationisten worden. We moeten iets nieuws. Daar zou die denk ik wel een kansje maken. Maar niet als kandidaat. Moet die niet doen. Zinloos.
14: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval als straks Trump van het toneel is verdwenen, wilde ik zeggen. Maar ik denk dat hij nooit van het toneel verdwijnt. En dat dat ook een deel is, denk je niet? En dat Trump blijft een rol spelen in dit geheel.
16: Dat denk ik ook.
14: Dan is het moeilijk om tegen hem te gaan.
16: Dat denk ik ook. Ja.
14: Robert dan.
18: Wat gaan jullie straks missen als Trump weg is? Over ongeveer 2 jaar, want ik denk dat hij echt gaat. En de tweede vraag is, wat is iets waar wij Trump dankbaar voor zouden moeten zijn?
19: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert, ja, trouwens, ik zei het niet goed. Ja. En een goeie ook.
16: Ja, voorbeeld, zo houden we, daar houden we van.
19: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert, ja, trouwens, ik zei het niet goed.

0: aangenaam. En de manier waarop Europa dat ervaart met die breuk, zal ik maar zeggen, in de NAVO is ook niet erg prettig. Maar het is wel nuttig. We zijn het wel wakker geschud op bepaald denken. En dat zijn dingen, denk ik, die ook in de toekomst zullen worden herdacht als hij wordt. Als er boeken over hem worden geschreven of wat dan ook. Dat denk ik.
1: Ja, ik denk dat die binnenlands dat daar eigenlijk ook zoiets is gebeurd. Dat hij heeft ook de zwakke plekken in de democratie laten zien. Hij is eigenlijk een soort stresstest voor het systeem. En we weten nu veel duidelijker wat wettelijk is vastgelegd en wat gewoonte of traditie was en waarvan we dachten van dat hoort zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet vastgelegd. Stap 2 is dat er ook wat mee gebeurt, maar dat is denk ik ook wel iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat lijkt misschien op een bepaalde manier dus een beetje op wat jij zegt internationaal. Dat hij heeft laten zien dat niet alles echt vast ligt.
0: Nee. Zo is het. Hij heeft een hoop losgemaakt ook. En ik denk dat een aantal van die dingen inderdaad blijven hangen.
1: Ja. Hey, Wouter en Duin Beuzel, dat is een vader en zoon combi. Die hebben een mailtje specifiek naar jou. Het is Trump maar toch maar mooi gelukt de hitte van de Epstein-files met een Iran-oorlog en andere controversiële uitspraken en intenties af te wentelen. Of toch niet? Hoe zie je dat?
0: Ik weet niet of hij bewust oorlog is gaan voeren om de aandacht af te halen van Epstein. Dat geloof ik niet, maar het helpt wel. En het is natuurlijk. Ik denk inderdaad. Die Epstein-zaak is trouwens nog steeds niet weg. Hè, want de afgelopen dagen, we hebben dat dan in deze aflevering niet meegenomen, zijn er toch weer een aantal nieuwtjes geweest. Bijvoorbeeld dat Ghislaine Maxwell een vergeefse poging heeft gedaan op vervoegde vrijlating. Dat is afgewezen. Maar er waren nog wat meer details. En er zijn nog steeds mensen die blijken met hem contact te hebben gehad. En die lijst die is nog steeds aan het uitdijen. De ruzie over de totale publicatie van alles loopt ook nog. Dus het is gewoon het probleem ligt te wachten totdat dit voorbij is. Ik denk dus niet in een bewuste afleidingsmanoeuvre, maar ik vind het toch een goede vraag. Want je mag het nooit uitsluiten. Hè. Er is zo'n redenering, als ik het in de binnenlandse politiek te moeilijk krijg, laat ik me dan bemoeien met het buitenland, met oorlogen en geopolitieke kwesties. En hij is in zijn leemdukperiode, dus in de laatste periode waarin hij niet herkozen kan worden. En dan zie je dat ook met andere presidenten door de geschiedenis heen heel vaak gebeuren. Dat ze zich storten op het buitenland en proberen om daar successen te halen of vredesmissies of oorlogen of noem het allemaal op. En in die sfeer zit hij ook een beetje.
1: Ja. Ja, in dat boek van Maggie Haberman, daar werd ook wel duidelijk dat een tactiek is om steeds met iets nieuws te beginnen, om af te leiden. Dat echt wel onderdeel is van hoe zij de nieuwscyclus benaderen. Maar er gebeuren zoveel dingen. En ik weet dus niet inderdaad of die Iran-oorlog specifiek, of dat nou is geweest om af te leiden. Nee. Maar het kan best zijn dat een van de 100 andere dingen die zijn gebeurd, dat die daar wel mee hebben te maken gehad.
0: Zeker.
1: Hey, moeten we hem daarmee afronden, Bernard?
0: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-1350. En wie weet win je dan zo'n fijne, mooie Amerika-podcast koffiebeker. En nogmaals, of je nou schrijft of inspreekt, hou het kort. Dan kunnen we het zo makkelijk mogelijk meenemen.
1: Ja, precies. En dan kunnen we zoveel mogelijk vragen meenemen. Dat heb je mooi kort en bondig gezegd, Bernard. Zal ik hem dan kort en bondig afsluiten? Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: 24 uur per dag.
2: De beste.
3: Pop, funk en soul.
0: Ga naar de BNR-app.
3: Daar vind je BNR Business Beat.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen... zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond... Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding... en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: What do investigators know about explosions at ammunition facilities across Europe?
6: A car owned by Keir Starmer was set alight in a street in North London.
7: Angreifer nehmen zunehmend skrupellos auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote. In Kauf.
8: His mission was to assassinate a man here in Warsaw who holds both US and Ukrainian citizenship.
9: There have been arsons and assassinations in Germany, in the UK. Russia is escalating.
10: Rusland escaleert hybride acties tegen Europa. En de vraag is of we daar een antwoord op hebben. Dat moeten we eens gaan bespreken, denk ik. Bij Boekestein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Bart van den Berg, defensiespecialist van Instituut Klingendaal.
11: Goedemiddag.
10: Mag ik, Bart, proberen deze uitzending een beetje positief te beginnen? Ik probeer dat wel eens, leidt meestal nergens toe. Maar ja, hoop doet leven. Kijk, Europa helpt Oekraïne in zichzelf te verdedigen... honderdduizenden Russische soldaten te doden. Het schieten de infrastructuur in de fik, bedreigen Moskou. En Moskou zegt dus ook van wij achten ons in oorlog eigenlijk met de NAVO... En wat ze dan doen is, nou ja, brandstichting in IKEA en met een anker slepen. Is dat niet een enorm zwaktebod en valt het eigenlijk niet best wel mee?
11: Ja, het is denk ik hoe je het beoordeelt. Dus als je naar sommige acties aan zich bekijkt... in isolatie, dan zouden die acties mee kunnen vallen. Maar als je naar de totaliteit kijkt en het grotere pad wat eronder ligt... en dat je dus steeds ziet dat wat wij... vroeger niet normaal vinden, maar wat wij nu opeens normaal gaan vinden. Zoals bijvoorbeeld dat we laatst in Leipzig gezien hebben... dat er een drone met explosieven tegen een vliegtuig aanvliegt op een vliegveld. Ja, dat ik maak me daar wel zorgen over, ja.
10: Dat was natuurlijk wel van een nieuw niveau. Hoewel je misschien ook zou kunnen zeggen dat die drone is niet ontploft. Dus later nog een andere drone ontploft, die is ook niet ontploft. Ja. Dus dat moet één van 2 dingen betekenen. Of ze durven.